0: Ja, wat is normaal, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja, daarom. Het is al een heerlijke ijsbreker om gewoon alleen dat al te vragen. Ik vind hem wel leuk. Mag ik hem van, mag ik hem van je stelen?
1: Ja, zeker. Okay. Zeker. En ga je het terugstellen? Of,
0: ja, nee, heel leuk. Het is eigenlijk wel een hele goede openingsvraag om het überhaupt over dit thema te hebben. Maar ja. Wat versta jij onder normaal?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik zat ook over na te denken van wat is eigenlijk normaal? Want voor mij, heel veel dingen die normaal lijken, zijn voor anderen gewoon dat niet. Dus ja, dat is echt een hele interessante iets wat jullie aanraken daarmee. Met dit boek. Want dat hoor je heel vaak ook in de samenleving. Doe gewoon normaal, doe eens normaal. Maar ja, wat is dan normaal?
0: Ja. Wat normaal is voor jou is niet normaal, misschien niet normaal voor mij en weer voor een ander abnormaal.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is volgens mij iets waar je heel lang over in gesprek kan staan of heel kort. En helaas doen mensen het vaak heel kort. Ja. Want daarmee kappen we natuurlijk ook heel vaak een ander af.
1: Mm-hmm.
0: Het doe is normaal en dan mag je daar bijna niet meer tegenin gaan.
1: Ja.
0: En we proberen eigenlijk te ontleden wat dat nou is in het boek.
1: Ja, en zijn jullie dan achtergekomen of is er een antwoord op?
0: Ja, dan moet je het boek lezen.
1: Oh.
0: Oeh, cliffhanger.
1: En ja, maar waar kwam dus het idee vandaan voor dit boek?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Meerdere dingen. Ten eerste, het werk wat wij doen is nu nog een beetje vooral gefocust op de zakelijke wereld. Dus wij werken business to business, zoals dat zo mooi heet.
1: Mm-hmm.
0: Veel voor corporates, maar ook voor overheidsinstellingen. Maar nog steeds wel voor de organisaties die ons inhuren. Maar de kennis die we komen brengen is eigenlijk waardevol voor ieder mens. Want het gaat heel erg over hoe creëren we nou gelijkwaardigheid en inclusie. Dus ergens vonden we dat we dat niet moesten gatekeepen voor alleen het bedrijfsleven. Maar ook omdat wij ieder jaar eigenlijk een soort van wishlist maken met wat we willen bereiken. En er stond allebei op onze wishlist van 2025 stond een boek.
1: Ja.
0: En toen dachten we, nou, dan moeten we maar kijken of we dat ook voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja, en nu een jaar later, denk ik, iets meer dan een jaar later, komt het dan uit.
0: Ja. Dus het is gelukt.
1: Ja, en was het een makkelijk proces voor jullie? Of zeg je, dit doe ik nooit meer?
0: Oeh, het schrijven of het vinden van de uitgever? Want de uitgever ging eigenlijk boven verrassing soepel en snel.
1: Ja.
0: Dus we hadden zelfs meerdere aanbiedingen.
1: Mm-hmm.
0: En een hele fijne uitgever gevonden bij AW Bruna. We hebben een eerste hoofdstuk geschreven. Eigenlijk zijn we met dat eerste hoofdstuk een beetje als een soort teaser.
1: Mm-hmm.
0: Dat is misschien ook een goede tip voor als je ooit denkt ik wil een boek schrijven. Met dat hoofdstuk onder onze arm zijn we een beetje gaan shoppen, zoals ze dat noemen. Bij verschillende uitgevers langs van hey, is er interesse? En toen bleken er een aantal wel met ons verder te willen praten. En daarna moet je gaan schrijven. Want dan schrijf je, dan geef je natuurlijk een soort commitment af van is goed. Maar dan moet het ook binnen een jaar af zijn. En toen werd de druk wel hoger, want we hebben natuurlijk ook gewoon een bedrijf en een gezin en alles ernaast.
1: Ja,
0: dus, maar ja, als je ja zegt, moet je ook gaan.
1: Ja, precies. En we gaan het later meer hebben over hoe dit boek is ontstaan en waarover het boek dan daadwerkelijk gaat. Maar een vraag die we altijd onze gasten stellen is over het Caribisch nieuws van de week. Wat is jouw Caribisch nieuws deze week?
0: Oeh, ja, ik heb heel veel dingen zitten lezen. Er gebeurt veel.
1: Ja.
0: Maar ik denk hetgene wat bij mij het meest bleef hangen of opviel, was een bericht wat gaat over eigenlijk een soort van overtoerisme, massatoerisme, die er vooral richting Curaçao wordt verwacht.
1: Mm-hmm.
0: Nou, eigenlijk wat natuurlijk al gewoon een stijgende lijn jaren is. Maar dat mensen zich nu ook, en vooral de overheid, zich toch wel echt zorgen beginnen te maken of ja, Curaçao dat aan kan. Want er worden gewoon rond 2030, als ik het me goed herinner, rond de 1,5 miljoen toeristen verwacht.
1: Ja.
0: En dat is heel veel.
1: Ja, precies. Voor een eiland van 150.000.
0: Precies.
1: En, ja.
0: Dan ja, ik maak me dan een soort van hardop zorgen voor de locals, maar ook voor gewoon de infrastructuur. En aan de ene kant klinkt het misschien als oh, waanzinnig dat er zoveel mensen willen komen. Voor toerisme is het aan de ene kant heel goed. Maar je hebt ook zoiets als too much.
1: Ja.
0: En dat is wel iets wat me heel erg opviel.
1: Ja. Ja, en weet je hoe overheden hierin, zeg maar, of mensen hierin een lijn kunnen trekken? Of zeg je, ik heb geen idee hoe dat aangepakt zou moeten worden?
0: Ja, ik heb wel mijn eigen ideeën daarover, maar ik zit met een reden niet in de politiek, denk ik. Mm. Ik zou denk ik veel te rigoureus met bepaalde beslissingen zijn. Ja, je hebt natuurlijk allemaal altijd verschillende belangen die meespelen. En dat maakt dit soort keuzes en dit soort dingen indammen lijkt me heel lastig. Ik ben blij dat ik niet daar de eindverantwoordelijke voor ben. Maar wat ik wel denk en vind is dat het ook soms goed is om grenzen te stellen.
1: Ja.
0: Uit te kijken van wat wil je en wat is goed voor ons land en voor onze mensen. En uiteindelijk vooral voor de mensen die daar, wat jij zegt, bewoners zijn, de locals. Die moeten er de rest van het jaar ook mee te dealen hebben.
1: Ja.
0: Dus die 2 of 3 weken dat mensen denken, ik ga lekker even op vakantie. Mm-hmm. Heeft natuurlijk een hele andere impact dan als je daar als lokale bewoner dag in dag uit in een soort massatoerisme terechtkomt. Dan raak je echt je plek kwijt.
1: Ja, ja, ja. En zelfs denk ik, het is een beetje te vergelijken met wat de lokale mensen van Amsterdam een beetje voelen. Van dat er een beetje overvloed is van mensen. En dat je een beetje de identiteit van je eigen stad of je eigen leven, die wat je gekend hebt, een beetje verzadigd in de toerisme, in de capitalisme alweer al, dat om de toerisme heen gaat.
0: Ja.
1: Dus dat zo stel ik het me ook kan ik me ook voorstellen dat hoe mensen daar dan hierover voelen.
0: Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen, jij gaat vaker naar Curaçao dan ik.
1: Ja.
0: Hoe ervaar jij dit? Want jij bent, volgens mij ga je binnenkort, maar je bent ook zeker recenter dan ik denk ik nog geweest. Hoe kijk jij er tegenaan?
1: Ja, ik was vorig jaar nog geweest, na 2 jaar weer. Of nou, misschien wat langer. Het is elke keer dat je gaat, het is een rare balans. Dus op sommige opzichten denk je van, oh, hier is het beter, hier gaat het goed. Het ziet er mooi uit, het ziet er leuk uit. Maar dan aan andere opzicht denk je van, oh, maar hier was er ook een kleine, ga je bij een nieuw restaurant zitten, maar dan denk je, oh, maar wat is met dat oude vrouwtje gebeurd die hier zat vroeger? Mm. Nee, die is er niet meer, want die moest weg. Weet je, zulke dingen die je denkt van, oh, ik heb wel een nieuw restaurant die dat mooi uitziet, maar dat oude vertrouwde, dat is er niet meer, want dat kunnen ze niet meer betalen. Of dat je op andere plekken, bijvoorbeeld in het centrum, dat een beetje, dat de locals daar niet per se meer gaan om de dagelijkse dingen te doen. Omdat overdag is het vol met toeristen die voor een dag komen met een cruise ship. En dan daar ga je niet je boodschappen doen, weet je. Dus het zijn dingen die, elke keer dat ik ga, zie je dan weer andere dingen die veranderen. Maar dan, sommige dingen zijn voor het goede, maar anders zijn ze dan weer ook niet.
0: Ja, wie beschermt gewoon een beetje de authenticiteit.
1: Ja, en, precies.
0: Ja, zeg maar de cultuur.
1: Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar interessant dat dit jou dan opvalt qua Caribisch nieuws. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, ik zie inderdaad wat jij zei. Ik zie al best wel wat parallellen met andere plekken. Zeker, ik denk in Amsterdam, dat heel veel mensen dat ook zullen herkennen. Dat is deels een soort van instroom van mensen buiten de stad die in de stad komen wonen. En dat kunnen natuurlijk nog gewoon allemaal collega-Nederlanders zijn, maar die ook het prachtig vinden om in de hoofdstad te wonen. Maar vooral, toerisme is natuurlijk enorm toegenomen ook. En een andere plek waar ik regelmatig kom, is op Bali.
1: Mm-hmm.
0: En daar heb ik ook eigenlijk precies diezelfde lijn zien veranderen. Van Bali was eerst de plek voor rust, reinheid. En waar mensen heen gingen om te mediteren en retretes te gaan doen.
1: Yeah, yeah.
0: En dat is nu soort van zo overgenomen door heel veel jonge mensen uit Australië, maar ook veel uit West-Europa, die daar met een westers salaris als koning en koningin leven. Dus ergens is het heel logisch. Precies wat jij zegt, er komen allemaal hele hippe matcha-barren,
1: restaurantjes.
0: Je kan alles wat je in Amsterdam kan doen, kan je tegenwoordig daar ook doen, wat eigenlijk niet zou moeten. Maar de locals verdwijnen echt letterlijk uit het straatbeeld.
1: Ja.
0: En de kloof is heel groot. Mm-hmm. Omdat mensen daar leven nog steeds gewoon op een heel mager inkomen. En werken in de tuin en werken als poolboy of als schoonmaker in de huizen van rijke westerse mensen. Dus die ongelijkwaardigheid is gewoon heel zichtbaar en het wordt steeds groter.
1: Ja.
0: Ik vind dat heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, interessant. Maar ik wil met jou verder in gesprek. Aan het begin had ik een aantal dingen genoemd, titels genoemd, die jou in jouw carrière hebt gehad. Als vrouw van kleur heb je op verschillende plekken uitgeblinkt. En voornamelijk ook op de Zuidas. En daar was het de plek waar je het meest de verschillen zag. En je had me verteld dat je soms werd gezien voor iemand die niet als de persoon die de manager was. Terwijl dat jouw titel was. Hoe was dat voor jou om dat mee te maken?
0: Ja, dat is verschrikkelijk. Het was niet eens van... Kijk, je kunt aan de buitenkant niet zien wat iemand voor functie heeft. Maar je kunt wel aardig op basis van iemands kleding en representativiteit natuurlijk een soort van aanvoelen. En op de Zuidas werken veel mensen in consultancy en adviserende rollen, advocaten. Nou, van alles nog wat loopt er door elkaar heen. Maar weinig mensen van kleur, zeker destijds. Dus we hebben het wel over 15 jaar geleden. Maar waren gewoon heel, heel, heel weinig mensen die in die consultancywereld waren. Die ook iets van een biculturele achtergrond hadden. En ik heb dus wel eens gehad dat ik werd aangesproken omdat mensen dachten dat ik de toiletjuffrouw was. Gewoon in pak. En niet één keer, maar een aantal keer heb ik dat gewoon gehad. En dat is heel kwetsend. Los van het feit, ik kijk niet op of neer tegen iets of iemand. Maar je merkt toch gewoon, er wordt, omdat je het gevoel hebt van, hey, er loopt hier iemand die hier eigenlijk niet zou horen. De enige andere rol die zij zou kunnen vertonen, of vertolken, is waarschijnlijk die van een schoonmaakster. En dat is als je als aspiring consultant is het natuurlijk heel pijnlijk, is het heel verdrietig. Maar het legt ook denk ik heel erg een probleem bloot dat die representatie, als die ontbreekt, dat mensen dus de ruimte krijgen en blijven krijgen om in te vullen naar hun eigen interpretatie. En dat is een probleem niet alleen op de Zuidas. Dat is bij heel veel organisaties natuurlijk nog steeds een uitdaging dat, omdat er geen rolmodellen zijn en onvoldoende representatie van, als ik even in mijn eigen geval, als vrouw van kleur, als die er niet zijn of nauwelijks zijn, laat staan in wat hogere leidinggevende rollen, dan is het ook moeilijk om ze aan te trekken. Mm-hmm. Dus je eindigt in een soort van visuele cirkel die doorbroken moet worden.
1: Ja, ja. En je zegt, het was kwetsend voor je als iemand die een aspirant consultant was. Mm. Maar wat deed dat met je op dat moment in je carrière? Wat deed dat met je zelfvertrouwen, laten we zo zeggen?
0: Ja, het maakt je super onzeker. Want ergens weet je het. Je weet natuurlijk van, hey, I stand out. And you can stand out for the good reasons and for the bad reasons. Maar je wil op zo'n plek wil je niet voor de bad reasons eruit spatten. Dus je wil gewoon het liefst inblenden. Je wil gewoon one of the other people zijn.
1: Yeah.
0: En als je dat dus al niet bent op basis van je appearance, en daar wordt ook nog eens nadruk op gelegd door mensen die jou niet eens kennen. Dus die je puur en alleen beoordelen op basis van je kleur. Dan is dat heel krenkend. En dat heb ik ook echt wel gemerkt. Het was echt maar de early days van mijn carrière. Ik was net afgestudeerd en had altijd hele grote ambitieuze plannen. Maar ik merkte dat soort dingen mij wel probeerde. Ik wilde me liever gewoon onzichtbaar maken. Dus waar je eigenlijk juist heel erg zeker in een omgeving als een Zuidas je best moet doen om je te laten zien en je kwaliteit te laten zien, gebeurde eigenlijk bij mij het tegenovergestelde.
1: Ja.
0: Dus ik ging me eigenlijk toch meer verstoppen en proberen nog meer in te blenden om maar niet opmerkingen of andere blikken te moeten incasseren. Maar dat gebeurde, het gebeurde toch wel.
1: Ja, en denk je dat dit ook kan leiden naar imposter syndroom? Ik heb het niet alleen over jezelf, maar over andere mensen die hiermee zitten. Dat kan leiden tot imposter syndroom van dat het thuisgevoel dat je dat niet hebt van dat ik hier mag zijn.
0: Jazeker. Dat hoor je ook. Dat hoor ik ook veel. Dus ik coach tegenwoordig ook veel mensen die veel vrouwen die ondernemer willen worden, vrouwen van kleur. Of vrouwen van kleur met eigenlijk hele mooie ambitiedromen, maar heel erg last hebben hiervan. Van ja, ik ben niet goed genoeg. Of ik word toch niet gezien. Of ik word toch niet gevraagd om mijn kwaliteiten. Want als ik word gevraagd, dan is het puur en alleen omdat ze een token nodig hebben. Mm-hmm. Iemand van kleur. En niet because I'm good. Mm-hmm. Ten eerste zeg ik altijd, dat weet je niet. Want het gaat iemand jou nooit eerlijk vertellen. Ze gaan nooit zeggen, ik heb jou gevraagd voor A of voor B. Dus je kunt het vanaf de positieve kant of vanaf de negatieve kant aanvliegen. Ik heb het zelf in het begin van mijn carrière heel erg vanuit een negatieve perspectief gepakt. Van, ja, zie je wel, the only reason I'm here is because I'm black.
1: Ja.
0: En gelukkig heb ik iemand gehad, en dat is een goede vriendin van mij geworden. Zij heeft een Aziatische achtergrond. En zij zei, op een gegeven moment moesten wij een project samen doen. En ik zat heel erg nog op die negatieve stoel van, the only reason I'm here is because I'm black. Toen zei ze, the only reason I'm here is because I'm Asian. Maar ik ben er nu toch. So I'm gonna own it. En ik ga ervoor zorgen dat ze snappen en zien dat ik hier met de juiste reden zit. En dat ik ook niet meer wegga.
1: Ja.
0: En dat heeft mijn perspectief zo doen veranderen. Van, het maakt niet uit, want je zal er nooit achter komen wat iemands beweegreden aan de voorkant is. Als jij er maar voor zorgt dat je je meerwaarde laat zien op het moment dat je er zit.
1: Ja.
0: En hopelijk doe je mensen misschien wel van gedachten veranderen. Van, underestimate me. En dan kunnen we daarna heel hard lachen dat je dat hebt gedaan. Maar dat vergt natuurlijk wel een soort van resilience.
1: Ja, en dat is precies bij mijn volgende vraag. Want wat doet het met iemand die dat steeds het gevoel heeft dat ze voortdurend zichzelf moeten laten bewijzen. Mm. Zeg maar, ook al ben je eenmaal binnen bij een bedrijf, je hebt je studie afgerond, een diploma in hand, you can back it up, zeg maar. Maar toch, als je eenmaal bent, heb je het gevoel dat je nog steeds in jezelf moet bewijzen. Wat doet dat met iemand?
0: Ja, uiteindelijk is het uitputtend. En dat zie je ook, omdat kijk, mensen die onderdeel zijn van een minority, although I don't like the word, zeg ik altijd eerlijk. Je bent het soms nou eenmaal. Dus noem het beestje bij de naam.
1: Ja.
0: Als je als persoon van kleur in een vrij witte omgeving een van de enige, of misschien wel de enige bent, dan ben je een minority.
1: Ja.
0: En minorities hebben gewoon A, meer last van microagressie, zeker op de werkvloer. Dus ze hebben vaker last van grapjes, vooroordelen, tokenisme. En er wordt heel weinig mee gedaan. Dus wat er gebeurt is dat mensen raken hun zelfvertrouwen kwijt. Raken ook nog eens vaak sneller in een burn-out. Hebben harder het gevoel van ik moet me laten zien. Ik moet ertoe doen. Ik moet nog meer bewijzen. En gaan dus heel vaak over hun eigen grenzen heen. Dus er zit ook nog heel veel gezondheidsrisico's aan. Als dat niet goed wordt gemonitord. Heel vaak zijn we te laat met het zien, het spotten en er wat mee doen. En dan, ja, als iemand al misschien erin zit of op het randje bungelt, hoop ik altijd zo erg dat mensen dan de volgende keer in ieder geval denken, okay, let's learn from this. En zo laten we ervoor zorgen dat we naar elkaar luisteren en niet invullen.
1: Ja.
0: Dus er zitten gewoon heel veel voordelen aan vast, maar er zit ook wel, je hebt wel mensen nodig die bewust hiermee bezig zijn en ook bewust het hierover durven te hebben. En dat vinden ook veel mensen spannend.
1: Ja, waarom dan?
0: Ja, want zodra je het gaat hebben over ik voel me achtergesteld, of ik heb het gevoel dat ik harder mijn best moet doen, of dat ik onvoldoende word gezien. En dat komt misschien onder andere door mijn kleur, of dat gevoel heb ik. Dat gaan mensen niet snel erkennen. Mensen vinden het niet fijn om te moeten toegeven dat het misschien wel een blinde vlek van die persoon is. Dus het wordt heel vaak een beetje een ongemakkelijke discussie. En dat komt ook omdat dit soort thema's eigenlijk niet heel veel besproken worden.
1: En dat je zegt, mensen erkennen het niet omdat ze dat niet kunnen zich inleven daarin. Of dat mensen dat het gewoon zien dat het niet iets is dat bestaat. Of
0: Ik denk een combinatie van meerdere dingen. Dus het is vaak iemand confronteren op je blinde vlekken. En dus er misschien ergens toegeven van, misschien heb ik wel een bias. Heb ik een vooroordeel. Dat A, iemand daarmee confronteren is best wel heftig. B, het kost tijd. Weet je, het kost echt letterlijk zelfreflectie en zelfreflecterend vermogen om erachter te komen. Behandel ik iemand misschien anders? Geef ik misschien sommige mensen meer kansen of een voorkeur dan anderen? En als je iemand daar een soort van koud op aanvalt, dan krijg je alleen maar een heel ongemakkelijk, een pijnlijk gesprek. Ja. Terwijl als je dit soort gesprekken vaker voert en je leert, iedereen heeft vooroordelen. En de een heeft vooroordelen op basis van leeftijd, de ander heeft vooroordelen op basis van kleur. En misschien heeft iemand anders een vooroordeel op basis van seksuele oriëntatie. Then we can talk about it.
1: Ja.
0: En dan kun je zeggen, ik doe dat inderdaad. Ik doe het niet bewust. En ik doe het zeker niet because I'm racist or whatever. Maar ik heb inderdaad misschien een blinde vlek.
1: Ja.
0: Help me fix it of zo. Weet je wel, help mij dat doorbreken. Maar ja, daarvoor moet je eerst een paar soort van oncomfortabele hobbels bijna door. Zodat je daarna een veilig gesprek daarover kan voeren.
1: Ja. Ja.
0: Daar zijn we nu gelukkig heel veel mee bezig. Maar 15 jaar geleden op de Zuidas was dat echt not done.
1: Ja, precies. En dat wil ik vragen. Want je zei 15 jaar geleden, toen zat je daar. Toen was jij ook een van de weinigen. Maar hoe zie je dat we er nu ervoor staan?
0: Ik werk nu niet meer op de Zuidas. Ik kom er wel nog regelmatig voor opdrachtgevers.
1: Ja.
0: We gaan zeker wel vooruit. Dus niet alleen maar negatief zijn. Je merkt echt wel dat sommige organisaties hier heel bewust stappen aan het nemen zijn. Die hebben bijvoorbeeld traineeships, programma's, echt gericht op instroom van bicultureel talent, leiderschapsprogramma's. Zijn werken met speciale werving- en selectiebureaus die een andere talentenpool representeren. Zitten gelukkig steeds meer rolmodellen ook op hogere functies. Dus het is minder een unicum. Maar als je even de data even heel plat slaat en met elkaar vergelijkt, we still have a long way to go. Ja. Dus we maken zeker wel stappen vooruit, maar we zijn er ook echt nog niet.
1: Ja, oké. We hebben hier ook een long way to go in ons programma hier in de nacht van. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek die jij hebt meegenomen. En deze is een lekkere tune from the past. We gaan luisteren naar Lambada.
0: Yay!

0: De Nacht van Caribisch Netwerk.
1: Inderdaad, beste luisteraar, De Nacht van Caribisch Netwerk. Mijn naam is CJ Felice en ik zit vannacht met Sasha Martina. En je hoorde zojuist Lambada van Kaoma. En dit nummer uit 1989 is blijkbaar het eerste nummer waar jij kon dansen.
2: Ja, ja, ik heb stiekem een beetje ook voor mijn moeder uitgekozen. Dus los van dat, dit nummer stond voor mijn gevoel echt op repeat bij ons thuis. En ik nu niet meer, dus laat me alsjeblieft niet dansen. Maar ik kon dit dansje als klein. Nou, toen was ik 1,5, 2 jaar oud ongeveer. En toen kon ik blijkbaar dat dansje. En ging hem ook altijd optreden als er visite was.
1: Wat leuk. Ja, ja. Superleuk. Over 2 weken, 23 september, is het een feit. Jouw boek Doe Eens Normaal staat in boekhandels en wordt gelanceerd hier in Nederland. Als jij vandaag dat hoort, Doe Eens Normaal, wat gebeurt dan bij jou?
2: Ja, ik moet natuurlijk lachen, omdat sinds wij die titel hebben gekozen, valt het je ook op hoe vaak mensen dit of een soort van equivalent ervan zeggen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik doe het zelf ook wel eens. Ik heb kinderen en ik zeg ook wel eens tegen een van mijn dochters, nou, doe het nu even normaal. En als je dan eigenlijk even stopt en nadenkt, Wat wil je nou eigenlijk van iemand? Mm-hmm. Je wil dat iemand doet zoals jij.
1: Ja.
2: En voor jou is alles wat jij doet en wat je zegt en wat je gelooft en wat je denkt, is de norm. En als iemand daarvan afwijkt, dan is dat dus niet normaal. Dus ja. Je probeert iemand eigenlijk iets te laten doen waarvan die ander niet weet wat het betekent. En daarom is het aan de ene kant een hele lekkere pakkende titel, maar het schuurt ook wel.
1: Ja. Ja, ja. Ja. En wanneer voelde je dat het geen neutraal woord was? Of wanneer dacht je van, laten we dit als titel gebruiken? Dat zijn twee vragen, maar ik stel een andere vraag. Wou je met deze titel een neutralere versie van deze statement maken?
2: Ja, we wilden ook een titel die nieuwsgierigheid opwekte. Want dat kan nog steeds natuurlijk van alles nog wat zijn. Dus we hebben natuurlijk ook wel een subtitel die een beetje voorspelt waar het boek over gaat.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, als er in grote letters staat Doe is normaal en je loopt door de boekhandel. Ik zou wel nieuwsgierig worden. Maar goed, ik ben natuurlijk bevoordeeld, want het is mijn eigen boek. Maar we hebben het natuurlijk ook getest en gevalideerd. En ja. We hadden verschillende working titles. En uiteindelijk is het toch dit geworden. Omdat het voldoende nieuwsgierigheid oproept. Ja. En ook herkenbaarheid. Want het is zo'n woord, nou eigenlijk zo'n zinnetje, wat mensen te pas en te onpas laten slingeren.
1: Ja. Ja, en als we in het boek een beetje gaan verdiepen, wat zijn de thema's die dan naar voren komen? Als iemand het boek oppakt, doe eens normaal. Wat kunnen ze dan verwachten qua thema's die in het boek voorkomen?
2: Ja, we nemen mensen eigenlijk een beetje op een soort reis. Dus we gaan proberen te ontleden wat dat dan is. Waar komt het vandaan? En waar herken je het of kun je terugzien in dagelijks gedrag? En vanuit daar duiken we wat dieper in thema's waar wij het ook qua werk veel over hebben. Dus we proberen het te normaliseren.
1: Ja.
2: Want als je tegen een gemiddelde persoon die hier niet elke dag mee bezig is, het hebt over microagressies, dan zullen heel veel mensen kijken van, wat is dat?
1: Ja.
2: Maar als je ze meeneemt in het verhaal van, stereotyperingen, die kennen de meeste mensen wel. En die hebben we allemaal, die doen we allemaal, die gebruiken we allemaal. Vooroordelen hebben we allemaal. Ongemakkelijke gesprekken hebben we allemaal. Misschien met je baas, misschien met je vriend of met je schoonvader. Of het gebeurt heel vaak. Totdat we uiteindelijk uitkomen ook bij thema's rondom polarisatie. Wat ook zo'n containerbegrip is. Hebben we ook getest. Heel veel mensen horen het en horen het steeds meer. Ja. Maar weten eigenlijk niet zo goed, wat is het nou? En wat betekent dat voor mij?
1: Mm.
2: En in hoeverre doe ik wel of niet mee aan polarisatie? En wil ik dat eigenlijk wel? En hoe kan ik er misschien ook soort van wat aan doen?
1: Ja, ja, ja.
2: En uiteindelijk gaan we natuurlijk nu toe naar hoe gaan we naar dat nieuwe normaal samenwerken?
1: Hmm. Dus hiermee wil je toch een nieuwe norm brengen, eigenlijk.
2: Ja, misschien stiekem wel. Maar eigenlijk hopen we gewoon dat mensen wat minder dat doe is normaal te pas en te onpas misbruiken. Want het wordt natuurlijk gewoon opgegooid. En eigenlijk gooi je daarmee de deur dicht voor een gelijkwaardig gesprek. Mm-hmm. En wat we willen is dat mensen weer leren gelijkwaardige gesprekken te voeren. Kan een beetje oncomfortabel zijn of ongemakkelijk. Maar wel vanuit gelijkwaardigheid.
1: Ja. Ja. En jullie hebben het over vooroordelen in het boek. Wat zijn de vooroordelen in onze maatschappij die het hardnekkig zijn om weg te krijgen?
2: Oh, nou, ja, daar hebben we echt nog wel even langer de tijd nodig. Maar kijk, ik denk hele herkenbare vooroordelen zitten gewoon nog vaak ook op gender. Dus mannen versus vrouwen, maar er zijn natuurlijk meer genders. Dus heel veel mensen kijken nog steeds heel erg naar man-vrouw. En stel dat we alleen daarop zouden inzoomen, dan zijn er gewoon nog steeds heel veel vooroordelen over wat mannen beter kunnen, meer kunnen versus vrouwen. Maar ook wat vrouwen, waar vrouwen meer geschikt voor zouden zijn versus mannen. Maar die genderongelijkheid wordt ook heel erg doorgetrokken in ons dagelijks gebruik. Om even een voorbeeldje te noemen. Als je kijkt naar gebruik van auto's bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus de hele infrastructuur rondom steden is heel erg ingericht vanuit mannen werken. Mannen gaan van huis naar kantoor of naar werk en terug. Dus de infrastructuur van heel veel steden, en niet alleen in Nederland, dit is echt wereldwijd, is heel erg op die manier ingericht.
1: Ja.
2: Vrouwen zijn de afgelopen 50 jaar natuurlijk ook heel veel meer de wegen gaan gebruiken. En eigenlijk is het percentage mannen versus vrouwen die dagelijks auto rijdt, is nagenoeg hetzelfde.
1: Ja.
2: Alleen vrouwen delen de dag over het algemeen nog steeds wel vaak anders in. Die hebben meer stopmomenten. Dus die zijn toch nog vaak zorgdragender. Die gaan vaker de kinderen ophalen, de kinderen wegbrengen. Die zijn vaker mantelzorger. Die gaan vaker bij ouders langs. Die doen vaker boodschappen. Dus de route van een vrouw is vaak heel anders dan de route van een man. Maar de infrastructuur is heel erg ingericht op het logische woon-werkverkeer van een man.
1: Ja.
2: En dat is dus ook waarom we dus heel veel zien dat de steden vastlopen, dat de ringwegen vastlopen. Want eigenlijk zijn de wegen en de steden daar niet goed op ingericht. Nou, dat is iets waar je in de dagelijkse praktijk misschien niet zo lang bij stilstaat. Behalve als je op de A10 weer eens stilstaat en denkt, meine Güte.
1: Mm-hmm.
2: Maar het komt dus eigenlijk omdat het vanuit historisch design heel erg rekening is gehouden met de man als default. Ja, en tegenwoordig zijn we natuurlijk steeds meer gelijkwaardig.
1: Ja. Ja.
2: Ja.
1: Heel interessant. Ja, hele goede punten die je daar brengt. Maar heb je dan ook in het schrijven van dit boek achtergekomen wat jouw eigen vooroordelen zijn?
2: Ja, die wist ik al wel een beetje. Maar ja, natuurlijk. Kijk, iedereen heeft vooroordelen. En vooroordelen zijn ook niet altijd iets negatiefs. Dus dat is ook wel goed, denk ik, om te benoemen dat je hebt positieve en negatieve bias of vooroordeel.
1: Mm-hmm.
2: Dus je kunt sommige mensen meer in een positieve favor hebben. Dat heeft ieder mens. En dat is onbewust mensen die op jou lijken. En dat kan letterlijk zijn. Dus ik ben een vrouw, dus ik voel me toch onbewust fijner bij andere vrouwen. Ik ben een vrouw van kleur. Ik voel me onbewust meer op mijn gemak bij andere mensen van kleur. En dat gaat ook bijvoorbeeld op leeftijd.
1: Ja.
2: Dus ja, ik vind het fijner om met iemand te praten van tussen de 30 en de 40 dan iemand van tussen de 60 en de 70.
1: Mm-hmm.
2: Betekent niet dat ik dat niet kan.
1: Ja.
2: Maar de onbewustheid in jou vindt het gewoon prettiger.
1: Ja.
2: En hoe verder iemand daar eigenlijk van verwijderd is, hoe ongemakkelijker en hoe groter je vooroordelen zijn.
1: Ja, ja. En waarom is het dan belangrijk om daarin dan toch van af te wijken van die vooroordelen?
2: Ja, omdat het dus heel vaak eigenlijk meestal niet is wat jij denkt dat het is. Maar het voelt gewoon ongemakkelijk omdat je lichaam en je hersenen het onvoldoende herkennen. Dus als jij bent opgegroeid in een, we noemen het dan een homogene omgeving. Dus mensen die meer op jou lijken, letterlijk en figuurlijk. Dus dat kan natuurlijk ook te maken hebben met de stad waar je bent opgegroeid. De opleiding die je hebt gedaan. Mensen van jouw eigen studie vind je vaak leuker dan mensen die een hele andere studie hebben. Want je hebt iets met elkaar gemeen.
1: Ja.
2: Het is allemaal heel logisch gedrag. Om daar wat aan te doen betekent echt dat je jezelf moet leren challengen. Om dus ook dat gesprek aan te gaan met iemand die misschien het in een hele andere bubbel komt, een andere studie heeft gedaan, uit een andere stad komt, of niet op jou lijkt.
1: Ja.
2: En soms doe je dat onbewust, maar we moeten het eigenlijk wat vaker bewuster doen.
1: Ja, ja. En

0: dat gesprek aan te gaan met iemand die misschien uit een hele andere bubbel komt, een andere studie heeft gedaan, uit een andere stad komt, of niet op jou lijkt.
1: Ja.
0: En soms doe je dat onbewust, maar we moeten het eigenlijk wat vaker bewuster doen.
1: Ja, ja. En waarom is het nodig om mensen de intersectionaliteit, waarom is dat nodig om andere mensen beter te begrijpen? Waarom is het per se nodig dat ik iemand die de tegenovergestelde van mij anders is om hun te begrijpen? Kan ik dat niet van mezelf een empathisch vermogen opwekken om het dan toch te doen?
0: Ik zou het echt heel mooi vinden als je dat wel kan. Maar dat kan natuurlijk eigenlijk niemand kan dat helemaal. En leuk dat je intersectionaliteit zegt, want dat is natuurlijk ook best wel een nieuw woord voor veel mensen. Intersectionaliteit gaat eigenlijk over je bent nooit maar één identiteit. Dus ik ben een vrouw, maar ik ben ook een moeder. En ik ben een vrouw van kleur. En ik ben ook een ondernemer. En ik ben, nou ja, zo kun je heel veel verschillende dingen die mij een intersex persoon maken. En ik kruis op sommige intersecties, kruis ik met jou. Want wij zijn allebei mensen van kleur. We hebben allebei roots in Curaçao. Dus daar vinden wij op elkaar opeens weer.
1: Ja.
0: Het is heel belangrijk dat je daar meer achter gaat komen. Zeker met mensen waarvan jij op het eerste gezicht denkt, ik heb niks met jou gemeen. Want juist als je gaat zoeken naar de dingen waar je wel connect en waar je wel elkaar vindt, dan zul je zien dat je eigenlijk met iedereen wel een connectie hebt. Mm-hmm. En dan kun je dus dat empathisch vermogen ook loslaten op de rest van zo'n persoon. En dan leer je dus die bubbel en die vooroordelen een beetje te bevechten en te doorbreken. En niet te denken van, oh, wacht even, ik ken niemand. Noem eens een voorbeeld. Ik zal je een voorbeeld noemen. Een van onze opdrachtgevers die zei, ja, ik was met mijn zoons laat naar Parijs voor een voetbalwedstrijd van Paris Saint-Germain. En hij komt bij mij uit de buurt. Ik woon in Haarlem. En zij wonen in Heemstede. En hij zei, ja, mijn zoon voelde zich onveilig in de metro van Parijs. En zei ik, oh, waarom dan? En ze zeiden, ja, daar heb ik met ze over gehad. En kwam er niet echt achter. Maar ze zeiden uiteindelijk, toen we terug op de hotelkamer waren, dat ze nog nooit zoveel donkere mensen bij elkaar hadden gezien.
1: Mm.
0: Dat is pijnlijk, want voor hem was het vooral een, denk ik, heel confronterend moment. Want hij zei, ja, ik had het zelf niet. Maar hij vond het eigenlijk vooral heel pijnlijk dat zijn zoons dus eigenlijk aan zo'n ontzettende homogene omgeving waren blootgesteld tot dat moment.
1: Ja.
0: En dat zij dus blijkbaar het in de metro van Parijs tussen verschillende mensen van kleur stonden, voelde als onveiligheid.
1: Ja.
0: Dat zou natuurlijk niet de associatie moeten zijn. Maar ja, als jij geen mensen van kleur in je vriendengroep hebt, niet in je inner circle, niet in je buurt hebt wonen, niet mee interact, en jouw kinderen leren dat niet als normaal, hè, om dat woord maar weer te gebruiken, als normaal in hun leven te zien. En zij zien het alleen op televisie en dat zijn in hun ogen altijd de bad guys. Ja, dan krijg je dus deze connotatie of associatie. En hij besefte dat eigenlijk, terwijl hij dat verhaal aan het vertellen was, kwam hij zelf tot die tot dat inzicht van, ik heb dit misschien zelf wel een beetje veroorzaakt. Niet bewust. Ja, ik woon nou helemaal in een super homogeen wit dorp. En ik heb inderdaad geen vrienden van kleur. En niemand uit onze familie of vriendengroep representeert iets van biculturaliteit. Dus had ik daar wat aan moeten doen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar nu heeft hij ineens de soort van dat aha-moment. Ik vind dat altijd, denk ik, een van de voorbeelden. Ik heb er duizend van dit soort voorbeelden inmiddels. Maar dit vind ik wel zo'n voorbeeld dat mensen denken, ja, zo ontstaat het in je onderbewustzijn en hopelijk word je er een keer mee geconfronteerd en ga je vervolgens er ook wat mee doen. Nou, het liefste heb je natuurlijk dat mensen er proactief wat mee gaan doen, maar daar zijn de meeste mensen helaas nog niet.
1: Ja, en dan denk ik meteen aan de sitcom-scènes van mensen die dan deze les hebben geleerd of deze inzicht hebben van, oh, ik woon in een homogeen gebied. Ik wil andere mensen leren kennen. En dan kom je heel veel awkward situaties tegen van iemand die heel welwillend connectie wilt maken, maar dan op een manier die de anderen niet zit op te wachten. Hoe kan je dat dan zo

0: dan wel aanpakken. Als je dat wel iemand anders, de toenadering wilt zoeken naar iemand anders. Die anders op jou lijkt.
1: Ja, ik weet niet of jij dit herkent. Maar ik krijg dus nog steeds regelmatig de vraag, waar kom je vandaan? Mm-hmm. En als ik dan zeg, ik kom uit Amsterdam. Dan zeggen mensen, maar waar kom je echt vandaan? Mm-hmm. En dan zeg ik, kom uit Haarlem. En dan zeggen ze, nee, je afkomst. En ik vraag altijd, waarom wil je dat weten? Want, kijk, ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het heel leuk zelfs om te vertellen. Maar wat ik heel graag wil, is dat mensen gaan nadenken van, waarom vraag je dat aan mij? En waarom vraag je dat misschien niet aan, nou ja, iemand anders die naast mij staat? Mm-hmm. Dus wat gebeurt er nou in jouw onderbewustzijn, waardoor je het gevoel hebt van, jou moet ik het echt weten?
0: Ja.
1: En dat is het gevoel van, je ziet er niet uit als iemand die van hier komt. Maar voordat iemand dat hardop durft uit te spreken, is het natuurlijk een heel ongemakkelijk proces.
0: Ja.
1: Wat ik meer probeer te doen, is mensen te leren spiegelen en bij zichzelf na te gaan van, waarom vraag ik het aan jou en niet aan jou? Waarom wil ik van jou iets anders weten dan van een ander persoon? En als je dat vaker doet, dan is dat ongemakkelijkheid wordt steeds minder. En dan kun je ook gewoon een gesprek erover voeren. En zeggen, ja, dit is waarschijnlijk een van jouw blinde vlekken. En het is helemaal niet erg, ja. Maar there's a time and a place. Mm-hmm. Dus als je iemand net hebt ontmoet, dan ga je dat, eigenlijk is het een hele vreemde vraag. Als je iemand wat beter kent en je zit al wat meer in een soort van vertrouwenszone, dan kun je natuurlijk allemaal vragen stellen. En je mag altijd zeggen, mag ik je iets vragen? Maar dan mag iemand ook weigeren.
0: Ja.
1: En dus ook krijg je natuurlijk veel meer dat spel van een open en gelijkwaardig gesprek. Maar dat is ook iets wat mensen soms een beetje zijn vergeten. Of wat we gewoon niet meer zoveel leren.
0: Ja, ja. En in dat boek waarschuw je ook voor algoritmes en AI. Dat wat dat nu steeds meer deel worden van ons leven. En dat deze onze aannames en onze vooroordelen kunnen versterken.
1: Ja.
0: Waar zie jij het grootste risico hiervan?
1: Dat mensen te veel gaan vertrouwen en relyen op alleen wat AI hun zegt. En dat ze vergeten hun eigen brein te gebruiken. Niet vergeten dat AI wordt ook gevoed.
0: Ja.
1: Dus door mensen die ooit data erin hebben gestopt en nog steeds data daarin stoppen. Dat zegt niet dat het slecht is of fout is. Ik gebruik AI all day, every day. Ik ben er gek op. Maar ga niet klakkeloos denken dat het altijd oké is. En daar zit het grootste risico. Dat mensen alleen maar blind gaan varen op alles wat er wordt voorgekauwd, kan ik gebruiken als waarheid.
0: Ja. Maar dat kan voor over allerlei thema's gebruikt worden. Hoe zien we dat qua blinde vlekken tegenover een andere medemens in de samenleving?
1: Ja, je ziet het bijvoorbeeld in de AI, hoe nu nog steeds heel veel images worden vertegenwoordigd. Dus dat gaat niet alleen op stereotypering van, als je, er is heel veel onderzoek naar gedaan en de meeste AI's laten gewoon nog steeds stereotyperen beroepen zien in bijvoorbeeld de vorm van een man of een vrouw. Dus als je zegt, maak een image van een politieagent, dan maakt die meestal een man. Terwijl er zijn ook heel veel vrouwelijke agenten. Maar maak een image van een dokter of een arts. Ja, hoe ziet een dokter of een arts eruit?
0: Ja, precies.
1: In jouw hoofd heel anders dan misschien in mijn hoofd.
0: Ja. Ja.
1: Maar AI laat nog steeds een bevooroordeeld beeld zien. En als we dat niet dus terug blijven voeden met, hey, maar een arts kan ook inderdaad een Aziatisch iemand zijn. Een arts kan ook een non-binair iemand zijn. Een arts kan op zoveel manieren eruit zien. Waarom laten we nog steeds dat stereotype zien?
0: Ja, ja, ja. En wanneer is dat geen excuus meer, het algoritme?
1: Ik denk dat het nooit een excuus is. Alleen ik denk dat mensen heel veel wegkomen met het feit dat het nu, dat je het nu als excuus kan gebruiken. Maar it should never be an excuse. Want dat betekent dat je zelf dus je hersenen niet meer aan het gebruiken bent.
0: Ja.
1: En daar zit dus niet alleen een heel groot gevaar. Ik denk ook dat je daar gewoon je hele credibility gewoon mee gaat verliezen. Ja. Als persoon. Dus gebruik het, absoluut. Maar weet je, blijf gewoon het ook. Blijf het aanvoeden met je eigen kennis en kunde en beelden. En durf ook daar af en toe, denk ik, eerlijk tegengas in te geven. Van, is dit zo of zijn er ook nog alternatieven?
0: Ja.
1: En nogmaals, daarover blijven praten. Niet alleen met je eigen AI tool, maar ook met mensen om je heen. Is echt key.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mooi. En nog een ander thema in dit boek, dus een andere herhalende factor in het boek, is in elke hoofdstuk zijn er oefeningen die, ja. die naar voren komen. Waar de lezer meteen aan toe kan, aan de slag kan gaan. Waarom hebben jullie dit gedaan?
1: Om mensen te helpen. Dus om to make it like stupidly easy as well. Want ik kan iemand 100 keer iets vertellen. Maar de beste manier waarop mensen iets leren is ook door dingen te doen. En je kan wel zeggen, jij moet vertragen. Maar ja, iemand leest het, gaat door naar het volgende hoofdstuk en gaat vervolgens avondeten en is het weer vergeten.
0: Ja.
1: En door die oefeningen, het zijn hele korte, kleine oefeningen. Dus het zijn helemaal geen zware, grote dingen. Het zijn kleine dingen die je of meteen daarna kan oefenen. Maar het zijn soms ook dingen waarvan we je uitdagen om het een aantal keer in de week daarna te oefenen. Maar vooral omdat door te doen, te lezen en het vervolgens te ervaren, is ook gebleken uit heel veel van de trainingen en de workshops die wij geven, dat dat een veranderend effect heeft. Dus alleen maar het horen of het lezen, dat doet te weinig met de meeste mensen om er ook echt iets mee te gaan doen. En we willen uiteindelijk natuurlijk een soort van verandering in beweging brengen. En daarom dachten we, moeten mensen gewoon op weg helpen. Dus vandaar deze oefeningen. Ja.
0: En je zegt kleine dingen. En in een van die hoofdstukken, kleine stappen groot. Daar zat de millimeterbewegingen. Wat voor oefeningen zijn dat?
1: Ja, dat is inderdaad hoofdstuk kleine stappen groot verschil. Uiteindelijk gaat het over dat we vaak verwachten dat een verandering voelt als een explosie of zo. Als een soort van atoombom. Iedereen voelt en ervaart het. Terwijl verandering, en dat is ook gewoon gebleken op wereldgeschiedenisniveau, zijn vaak gewoon kleine dingetjes. Mini-stapjes. Iets wat jij niet eens door hebt misschien, als je tegenover iemand zit, maar waar iemand zichzelf heel bewust van is, want ik ga nu even niet iets zeggen. Of ik ga nu juist een open vraag stellen, in plaats van waar ik normaal gesproken misschien meteen op jouw verhaal wil reageren, ga ik nu een andere vraag stellen. Of ik kies ervoor om bewust stil te zijn en te kijken hoe de ander daarop reageert. En dat zijn mini-stapjes. En zo, dat is ook die millimeter oefening, waarin we mensen uitdagen van, volgende keer als je dat ongemak voelt, probeer eens dit of probeer eens dat. En afhankelijk van wat dat ongemak voor jou is, is er een reeks of een soort van een ratio aan verschillende adviesjes. En probeer het eens. En de volgende keer willen we dat je het 3 keer probeert. En dat je ook zichzelf reflecteert. Van oké, wat gebeurde er nou? En wat ontstond er nou een ander gesprek? Ontstond er een andere dynamiek? Wat vond ik van die dynamiek? Vond ik dat prettig? Vond ik dat onprettig? Dus eigenlijk dat uitzoomen, vertragen, maar ook zelf reflecteren, dat doen mensen veel te weinig. We vullen in en we gaan als een soort tornado of als een soort van stier op een rode lap. Mm-hmm. Als wij iets horen waarvan we denken, dat klopt niet. Ja. Dat is niet normaal.
0: Mm.
1: En daarin dagen we dus mensen uit om de volgende keer eigenlijk een andere reactie te kiezen. En daar vervolgens dus ook nog even te durven bij stil te staan. En dat kunnen ze allemaal alleen doen. Dus je hoeft dat helemaal niet groots aan te pakken. Het is echt een soort van mini zelfreflectieoefening.
0: Ja, mooi. Mooi. Ik wil je ook vragen, want ook een vraag die we aan alle onze gasten stellen is wie hun Caribische held is. En we hebben heel veel gesproken over wie jij bent en wat je boek is. Maar ik ben benieuwd waar jij jouw inspiratie vandaan haalt. Wie zijn jouw Caribische helden?
1: Ja, zoveel. Maar ik heb besloten dat ik het hou bij 2 vrouwen.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik vind dat er dus nog steeds te weinig vrouwelijke rolmodellen zijn. En ik heb er eentje van vroeger en ik heb er eentje van het heden. En van vroeger heb ik Celia Cruz. Waarom? Combinatie. Ik weet nog dat de enige, wat ik me kan herinneren, vrouwelijke artiest was die vroeger veel bij ons opstond. En dat wij hadden van die mooie platen. En dat vond ik altijd echt super magisch om te zien.
0: Ja.
1: En we hadden ook platen van Michael Jackson en van Prince en van de Buena Vista Social Club en van alles en nog wat. Maar dit was wel voor mij echt meteen een soort van de iconische connectie met mijn roots.
0: Ja.
1: En het is nog steeds gewoon, ja, kippenvel muziek.
0: Ja, herkenbaar. Ja.
1: Ja, en wat ik gewoon, en een van de meest inspirerende vrouwen van deze tijd vind, gewoon regardless of her background, is voor mij wel echt Rihanna.
0: Mm-hmm.
1: Los van, ik ben een Rihanna fan van dag 1. Maar ja, Rihanna is gewoon aan alle kanten zo self-made. En she comes from nothing.
0: Ja.
1: En ze is mega succesvol geworden. Ze heeft Barbados heel sterk op de kaart gezet. Is nog steeds een hele grote ambassadeur. Maar is ook voor mijn gevoel, kijk, ik ken haar natuurlijk niet persoonlijk, maar wel iemand die nog steeds very grounded is. Er komen altijd foto's dat zij meedoet nog steeds met het carnaval. Dat ze heel erg met haar local community begaan is. Dat ze heel normaal, nou, hè, daar is hij weer. Een soort van normaal, ja, lijkt te zijn gebleven. Ondanks dat ze een imperium heeft opgebouwd. En gewoon ook waanzinnige muziek heeft gemaakt. Ze maakte volgens mij al meer dan 10 jaar geen nieuwe muziek.
0: Klopt.
1: Maar toch is ze volgens mij nummer 1 Billboard highest earning female artist. Dus ja, dat is toch gewoon iconic. Ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon heel vet.
0: Ja, ja. En van deze helden, hoe zie jij jezelf in hun?
1: Ah, ik ben denk ik een soort van leuke blend van de twee.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan niet goed zingen. Dat is me echt mee. Ja, ik had echt, mensen denken altijd dat ik kan zingen, maar ik kan niet zingen. Ik had echt heel graag goed willen zingen.
0: Maar dansen?
1: Ik kan zeker goed dansen. Ja, dat is, ja. Dus alles wat ik niet kan zingen, compenseer ik zeker met dansen.
0: Ja.
1: Ik denk de liefde voor mijn community, voor mijn environment, heb ik heel erg met ze gemeen. Liefde voor muziek, liefde voor mijn background, maar ook wel de humbleness.
0: Mm,
1: yeah. To stay grounded and to stay normal. Dat vind ik heel inspirerend in hun allebei. Dus je kan een wereldartiest zijn, but you're still a human. Weet je wel, je gaat ook nog steeds naar de wc. En je moet ook af en toe huilen en je bent onzeker. En zij laten dat allebei voor mijn gevoel altijd, hebben dat altijd heel erg laten zien. En daardoor lijken ze voor mijn gevoel ook voor heel veel mensen heel benaderbaar.
0: Ja.
1: Ondanks dat het, ja, topsterren zijn.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik wel mooi.
0: Mooi, heel mooi. Nou, we blijven in de trend van vrouwelijke helden. We gaan nog luisteren naar een van de nummers die je hebt gebracht van Karol G. Maar na het journaal praten we met jou verder. En als je luistert en je denkt, ik heb een vraag, was als je stuur je vraag in via de gratis NPO Luister app of bel naar 0811 21. We gaan eerst luisteren naar Karol G. Si antes no te hubieras ido.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus was door een nog onbekende oorzaak tegen de vangrail gereden. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er werkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar en is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn tv-programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen op YouTube te zien zijn. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
4: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is CJ Felicia en welkom bij het 2e uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribische van ons koninkrijk zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk. Mijn gast in de studio vandaag is Sasha Martina van House of Inclusion. Hiervoor hebben we gesproken over haar nieuwe boek Doe Eens Normaal, die zij samen heeft geschreven met Danielle Jiskoot. Sasha, je zit er nog. Je bent er.
5: Ik ben er nog, ja.
4: Sprankelend. Yeah. Nog voor de 3 uur. Maar we zijn blij dat je er nog bent. En we hebben nog een aantal vragen die er binnen zijn gekomen. En ik zie één vraag van Timo. En die vraagt, wat zijn je eigen vooroordelen? Was dat de vraag? Oh, we hebben Timo aan de lijn. Oké, dan kunnen we Timo. Ja? Ja, hallo Timo.
6: Hoi aan mij?
4: Yes. Hi, okay. Timo.
6: Hoi, hoi. Hey,
4: goeienacht.
6: Ik hoorde dat zij Sasha Martina heette.
4: Ja.
6: Want die naam was me even ontschoten. Jij bent TJ Felicia. Dat heb ik ook onthouden. Ook al ben ik niet zo goed met namen.
4: Maar goed.
6: Ik ben heel erg geïnspireerd door het gesprek. Ik vind het heel fijn en rustig overkomen en zakelijk zelfs. Dus zonder heftige emoties en dat doet mij deugd. Ik krijg ook gelijk flashbacks van Martin Luther King. Van not on the color of their skin, but by the content of their character.
4: Mm-hmm.
6: En ook al ga ik deze vraag ook aan Gemini Flash 3.6 stellen binnenkort, wil ik haar ook toch graag aan de schrijfster van het boek Doe Eens Normaal stellen. Heb jij of heeft u ooit gemerkt dat uw eigen voordelen, ongefundeerde voordelen, de zicht op de voordelen bij anderen waar je mee omgaat belemmert? En dan maak ik eigenlijk geen onderscheid, of misschien een licht onderscheid, tussen positieve voordelen en negatieve voordelen. Want ik heb het idee dat die allebei de zicht op de werkelijkheid ten aanzien van de voordelen bij de ander belemmeren.
5: Hi Timo, dankjewel voor je mooie woorden en voor je vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeker wel heb gemerkt en nog regelmatig. Ik probeer mezelf daar uiteraard in te trainen en steeds in te blijven leren. Maar dat mijn eigen voordelen zeker ook wel het belemmeren in de samenwerking met anderen. Dat mensen hun eigen voordelen, nou ja, of juist heel erg bevestigd worden. Of juist ontkracht. En ik ben altijd voorzichtig in zeg maar te veel nemen, shamen en framen, zeg ik. Want ik denk als je het benoemt, dan maak je het soms ook onnodig groter. Ik ben me zeker heel erg bewust van, ik heb bepaalde voordelen. En we hadden het hier net in de studio ook over bijvoorbeeld culturele blindheid. Ik weet niet of je daar wel eens van hebt gehoord.
6: Nee, nog niet.
5: Ja, culturele blindheid is eigenlijk mensen die in een bepaalde cultuur zijn opgegroeid en het ontbreken van een andere cultuur kan ervoor zorgen dat je het gevoel hebt dat andere mensen heel erg op elkaar lijken. En we hadden het hier net in het voorgesprek een beetje over dat mensen van kleur vaak met elkaar worden vergeleken. Dus ik heb bijvoorbeeld een paar weken geleden in de kunstatelier-studio van mijn zus geholpen. En toen zijn er heel veel mensen naar mij toegekomen die dachten dat ik mijn zus was. Mijn halfzus. Maar wij lijken echt niet op elkaar. Los van het feit dat we een heel ander kapsel hebben. Een hele andere types zijn.
6: Ja, dat snap ik. Ik heb als iemand die was heel erg... een vriendin van mij was heel erg gek op India. Maar hoe gek ze ook op India was, toch leken alle Indiërs op elkaar, zeg maar. Mm. Dus dat bedoel je misschien met culturele...
5: Exact. Dat is culturele blindheid. Dat doen we helemaal niet bewust. Dat maak je ook niet...
6: Dat kan niet anders.
5: Precies.
6: Je kent gewoon de onderscheidende kenmerken van die etniciteit niet. Of daar ben je niet op ingesteld. Dus dan moet je echt leren dan.
5: Nou, en dat is eigenlijk een heel goed voorbeeld waar ook een groot deel van mijn eigen vooroordelen zitten.
6: Oh, okay.
5: En soms dus ook in de weg zitten. Dat ik, dat ik die fout ook nog wel eens maak. Ik maak er soms ook nog wel eens onbewust een verkeerd gepaste grap over. Alleen ik denk dat ik gelukkig heel erg heb geleerd mezelf daar ook meteen in te corrigeren. En dat is ook wat we proberen mensen mee te geven. Hè? Dat die foutjes maken, een grapje maken of onderuit gaan, dat is menselijk.
6: Nee, maar alleen... ik bedoelde eigenlijk, want je beantwoordt nou een vraag over je eigen voordelen. Maar
5: oh, sorry, ik dacht dat daar je vraag over ging.
6: Ik bedoelde eigenlijk dat je het zicht op de werking, het functioneren van voordelen bij de ander daardoor niet ziet, omdat je die voordelen dan misschien ziet terwijl ze er niet zijn, of de voordelen niet ziet terwijl ze er wel zijn bij die anderen, omdat je zelf voordelen ten aanzien van die persoon hebt.
5: Ah, omdat je er eigenlijk al vanuit gaat dat iemand vooroordelen heeft.
6: Ja, of niet.
5: Ja. Ja, goede vraag. Ik vind het heel moeilijk om te beantwoorden. Want ik denk dat ook dat gebeurt. En dat je er eigenlijk pas achter komt dat het zo is. Als je met iemand vervolgens het gesprek aangaat. En dat gebeurt helaas, denk ik, te weinig. Ik ben nu heel hard aan het denken of ik een recent voorbeeld heb waar dat uit bleek. Maar ik denk dat zeker wel gebeurt. Ik hoop.
6: Nou, dan nog twee dingetjes wil ik zeggen. Ten eerste, ik ben zelf heel erg gebaat bij het maken van een kwinkslag. Bijvoorbeeld gewoon met je vingers zwaaien en foei zeggen. Als iemand echt de scheve gaat.
5: Mm-hmm.
6: Dan maak je eigenlijk een soort humor ervan. En dat werkt ontwapenend. Waardoor diegene zich niet aangevallen voelt. Maar toch de ruimte krijgt om daarover na te denken. En ik wil je wijzen op de website. Die hoorde ik ook op Radio 1. Onderhuids.nl. Daar kan je met impliciete associatietests.
5: Ja.
6: Kan je zelf testen of je, heb ik van een presentatrice gehoord, hier op Radio 1 in de Nacht, kun je zelf testen of je voordelen ten aanzien van huidskleur of gender. Maar dan moet je misschien bij Harvard zelf gaan kijken, want die heeft het ontwikkeld. Maar op onderhuids.nl staat het echt ten aanzien van huidskleur. Kan je zelf meten hoe bevoordeeld je bent ten aanzien van huidskleur.
5: Oh. Wat een goede tip. Ja, ik ken de onderhuids en wij doen vaak de Harvard Implicit Bias Test inderdaad bij opdrachtgevers. Dus die gaat veel breder. Ja. Maar wat leuk dat je zo begaan bent met dit thema.
6: Ja, nee, ja. Maar ik heb er ook mee te maken. En ik ben van mening dat je eigenlijk, als je mensen aanneemt, moet je ze eigenlijk wel daarop testen. Omdat je dan alleen maar inclusieve mensen aanneemt. En dan ontstaat diversiteit vanzelf. Want als je op diversiteit gaat drukken, dan wordt het heel erg geforceerd. En dan krijg je eigenlijk alleen maar spanningen en botsingen. Terwijl als je alleen maar inclusieve mensen aanneemt, dan staan die hebben vanzelf eigenlijk al ruimte voor elkaar. En dan krijg je vanzelf interesse in elkaars achtergrond en elkaars cultuur.
5: Ja, de basis is helemaal zeker inclusiviteit. Dat ben ik helemaal met je eens. Daarom heet mijn bedrijf ook House of Inclusion. En, en niet House of Diversity.
4: Wat fijn. Timo, dank je wel dat je ons inbelt vannacht. Ik had een vraag naar jou toe. Want je zei dat je Gemini ook een vraag gaat stellen. Welke vraag ga je stellen aan Gemini? Want we hadden hiervoor ook over AI. Dus ik ben benieuwd wat je aan Gemini gaat stellen.
6: Nou, Gemini heeft blijkbaar Gemini Flash 3.6. Dat is de taalmodel, de LLM die achter Gemini Chat zit in de Google-omgeving, in de Gmail-omgeving, in het matrixmenuutje wat daar boven zit. En die geeft echt telkens malen blijk van heel groot psychologisch inzicht. Wat ik met mijn eigen achtergrondkennis kan staven dan. En ik ga dezelfde vraag stellen. Belemmeren je eigen ongeveneerde voordelen niet het zicht op de ongeveneerde voordelen bij anderen? Zowel als je dat positieve voordelen zijn als negatieve voordelen. En dan ben ik benieuwd in hoeverre dat overeenkomt met het antwoord van een levend, denkend, voelend en liefhebbend mens die me nu bij me telt bij jullie in de studio zit.
4: Ja, nou, dankjewel Timo. En als je het nog leuk vindt wanneer je die antwoord hebt, zou ik dat ook kunnen insturen via de gratis NPO Luister app. Dan kunnen wij ook meekijken en dat vergelijken.
6: Ik heb geen internet. En als ik een keer op e-mail, dan krijg ik nooit antwoord. Dus daar ben ik mee gestopt.
4: Oh, oké.
6: Maar bedankt voor de uitzending.
4: In ieder geval dankjewel Timo.
5: Dankjewel Timo. Yes, fijne dag nog. Doei.
6: En bedankt. Getoon, want dan heb je ook zelf de keuze wat voor emoties je erbij hebt. Want als je emoties van de gasten en de presentator krijgt, dan overstemmen die eigenlijk je eigen emoties, die niet altijd even hard zijn als die van de mensen die op de radio te horen zijn.
4: Nou, dankjewel Timo. Dankjewel
5: voor
4: je inbreng.
6: Okay.
4: Ciao, Manocci. Ja, wat fijn als we bellers hebben in de nacht.
5: Heel leuk.
4: Ook zo betrokken met dit thema ook.
5: Zeker.
4: En je doet je werk, in jouw werk spreek je ook vaak bedrijven. Dat had je ook net genoemd. Die ook aan hun diversiteit, gelijkheid en inclusie willen werken. Mm-hmm. Wat doe je als je een bedrijf binnenloopt als consultant? Wat is het eerste wat je dan aanpakt? Als hij zegt van Sascha, we hebben hulp nodig, help ons uit.
5: Ja, ik luister altijd. Ik voel eigenlijk altijd heel erg naar wat voor energie hangt er bij een organisatie. En dat voel je eigenlijk al zodra je ergens binnenloopt. En ja, zeker als je bij veel verschillende bedrijven naar binnen wandelt, dan word je nog gevoeliger voor energie. En dat zit hem in echt een hele kleine dingetjes. Dus ik kijk altijd al naar. Hoe word ik opgevangen? Hoe gaan mensen met elkaar om? Lachen ze? Of hangt er een beetje een koude sfeer? Komt iemand je helpen? Of gaat het allemaal via een hele ijskoude receptiedesk? Hangt er gezelligheid in de lucht? En dat bedoel ik met energie. Mm-hmm. En de vraag. Ik probeer eigenlijk gewoon altijd de vraag achter de vraag te achterhalen. Dus als ze inderdaad aankloppen. En dat gebeurt regelmatig. We moeten hier iets mee, maar we weten niet wat. Help. Dan ga ik heel veel vragen stellen totdat ik eigenlijk tot de kern kom van waarom zit ik hier nou eigenlijk? Want ik kan wel een plan voor ze maken en dan wordt het een heel mooi rapport en dan belandt het in een la en dan gaat niemand er wat mee doen. Maar dat vind ik zonde van mijn tijd. Mm-hmm. En je kunt je tijd maar één keer uitgeven. En wij hebben heel bewust gekozen. Wij willen echt werken met bedrijven en voor bedrijven die echt hier iets mee willen doen. Echt. Ja. En dat betekent dat je dus ook een oncomfortabel gesprek met de directie of met het C-level team moet hebben. Om erachter te komen, waar zit nou de intrinsieke drive en de reden dat we dit gesprek met elkaar voeren.
4: Ja.
5: En dan pas kom je erachter, het is of een retentieprobleem. Het is een cultuurprobleem. Bepaald talent gaat te snel weg. Bepaald talent wil helemaal niet komen. Mm-hmm. Dus dan zit het meer op een werving- en selectieprobleem. De strategische plannen. Er wordt natuurlijk vanuit Europese wet en regelgeving wordt ook steeds meer druk opgelegd dat ze aan bepaalde quota moeten voldoen. Nou, er zit altijd een antwoord tussen wat ze me nog niet meteen verteld hebben, maar waar we wel achter komen in zo'n eerste gesprek.
4: Ja, ja. En heb je wel eens een organisatie gehad die eigenlijk tot de core zeiden van, oh, maar eigenlijk willen we dit niet. Dit is gewoon een quota die we willen halen. Maar deep down, dit is niet per se wat we willen. Of dat jij dat constateerde, dat zij dat eigenlijk niet wouden.
5: Zeker. Het gebeurt helaas nog af en toe. Ja, soms kom je er pas achter hoe het echt is als je er wat langer rondloopt. Mm-hmm. En het heeft heel erg ook te maken met who calls the shots. Dus als je een directeur hebt die heel erg begaan is met mensen en met cultuur en ook inziet, dit is goed voor mijn business, dit is goed voor mijn mensen. Mm-hmm. Maar ook daarin veranderen nog wel eens de dynamieken en veranderen leiderschapsteams. Dat is heel erg. Het hangt heel erg nauw samen met hoe wel of niet succesvol zo'n samenwerking gaat zijn.
4: Ja.
5: Dus daar hangt het vanaf. Ja, en soms is het ook dat ze gewoon A zeggen en B doen. En dat je daar ook pas achter komt.
4: Ja, als je binnen bent.
5: Als je binnen bent of als je soms al klaar bent.
4: Mm, ja. Ja,
5: ja. Dus dat blijft lastig om helemaal aan de voorkant altijd eruit te filteren. We proberen het natuurlijk zoveel mogelijk te doen. En we hebben ook wel af en toe een opdracht teruggegeven. Dat we hebben gezegd, ja, wij geloven niet dat wij de juiste partner zijn om dit voor jullie te doen. Dat heeft soms met integriteit te maken. Maar soms ook met onze methodiek. Dus vorig jaar hebben wij bijvoorbeeld nog een opdracht teruggegeven aan een bedrijf die wilde heel graag weten waarom al hun biculturele talent binnen 3 jaar de organisatie verliet. Dus ze hadden dataonderzoek gedaan en ze zagen gewoon eigenlijk daar een soort van structureel patroon in. En de vraag was, hoe gaan we dat oplossen? Dus dat eigenlijk kwamen ze met die vraag bij ons. En wij zeiden, nou, om het op te lossen moeten we eerst de oorzaak echt achterhalen. En dat betekent dat je natuurlijk in gesprek moet gaan met mensen, hè, en erachter moet komen, waarom gaan al die mensen dan weg? En waarom is die bracket na 3 jaar? Mm. En je moet vragen stellen, je moet graven. En eigenlijk zeiden ze, nee, dat willen we niet. We willen dat jullie advies geven over hoe we het kunnen oplossen. Maar we willen niet dat je gaat onderzoeken wat er nou eigenlijk mis is gegaan.
4: Ja.
5: Ja, dan ben je geen goede match met elkaar. Want dan je moet eerst de oorzaak kunnen beetpakken.
4: Ja.
5: Voordat je advies kan uitbrengen over hoe je het in de toekomst anders moet doen. En dat klinkt als een open deur. Maar er zijn echt nog regelmatig organisaties die alleen maar de cure willen. Maar niet de road to the cure.
4: Ja. Ja, precies. Als je luistert en je denkt, ik heb nog een vraag voor Sascha, stuur die in via de gratis NPO Luister app of bel naar 0800 11 21. En ik heb voor jou twee kanten van het verhaal die ik met jou wil vragen. Mm. Twee casussen. Van vrienden van kleur die ik ken, of van mensen van kleur die ik ken, hoor ik vaak het verhaal dat ze binnen een bedrijf zitten en dan wordt voor hun bepaald dat ze wel of niet thuis horen. Dus dan wordt hun gezegd van, ja, jij past niet hier bij ons, omdat misschien ga je niet mee met de lunch wandelen, of misschien ben je niet bij de borrel om 5 uur. Wat doe jij als iemand dat voor jou bepaalt of je daar wel hoort en niet per se op basis van wat je werk is?
5: Mm. Ja, ik word dan altijd een beetje boos. Maar dat moet natuurlijk altijd professioneel blijven. Maar kijk, uiteindelijk willen we dat mensen inzien dat we samenwerken op basis van competenties en skills. Je bent aangenomen omdat je goed bent in dat werk. Mm-hmm. Niet of je meegaat naar de borrel of wat je tussen de middag eet. Dat is dus ook niet cultuur. Maar als een bedrijf nooit heeft opgeschreven, uitgeschreven, onderbouwd, wat is dan die cultuur bij ons?
4: Ja.
5: Dan kun je heel makkelijk mensen buitenspel zetten door zo'n opmerking te maken.
4: Ja.
5: En zeg, ja, voor ons is het belangrijk dat je tussen de middag mee gaat wandelen. Hoezo? Hoezo? Het heeft niks met mijn competenties en mijn skills te maken.
4: Ja.
5: Maakt me nog steeds een hele geschikte, leuke collega. Als dat alleen geldt op basis van of je mee gaat wandelen tussen de middag, of wat je tussen de middag eet, of je mee gaat borrelen, dan heb je echt een cultuurprobleem.
4: Ja.
5: Dus ja, dan moet je het beestje bij de naam noemen. En teruggaan naar, wat zijn de waarden van een organisatie en hoe kun je die doorvertalen in culturele waarden? Dat is wat we heel vaak als een van de eerste exercities ook doen.
4: Mm-hmm.
5: En vinden de mensen, herkennen ze daar, zich daarin? Resoneert dat? En resoneert dat bij een goede representatieve groep?
4: Mm-hmm.
5: Of is dat inderdaad die paar mensen boven in de boom? Die zeggen, dit zijn de waarden en dit vinden wij van waanzinnig.
4: Mm-hmm.
5: En de rest moet maar gewoon meedoen.
4: Ja.
5: Als dat is hoe je bedrijfsvoering doet, ja, dan ga je nooit die veilige, diverse, inclusieve groep krijgen die je misschien heel graag wil en ook heel hard nodig hebt.
4: Ja.
5: Dus die cultuurwaarden goed benoemen en betrek ook je mensen daarin. Dat is echt een hele leuke oefening om juist je medewerkers in te betrekken. Want dan ga je iets krijgen waar iedereen zich in kan vinden, in plaats van alleen dat kleine groepje mensen.
4: Mm-hmm. Mm-hmm. En mijn vraag is ook meer gericht op die ene persoon die gesingeld wordt. Zeg maar.
5: Ja.
4: Wat moet die persoon dan doen?
5: Ja, rennen, gewoon weg. Ja, als je wordt buitengesloten of niet voor geheel wordt gezien, of als je niet mee gaat lunchen, niet mee gaat wandelen, niet mee gaat borrelen, I would really say run and go find another job, honey. Weet je, want dit is niet de plek waar jij gaat bloeien.
4: Ja.
5: En wachten tot die cultuur verandert, dat is echt zonde van je tijd.
4: Ja.
5: Zeker als een bedrijf denkt, we're doing fine, you're the problem. Het is een hele vermoeiende strijd. En ik ken heel veel mensen die dat wel aangaan en dat hopen en dat proberen. En uiteindelijk allemaal tot dezelfde conclusie komen, vroeg of laat, van this is not my place. Ja. En dan kan je misschien beter soms vroeger daarachter komen dan later.
4: Dan later. Ja.
5: Ja.
4: Ja. Ja. En een andere casus die ik heb, van iemand anders die ik ken, die had gesolliciteerd voor een baan bij bedrijf X. En die had voor dat baan in bij een bedrijf die een filiaal had buiten de Randstad.
5: Mm-hmm.
4: En daar werd hij afgewezen. En iemand had haar gezegd van, er is een andere filiaal. Een paar maanden later is een andere filiaal waar je ook kan solliciteren voor datzelfde positie. Probeer dan daar binnen de Randstad. Maar dat is niet waar ze woont. Werd ze ineens van de eerste gesprek al meegenomen. Dus okay. van dezelfde bedrijf in twee verschillende steden, waar er twee verschillende culturen spelen.
5: Yeah.
4: Omdat bij de binnenstad filiaal zitten gewoon meer mensen van cultuur, meer mensen van verschillende achtergronden. En daar past het gewoon beter. Maar uiteindelijk was ze wel gewoon geknipt voor de baan. En
5: zij besloten eigenlijk, jij past beter bij een filiaal.
4: Nee, dat werd door iemand anders aan haar geraden. Dus niet iemand die binnen het bedrijf zat, maar werd door iemand anders geraden van, waarom probeer je het niet daar?
5: Ah.
4: En toevallig, bij de intro-diner zat zij naast de persoon die de eerste sollicitatie had gedaan van de andere filiaal.
5: Ah.
4: Wat doe je dan als bedrijf? Terwijl je twee verschillende filiaals hebt van dezelfde service die je biedt. Maar de ene is minder open tot andere mensen. Of open tot mensen die niet binnen hun homogene groep vallen.
5: Yeah.
4: Terwijl mensen gewoon geknipt zijn voor de baan. Wat doe jij dan? Wat moet een bedrijf dan doen om dan dat cultuur over ook meerdere.
5: Dus dat de cultuur eigenlijk gewoon overstijgend is van per filiaal. Maar dat het eigenlijk echt op het bedrijfsniveau is.
4: Ja.
5: Ja, dat is natuurlijk sowieso lastig. Want een bedrijf wat meerdere filialen heeft, heeft altijd een subcultuur. Dus de McDonald's in Hilversum heeft een andere subcultuur dan de McDonald's in Utrecht.
4: Ja.
5: En dat is op zich oké. Alleen het moet wel zo zijn dat als jij van McDonald's Utrecht naar McDonald's Hilversum gaat, stel je gaat daar een dag werken, dat je nog steeds voelt van ik mag hier zijn en ik word gelijkwaardig behandeld, et cetera, et cetera. Dat aanpakken werkt alleen door A te onderzoeken. En dat doen we veel. En dat doen bedrijven ook veel. En onderzoeken kun je op basis van een anonieme survey...
4: Mm-hmm.
5: ophalen. Hoe gaat het met de cultuur op al die verschillende locaties? En waarom geven mensen bijvoorbeeld in filiaal A een 9... en filiaal B een 6?
4: Ja.
5: En daar vervolgens, en die surveys zijn best wel intensief. Dat zijn soms wel 60 tot 100 vragen. Maar mensen kunnen anoniem antwoord geven over hoe gaat het hier nou echt? En hoe word ik echt behandeld? En hoe staat het echt met thema's rondom gelijkwaardigheid en sociale veiligheid en et cetera? Dus het is een veilige manier waarop mensen zich kunnen uitspreken zonder dat het terug te herleiden is naar jou. Maar waarbij je wel kan zien, oké, ik zie duidelijk een gat of een kloof tussen de verschillende filialen. En mensen krijgen ook vaak open ruimte om ook onderbouwde feedback te geven. Dus bijvoorbeeld, mijn manager neemt alleen maar dit soort mensen aan. Of mijn manager neemt alleen maar mensen aan van die school of van die stad of van die... En kijk, als één iemand het zegt, ik zeg altijd één is geen. Maar als je een patroon herkent, want meerdere mensen zien dat, herkennen het, voelen en herkennen het. Dan heb je een beetje de root source. En dan kan het of betekenen, je moet je managers beter gaan trainen en opleiden. Of misschien moet je die ene manager wel aanspreken of een andere positie voor gaan zoeken. Ja. En dat klinkt natuurlijk even heel kort door de bocht. Maar onderzoek is echt essentieel. Want je hebt losse individuele verhalen en je hebt natuurlijk mensen hun eigen voordelen waar we het over hadden. Mm-hmm. Het kan ook zijn dat iemand gewoon zegt, wij hadden één op één een slechte connectie. Of is dit onderdeel van een groter patroon? Daar kom je alleen maar achter door te onderzoeken. En als bedrijf gewoon proactiever je mensen helpen. Ja. Help je managers, help je leiders door dit soort ongemak heen navigeren. Want als ze er nooit op worden aangesproken, weten ze ook niet wat ze verkeerd doen.
4: Ja, en je noemt nu managers en leiders. Is inclusiviteit altijd iets dat rondom macht gaat? Of kan je daaromheen inclusiever een organisatie inclusiever instellen?
5: Korte antwoord is nee. Want als het alleen maar leeft bij de mensen uit de lagere lagen van een bedrijf of uit de operationele laag, zoals dat zo mooi heet, dan verandert het niet. Dan zijn zij misschien op zichzelf, als je het hebt over subcultuur, zijn zij als subcultuur heel inclusief, maar zijn ze in de hiërarchische lijn niet inclusief. Mm-hmm. En uiteindelijk kijkt iedereen altijd naar de baas. Dus als het aan de bovenkant niet klopt, dan gaat het aan de onderkant nooit verder door resoneren. Ja. En wat je dan krijgt, is dat mensen onderling het heel fijn met elkaar hebben, maar zodra daar één of twee mensen weggaan, dat meteen ook die subcultuur uit elkaar valt. En dan zie je dus heel vaak zo'n patroon dat ineens meerdere mensen zo'n organisatie verlaten.
4: Ja.
5: Waarom? De subcultuur was veilig, maar als die ineens wordt doorbroken en de managementlaag daarboven voelt dus niet veilig, wat moet ik hier dan nog doen?
4: Ja.
5: Dus dan gaan mensen weg.
4: Ja.
5: Dus zonder leiderschap gaat het niet vliegen. Dat is eigenlijk heel, heel gesageerd wel hoe het zit. Ja.
4: Ja, nou, Sascha, Martina, helaas is de tijd ons voorbij gevlogen. En ik wil je wel bedanken voor jouw komst, dat je hier was vannacht. En dat je met ons in dit gesprek bent gegaan. Waar kunnen mensen jou vinden? En waar kunnen mensen het boek vinden die over 2 weken uitkomt? Vertel ons meer.
5: Nou, je kunt mij vinden op voornamelijk LinkedIn. Daar ben ik denk ik het meest actief. Dus linkedin.com/Sascha Martina. En volg ook zeker de bedrijfspagina van House of Inclusion. Want wij delen heel veel D&I-content. Dus content over diversiteit, gelijkwaardigheid, inclusie. Over bedrijfsculturen. Ook hele herkenbare, grappige memes. Tot onderzoeken en alles ertussenin. Dus als je dit thema echt interessant vindt of je wilt er meer over weten, zou ik zeker onze bedrijfspagina volgen. Ons boek komt uit op 23 september. Je kunt hem al pre-orderen via Bol, via Managementboek en via eigenlijk de meeste gangbare websites waar jij het liefst je boek bestelt. Maar het is natuurlijk ook heel leuk als je hem gewoon koopt. En als ik je tegenkom, dan zet ik er met liefde wat leuks in.
4: Ja.
5: En ik stuur jou sowieso een hardcopy.
4: Oh, thanks. Heel lief, dankjewel. Sascha, medeoprichter van House of Inclusion. Dankjewel nogmaals voor je komst. En nu ook mede-auteur van het boek Doe Eens Normaal. Dankjewel voor je openheid en dat je onze uitnodiging met open armen hebt genomen.
5: Dankjewel, ik vond het heel leuk. En misschien tot volgende keer.
4: Ja, zeker.
3: De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
4: Ja, we gaan luisteren naar de podcast Wiels de Moordzaak, aflevering 3. Natasha praat in de derde aflevering met haar oude werkgever Egon Sibrandi over een zeer ongemakkelijke interview dat ze ooit samen met Helmin Wiels had bij Dolfijn FM. Wat ging er toen mis? Professor Rosemary Allen vertelt ons waarom een van Wiels zijn ideeën hieraar als racistisch werden ervaren. Van oud-politici Ronald van Raak en Melvin Seintje horen wij hoe aan de duistere kant van Helmin Wiels.
0: Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1.
2: Woensdag 1 mei 2013. Dag van de arbeid. Een vrije dag op Curaçao, maar niet voor Helmin Wiels. Hij heeft zijn pijlen gericht op telecombedrijf UTS.
7: De compagnie beveelt een systeem van SMS, de UTS. De compagnie nationale telecom.
2: Dat bedrijf speelt volgens hem een grote rol in illegale gokpraktijken op het eiland. Wiels heeft een dagelijks radioprogramma. En in een 2 uur durende uitzending zegt Wiels korte metten te willen maken met die gokindustrie.
7: Via de SMS met illegaal. Dan kun je separeren aan wok.
2: Maandag zal het volgens hem allemaal in de krant staan. Maar die maandag zal er heel wat anders op de voorpagina staan. Namelijk een foto van Wiels lichaam. Dood op de grond. Aan die fatale dag gingen jaren vol strijd vooraf. Waarin Wiels regelmatig met zijn tirades mensen op het eiland aanviel.
7: Rap op, jongen! Als je geen respect voor mijn land hebt, als je geen respect voor mijn volk, voor mijn taal, voor mijn cultuur, voor mijn geschiedenis hebt, dan moet je oprotten, echt.
2: Maar wie had hij zo kwaad gemaakt dat diegene hem 2 dagen later liet vermoorden? Dit is de podcast Wiels de Moordzaak. In deze 6-delige podcast ga ik, Natasha Gibbs, op zoek naar het verhaal achter de moord op de Curaçaose politicus Helmin Wiels.

0: Deze ochtend ben ik extra vroeg opgestaan om een mail te sturen naar de minister van Justitie. Van hem heb ik toestemming nodig om de gevangenis in te komen, waar ik met George Jamaluddin wil praten. Die oud-minister. Hij zit voor 30 jaar vast vanwege de moord op Wiels. In aflevering 2 hoorde je al dat Jamaluddin via zijn advocaat heeft laten weten wel te willen praten met mij. Maar dat kan dus pas als we officieel toestemming hebben van de minister van Justitie.
1: Beste Shelton Hato, graag zou ik via deze weg u willen verzoeken om mij toegang te verlenen tot Centro di Detención y Corrección Corsao, om daar George Jamaluddin te interviewen. Juist vanwege de maatschappelijke impact en het feit dat de veroordeelde een publiek figuur is, acht ik zijn deelname aan dit journalistieke project als essentieel en relevant. Vriendelijke groeten, Natasha Gibbs.
0: Zo, die is verstuurd. Tijd om weer op pad te gaan. Ik ga naar Dolfijn FM, mijn vroegere werkgever. Dolfijn FM is een Nederlandstalig radiostation midden op het strand van Mambo Beach. Naar deze zender luisteren vooral Nederlandse stagiaires en Europese Nederlanders die op het eiland wonen. Vroeger presenteerde ik hier het programma Nieuwsweek, terwijl ik uitkeek op het strand en de Blauwe Zee. Maar ik begon er ooit als nieuwslezer.
2: Dolfijn FM Headlines.
0: De ondernemers van de vereniging Bedrijfsleven Curaçao zijn helemaal niet blij met de plannen van Helmin Wiels om een sociaal noodfonds op te richten. De kans dat de inwoners van Bonaire... Helmin Wiels kwam vaak voor in het nieuws. En mijn eerste interview met Wiels was ook bij Dolfijn FM. Een interview waar ik met gemengde gevoelens op terugkijk.
3: Nee, ik zie wel de studio, die is helemaal leeg. Ze hebben nu gewoon een playlist lopen. Dus ik ga heel even aanbellen, ouderwets. Ik heb trouwens nooit de sleutel van de studio gehad. Je moest altijd aanbellen. Of in ieder geval hopen dat er iemand was die de deur voor je opendeed. Anders kon je gewoon je programma niet maken.
0: Ik heb hier afgesproken met Egon Sibrandi. Hij was destijds mijn leidinggevende bij Dolfijn FM. We maakten veel programma's samen. En we zijn na al die jaren nog altijd vrienden.
3: Ah, er komt geen geluid uit. Ik ga gewoon kloppen.
4: Hallo.
3: Hallo. Ja, super ongeduldig ben ik. Hey, goed je te zien, man.
4: Hallo.
3: Leuk.
4: Fijn dat je bent.
3: Ja.
4: Kom
3: verder. Jij bent niet veranderd.
0: Egon en ik ploffen neer op een bank in de studio. Er is weinig veranderd. Op de muren nog altijd alle bekende Nederlandse artiesten die hier in de loop der jaren langskwamen. Zelfs de DJ-tafel staat er nog steeds hetzelfde bij. En dan komt Egon ineens met iets aanzetten wat hij al die tijd nog bewaard heeft.
3: Wat heb je opgeduikeld? Een Dolfijn FM magazine, Helmin Wiels.
0: Naast een Nederlandstalige radiostation had Dolfijn FM ook een magazine. Egon interviewde voor dat magazine elke maand bekende Curaçaoënaars. Waaronder dus ook Helmin Wiels in 2009.
5: Helmin Wiels, het interesseert me geen bal wat iemand van bevindt. Dus even kijken, van wanneer is dit? Oktober 2009.
3: Dit is 2009 en jij stelt deze vraag inmiddels 2024. En we weten dat het heel... Als Wilders premier van Nederland wordt en u van Curaçao, schudden jullie elkaar dan de hand?
5: Bizar. Ja, ik zie hem nu ook.
3: Zie je ook wat Wils hierover zegt?
5: Geert Wilders is een onbeschofte man. Ik had hem nadat hij de Antillen op Marktplaats wilde zetten, een brief gestuurd met een goed voorstel om van ons af te komen. Maar hij heeft ons niet eens de moeite genomen om antwoord te geven. Bizar.
3: Gek,
5: ja,
3: hè?
5: Ja, en grappig, ergens hebben ze wel een soort vergelijkbaar iets. Want je merkt dus dat Wilders nu zo heel mild wordt. En dat had hij dus ook toen hij de grootste partij werd.
3: Je bedoelt ten aanzien van die onafhankelijkheid?
5: Ja.
0: Wiels was een fel voorstander van een onafhankelijk Curaçao. Helemaal los van Nederland en de bemoeienissen uit Den Haag. Hij zag dit als een weg naar meer kansen, banen en mogelijkheden voor de Curaçaoënaars zelf.
6: We zijn niet gelijk in deze koninkrijk. In de koninkrijk in Nederland zullen we nooit gelijk zijn. Maar wij zijn voorstanders om direct uit het koninkrijk te stappen.
0: Dit standpunt leverde hem enorm veel populariteit op onder Curaçaoënaars. In Nederland zou je Wiels dus kunnen vergelijken met een politicus als Geert Wilders, die ook zijn eigen volk op de eerste plaats zet. En daar houdt de vergelijking niet op, want net als Wilders werd ook Wiels de grootste na de verkiezingen. Maar eenmaal aan de formatietafel moest ook hij zijn verkiezingsbeloftes bijstellen.
5: Ik weet het nog heel goed dat hij werd grootste partij. We hoorden hem 's nachts op de radio echt schreeuwen, echt hele lelijke dingen zeggen. En toch 2 dagen later was het Antilles Dagblad wat ja, soort artikel met hem over hem schreven. En die toch zei van nee, maar we gaan het werkend maken. We gaan samenwerken. We gaan kijken hoe we het beste kunnen doen. Dat is toch iets magisch, denk ik. Als je dan, als je die plek dan krijgt, dat je dan je toch beseft dat de verantwoordelijkheid wat groter is dan alleen maar heel hard schreeuwen.
0: In 2011 diende Wiels een wetsvoorstel in om Curaçaoënaars meer kansen te geven op de arbeidsmarkt. Dat wilde Wiels doen door bedrijven op het eiland te verplichten om minimaal 80% Curaçaose werknemers in dienst te hebben en maximaal 20% mocht uit het buitenland komen. Dit voorstel leidde tot veel discussies op het eiland, waardoor Egon en ik dachten dat het wel interessant zou zijn om een debat te organiseren met Wiels.
3: Wiens idee was dat eigenlijk om dat te organiseren? Ik kan me niet meer herinneren wie daarmee kwam.
5: Nou, heel gek genoeg had hij eigenlijk helemaal niks aan de Fijne FM als radiostation, omdat er eigenlijk geen luisteraar ooit op hem zou stemmen. En toch was hij altijd bereid om de telefoon op te nemen, om te praten. En hij was dus ook bereid om naar dat programma Nieuwsweek op zaterdagmiddag te komen.
3: Ja, dat programma dat ik later mocht gaan presenteren hier.
5: Dat klopt, want jij ging het interview doen. Ja. Maar je was toen nog niet presentator.
3: Nee, klopt. Dat klopt. En ik kon dus ook nog helemaal niet schuiven, dus ik kon de techniek niet. Dus toen hadden we afgesproken en ik was doodzenuwachtig. Jij gaat de techniek doen en ik ga de vragen stellen.
5: Ja, want dat klopt, want ik realiseerde me wel dat als ik zo'n man op de radio moet interviewen, dat ik daar helemaal niet de juiste vragen voor had. En het was een super spannende tijd, want hij had inderdaad gezegd die 80-20-regeling.
3: Ja.
5: En ieder bedrijf moest 80% Curaçaoënaars hebben en maximaal 20% Nederlanders.
3: Ja, of buitenlanders.
5: Ja, buitenlanders.
3: Ja, en dan schaarde die de Nederlander uit Europa dan ook om.
5: Ja.
3: Zo. En ik kan me ook nog herinneren dat we daar best wel een beetje bezorgde discussie over hadden hier op de werkvloer. Want wat zou dat voor
5: Dolfijn FM dan betekenen? Maar 100% Nederlandse werknemer.
3: Ja.
5: Maar dat klopt. Daarom was het ook zo spannend, omdat heel veel mensen zouden ook luisteren. Omdat iedereen had zoiets van, ja, maar hoe moet dit?
3: Ja.
5: Want dat kan niet. Er zijn heel veel bedrijven op het eiland die maar veel te weinig dan Curaçaoënaars in dienst zouden hebben.
3: En dan kwam hij hier binnen en ik weet niet of jij je dat ook kan herinneren. Hij gaf jou een hand en hij pakte mij ook zo op, tilde me de lucht in. Ik heb me echt nog nooit zo klein gevoeld. Ik dacht echt, welke politicus doet dat nou? Welke politicus tilt nou een verslaggever of een journalist zo de lucht in alsof het een baby is?
5: Het was ook een bizarre man. Ik weet ook niet waarom hij dat deed. Ik denk dat dat een soort van ding is om jou iets te laten voelen.
3: Denk je dat er gedachte achter zit?
5: Ik vond hem altijd, hij was wel echt heel slim. Slim in de zin van weten hoe je bijvoorbeeld, nou ja, daar heeft hij dus daarna ook bij ons geflikt. Dus toch met iets te komen waardoor je een beetje off bent.
3: Mm-hmm.
5: En dan uiteindelijk zo'n discussie wint of zo'n interview de overhand van hebt.
3: Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment jij tegen mij zei, je mag best wel wat feller erin. Wat wilde jij?
5: Weet je wat er gebeurde? Dat kan me nog heel goed herinneren. Het ging om die 80-20-regelingen. Ja. Die zou echt voor heel veel mensen heel veel problemen geven. En toen zeiden ze, ja, maar als je, ik weet niet meer exact, als je 5 jaar op Curaçao woont, dan val je onder de 80%.
3: Ja, maar dat was echt een twist in één keer.
5: Maar dat haalde alles onderuit.

0: regeling. En ja. die zou echt voor heel veel mensen heel veel problemen geven. En toen zeiden ze, ja, maar als je, ik weet niet meer exact, als je 5 jaar op Curaçao woont, ja. dan val je onder de 80%.
1: Ja, maar dat was echt een twist in één keer.
0: Maar dat haalde alles onderuit.
1: Ja, waarom waren we nog aan het debatteren? Waarom hadden we nog een discussie? Want dat
0: dan
1: was
0: het helemaal niet meer spannend. Nee. Want dan is opeens viel 90% van de mensen wel weer in die groep.
1: Ja. Ja.
0: Maar dat had hij dus niet van tevoren gezegd.
1: Nee.
0: En dat het voelde een beetje als een truc. En ik voelde dat jij daar heel erg off door raakte.
1: Ja.
0: Omdat je dus niet meer scherp was. Omdat je opeens dacht, ja maar...
1: En nu?
0: En nu, want er is helemaal, ik kan helemaal geen vragen meer stellen. Want alles is... En het was natuurlijk niet zo. Er is dan nog genoeg... scherpte ja. te vinden.
1: Ja.
0: Maar je was of. Daarom heb ik dat, weet ik, dat heb ik nog gezegd. Omdat ja. ik dacht van, je moet je zo ver pakken. Want er is echt nog wel wat te halen. Maar ze hadden het wel goed voor elkaar. Want het was inderdaad, daarmee was het grootste, het heetste hangijzer er wel een beetje uit.
1: Ik voelde me een beetje genaaid, weet
0: nou,
1: je
0: Nou, enorm. We zijn ook echt genaaid daar. Wel een goeie van hun, hoor. Ik heb het idee dat zij ook heel veel lol erom hadden.
2: De opnames van dat moment zijn er helaas niet meer. Maar het is duidelijk, Wiels liet zich niet zo makkelijk vangen in een debat. Ja, en anders veranderde hij de regels wel. Egon en ik ondervonden dat aan den lijve in de studio... waar we vandaag herinneringen ophalen. Maar wat vond de Curaçaose bevolking eigenlijk van het idee van Wiels... dat hij minder buitenlanders op de werkvloer wilde? Over die vraag raadpleeg ik weer eilandoudste en professor Rosemary Allen.
3: Het werd ook beschouwd als ja, racisme en je wilt mensen buiten houden. Dus daar was een heel veel discussie over, inderdaad. En ik denk dat die maatregel meer gericht was ook om banen die migranten, zeker migranten uit de regio's, worden ingepikt. Banen die mensen die hier opgroeien en onderdeel zijn van de samenleving, best kunnen invullen. En dan denk ik bijvoorbeeld in het toerisme... mensen die bijvoorbeeld het huishoudelijke werk doen. Dat soort banen worden ingepikt door mensen die misschien voor minder werken. Ik denk dat dat ook een van de overwegingen was... bij Helming Wiels om met zo'n wet te komen.
2: Als ik professor Rosemary Allen goed begrijp... was het bij Wiels dus vooral eigen volk eerst. Daarmee won hij behoorlijk wat populariteit onder de Curaçaose bevolking. Maar maakte hij ook vijanden? In het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Iets wat we vaker terug gaan zien in de politieke carrière van Wiels. We zouden er zelfs een motief voor zijn moord kunnen zoeken. Daar later meer over. Nu eerst even terug naar die 80-20-regeling van Wiels. Ook op de redactie van Dolfijn FM zorgde dit voor onrust.
1: Ik weet dat we hier een discussie over hadden. En toen dacht ik, ja, maar ik snap het eigenlijk ook wel ergens... als je die banen voor mensen wil hebben...
0: Ik heb van hem altijd gevonden, het is een politicus die je als land of als eiland nodig hebt. Ja, ook dat Curaçao naar op de eerste plaats zetten. Ja, weet je, iemand moet het wel zeggen. Hmm. En dat het dan misschien praktisch niet altijd haalbaar is of dat het misschien niet altijd handig is. Dat is een mooie discussie daarna. Maar als er iemand is die dat roept steeds, ik vind dat missen we nu wel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik zie nog een leuke vraag die je hebt gesteld. Heeft u een hekel aan Nederlanders?
0: Ik weet niet wat hij daar als antwoord geeft.
1: Hij zegt, nee, helemaal niet. Ik heb veel vrienden die Europese Nederlanders zijn. Ik heb wel een hekel aan Nederlandse politici, zoals een Balkenende. Die spreekt over de VOC-mentaliteit. Die man weet niet wat de VOC allemaal heeft aangericht. Ze hebben geen respect voor ons. Alleen Ronald van Raak van de SP zegt goede dingen. Het zijn vooral de Nederlandse politici die het probleem vormen.
0: Ja. Nou, hij had wel... Kijk, hij had natuurlijk gewoon wel echt een hekel, maar niet aan Nederlanders in het algemeen. Dat is ook een beetje raar, maar wel aan heel veel Nederlanders die hier op Curaçao waren. En voor een deel begrijp ik wel wat hij zei, dus er waren en die zijn er nog steeds. Je hebt natuurlijk genoeg Nederlanders die hier komen met de mentaliteit van... ik weet wel hoe het hier moet en we doen het hier allemaal slecht en laat mij eens maar even dat beter maken. En dat is ook vervelend en dat wist hij wel goed te benoemen. Ja, daar had hij wel een punt.
2: Wiels wist dus goed de onvrede van veel Curaçaoenaars te benoemen. Maar naast aanhangers kreeg Wiels er ook vijanden bij. Ook in Nederland werd Wiels populariteit door sommige politici met argwaan gevolgd. Niet zo vreemd ook, want voor Wiels waren Haagse politici zijn vijanden. Behalve Ronald van Raak. Dat vertelde hij in 2009 tegen Egon. Maar was dat wederzijds? Met Ronald van Raak heb ik wel vaker contact gehad. In de tijd dat hij nog Tweede Kamerlid was voor de SP. Hij was een van de weinige Nederlandse politici... die veel wist van de Curaçaose politiek. Van Raak reageert altijd heel snel op mijn appjes...

0: En nu ook. Als ik terug ben in ons appartement, heb ik al antwoord van hem. Hij kan morgenochtend videobellen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Goedemorgen.
1: Alles goed daar?
0: Ja, heel goed. Ik zeg wel goedemorgen, maar het is natuurlijk middag daar.
1: Jullie morgen.
0: Hé, hey, ik ben blij dat ik je spreek, zeg. Ik sprak gisteren met mijn oude zenderbaas bij Dolfijn FM. Die nam een magazine mee met een interview met Helmin Wiels. De vraag aan Helmin Wiels was, heb je een hekel aan Nederlanders? En toen zei Helmin Wiels, nee, ik heb geen hekel aan Nederlanders, maar ik heb een hekel aan politici, behalve Ronald van Raak.
1: Ja, dat is ook wederzijds.
0: Is dat zo?
1: Ja, kijk, Helmin Wiels was een onmogelijke man voor Nederlanders. Voor mensen uit het Europese deel van het Koninkrijk. Hij was emotioneel en onvoorspelbaar. Barstte om het minste geringste in woede los. Maar hij was open. En hij was eerlijk. En dat was hij echt. En dat is heel bijzonder. Want het is voor ons, om het zo maar te zeggen, vanuit Nederland heel moeilijk om echt goed contact te hebben met politici op de eilanden. Er is daar veel wantrouwen. Er wordt ook een soort rollenspel wordt er gespeeld van hoe je dan met Nederlandse politici moet omgaan en kunt zorgen dat je je zin krijgt. En wat voor verhaaltjes je ze op de mouw moet spelden. En ja, bij Helmin Wiels was daar allemaal geen sprake van. Dat was gewoon hop erin. En die was dubbel zo direct als dat wij zijn. En de gesprekken die ik met hem had, ja, die vond ik eigenlijk heel bijzonder.
0: Waarom denk je dat hij jou wel mocht? Van alle Nederlandse politici waar hij eigenlijk een hekel aan had.
1: Ik denk omdat ik bij hem ook open was en eerlijk probeerde te zijn. Dus ik vertelde hem ook de waarheid. En ik denk ook dat hij merkte dat ik dingen wist. Ik heb in de loop der jaren veel connecties op de eilanden opgedaan. Dus ik wist ook wel wat er speelde zo'n beetje. Niet alles natuurlijk, maar ik wist een aantal dingen waar hij ook heel erg mee zat. De invloed van de gokindustrie, van de gokwereld, de invloed van de maffia. Ja, dat wist hij natuurlijk als geen ander. En hij merkte dat ik dat ook wist.
0: Ronald van Raak noemt hier twee belangrijke factoren waar ik je meer over moet vertellen. De gokwereld en de maffia. Om dit te begrijpen moeten we terug naar 2010. Het jaar waarin Wiels met zijn partij Pueblo Soberano een coalitie vormde met onder andere de MFK, de partij van oud-premier Gerrit Schotten. Die partij werd zwaar gefinancierd door de gokindustrie en zo bleek later ook door de maffia. Een moeilijk parket waar Wiels zichzelf in had gezet. En wat doet een kat in het nauw? Die maakt rare sprongen.
1: Als we dan een vergadering hadden met parlementariërs van het Koninkrijk, bijvoorbeeld op Sint Maarten in 2012, dan sprak ik over de corruptie in het Koninkrijk, dus ook op Curaçao, vooral de corrupte elites. En dan kon hij echt ontploffen en toen is hij ook met de delegatie weggelopen. Maar ook gewoon persoonlijk, als je gewoon een gesprek met hem had, dan kon hij toch wel plotseling gewoon ineens heel emotioneel worden en boosig worden.
0: Maar je zegt, hij had dus ook een felle kant. Kon dat ook wel eens escaleren dan?
1: Absoluut. Ook in zijn uitingen, hè, als hij bijvoorbeeld zegt dat als Nederlanders zich te veel met het eiland bemoeien, dat de lijkzakken voor de Macambas klaar liggen. Macambas de Witte. Dus dat heel emotioneel, maar je zag dat emotie was. Het was ook geen gespeelde emotie. Het kwam van heel diep, omdat hij echt, hè, als oud maatschappelijk werker, hij kende de situatie van de armen, van de gewone mensen op het eiland. Hij wist ook wel dat die niet door Nederland werden uitgebuit, maar door de lokale elites op Curaçao. En hij heeft natuurlijk, ja, hij had zijn eigen temperament.
0: Ronald van Raak noemt het temperament. Maar ik heb in mijn tijd als correspondent op het eiland wel eens uitbarstingen bij Wiels gezien die veel verder gingen dan temperament. Zoals in 2012. Wiels had zijn kiezers gratis onderwijs beloofd. Maar volgens de directrice van het katholiek schoolbestuur, Lisette van Lamoen-Garmers, was dat niet meteen te regelen. Nou, Wiels was woedend. En in zijn radioprogramma schold hij haar helemaal de huid vol.
2: Señora van Lamoen-Garmers, wat doen we? Abusador.
0: Mevrouw van Lamoen-Garmers, je bent een machtsmisbruiker. Onbeschoft en vies. en zeg me dat het niet zo is. En wie wil je sturen dan? Wil je je man sturen? Je broer? Wil je je neef sturen? Wie je ook wil sturen, ik kan je aan. Wie ben jij dan, Lisette? Je bent maar een domme werknemer. En dan dreigde haar ook nog eens aan haar haren het kantoor uit te slepen. Lamoen Garmers deed naderhand aangifte van intimidatie en bedreiging door Wiels. En zo doken er in de Curaçaose media nog meer verhalen op van vrouwen die te maken kregen met deze kant van Wiels. Dit gaat duidelijk veel verder dan temperament. Van deze verontrustende kant van Wiels moet Ronald van Raak toch ook hebben gehoord?
1: Nou, ik denk dat hij heel erg beangstigend kon zijn voor mensen. Ik denk dat heel veel mensen bang van hem waren.
0: Het is duidelijk. Ronald van Raak wist van Wiels zijn woedeuitbarstingen. Echt last heeft hij er zelf gelukkig nooit van gehad. Voordat ik afscheid neem van Ronald, heb ik het nog even met hem over mijn wens om Jammer de Dien te spreken.
3: Het enige waar ik nog mee bezig ben, is ik zou heel graag met George Jamaluddin willen spreken. In de gevangenis.
1: Ja.
3: Maar ja, hij wil wel.
1: Ja?
3: Ja. Maar ja, ik probeer de minister van Justitie om toestemming te vragen. Tot nu toe nog geen reactie.
1: Nee, jeetje. En hoe zou je daar omheen kunnen werken?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Zeker als ik na het gesprek met Ronald van Raak in mijn mailbox kijk. Nog geen reactie van de minister van Justitie. Ik besluit hem te bellen.
4: The number you dialed is not.
0: Ik probeer nog een nummer.
5: El número que llama no está en servicio.
3: Nummer bestaat niet, werkt niet. Oké. Okay.
0: En nog een.
3: Deze gaat tenminste over. Nou, jammer.
0: Maar welk nummer ik ook probeer van het ministerie van Justitie, niks lijkt te werken.
4: You have dialed is not in service. Please check the number and try your call again. Thank you.
3: Dit is echt ongelooflijk. Deze hele regering is onbereikbaar. Wat zijn dit voor mensen?
0: Oké, later meer. Eerst neem ik je mee naar mijn volgende afspraak op Curaçao. Want ik wil weten hoe dat zat met die woedeuitbarstingen van Wiels. Wat ging daar toch aan vooraf?
6: Dat is een voorstel eigenlijk.
3: Ja?
6: Om het viaduct van Schalo eigenlijk weg te halen.
0: Ik sta in het kantoor van Melvin Seintje. De muren hangen vol met platte gronden en op tafel liggen stapels bouwtekeningen. Seintje is verkeerstechnicus bij de Curaçaose overheid. Maar op het eiland kennen ze hem vooral als de strijdmakker van Helm in Wiels.
6: Hoe lang gaat het ongeveer duren?
3: Half uurtje.
6: Okay.
3: Is dat goed?
6: Ja.
3: Ja?
6: Of minder. Ik
3: ben... Liever minder?
6: Ik heb geen zin om een half uur lang met Nederlands te praten. Dus,
3: dan is mijn papi papiermint het aan.
6: Ja, oké. Okay,
3: ja.
6: Kunnen die deur eigenlijk...
3: Zullen we de deur dicht doen?
6: Ja,
3: dan hebben we wat meer privacy ook. Ja, dat is ook wel fijn.
0: Want we gaan het over gevoelige zaken hebben. Die driftige kant van Wiels. Wat kan Seintje daarover vertellen? Hij was er tenslotte vanaf het begin bij. In 2005, toen Wiels de politieke partij Pueblo Soberano begon.
6: We hadden niet eens een partijgebouw, stel je voor.
3: Wow.
6: We zijn onder een boom eigenlijk begonnen. Dat is tegenover de kerk van Steenrijk.
3: Mm-hmm.
6: Daar zijn we eigenlijk onder een knippenboom begonnen. Dus iedere zaterdag hield Helmin eigenlijk zijn bijeenkomsten. En er kwam steeds meer mensen eigenlijk naar de bijeenkomst toe. Dus onder die knippenboom.
3: Mm-hmm.
6: En op die manier zijn we eigenlijk gegroeid.
3: Maar hoe ging dat dan? Hoe zag zo'n avond eruit?
6: Kijk, Helmin, de taal die gebruikt wordt, mm-hmm. werd... was niet eigenlijk... Dat was een soort X-rated eigenlijk bijeenkomst. Hè?
3: Wat moet ik me weer voorstellen? Hoe ging dat?
6: Maar hij praatte een heleboel... Het waren geen vieze woorden, maar die woorden waren niet bestemd voor... kinderen kleiner dan 18.
3: Okay.
6: Laat me dat
3: dus adult only.
6: Adult only, ja. ja.
3: En vond u dat altijd goed?
6: Ja, voor 99% wel. Ik heb alleen maar 2 keer meegemaakt dat hij eigenlijk over de streep ging, maar ja.
0: Ook bij strijdmakker Seintje komen als vanzelf de verhalen los van een Wiels die zijn zelfbeheersing verloor.
6: Ja, er was een keertje eigenlijk bij een demonstratie eigenlijk. Daar verloor hij eigenlijk de controle eigenlijk over zichzelf. En eigenlijk had hij altijd een goede controle op zijn temperament. Maar die dag had hij dat niet. Ik weet niet echt wat er met hem gebeurd was, maar hij kon zichzelf niet controleren.
3: En wat gebeurde?
6: En als hij die, nou ja, hij moest eigenlijk door de politie eigenlijk aangesproken worden. En de tweede keer was eigenlijk een keertje in Buena Vista, waar hij eigenlijk over de directeur eigenlijk van RK schoolbestuur sprak, dat hij bij zijn haren moest nemen om uit het kantoor weg te sleuren. Dat waren eigenlijk twee dingen eigenlijk waarvan ik kan zeggen eigenlijk dat hij een beetje over de streep ging.
0: Een beetje over de streep ging? Ik krijg de indruk dat Melvin Seintje de uitbarstingen van Wiels probeert af te zwakken. Die tweede uitbarsting van Wiels hebben we net gehoord. En daarvan deed Lisette van Lamont-Garmers uiteindelijk aangifte van bedreiging en intimidatie tegen Wiels. Dat moet Seintje en zijn partijgenoten toch ook niet onberoerd hebben gelaten?
6: Nou ja, ik sprak eigenlijk direct met hem. Hè. Dus eigenlijk had hij wel een oor eigenlijk. Voor kritiek. En daar hebben we eigenlijk met hem gesproken. En daarna was gewoon een zand erover. Hè.
3: Maar kon hij het ook uitleggen waarom hij zo uit zijn schoot
6: kwam? Ja, hij kon uitleggen. Maar ja, het was, ja, je kan het eigenlijk op verschillende manieren eigenlijk opvatten. Kijk, je kan het gewoon ja, letterlijk opvatten. Maar je kan het ook figuurlijk opvatten. Hè. Maar de gemeenschap was volgens mij niet voorbereid voor zo'n taalgebruik eigenlijk in die periode.
0: Deze redenering van Seintje komt mij bekend voor. In 2009 was dit namelijk ook de verdediging van de advocaat van Wiels in een rechtszaak die de toenmalige premier Emily de Jong-Elhagen tegen hem had aangespannen. Zij beschuldigde Wiels toen van laster, discriminatie en vrouwenhaat. Maar de advocaat van Wiels zei dat ze het allemaal niet zo letterlijk moest nemen en dat zijn cliënt het niet zo had bedoeld. De vraag rees toen of Wiels een specifiek probleem had met vrouwen op machtsposities. En die vraag dringt zich nu ook op in mijn hoofd. Ik moet het Seintje toch even voorleggen.
6: Nee. Helmin Wiels die ging echt goed om met vrouwen. Echt waar. Ja. Soms kan hij een man eigenlijk uitschelden, maar ik heb nooit meegemaakt, dus persoonlijk, dat Helmin Wiels een vrouw dus uitschelde. Dat is nooit gebeurd.
0: Ja, behalve dus in zijn radioprogramma. Zo erg dat er uiteindelijk zelfs aangifte van werd gedaan. Seintje geeft mij nog een rits aan voorbeelden van hoe goed Wiels met iedereen omging.
6: Die vrouwen werden echt goed behandeld.
0: En ik besef dat ik hier praat met iemand die zijn strijdmakker op de best mogelijke manier wil herinneren. En dat brengt mij terug naar de moord op Wiels. In aflevering 2 hoorde je al dat de broer van Wiels denkt dat er nog daders vrij rondlopen op het eiland. Seintje denkt van niet. Volgens hem zitten alle daders vast. Wel denkt Seintje, net als de broer van Wiels, dat het de strijd tegen corruptie was die Wiels fataal is geworden. Hij ziet de effecten ervan nog altijd om zich heen op het eiland.
6: Kijk, na de moord op Henry Wiels is waarschijnlijk iedereen geschrokken. Niemand durft eigenlijk openbaar eigenlijk, iets te zeggen tegen de corruptie. En iedereen zal zelfs bevriend zijn met een andere. En als mijn vriend eigenlijk bezig is met corruptie, dan kijk ik eigenlijk de andere kant op. En zo is het zo nu op dit moment, hoor.
0: Met Melvin Seintje kijk ik na afloop van ons gesprek nog even naar de wegenplannen die hij voor Curaçao heeft.
6: Kijk, zoiets moet het eigenlijk worden. Dus dit is de rotonde.
3: Ja. Oh, wauw. Gele huisjes, brede boulevard.
6: Ja, heb je die huisjes van FKP gezien?
3: Ja, dat is toch sociale huurwoning? Ja, ja.
0: Het zijn ambitieuze plannen.
3: Oh, zelfs een muziekje erbij. Ja.
0: En terwijl hij ze uitlegt, zet hij een Curaçao's nummer op. Seth Wright schalt uit de speakers van zijn laptop. Mijn BGC
7: tempo. 4 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar en is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. CNV voerde samen met vakbonden FNV en VCP deze maand in actie tegen plannen van het kabinet rondom sociale zekerheid. Woensdag lag het openbaar vervoer plat door een staking. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1. NTR.
9: Buonanotte, good evening, goedenacht. Mijn naam is DJ Felicia en welkom bij het derde uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribisch deel van ons koninkrijk zeggen, de avond van het Caribisch Netwerk. Later dit uur gaan we in gesprek met onze vaste correspondent Oscar van Dam. Maar eerst gaan we verder luisteren naar de podcast Wheels de Moordzaak.
8: CJ Felicia.
10: De Nacht van Caribisch Netwerk.
9: Oud-premier Emily de Jong in El Hague ontvangt Natasha bij haar thuis om te praten over haar ervaringen met Helming Wiels. Maar al gauw slaat de sfeer helemaal om. Ook bij ex-politica Omaira Leeflang ontdekt Natasha oude wonden die Wiels heeft achtergelaten. En van journalist Margriet Marbus horen we een ander verontrustend verhaal.
8: Dit is een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1.
0: Vrijdag 3 mei 2013. Ergens op het eiland zit een Nederlandse journalist druk te tikken aan een interview dat ze de dag daarvoor had met Helming Wiels. Op verzoek van Wiels vond dat interview plaats in het luxe Bahawase Resort. Daar midden op dat resort zat Wiels samen met de journalist aan een tafeltje. Voor zijn neus een van de dure gerechten op de kaart. Een kogelbiefstuk. Met daarnaast een glas champagne en als dessert een koffie met amaretto. Wiels ziet er ontspannen uit. Maar aan de journalist vertrouwt hij toe dat hij bang is.

0: Haki, Lotan Kastaba in Moeta.
1: Al ruim een week word ik op het eiland van het kastje naar de muur gestuurd in mijn pogingen om oud-minister George Jamaluddin in de gevangenis te mogen interviewen.
2: Natuurlijk. Ja, ik krijg meteen voicemail. Dit is echt ongelooflijk. Deze hele regering is onbereikbaar. Wat zijn dit voor mensen?
1: Er moet een andere manier zijn om toestemming te krijgen. Iemand die me daarbij kan helpen?

0: Dick Draaier over hoe op Prins Charles de moord was.
1: Maar wat veel mensen niet weten, is dat Dick ook een wandelend archief is. Ik zal hem vaker gaan spreken tijdens mijn verblijf hier op het eiland. Maar eerst even kijken of Dick mij verder kan helpen met toegang tot de gevangenis. Ik besluit hem een spraakberichtje te sturen. Ja, niet normaal toch, Dick? Ik heb nu minister van Justitie dus. Nou, echt alles. Bijna gênant hoe ik deze man heb gestalkt. Ja, ik zou het echt niet weten. Ik ben bijna in staat om gewoon naar die gevangenis maar te gaan. En zeg, sluit me maar op. Nee, maar echt serieus. Ik vind het best frustrerend. En mocht je op iets komen waarvan een creatieve oplossing, laat het me weten. Ik ben er wel een beetje de wanhoop nabij.
2: Natas, ik ga even brainstormen met iemand om te kijken of we dit vlot kunnen trekken. Moment. Ik bedoel, ik zit nu in de auto, dus dat doe ik als ik thuis ben. En dan laat ik van me weten. En schroom niet om even te appen om mij achter mijn broek aan te zitten.
1: Ja, dat zal ik zeker gaan doen. Maar in de tussentijd is er ook nog iets anders waar ik dieper in wil duiken. De vijanden van Wiels. In aflevering 3 hoorde je al hoe Wiels mensen de huid vol kon schelden als hij vond dat ze misbruik van hun positie maakten. De elite, of de Black Jet Set, zo noemde hij die mensen. Iemand die volgens Wiels zeker tot die elite behoorde, is Emily de Jong Elhagen. Namens de partij PAR was de Jong Elhagen van 2006 tot 2010 minister-president van de Nederlandse Antillen. En hoe Wiels haar toen heeft aangepakt, ging behoorlijk ver. En het escaleerde uiteindelijk in 2008, toen de Jong Elhagen als premier van de Nederlandse Antillen een politiek akkoord ondertekende. Met dat akkoord zou Curaçao een zelfstandig land worden, maar dan wel binnen het Nederlands Koninkrijk.
3: Dames en heren, met deze handtekeningen die we zo even met elkaar hebben gezet, openen we een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden.
4: Ik ben heel tevreden, ik ben heel blij. Het is emotioneel, maar het is een werk van jaren. Ik heb het volste vertrouwen erin. En we hebben elkaar beloofd dat we elkaar zouden helpen in het Koninkrijk.
1: Wiels, een aanhanger van totale onafhankelijkheid, was fel tegen dit akkoord. Het ging hem niet ver genoeg. Speciaal voor de ondertekening in 2008 was er een delegatie uit Nederland op bezoek. En precies op het moment dat die delegatie voorbij reed, stond Wiels met een grote groep aanhangers langs de kant van de weg te demonstreren.
5: Bevolking, die pikken het niet! Want nu komen jullie met bosjes! Wij worden weer de slaaf en de slavinnen! Nooit meer!
6: We hebben niks tegen de Nederlanders.
1: Wiels en zijn mededemonstranten droegen gele jodensterren. Als Curaçaoënaars voelden ze zich verraden door de regering van de Jong Elhagen. Zij wilden tenslotte een politiek akkoord ondertekenen, waarmee het eiland dan wel zelfstandig werd, maar onder toezicht bleef van Den Haag. Wiels vond dat zijn volk hiermee werd verraden en trok de vergelijking met de Joden in de Tweede Wereldoorlog.
7: Dus nu voelen wij hetzelfde wat de Joden toen de tijd voelden. Ze zijn bezig met dezelfde behandeling dat ze de Joden gegeven hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rassendiscriminatie, racial profiling, en dat doen ze nog steeds.
1: De Nederlandse delegatie, waaronder destijds premier Balkenende, reageerde geschokt.
8: Wanneer ik daar zie dat er jodensterren worden gebruikt, vind ik dat volstrekt ongepast. Het was over een demonstratie die zich tegen meerdere ging richten, want ook de gouverneur had te maken met eieren in zijn auto werden gegooid.
1: En zo zijn er nog tal van voorbeelden waarin Wiels zijn pijlen richt op Nederland. Maar dus ook op Emily de Jong Elhagen. Zij was volgens Wiels de vijand.
7: Luister, mevrouw de Jong Elhagen, en welke politici dan ook, zal mij nooit beletten om de waarheid te spreken en gewoon hard tegenaan te gaan. Want het is gewoon een kwestie van, ben je voor of tegen het Curaçaose volk? En als je tegen mijn volk bent, dan ben je ook tegen mij. En dan zal je gewoon je aanspreken.
1: Hoe ervaarde de Jong Elhagen dat zelf? Hoe ging zij met Wiels om? Beschouwde zij Wiels ook als haar vijand? We zijn bij haar thuis uitgenodigd.
9: Kijk, te zieker zitten. Hij zit gewoon op de porch, hiervoor. Montani. Montani, signora. Danki. Wat heeft u een prachtige plek. Het hek gaat gewoon open.
1: Emily de Jong-Elhagen leidt ons naar een kamer aan de achterkant van haar huis.
9: Moeten we onze schoenen uit? Nee?
1: Het is de tuinkamer. Want door de gesloten rode gordijnen zie ik nog een glimp van haar gazon.
9: Waar mag ik zitten? Ja?
1: We gaan zitten op grote houten banken met kussens met bloemmotief.
10: Hoe gaat het met jou? Gaat het goed, Natasha?
9: Ja, gaat het goed.
10: Wanneer zijn jullie gekomen?
9: Wanneer zijn we gekomen? 10 januari, hè? De tijd vliegt.
10: Zo?
9: Ja.
10: En jullie zijn alsmaar bezig?
9: We zijn alleen maar aan het opnemen. Alleen maar.
1: Terwijl we de microfoon bij haar opdoen, vraagt ze mij wat de bedoeling is van het gesprek.
10: En dan moeten jullie vertellen wat er gaat gebeuren.
1: Iets wat ik haar bij het maken van de afspraak eigenlijk al meerdere keren verteld heb. Maar goed, ik wil niet onbeleefd zijn, dus ik leg het haar nog een keertje uit.
9: Het is dus een podcastserie van 6 delen, waarin ik dieper duik in het leven van Helmin Wiels. Ik wil toch weten, wie was deze man? Daar zitten natuurlijk heel veel verschillende kanten aan.
10: Ja.
1: Maar dit is niet de enige keer dat ze er naar vraagt. Want enkele minuten nadat ik het haar heb uitgelegd, vraagt ze het opnieuw.
10: Ja, maar weet je, wat gaat er gebeuren?
1: En leg ik het opnieuw uit.
9: En daarna gaan we kijken naar de opkomst van Helmin Wiels. En van u wil ik heel graag weten, zeker omdat u destijds 2 kabinetten heeft geleid. U heeft de opkomst meegemaakt. U heeft ook alles rondom deze partij ook meegemaakt. Ik wil heel graag weten hoe u dat heeft beleefd. Daar heb ik verschillende vragen over.
10: Oké, maar één ding wel. Kijk, ik was minister-president. Ik wil niet heel negatief zijn over Helmin Wiels. Want op de eerste plaats, niemand heeft het recht om iemand het leven te veroveren. Dat kan niet, Dit is verschrikkelijk.
1: Oké, onthoud even dat de bedoeling van het gesprek echt wel duidelijk is. Aan het einde van dit gesprek snap je waarom. Eerst ga ik met Emily de Jong-Elhagen terug naar de tijd dat ze namens haar partij, de PAR, 2 kabinetten heeft geleid.
10: De partij was een partij. Ze noemde het partij van de doctorandes en de professionals. Maar ik was een people's person. Ik was onderwijzeres. Dus voor mij, het kon me niet schelen wat ze zeiden. Maar voor mij, het ging om het volk.
9: Het ging om het volk.
10: Ja.
9: Wat vond u dan van de opkomst van Helmin Wiels? Die op dat moment ook zei, ik ben er voor het volk.
10: Kijk, wij waren voor hem de grootste partij. En dus daarom was het, hij moest mij en bijvoorbeeld mevrouw Leeflang was ook zijn weet je, dus
9: u noemde Almaira Leeflang ook.
10: Dat is van mijn partij.
9: Dat is van uw partij.
10: Maar zij is ook weg van de partij.
9: Ja, maar destijds dat zij bij u in uw partij zat, hoe ging Wiels met haar om?
10: Ja. Wiels vond het verschrikkelijk dat Almaira dus ook aan de rokken van Nederland was. Ja. Hij kon het niet. En de manier waarop hij tekeer ging, doe ik niet. Hij was iedere dag op de radio en hij was heel persoonlijk. En jammer, want het is iemand die voor het volk wilde, maar hij wist zijn weg niet, denk ik.
9: Had u daar wel eens gesprekken met hem over?
10: Ze hebben getracht, iemand had getracht voor de verkiezingen. We zouden een afspraak hebben hier vlakbij, bij die restaurant, om 4:00. Hij kwam niet. Hij zei ja, hij zou komen, dus degene. Want ik wil met hem praten, dus.
9: Maar u heeft nooit een gesprek met hem kunnen voeren?
10: Maar wat wel gebeurd is, als je die vergadering meemaakte, dan kwam ik met bevallers voorstellen. Ja, meneer Wiels, zeker mevrouw de Jong, dat denk ik ook, zeker. Fantastisch. Hij gaat naar buiten en dan gaat hij weer schelden op mevrouw de Jong. Weet je, zo was hij.
9: Ja.
1: Als ik de Jong-Elhagen zo hoor, had zij zich wel berust in het feit dat Wiels het op haar gemunt had. Zij was tenslotte minister-president. Maar dan wel aan de rokken van Nederland, volgens Wiels. En in Nederland had hij zijn pijlen daarom gericht op staatssecretaris Ank Bijleveld. Hij noemde haar een ordinair viswijf en niet de moeite waard om mee te praten.
7: Nee. Luister, met een staatssecretaris moet je niet praten. Luister, onze premier heeft een zwakke, laten we zeggen, positie genomen om als premier met een doodgewone staatssecretaris te overleggen en opdrachten van die staatssecretaris te nemen.
1: Maar als ik het met de Jong-Elhagen daarover wil hebben, slaat de stemming bij haar ineens helemaal om.
9: Waarom had Wiels daar zoveel kritiek op?
10: Dat moet je weer in de familie. Dat kan ik je echt niet zeggen. Wiels was tegen Nederland. Maar hij had veel Nederlandse vrienden. Kijk, ik word nu een beetje boos op jou.
9: Vertel.
10: Waarom Wiels, weet ik niet.
9: Ik druk op de knopjes waar u...
10: Nee, het is niet erg, fijn, maar dan moet je wel weten dat je kan blijven vragen. Mm-hmm. Maar verder, ik heb mijn werk gedaan en ik ben trots op mijn werk wat ik gedaan heb.
9: Voelt het ergens ook machteloos?
10: Ja, maar ja, dat is politiek, hè? Dat is politiek. Mm-hmm. Dat is politiek.
9: Ik heb nog een andere quote.
10: Ik vind het heel vervelend dat je mij... Ik heb 2 kabinetten en je hebt het alleen maar over Wiels. Is dat de bedoeling?
9: Ja.
10: Als ik het wist, had ik het niet geaccepteerd.
9: Oh ja?
10: Want kijk, wat moet ik van die Wiels vertellen? Wat wil je dat ik van Wiels vertel? Ik ken Wiels niet. Ik heb niet met Wiels gewerkt. Dus, als ik dit had geweten, dan had ik het niet geaccepteerd.
9: Vindt u het ongemakkelijk?
10: Nee, wat moet ik van Wiels? Je praat, je vraagt maar. Wat moet ik van Wiels vertellen? Ja. Wat ik wel wil zeggen is, wat je met hem gedaan hebt... mag niet. Nee. Je mag niemand vermoorden. Als ik dit had geweten, dan had ik gezegd... nee, we gaan een borrel nemen of we gaan een drankje of een kopje koffie. Nee, echt niet. Wiels. Dus
9: het hoort ook bij onze geschiedenis. Dus we kunnen niet doen alsof het niet gebeurd is.
10: Nee. Maar om 2 uurtjes over hem te praten met mij vind ik wel te veel.
9: Oké, goed. Dan stoppen we.
1: Ja, ik heb je expres al aan het begin van dit bezoek laten horen... dat de bedoeling van dit gesprek, praten over Wiels... echt wel duidelijk was. Maar hier merken we ook weer wat Wiels nog altijd teweeg brengt. Verder praten met de jong Elhagen blijkt zinloos. Niet over Wiels. Tijdens ons gesprek viel ook de naam Almaira Leeflang. De oud-partijgenoot van Emily de jong Elhagen. Weet je nog? Leeflang zat van 2012 tot 2017 in het Curaçaose parlement... Daarvoor bekleedde zij namens de PAR verschillende ministerposten, waaronder die van minister van Onderwijs. In mijn tijd als correspondent heb ik gezien hoe Wiels vaak overhoop lag met Leeflang. Misschien durft zij wel te praten over haar ervaringen met Wiels. Als ik haar bel, staat ze meteen open voor een gesprek. Ik mag langskomen.
9: Een enorme moeite om dit te vinden, maar we zijn er. Dag mevrouw Leeflang. Ja, bontardi.
11: Welkom.
9: Dank u. Goed u te zien.
11: Ja.
9: Wat een prachtige tuin zeg. Ja, zo.
11: Het werk van mijn moeder.
9: Oh.
11: Mijn moeder woont bij mij.
9: Ah, en, zo.
11: De tuin is haar domein.
9: Nou, het is een paradijs. Ja.
1: Voordat ze in 1999 de politiek inging, was Almaira Leeflang docent aan het HBO. In de tuin die haar moeder zo vakkundig bijhoudt, nemen we plaats. Daar vraag ik Almaira Leeflang hoe ze terugkijkt op haar politieke carrière.
11: Kijk, het waren kansen en het waren ook tegenwerkingen. De kansen heb ik gebruikt.
9: Maar hoge bomen vangen ook veel wind.
11: Ja. Ja.
9: Het is toch niet altijd makkelijk geweest?
11: Nee, het is helemaal niet makkelijk geweest. Erger nog, ik ben in principe van nature een atypische zwarte vrouw. Normaal in onze cultuur is een zwarte vrouw die moet getrouwd of een man hebben, kinderen hebben. Ik was niet getrouwd, had geen kinderen en durfde ook nog te zeggen: ik ben vrijgezel bij keuze zonder sponsor en zonder bureau. Nou, als je dat soort dingen zegt, dan ben je raar. Waar hoor je bij? Je hoorde niet in een hokje. Dus dat maakte het ook niet makkelijk. Mensen zeiden tegen me, ga iets met je haar doen. Want je haar moet gedragen worden. En van alles. Maar voor mij, het was gehard.
9: U was ook zelf gehard geworden daardoor?
11: Nou, gehard in die zin van, je kon me niet raken meer.
9: Ah.
11: Je kon me niet, ik zei ook altijd tegen mensen van, je verliest je tijd. Je kan me niet zwart maken, want ik ben al zwart. En ik ben pikzwart. Dus zwart maken gaat bij mij niet helpen. Ja?
1: Terwijl Almaira Leeflang en ik in de tuin zitten te praten... worden we ineens verrast door een tropische regenbui.
9: We have to pause. Oeh, no, no.
11: Oh, nee, dit gaat aanhouden.
9: Dit gaat verhouden houden, ja.
11: Dat gaat een beetje aan.
9: Ja, laten we naar binnen verhuizen.
1: We besluiten ons gesprek binnen voor te zetten. Als we weer gaan zitten, vraag ik haar naar waar ik voor gekomen ben. Wat kan zij mij vertellen over haar ervaringen met Helmin Wiels?
11: Kijk, ik maak onderscheid tussen de mens Helmin Wiels en de politicus Helmin Wiels. De mens Helmin Wiels is iets vreselijks aangedaan. En zelfs door onze eigen mensen. En zelfs door mensen die heel dicht bij hem waren. Wie wist immers dat Helmin Wiels op 5 mei die dag daar op die bewuste plek zou zijn? Wie wist dat mens... moeten mensen heel dicht bij hem zijn geweest. Het plan is gemaakt. Dus daar heb ik ontzettend mee te doen.
9: Dat maar is de mens, Helmin Wiels. De politicus,
11: politicus Helmin Wiels heeft aan de verkeerde kant van de geschiedenis gestaan. Hij was een identiteitspoliticus. Een identiteitspoliticus die bezig was sentimenten van de slavernij en het kolonialisme op te wekken of te misbruiken om gevoelens van haat op te wekken om zo zijn streven naar onafhankelijkheid te kunnen verwezenlijken.
1: Volgens Leeflang deed Wiels dus aan identiteitspolitiek door de boosheid onder zwarte Curaçaoënaars over de slavernijgeschiedenis te gebruiken in zijn strijd voor een onafhankelijk Curaçao. Ik denk aan die demonstratie in 2008, waarbij Wiels en zijn aanhangers jodensterren droegen en schreeuwden dat ze nooit meer slaven van Nederland wilden zijn.
5: Wij willen weer de slaaf en de slavernen. Nooit meer!
11: Identiteitspoliticus als hij was, was het zwart tegen wit. Nou, dan krijg je een zwarte vrouw, Omaira Leeflang, die lijnrecht tegenover Helmin Wiels stond.
9: En wat deed hij dan?
11: Hij moest mij uitschakelen. Want ik was die zwarte vrouw in de politiek die niet meedeed met de identiteitspolitiek van de politicus Helmin Wiels. Je was een house negro, een huisneger. Dus iemand die het zwarte ras onwaardig was. Ja?
9: Zei hij dat over
11: je? Ja, ja, ja. Huisneger, black jet set. Dat waren de directeuren en hoge ambtenaren die niet naar zijn pijpen dansten. Dat was de black jet set.
1: Dat uitschelden van Omaira Leeflang deed Wiels vaak in zijn dagelijkse radioprogramma. In aflevering 3 hoorde je al hoe Wiels daar regelmatig mensen aanviel. Maar het bleef niet bij woorden. Leeflang vertelt hoe het mediateam van Wiels racistische foto's en filmpjes over haar verspreidde.
11: Nou, die foto's gingen ze maken, vergelijken met apen, chimpansees en dat soort zaken.
1: Ja, die filmpjes en foto's heb ik helaas zelf ook gezien in mijn tijd als correspondent op het eiland. Ze werden door andere politici weggelachen als grapjes en politieke ongein. Maar terwijl ik nu naar Leeflangs beleving luister, besef ik dat wij journalisten daar misschien veel kritischer op hadden moeten zijn. Toch waren het niet deze acties van Wiels en zijn team waar Leeflang het meest last van had. De problemen kwamen pas echt toen Wiels besloot haar integriteit aan te vallen.
11: Hij had ook een medestanders in het ministerie van Onderwijs en die heeft hij opgedragen om alle documenten die ze konden vinden om aan te tonen dat ik corrupt was, om die documenten te verzamelen op basis van een project. Ik zeg, laat ze. De enige manier om te bewijzen dat je integer bent is om hem te laten doorgaan en naar het OM te gaan met alle stukken. Hij heeft een stapel documenten nietjes er doorheen gegooid en naar het Openbaar Ministerie gebracht en mij beschuldigd van oplichting, corruptie. Gedurende die hele periode heeft hij constant mensen bang gemaakt van die gaat de bak in enzovoorts. Hij had dagelijkse radioprogramma's. Er zijn mensen die me opbelden en zeiden, stap maar op, want dit moet je jezelf niet laten overkomen. Ik zeg, ik blijf staan en ik zal blijven staan.
1: Uiteindelijk wees het Openbaar Ministerie de rechtszaak die Wiels wilde aanspannen tegen Leeflang af. En ook drie rechters bij het Hof concludeerden dat er geen bewijs was voor de beschuldigingen van Wiels. Toch bleef Wiels in de media volhouden dat Leeflang corrupt was. En dat laatste blijkt hetgeen te zijn dat haar tot op de dag van vandaag nog dwars zit.
11: Ik heb heel veel pijn gehad van het feit dat je mensen zo kunt manipuleren. Dat was mijn pijn. Dus je kunt mensen tot in hun ziel, kun je daar binnentreden en ze laten doen en denken en voelen wat jij wil. Ik heb mensen meegemaakt die na de dood van Helmi Wiels bij mij thuis zijn gekomen, hier voor de deur. Zeggen, mevrouw Leeflang, ik had een hekel aan u. Maar ik zie nu dat u opkomt voor zwakkeren, voor ouderen. En ik zie nu dat u niet bent wat mij is verteld over u.
9: Hoe zijn ze tot dat inzicht gekomen, denkt u?
11: Tot het moment dat Helmi Wiels stierf, was er geen vervanging van Helmi Wiels. Dus het stopt. En toen kon ik nog doorgaan.
1: Het pesten van Almaira Leeflang stopte dus met de dood van Helmi Wiels. Een wrange conclusie, bedenk ik me. En helemaal als ik Almaira Leeflang vraag naar welke impact de moord heeft gehad op hoe zij naar haar eiland kijkt.
11: Het heeft mij wel tot het besef gebracht dat ons land, de democratie in ons land, totaal kapot was. Want er waren zoveel andere dingen gebeurd, maar dit was het dieptepunt. Moord. Onze democratie was kapot.
1: Met een zwaar gemoed, maar veel wijzer, neem ik afscheid van Almaira Leeflang. Waar in het gesprek met Emily de Jong-Elhagen de deuren dicht bleven als het over Wiels ging, zijn ze bij Almaira Leeflang juist wijd open gegaan. Hoe pijnlijk ook, haar ervaringen en verhaal voelen oprecht en eerlijk en geven een interessant beeld van de beide kanten die Wiels had. De intimiderende politicus, maar ook de mens die op gruwelijke wijze van het leven is beroofd en bij zijn familie is weggerukt. Albert is zijn grote broer kwijt.
12: Ik mis hem eigenlijk. Ik mis hem heel erg.
1: Junior zijn vader.
13: Toen zei ik tegen mijn moeder van, leeft hij nog? En mijn moeder zei nee.
1: En als ik hieraan terugdenk, denk ik ook terug aan een telefoongesprek dat ik met Junior had vlak voor mijn vertrek naar Curaçao. Hij vertelde mij dat zijn vader er toen al rekening mee hield dat zijn laatste dagen waren geteld.
14: En die zegt tegen jou, ze gaan mij vermoorden. Maar je kan het niet stoppen. En als zoon moet je dat aanhoren. En daarachteraan komt hij met, je kan het niet stoppen. Waarom kan je het niet stoppen? Omdat ik niet ga stoppen. Dus ze moeten me doodmaken voor wat ik in geloof.
1: Junior was niet de enige aan wie Wiels toevertrouwde dat hij vreesde voor zijn leven. Weet je nog, die Nederlandse journalist waar deze aflevering mee begon? 3 dagen voor zijn dood had Wiels daarmee afgesproken op een luxe resort. Haar naam is Margriet Marbes. Margriet reist de hele wereld over.
9: Hey Margriet.
15: Hey, hi.
1: Als ik haar bel, bevindt ze zich op het vliegveld van Rotterdam, waar ze een rustige lounge heeft opgezocht.
9: Hallo, waar ben je?
15: In Rotterdam.
1: Margriet was de laatste die Wiels uitgebreid interviewde. 2 dagen lang spraken ze elkaar. Aan Margriet vertrouwde Wiels toe dat hij vreesde voor zijn leven. Ik moet hier meer van weten. Want als Wiels vreesde voor zijn leven, hoe zat het dan met zijn beveiliging? En waarom sprak hij dan af op zo'n luxe resort?
15: Ja, dat is het eerste wat ik hem ook heb gevraagd. Waarom hier en niet bij een snack? Want u bent toch een man van het volk, hè? En waarom zitten we dan bij het allerduurste hotel van Curaçao? En toen zei hij, nou, omdat ik bang ben, mevrouw.
9: Maar zit je daar, denk jij, dan ook veilig of zo, waar hij bang voor was?
15: Ja, dat denk ik wel, want je moest een poort door en ja, bijvoorbeeld Julio Iglesias, die zat daar ook. En dat soort mensen voelen zich veilig in Bouwazen. Dus een goede beveiliging. En toen zei ik, nou ja, waar bent u dan bang voor? Nou, zei hij, ik maak geen vrienden.
1: Wiels had dus inmiddels op zoveel verschillende plekken vijanden gemaakt dat hij vreesde voor zijn leven. En dan zou je verwachten dat hij zich zou verstoppen. Maar dat deed Wiels niet.
15: Zij ging ook niet achteraf zitten. We zaten in het middelste op het middelste tafeltje aan het strand. Het was niet zo van dat hij eventjes in de luwte ging zitten of zo. Nee, het was allemaal voluit met champagne. En hij wilde wel gezien worden.
1: En het bleef niet bij champagne. Margriet vertelt hoe Wiels het er goed van nam tijdens dat interview.
15: Kogelbiefstuk als hoofdgerecht. Er kwam nagerecht met volgens mij was het amaretto. En dat was niet 1 glaasje, maar dat waren er ook een aantal. En nou ja, ik heb uiteindelijk die rekening betaald. Maar dit was een bon van $600. Ja, en die heb ik toen afgetikt.
9: Klinkt wel een beetje van, ik neem het er nu van, nu het kan. Denk jij dat, dat Wiels een spelletje met je speelde? Hoe heb jij dat geïnterpreteerd?
15: Nee, na 8 uur interviewen denk je dat niet. Nee, hij had heel duidelijk zijn punten. Daar was goed over nagedacht. Hij had dus op 10 punten een idee waarop het eiland veel meer belasting zou kunnen innen. Dat was...
1: Margriet Marbes interviewde Wiels dus vlak voor zijn dood 8 uur lang op dat luxe resort. Het kan dus best zo zijn dat ze tijdens dat gesprek antwoorden heeft opgepikt op de vragen die wij nu hebben.
15: De UTS wilde die aanpakken, de Free Zone wilde die aanpakken.
1: Wiels nam in ieder geval uitgebreide tijd om haar al zijn politieke plannen te vertellen. En dat was niet het enige.
15: Hij zei, ja mevrouw, vrijdag steek ik het lontje aan en maandag knalt de bom. Toen heeft hij die vrijdag ook bekendgemaakt dat er een rare constructie was via Sint Maarten en UTS met het uitbetalen van gokgeld.
1: Dit heb je al eerder gehoord, in aflevering 3. Volgens Wiels hield het telecombedrijf UTS zich bezig met illegale gokpraktijken. Curaçao zou daardoor volgens Wiels miljoenen aan belastinginkomsten mislopen. Maandag zou hij alles onthullen in de media.
15: En hij zei, dat is niet het enige. Ik heb meer dit soort voorbeelden, maar ik pak dit eventjes.
9: Maar wist
15: hij zondag dus vermoord.
9: Precies. En wist hij toen hij dat tegen jou zei ook dat dat een eventueel scenario zou kunnen zijn? Dat zijn leven ook, dat hij daarmee ook zijn leven op het spel zette?
15: Nou ja, dat weet ik natuurlijk niet. Hij heeft alleen tegen mij gezegd dat hij bang was en wat hij ging doen. Maar ja, het was niet alleen de goksector die aan wilde pakken. De trusts, dat is een miljardenindustrie. Ik bedoel, als je daar aan gaat komen, dan strijk je toch wel hele machtige mensen tegen hun haren in.
9: Als jij nu, Margriet, als je nu met de wetenschap die je nu hebt, hoe kijk jij terug op dit interview?
15: Ja, ik vond het heel weird dat ik zondag aankwam in Dubai thuis en dat mijn telefoon, een sms'je, kreeg ik toen van een vriend. Wiels doodgeschoten. En toen dacht ik, nee, dat kan niet. Dat kan niet.
1: Margriet Marbes kon het achteraf niet geloven. En ik eigenlijk ook niet als ik haar dit allemaal zo hoor vertellen. Dus Wiels vreesde voor zijn leven en spreekt daarom met haar af op een besloten resort, maar gaat daar vervolgens uitgebreid midden op het strand zitten dineren. Terwijl hij die donderdag vertelt dat hij maandag een bom gaat laten barsten. Hij houdt er zelfs rekening mee dat dit zijn dood kan worden. En toch heeft hij geen beveiliging mee.
15: Had geen beveiliging mee.
9: Dat vind ik toch vreemd, vind je niet?
15: Nou ja, met wat er daarna gebeurd is, nu, is dat natuurlijk vreemd, ja. Want er was wel degelijk een dreiging. Hoewel het plan vrij knullig uitgevoerd is.
9: Ja, vind je dat als je terugkijkt?
15: Ja, absoluut. Ja. Curaçao is zo klein, niets blijft geheim, weet je. En dan gaat die link naar Jamaluddin toe. Ik vind het heel knullig.
1: Margriet Marbes vindt de moord op Wiels maar knullig uitgevoerd daar midden op het familiestrand van Marie Pampoen. En dan noemde ze ook die link naar Jamaluddin. Ik besef ineens dat ik nog steeds niks heb gehoord op mijn verzoek om hem in de gevangenis op te zoeken. Het ministerie van Justitie negeert mij al ruim een week. Ik besluit daarom ook nog via een andere weg de druk op te voeren. Via heb ik het privénummer weten te krijgen van de woordvoerder van de gevangenis. Kijk of dat werkt.
16: Hallo, Tari.
17: Hallo, buongiorno. Ik ben Natasha Gibbs, die BNNVARA. Mite Pabieku, Yabes Pinedo?
16: Si, si.
17: Ah, hoe ben je?
1: Eindelijk, geen voicemail. Een echt mens.
16: Van directeur?
17: Mm-hmm. Oké, maasje, dankie. Oké. Hallo. Oh, wauw, sorry. Hij zegt dus... ik moest eerst even een beetje lachen toen hij zei een Gmail-account. Maar dat is zijn privémail, want hij zegt... dan kan ik het nu meteen bekijken, want ik ben thuis. En dan ga ik er meteen mee aan de slag. Deze man heeft er zin in. Laten we hopen dat dit gaat werken. Dit zou zo tof zijn.
1: Terwijl ik de mail tik, krijg ik ook nog een spraakberichtje binnen... van journalist Dick Draaier. Je weet wel, het wandelend archief. Omdat ik alles al heb geprobeerd, heb ik hem gevraagd om met mij mee te denken over hoe ik toestemming kan krijgen van het ministerie van Justitie.
2: Ik denk, Natasja, dat je er naartoe moet gaan met de vraag om een afspraak te maken. En dan niet weggaan voordat je een afspraak hebt. Dat zou mijn advies zijn.
1: Volgens Dick moet ik de minister van Justitie dus opzoeken en onder druk zetten. In aflevering 5 zal ik dat gaan doen. De tijd begint namelijk te dringen. Over 3 dagen vlieg ik alweer terug naar Nederland. Maar voordat het zover is, moet ik Jamaluddin hebben gesproken. Waar was hij op de dag van de moord? Hij zegt onschuldig te zijn. Stel dat het waar is. Wat of wie zit er dan achter de moord? In de volgende aflevering duik ik in alle scenario's en mogelijke motieven in deze moordzaak.
2: Jamaluddin, ga de kranten erop nakijken. Jamaluddin is afgezekerd door Wiels, je wil het niet weten.
1: Wiels de moordzaak is tot stand gekomen met steun van het NPO-fonds. Wil je alle afleveringen in 1 keer horen? Dat kan via de gratis NPO-luister-app.
18: Dat was de aflevering 4 van Wiels de moordzaak. Zometeen ben ik met onze vaste correspondent Oscar van Dam, waarmee hij ons meeneemt in het laatste nieuws van de eilanden. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Happier Times en Van Ray.

0: Ja, dat was inderdaad Ray met Click Clack Symphony samen met Hans Zimmer. En nu gaan we in gesprek met onze vaste correspondent Oscar van Dam. En die neemt ons mee in alle nieuws op de eilanden. En daarmee zeggen we buonanotte, Oscar.
1: Buonanotte, CJ. Komt erbij.
0: Bon, heel goed. Hoe gaat het daar op de eilanden? Hoe ben je er aan toe deze dagen?
1: Het is rustig, ja. Het is weinig schokkend. Het gaat gewoon lekker op de eilanden. Het regende vandaag een paar keer. Dat is altijd vermeldenswaardig. En de mensen zijn heel erg bang voor een grote, zware tropische storm, orkaanachtig en dergelijke. Maar het komt ook een beetje omdat het echt heel warm is deze periode. En ja, dan lijkt het dat een keer gaat leiden tot iets heel heftigs qua weersgesteldheid. Maar of dat ook gaat gebeuren, dat weten we niet. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste waarover gesproken wordt.
0: Klopt. Maar zoals elk jaar september, augustus, september zijn de maanden waarin het warmst is. Doordat er gewoon tekort aan wind is in het gebied. Doordat er zoveel orkanen in het gebied zijn. De El Niño.
1: Ja, we zitten nu gewoon in een periode waarbij je alles kunt verwachten qua weer.
0: Ja.
1: Dus nu is het of heel warm of het gaat heel erg stormen.
0: Precies, ja, precies. Ja, dus dan daar maken men best zorgen over.
1: Ja, toch wel.
0: Maar afgelopen weekend was er een groot festival op Curaçao. Was jij erbij?
1: Nee, ik ben heel vaak geweest naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. En het is altijd een soort eikpunt. Dit jaar kwam het er gewoon niet van. Nou ja, dat kan gebeuren. En dat was met meer mensen. Want ja, we hebben natuurlijk een prachtige voetbalzomer gehad. Veel Curaçaoenaars zijn naar Amerika gegaan. Nou ja, dat was heel mooi om Curaçao op het WK te zien.
0: Ja.
1: Maar men vreesde wel een beetje. Ja. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. Amerika was niet goedkoop. Zou dat gevolgen hebben voor het Curaçao North Sea Jazz Festival? Ja, dat is toch wel wat een van de conclusies is. Er zijn heel veel kaartjes, ik geloof 2000 kaartjes, weggegeven aan leerlingen van verschillende scholen, docenten en dergelijke. Om gewoon toch te zorgen dat er voldoende mensen op het festival afkwamen. Iedereen die ik gesproken heb, die vond het een mooi festival hoor. Daar verder niks van. Maar dan merk je dat, hè, het is prijzig, het Curaçao North Sea Jazz Festival. Niet alleen de entree, maar ook als je daar lekker uitgebreid wil eten en drinken en dergelijke. Dus dan merk je van ja, niet iedereen kan alles betalen en kan in Amerika betalen en het North Sea Jazz Festival. Dus dat was al zichtbaar dit jaar.
0: Ja, ja. En qua internationale bezoekers, was er daar ook sprake van? Of
1: Ja, er komen altijd heel veel mensen uit omringende eilanden, uit Suriname, maar bijvoorbeeld ook uit andere Caribische eilanden. Mensen vinden het een mooi eikpunt. Het is een heel mooi, goed georganiseerd festival. En er komen artiesten, ik zal wat noemen. Ja, Ruben Blades die komt wel vaker, maar het blijft altijd iets heel moois. De Jacksons kwamen. Sean Paul, Toto, Steven Marley, Kassav, dat blijft ook altijd heel mooi.
0: Ja.
1: Niet de meest niet de meest progressieve artiesten. Vaak soms ook gewoon, mensen die al heel lang bezig zijn, hè, Toto en dergelijke.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel voor heel veel mensen echt een prachtig concert. Vooral wat ik gehoord heb over Toto was echt heel positief.
0: Inderdaad. En ook over Ryan Castro had ik ook heel veel goede dingen gehoord. Die zelf ook half Curaçao's is, maar ook samenwerkt met grote namen zoals J Balvin. Die weer thuis kon optreden.
1: Ja, dat blijft toch iets heel moois. Hè? Als, het is een groot internationaal festival. Je hebt niet heel veel Curaçaose artiesten die daar optreden.
0: Nee.

0: Castro, half Curaçao's. Dan ben je natuurlijk ook gewoon een Curaçao's artiest. En hij kon ook in het papje mens met het publiek spreken. Hij heeft hier gewoond. Ja, dat is gewoon mooi.
1: Dat
0: en je ziet ook in al zijn werk. Hij heeft ook in Europa volgens mij van de zomer ook opgetreden. Laat die dingen van Curaçao zien. Dus dat is gewoon iets heel... iets heel moois. Dat blijft Curaçao-promotie. En dan ook nog Jayon, die natuurlijk uit Aruba komt, maar met de Blue Wave, Mama Wak, veel mensen aan Curaçao heeft gekoppeld met zijn muziek. Ja, dat is ook gewoon mooi. Dus het was wel een goed programma, denk ik.
1: Ja.
0: Maar helaas, ik was er zelfs niet bij.
1: Helaas. Nou, laten we hopen dat je volgend jaar wel deel van kunt zijn.
0: Zeker.
1: Ja. En wat kunt u nog meer vertellen, Oscar?
0: Ja, had jij het gedacht dat Dik Advocaat nog door blijft gaan?
1: Eigenlijk wel. Ik had het. Ik had het wel verwacht, aangezien de Gold Cup ook aankomt voor de Curaçao. Tenminste, niet de Gold Cup, maar de dat ze daar naartoe gaan werken.
0: Ja, we gaan nu aan de Nations
1: vanaf
0: League.
1: Aanstaande maand.
0: Ja, ze gaan aan de CONCACAF Nations League gaan ze meedoen. En ze willen natuurlijk kwalificeren. En daarvoor gaan ze spelen tegen Costa Rica, Nicaragua en Trinidad en Tobago. Maar het feit of Advocaat nou door zou gaan of niet, dat hing even in de lucht. We kregen een paar weken geleden het bericht dat het contract was afgerond na het WK. Ja. Er werd gekeken wat er verder moest worden gedaan. Er zijn allemaal namen genoemd die het misschien zouden worden. Maar ja, de voorkeur is in ieder geval ook van bijvoorbeeld sponsors, maar ook binnen de FFK, was men heel tevreden over hoe het gegaan is onder Advocaat.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En als hij zegt, ik wil nog wel even doorgaan, dan wilde men toch ook doorgaan. Er was ook een stroming binnen de Curaçaose voetbalwereld om te zeggen van over 4 jaar is er weer een EK, nu hebben we een WK, nu hebben we alle tijd om zeg maar een nieuwe, jonge bondscoach te beginnen. Want als je met Advocaat doorgaat, het is heel mooi wat hij nu gaat doen, maar je kunt natuurlijk niet verwachten dat hij dadelijk in 2030 ook nog Curaçao mee zou nemen als ze naar een WK gaan. Maar de spelers zijn ook heel blij met hem. Hè. Het is natuurlijk gewoon een hele ervaren man. Er moeten nu belangrijke wedstrijden worden gespeeld. Dus er zijn toch wel heel veel mensen binnen de voetbalwereld die heel blij zijn dat Advocaat doorgaat. En ik denk, hij zelf ook, maar ik weet niet. Ik vind 78 best op leeftijd voor een bondscoach. Maar als hij het nog wil doen, waarom niet?
1: Precies, precies. En als je nog... je leeftijd kan altijd... is nog niet altijd een maatstaf voor kwaliteit.
0: Nee, maar hij heeft ervaring, hij heeft de drive. Hij wil ook niet thuis zitten. Er werd van alles gezegd, hè, dat hij ook nog in Nederland misschien de trainer van FC Utrecht zou gaan helpen of wat dan ook. Maar hij kiest gewoon voor Curaçao. Nou, mensen zijn er blij mee en ik ook. Dus laten we kijken. En wat ook wel mooi is, de eerste wedstrijd is dadelijk volgens mij 24 september tegen Costa Rica. Corendon, hè, dat hebben we overal wel begrepen, is een van de belangrijkste sponsors.
1: Uh-huh.
0: En die organiseert dan een mogelijkheid om dat 100 mensen een soort fantrip daar naartoe kunnen maken. Dus met de spelers, met de selectie, mee naar Costa Rica. In het vliegtuig ook die wedstrijd zien en dan weer teruggaan. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk voor voetballiefhebbers.
1: Ja, zeker. En wanneer is die wedstrijd?
0: Volgens mij 24 september.
1: Ja, oké, 24 september. Dus dat is over 2 weken. Ja.
0: Ja, en dan wordt er... dat is een hele lange periode voor internationale wedstrijden. Dus er wordt in 2 weken worden verschillende wedstrijden gespeeld. Zoals ik al zei, hè, tegen Nicaragua, Trinidad en Tobago. En later gaat dat weer verder. Maar Curaçao moet nu onder Advocaat toch een paar goede resultaten neerzetten om weer verder te gaan met de Nations League.
1: Ja. Nee, precies. Nou, dat gaan we dan zien, hoe dat dan loopt. En we hopen sowieso voor een goede prestatie, zeker van de Blue Wave.
0: Natuurlijk.
1: Ja.
0: Natuurlijk,
1: en
0: natuurlijk.
1: Wat speelt er nog meer op de eilanden?
0: Ja, er is afgelopen zondag een man opgepakt in Colombia, in Medellín. Nou, het is natuurlijk niet de eerste drugshandelaar die in Colombia is opgepakt, maar het is wel een bijzonder verhaal.
1: Ja.
0: Het is, hij heet Eldrich Boudou, vanuit Surinaamse afkomst. Hij beschikt ook over een Nederlands paspoort. Maar als je ziet hoe er op deze man gejaagd is en wat hij allemaal zou hebben gedaan op het gebied van drugsmokkel naar Europa. Om maar iets aan te geven, zijn arrestatie was een samenwerking tussen de Franse Veiligheidsdienst, de Amerikaanse US Marshals, Colombia en ook nog andere landen. Interpol was erbij betrokken. Dit is echt een hele grote jongen. En wat dan nu in Colombia, wat je ziet, is dat de politie zo'n arrestatie ook zelf filmt en ook op internet plaatst. Dus je ziet precies dat hij zit op een terrasje volgens mij een kopje koffie te drinken. En dan wordt opeens een man die verantwoordelijk is voor 12 jaar lang enorme drugstransporten naar Europa toe zomaar meegenomen. Ja, het is voor ons natuurlijk extra interessant, hè, omdat het een Nederlander is die daarvoor verantwoordelijk is. Het is steeds meer hoor je over grote Nederlandse drugsdealers die in Colombia zich gevestigd hebben. Maar ik vond het vooral opmerkelijk nieuws.
1: Ja, is het ook. En deze Eldrich Boete die is nu blijft in de arrestatie van Colombia, of die wordt in een andere
0: rechtszaal gebracht. Hij wordt naar Nederland gebracht, want Nederland wil hem uiteindelijk hebben, omdat hij hier, omdat hij in Nederland een celstraf van 12 jaar nog opgelegd heeft gekregen bij, hoe zeg je dat, bij verstek veroordeeld. En Nederland wil hem ook heel graag hebben, omdat ze daadwerkelijk hebben gezien dat hij verantwoordelijk is voor die drugsmokkel naar Nederland. Maar wat ik net zei, ook Frankrijk, ook Amerika, er zijn veel meer landen die ook wel willen weten wat hij precies gedaan heeft. En het zou dus zomaar kunnen dat hij ook nog in meerdere landen veroordeeld wordt. Dus hij is opgepakt in een internationale actie. En hij zit nu vast, maar het Colombiaanse Openbaar Ministerie die zegt, ze zijn er heel openhartig, ze vertellen best veel over de zaak. En zeggen van hij is hier opgepakt op Colombia, maar hij moet naar het Nederland toe. Want eerst die 12 jaar cel nog in Nederland en wellicht nog meer rechtszaken over de hele wereld.
1: Ja, precies. Nou, dat is heel interessant wel om op die manier zo'n grote drugsbaron te zien opgepakt worden. Dat is best wel indrukwekkend.
0: Het is opmerkelijk, omdat hij ook juist omdat hij heel lang buiten beeld is gebleven, maar nu was hij met een bus gegaan naar Medellin. En op de een of andere manier hebben ze dan achter zijn identiteit gekomen. En hij heeft kennelijk wat dat betreft een foutje gemaakt. Want hij heeft ook veel andere... het is bijna net een Netflix-serie, maar hij heeft natuurlijk ook veel andere manieren om zich te identificeren, waarbij je dus niet ziet dat het om Eldrich Boudou gaat. Mm-hmm. Maar hij heeft een foutje gemaakt en dat is meteen afgestraft.
1: Ja. Nee, wat bizar. En kunnen we nog meer van deze zaak volgen, blijven volgen in de komende periode? Of is het nu...
0: De bedoeling, dus het Colombiaanse Openbaar Ministerie die zal blijven informeren over het feit dat hij naar Nederland wordt gebracht, ja of nee. Maar Colombia wil hem uitzetten, wil hem, transporteren naar Nederland. En Nederland wil hem heel graag hebben, dus dan zou het ook heel snel kunnen gaan. Dan zullen ze dat vanuit Colombia zeggen. En als hij in Nederland komt, hij is al veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Dus waarschijnlijk zal hij dan gewoon direct de gevangenis ingaan.
1: Ja. Nee, bijzonder wel. Ja, een heel bijzonder verhaal, inderdaad. Nou, Oscar, dank je wel voor je tijd. En we hopen je snel weer te kunnen spreken.
0: Doen we het beste. Fijne avond, fijne ochtend.
1: Yes, buonanotte.
2: This one is special. You know what it is.

0: En we komen steeds dichter bij het einde van de nacht van Caribisch Netwerk. Ik hoop dat je ervan hebt kunnen genieten. Zometeen gaan we luisteren naar Vroeg, samen met Chiara. En jullie hebben ook een hele interessante thema zometeen.
1: Ja, het zal mensen misschien niet ontgaan zijn als ze wakker worden dat de nieuwsbladen dan waarschijnlijk vol zullen staan met 25 jaar sinds 9/11. Want het is dus 25 jaar geleden dat vliegtuigen de Twin Towers van New York City invlogen, waarbij ontzettend veel doden zijn gevallen. Dus daar ga ik het zo meteen over hebben met een docent burgerschap, Bilal Ben Abdelkarim.
0: Ja. En wat betekent dat voor de luisteraars zo meteen? Waar gaan ze dan naar luisteren?
1: Het is dus 25 jaar geleden en ik weet niet hoe oud jij bent, maar ik was toen 6 en ik kan me er vrij weinig van herinneren. Ik kende tv-beelden wel, maar dat is wel een soort kantelpunt geweest voor voornamelijk ook de moslimgemeenschap wereldwijd.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we het over hebben, wat dat heeft betekend.
0: Ja, misschien als jij nog weet waar je toen was, misschien is het voor jou als je luistert interessant om naar deze aflevering van Vroeg te luisteren. Mijn naam is DJ Felicia, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer in de Nacht van Caribisch Netwerk. Een fijne weekend, un feliz weekend.
2: NPO Radio 1.
3: 5:00, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldt dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5%

10% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit een onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: It offends me that he's coming. They have every desire to take us over. This is not, they want to be just another religion. They want to dominate us. Mm. That's what they're taught from the day they begin their extremist religious education. Mandami is a clear supporter of that. All of the Muslims he supports are murderers.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van 11 september. Je hoorde oud-burgemeester van New York City, Rudy Giuliani. Volgens hem zou de huidige burgemeester van New York, Zoran Mamdani, niet thuis horen bij de herdenking van 9/11. Waarom? Nou, alleen omdat hij moslim is. Een kwart eeuw na de aanslagen blijkt de impact daarvan nog altijd voelbaar. Ook voor de mensen die de aanslag niet meegemaakt hebben. De discriminatie van moslims en mensen met een Arabische achtergrond nam na 9/11 sterk toe en is voor velen nog steeds onderdeel van de dagelijkse realiteit. Wat betekent 9/11 voor een generatie die nog niet geboren was toen het gebeurde? Ik ga erover praten met docent burgerschap en schrijver Bilal Ben Abdelkarim. Goedemorgen, Bilal.
3: Goedemorgen.
2: Fijn dat je hier bent. Als je dan zo opstaat, hè, midden in de nacht, dan is het dus 9/11, dat is vandaag. Hoe sta je op? Hoe voel jij je?
3: Ik voel me eigenlijk heel goed, want ik ben niet zo'n goede slaper. Dus ik dacht van dit wordt een uitdaging, maar ik heb vrij goed geslapen. En ik stond op en ik dacht laten we aan de dag beginnen.
2: Ben je dan niet bang dat je de kranten openslaat en dat je overal eigenlijk herinnerd wordt aan misschien wel een kantelpunt voor vele moslims en mensen met een Arabische achtergrond op de voorpagina's?
3: Ja, kijk, daar ben ik al eigenlijk de hele week mee bezig. En dus dat verwacht je. En ik vind het inderdaad, zoals je het zegt, een kantelpunt. Een 25 jaar, dat is een kwart eeuw. Ja, dan sta je daarbij stil.
2: Ja,
3: dat doe ik zelf
2: dat
3: ook.
2: Dat is logisch, vind je?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja.
2: Ja, precies. En we hoorden net even Giuliani over Mamdani.
3: Ja.
2: Hoe luister jij hiernaar, wat hij daarover zegt?
3: Nou, de uitspraak van oud-burgemeester Giuliani, dat geeft precies aan wat er sindsdien veranderd is. Wat je met terugwerkende kracht kunt, kun je 11 september als een kantelpunt benoemen. Natuurlijk als eerst al die slachtoffers die toen zijn gevallen. Maar wat er daarna genormaliseerd is, dat is een bepaalde houding naar moslims toe.
2: Ja.
3: Al heb je er niks mee te maken of al was je toen nog niet geboren.
2: Ja.
3: Maar je wordt wel verantwoordelijk gehouden voor wat een aantal terroristen gedaan heeft.
2: Ja, precies. En dat zie je ook terug in wat hij zegt.
3: Zeker.
2: Dat die houding dus nog steeds hetzelfde is gebleven. Misschien zelfs erger is geworden.
3: Ja, en ook dat het een leugen was van als je maar goed meedoet. Want Mamdani is zelfs burgemeester geworden. En,
2: ja. Dat is een perfect voorbeeld van goed meedoen, denk ik.
3: Ja.
2: Maar het is alsnog niet goed genoeg voor een Giuliani.
3: Het zal nooit goed genoeg zijn.
2: Puur om het feit omdat hij moslim is.
3: Ja.
2: Dus het verrast je ook helemaal niet meer dat het zo open en hard wordt gezegd. Door een oud-burgemeester.
3: Verrast me helaas niet.
2: Nee, precies. Nou, zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO-luister-app.
4: Vroeg. Gerra Koops.
2: Ik weet niet of het netjes is om naar je leeftijd te vragen, maar ik ben zelf 31. Ik was toen 6 toen het gebeurde. Weet jij nog waar je was? Durf je te vertellen hoe oud je toen was?
3: En ik durf ook te vertellen hoe oud ik toen was. Ik was 17 al.
2: 17? Ja. Oké, dus je maakt het ook echt bewust mee.
3: Heel bewust. En ik heb ook de wereld daarvoor bewust meegemaakt.
2: Ja.
3: En ik kwam van school. Het was denk ik rond 3 uur in de middag. Ik liep naar huis met een aantal vrienden, want we zouden de stad ingaan. Ik legde mijn tas thuis en ging gelijk door naar buiten, naar de stad. Dan heb ik het over Hoog-Catharijnen, Utrecht.
2: Ja.
3: En we liepen door Hoog-Catharijnen en toen kwamen we zagen heel veel mensen staan bij een winkel, bij Megapool. Die hadden grote tv-schermen in de winkel, tv-winkel. En ja, we dachten, wat gebeurt daar? Laten we even kijken. En toen zag ik voor het eerst een brandende
2: de
3: toren.
2: De beelden.
3: Ja.
2: En wat dacht je toen? Weet je dat nog? Dacht je van, dit is een ongeluk? Of wist je al gelijk van...
3: Ach, wat is hier aan de hand? Nee, ik dacht niet gelijk, dit is een aanval of een aanslag.
2: Ja.
3: Ik dacht gewoon, wow, heftig,
2: ongeluk.
3: Bijzonder ongeluk.
2: Ja.
3: En we gingen vrij snel daarna eigenlijk weer doorlopen. Gewoon de dag verder.
2: Ja.
3: De stad onveilig maken op die leeftijd. Pas toen ik thuis kwam en na het eten, CNN, Al Jazeera, NOS, alles stond aan. En toen kwam ik erachter van, oké, dit is... iets groots, een aanslag. Mm-hmm. En er werd toen al, dacht ik, vrij snel gewezen dat het vanuit islamitische hoek kwam.
4: Ja, ja. Dat het een terroristische aanslag zou zijn. Toen
3: dacht
4: geweest.
3: Ik wel van shit, ik had niet verwacht dat het 25 jaar lang zou duren, maar ik had wel verwacht dat moslims het even lastig zouden krijgen.
4: Ja, voelde je dat meteen? Van hier ga ik de gevolgen aan onderzien?
3: Jawel, want het waren toch mensen met wie ik een geloof deel, een religie deel. En, maar goed, ik had verwacht dat het een week lang zou duren of zo. Dus.
4: En dat het daarna wel weer zou overwaaien, dacht je?
3: Ja, zoiets, ja.
4: Nou, hier zitten we dan, 25 jaar later. Je bent zelf dus van Marokkaanse afkomst. Ja. Ja, ouders komen uit Marokko.
3: Ja.
4: Hoe keken zij ernaar?
3: Zij vonden het heel eng. Misschien omdat ze al volwassenen waren, dat ze al direct
4: voelde
3: inzagen.
4: Echt angst.
3: Ja, angst, omdat wij thuis praten we veel over politiek.
4: Okay.
3: Mijn broers, ik, mijn ouders,
4: van
3: allemaal. Ook daarvoor. Van jongs af aan, ja. En ze hadden gelijk zoiets van. We hadden best wel sterke meningen soms. En dat ze dan vooral na die aanslag zeiden van. Praat er thuis over, maar niet te veel buiten. Niet hierover praten. Niet opvallen. Dat was het eigenlijk.
4: Maar kon je daar wel aan ontkomen?
3: Nee, helemaal niet. Want,
4: toch?
3: Want de volgende dag op school, 12 september dus.
4: Ja.
3: Toen nam een docent ons apart met een aantal andere Marokkaanse leerlingen. En die wilde weten. Ja, en op een hele vervelende manier vroeg hij. Waarom zijn het bijna altijd moslims die aanslag gebleven?
4: Oh, jeetje. Ja. Dat ook nog eens van een docent?
3: Van een docent. Ik ben vandaag de dag docent. En dus kan ik me niet voorstellen dat je dat doet.
4: Nee, precies. Een beetje met een beschuldigende toon.
3: Ja. En dat is toen eigenlijk nooit meer voorbij gegaan.
4: Ja.
3: Jezelf verantwoorden voor daden van een ander waar je niets mee te maken hebt, aan de andere kant van de wereld.
4: Dat wordt ineens
3: dat is
4: op jouw
3: toen wel gebleven. En later werd het erger, hè? Vanuit de media, vanuit politici.
4: Ja, precies. En dat was dus ook echt een kantelpunt voor jou en vele anderen. Heb je het idee dat het ook ontzettend veel invloed heeft gehad op jouw identiteit of eigenlijk jouw achtergrond als Nederlandse burger?
3: Niet zozeer.
4: Er is een voor en na. Laten
3: er is zeker een voor en na. Het heeft effect gehad, zeker. Op als het gaat om. Mijn identiteit was niet meer iets kleins. Iets van mij. Iets van thuis. Iets van mijn familie.
4: Mm-hmm.
3: Het werd een thema waar gewoon wildvreemden over een mening over hadden. Je moet je voorstellen, jouw identiteit of iets wat heel persoonlijk is, wat dagelijks aan de talkshowtafels besproken wordt.
4: Ja.
3: En in de kranten. En wereldwijd. Niet was het maar alleen in Nederland. Dus dat is best wel gek. En dan ga je van ze automatisch meer bezig zijn met je identiteit.
4: Ja. Had je het idee dat je jezelf ook telkens moest verantwoorden? En deed je dat ook?
3: Ik had zeker het gevoel dat ik me telkens moest verantwoorden. Want er werd elke keer naar gevraagd. Wat vind jij als moslim hiervan?
4: Ja.
3: Men ging niet blind vanuit dat jij het ook erg vond als onschuldig slachtoffers vermoord werden.
4: Oh.
3: Omdat ze dachten, het zit anders of moeilijk bij jou omdat je moslim bent.
4: Mm.
3: Of ik me ook altijd ging verantwoorden, dat is niet zo.
4: Nee.
3: Ik vond al vrij vroeg van nee, dat ga
4: hoef
3: ik niet
4: te doen namens de hele moslimgemeenschap.
3: Ja, ja. Ja.
4: Nee, maar voelde je dan ook verandering in je eigen gedrag? Misschien dat je wat meer van je af ging bijten?
3: Ja.
4: Ja.
3: Vooral in het begin, toen was ik echt best wel, daar werd ik opstandig van. Daar gaf ik niet echt inhoudelijk antwoord, maar dan zei ik van, weet ik veel, de kruistochten dan. En ging ik op die manier discussie aan. Maar op een gegeven moment, ik werd er wel opstandiger van. Ik wilde echt leren hoe ik me hier. Ik moest me opeens verhouden tot de nieuwe. Hoe de wereld over mij sprak. En. Toen was ik veel bewuster van mijn identiteit. Ik ging voor het eerst de Koran lezen, had ik daarvoor nooit gedaan.
4: Om antwoorden te vinden?
3: Ja, ik wilde dat ik beter antwoord kon geven.
4: Ja.
3: En ik werd gewoon, ik werd politiek bewust eigenlijk. Veel politiek bewuster.
4: En voelde je je daarin alleen? Want je hebt natuurlijk wel veel moslimbroeders en zusters die in hetzelfde schuitje zaten en zitten. Maar waren er ook bijvoorbeeld Nederlandse vrienden of vrienden met een andere achtergrond die er voor jou waren?
3: Mijn vrienden waren wel voornamelijk van dezelfde afkomst.
4: Ja.
3: En in de wijken waar ik opgroeide ook. Er voor me waren. Het was niet zo dat ik heel zielig was in die tijd of zo. Het was, het was
4: niet
3: lastig
4: per se een slachtoffer.
3: Maar, nee, zo heb ik me nooit gevoeld.
4: Okay.
3: Maar Nee, ik kan niet echt zeggen, er waren mensen, Nederlandse mensen die voor me waren.
4: Nee. Maar veranderde jouw beeld van Nederland? Als je het vergelijkt met voor 9/11?
3: Ja, toch wel. En daarom vind ik het ook een kantelpunt. Het is niet alleen... Kijk, wat we vandaag de dag normaal vinden, helaas. Ik vind het niet normaal, maar wat genormaliseerd is... hoe er over bepaalde bevolkingsgroepen gesproken wordt... van burgers tot politici... dat was daarvoor niet echt, dat was daarvoor taboe. Dat deed je niet zomaar. En dat is toen wel begonnen.
4: Bedoel je daarmee discriminatie, racisme? Uitzetting?
3: Ja, dat het acceptabel werd. Dat het uit de taboesfeer kwam.
4: Ja.
3: 9/11 was een gekke periode. Je had ook de opkomst van Pim Fortuyn natuurlijk. En er zijn nog heel veel zaken gebeurd. En wat we vandaag de dag zien met Donald Trump misschien als symbool daarvan... is toen begonnen. Dus wat dat betreft is 9/11 zeker een kantelpunt. En dan ga je op een gegeven moment wel denken van... voel ik me hier thuis?
4: Ja, voel ik me hier thuis? Je bent in Nederland geboren.
3: Zeker, ja.
4: Ja. En wat was het antwoord op je eigen vraag?
3: Ja, de feiten zeggen gewoon dat dit mijn thuis is. Ik kom hier vandaan. Voor veel mensen is een dubbele identiteit toch moeilijk te begrijpen.
4: Mm-hmm.
3: Identiteit is een dynamisch gegeven, wat mij betreft. En wat ook de feiten zeggen eigenlijk. Dat is wel pijnlijk. Als je in jouw land waar jij je mee wilt vereenzelvigen... waar je vandaan komt, waar je geboren bent, opgegroeid... dat je dan eigenlijk niet als volwaardige burger gezien wordt.
4: Ja.
3: Of in ieder geval niet vertrouwd wordt.
4: Ja, want je hebt dus ook een boek geschreven over hoe het is... om op te groeien in een maatschappij waar je als de ander wordt gezien... Ja. Wat een effect is geweest van de gebeurtenis op 9/11. Waarom moest dit boek er komen?
3: Omdat ik in hindsight, zeg maar, kun je dingen beter plaatsen. Als je terugkijkt. Ik besefte dat het best wel een bijzondere periode is waarin ik opgegroeid ben. Vanaf 9/11, wat er daarna allemaal gebeurde. Ik besefte dat de wereld van vandaag toen gemaakt werd. Toen vorm kreeg.
4: Mm-hmm.
3: En dat ik in die omstandigheden volwassen werd. En dus ook ik zelf ben toen gevormd. Ik vind het een bijzondere periode. Ik vind eigenlijk dat er over die periode veel meer geschreven zou moeten worden... of documentaires gemaakt moeten worden. Ik vond, er is wel een en ander over gezegd, heel veel zelfs. Maar altijd door mensen waar het niet over ging.
4: Van buitenaf.
3: Ja, ik vond het belangrijk dat iemand van binnenuit... een Marokkaanse moslimjongen uit Nederland.
4: Precies, dus niet praten over mensen, maar met de mensen. Of misschien nog beter vanuit de mensen zelf.
3: Vanuit de mensen zelf. Ja. Die positie hebben we nu dat we dat kunnen doen. En dus vond ik het daarom heel belangrijk.
4: Mm-hmm.
3: Ook als onderzoek. Om de wereld van vandaag beter te begrijpen... ging ik ook op onderzoek uit. En om mezelf beter te begrijpen.
4: Ja, precies. Want je schrijft dat je ten tijde van 9/11 17 was... en dus op zoek ging naar je eigen identiteit. En als je jong bent en op zoek bent naar je eigen identiteit... word je daarin dan ook beïnvloed door het beeld... dat mensen op dat moment hebben van jouw afkomst en religie?
3: Ik vond toen van niet, maar achteraf als volwassene... denk ik dat ik natuurlijk wel beïnvloed werd.
4: Ja.
3: Ja, en want waarom ging ik antwoorden zoeken, ging ik de Koran lezen... Je wordt gedwongen om ermee bezig te zijn. Om toch antwoorden te vinden. Om van je af te kunnen slaan. Maar gelukkig waren er ook positieve rolmodellen in die tijd. Waardoor het
4: welke
3: makkelijker werd voor mij.
4: In
3: mijn boek beschrijf ik ook heel erg... waardoor ik beïnvloed ben met politieke denkbeelden. Dan heb ik het over, ik weet niet of je dat kent... maar de Arabische Europese Liga. Dat was een organisatie die voor voornamelijk Arabische, Nederlandse en Belgen opkwam.
4: Mm-hmm.
3: En dan heb je het voornamelijk over Marokkanen eigenlijk. Diab Abu Zaza was daar de leider van. Dat was echt nodig in die periode... waarin moslimdiscriminatie, islamofobie...
4: Ja.
3: Eigenlijk algemeen aanvaard werd.
4: Ja,
3: ik
4: precies.
3: Kan het niet anders benoemen.
4: Nee, dat is zeker zo.
3: Ja, en het was echt gericht op emancipatie. Dus je had in mijn boek zeg ik ook... Je kunt drie dingen doen. Of helemaal assimileren. Dus afstand nemen van je identiteit. Mm-hmm. Afstand nemen van je eigen identiteit. En zo Nederlands mogelijk proberen te zijn. Of je gaat je helemaal afkeren van de samenleving. Komt in een parallele samenleving terecht. En ik koos voor emancipatie. En dat is gewoon trots zijn op wie je bent. En zo goed mogelijk meedoen aan Nederland. Participeren. En ik denk dat dat de beste positie is.
4: Ja, inderdaad. En het is natuurlijk 25 jaar geleden. Het is lang geleden, het is kort geleden.
3: Mm.
4: Denk jij dat het erger is geworden in de afgelopen 25 jaar?
3: Ja. Dat is geen hoopvolle conclusie, maar Wat ik zei toen de tijd, hoopte ik dat het een beetje van, ja, logisch, iedereen is emotioneel en dan wordt er wel eens wat geroepen. Maar wat ik net zei, het is genormaliseerd. 25 jaar geleden was het ondenkbaar dat een anti-islampartij de grootste van het land kon worden. En dat is nu, iedere verkiezingen weer, is het de vraag, is PV de grootste of niet?
4: Ja, dus steeds weer teruggekomen.
3: Ja, en dat is de meest extreme kant. Maar je hebt ook de meer centrumpartijen aan de rechterkant. Rechts van het centrum, die hebben heel veel punten overgenomen van dat soort partijen.
4: Mm-hmm.
3: De VVD bijvoorbeeld, die spreekt ook op een bepaalde manier over mensen, over vluchtelingen, noem maar op. Als ik kijk naar wat er genormaliseerd is, en ook als je ziet al die rellen bij asiel, bij AZC's, nou, dan denk ik van dat het erger is geworden.
4: Dat is eigenlijk het resultaat van 9-11, denk jij?
3: 9-11 heeft dat zeker in gang gezet. En hoe men toen daar mee omging en anders begon te kijken naar moslims, het wantrouwen. Want als je wantrouwen geeft, krijg je dat ook terug. Hè? Dus er is een weg ontstaan in de samenleving. En ook dat, ja, sorry, ik praat nu met de media, maar dat heel veel media ook bepaalde geluiden en politici niet echt kritisch heeft aangepakt.
4: Ja, nee, de media mag daar zeker op aangesproken worden. Dat is zeker waar. Stay for 9-11 was niet gebeurd.
3: Ja.
4: Waar zat jij nu dan? Waar hadden we het nu over gehad?
3: Kijk, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar ik denk niet dat 9-11 in die zin, bepaalde sentimenten leefden natuurlijk al. Hè? Het was niet een hemel voor 9-11.
4: Nee, precies.
3: Ethiopia.
4: Het is niet dat alle moslims werden geaccepteerd wereldwijd.
3: Nee, en aan andere mensen dan moslims werden gediscrimineerd. Noem maar op, gebeurde van alles. Alleen het is wel, het heeft het wel uit die taboesfeer gehaald. Het heeft zaken versneld. Het heeft zaken verduidelijkt.
4: Ze hebben 9-11 aangegrepen om
3: politiek munt uit te
4: kunnen
3: slagen.
4: Discrimineren.
3: Ja, zeker. Ja. En dat gaf hen munitie. Want als je kijkt naar een PVV-achtige partij als Centrum Democraten vroeger, ja, die haalden misschien één zetel.
4: Mm.
3: En dus er waren wel altijd mensen die dat vonden, maar niet de massa's.
4: Ja.
3: Ja, nu, politiek correct is nu echt een vies woord geworden in de politiek. Je moet zaken benoemen zoals ze zijn. En dat is meestal andere woorden voor wezenlijk racistisch. Of,
4: de vrijheid van meningsuiting wordt ook altijd geroepen.
3: Ja, zeker. Dat zijn in principe mooie verworvenheden die zwaar misbruikt worden.
4: Ja.
3: Om een ander, zeg maar, te kleineren.
4: Ja, zeker.
3: Dat is door 9-11 echt wel, heeft dat een vlucht genomen.
4: Ja, zit je thuis of in de auto te luisteren en heb je vragen aan Bilal, stel ze in de NPO Luister-app.
5: Vroege vragen.
4: Jochem die vraagt, wat er in Nederland gebeurde, was dat na 9-11 ook herkenbaar in andere landen?
3: Dan ga ik uit op wat ik gelezen heb en alles, want ik was in Nederland al die tijd. Ik zeg soms, was het maar alleen in Nederland. Je ziet het eigenlijk in heel Europa en in Amerika. In de hele westerse wereld. Hoor je dit soort geluiden van burgers die moslim zijn. En je ziet het ook aan de politieke uitslagen.
4: Ja.
3: Resultaten van verkiezingen.
4: Precies, dus niet alleen in Nederland, maar ook
3: zeker
4: daarbuiten. Ja. Zeynep vraagt, hadden jullie het thuis veel over 9-11?
3: Ja. Wij zijn gezegend of vervloekt met altijd meningen uitspreken. Mijn vader, mijn moeder, mijn broertjes, mijn broers en mijn broertje.
4: Yeah.
3: En ik ook. We hadden het vaak over 9-11. En dat is goed, want dan scherp je je mening ook. Mijn argumentatie. Want het is niet zo dat we allemaal in koor dezelfde mening hebben. Ook hoe je ermee om moet gaan. De ene denkt anders dan de andere. Dus ja, we hadden het over 9-11.
4: Ja, zeker. Je bent natuurlijk docent.
3: Ja.
4: Rana vraagt, herdenk jij in je lessen 9-11 op de dag zelf?
3: Ik ben
4: niet
3: vrij vandaag.
4: Ik weet niet of ik vandaag les moet geven. Maar
3: ik ben vrij vandaag, maar ik heb gisteren, ik ben docent burgerschap. Ik vind dat je dat echt iets moet doen met 11 september. Zoals ook met andere belangrijke data. En nu al helemaal, omdat het 25 jaar geleden is.
4: Wat is docent burgerschap? Ik moet even denken aan mijn eigen schooltijd. Ik had maatschappij leren. Is dat hetzelfde?
3: Ja, dat is vrijwel hetzelfde.
4: Oké.
3: Dus over de samenleving, over mensenrechten.
4: Precies.
3: Over alles wat mensen doen in Nederland.
4: Ja.
3: even kijken. Ja, ja, ik vind het belangrijk, want ik schrik best wel. Ik weet niet hoe het op andere scholen is. Maar waar ik mee werk, weten vrij weinig jongeren die na 11 september zijn geboren wat 11 september is. Dus ik heb het over die dag, wat die dag gebeurd is.
4: Weten ze niet eens wat het is? Of weten ze niet
3: Nee, de meesten wisten niet precies wat het is.
4: Oké.
3: Dat is een datum gewoon. Maar,
4: ja, precies. Ja, wie is jarig vandaag? Maar...
3: Ja.
4: Oh, jeetje, daar schrik ik best wel van.
3: Ik schrok er ook van.
4: En toen iedereen wel wist wat 9-11 is. Aangezien je het overal ziet. Dus ook op social media, waar heel veel jonge mensen zitten.
3: Ja, dat dacht ik ook. En
4: ja,
3: ik,
4: maar toch...
3: En dat ze het op school hebben geleerd of zo. Of, misschien is het toevallig. Maar, ja, maar dus toen vond ik het belangrijk om er iets mee te doen. En dan niet alleen wat er op die dag gebeurd is, want dat is natuurlijk superbelangrijk, maar ook, zoals ik net zei, ik denk dat toen iets in stand in werking is gezet, wat we nu veel zien, en helaas ook soms zelfs normaal vinden, ook die jongeren, ze vinden heel vaak, zij hebben nooit een andere wereld gekend dan dat er over op een bepaalde manier over moslims gesproken wordt.
4: Ja.
3: Ik heb best wel veel islamitische studenten. En ik probeer aan, ik vind het belangrijk zodat zij hun wereld vandaag beter begrijpen.
4: Ja,
3: dus dat het geen toeval is, maar hoe komen dingen tot stand?
4: Precies, dus jij wil over dat kantelpunt vertellen, dat 9-11 is. Ja. Ja. Monique zegt, hoe zouden we, moslims en anderen, de kijk op moslims kunnen veranderen ten goede? We weten nu toch ook dat de Duitsers van nu niet verantwoordelijk zijn voor de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd hebben we nu de PVV, FVD, AFD. Ik snap dat er extremistische moslims en gewone, tussen aanhalingstekens, vriendelijke, vredelievende moslims zijn. Dus hoe moeten we dat tij keren? Dat is een hele grote vraag natuurlijk, met een heel groot antwoord. Maar...
3: Ja, ik denk ten eerste dat je moslims gewoon moet zien als zoals je alle andere mensen ziet. Dus het tij keren van slecht naar goed. Wij zijn ook niet alleen goed, we zijn mensen.
4: Mm-hmm.
3: Je hebt goed, je hebt slecht, je hebt slim, je hebt dom, je hebt van
4: en
3: alles.
4: En elk mens heeft zonde.
3: Zeker. En het is wel handig om te begrijpen waarom er politieke partijen zijn die angstgevoelens bij mensen misbruiken en uitbuiten.
4: Mm-hmm.
3: En de moslim als zondebok kiezen om populair te worden.
4: Yeah.
3: Om groot te worden, om macht te verkrijgen. Dat is niet iets nieuws. Dat is altijd zo geweest.
4: En is dat niet alleen vanuit vreemdelingenhaat, maar puur omdat ze ook gewoon de grootste en machtigste willen worden? En daar zijn dan de moslims slachtoffer van?
3: Het kan ook samengaan dat het een handig trucje is om macht te verkrijgen. Maar het ligt eraan welke partij, welke bewegingen, hoe ideologischer ze zijn, hoe meer ze echt dat vinden gewoon. Het gebeurt ook vanuit echte... de nazi's keken echt neer op Joden, bijvoorbeeld.
4: Ja, precies. Gewoon echt geïnternaliseerde haat.
3: Ja. En ik bedoel, ik wil niet te veel kant op gaan, maar dat is ook wat er in Palestina gebeurt. Dat is ook het ontmenselijke van de Palestijn. Dat gebeurt al decennia. Maar ik denk gewoon normaal naar moslims kijken. En wat een van die mooie westerse waarden, wat dan altijd gezegd wordt, is het individualisme. Dus dat je iedereen als een individu ziet.
4: Ja.
3: En... probeer dat ook eens als je naar moslims kijkt.
4: Ja, dat is een mooie boodschap. We gaan het zo meteen nog verder hebben over de invloed van 9-11... het kantelpunt en natuurlijk ook over jouw boek. Mm-hmm. Maar we gaan eerst even naar wat muziek luisteren.
3: Yes.

0: Dit is Vroeg van vrijdag 11 september. De aanslagen van 9-11, vandaag precies 25 jaar geleden, hebben wereldwijd enorme gevolgen gehad. Van de een op de andere dag kwamen moslims en mensen met een Arabische achtergrond nog meer onder vuur te staan. Maar zelfs mensen die toen nog niet eens geboren waren, hebben te dealen met de gevolgen van die dag. Welk effect heeft 9-11 op een generatie die de aanslag zelf niet heeft meegemaakt? En wat weten ze er eigenlijk vanaf? We praten erover verder met docent burgerschap en schrijver Bilal Ben Abdelkarim. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app. Vroeg. Gerra Koop. Nou, we hebben het er net al eventjes over gehad. Je benoemde al heel kort even media en dat ze wat kritischer hadden moeten zijn. Mm-hmm. Dan kom ik bij de vraag, welke rol heeft media gehad in de beeldvorming na 9-11?
1: Ik denk vooral na de moord op Pim Fortuyn. Toen werd links beschuldigd, de kogel kwam van links.
0: Yeah.
1: En werd toen veel gezegd. Dat heel veel media bang was om als te links gezien te worden. Mm. En ze hadden zoiets van, we hadden dat nooit zien aankomen. Er zijn zoveel mensen die op Pim Fortuyn stemden. Hebben het dan helemaal verkeerd gezien. En sindsdien durven ze alle geluiden die rechts zijn, of yeah, heel ver rechts zelfs, niet te bekritiseren. Dat is mijn analyse.
0: Okay.
1: Om maar niet, zeg maar, te laten zien dat ze out of touch zijn met wat het volk vindt. En ik vind dat media, journalisten, altijd een controlerende functie moeten hebben eigenlijk. Mm-hmm. En heel kritisch.
0: De macht controleren,
1: De macht controleren, inderdaad.
0: Maar ook waarheidsbevinding?
1: Zeker weten.
0: Ja.
1: En ik vind dat ze, ik wil niet per se zeggen meegegaan zijn met dat rechtse, guur rechtse wind, extreemrechtse wind. Maar ze hebben wel nagelaten om het te confronteren. Met de waarheid, met noem maar op.
0: En heb je het idee dat er zelfs een podium geboden wordt aan extreem rechts?
1: Ja, ik vind het altijd heel gek en grappig en ironisch als rechts zegt van, ja, maar de media is allemaal links en zo. En terwijl ik heel vaak echt rechtse lieden zie zitten aan tafel. Mm. Die heel veel ruimte krijgen zonder een kritische treatment te krijgen.
0: En zonder dat ze gecheckt worden of het wel feitelijk klopt wat ze zeggen.
1: Zeker. En kijk, een bekend voorbeeld is toen Geert Wilders, die wil nooit geïnterviewd worden, maar die ging dan één keer in op een interview met Eva Jinek. En die gingen toen alleen over zijn katten hebben, zijn liefde voor katten.
0: Ja.
1: En dan heb je Geert Wilders, een kopstuk van een bepaald geluid.
0: Die
1: dan
0: vermenselijkt wordt.
1: Ja, zeker. Ja. Ik bedoel, wij zijn toch niet geïnteresseerd in de mens, Geert Wilders, alleen in de politicus.
0: Mm-hmm.
1: En ga daar dan, daar kun je zoveel mee doen.
0: Ja.
1: Los van mijn mening, gewoon journalistiek gezien is dat heel interessant. Dat gebeurt niet.
0: Ja, en waarom denk je dat de media dat deed of doet?
1: Ja, ik denk echt dat ze geschrokken zijn van de kogel kwam van links.
0: Rechts
1: heeft dat heel goed gedaan, als je vanuit hun belang kijkt.
0: Ja.
1: Ze hebben ook iedereen laten geloven dat we altijd links beleid hebben. Terwijl het was voor mijn geboorte, denk ik, dat we een links kabinet hadden.
0: Mm-hmm.
1: Nou, laten we.
0: Ja, VVD heeft heel lang geregeerd.
1: Laten we de regering van Kok links noemen. Dan is het de jaren 90.
0: Ja, precies.
1: We hebben 14 jaar Rutte gehad.
0: Ja. Heb je het idee dat de media dan misschien het speelveld gelijk wilde trekken of neutraal wilde maken?
1: Ja, dat zal denk ik wel de intentie geweest zijn. Maar je moet altijd jezelf blijven bevragen. Op een gegeven moment, hoe hebben we het dit jaar gedaan? Wat kan beter, wat kan slechter?
0: Mm-hmm.
1: Het zijn professionals. En dan moet je gewoon concluderen dat je niet kritisch genoeg bent.
0: Yeah.
1: En het is alsof, het is ook een minderwaardigheidscomplex. Als er links iemand komt, dan denken ze, die ga ik goed aanpakken. Zodat ik niet beschuldigd kan worden van, wij zijn links en we zijn niet kritisch op links.
0: Yeah.
1: En de rechts, die wordt, ze willen het vooral gezellig hebben.
0: Yeah.
1: Ja, en maar die gezelligheid heeft letterlijk gevolgen voor burgers elke dag.
0: Precies, er is geen ruimte voor gezelligheid in
1: de huidige, op bepaalde onderwerpen niet. Nee.
0: Nee. En we hadden het er net ook al even over dat heel veel kinderen, dus ook uit jouw klas, niet weten wat 9-11 is of wat het betekent of wat er op die dag gebeurde. Zij denken, dat is gewoon een hele normale datum. Maar tegenwoordig is social media voor jongeren wel echt een grote bron van informatie. Hebben ze hun informatie dan wel daar vandaan, mits ze iets weten over 9-11?
1: Ja, rond deze week hebben ze wel wat gezien op sociale media. Maar het is allemaal heel vluchtig. En dat is de wereld waarin zij vooral zich in begeven.
0: En, het snelle, bedoel je
1: dan? Ja, heel snel. En dan, het is niet dat ze precies weten wat er gebeurd is, maar wel dat er een aanslag plaats heeft gevonden. En Al-Qaeda, één student noemde ook nog Al-Qaeda. Mm. Dus dat wist hij wel. Maar wat ik interessant vind is om echt de diepte in te gaan. Wat betekent het voor ons vandaag de dag? Wat is er sindsdien veranderd? Waarom is het een kantelpunt?
0: Wil je aan de leerlingen uitleggen?
1: Ja. Dan vraag ik gewoon, waarom denk jij dat er... Ik laat ze vooral zelf nadenken. Niet hoe ze moeten denken, maar gewoon dat ze überhaupt nadenken. Van wat merk jij als het over moslims gaat? Of over vreemdelingen? Over iemand die hier niet oorspronkelijk vandaan komt?
0: Ja.
1: En dan probeer ik dat zeg maar terug te leiden tot wat mogelijke oorzaken kunnen zijn. Of gevallen die het versneld hebben.
0: Ja.
1: En ook wil ik weten van... Ik was 17. Mijn 11 september moment was iets groots in mijn leven. Mm-hmm. Is er iets vergelijkbaars op wereldtoneel gebeurd in jullie leven? En dan probeer ik parallellen te trekken. Dan hoor je wel interessante dingen, zoals corona. Zoals genocide in Gaza.
0: Dat hebben ze wel recentelijk meegemaakt.
1: Jawel,
0: natuurlijk.
1: Dat hebben zij echt meegemaakt. Ja. En dat vinden zij grote momenten.
0: Ja.
1: En op die manier, dus het hoeft niet alleen of 11 september. Dat is wel het vertrekpunt, maar dan gaan we het over andere zaken hebben.
0: Die manier kijk je ook naar andere kwesties. Ja, inderdaad. En als ze dan op social media zitten en al deze beelden voorbij zien komen, uitlegfilmpjes, whatever. Mm-hmm. Zorgt het dan, denk je, voor een accuraat beeld van 9/11?
1: Accuraat in de zin van ja, wat er die dag gebeurd is. Dat de vliegtuigen die torens invlogen. Maar ik ben altijd iemand van context. En wat gebeurde daarvoor? Wat is er daarna gebeurd? Ik vind het vooral belangrijk. Dat is er gebeurd, inderdaad. Maar wat heeft het voor de gewone burger betekend?
0: Ja.
1: Wat heeft het zo ver van Amerika in Nederland betekend? Welke spanningen kwamen naar boven? Wat ik eerder zei, zodat zij hun eigen wereld vandaag de dag beter begrijpen. Ja, want dat komt ergens vandaan. Want ik schrok vorig jaar of zo. Toen bleek dat heel veel niet echt. Ze vonden het best wel normaal of zo dat zij op een bepaalde manier bejegend worden. Mm. Terwijl dat niet normaal hoeft te zijn.
0: Nee, dat zijn ze eigenlijk gewoon gewend.
1: Ze hebben het geïnternaliseerd. Ze zijn het gewend. En ik zeg dan van, nou ja, zonder te veel te romantiseren, maar ik heb wel een tijd meegemaakt waar niemand het had over mijn geloof. Waar dat gewoon geen rol speelde. Dat ik wel enigszins als een individu werd gezien. Wel anders dan de rest, want dat is gewoon zo. Ik ben geen oorspronkelijke Nederlander. Ik spreek een andere taal thuis, vroeger met mijn ouders. Ik heb een andere religie. Maar ik heb toch wel het gevoel dat dat veel meer als culturele rijkdom werd ervaren vroeger.
0: Ja, precies. Ja. Gewoon echt naaste liefde.
1: Ja.
0: Maar is het niet ontzettend droevig om dat te moeten vertellen aan je leerlingen? Dat er een vroeger was en een nu?
1: Ja, ik vind dat wel verdrietig.

0: ouders. Mm. Ik heb een andere religie. Maar ik heb toch wel het gevoel dat dat veel meer als culturele rijkdom werd ervaren vroeger.
1: Ja, precies. Ja. Gewoon echt naaste liefde.
0: Ja.
1: Maar is het niet ontzettend droevig om dat te moeten vertellen aan je leerlingen? Dat er een vroeger was en een nu?
0: Ja, ik vind dat wel verdrietig. Ik heb ook kinderen. Dus dan denk je ook van, wow, we zijn niet echt veel opgeschoten. Sterker nog, we zijn achteruit gegaan. Maar tegelijkertijd zie ik bij hun ook wel veel, op bepaalde punten, bevlogenheid, toch wel.
1: Hoe?
0: Het leek me eerst alsof zij nergens interesse in hadden. Want ik vergelijk ze vaak met toen ik een mbo'er was. Ik was ook mbo'er tijdens 9/11. En nu geef ik les op het mbo. Als het over Gaza gaat, dan ontstaat er wel iets.
1: Bepaalde passie.
0: Bepaalde passie, inderdaad. Want ja, zij leven in hun telefoon. En dit is de eerste genocide. In mijn ogen is de genocide. Blijkbaar was niet iedereen erover eens. Maar die zien ze gewoon in hun zak. Dragen ze in hun zak waar het zo rauw te zien was. En wat ik mooi vind, is dat het alles overstijgt. Etnische afkomsten, economische klasse, rechts, links. Het is denk ik een van de weinige zaken die heel veel mensen kan verenigen in deze tijd.
1: Ja.
0: Terwijl dat is juist al jaren het probleem. Hoe kunnen we ons verenigen?
1: Ja.
0: En dat biedt wel hoop. Want als je een Palestina kunt verenigen, dat heeft een reden. Het gaat om mensenrechten, noem maar op. En dan kun je op den duur misschien het breder trekken dan Palestina.
1: Ja, en dat komt dan misschien ook mede door social media. Dus het kan ook wel een soort positief effect hebben.
0: Ja, ja, ik kijk zeker niet alleen negatief ernaar, hoor. Maar het heeft zeker positieve en negatieve kanten.
1: Ja.
0: Alleen je moet het wel willen. Eerst krijg je alles op een vluchtige manier. En als dan de interesse gewekt is, dan bied ik hun de kans. Ja, als die nieuwsgierigheid er is. Kijk, ik ga niet dingen door hun strot duwen, zeg maar. Maar als ze geïnteresseerd raken, dan kan ik wijzen van, dit is een interessant artikel. Of kijk daarnaar, dat is een goede documentaire.
1: Ja.
0: Documentaires doen het meestal wel goed.
1: Ja, maar met wat voor vragen komen ze bij jou dan? Heb je
0: over 11 september specifiek?
1: Ja.
0: Nou, gisteren nog. Was een jongen van die vroeg heel zo, op een bepaalde manier, wie heeft dat gedaan? Toen dat ik al dacht van, ik weet wel welke kant hij op gaat.
1: Ja, ja,
0: toen zei Al-Qaeda, zei hij, dat geloof je toch niet?
1: Ja. Daar wil ik naartoe inderdaad. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel complottheorieën, ook op social media. Dat de Amerikaanse overheid erachter zou zitten. Of dat de Twin Towers van binnenuit zijn vernietigd. En zo houdt ook oud-FVD-leider Thierry Baudet er wilde theorieën op na.
2: Ik heb gezegd dat ik grote twijfels heb bij het officiële verhaal. Dat ik dat eigenlijk niet voorstelbaar vind dat het zo gegaan is. Als je ook die manier ziet waarop die gebouwen neergaan. Volgens mij gebeurt dat niet als er een vliegtuig in vliegt. Een heel ander verhaal. Dus, maar wat dat dan precies is, ja.
3: Nee. Vervolgens vallen we een land binnen die geen vernietigingswapens hebben.
2: Never waste a good crisis, hè. Het is natuurlijk vreselijk wat er toen gebeurd is. En het heeft ook Amerika niet veiliger gemaakt. Het heeft het Midden-Oosten niet stabieler gemaakt. Het heeft eigenlijk alleen maar ellende teweeg gebracht.
1: Als jouw leerlingen dit horen, hoe ga je dan hier dan mee om? Wat zeg je hierover?
0: Ik zeg altijd dat kritisch denken goed is. Dat je niet alles zomaar blind moet overnemen.
1: Ja.
0: Dat kritisch kijken naar media is bij hen wel een beetje doorgeslagen.
1: Mm-hmm.
0: dat ze niks geloven en alleen alternatieve media geloven. Ik probeer de balans, bekijk meerdere bronnen. Geloof niet alles, omdat het zo voelt voor jou. Omdat het lekker klinkt. Als de waarheid, maar dat zegt nog niks.
1: Denk even verder dan je neus lang is.
0: Ja,
1: ja.
0: En er zijn geen bewijzen voor. En kijk, wat ik net hoorde, wat Thierry Baudet zegt. Het is een feit dat 11 september heel erg aangegrepen is door Amerika om huis te houden, zeg maar. In eerste instantie denk je, ze zijn aangevallen. Ik begrijp dat ze de daders willen gaan pakken natuurlijk. Maar dat hele Irak-verhaal bijvoorbeeld met die weapons of mass destruction die er niet waren.
1: Dat ze gelijk een excuus hadden om Zuid-Azië aan te vallen.
0: En als je de gevolgen weer daarvan kijkt, zo kijk ik ook naar 11 september. Het is een soort kettingreactie. Irak viel. Dat zegt niet dat ik het regime van Saddam goed vind of niet. Ik kijk gewoon puur naar de feiten.
1: Mm.
0: Daardoor ontstond er anarchie en kwam de Islamitische Staat op.
1: Ja.
0: En die ook veel terreur heeft gezaaid. Er waren toen van die slogans

0: Dat hoor je nu zelfs nog steeds. Terroristen vallen ons, haat ons manier van leven, haat het Vrije Westen. Dat is, ik vind dat te simpel. Want Al-Qaeda heeft een IS, ze hebben vooral moslimslachtoffers gemaakt. Dat zijn hun grootste slachtoffers. De meeste slachtoffers waren moslim in Irak, in Syrië, noem maar op. Dus het wordt zeker gebruikt om tekeer te gaan in voor eigen belangen. Maar ja, ik zei bijvoorbeeld gisteren ook heel duidelijk van het officiële verhaal. Maar het is ook gewoon zo. Het is door Al-Qaeda gepleegd. Mensen die zichzelf als moslim ervaren. Het schiet niet op om te zeggen, en dat hoor je ook altijd vaak, nee, dat heeft niks met islam te maken. Islam is, natuurlijk, ik ben moslim, ik weet waar de islam voor staat.
1: Mm-hmm.
0: Maar het helpt het gesprek niet vooruit om te zeggen, het heeft niks met moslims te maken. Want die mensen vinden zichzelf moslims. Dus
1: ja.
0: Op die manier hebben ze met islam te maken.
1: Dus het heeft direct of indirect er wel mee te maken.
0: Ja, dat is, ik bedoel, dat is, ja, als jij gericht bent op oplossing of op de verbetering, dan het is als een gezin die een kind, heeft dat criminaliteit uit crimineel is.
1: Mm-hmm.
0: En dan de hele tijd gaan ontkennen, nee, hij is geen crimineel. Zo. Dan kan dat ook nooit aangepakt worden.
1: Ja, precies.
0: Ik bedoel, het is gewoon eerlijk zijn.
1: Het begint eigenlijk bij erkenning.
0: Erkenning, ja. Er zijn extremistische varianten van bepaalde ideologieën binnen de islam.
1: Ja.
0: En die hebben aanslagen gepleegd. En niet alleen in Amerika, zoals ik net zei, in heel veel islamitische landen.
1: Ja, en dit leg je natuurlijk uit aan jouw leerlingen, maar ik vraag me af, wat doen andere docenten op jouw school? Hoe vertellen zij over 9-11?
0: Nou, er gebeurt helaas heel weinig ermee. Ik heb het gisteren ook nog in besproken met docenten, ook in de groepsapp. En nee, daar gebeurt eigenlijk niet zoveel mee.
1: Wat werd er in de groepsapp gezegd?
0: Ja, niet zoveel. Dat ze er nog niet aan toegekomen waren. Maar misschien, het is vandaag af september. Heel veel collega's werken gewoon vandaag. Dus dat ze dat nog niet hadden voorbereid, maar misschien vandaag wel.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Want ik vraag me af, staat het nog steeds in de geschiedenisboeken? Ik kan me niet zo goed heugen of dat bij mij het geval was. Maar
0: gisteren vroeg mij iemand dat. En toen dacht ik, oh kijk, ik kijk natuurlijk vanuit wat ik ervaar. Op het mbo bij ons hebben de leerlingen geen geschiedenis. Dus ik moet op een middelbare school, denk ik, daar hebben ze wel geschiedenis, het vak geschiedenis. Ik denk dat het wel behandeld wordt, maar ik durf dat niet op 100% te zeggen, maar dat moet toch wel.
1: Ja, dat mag ik hopen. Ja, ik was benieuwd naar wat er dan in de geschiedenisboeken staat, maar dat heb jij dan niet echt voor de hand. Denk jij dat het belangrijk is om elk jaar stil te staan bij 9-11?
0: Als het ook gaat over wat het veroorzaakt heeft daarna.
1: Dan, ja.
0: Ja, anders vind ik dat, dan vertel je niet het hele verhaal.
1: Dus als je alleen over de gebeurtenissen vertelt, dan hoeft dat niet per se, maar
0: ja, dan
1: als je het hebt over de effecten,
0: wat is de les daarvan dan, zeg maar?
1: Ja, kijk, precies, wat haal je eruit?
0: Ja, en ik denk, je moet altijd richting dat je les uit kunt trekken, uit kunt halen. En dus context bieden bij wat er gebeurd is en wat voor gevolgen het had voor heel veel mensen in de wereld en zeker ook in Nederland.
1: Ja, en waarom vind je het dan zo belangrijk dat ook jongeren afweten van 9-11? Waarom moet dat ook al op jonge leeftijd gebeuren?
0: Omdat zij letterlijk leven in de naweeën van 11 september. Al hebben ze het niet altijd, zijn ze het niet altijd bewust van.
1: Nee.
0: Ze denken dat het normaal is dat er op een bepaalde manier over moslims gesproken wordt. Dat heeft oorzaken, dat heeft redenen. En dus om een stukje wereld beter te begrijpen van hun eigen leven. En ik denk dat geschiedenisonderwijs altijd wel goed is.
1: Ja, absoluut. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
1: Mira vraagt, wetende hoe je als tiener bent beïnvloed door 9-11... had je iets tegen je 17-jarige zelf willen zeggen?
0: Vanuit nu, zeg maar, wat?
1: Ja, wat zou je nu tegen je 17-jarige zelf willen zeggen? Met de kennis van nu.
0: Met de kennis van nu. Zoals je het ziet, dat zie je goed. Blijf vooral zo doorgaan.
1: Heel goed, heel goed. Rosanne vraagt, heeft 9-11 invloed gehad op hoe jongeren vandaag naar oorlog kijken? Dus ook oorlog in het algemeen.
0: Hoe jongeren vandaag naar oorlog kijken. Want we zijn natuurlijk heel wat oorlogen verder. Even kijken. Het gevaar misschien is dat het niet meer zo kritisch gekeken wordt naar hoe je daarmee omgaat als een aanslag gepleegd is in jouw land. En zoals bijvoorbeeld 7 oktober Israël, dat dan zeg maar, waar ik bang voor ben, hoe Amerika daarna tekeer is gaan, hoe nu Israël tekeer is gaan, dat een vrijbrief is voor geen onderscheid maken tussen dader en burger. Mm-hmm. Dat alles kapot mag.
1: Yeah.
0: Maakt niet uit. Want dan weet je zeker dat je de daders ook gepakt hebt. Die mentaliteit een beetje. Dat zie je ook in de manier waarop men in discussie gaat tegenwoordig.
1: Het is best wel
0: de
1: andere
0: moet kapot. Ja, zwart-wit. Zero-sum game. En dat is wat. Dat laten de oorlogen zien. Misschien dat.
1: Het zwart-wit denken.
0: Ja, het zwart-wit denken.
1: Ja, precies. Ja. Ook gevraagd, heeft racisme sterker gemaakt?
0: Of het racisme sterk heeft gemaakt? Ja. En zullen mensen zeggen, moslimhaat is geen racisme, want het gaat niet om rassen. Mm-hmm. Maar de mechanisme is precies hetzelfde. Mensen op basis van wie ze zijn achterstellen.
1: Ja. Ik heb je boek hier voor me. Hier staat als titel van dankbaar naar strijdbaar.
0: Ja.
1: Yes. Kan je dat eens uitleggen?
0: Ja, daarom vond ik dat ik goed bezig was om mijn 17e. Het gaat ook wat breder een beetje over. Kijk, ik begin dat boek heel erg vanuit mezelf, maar het gaat dan naar algemeen. Tot de grote winst van PVV een paar jaar geleden. De eerste moslims of Marokkaanse mensen in Europa waren gastarbeiders. Die waren heel blij dat ze hier een baan konden vinden. En die wilden vooral stil zijn, niet over politiek praten. Dat kregen we ook mee in onze opvoeding. We zijn hier te gast. Dus die waren dankbaar.
1: Dus je hoofd buigen, knikken. Ja.
0: Ja. Terwijl mijn generatie is hier geboren en wij dachten op een gegeven moment, waarom zou ik stil zijn? Ik kom hier vandaan. Ik wil niet alleen blij zijn dat ik hier ben. Ik wil mee bepalen welke kant we op gaan. Als natie, als land en als samenleving. En wij gaan meepraten. Vandaar dit boek ook.
1: Ja, niet alleen je bent burger in een democratische staat.
0: Inderdaad, precies dat. Je bent burger, dus daar gaat mijn boek ook veel over. Dat jezelf als burger zien. Dat is die strijd waar ik het over heb.
1: Ja,
0: gewoon
1: precies.
0: Een democratische, legale strijd.
1: Heb je vandaag de dag het idee dat je dan niet mee mag praten op het podium?
0: Ja, officieel mag je meepraten, maar het zal je niet. Je moet er wel voor strijden. Je moet er wel. Het gaat niet. Het komt je niet aanwaaien.
1: Ja.
0: Als je anders bent, komen dingen jou niet aanwaaien.
1: Ja, precies.
0: Dus, je moet het pakken.
1: Ja,
0: je moet het pakken.
1: Ja. Ik blijf ook een beetje hangen bij het woord dankbaar. Vind je dat mensen met een Arabische of Marokkaanse achtergrond dankbaar moeten zijn hier in Nederland?
0: Niet alleen mensen met die achtergrond. Iedereen die zijn oorsprong ergens anders heeft. Er leeft een breed gedragen gevoel onder autochtone oorspronkelijke Nederlanders dat men dankbaar mag zijn dat hij hier is.
1: Ja.
0: Ja. En dankbaar vind ik een prachtige gevoel, kwaliteit. Dankbaar voor het leven, voor gezondheid, voor alles. Maar in politieke zin vind ik dat je nooit van iemand moet vragen dat hij dankbaar moet zijn. Want dan stel je. Dan zie jij jezelf als meer dan de ander.
1: Ja.
0: Ja. Een ander burger die tegen mij zegt dat ik dankbaar moet zijn. Dat is toch grappig.
1: Ja, nou, dat wordt vaak wel gezegd. Kan het naast elkaar bestaan, dankbaarheid en strijdbaarheid?
0: Maar niet in burgerschapszin, in mijn ogen. Nee.
1: Ja. Hoop jij, we komen al richting het einde van het uur, helaas. We kunnen natuurlijk uren over blijven praten. Maar hoe hoop je dat de denkbeelden rondom 9/11 gaan veranderen?
0: Wat het nu vooral is geweest van, dat hoorde ik ook gisteren het nieuws. Vanaf dat moment waren we niet meer onschuldig en bleek dat we gehaat werden. En
1: is iedereen een verdachte?
0: Iedereen een verdachte. Dat is zeg maar altijd leidend geweest. Überhaupt het idee dat er opeens iets gebeurde. Die strijd was al lang bezig. Mm-hmm. Alleen Amerika kreeg nu een klap terug. Zo kijk veel mensen ernaar. Als je het hebt over ondersteunen van Israël, als je het hebt over de Eerste Golfoorlog begin jaren 90, Arabische Islamitische landen zijn altijd slachtoffer geweest van Amerikaans geweld. Dat praat er niet goed. Ik geef gewoon aan. Ja. Het is niet heel gek zoals de wereld is.
1: Logisch gevolg eigenlijk.
0: Je kunt het ergens verwachten. Ja. Van, als ik jou elke dag ga slaan, komt een keer een broer of zo of een neef mij kapot slaan.
1: Dan komt er een keer een reactie op.
0: Ja. Ja. En ik hoop dat we dat kunnen veranderen naar hoe heeft het onze samenlevingen veranderd? En het wantrouwen onderling, hoe is dat gegroeid? Want als je dat weet, kun je ook misschien bedenken hoe je weer dichter bij elkaar kunt komen.
1: Ja.
0: Dat besef is heel belangrijk, denk ik. Veel belangrijker dan men beseft. Want je moet het ook echt doen.
1: En heb je daar ook vertrouwen in? Want je hebt het over de afgelopen 25 jaar dat het misschien wel erger is gesteld voor heel veel mensen.
0: Ja, blijkbaar moeten we echt die, hoe noem je dat? Die hele zure appel moet echt opgegeten worden. Voordat we weer vooruit gaan.
1: We
0: moeten even doorheen bijten. Ja. Want ja. Maar het komt ook aan zijn einde. Al die onzin van nu. Dit is hun moment. Hè? Ik noem het extreem rechts. Niet iedereen is daarmee eens. Maar dit is hun tijdperk. Maar dat komt ook ten einde. Het zal beter gaan op een gegeven moment. Ik durf alleen nog niet te zeggen wanneer.
1: Ja, en wat wil je onze luisteraars meegeven voor vandaag? Hoe moeten ze naar het nieuws kijken, naar alle krantenkoppen?
0: Neem het allemaal tot je. Vorm vooral je eigen mening. Denk erover na. Neem deze dag ten eerste. Ook respect voor de slachtoffers. Sta stil bij de mensen die toen, onschuldige burgers die toen gedood zijn. En daarna reflecteer over wat het heeft gedaan in onze samenleving. En als je het niet leuk vindt wat je ziet, draag je steentje bij om dat te veranderen.
1: Kijk verder dan je neus lang is. Kijk naar de gevolgen die het heeft gehad op onze maatschappij. Heel erg mooi. Ja. Dankjewel, docent burgerschap en schrijver Bilal Ben Abdelkarim. Fijn dat je met ons jouw dag wilde beginnen.
0: Ja, fijn.
1: Dit was Vroeg van vrijdag 11 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Straks gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Dielke Teertstra.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 11 september, 9-11. En daar werd ook bij stilgestaan op de Republikeinse Conventie in de VS. Onze correspondent was bij dat herdenkingsmoment. En een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. Een overzicht van het nieuws, hier is Thomas Gelsing.
3: De Zwitserse politie zegt dat er bij een ongeluk met een Nederlandse bus doden en gewonden zijn gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat hij op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 6 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde energierekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Die kosten worden doorberekend. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Pavlorad zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het winkelcentrum was onderdeel van een bredere aanval op de stad in het oosten van Oekraïne, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden de windmolens niet passen in het landschap. De ontwikkelaar stopt met het project, omdat hij verwacht geen toestemming te krijgen voor de bouw van de windmolens. 3 activisten in Hongkong hebben celstraffen gekregen van 5 tot ruim 7 jaar vanwege het organiseren van herdenkingen van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. De 3 organiseerden jarenlang een grote herdenking van het studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking, dat hard werd neergeslagen, waarbij duizenden doden vielen. De veroordeling staat niet op zichzelf. China pakt de laatste jaren politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong steeds strenger aan. Het weer. Vanuit het westen komt regen het land binnen. Het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt vandaag een graad of 19.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Met lage populariteitscijfers voor Donald Trump als president en stijgende prijzen door de oorlog in Iran is het voor Republikeinen een hele klus om aan Amerikanen te laten zien dat zij de juiste partij zijn voor het land. Maar dat is wel wat ze de afgelopen 2 dagen probeerden. Op een speciaal ingelaste conventie met de boodschap: stem straks bij de tussentijdse verkiezingen op ons.
4: Please raise your right hand. I pledge that I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care. I am going to go out and I'm going to get my friends, my family, and we are going to vote on November 3rd, or we are going to vote before that.
2: Ik zweer dat ik ga stemmen, zelfs als ik niet geregistreerd sta en ga vals spelen, net zoals de Democraten. Dat liet Trump zijn aanhangers zweren op die conventie. Correspondent Ryan Hermelijn vertelt wat hij verder hoorde op de conventie.
5: Ja, los van deze Trumpiaanse humor, hè, kwam 1 ding echt naar voren. Een politieke slogan: common sense versus crazy. Met andere woorden, de Republikeinen die gebruiken hun gezond verstand en de Democraten die zijn radicaal links en die zijn niet goed bij hun hoofd. En president Trump die had daar nog iets aan toe te voegen: doe maar net alsof ik op het stembiljet sta. Hij is ervan overtuigd dat hij de Republikeinse kiezer als geen ander naar de stembus kan lokken en dat die sterrenstof ook overslaat op Republikeinen in swing states, hè, in die kwetsbare districten.
2: Ja, want wat staat er op het spel in november?
5: Ja, het succes van zijn presidentschap zou je kunnen zeggen. Als de Democraten één of beide kamers van het congres weten te veroveren in november, dan is Trump zo goed als vleugellam. Dan wordt het gewoon een stuk lastiger om zijn politieke agenda uit te voeren. En daar begint het wel steeds meer op te lijken. Peilingen laten zien dat Amerikanen Trump en zijn partij de schuld geven van de Iran-oorlog en dat het leven hier steeds duurder wordt. Dus het is zeker ook een gok om Trump zo volop in de schijnwerpers te zetten.
2: Ja. Grootste verrassing van deze conventie was misschien wel de uitspraak van Trump dat als Republikeinen het congres in handen houden, elke volwassene $5000 krijgt. Hoe is daarop gereageerd?
5: Ja, dat was ook al zo opzienbarend nieuws.
2: Zeker.
5: Trump is een meester in het kapen. Ja, hij is echt een meester in het kapen van de politieke discussie. Wie gaat het betalen? Is het allemaal legaal? Kijk, dat soort lastige details, daar moet je hem liever niet mee lastigvallen. Als iedereen het er maar over heeft, dan vindt hij dat al helemaal prima. En notabene zijn eigen huiszender Fox News, die vroeg hem ernaar, waarom zou je die checks van $5000 niet meteen uitkeren? Nou, toen kwam er niet helemaal een doordacht antwoord, maar gaf hij de schuld opmerkelijk genoeg aan de Democraten, of opmerkelijk genoeg, eigenlijk helemaal niet verrassend. Hoe dan ook, er hangt een prijskaartje aan van meer dan $1 biljoen. Dat is een 1 met 12 nullen. Nou, dat gaat zelfs veel van zijn eigen partijleden te ver. En ook de reactie van de Democraten is weinig verrassend. Die noemen het pure omkoping.
2: Ryan, heb je ook met mensen gesproken daar op die conventie?
5: Jazeker. En ja. Als je dus spreekt met Republikeinen binnen in de arena, speelt bijna iedereen het spelletje mee. Dat zijn vooral Trump-fans met Make America Great Again-patches, cowboyhoeden. Die blijven hem wel overal en altijd trouw. Maar ik sprak ook een paar Republikeinen die zich wel degelijk zorgen maken. Die zeggen dat er in de voorverkiezingen meer Democraten dan Republikeinen naar de stembus gingen. En dat wijst ook op een hoge opkomst op 3 november. Daar maken ze zich zorgen over. En zij zeggen het is echt alle hens aan dek om die meerderheid in het congres te behouden.
2: Vandaag is het 9-11, 25 jaar geleden vandaag, sinds de aanslagen op onder andere de Twin Towers in New York. Deze conventie werd dus in die week georganiseerd. Werd daar ook nog bij stilgestaan?
5: Ja, het was wel heel raar, al die verschillende toonsoorten. Je zag de worsteling in de programmering. Het ging echt van politieke rally naar plechtig eerbetoon naar ineens een uitbundige speech van vicepresident J.D. Vance en ook Donald Trump, inclusief ballonnen die uit de lucht kwamen vallen. Maar dat eerbetoon was wel echt indrukwekkend, moet ik zeggen. Het podium stroomde vol met hulpverleners, terwijl Ave Maria werd gezongen en op grote schermen zagen we de namen van de vele slachtoffers voorbij komen. Dus dat was wel echt heel indrukwekkend.
2: Trump vliegt van deze conventie terug naar Washington D.C. Gaat hij daar ook stilstaan bij 9-11?
5: Ja, hij gaat dus naar het Pentagon voor deze 25e herdenking. En dat is best opvallend, omdat de president normaal gesproken ook aanwezig is bij de ceremonie in New York op Ground Zero. Nou, wie er wel bij is op Ground Zero is zijn vicepresident J.D. Vance. En die krijgt gezelschap van de 4 oud-presidenten Biden, Obama, Clinton en George Bush. En dan is er nog een primeur bij deze herdenking. Normaal gesproken klinkt de bel 6 keer tijdens de herdenking om de belangrijkste gebeurtenissen te herdenken. En nu komt daar een 7e bel bij. Dat is een extra moment voor alle mensen die in de jaren na de aanslagen ziek zijn geworden door de giftige stoffen die toen vrijkwamen. En dat blijft ook een uitgebreide herdenking. Dat willen ze ook voortzetten in de jaren hierna.
2: Correspondent Ryan Hermelijn. En ook wij staan hier stil bij de aanslagen van 11 september. Dat doen we deze hele week al. Onze correspondenten spreken met overlevenden, nabestaanden van de slachtoffers en met hulpverleners. En vandaag is dat Stanley Premnath. Destijds gaf hij leiding aan een club bankiers bij Fuji Bank op de 81ste verdieping van het World Trade Center in New York. En net als andere dagen was hij ook op die 11e van september 2001 al vroeg op de zaak. Vertelt hij in gesprek met onze correspondent Sjoerd en Daas.
6: It's 17 minutes past 8 now on like an average work day. I guess you would
7: get ready for work.
8: I try to get into work not later than 8:30.
9: We staan hier bij een van de treinstations op Long Island, waar vandaan veel forensen de trein naar New York pakken. Net zoals Stanley dat elke dag deed, ook die dag.
8: Everybody is fighting for that one parking spot. I found a parking. Took the A-train. I went to Lower Manhattan.
9: Altijd vechten voor dat laatste parkeerplekje, zegt hij. De trein in naar de bagelshop, door naar kantoor, door naar de 81ste verdieping van de Zuidtoren waar hij werkte.
8: The phone rang. My mother was on the phone. Stan, are you okay? Yeah?
9: Ik had mijn moeder aan de telefoon, zegt hij. Stan, gaat het goed met je?
6: Because they had seen something happened.
8: Or... They're watching TV. They know something is happening at the World Trade Center. The first plane had already.
9: Het vliegtuig had de toren geraakt en ik had geen idee wat er aan de hand was.
8: I was an elevator
9: coming. Ik zat in de lift naar boven. Die is geluidsdicht. Had ik het geweten, was ik weggegaan.
8: The first building. I would have been out of there, but I didn't have any clue.
9: Er wordt gezegd dat er geen reden is om te evacueren in zijn toren, maar als hij uit het raam kijkt, weet hij niet wat hem overkomt.
8: And something says, raise your head, watch straight ahead of you. Towards the Statue of Liberty, south. And I'm confronted by a giant airplane, gray in color, you in the tail, bearing down.
9: Opeens zie ik een gigantisch vliegtuig voor me, grijs van kleur met een U op de staart. Het komt recht op me af uit de richting van het vrijheidsbeeld op hoge hoogte.
8: All I remember doing, I dropped the phone, I screamed, I said, Lord, I can't do this, you take over. And I do one of the best. And that is what saved my life.
9: Ik roep, God, ik kan dit niet, neem het van me over. En dook onder mijn bureau. En die eerste schreeuw, dat is wat mijn leven gered heeft.
8: Just bam, all the windows are popped. A large chunk of the plane broke out and was stuck in the office doorway.
9: Na de knal vlogen alle ramen eruit. Een groot stuk vliegtuig stak uit bij de ingang van mijn kantoor, ongeveer 6-7 meter bij mij vandaan.
8: And I started to scream. Lord, I don't want to die. Send somebody, anybody to help me. And that first scream I made, somebody heard.
9: Ja, want Brian Clark, die een paar verdiepingen hoger zat, die hoorde dat, kwam naar hem toegerend en weet Stanley te bevrijden.
8: And he pulled with such force and I squirmed. And I flew over that wall.
9: Die man pakte me bij mijn hoofd, trok me met zoveel kracht over de muur heen, gooide zijn hand over mijn schouder. En samen begonnen we aan de lange weg omlaag, zegt Stanley.
8: And we are hobbling down, down, down, down. Brian later told me.
9: Later vertelde Brian me dat er een groep mensen met hem mee naar beneden kwam toen ze mijn schreeuw hoorden. Hij ging kijken waar die vandaan kwam en daardoor bleef hij in leven, want de rest ging weer naar boven. Allemaal kwamen ze om het leven.
8: He helped me, he lived and I lived.
9: 81 verdiepingen in totaal naar beneden, terwijl hij voelt dat dat gebouw begint te wiebelen.
8: Somewhere in the 40-something floor. I think it was the 45th or 46th
9: floor. Ergens op de 45ste verdieping roept een witte man zwaar bebloed, niet meer in staat om te bewegen. Vertel mijn vrouw en onze baby alsjeblieft dat ik van ze hou. We zijn net getrouwd. Elke avond denk ik nog aan hem.
8: Please tell my wife and our baby that I love them. Just got married. And we can help that poor fella. And an African-American security guard.
9: En aan de Afro-Amerikaanse beveiliger die had kunnen ontsnappen, maar besloot bij de man te blijven en hem te beschermen. Als we het hebben over heldenmoed, dit waren de helden, de mannen die nooit naar buiten zijn gekomen.
8: Those are the people who were the heroes. The men never made it out.
9: Stanley kan het navertellen dus, zag de toren instorten net nadat hij eruit was. We zien de littekens van alles wat zich in dat uur heeft afgespeeld op zijn benen, zijn armen.
8: Those wounds would never heal in my mind. There would always be scar tissues.
9: Ja, daarna was het niet klaar nog voor Stanley. Hij kreeg te maken met zware COVID, leukemie, huidkanker. Maar hij wist dat alles te overleven.
6: Cut with 10, 11, 12, how many lives?
8: My sister-in-law told me the same thing. She said, Stan, you got more lives than a cat. And my answer was, cats get 9 lives and they still die.
9: Ik zei, ja, katten hebben 9 levens, maar uiteindelijk gaan ze ook gewoon dood.
8: Unless the Lord is ready, I'm not going. Only when he says that day is now, that's when I'm gonna go.
2: Een verslag was dat van Sjoerd en Daas.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is 6:14. Wat was er gisteravond op radio en televisie? In Nieuwsuur aandacht voor een televisieoptreden van justitieminister David van Weel. In een tv-interview in Sierra Leone, de vermoedelijke verblijfplaats van Bolle Jos, voerde Van Weel de druk op het land op om de drugscrimineel uit te leveren.
10: We have an exclusive interview with the Minister of Justice of the Netherlands.
11: We will not rest before this individual makes it into jail.
2: En Van Weel zei dat hij niet zal rusten tot Bolle Jos achter de tralies zit. De premier van Sierra Leone noemde dat interview met Van Weel neocolonialistisch. Karsten Bruyne, onderzoeker Sierra Leone bij het Klingendaal Instituut, legde uit hoe het optreden in Sierra Leone werd ervaren.
7: Het is echt direct op televisie openlijk zeggen, wij moeten hem uitgeleverd krijgen. En er is daar een gevoel van, ja, wij zijn een onafhankelijk land en wij maken onze eigen keuze en afwegingen. En daar ben je het misschien meer mee eens, maar je gaat niet allerlei mensen erbij halen om ons onder druk te zetten.
2: Misdaadjournalist bij het AD, Jelle Tieleman, onthulde anderhalf jaar geleden beelden van de topcrimineel. Daarop was die te zien tijdens een kerkdienst in het geboortedorp van de president van Sierra Leone. Volgens Tieleman maakt dit de situatie ingewikkelder.
12: Het is natuurlijk het beroemde filmpje waarin je hem ziet met de president van het land. We weten dat hij zeer vermoedelijk een relatie heeft met de dochter van de president. Dat maakt het allemaal best wel ingewikkeld. En je ziet nu eigenlijk dat er dus een andere tactiek wordt gebruikt. Dus dat ook eigenlijk geprobeerd wordt om de bevolking van Sierra Leone als het ware mee te krijgen in een soort PR-offensief.
2: In Met het oog op morgen was aandacht voor een groot onderzoek naar fraude met paardenvlees. Door die fraude kon ongeschikt vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtkomen. Volgens Nicole van Gemert, directeur van Foodwatch, is dit soort fraude niet nieuw.
13: Ik denk elke 2-3 jaar komt wel weer een paardenvleesschandaal boven water. En dat komt omdat het heel erg simpel is. Paarden die hebben een paspoort en een chip. En op die twee worden ze per dier dus gecontroleerd. En je kan daar dus heel makkelijk mee frauderen. Je kan ofwel het paspoort frauderen, of je kan de chip recyclen of verwisselen.
2: Criminelen verkochten mogelijk duizenden sportpaarden als slachtpaarden. Van Gemert vertelde waarom juist deze paarden geschikt zijn hiervoor.
13: Er valt heel veel mee te verdienen. Kijk, een oud renpaard, daar moet je vanaf. Die moet vernietigd worden en dat kost geld. Kat je hem om, hè, zo heet dat, omkatten. Kat je hem om naar een vleespaard, ja, dan krijg je daar toch nog wel zo'n €1500 voor zo'n paard.
2: In Langs de Lijn en Omstreken was er bijzonder nieuws over de nachtwacht. In het najaar opent Artis een speciale expositie waarin te zien is welke microben er leven op dat schilderij. Microbioloog Eline van Blois legde uit hoe dit onderzoek werd gedaan.
14: Ik heb gedaan is, ik ben naar het Rijksmuseum gegaan en daar heb ik samen met de restauratoren hebben een bepaald type papier. Hebben zij heel voorzichtig tegen het schilderij aangehouden. En dan verwacht je eigenlijk dat die microben gewoon overspringen.
2: Van Blois zegt dat we niet ongerust moeten zijn over de microben op het geliefde schilderij.
14: In principe zijn microben niet van zichzelf slecht. Microben, ze krijgen vaak wel een beetje een slechte reputatie, want ze staan vaak bekend als ziekteverwekkers en inderdaad dat ze dingen afbreken, wat trouwens ook weer heel goed is. Maar er zijn ook heel veel microben die juist een hele belangrijke rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zuurstof op aarde.
2: En dat was gisteravond op radio en tv. I got lost inside my head.

0: Lost Inside My Head, Gold Kimono. De zorgverzekering wordt volgend jaar opnieuw duurder, schrijft de Telegraaf.
1: Haagse bronnen zeggen tegen de krant dat het kabinet rekening houdt met de stijging van zeker 10 euro per maand. De gemiddelde premie zou dan vanaf volgend jaar uitkomen op 169 euro per maand dus. De krant zegt daarbij wel dat de verzekeraars zelf de premies bepalen. Dus het kan zijn dat het maandbedrag lager uitvalt. In de sector wordt er volgens de Telegraaf wel op gewezen dat de reserves die daarvoor ingezet moeten worden steeds kleiner worden. Verzekeraars maken uiterlijk over een maand hun nieuwe premies bekend. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, zegt een van de grootste wiskundige raadsels opgelost te hebben. Daarover schrijft het NRC deze ochtend. Het gaat om het Navier-Stokes-probleem dat ingaat op de manier waarop vloeistoffen en gassen bewegen. Er werden al wel formules gebruikt om wervelingen te berekenen, maar er waren twijfels of die onder alle omstandigheden een goede uitkomst gaven. Wiskundigen waren er al op aan het puzzelen sinds het begin van deze eeuw. ChatGPT had een antwoord na 88 uur.
0: Zul je altijd zien.
1: Ja, dat ging dan ineens heel snel. De conclusie was nee, het model was niet perfect. Onder sommige omstandigheden zouden wervelingen namelijk oneindig snel gaan. En dat kan niet in de echte wereld. De ambulance op zonne-energie die het Solar Team Eindhoven heeft ontwikkeld is volgens het AD glansrijk door de eerste test gekomen. In moeilijk begaanbaar terrein in Kenia wekte de ziekenwagen meer energie op dan er werd verbruikt door de medische apparatuur. Op weg naar een afgelegen locatie in Mosiro ging wel een spoorstang kapot, maar die konden we binnen een half uur repareren, zegt een van de makers tegen de krant. Het team heeft in totaal 800 kilometer door Kenia afgelegd. Het Solar Team hoopt nu partijen te vinden die verder willen gaan met de ontwikkeling van de zonneambulance. En de voorpagina's van de Nederlandse kranten besteden natuurlijk ook uitgebreid aandacht aan de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001, vandaag precies 25 jaar geleden. Het AD springt eruit met een grote foto over de hele voorpagina van de skyline van New York, waar de Twin Towers die toen werden aangevallen zijn te zien met lichtstralen. Zijn ze weer even mee teruggebracht. NRC heeft gekozen voor een kleine foto waar een vrouw te zien is in het herdenkingsmuseum in New York voor een wand met foto's van alle omgekomen mensen op die dag. Trouw kiest voor een foto van de toren zelf met grote rookpluimen met de tekst 25 jaar later de nooit verstommende echo van 9/11.
0: PSV speelde gisteravond in eigen huis het eerste groepsduel in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Maar met een 1-1 uitslag zijn ze in Eindhoven allerminst tevreden. De man van de gelijkmaker, Serginho Dest, vond dat PSV het meeste recht had op de overwinning. Dat zei hij na afloop van de wedstrijd.
2: Ik denk wel 60-40. Ik denk dat de eerste helft niet per se, maar ik denk ook niet dat zij zoveel kansen hebben gecreëerd. Nee. Dus dan is het jammer.
3: Mag ik vragen wat jullie bedoeling was vooraf? Waar had de coach de nadruk op gelegd?
2: En natuurlijk om deze wedstrijd te winnen, snap je. We hebben de voorgaande eerste wedstrijden van de Champions League niet gewonnen. 0 punten gehad. Dit is 1 punt, dus een vooruitgang. Maar er had gewoon meer in gezeten. Ik denk dat de energie gewoon vooral in de eerste helft wat beter kon.
4: Die eerste helft, hè, daar krijgen jullie eigenlijk 4 keer kom je in de buurt van het doel. Waarom was dat zo weinig? Want jullie hadden wel een overwicht. Jullie waren wel veel op de helft van de tegenstander. Maar het lukte niet echt om dicht bij de goal te komen.
2: Ja, zoals je zegt, ik denk dat wij op de achterste linie hadden we de bal vaak. En we kwamen er gewoon niet doorheen. Snap je, basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. En we voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft. Maar ik denk dat het te statisch was.
4: Ja. Deze ploeg is dan ook gewoon goed. Dit kom je niet zo vaak tegen, denk ik, in de nationale competitie. Dit soort teams. Ja. Na rust gokken jullie volgens mij een beetje van, ja, misschien maken zij nog een fout aan de bal. Ergens in de slotfase. Maar dat gebeurde eigenlijk ook niet.
2: Nee, ze waren best wel een vaste ploeg. Shakhtar is goed. Hebben ze volgens mij 2 jaar geleden ook hier gehad. En toen waren ze ook al goed aan de bal. Dus het is gewoon een goede team. En het is natuurlijk ook een goede test voor ons. Maar ik denk wel dat wij vooral met name in de tweede helft gewoon de 3 punten hadden kunnen meenemen. Of hier kunnen laten.
4: Ja, wat is dan de les van deze wedstrijd tot slot?
2: Toch scherper beginnen. En feller zijn. En uiteindelijk de kansen afmaken die je creëert.
0: Dat zei Serginho Dest. Joep Schreuder vroeg trainer Peter Bos waar het volgens hem aan schortte.
5: Ik vond ons niet goed genoeg in balbezit. Ik vond dat wij heel snel de bal kwijt waren. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. Daar kunnen wij misschien luchtig over doen. Maar dat is iets heel bijzonders. Als je daar jaren naar uitkijkt en het is zover. Dan brengt dat een bepaald gewicht voor die jongens mee. Dat meen ik gezien te hebben bij een aantal jongens. Dus ik vond vooral dat het in balbezit. Ik vond dat ze hard gewerkt hebben. En we hebben we zijn aan het jagen gegaan. En dat was er allemaal.
3: Defensief ook vrij goed.
5: Nee, want defensief hebben we het goed gedaan. Ja. Bij die goal was het wat minder. We moeten nog eens goed kijken wie wat daar beter kan doen. Want ik denk niet dat het een goal had. Maar dat is bijna altijd hoor. Maar had hoeven worden. Dus dat was jammer. Maar goed, dan scoor je vlak na rust. Dan is er nog een hele lange tijd te spelen. Ja. En na rust vond ik dat we het beter voor elkaar hadden. Ja, dus dan is het in die zin wel teleurstellend dat je dan die wedstrijd uiteindelijk toch niet weet te winnen. Maar ik vind dat we daar ook heel eerlijk gezegd ook geen aanspraak op hadden.
3: Tot slot, was het een must win?
5: Ja, wat wil je met was het een must win? Ik vind dat wij thuis van Shakhtar moeten winnen.
3: Ja,
5: als ik nu terugkijk, vind ik dat het een terecht gelijkspel is. Omdat zij het goed gedaan hebben, vind ik. Zijn ook goede spelers, hè? Vergis je niet. Deze jongens die kunnen ballen, die zijn rustig in balbezit, kunnen allemaal, weten ze de juiste kleur te vinden. Dus dit is niet zomaar een elftal. Dit is Champions League. Maar dat wisten we. En wij moeten beter. Wij kunnen beter. Dus als wij het beter doen, dan hadden we deze wedstrijd normaal gesproken moeten winnen. Hebben we niet gedaan.
0: Dat zei Peter Bos tegen Joep Schreuder. Ja, het is voor het eerst dat ik op de winkel van Astrid mag passen terwijl zij vakantie heeft. En dat betekent dat voor veel van u het ook voor het eerst is dat u mij hoort samenwerken met Thomas Delsing. Maar in werkelijkheid kennen Thomas en ik elkaar al heel lang. Hebben we ook al heel lang samengewerkt bij 3FM.
6: Jazeker.
0: En daar hebben we over heel veel dingen gepraat. Natuurlijk over het nieuws, maar ook heel vaak over muziek.
6: Ja.
0: En ik ken jou als iemand met een uitgesproken muzieksmaak. Dus ik dacht, Thomas, kies jij vanochtend eens even een plaatje
1: dat
0: uit?
1: Dat kan alle kanten op, hè. Een uitgesproken muzieksmaak kan heel fijn. Of een vloek en een zegen, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, dit is op zich geen nieuwe. Want ik heb hem een tijdje geleden ook al laten horen hier op Radio 1. Toen wist ik niet dat er een heel nieuw album aan zit te komen van Vrouwtje. Daar gaat het over. Dat weet ik nu wel. Kijk je naar mij, heet dat album. 2 oktober komt het uit. Er zijn nu 3 liedjes van los waarvan ik dit nog steeds wel echt de leukste vind. Klinkt geweldig en er zitten weer een paar fantastische, spitsvondige zinnetjes in. Vrouwtje en ik wou dat ik jou was.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30. Hier is Thomas met de hoofdpunten.
2: Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT met 49 inzittenden heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeluk was in het oosten van Zwitserland. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 vannacht een melding van een inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. Het weer: vanuit het westen komt regen het land binnen. Het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt vandaag een graad of 19.
1: Alle week lang rukken de Houthi-rebellen op in Jemen. Nu hebben ze een strategische kustplaats in handen. Zometeen meer van onze correspondent.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: In Jemen hebben de door Iran gesteunde Houthi-rebellen de kuststad Mokka veroverd. En daarmee komen ze dicht bij de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb, waar veel internationale schepen doorheen varen. De verovering is een verrassing, want eerder deze week leden ze meer naar het noorden nog verliezen in de strijd tegen het leger in Jemen. Correspondent Daisy Moore, hoe hebben ze dat kunnen doen?
12: Ja, dat ging opeens verrassend snel. Eerst leek het inderdaad alsof ze zich terugtrokken, maar plotseling konden ze toch doorstoten naar die havenstad Mokka, een heel strategische plek aan de kust van de Rode Zee. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Hier is een lange periode van planning aan vooraf gegaan. We horen dat er ook hooggeplaatste Iraanse strategische planners van de revolutionaire garde betrokken bij waren. En nieuwe wapens, zoals drones bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal heel lastig om te verifiëren. Wat we wel weten, er wordt nog steeds gevochten. Ze zijn nu op weg naar Dubab. Dat ligt nog weer dichterbij. Bab el-Mandeb, zo'n 50 kilometer daar vandaan. En ze hebben ook strategisch gelegen eilandjes dicht bij de kust van Jemen in de Rode Zee ingenomen.
0: Ja, en ze zitten nu dus aan de kust in het westen van het land. Hè. Wat heeft dat voor gevolgen?
12: Nou, als je dichterbij zit, dan kan je die zeestraat nog makkelijker beheersen en saboteren. Dat doen ze natuurlijk al langer, dat is niet nieuw. Maar nu hebben ze dus nog betere plekken daarvoor weten te veroveren. Daarmee neemt de spanning alleen maar verder toe. Want natuurlijk in combinatie met de situatie in de straat van Hormuz kan dit grote gevolgen hebben. Iran kan nu vanuit Jemen via hun bondgenoten Houthis een volgende belangrijke route bespelen. Hier voert bijvoorbeeld Saudi-Arabië de olie doorheen. Door de Rode Zee, via het Suezkanaal. Een belangrijke ader voor Egypte richting de wereld. En je ziet het, de olieprijzen stegen heen. En ja, het is natuurlijk ook een klap militair en moreel gezien voor de internationaal erkende regering van Jemen. En daarmee eigenlijk ook voor hun bondgenoten.
0: En je zegt al, de Houthis worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt dan weer het leger van Jemen in de strijd tegen de Houthis. Dus er komen heel veel dingen samen bij deze strijd. Welke gevolgen heeft dat voor de regio?
12: Ja, inderdaad. Hier komen heel veel belangen, heel veel spelers samen. Jemen echt ook weer een soort schaakbord voor de regio. Je ziet ook dat de situatie in de regio hierdoor nog weer verder op scherp komt te staan. Dus de door Iran gesteunde Houthis die terrein winnen van de internationaal erkende Jemenitische regering, die weer wordt gesteund door Saudi-Arabië, een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten. Maar Saudi-Arabië heeft ook een nieuw veiligheidspact met Pakistan, met Turkije. Dus de Verenigde Arabische Emiraten zijn ook altijd zeer actief in Jemen. Dus hoewel die havenstad Mokka en die plekken aan de Jemenitische kust wellicht ver weg lijken voor veel van ons. Brengt dit van alles samen, kan dit van alles teweeg brengen. En lijkt een uitweg na deze gevechten en deze overwinning van de afgelopen dagen eigenlijk steeds minder aannemelijk. Dit zou best eens een tijdje kunnen gaan duren.
0: Daisy, wat voor invloed heeft dit op de mensen in Jemen?
12: Ja, een enorme impact. Er wordt gesproken over honderden doden, honderden gewonden, duizenden intern ontheemde mensen die hun huizen hals over kop hebben moeten verlaten. Maar die exacte aantallen, die kunnen we eigenlijk gewoon niet achterhalen. Dat zegt natuurlijk ook al wat over het land. Dat soort cijfers zijn in Jemen onmogelijk te verifiëren. Het is een land in chaos, waar het al jaren oorlog is, waar heel veel mensen onder de armoedegrens leven, waar hulp, internationale hulp aan alle kanten tekortschiet al een hele tijd. Het is ook een prachtig land. Ik ben er de afgelopen jaren meerdere keren geweest. Een land met heel veel mogelijkheden, maar een land gevangen in deze geopolitieke situatie. En heel veel Jemenieten houden dan ook hun hart vast voor wat ze de komende tijd te wachten staat. Want dit kunnen ze er eigenlijk ook niet nog bij hebben.
0: Dankjewel, correspondent Daisy Moore.
9: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jm@nos.nl.
9: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Hoe weet je op je 15e wat je wil worden? Veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. En dus schrijven steeds meer zich in voor een oriëntatiejaar. En dan vooral op het MBO. Het afgelopen jaar waren dat er zo'n 750. 6 jaar geleden, toen het oriëntatiejaar net bestond, waren dat er bijna 300. Elke van der Hout, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: U bent de bedenker van dat oriëntatiejaar. En hoe kwam u op het idee?
14: Dat kwam eigenlijk door mijn dochter, want die deed VMBO. En die zat in het eindexamenjaar, was 15, werd 16 en moest een beroepskeuze maken. Nou, toen dacht ik, hè, dat is zo jong.
0: Ja.
14: Hoe kinderen, jongeren dat nog weten op die leeftijd?
0: Zij vond dat ook heel moeilijk.
14: Ja, ze vond het heel moeilijk, want ze zat, ik ben creatief en ik wil iets met mensen en misschien zorgen. En hoe kan ik nou die goede keuze maken? En het verschil met Havista en VWO'ers is dat zij sowieso 1 en 2 jaar ouder zijn, hè, als zij van de middelbare school komen. En zij hebben een startkwalificatie, dus dat betekent dat ze in principe niet meer naar school hoeven. En een jaar kunnen gaan reizen of werken of de keuze uitstellen.
0: Maar VMBO'ers zijn vaak 15 en die moeten nog naar school.
14: Ja, die zijn nog leerplichtig, dus die moeten ook keuze maken.
0: Ja, en toen dacht u een oriëntatiejaar. Wat houdt dat in?
14: Ja, nou, het was mijn idee was een jaar op het MBO, want daar heb je alles al onder binnen de vier muren, onder één dak. Alle opleidingen. Maar dan niet een opleiding al kiezen, maar gebaseerd of gestoeld op 3 principes. Namelijk gewoon verder leren. Dus de kernvakken Nederlands, rekenen, wiskunde, Engels. Persoonlijke ontwikkeling. Dus wie ben ik eigenlijk? En wat kan ik eigenlijk? Wat zijn mijn talenten? Waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? En wat past minder bij me? En beroepsoriëntatie. Dus die 3. En ik denk dat pakketje, als je dat een jaar vrij mag uitzoeken, nou, dan ben je al een heel eind.
0: Dan ben je een heel eind. Klinkt ook hartstikke leuk. Waarom is hier nou behoefte aan?
14: Nou, ik had de insteek dat ik dacht, de VMBO'ers zijn zo jong, hè? Als ze het nog niet weten, dan moet daar ruimte voor zijn. En ik gun ze dat. En toen ging ik daarmee aan de slag met dit idee. En toen had ik veel contact met ROC's. En toen bleek ook dat eerste jaar veel te grote uitval was bij die was.
0: Ja, omdat ze toch dachten, misschien is de keuze niet helemaal goed geweest.
14: Ja, precies. Ja. Dus wij kwamen eigenlijk heel snel bij elkaar, hè, de ROC, met dit idee. Want het van twee kanten.
0: Ja. We praten zo meteen verder, mevrouw Van den Hout. Maar we gaan even naar het Summa MBO in Eindhoven. Want daar bieden ze sinds vorig jaar zo'n oriëntatiejaar voor technische opleidingen aan. Deze week ging een groepje studenten kijken bij VDL Systems, waar onder meer machines voor de voedingsindustrie worden gemaakt.
13: Nou, welkom bij VDL Projects en VDL Systems. We lopen die kant in. Volg maar.
15: Hoe heet jij?
16: Titus.
15: Hoe oud ben je?
16: 15.
15: Waarom doe je mee aan dit oriëntatiejaar?

0: door de voedingsindustrie worden gemaakt.
1: Nou, welkom bij VDL Projects en VDL Systems. We lopen die kant in. Volg maar.
2: Hoe heet jij?
3: Titus.
2: Hoe oud ben je?
3: 15.
2: Waarom doe je mee aan dit oriëntatiejaar?
3: Omdat ik niet zo goed wist wat ik wou doen deze studie. Dus ik ben gewoon naar het oriëntatiejaar gegaan om bij scholen en bedrijven te kijken wat ik leuk vind. En dan daar ergens een studie in te gaan vinden.
2: Waar ben je al geweest?
3: We zijn al bij We Fabricate geweest en nu ook bij VDL. En dat zijn de enige twee bedrijven.
2: Heb je al iets leuks gezien? Iets waarvan je denkt van, nou, dat is misschien wel wat?
3: Ja, vooral gewoon de machines en dan hoe ze werken. Daar zou ik ook wel aan willen werken en designen.
2: Nou, een van die machines is een gigantische frituurpan waarin chips worden gebakken die in de bekende ronde doosjes worden verkocht.
1: En de pan zie je daar hangen. En die gaat over een lengte van ongeveer 30, 35 meter. Deze machine bouwen wij helemaal compleet. En wij bouwen ze ook op bij de klant.
4: Ik ben Bram, ik ben 16. Boven 10 dagen 17.
2: Nog best jong, maar nu moet je wel een beetje gaan nadenken over je toekomst.
4: Yep.
2: En daar helpt dit bij?
4: Ja, dit kan je er gewoon achter komen wat jij leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. En voor mij wist ik wel dat het in techniek zou zijn. Maar ik wist niet wat in de techniek. Want er zijn zoveel kanten waar je op kan in de techniek. Na de kerstvakantie gaan we stage lopen. Dus daar heb ik ook veel zin in. Want dan ga je het ook echt doen. Dan ga je niet alleen kijken. Dan ga je ook echt werken in het bedrijf. Dus dat is gewoon top.
5: Nou, we zijn hier in de lasterij. Veiligheid eerst, niet in het blauwe licht kijken zonder een laskap. Zijn er vrijwilligers?
4: Ja, ik wil een keer proberen.
5: Kijk, er zijn er al twee. Nou, dan gaan we maar eens naar die tafel toe.
6: Harm Wever, ik ben hoofdkwaliteit en opleidingscoördinator. Deze groep jongens is gewoon heel erg belangrijk, deze studenten, dat ze heel breed kunnen oriënteren. Wat je vaak heel erg ziet is dat ze heel erg geduwd worden één specifieke kant op, zoals constructiewerken of lassen. En dan missen ze gewoon een stukje van wat vind ik nou zelf leuk en daarbij vaak het beste in. En dat best makkelijkste te ontwikkelen dan ook. En daarom is dit gewoon echt heel erg belangrijk dat ze zoveel mogelijk verschillende dingen zien. En daarover na kunnen denken en daarover kunnen sparren met andere mensen om bewust een keuze te kunnen maken voor de toekomst. En dan moet je ze eerder vaak gewoon een beetje afremmen als dat je ze moet gaan duwen. En dat is heel belangrijk.
7: Ik ben Guus, ik ben 17. Techniek is wel echt iets voor mij. Zoals natuurkunde en scheikunde had ik al op de middelbare en dacht, ja, waarom niet?
2: Okay, zijn er al dingen binnen de techniek die je sowieso niet wil doen?
7: Ik wil niet achter een computer de hele tijd gaan zitten de hele dag. Dat is niet mijn keuze.
2: Je wil wel iets met je handen doen?
7: Ja, dat wel, ja. Okay. Iets zoals lassen zou ik wel echt super vet vinden. Maar de rest nog niet per se iets specifieks wat ik leuk zou vinden.
2: En daar staat jaar natuurlijk voor om dat te ontdekken?
7: Ja, precies. Maar ik heb wel zin in eigenlijk, want er wordt een leuk jaar.
5: We mogen de schoenen weer uitdoen.
8: Ik wil jullie bedanken voor de interesse in ons vakgebied. Kies een mooi vakgebied. Ik hoop dat van ons. En wie weet zien we jullie in de toekomst wel een keertje terug.
0: Een verslag was dat van Roel Paul. Ja, Elke van den Hout, we horen het. Deze jongeren willen de goede keuze maken. En dat gaan ze dus proberen te doen door zo'n oriëntatiejaar te volgen. Maar kun je er in één jaar wel achter komen wat je wil worden? Is het bij je dochter gelukt?
9: Ik moet heel even. Mooi, hè, die jongeren.
0: Ja, hartstikke.
9: Ja, dan denk ik, oh ja, nou weet ik ook weer waarom ik dit zo leuk vind en belangrijk dat dit er is. Want ze, krijgen de kans en de ruimte en die pakken ze ook en die voelen ze. Dus dat even over de reportage.
0: Ja, en werkt dat dus ook, dat zij die op deze manier die kans proberen te grijpen?
9: Ja, dat wordt nu onderzocht, hè, of dat werkt. Mm-hmm. Het ministerie is een onderzoekje aan het doen of wat het oplevert. En bij mijn dochter, die heeft het M-jaar gedaan, maar die had een beetje pech in het coronajaar. Want werd het corona en kon ze dus niemand naar school en was het allemaal online. En dat is toch anders?
0: Zeker.
9: En zij heeft uiteindelijk een visagieopleiding gedaan en werkt nu in de horeca, omdat het een beetje lastig is met visagie om fulltime. Yeah. Ja, maar ze heeft wel die creatieve kant echt wel ontwikkeld. Yeah. Dus ik heb er alle vertrouwen in.
0: Wat fijn. Dank Elke van den Hout, bedenker van het oriëntatiejaar op het MBO. De politie doet onderzoek naar misstanden bij biomassabedrijf RWE. Dat maakt Zembla bekend.
10: Het journalistieke platform deed de afgelopen maanden onderzoek naar de duurzaamheid,

0: duurzaamheidsclaim van het bedrijf. RWE importeert namelijk houten biomassa uit Maleisië, maar houdt de exacte herkomst geheim. Nou, Zembla wist die herkomst wel te achterhalen en ontdekte dat er veel bomen worden verwerkt tot biomassa voor de Nederlandse markt. De politie en NVWA gaan nu onderzoek doen naar eventuele misstanden en strafbare feiten bij RWE. Zo zou onder meer de administratie niet op orde zijn. Het OM moet nog besluiten of zij RWE ook gaan vervolgen. Het FD heeft een interview met de directeur van werkgeverskoepel AWVN, Lisette van Breugel. Zij zal namens bedrijven gaan onderhandelen met onder meer de vakbonden om cao-afspraken te maken. Ze hoopt dat het niet alleen maar over lonen zal gaan en dat ze tot een gedeelde visie kunnen komen, zegt ze in de krant. Dat is volgens haar nodig om de welvaart van morgen veilig te stellen. Normaal maakt AWVN pas in december bekend wat hun inzet wordt tijdens de gesprekken, maar daar wil de directeur nu niet op wachten. We zitten in een andere tijd, zegt ze. Als het aan de lokale tak van de Partij voor de Dieren in Den Haag ligt, gaat Prinsjesdag flink op de schop. Geen paarden meer voor de glazen koets, maar een elektrisch model en ook geen honderden paarden meer in de koninklijke stoet. De fractievoorzitter legt bij Hart van Nederland uit waarom.
1: We zien dat paarden nu getraind worden voor Prinsjesdag door vuurwerk te gebruiken om ze bang te maken, door kinderen te vragen heel hard te schreeuwen en door kanonschoten. En voor de paarden is het juist beter om een ander Prinsjesdag te vieren die wel diervriendelijk is.
2: Kan ik me eigenlijk best iets bij voorstellen.
0: Dat het stressvol is voor die dieren. Ja, nou, inderdaad. Het klinkt vrij logisch. Uit onderzoek blijkt dat weinig Nederlanders het plan voor de Partij voor de Dieren zien zitten. 71% van de leden van het Hart van Nederland-panel is het niet eens met het voorstel om de paarden te vervangen. En onderzoekers van de TU Delft en Radboud Universiteit hebben onderzoek gedaan naar wetenschappelijke referenties naar nummers van de Beatles. Dat lezen we in vakblad PLOS ONE. In onderzoeken van 1963 tot nu werden ruim 2200 citaten van songtitels gevonden en bijna 1000 woordspelingen daarop. Het was echt een hobbyproject, zegt een van de onderzoekers. Tijdens het onderzoek maakten ze gebruik van kunstmatige intelligentie om alle archieven te doorzoeken. Dat werd dus gelukkig niet met de hand gedaan. Een aantal uitschieters die ze tegenkwamen waren Hair, There and Everywhere, over dieren die hun eigen haar inslikken. En dit was ook wel een hele fraaie Let It Be met dubbel E, over het trainen van imkers.
2: Erwin de Hart, begint het een beetje op gang te komen op de weg?
3: Ja, What Goes On, zongen de Beatles al. En het is de file op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen Rozenburg en Afrit Briele. 8 kilometer file, dat rijmt. En het is de enige file met zoveel vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 2 auto's en de linkerrijstrook is dicht.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Iedere werkdag van 6 tot 9:30.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.

0: 96 Stairs, Aretha Franklin. OpenAI heeft het Amerikaanse congres gevraagd om veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dit om te voorkomen dat de technologie straks zijn eigen gang gaat en beslissingen neemt zonder mensen. Een werknemer van AI-bedrijf Anthropic waarschuwde zelfs dat AI binnen 10 jaar de mensheid kan vernietigen. En deze zorgen worden gedeeld door VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk.
1: I share the concerns of industry insiders that advanced AI could pose an existential risk to humanity. I'm calling here today for an all-out effort to put cast iron guarantees in place around the safety and security of AI before it is too late.
0: Ik deel de zorgen dat AI een bedreiging kan vormen voor de mensheid en ik roep dus op tot het maken van ijzersterke garanties over de veiligheid van AI voordat het te laat is, zegt de VN-commissaris. Goedemorgen, Marleen Stikker.
2: Goedemorgen.
0: U bent directeur van Waag Future Lab, een stichting die zich bezighoudt met reflecties op de techwereld. Ja, het gaat veel over kunstmatige intelligentie deze week. De voorbeelden die ik net noemde, maar ook een oud medewerker van een AI-bedrijf deed een boekje over de mogelijke gevaren van AI. Zei dat het systeem zelfs tot doden kan leiden. Ja, hoe reëel zijn die gevaren?
2: Nou, die gevaren zijn reëel, niet dat de technologie zelf intelligent wordt en de mensheid wil vernietigen. Want dat is één verhaal waar veel mensen achteraan lopen. Maar feitelijk gebeurden al hele ernstige dingen. Er is net een rapport uitgekomen dat Anthropic zelf, dat het systeem gebruikt wordt om bommen te ontwikkelen, om bioweapons te ontwikkelen. En dat wordt dan gedaan door criminelen, maar ook door statelijke organisaties en research, militaire research labs. Dus ja, de AI zoals die nu beschikbaar is, stelt heel wat mensen in staat om hele nare dingen te doen. Ook ja. Aanvallen op kritieke infrastructuur. Het organiseren van veel informatie, desinformatie die tot polarisatie leidt.
0: Dus het gevaar is er wel, zegt u, maar eigenlijk ergens anders dan waar nu voor wordt gewaarschuwd deze week?
2: Nou, kijk, het idee dat die systemen op hol slaan en dat die dan vanzelf zelf iets willen gaan doen. Daar hebben bedrijven, je kan gewoon zeggen, dan moeten we gewoon beter op onze security letten. Dus waarom zou je de systemen niet meteen offline halen? Waarom zou je ze de wereld in helpen? Dus de vraag is meer, waarom doen deze bedrijven dat?
0: Nou ja, dat is de vraag, want ze vragen dus ook zelf om die wetgeving.
2: Ja, maar je kan meteen tegen een bedrijf zeggen, we verbieden jou wat je bent op dit moment bezig met activiteiten. En daar ben je verantwoordelijk voor, die de mensheid in gevaar brengen. Dus het rare is dat ze in plaats dat ze zeggen, en de AI Act in Nederland, in Europa, die biedt al wat garanties. Die wordt zwaar bestreden. En nu komen ze dus wel met de vraag om Amerikaanse wetgeving. Dus ik vind het landschap van AI op dit moment erg verwarrend. Ik denk dat het ongelooflijk veel problemen veroorzaakt. Naast een aantal interessante dingen die we ermee kunnen doen. En dat we inderdaad, wij als samenleving, geen controle hebben op die AI. En geen controle op de bedrijven daarachter.
0: Maar wat zou een manier zijn om dit te beteugelen?
2: Nou, er wordt ook wel opgeroepen tot een moratorium door de ontwikkelingen stop te leggen. Dat moet je dan wereldwijd doen, want men is allemaal bezig met een enorme wedstrijd wie de meest gevaarlijke AI heeft, zou je kunnen zeggen. En voor een deel lijkt het er ook op dat als je zegt, mijn AI is op hol geslagen, dan lijkt het erop dat jouw AI dus sterker is dan die van anderen. Dus voor een deel vragen mensen zich ook of wordt het in scène gezet? Is dit onderdeel om de beurzen te kunnen bespelen, zodat je je waarde behoudt? Het is natuurlijk een heel raar spel waar we geen controle op hebben. Ja. Ik denk inderdaad het stilleggen van AI-ontwikkelingen niet in die basis die we hebben waar mensen die mee kunnen vertalen en dat soort zaken. Of je teksten kan verbeteren.
0: Nee, maar
2: wel die frontier versies, zoals die dan heten, waarmee je deze ernstige dingen kunt doen.
0: Veel dank, Marleen Stikker, directeur van Future Lab.
3: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
4: Dinsdag tussen 12 en 4.
5: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
6: Natuurlijk de troonrede.
7: Leden van de Staten-Generaal.
6: En de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
9: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
10: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
4: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
3: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
4: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
13: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
15: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
15: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
17: Vanavond in Meldpunt Actueel. Tienduizenden mensen lopen pensioengeld mis omdat ze van baan zijn gewisseld. En gepensioneerden die veel in Duitsland hebben gewerkt, hebben vaak onterecht dubbel belasting betaald. Hoe krijgen ze dat geld terug? Pensioenzaken. In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
3: NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Doden en gewonden bij een busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
18: Hoeveel slachtoffers er bij het ongeluk in Zwitserland zijn gevallen, is niet bekend. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord van de Nederlandse bus. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Er werden onder meer 5 helikopters ingezet. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar 1 rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in Kessel in Limburg zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg vannacht een melding van de inbraak. Toen de auto een stopteken negeerde, zette de politie de achtervolging in. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Hoe het met de 3 inzittenden gaat, is niet bekend. 3 activisten in Hongkong moeten 5 tot ruim 7 jaar de cel in vanwege het organiseren van herdenkingen van het bloedbad op het plein van de Hemelse Vrede in 1989. Studentenprotesten werden toen hard neergeslagen. Er vielen 1000 doden. De activisten uit Hongkong organiseerden jarenlang een grote herdenking. China pakt de laatste jaren politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong steeds strenger aan. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee die in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerken. De coke zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De douane zegt een creatieve manier te hebben ontdekt waarop drugs zijn gesmokkeld. Tussen een lading pinda's werd crack gevonden. Zo werden het wel heel verslavende pinda's, schrijft de douane op Instagram. Crack is een gevaarlijke harddruk die cocaïne bevat. Gebruikers hebben onder meer kans op blijvende keel- en longproblemen. De drugs kwamen uit Suriname, zijn in beslag genomen en vernietigd. Vorige week vond de douane drugs in wierookschaaltjes die een dubbele bodem hadden. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag is het droger en is er af en toe zon bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later dan wat vaker zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
19: Er staat een file op de A15 Rotterdam richting Europoort, tussen Rozenburg en Afrit Brila 8 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij.
0: Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Straks onze correspondent.
20: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
21: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
22: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
23: Vanavond in Meldpunt Actueel. Tienduizenden mensen lopen pensioengeld mis omdat ze van baan zijn gewisseld. En gepensioneerden die veel in Duitsland hebben gewerkt, hebben vaak onterecht dubbel belasting betaald. Hoe krijgen ze dat geld terug? Pensioenzaken. In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
24: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
16: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
25: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Soller opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
26: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
25: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij het busongeluk in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Gistermiddag kwam een bus van een Nederlands busbedrijf in de berm in het oosten van Zwitserland terecht. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Correspondent Gimbal Duk, is al meer duidelijk over hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren?
27: Nee, dat nog niet. Het lijkt er sterk op dat deze bus ergens voor moest uitwijken. Maar onduidelijk is nog waarom, want het is hier een rechtstuk weg waar het om ging, waar het ongeluk plaatsvond. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een object op de weg lag waarvoor de bus moest uitwijken. Op het moment van het ongeluk waren er in ieder geval werkzaamheden aan de weg, vertelde een lokale journalist aan ons. En daarom waren de uitwijkmogelijkheden ook beperkt. In ieder geval is er volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest. En is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het talud gegleden. En dat zien we ook op foto's van het ongeluk. Dan zie je de bus gekanteld langs de weg liggen met gebroken glas. En ook reddingswerkzaamheden die aan de voorkant van de bus hebben opengelast. Om zo ja, misschien ook mensen te helpen en ook onderzoek uit te voeren en sporen veilig te stellen.
0: Ja. En weten we al meer over de slachtoffers?
27: Nee, de politie houdt nog altijd op doden en gewonden. Dus een meervoud, maar verder zonder te specificeren om welke aantallen het gaat. Dat betekent doorgaans niet dat de politie dan niet weet om hoeveel mensen het gaat. Maar eerder is het beleid om eerst het thuisfront van de slachtoffers in te lichten. En daarna pas de media te informeren. In ieder geval heeft die reddingsorganisatie en de berging uren geduurd. Het ongeluk gebeurde om 16:45 aan het eind van de middag. En ging tot diep in de avond door.
0: En is dat thuisfront in alle gevallen in Nederland? Waren het alleen Nederlanders in de bus?
27: Ook daar laat de Zwitserse politie zich nog niet over uit. Maar de reisbrancheorganisatie ANVR heeft aan de NOS gemeld dat het gaat om een Nederlandse touringcar. Met uitsluitend Nederlandse reizigers. 48 mensen dus die op vakantie waren naar Oostenrijk. En met een dagtrip in Zwitserland bezig waren. En op het moment van het ongeluk waren ze tussen de plaatsen Soest en Zernetz. Dat is helemaal in het oosten van Zwitserland. En is mogelijk waarschijnlijk op de terugweg van die dagtrip.
0: Er vielen ook gewonden. Waar worden die nu behandeld?
27: Ja, dat zal verspreid door de regio zijn. Want in de nabijheid van die twee kleine dorpen is er alleen een klein ziekenhuis in Davos. Met beperkte capaciteit. We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren voor de hulpoperatie. Ook dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANVR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
0: Hoor jij en zie jij reacties van de autoriteiten daar in Zwitserland?
27: Ja, we zagen zojuist een bericht van de bondspresident Guy Parmelin. Die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
0: Dankjewel, correspondent Gimbal Duk. Als het aan minister Veilbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, mogen werkgevers in de toekomst geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Op dit moment mogen verhuurders nog maximaal een kwart van het bruto minimumloon inhouden in ruil voor woonruimte. Maar malafide werkgevers gebruiken die regel als verdienmodel. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, mag dat per 1 juli 2028 niet meer. Jurjen Koops is directeur van de ABU, de grootste branchevereniging voor Nederlandse uitzendondernemingen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U vertegenwoordigt een deel van de uitzendbureaus voor arbeidsmigranten. Wat vindt u van het plan van minister Veilbrief?
1: Wij staan net als de minister zij aan zij als het gaat over het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten. Wij willen ook net als de minister misstanden tegengaan. En ook meer en betere huisvesting realiseren. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste oplossingen.
0: Maar
1: deze maatregel kent meer nadelen dan voordelen. En die gaat de positie van de arbeidsmigrant echt niet verbeteren.
0: Waarom niet?
1: Nou, omdat deze maatregel jaren geleden ook ingevoerd is in de wet. Juist omdat daarmee transparantie wordt beoogd. Zodat duidelijk is wat er gevraagd wordt voor de huisvesting. Nu gaat het, als het straks niet meer kan, het gaat nu via de loonstrooks. Straks gaat het dan via tikkies of incasso's of facturen. Dus de transparantie verdwijnt. Maar wat nog veel belangrijker is, omdat het niet meer kan via het loon, verdwijnt het van de loonstrook en is ook toezicht onmogelijk. Dus dat betekent dat de arbeidsinspectie of andere toezichthouders niet meer kunnen controleren wat er wordt gevraagd en hoe dat wordt gevraagd. En daarmee helpt dat de positie van de arbeidsmigrant echt niet verder. En het draagt ook niet bij aan meer en betere huisvesting. Want het wordt gewoon risicovoller ook om huisvesting te realiseren. Dus het aanbod zal eerder afnemen dan toenemen.
0: Maar,
1: dus per saldo zeggen wij meer nadelen dan voordelen niet doen. En dat zeggen wij niet alleen. Dat zeggen ook veel andere sociale partners.
0: Ja, maar zegt u nou dat uw leden, de uitzendbureaus, door deze maatregel gedwongen worden om met tikkies de huur te innen bij arbeidsmigranten?
1: Nou ja, ze zullen een andere manier moeten vinden dan het inhouden op het loon. En dat betekent dat het.
0: Maar er zijn toch ook legale alternatieven, zou ik denken?
1: Zeker. Dat zijn facturen. Dat zijn gewoon sturen van facturen. Maar het belangrijkste is dat het daarmee buiten de loonstrook komt en dat het buiten toezicht verdwijnt. En de branche is helaas groter dan de 500 ABU-leden. Die willen het elke dag heel goed doen. Maar er lopen hier een hele hoop foute bureaus ook in deze branche rond. En voor hen is het veel gemakkelijker geworden om straks op een hele schimmige manier die inhoudingen te doen of die penningen te innen. En daarmee verdwijnt toezicht. Is echt niet verstandig. En dat vinden wij niet alleen. Dat vonden ook veel sociale partners tot op heden. Met uitzondering van FNV. En het bleek ook eerder uit onderzoek wat SZW zelf heeft laten uitvoeren, waardoor er ook zoveel twijfel is geweest de afgelopen jaren of deze maatregel wel verstandig is.
0: Maar u zegt al behalve FNV, want vakbond FNV is juist erg blij, hè, met deze voorgestelde maatregel en zegt dit plan gaat een enorm verschil maken voor arbeidsmigranten, want mensen worden hierdoor minder afhankelijk van hun werkgever. En zegt FNV, nu zijn arbeidsmigranten soms bang om zich uit te spreken, omdat ze dan hun baan en hun woning kwijt kunnen raken.
1: Nou ja, ze zijn de enige sociale partner die zich op die manier uitspreken. En kijk, wat eerder ook wel door de minister aangegeven is, het kan wel zijn dat deze maatregel bijdraagt aan het losser of onafhankelijker maken van de positie van de arbeidsmigrant. Juichen wij ook van harte toe.
0: Maar nu belanden mensen ook vaak op straat, hè, na ontslag.
1: Ja, je zult maar als arbeidsmigrant naar Nederland komen en zelf je huisvesting moeten regelen. Dan kom je achteraan in de rij te staan. Dan gaat dat niet gemakkelijk worden. Dan heb je misschien wel een hoger loon, maar je hebt geen dak boven je hoofd. Dat lost het probleem echt niet op.
0: De minister komt ook met een nieuwe wet die moet regelen dat arbeidsmigranten goede huurbescherming krijgen en ook niet te veel betalen voor huisvesting. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, dat is een belangrijke maatregel waarvan wij zeggen, goed dat die in ieder geval genomen wordt in samenhang met deze maatregel. Want daarmee blijft in ieder geval de kwaliteit, of blijft er in ieder geval een borging van de kwaliteit van de huisvesting. Dus dat juichen wij toe. En vooral ook dat het in die samenhang gebeurt. Maar belangrijker van het borgen van de kwaliteit van de huisvesting is echt dat de belangrijkste maatregel is om te zorgen voor
0: dat
1: meer
0: huisvesting.
1: Want daarmee wordt het, ja, dat er huisvesting is. Want de kwaliteit kan alleen geborgd worden als die er is. En dat er vooral meer handhaving is. En dat de minister een succes gaat maken van het toelatingsstelsel. Als die aan die drie dingen werkt, dan wordt de positie van de arbeidsmigrant echt serieus verbeterd.
0: En de Tweede Kamer moet nog instemmen met het plan van de minister. Gaat u nog proberen om de plannen van tafel te krijgen?
1: Nou, wij blijven ons natuurlijk altijd inzetten voor het verbeteren van de positie van de arbeidsmigrant. En we blijven daarbij pleiten voor meer en betere huisvesting en meer en betere handhaving. En dat zullen we ook over deze maatregel doen in de richting van de Tweede Kamer en andere partijen.
0: Veel dank, Jurriën Koops, directeur van de ABU, de branchevereniging voor uitzendondernemingen. Slapen met het licht aan is slecht voor de gezondheid, lezen we in een nieuw onderzoek in de European Heart Journal.
18: Door te veel licht kan de structuur en de functionaliteit van het hart volgens de onderzoekers aangetast worden. Daardoor neemt het risico op hartfalen en een hartaanval toe. De conclusie is duidelijk, zegt een van de onderzoekers. Duisternis is een essentieel onderdeel van een goede gezondheid. De onderzoekers hebben gegevens van 11.000 deelnemers gebruikt. Daarin zagen ze dat het hart van mensen die het meeste licht in hun kamer hadden 2% minder kon samentrekken dan het hart van andere deelnemers.
0: En dan hebben we het vast niet over een nachtlampje, maar echt over veel licht.
18: Precies, ja. Als de, nou ja, geen gordijnen of, ja. Nou ja, dat inderdaad. De BBC heeft de student geïnterviewd die achter de kakkerlakprotesten in India zit. Actievoerders eisten dat het onderwijs zou worden hervormd nadat er was gefraudeerd met examens. Uiteindelijk stapte een minister op. De initiatiefnemer zegt dat hij wil dat de armere gebieden betere toegang krijgen tot onderwijs.
2: What I'm hoping to accomplish is that the students or the kids who are living in the rural India, they should at least give a dignified life. A dignified education.
18: Hij zegt dat zijn leven de afgelopen maanden een rollercoaster was. 2 maanden geleden kende niemand mij en nu word ik door honderden mensen omringd, zegt hij. Een medewerker van de Australische Belastingdienst is opgepakt omdat hij informatie gedeeld zou hebben met criminele organisaties, meldt het Australische ABC News. Bij een doorzoeking van zijn huis werden ook videobeelden van kindermishandeling gevonden. De 32-jarige man zou voor het delen van de informatie 2 jaar celstraf kunnen krijgen wegens corruptie en voor de opnames van de kindermishandeling zeker 15 tot 30 jaar. De baas van de Australische Belastingdienst baalt, doet de meer dan 20.000 toegewijde medewerkers tekort, zegt hij. En 4 Japanse onderzoekers hebben een prestigieuze wetenschapsprijs gewonnen voor hun onderzoek naar slaapregulatie in het brein en een medicijn voor de bloedstollingsziekte hemofilie A. Dat schrijft de Japan Times. De Lasker Award, die de onderzoekers wonnen, wordt gezien als een voorbode voor de Nobelprijs. Een van de onderzoekers ontwikkelde een geneesmiddel dat natuurlijk slapen opwekt, in plaats van dat er slaapmiddelen gebruikt moeten worden. Mensen worden vaak afhankelijk van slaapmedicatie. Dat is bij dit middel niet het geval. De 3 andere onderzoekers ontwikkelden een medicijn dat hevige bloedingen bij patiënten met hemofilie A tegen kan gaan.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Dielke Teertstra.
0: PSV heeft gelijk gespeeld tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League. In Eindhoven werd het 1-1. Goedemorgen, Jan-Kees van der Kun.
6: Goedemorgen, Dielke.
0: Ja, dat is niet het gehoopte begin, hè, van het Champions League-avontuur voor PSV.
6: Nee, want in de scenario's om de volgende ronde te gaan halen... over heel wat wedstrijden, dan hebben we het inmiddels over januari... maar toch, dan moeten er nu al punten gehaald worden. En stond er bij deze wedstrijd toch wel een driepunter voor PSV. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Er valt eigenlijk niet heel veel af te dingen op dit gelijke spel. Shakhtar is een goede ploeg, dat weten we natuurlijk ook. Heus wel, in de Champions League zijn punten nooit makkelijk te pakken. Maar het was gewoon een zware wedstrijd voor PSV. En een wedstrijd met weinig kansen. En wat ze in ieder geval gedaan hebben... is een puntje veiligstellen. Dat is dan toch beter dan wat ze in eerdere seizoenen... in vergelijkbare wedstrijden deden. Want vorig jaar en ook het jaar daarvoor... gingen ze in de openingswedstrijd onderuit. Nu is er in ieder geval nog geen man overboord. Er zal alleen ergens onderweg nog wel wat bonuspunten gehaald moeten worden. Maar dat is niet ondenkbaar.
7: Nee, ze kunnen wel ballen, hoorde ik Peter Bos net zeggen over Shakhtar.
6: Ja, en daarmee bedoelt hij dus eigenlijk... dat wij niet te makkelijk moeten denken over Precies. dat soort ploegen. Ja.
7: Gaan we naar het tennis, naar de US Open. De finale bij de vrouwen, wie gaat hem spelen?
6: Wordt de gedroomde finale, namelijk die tussen de nummers 1 van de wereld... de huidige nummer 1, Arina Sabalenka uit Wit-Rusland... en de nieuwe nummer 1, want dat is Rybakina, die uitkomt voor Kazachstan. Want zij is met een goede reeks bezig, gaat dus sowieso de nummer 1 positie overnemen van Sabalenka. Deze twee stonden trouwens ook al tegenover elkaar in de Australian Open finale eerder dit jaar. Ook een Grand Slam op hardcourt. Toen won Rybakina. Maar in New York is Sabalenka wel eigenlijk de grote mevrouw. Want ze won de laatste 3 edities. Sterker nog, ze staat nu voor de 4e keer op rij in de finale. Alleen de eerste van die 4 verloor ze dus. Van Coco Gauff was dat. En bijna kwam er een herhaling van die finale. Maar Gauff die ging in een hele spannende wedstrijd net ten onder tegen Rybakina. Was echt voor het thuispubliek ook genieten, behalve dus de uitkomst. En in die anderhalve finale verloor er ook al een Amerikaanse. Want Jessica Pegula die verloor wel van Sabalenka. Dus ja, gedroomde finale zeg ik. Maar dat is voor het internationale tennispubliek. In Amerika hadden ze denk ik van een hele andere finale gedroomd.
7: Ja, ik zag dat het de laatste keer dat er geen enkele Amerikaanse in een Grand Slam finale stond 20 jaar geleden was.
6: Ja, voor die, in het hele jaar. Ze kwamen wel dichtbij hoor. Ja, dus ze doen nog wel mee, maar net niet om de prijzen.
7: Nee. Dan Jan Kees, de Vuelta, want die komt bijna tot een einde dit weekend. Gisteren een hele spannende tijdrit. Enric Mas gaat aan de leiding in het klassement. Ja, wat denk je? Gaat er dan nu wel een Spaanse eindzege komen in een Spaanse ronde? Of is Enric Mas een beetje de eeuwige tweede?
6: Ja, dat is hij tot nu toe wel. Maar in Spanje beginnen ze wel een beetje rekening te houden... met eindelijk weer eens een Spaanse winnaar in hun ronde. Alberto Contador was de laatste, dat was in 2014. En daarna werd het Spaanse wielrennen heel gauw minder. Ze hebben gouden jaren gehad met dus Contador en Valverde... en nog heel wat anderen die prijzen wonnen. Die grote rondes konden winnen, Olympische titels pakten. Een aantal dopingzaken heeft vervolgens geen goed gedaan. En in die mindere jaren... werd er dan toch vanuit het Spaanse wielrennen naar Enric Mas gekeken... die goed meedeed, maar gewoon eigenlijk niet goed genoeg was... om grote rondes te winnen. Zeker niet als types als Pogacar zich ermee gingen bemoeien. Nou, die deed deze Vuelta ook weer mee. Maar die is gevallen en Mas, kijk eens aan, is ineens in de vorm van zijn leven. Bleef gisteren ook goed overeind in de tijdrit. Dus hij gaat nu met nog 2 zware bergetappes voor de boeg... wel als leider dat laatste weekend in. En gezien zijn vorm dus... en het feit dat hij in de bergen tot nu toe de beste is... moet hij dat tot de eindstreep kunnen brengen. Maar ja, nu komt er druk bij kijken... en zijn voorsprong van slechts 1,5 minuut... is nog wel speelbaar voor Roglic, die daarachter staat. Ja, good old Primoz Roglic, die gaat voor zijn 5e zege in de Vuelta. Dus die heeft daar ervaring mee. Dat kan nog wel eens leuk worden. Hij gaat het proberen natuurlijk. Maar normaal gesproken zou Mas dit wel moeten kunnen afmaken. Dan heeft hij dus na al die tweede plaatsen... het zijn er volgens mij 4 in de Vuelta... heeft hij dan eindelijk een keer de eindzege te pakken.
7: Maar het zijn dus nog wel pittige etappes die nog op het programma staan.
6: Ja, vandaag en morgen nog hele pittige, zware bergetappes. Dus dat gaat leuk worden. En dan de laatste etappe zondag naar Granada. Dat wordt er eentje voor de sprinters. En misschien wel weer Matthew Brennan... die dus al heel wat ritzegers heeft gepakt. De naam is Visma Lisabike. Want dat is misschien ook wel het verhaal van deze Vuelta. Visma Lisabike, de Nederlandse ploeg... heeft 7 ritzegers al te pakken in deze grote ronde. Dat is ongekend. 5 keer met Brennan en 2 keer met Wout van Aert.
7: En staat er nog een beetje publiek langs de lijn om of langs de kant... moet ik zeggen, om de renners nog de bergen op te juichen.
6: Ja, dat zal zeker het geval zijn met een Spanjaard in de rode trui. Ja. Reken maar dat dat feest gaat worden de komende dagen in het zuiden van Spanje.
7: Dank je wel, Jan Kees van der Kun.
3: NPO Radio 1.
5: Dit is tot half tien.
3: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Robbie Williams was dat. She's Madonna.
1: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
2: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
3: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: NPO Radio 1.
0: We zijn lekker op tijd. Het is 7:55. Hier is Thomas met de hoofdpunten.
9: Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. In Hongkong hebben 3 activisten 5-7 jaar cel gekregen voor het organiseren van de jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989... Dat studentenprotest op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen. Er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen. Al blijven zij wel het goedkoopst uit, blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400-600 euro per jaar meer dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet.
0: En Rico Schreuder zit bij Weerplaza. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Wat voor dagje krijgen we?
10: We krijgen een wisselvallige dag, want het is vanochtend over het algemeen bewolkt. In het westen en noorden valt al af en toe wat lichte regen en motregen. En dat neerslaggebied dat trekt verder over het land naar het oosten. Dus op meer plaatsen vandaag af en toe wat regen. Vanmiddag wordt het in het westen weer droog. Kan ook de zon doorbreken, maar volgen ook nog wel enkele buien. En de temperatuur die komt vanmiddag uit op maximaal 20 graden.
0: En blijft het de komende dagen een beetje wisselvallig?
10: Ja, het blijft inderdaad wisselvallig. Want morgen is de beste dag van het weekend. Want we beginnen weliswaar grijs met nevel en mist. Want dat gaat komende nacht namelijk op veel plaatsen gebeuren. Bij weinig wind ontstaat daar nevel en mist. Morgen beginnen dus lokaal grijs, maar morgenmiddag breekt de zon door. Het blijft overal droog en het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Na zondag beginnen we dan weer regenachtig met in de middag ook weer enkele buien. Dus dat is dan echt een stuk wisselvalliger met ongeveer 20 graden. En maandag is dan weer een droge dag en dinsdag volgen weer enkele buien. Dus het gaat echt op en af de komende tijd.
0: Dankjewel, Rico. Erwin, hoe gaat het op de weg?
8: Het rijdt lekker door over het algemeen. Er staat maar één file. Het is echt een vrijdagochtend op de weg in Nederland. Op de A16 Rotterdam richting Breda gebeurde een ongeluk met twee auto's bij het plaatsje Bergsenhoek. 2 kilometer file is het gevolg. Vanaf Berkel en Rode Rijst 10 minuten vertraging.
0: Gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties. De Tweede Kamer wil er vanaf, maar voorlopig gaat het nog niet gebeuren. Zometeen legt onze politiek verslaggever uit waarom.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Vanavond in Meldpunt Actueel. Tienduizenden mensen lopen pensioengeld mis omdat ze van baan zijn gewisseld. En gepensioneerden die veel in Duitsland hebben gewerkt, hebben vaak onterecht dubbel belasting betaald. Hoe krijgen ze dat geld terug? Pensioenzaken. In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties moet verboden worden. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer al heel lang. Maar voorlopig zit het er niet in, bleek gisteren in een Tweede Kamerdebat. Maar er wordt wel harder opgetreden tegen demonstranten die de wet overtreden. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat moet ik me voorstellen bij harder optreden?
7: Nou, het komt erop neer dat demonstranten die bijvoorbeeld snelwegen blokkeren of geweld gebruiken, hè, dat mag allebei niet, vaker worden aangehouden en dat de zwaardere gevallen ook vaker voor de rechter worden gebracht en daadwerkelijk worden veroordeeld, zei minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteren in dat debat. Volgens hem was er in de afgelopen jaren, een praktijk gegroeid waarin politie en openbaar ministerie terughoudend waren geworden bij het aanpakken van demonstranten die de wet overtraden. En dat werd volgens hem als verzachtende omstandigheid gezien als die strafbare feiten bij een demonstratie werden gepleegd. De overheid is ook heel lang van nature terughoudend geweest bij het aanpakken, omdat demonstreren is natuurlijk eenmaal een grondwet, een grondrecht. Nou, het kabinet heeft er volgens hem nu via gesprekken met het OM, met de politie en de rechterlijke macht voor gezorgd dat de aanpak is aangescherpt.
8: We creëren nu een nieuwe rechtspraktijk. En dat betekent dat het OM natuurlijk begint met vervolgingen van mensen die de zwaarste feiten hebben begaan. Denk hierbij aan het veroorzaken van een blokkade, aan het hoofd daarvan staan. We willen natuurlijk zien dat rechters daarvoor veroordelen. Dat is dus gebeurd van de week met de 5 blokkeerders op de snelweg rondom Utrecht. En we willen ook dat dat bestendigt voordat we verder kunnen gaan. Uiteindelijk verwacht ik dat hier gewoon een normerende werking van uitgaat. En de reden dat we dat doen is omdat we zien dat er zowel bij OM als bij de rechterlijke macht terughoudendheid is geweest bij het vervolgen voor strafbare feiten, omdat ze gebeurden tijdens een demonstratie.
7: Ja, en dit is dus één van de reacties van het kabinet op demonstraties die uit de hand lopen. Dat gebeurt overigens vrij weinig. Hè. Bij 3% van de demonstraties doet zich een incident voor. In 0,03% van de gevallen is er sprake van een ernstige verstoring. Dus ja, dat valt eigenlijk reuze mee. Maar er wordt heel veel gedemonstreerd. In elk geval zegt het WODC, een adviesorgaan van justitie, dat aanscherping van de wet nauwelijks nodig is. Dat het eigenlijk goed gaat. En voor die gevallen waarin het misgaat, krijgen burgemeesters meer mogelijkheden om demonstraties te verplaatsen. Want dat blijkt soms goed te helpen.
6: En kon Van Wil concrete voorbeelden noemen van de hardere aanpak?
7: Ja, volgens hem gebeurt dat echt al in de praktijk. Hij hoopt ook dat daar dus dan een zeker afschrikwekkend effect van uitgaat. Aan de meest recente blokkades van de snelweg in Den Haag, de tunnelbak, deden volgens hem al veel minder mensen mee dan eerder. Al waren de volhouders wel meer vastberaden. Maar los daarvan presenteerde hij de volgende aantallen.
8: Bij de recente blokkade van 29 augustus zijn 53 aanhoudingen verricht. 6 personen zijn door de rechtbank veroordeeld tot taakstraf van 120 uur... en 2 weken voorwaardelijke gevangenisstraf voor het blokkeren van de ring bij Utrecht. Voor strafbare feiten gepleegd tijdens haar 12 blokkades tussen 2023 en 2025... zijn in mei van dit jaar 5 Extinction Rebellion demonstranten veroordeeld tot taakstraffen. En voor hun betrokkenheid bij de Malieveldrellen in september 2025 zijn eind augustus 2026 opnieuw 2 personen veroordeeld, waarmee totaal daarmee op 47 ligt. Bij de AZC-rellen dan tenslotte dit voorjaar zijn op verschillende plaatsen in het land meer dan 80 personen aangehouden. En bij de meest actuele stand van zaken die ik heb, is dat tot op heden 15 zijn gedagvaard en 10 een strafbeschikking hebben gekregen.
6: Dus wat Van Wil hiermee zegt is, er is een hardere aanpak inderdaad al van demonstranten die zich niet aan de wet houden. Maar, Wilco, een meerderheid van de Tweede Kamer wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding. En dat komt er dus voorlopig niet. Hoe zit dat?
7: Ja, daar is inderdaad een ruime meerderheid voor. Ook al heel lang. De christelijke partijen CDA, SGP en ChristenUnie willen dat. Ook alle rechtse partijen van de VVD tot en met de PVV. Behalve Forum voor Democratie overigens. Die partij vindt dat de staat al te veel macht heeft om in te grijpen tegenover demonstranten. Ook D66 Pro, Denk en de Partij voor de Dieren zijn tegen. Maar de meerderheid is dus voor en al lang voor. Maar zij ergeren zich vooral aan pro-Palestina demonstraties en de acties op snelwegen van Extinction Rebellion. Maar een gezichtsbedekkende kleding, een verbod daarop, stuit volgens minister Heerma van Binnenlandse Zaken op juridische en praktische problemen. Heel belangrijk vindt hij dat gemeenten, burgemeesters, openbaar ministerie, de politie er weinig voor voelen, omdat het tot veel extra werk zou leiden. En het is bovendien een risico voor familie van migranten uit landen als bijvoorbeeld China en Iran, die in Nederland bij de ambassade van hun land willen demonstreren. Want hun familie zou er dan voor aangepakt kunnen worden.
6: Maar ik zeg nou al een paar keer, dat komt er voorlopig niet, hè, dat verbod. Komt het er dan uiteindelijk wel?
7: Dat is in elk geval wel de bedoeling van het kabinet. Heerma zoekt andere mogelijkheden om een verbod in te voeren, zei hij gisteren. En dan op zo'n manier dat ook voetbalhooligans die zich verschuilen achter bivakmutsen en mee kunnen worden aangepakt. Nou, de rechtse partijen vinden dit uitstel heel irritant. Er wordt nog aangedacht over mogelijkheden om Heerma tot spoed te dwingen. Maar het zal nog wel even gaan duren in de praktijk. En uiteindelijk komt dat verbod er dan wel voor gezichtsbedekkende kleding voor demonstranten die dus wetsovertredingen begaan. Hè? En bij demonstraties in het algemeen.
6: Dankjewel, politiek verslaggever Wilco Boom.
9: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
10: Goedemorgen, dit is Lieneke uit 's-Hertogenbosch.
9: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
11: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
9: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
12: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
9: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
13: Misschien interessant om te vermelden.
6: De aanslagen op de Twin Towers vandaag 25 jaar geleden hebben grote invloed gehad op de wereld. Op het Westen en op het Midden-Oosten. Arabist Maurits Berger van de Universiteit Leiden, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
6: Tijdens de aanslagen 25 jaar geleden zat u in Damascus in Syrië. Hoe werd daar gereageerd?
14: Ja, nou ja, niet zo heftig als hier. Het was meer geschokt van, oh wat erg. Maar ja, weet u, in die tijd hadden een groot aantal landen in het Midden-Oosten zelf al heel lang te maken met terroristische aanslagen. Dus het was gewoon wel onderdeel van hun leven. Dus de reactie was ook een beetje van ja, kom erbij. We hebben er ook last van. Dat gebeurt. Dat is heel erg.
6: Nu weten jullie ook eens hoe het voelt.
14: Nou ja, dat was bij sommigen ook nog wel een soort van leedvermaak. Zo van, nou maak je het ook mee. Omdat Amerika werd ook wel gezien als, jullie zijn toch ook wel verantwoordelijk voor heel veel wat er hier fout gaat in het Midden-Oosten.
6: Ja.
14: Dus zo'n Al-Qaeda werd op zich niet omarmd als van wat een gezellig leuke club. Maar de doelstelling van Al-Qaeda, van we willen Amerika hier verdrijven, dat werd wel, dat werd toch wel breed gedeeld.
13: Ja. Iets waar in het Westen onbegrip voor was, voor die houding. Waar kwam dat vandaan?
14: Nou ja, dat merk je bij iedere terroristische aanslag. Dan gaan op dat moment gaan alle, alles wat te maken heeft met rechtsstatelijk denken of tolerantie of beschaving, dat gaat allemaal overboord. Wij zijn nu heel hard geraakt. Wij zijn het slachtoffer. En als je niet ook maar een beetje met ons meehuilt, dan ben je tegen ons. Ja. En dat was ook Bush, dat was een van de eerste dingen die hij ook zei, hè? Van you're with us, you're against us. Het was echt meteen keihard erin. En dat is. Ik denk ook wel dat dat typisch, je merkt dat bij iedere aanslag heel typisch is van op dat moment komt zo'n volk samen en nu gaan we er met z'n allen tegenaan. Nu is het afgelopen en nu gaan we ook niet meer braaf, aardig en dat juridisch mensrechtelijk zijn. We gaan er met een gestrekt been in. Dat was de reactie.
13: Hoe heeft de nasleep van de aanslagen het Midden-Oosten getekend?
14: Ja, dat is op een hele gekke manier. En ik kan hem. De eerste reactie in eerste instantie was er gewoon niks. Het was, we gaan de war against terrorism. We moeten de terroristen pakken. Dus de ogen richten zich naar Afghanistan. Daar zat Osama bin Laden. Daar is ook meteen een oorlog gevoerd. Maar iets later kwam, ook weer president Bush kwam en de Amerikanen kwamen met een iets andere analyse. De eerste analyse, die zeiden, waarom zijn wij aangevallen? Wij zijn aangevallen omdat ze ons haten. Zij haten onze vrijheden. Dat was wat toen de uitspraak. Zij haten ons om wie wij zijn. En dat is een misverstand geweest dat Westen toch wel heel lang ook heeft gehouden, nog steeds regelmatig heeft. Zodra er iets, dat ze denken dat mensen in Midden-Oosten of moslims een hekel aan westelingen hebben om wie ze zijn. Maar het gaat om wat ze doen. En daar kwam Bush ook later mee. 2003 zei hij, waarom zijn wij aangevallen? Wij zijn aangevallen door een club, een organisatie, en er zijn meerdere van dat soort terroristische organisaties die zich richten tegen hun eigen regimes in het Midden-Oosten. En nu zijn wij aangevallen omdat wij al langer dan 60 jaar, dat is het woord wat hij gebruikte, langer dan 60 jaar die de regimes aan het steunen zijn. Dus als wij veilig willen zijn hier in het Westen, moeten die regimes veranderen. Dus toen is Amerika.

0: hij al langer dan 60 jaar, dat is het woord wat hij gebruikte, langer dan 60 jaar die de regimes aan het steunen zijn. Dus als wij veilig willen zijn hier in het Westen, moeten die regimes veranderen. Dus toen is Amerika een enorme democratiseringscampagne begonnen.
1: In het Midden-Oosten?
0: In het Midden-Oosten. Ja. En dat werd in eerste instantie door de regimes van, nou, daar hebben we helemaal geen zin in natuurlijk. Mensen waren redelijk blij van, ja, dat is precies wat we willen. Alleen, toen ging er een tweede campagne begon Amerika, namelijk de inval van Irak. Vanwege de massavernietigingswapens. En Saddam Hussein stond al meteen, na de aanslagen, was de eerste verdachte op de lijn was, Saddam Hussein heeft dit gedaan. Nou, later bleek dat niet zo te zijn. Maar hij is steeds op de radar gebleven als een verdacht iemand. En toen met de massavernietigingswapens, 2003, kwam er een inval. En toen had het Midden-Oosten zoiets van, wacht even, hoe werkt dit? Jullie willen dat wij gaan democratiseren, maar jullie doen dat met tanks.
1: Ja.
0: Dat zien wij niet. En de Amerikanen hadden natuurlijk nog een beetje een soort van Tweede Wereldoorlog idee van, ja, maar wij zijn bevrijders, dus wij worden juichend binnengehaald.
1: En dat was alleen, niet zo.
0: En dat was niet zo, nee. Dat liep helemaal mis. Nee. En het liep nog een keer mis toen, in de eerste echte vrije verkiezingen dat was in Palestina in 2006 in het Midden-Oosten, want de meeste verkiezingen daar zijn helemaal niet vrij. Maar dat was wel het geval in Palestina. En toen werd Hamas gekozen.
1: Ja.
0: En toen hebben alle westerse landen gezegd, ja, maar dat erkennen we niet. En
1: dat was ook nu niet de bedoeling.
0: En toen gingen de luiken dicht aan de kant van het Midden-Oosten. Ik was toen weer in Nederland, ik werkte bij Klingendaal, ik was bezig met het Midden-Oosten. En ik merkte gewoon de counterparts, de andere kant van het Midden-Oosten, die hadden echt zoiets van, weet je wat, het is gedaan met jullie daar in het Westen.
1: Ja.
0: Wat jullie preken, je kan er niks van waarmaken. En toen is, toen is het ook verder redelijk misgegaan tot de Arabische lente.
1: Ja. Meneer Berger, wij kunnen hier nog heel lang over doorpraten, want er valt heel veel over te zeggen. Maar voor nu, veel dank voor dit gesprek, Maurits Berger. In het Stedelijk Museum in Amsterdam is de tentoonstelling van de recent overleden Yayoi Kusama te zien. Dat zien we bij NH Nieuws.
2: De Japanse kunstenaar is beter bekend, of was beter bekend, als de Stippenkoningin. Vorige maand overleed ze op 97-jarige leeftijd. In de expositie zijn schilderijen, sculpturen en installaties te zien. Sommige werken nemen een hele ruimte in beslag, zien we bij NH Nieuws.
3: Het lijkt wel alsof je in een soort van Alice in Wonderland-omgeving staat. Alsof je zelf heel erg klein bent geworden. Ik denk dat bijna iedereen wel eens haar stippenpatronen en de pompoenen ergens heeft gezien.
2: Ook op het Museumplein is de kunst van Kusama te zien. De expositie is de grootste tentoonstelling van haar werk ooit.
1: Zelf ga ik dit weekend, dus ik ben heel benieuwd.
2: Ik ben ook heel benieuwd inderdaad. Een PSV-supporter heeft gisteren na de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk de hulpdiensten flink bezig gehouden, meldt Omroep Brabant. De man zat te wachten op station Strijp S en zou op de rand van het perron hebben gezeten, met zijn benen bungelend boven de rails dus. Hij wist nog maar net op tijd weg te komen toen de trein aankwam. De machinist kon volgens Omroep Brabant niet goed zien waar de man gebleven was en bracht de trein tot stilstand om 112 te bellen. Na een lange zoektocht van de politie, brandweer en ambulancepersoneel werd de dronken man op het station gevonden. Met twee bekeuringen op zak kon hij weer naar huis. In het Groningse Warfum is een tijdelijke nachtopvang opengegaan om Ter Apel te ontlasten. Vanwege een verbouwing zijn er speciaal geïsoleerde tenten geplaatst. Een maand lang kunnen er asielzoekers overnachten die niet in Ter Apel terecht kunnen, horen we bij RTV Noord.
4: De eerste 100 gaan naar De Wolde, naar de gemeente De Wolde, naar Zuidwolde-Drenthe. En de tweede, en als er dan nog mensen over zijn, dan komen die hierheen. En dan hebben wij hier dus ook nog plek voor maximaal 100.
2: Door de opvang in Warfum kan de tijdelijke opvang in Nieuwe-Pekela per direct dicht. Eigenlijk zou dat pas over een paar dagen gebeuren. En boeren zijn volop aan het oogsten en daardoor komt er op veel plekken modder op de weg van trekkers. De gemeente Dronten is daarom een speciale moddercampagne begonnen om inwoners te waarschuwen, vertellen ze aan Omroep Flevoland.
5: Niet iedereen is zich van bewust dat het grote landbouwvoertuigen rijden en dat daar modder van af kan komen. En als je dan rijdt en je bent daar niet van bewust, het kan glad worden, glijpartijen, dan heb je kans dat er ongelukken gebeuren.
2: Niet alleen Dronten is met een waarschuwingscampagne begonnen. Ook in de Beemster en in Purmerend wordt de modder onder de aandacht gebracht.
1: Erwin de Hart, nu geen modder op de weg, hoop ik.
6: Nee. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost, 4 kilometer. Door bergingswerkzaamheden 5 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda door het ongeluk bij Bergshoek, 2 kilometer file.
7: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Beautiful day, Gare du Nord. Op meerdere plekken in het land wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier van gewassen telen. 19 boeren doen dat met subsidie van het ministerie van Landbouw. En verslaggever Vincent van Rijn, jij bent in Zuidland, net onder Rotterdam, bij zo'n akker. Hoe ziet dat experiment eruit?
1: Nou, het is eigenlijk een soort gestreepte akker. Je ziet van die banen met landbouwgewassen, zoals graan. En dat wordt dan afgewisseld met stroken vol kruiden en bloemen. En ze noemen dat heel chic een BAM-akker, een biodivers akkermozaïek. En Dirk Kunst is van Natuurmonumenten en projectmanager Rotterdam de Boer op. Hier is zo een tijdje geëxperimenteerd daarmee. En we staan nu op zo'n akker, we zien verschillende kruiden, bloemen. Wat zien we hier?
2: Ja, we zijn nu op een van de eerste BAM-akkers die in Nederland is aangelegd. Dat is experiment hier samen met Johan van Beek, akkerbouwer. En we zijn hier in 2024 dus begonnen en we hebben hier verschillende percelen. Je ziet hier eigenlijk een afwisseling van allemaal verschillende gewassen. Hiervoor staan luzernestrook met allerlei kruiden en klavers ook vooral. Daarachter zie je kruidenrijke stroken met allerlei, ja, nu een beetje uitgebloeide kruiden, inheemse kruiden. Een heel uitgekiend mengsel, wat heel erg goed is voor biodiversiteit. En daartussen zie je dan percelen waar dit jaar heeft daar tarwe gestaan, of graan. En dat is die afwisseling. Dus de truc is dat je een hele diverse perceel maakt om daarmee de biodiversiteit zoveel mogelijk te dienen. Dus voor insecten en voor vogels is dat heel belangrijk. Dus die variatie is belangrijk. En daarnaast is het ook belangrijk dat er stoppels in het perceel blijven staan. Dus dat is...
1: Wat zijn stoppels?
2: Stoppels, dat is iets wat tegenwoordig niet zo heel veel meer voorkomt. Maar wat vroeger veel normaler was, dat is als bijvoorbeeld de tarwe geoogst is, dan blijven er van die resten staan van de steel, zeg maar.
1: Oh, gewoon net als een baard eigenlijk, zeg maar.
2: Stoppels een baardje, een baardje, ja. Het liefst een klein beetje lang baardje. En
1: dat moet blijven staan, waarom? Baardje.
2: En dat moet blijven staan omdat dat met name in de winterperiode voor vogels heel erg belangrijk is. Die vogels vinden daar voedsel, hebben daar beschutting. En dat zie je ook in de praktijk terug. Hè? Want het eerste jaar dat we begonnen in 2024... zagen we hier al enorme impact. We zagen enorme aantallen insecten, veel soorten insecten ook komen. Maar ook voor die vogels, wat ik net zeg, was het een hele grote trekpleit. Zowel voor de broedvogels als voor de overwinterende vogels, die er in enorme getallen dan voorkomen.
1: Ja, want naast mij akkerbouwer Johan van Beek. U werkt hier dagelijks. Wat ziet u dan allemaal?
3: Ja, veel vogels en vlinders en hommels. Eigenlijk alles komt veel voor.
1: En waarom bent u hier aan mee gaan doen?
3: Nou, ik vind het mooi eigenlijk dat natuur en landbouw samenkomen. Dit past eigenlijk bij iedere boer goed. Dus iets proberen.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat het veel minder oplevert dan gewoon een gewas suikerbieten of zo. Wat je gewoon helemaal vol kan plempen, de akker.
3: Ja, als akkerbouwer hebben we een bouwplan. En naast suikerbieten en aardappels, dan moet je ook af en toe een rustgewas telen, zoals tarwe. En eigenlijk is een BAM-akker een soort van rustakker.
1: Voor een paar jaar is dat, hè?
3: Ja. En dit is gewoon goed voor de grond. Dus dat past een akkerbouwer. En daarom doe ik mee.
1: Ja. En in dat project krijgt u ook een beetje subsidie, omdat anders komt het niet uit.
3: Ja, dat klopt. Het kost meer tijd. Meer tijd met de zaaien, met de oogsten. Ieder gras heeft zijn eigen handleiding nodig. Dus dat kost wel meer tijd en geld.
1: Ja. Ga ik even terug naar Dirk Kunst. We zien dus meer vogels, meer insecten. Maar is dat dan tijdelijk, zolang het een BAM-akker is? Of blijft dat dan ook?
2: Nou ja, het interessante is, wat Johan net zegt, is dat iedere boer heeft dit in zijn bouwplan zitten, rustpercelen. En mijn droom is dat er over heel Nederland verspreid, dat er veel meer boeren met BAM-akkers gaan werken. Zodat je altijd ergens in een landschap wel een BAM-akker hebt. Dus of die nou precies hier ligt of een kilometer verderop, dat maakt niet zoveel uit. Heel belangrijk is dat ze er zijn. En dat ze die parels kunnen zijn voor de aantrekkende werken op biodiversiteit.
1: Ja, want het gaat nu bijvoorbeeld gebeuren in Gelderland en in Friesland bij 19 boeren. Uw droom is, geloof ik, 10.000 hectare.
2: Ja, nou ja, het doel van het project is, en ik vind het ontzettend leuk, hè, want we werken samen met boeren, met kennismensen, met mensen die alles weten van vlinders of van vogels, agrarische collectieven, we werken heel erg samen. We leren met elkaar en van elkaar. Dat is superleuk om te doen. Het is ook echt leuk. En wat mijn droom en het doel is dat uiteindelijk over 2 jaar dat het een vaste maatregel kan worden waar alle boeren in Nederland aan mee kunnen doen. En mijn droom is inderdaad dat we over een paar jaar in Nederland 10.000 hectare van dit soort akkers hebben.
1: Ja, voor je het weet staat heel Nederland dus vol met BAM-akkers. Dank Johan van Beek, akkerbouwer hier, en Dirk Kunst.
0: En jij ook bedankt, Vincent van Rijn.
4: NPO Radio 1.
5: Het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweersbuien.
6: Vorig jaar zomer pakken donkere wolken zich samen boven het ministerie van Justitie en Veiligheid wanneer hackers daar een inbraak plegen. De verantwoordelijke minister doet alsof er niets aan de hand is. Maar is het gevaar echt geweken?
7: Wie weet zitten ze wel gewoon ergens diep in het systeem te wachten totdat het moment is dat ze die knop moeten indrukken en alles verstoren.
6: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 2:00.
8: Wat een puinhoop dit, joh. Echt niet te geloven.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Vrouwen onder elkaar, de mannen aan de kant. In de jaren 70 reizen de vrouwencafés en vrouwenfestivals als paddenstoelen uit de grond.
12: Een vrije plek voor vrouwen om gewoon zichzelf te kunnen zijn, met elkaar te kunnen zijn, niet lastiggevallen te worden door mannen.
11: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
15: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
4: NPO Radio 1. 8:00.
16: Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
17: Goedemorgen. Het aantal slachtoffers is nog onduidelijk na een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
18: Na dat ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland is wel zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. Er werden onder meer 5 helikopters ingezet. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van reizigers. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze die een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. 1 persoon kwam dus om het leven, 2 andere inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3-5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar en is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. CNV voerde samen met vakbonden FNV en VCP deze maand actie tegen de plannen van het kabinet rondom sociale zekerheid. Woensdag lag het openbaar vervoer plat door een staking. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteren waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij de aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. 3 activisten in Hongkong moeten 5 tot ruim 7 jaar de cel in vanwege het organiseren van herdenkingen van het bloedbad op het plein van de Hemelse Vrede in 1989. Studentenprotesten werden toen hard neergeslagen. Er vielen 1000 doden. De activisten uit Hongkong organiseerden jarenlang een grote herdenking. China pakt de laatste jaren politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong steeds strenger aan. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee die in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De coke zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Het weer. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, maar later vaker wat zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
19: Er staan wat files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Waar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Tussen Kelpen-Oler en Sint-Joost 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De rechter rijstrook die is dicht op de A16 Breda-Rotterdam. File tussen Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht 7 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda door een ongeluk bij Bergsehoek. 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. Op de A27 Gorkum richting Breda staat 4 kilometer file. Tussen Oosterhout-Zuid en Breda-Noord ook door een ongeluk. Ditmaal met 4 auto's. De rechterrijstrook is dicht.
0: Zometeen Eurocross, de organisatie die pechhulp en repatriëring vanuit Nederland coördineert over het busongeluk in Zwitserland. Ster.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
21: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
23: Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social deal, deals die je niet mag missen.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
26: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
27: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661... of ga naar rodekruis.nl.
28: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
29: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
30: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
31: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Vakbond CNV wil dat komend jaar de lonen met 3 tot 5,5% zullen stijgen. Die eis zullen ze bij cao-onderhandelingen op tafel leggen, maakt de vakbond vandaag bekend. Niet alleen het loon moet omhoog, maar ook de reiskostenvergoeding voor werknemers. Hans van den Heuvel, voorzitter van CNV, goedemorgen.
32: Goedemorgen.
0: Die looneis komt bovenop jullie eis dat de bezuiniging op sociale zekerheid helemaal van tafel gaat, waar deze week voor is gedemonstreerd. Hoe komt u tot deze looneis?
1: Nee, inderdaad, het gewone vakbondswerk gaat ook gewoon door. En dat is inderdaad ook cao's. Wij komen tot die eis door eigenlijk naar twee dingen te kijken. Eén is, we kijken naar de inflatie. Dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie? We vinden dat dat gecompenseerd moet worden, want je hebt recht op dat salaris. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. Dat is goed voor bedrijven, maar wij vinden dat dan de werknemers daar ook in mogen delen. En als je die twee bij elkaar optelt, nou, dan zit je rond de 3-5,5%. En die marge, die zit er dan weer in, omdat, nou ja, in sommige bedrijfstakken gaat het nou eenmaal minder. En daar wil je ook rekening mee houden in de gesprekken. En bij anderen worden heel veel winsten gemaakt. En daar wil je dan ook op kunnen inspelen. Dus ja, zo komt die bandbreedte.
0: Dus daar zit die bandbreedte van 3-5,5%. De afgelopen jaren konden de meeste mensen het leven dat duurder wordt wel compenseren met hogere lonen. Nu is er ook weer sprake van inflatie. U zegt het net zelf al, daar baseert u de eis ook op. Maar goed, die is natuurlijk niet 5,5%. Is dat niet erg hoog?
1: Nee, de inflatie, die, dat is overigens ook altijd een koers. Hè. Er zijn ook al verschillende signalen afgegeven door onder andere banken dat die inflatie zomaar eens kan doorstijgen. Dus we vinden dat natuurlijk ook altijd spannend bij een looneis.
0: Je weet
1: maar die
0: het
1: andere
0: niet.
1: Component, nee, je weet dat moeilijk. Je moet het op nu baseren. Maar die andere component noemde ik al, dat is de arbeidsproductiviteit. Dus dat wil eigenlijk zeggen hoeveel meer we eigenlijk zijn gaan doen in hetzelfde uur. En dat is goed voor de werkgever. Die merkt dat omdat die dan hogere winsten maakt. Maar dat is ook natuurlijk, vinden wij, goed voor de werknemer die daarop mee moet profiteren. Die mag daarin meedelen. Nou, en dan zeg je, ja, dan kom je op die marge terug. Dus als je aan de onderkant zit, dan ben je eigenlijk de inflatie aan het corrigeren alleen. Omdat je rekening houdt met dat een bedrijf het moeilijk heeft. Maar als je aan de bovenkant gaat zitten, dat doe ik met name bij bedrijven die dat ook kunnen leiden. Ja, dan zit je op de 5,5.
0: Dan tellen jullie die arbeidsproductiviteit erbij op.
1: Steviger mee in de eis. Ja. Je weegt het altijd af natuurlijk naar de bedrijfstak. Want ja, als je een bedrijfstak zit die het heel moeilijk heeft, dan zie je ook vaak dat onze leden ook wel rekening daarmee willen houden. Want ze willen natuurlijk dat het bedrijf het ook goed blijft doen. En aan de andere kant zie je dat als een bedrijf het heel goed doet, dat werknemers vanzelfsprekend zeggen, nou, daar mogen wij toch ook in delen, neem ik aan.
0: Jullie hebben niet alleen een looneis, maar jullie zetten ook in op een hogere reiskostenvergoeding. Die moet naar 25 cent per kilometer, wat jullie betreft. Waarom?
1: Omdat je ziet dat eigenlijk in de afgelopen periode de prijzen enorm zijn gestegen. Eerder deze week berichten jullie ook nog dat we door de nieuwe grens heen zijn gegaan qua wat een tank benzine kost. Ja, wat je ziet is dat heel veel mensen moeten natuurlijk reizen naar hun werk of voor hun werk. En die compensatie van de reiskosten blijft eigenlijk best wel achter. Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens dat fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: Ja. De werkgeversvereniging, AWVN, zegt vandaag in het FD, ja, de vakbonden vragen alleen maar om meer loon zonder dat ze even nadenken over wat dat nou betekent voor de werkgever. Wat vindt u van dat verwijt?
1: Ja, dat vind ik een typisch verwijt wat ik ook wel verwacht had. Want zo gaat dat elk jaar dat de werkgevers dat terug zeggen. En ik heb denk ik net uitgelegd dat wij zeker rekening houden met de situatie in een bedrijfstak. Als het moeilijk is, houden wij daar rekening mee. Maar het is ook wel te veel gevraagd van de werkgever om te zeggen, nou ja, de winsten stijgen, de inflatie stijgt ook. Dat is goed voor de werkgever en de aandeelhouders, maar wij mogen daar als werknemers niet in delen. Ja, zo werkt dat wat ons betreft niet. En het doel is niet om het onderste uit de kant te krijgen. Het doel is gewoon om ook eerlijk te delen in hoe de economie zich ontwikkelt. Ja, en daar is onze loonvraag in alle eerlijkheid op gebaseerd.
0: Want u zit natuurlijk ook met werkgevers aan tafel, juist ook om te praten hoe de Nederlandse economie nog meer kan groeien. Past zo'n looneis daar dan wel in?
1: Ja, en dan zeg ik ook altijd, ik bepaal de inflatie niet. Als je nu ziet dat voor mensen de tank meer dan 30 euro meer is gaan kosten in dit jaar alleen al, ja, dan zijn dat gewoon kosten die mensen maken. En dan is het ook niet vreemd dat natuurlijk wij als vakbonden zeggen, daar moeten mensen in gecompenseerd worden. En ik zag ook, je kunt ook gaan hebben over allerlei andere dingen die natuurlijk ook heel belangrijk zijn. En daar gaan we ook graag het gesprek over aan. Maar het is, vind ik, niet heel vreemd dat de vakbond zegt dat je op zijn minst toch de inflatie graag als correctie toepast. En dat je ook even kijkt, als een bedrijf het goed doet, ja, dan past het, vind ik, ook een beetje bij wat dan zo mooi heet, het Rijnlandse model, dat ook werknemers daarin mogen delen en niet alleen de aandeelhouders.
0: Dank voor de uitleg, Hans van den Heuvel, voorzitter van CNV. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde in Graubünden in het oosten van Zwitserland. In totaal waren er 48 passagiers aan boord van een bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT. Correspondent Gimbal Duk over het ongeluk.
2: Volgens de politie zijn er geen andere voertuigen bij betrokken geweest. En is de bus op de vangrail gebotst en uiteindelijk zo van het talud gegleden. En dat zien we ook op foto's van het ongeluk. Dan zie je de bus gekanteld langs de weg liggen met gebroken glas. En ook reddingswerkzaamheden die aan de voorkant van de bus hebben opengelast. Om zo ja, misschien ook mensen te helpen en ook onderzoek uit te voeren en sporen veilig te stellen.
0: Angela Loyer, woordvoerder van Eurocross. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent de organisatie die pechhulp en repatriëring vanuit Nederland coördineert. Wat is er bij u bekend over de slachtoffers?
3: Nou, op dit moment zijn wij nog druk bezig met het inventariseren. Dus onze hulpverleners die zijn sinds gisteravond druk bezig en in contact met diverse autoriteiten ter plaatse, Organisatie Nederland, Ministerie van Buitenlandse Zaken, om een compleet plaatje te krijgen van het aantal slachtoffers, wie er allemaal betrokken zijn, waar de slachtoffers zich bevinden en welke hulp nodig is. En daarvoor zenden we nu ook twee hulpverleners die kant op om de getroffenen ter plekke bij te kunnen staan.
0: Ja, want hoe gaat het met mensen die het overleefd hebben? Worden zij opgevangen op dit moment?
3: Dat is ons op dit moment niet bekend. Het leggen van de puzzel van wie er allemaal getroffen is en betrokken is, daar zijn we nog volop mee bezig. Dus we zijn heel erg dat allemaal nog in kaart aan het brengen, wie zich waar bevindt en hoe ze eraan toe zijn.
0: Ja, Zwitserland is wel een heel georganiseerd land, toch? Dus ja. Dat is wel op zich goed vast te stellen.
3: Ja. We verwachten dat we dat binnenkort dat we dat hele plaatje compleet hebben. En dat we dan goed kunnen kijken van oké, welke vervolgstappen moeten we nu gaan zitten. En daarbij helpt het natuurlijk ook straks als onze hulpverleners daar ter plekke zijn.
0: Wat weet u over de chauffeur?
3: Dat weten we niet. We weten niet hoe het met de chauffeur is op dit moment.
0: Die bus vertrok maandag vanuit Nederland. Waren de passagiers al lang onderweg die dag?
3: Dat weet ik ook niet, of ze al lang onderweg waren. Ik heb begrepen dat ze vanuit Oostenrijk op een dagtrip waren in Zwitserland. Maar verder weet ik niet hoe lang ze al onderweg waren. En.
0: U zegt net, we zijn nog bezig om het complete plaatje te krijgen. Er gaan twee hulpverleners ook die kant op. Wat kunt u nu concreet betekenen als Eurocross?
3: Nou, we hebben een speciaal telefoonnummer opengesteld. Daar kunnen betrokkenen zich melden. De telefoonnummer staat op de website. Dat gebeurt ook al. Hè. Vannacht kwamen ook al de eerste telefoontjes van zowel bezorgde familieleden als andere betrokkenen die kwamen binnen. En dat helpt allemaal om echt goed te kunnen inventariseren om wie het gaat, welke hulp nodig is en wat we kunnen doen voor die mensen. Dus onze hulpverleners die daar nu naartoe gaan, die gaan bijvoorbeeld ook de betrokkenen die, hè, waar eigenlijk niks meer aan de hand is, maar die echt iets vreselijks natuurlijk hebben meegemaakt, heel erg zijn geschrokken, gaan we ook kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zo snel mogelijk naar Nederland terug kunnen keren. En de mensen die wel gewond zijn geraakt, dan gaan we kijken van zijn ze goed, worden ze goed behandeld, wat is nog meer nodig en wanneer kunnen ze terugkeren naar huis en dan gaan we helpen met de repatriëring.
0: Dank, Angela Loyer van Eurocross. En mensen kunnen dus inderdaad bellen met u. Hè? Dat het telefoonnummer is 071-364-1841. Te vinden ook op de website van Eurocross. Volgend jaar wordt de zorgverzekering mogelijk weer duurder, lezen we bij de Telegraaf.
18: Volgens Haagse bronnen houdt het kabinet rekening met een stijging van 10 euro per maand. Daarmee zou de premie gemiddeld uitkomen op 169 euro. De premies worden bepaald door de verzekeraars. Het maandbedrag kan dus volgens de krant ook lager uitvallen. De BBC heeft het gezicht van Indiase studentenprotesten gesproken. De beweging, die later de kakkerlakkenbeweging werd genoemd, eist dat het onderwijs hervormd wordt vanwege grootschalige examenfraude. De initiatiefnemer zegt tegen de BBC dat hij wil dat armere gebieden nu betere onderwijstoegang krijgen.
5: What I'm hoping to accomplish is that the students or the kids who are living in the rural India, they should at least give a dignified life, a dignified education.
18: Zijn leven is de afgelopen maanden compleet op zijn kop gezet. Twee maanden geleden was ik niemand en nu word ik door honderden omringd, zegt hij. De politie en de NVWA onderzoeken het biomassabedrijf RWE, dat schrijft Zembla. Het bedrijf importeert hout uit Maleisië, maar hield de exacte herkomst geheim. Zembla ontdekte de plek en zag dat er hele bomen worden verwerkt tot biomassa. De politie en NVWA gaan nu kijken naar eventuele misstanden en strafbare feiten. Zo zou onder meer de administratie niet op orde zijn. Mensen die in een kamer slapen waar veel licht binnenvalt, lopen meer risico dat hun hart aangetast wordt. Dat schrijven onderzoekers in het European Heart Journal. Door te veel licht tijdens de slaap kan de structuur en functionaliteit van het hart veranderen. Uit data van 11.000 deelnemers blijkt dat het hart bij mensen die het meeste licht in hun kamer hadden 2% minder goed kon samentrekken dan het hart van andere deelnemers.
0: Deze zomer was ik in Japan en daar hebben heel veel kamers geen gordijnen. Nee. En dat was niet alleen dus wennen, zeker omdat mijn kleine kind dan gewoon om 5:30 lekker staat te springen, maar dus ook niet zo gezond op de lange termijn.
18: Nou ja, het lijkt me dat een vroeg springend kind in je slaapkamer ook niet goed is voor je hart. Dus misschien dat het een met het ander te maken heeft.
0: Zou kunnen.
18: De lokale tak van de Partij voor de Dieren in Den Haag wil geen paarden meer voor de glazen koets op Prinsjesdag, maar een elektrische variant. De fractievoorzitter legt bij Hart van Nederland uit waarom.
4: We zien dat paarden nu getraind worden voor Prinsjesdag door vuurwerk te gebruiken om ze bang te maken, door kinderen te vragen heel hard te schreeuwen en door kanonschoten. En voor de paarden is het juist beter om een ander Prinsjesdag te vieren die wel diervriendelijk is.
18: Het heeft dus ook weer te maken met stress. Volgens Hart van Nederland zien weinig mensen het plan zitten. 71% van hun panelleden is het niet eens met het voorstel om die paarden dus te vervangen.
0: Erwin de Hart, waar staat het vast?
19: Nou, het staat vast op de plekken daar waar een ongeluk is gebeurd vanochtend. De nieuwste ontwikkeling is op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 auto's botsten, 3 kilometer file staat er ook. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is bijna een half uur.
31: Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Dielke Teertstra. 18 minuten over 8. Hoe weet je op je 15e wat je wil worden? Veel scholieren twijfelen nog over hun studiekeuze na de middelbare school. En dus schrijven steeds meer zich in voor een oriëntatiejaar. Dan vooral op het mbo. Het afgelopen jaar waren dat er zo'n 750. En 6 jaar geleden, toen het oriëntatiejaar net bestond, waren dat er bijna 300. Elke van den Hout bedacht het oriëntatiejaar. En ze vertelt hoe ze op het idee kwam.
6: Dat kwam eigenlijk door mijn dochter, want die deed VMBO. En die zat in het eindexamenjaar, was 15, werd 16 en moest een beroepskeuze maken. Nou, toen dacht ik, hè, dat is zo jong.
0: Ja.
6: Hoe kinderen, jongeren dat nog weten op die leeftijd?
0: En zij vond dat ook heel moeilijk.
6: Ja, ze vond het heel moeilijk, want ze zat, ik ben creatief en ik wil iets met mensen en misschien zorgen. En hoe kan ik nou die goede keuze maken? En het verschil met Havist en VWO'ers is dat zij sowieso 1 en 2 jaar je ouder zijn, hè, als zij van de middelbare school komen. En zij hebben een startkwalificatie. Dus dat betekent dat ze in principe niet meer naar school hoeven en een jaar kunnen gaan reizen of werken of de keuze uitstellen.
0: Maar VMBO'ers zijn vaak 15 en die moeten nog naar school.
6: Ja, die zijn nog leerplichtig. Dus die moeten ook keuze maken.
0: Ja, en toen dacht u een oriëntatiejaar. Wat houdt dat in?
6: Nou, het was mijn idee was een jaar op het mbo, want daar heb je alles al onder binnen de vier muren, onder één dak. Alle opleidingen, maar dan niet een opleiding al kiezen, maar gebaseerd of gestoeld op 3 principes, namelijk gewoon verder leren. Dus de kernvakken Nederlands, rekenen, wiskunde. Engels, persoonlijke ontwikkeling. Dus wie ben ik eigenlijk? En wat kan ik eigenlijk? Wat zijn mijn talenten? Waar word ik blij van? Waar krijg ik energie van? En wat past minder bij me? En beroepsoriëntatie. Dus die 3. En ik denk dat pakketje, als je dat een jaar vrij mag uitzoeken, nou, dan ben je al een heel eind.
0: Dan ben je een heel eind. Klinkt ook hartstikke leuk. Waarom is hier nou behoefte aan?
6: Nou, ik had de insteek dat ik dacht, de VMBO'ers zijn zo jong, hè? Als ze het nog niet weten, dan moet daar ruimte voor zijn en ik gun ze dat. En toen ging ik daarmee aan de slag met dit idee en toen had ik veel contact met ROC's. En toen bleek ook dat eerste jaar veel te grote uitval was bij die VMBO'ers.
0: Ja, omdat ze toch dachten, misschien is de keuze niet helemaal goed geweest. Ja,
6: precies. Ja. Dus wij kwamen eigenlijk heel snel bij elkaar, hè, de ROC, met dit idee. Want het van 2 kanten.
0: We praten zo meteen verder, mevrouw Van den Hout. Maar we gaan even naar het Summa MBO in Eindhoven. Want daar bieden ze sinds vorig jaar zo'n oriëntatiejaar voor technische opleidingen aan. Deze week ging een groepje studenten kijken bij VDL Systems, waar onder meer machines voor de voedingsindustrie worden gemaakt.
7: Nou, welkom bij VDL Projects en VDL Systems. We lopen die kant in. Volg maar.
8: Hoe heet jij?
9: Titus.
8: Hoe oud ben je?
9: 15.
8: Waarom doe je mee aan dit oriëntatiejaar?
9: Nou, omdat ik niet zo goed wist wat ik wou doen deze studie. Dus ik ben gewoon naar het oriëntatiejaar gegaan om bij scholen en bedrijven te kijken wat ik leuk vind. En dan daar ergens een studie in te gaan vinden.
8: Waar ben je al geweest?
9: We zijn al bij WeFabricate geweest en nu ook bij VDL. En dat zijn de enige twee bedrijven.
8: Heb je al iets leuks gezien? Iets waarvan je denkt van, nou, dat is misschien wel wat?
9: Ja, vooral gewoon de machines en dan hoe ze werken. Mm-hmm. Daar zou ik ook wel aan willen werken en designen.
8: Een van die machines is een gigantische frituurpan waarin chips worden gebakken die in de bekende ronde doosjes worden verkocht.
7: En de pan zie je daar hangen. En die gaat over een lengte van ongeveer 30, 35 meter. Deze machine bouwen wij helemaal compleet. En wij bouwen ze ook op bij de klant.
10: Ik ben Bram, ik ben 16. Over 10 dagen 17.
8: Nog best jong, maar nu moet je wel een beetje gaan nadenken over je toekomst.
10: Yep.
8: En daar helpt dit bij?
10: Ja, dit kan je er gewoon achter komen wat jij leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Want je wil niet over 20 jaar ergens zitten en dat je gewoon denkt van, ik heb hier echt geen zin in en ik wil echt niet gaan werken. Dus ja, je moet wel iets vinden wat je leuk vindt. En voor mij wist ik wel dat het in techniek zou zijn, maar ik wist niet wat in de techniek. Want er zijn zoveel kanten waar je op kan in de techniek. Na de kerstvakantie gaan we stage lopen, dus daar heb ik ook veel zin in. Want dan ga je het ook echt doen. Dan ga je niet alleen kijken, dan ga je ook echt werken in het bedrijf. Dus dat is gewoon top.
11: Nou, we zijn hier in de lasterij. Veiligheid eerst, niet in het blauwe licht kijken zonder een laskap. Zijn er vrijwilligers?
10: Ja, ik wil een keer proberen.
11: Kijk, daar zijn er al twee. Nou, dan gaan we maar eens naar die tafel toe.
12: Harm Wever, ik ben hoofdkwaliteit en opleidingscoördinator. En deze groep jongens is gewoon heel erg belangrijk, deze studenten, dat ze heel breed kunnen oriënteren. Wat je vaak heel erg ziet is dat ze heel erg geduwd worden één specifieke kant op, net zoals constructiewerker of lasser. En dan missen ze gewoon een stukje van wat vind ik nou zelf leuk en daarbij vaak het beste in. En dat best makkelijkste te ontwikkelen dan ook. En daarom is dit gewoon echt heel erg belangrijk, dat ze zoveel mogelijk verschillende dingen zien. En daarover na kunnen denken en daarover kunnen sparren met andere mensen om bewust een keuze te kunnen maken voor de toekomst. En dan moet je ze eerder vaak gewoon een beetje afremmen als dat je ze moet gaan duwen. En dat is heel belangrijk.
13: Ik ben Guus. Ik ben 17. Techniek is wel echt iets voor mij. Zoals natuurkunde en scheikunde ook al op de middelbare en dat ja, nog niet.
8: Okay, zijn er al dingen binnen de techniek die je sowieso niet wil doen?
13: Ik wil niet achter een computer de hele tijd gaan zitten de hele dag. Dat is niet mijn keuze.
8: Je wil wel iets met je handen doen?
13: Ja, dat wel, ja. Okay. Iets zoals lassen zou ik wel echt super vet vinden. Maar de rest nog niet per se iets specifieks wat ik leuk zou vinden.
8: En daar staat een jaar natuurlijk voor om dat te ontdekken?
13: Ja, precies. Maar ik heb wel zin in eigenlijk, want er wordt een leuk jaar.
11: We mogen die schoenen weer uitdoen. Ik wil jullie bedanken voor de interesse in ons vakgebied. Kies een mooi vakgebied, ik hoop dat van ons. En wie weet zien we jullie in de toekomst wel een keertje terug.
0: Een verslag was dat van Roel Paal. Ja, Elke van den Hout, we horen het. Deze jongeren willen de goede keuze maken. En dat gaan ze dus proberen te doen door zo'n oriëntatiejaar te volgen. Maar kun je er in één jaar wel achterkomen wat je wil worden? Is het bij je dochter gelukt?
6: Ik moet heel even. Mooi, hè, die jongeren.
0: Ja, hartstikke.
6: Ja, dan denk ik, oh ja, nou weet ik ook weer waarom ik dit zo leuk vind en belangrijk dat dit er is. Want ze, ze krijgen de kans en de ruimte en die pakken ze ook en die voelen ze. Dus dat even over de reportage.
0: Ja, en werkt dat dus ook, dat zij die op deze manier die kans proberen te grijpen?
6: Ja, dat wordt nu onderzocht, hè, of dat werkt. Mm-hmm. Het ministerie is een onderzoekje na aan het doen of wat het oplevert. En bij mijn dochter, die heeft het M-jaar gedaan, maar die had een beetje pech in het corona-jaar. Want halverwege werd het corona en kon ze dus niemand naar school en was het allemaal online. En dat is toch anders?
0: Zeker.
6: En zij heeft uiteindelijk een visagieropleiding gedaan en werkt nu in de horeca, omdat het een beetje lastig is met visagie om fulltime. Ja. Ja, maar ze heeft wel die creatieve kant echt wel ontwikkeld. Ja. Dus ik heb er alle vertrouwen in.
0: Elke van den Hout was dat. En zometeen op deze zender Stand.nl. Carl Johan, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Dieuke. Ja, we gaan de terugkerende discussie eigenlijk in Stand.nl. AI, en nu gaat het dus over politici na de afgelopen dagen. Hè, die toespraken schrijven met of helemaal door AI. Premier Rob Jetten is bepaald niet het enige. Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat minister Jezogus, staatssecretaris Boswijk, minister Letschert, staatssecretaris Thielen dit jaar toespraken hebben gehouden die, zo lijkt, deels of bijna volledig door AI zijn geschreven. En ja, willen we dat? Willen we dat mensen waar we op gestemd hebben via AI met ons communiceren? Want ja, dat is natuurlijk niet echt authentiek meer dan op die manier. We hebben niet voor niks op die politicus gestemd, zou je zeggen. Daarom is de stelling, politici moeten stoppen met het gebruiken van AI. Ik ben benieuwd of het voor u uitmaakt of een speech van een politicus of een post op sociale media is geschreven door AI. Zijn woorden minder waard als blijkt dat ze niet door een mens op papier zijn gezet? Bijvoorbeeld, je kunt hem ook even breder trekken als je op je werk een afscheidsspeech krijgt die geschreven is door AI. Of een huwelijksaanzoek. Gaat wel heel ver, hè? Ik denk niet dat dat heel
0: gaat wel ver.
14: Maar goed, of is AI gewoon een handig hulpmiddel en dat hoort gewoon bij de nieuwe tijd? Moeten we daar niet al te moeilijk over doen? Dat kun je natuurlijk ook zeggen. U kunt reageren 0800-1101 op de stelling: politici moeten stoppen met het gebruiken van AI.
15: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
16: Ja, hoi.
15: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
16: Ja, dat kan goed kloppen.
15: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
16: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
15: Oké. En waarom juist radio?
16: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
15: Oh, wat goed zeg.
16: En ik ga binnenkort ook op tv.
15: Zo.
16: Ja.
17: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
21: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
22: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
23: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
24: Vrouwen onder elkaar, de mannen aan de kant. In de jaren 70 reizen de vrouwencafés en vrouwenfestivals als paddenstoelen uit de grond.
25: Een vrije plek voor vrouwen om gewoon zichzelf te kunnen zijn, met elkaar te kunnen zijn, niet lastiggevallen te worden door mannen.
24: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
31: NPO Radio 1.
0: Het is 8:58. Hier is Thomas met de hoofdpunten.
18: Bij een politieachtervolging in Limburg is een dode gevallen. Twee anderen zijn gewond geraakt. De drie zaten in een auto. Die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de drie verdachten van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3-5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met de looneis. Bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn gisteren meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel is nog niet bekend. Hulpdiensten zijn de hele avond bezig geweest met het bergen van lichamen. In de bus van reisorganisatie OAT zaten 48 passagiers en een chauffeur. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De aanval was gistermiddag in een druk winkelgebied in Pavlograd. Die stad wordt een belangrijk knooppunt voor Oekraïne genoemd, niet ver van het front, en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. In Hongkong hebben 3 activisten 5-7 jaar cel gekregen voor het organiseren van de jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen. Er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan.
0: Rico Schreuder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Meneer Plaza. Als ik hier naar buiten kijk, dan is het behoorlijk grijs. Is dat een voorbode voor de rest van de dag?
2: Ja, dat is eigenlijk op heel veel plaatsen in het land is het op dit moment grijs. Alleen in het zuidoosten van het land, daar schijnt nog eventjes de zon. Maar uiteindelijk is het overal bewolkt. En in het westen van het land en ook in het noorden valt al af en toe wat lichte regen en motregen. En dat gaat uiteindelijk ook overal gebeuren. Geen grote hoeveelheden, maar wel van tijd tot tijd dus wat lichte regen. Vanmiddag dan trekt de regen naar het oosten weg. Kan in het westen de zon weer even doorbreken. Maar ook dan komen weer enkele buien opdraven. En het wordt vanmiddag zo'n 20 graden en dan waait een meest matige zuidwestelijke wind.
0: Hoe ziet het weekend eruit?
2: Ja, het weekend kent twee gezichten. Zaterdag ziet het echt beter uit dan zondag, want morgen blijft het overal droog. Zeker in de middag zijn er flinke zonnige perioden en het wordt zo'n 20 tot 22 graden. Maar we beginnen morgenochtend waarschijnlijk wel grijs met nevel en mist. En zondag dan hebben we te maken met een regengebied dat in de ochtend over het land heen trekt. Ja, dan is het zo'n 20 graden. Maar in de middag dan breekt het vanuit het westen langzaam weer wat open. Klaart het ook weer wat op en kan er nog een enkele bui voorkomen. En maandag dan ziet het er weer droog uit met flink wat zonneschijn en dan is het zelfs 21 tot 24 graden.
0: Dankjewel Rico. Erwin, hoe gaat het op de weg?
3: Zoals gebruikelijk op vrijdagochtend niet heel veel files. Op de A12 Utrecht-Den Haag begint nu een file te ontstaan bij Harmelen. 4 kilometer, de vertraging is al 10 minuten. Er was een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat als gevolg daarvan 3 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En vertraging is toch wel een half uur. Net zoals op de A27 Gorkum-Breda. Veel vertraging tussen Oosterhout en Breda-Noord. 7 kilometer file. Ook door een ongeluk, daar is de rechterrijstrook dicht. En verder staat er nog een file op de N46 Eemshaven-Groningen bij het plaatsje Middelstum, 2 kilometer.
0: Het is 11 september, 9-11. Daar werd ook bij stilgestaan op de Republikeinse Conventie in de VS. Straks onze correspondent.
4: Ster. Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
5: Wat dacht je van Japan?
9: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
5: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
9: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
19: ja, maar
26: uit.
19: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
29: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met lage populariteitscijfers voor Donald Trump als president en stijgende prijzen door de oorlog in Iran is het voor republikeinen een hele klus om aan Amerikanen te laten zien dat zij de juiste partij zijn voor het land. Maar dat is wel wat ze de afgelopen twee dagen probeerden. Op een speciaal ingelaste conventie met de boodschap: stem straks bij de tussentijdse verkiezingen op ons.
2: Please raise your right hand. I pledge that I will go out with my family, my friends. I'll do it anyway. I don't care if I'm registered or not. I'm going to try and cheat like hell like they do. There's never been bigger cheaters. I don't care. I am going to go out and I'm going to get my friends, my family, and we are going to vote on November 3rd, or we are going to vote before that.
1: President Trump liet zijn aanhangers zweren op die conventie. Ik zweer dat ik ga stemmen, zelfs als ik niet geregistreerd sta en ga valspelen, net zoals de Democraten. Correspondent Ryan Hermelijn vertelt wat hij verder hoorde op de conventie.
3: Ja, los van deze Trumpiaanse humor kwam één ding echt naar voren, een politieke slogan: common sense versus crazy. Met andere woorden, de Republikeinen die gebruiken hun gezond verstand en de Democraten die zijn radicaal links en die zijn niet goed bij hun hoofd. En president Trump die had daar nog iets aan toe te voegen: doe maar net alsof ik op het stembiljet sta. Hij is ervan overtuigd dat hij de Republikeinse kiezer als geen ander naar de stembus kan lokken en dat die sterrenstof ook overslaat op Republikeinen in swing states, in die kwetsbare districten.
1: Ja, want wat staat er op het spel in november?
3: Ja, het succes van zijn presidentschap zou je kunnen zeggen. Als de Democraten één of beide kamers van het congres weten te veroveren in november, dan is Trump zo goed als vleugellam. Dan wordt het gewoon een stuk lastiger om zijn politieke agenda uit te voeren. En daar begint het wel steeds meer op te lijken. Peilingen laten zien dat Amerikanen Trump en zijn partij de schuld geven van de Iran-oorlog en dat het leven hier steeds duurder wordt. Dus het is zeker ook een gok om Trump zo volop in de schijnwerpers te zetten.
1: Ja. Grootste verrassing van deze conventie was misschien wel de uitspraak van Trump dat als Republikeinen het congres in handen houden, elke volwassene $5,000 krijgt. Hoe is daarop gereageerd?
3: Ja, dat was ook al zo opzienbarend nieuws. Trump is een meester in het kapen. Ja, hij is echt een meester in het kapen van de politieke discussie. Wie gaat het betalen? Is het allemaal legaal? Kijk, dat soort lastige details, daar moet je hem liever niet mee lastigvallen. Als iedereen het er maar over heeft, dan vindt hij dat al helemaal prima. En notabene zijn eigen huiszender Fox News, die vroeg hem ernaar: waarom zou je die checks van $5,000 niet meteen uitkeren? Nou, toen kwam er niet helemaal een doordacht antwoord, maar gaf hij de schuld opmerkelijk genoeg aan de Democraten, of opmerkelijk genoeg, eigenlijk helemaal niet verrassend.
1: Nee.
3: Hoe dan ook, er hangt een prijskaartje aan van meer dan $1 biljoen. Dat is een 1 met 12 nullen. Nou, dat gaat zelfs veel van zijn eigen partijleden te ver. En ook de reactie van de Democraten is weinig verrassend. Die noemen het pure omkoping.
1: Ryan, heb je ook met mensen gesproken daar op die conventie?
3: Jazeker. En ja, als je dus spreekt met Republikeinen binnen in de arena, speelt bijna iedereen het spelletje mee. Dat zijn vooral Trump-fans met Make America Great Again-patches, cowboyhoeden. Die blijven hem wel overal en altijd trouw. Maar ik sprak ook een paar Republikeinen die zich wel degelijk zorgen maken. Die zeggen dat er in de voorverkiezingen meer Democraten dan Republikeinen naar de stembus gingen. En dat wijst ook op een hoge opkomst op 3 november. Daar maken ze zich zorgen over. En zij zeggen: het is echt alle hens aan dek om die meerderheid in het congres te behouden.
1: Vandaag is het 9-11, 25 jaar geleden vandaag, sinds de aanslagen op onder andere de Twin Towers in New York. Deze conventie werd dus in die week georganiseerd. Werd daar ook nog bij stilgestaan?
3: Ja, het was wel heel raar, al die verschillende toonsoorten. Je zag de worsteling in de programmering. Het ging echt van politieke rally naar plechtig eerbetoon naar ineens een uitbundige speech van vicepresident J.D. Vance en ook Donald Trump, inclusief ballonnen die uit de lucht kwamen vallen. Maar dat eerbetoon was wel echt indrukwekkend, moet ik zeggen. Het podium stroomde vol met hulpverleners, terwijl Ave Maria werd gezongen en op grote schermen zagen we de namen van de vele slachtoffers voorbij komen. Dus dat was wel echt heel indrukwekkend.
1: Trump vliegt van deze conventie terug naar Washington DC. Gaat hij daar ook stilstaan bij 9/11?
3: Ja, hij gaat dus naar het Pentagon voor deze 25e herdenking. En dat is best opvallend, omdat de president normaal gesproken ook aanwezig is bij de ceremonie in New York op Ground Zero. Nou, wie er wel bij is op Ground Zero is zijn vicepresident J.D. Vance. En die krijgt gezelschap van de vier oud-presidenten Biden, Obama, Clinton en George Bush. En dan is er nog een primeur bij deze herdenking. Normaal gesproken klinkt de bel 6 keer tijdens de herdenking om de belangrijkste gebeurtenissen te herdenken. En nu komt daar een 7e bel bij. Dat is een extra moment voor alle mensen die in de jaren na de aanslagen ziek zijn geworden door de giftige stoffen die toen vrijkwamen. En dat blijft ook een uitgebreide herdenking. Dat willen ze ook voortzetten in de jaren hierna.
1: Met dus een extra bel. Correspondent Ryan Hermelijn. En ook wij staan hier stil bij de aanslagen van 11 september, de hele week al. Onze correspondenten spreken met overlevenden, nabestaanden van de slachtoffers en met hulpverleners. Vandaag is dat Stanley Premnath. Destijds gaf hij leiding aan een club bankiers bij Fuji Bank. Die zaten op de 81ste verdieping van het World Trade Center in New York. En net als andere dagen was hij ook op die 11e van september 2001 al vroeg op de zaak. Dat vertelt hij in gesprek met onze correspondent Sjoerd en Daas.
4: It's 17 minutes past 8 now on like an average work day. I guess you would get ready for work.
5: I tried to get into work not later than 8:30.
6: We zijn hier bij een van de treinstations op Long Island, waar vandaan veel forensen de trein naar New York pakken. Net zoals Stanley dat elke dag deed, ook die dag.
5: Everybody is fighting for that one parking spot. I found the parking. Took the A train. I went to Lower Manhattan.
6: Altijd vechten voor dat laatste parkeerplekje, zegt hij. De trein in naar de bagelshop, door naar kantoor, door naar de 81ste verdieping van de Zuidtoren waar hij werkte.
5: The phone rang. My mother was on the phone. Stan, are you okay? Yeah?
6: Ik had mijn moeder aan de telefoon, zegt hij. Stan, gaat het goed met je?
4: Because I had seen something happened.
5: Or... They're watching TV. They know something is happening at the World Trade Center. The first plane had already.
6: Het vliegtuig had de toren geraakt en ik had geen idee wat er aan de hand was.
5: I was an elevator coming
6: up. Ik zat in de lift naar boven. Die is geluidsdicht. Had ik het geweten, was ik weggegaan. Er wordt gezegd dat er geen reden is om te evacueren in zijn toren, maar als hij uit het raam kijkt, weet hij niet wat hem overkomt.
5: And something says, raise your head, watch straight ahead of you, towards the Statue of Liberty, south. And I'm confronted by a giant airplane, gray in color.
6: Opeens zie ik een gigantisch vliegtuig voor me, grijs van kleur met een U op de staart. Het komt recht op me af uit de richting van het vrijheidsbeeld op hoog hoogte.
5: All I remember doing, I dropped the phone, I screamed, I said, Lord, I can't do this, you take over. And I dove under the desk. And that is what saved my life.
6: Ik roep, God, ik kan dit niet, neem het van me over. En dook onder mijn bureau. En die eerste schreeuw, dat is wat mijn leven gered heeft.
5: Just bam, all the windows are popped. A large chunk of the plane broke out and was stuck in the office doorway.
6: Na de knal vlogen alle ramen eruit. Een groot stuk vliegtuig stak uit bij de ingang van mijn kantoor, ongeveer 6-7 meter bij mij vandaan.
5: And I started to scream. Lord, I don't want to die. Send somebody, anybody to help me. And that first scream I made, somebody heard.
6: Ja, want Brian Clark, die een paar verdiepingen hoger zat, die hoorde dat, kwam naar hem toegerend en weet Stanley te bevrijden.
5: And he pulled with such force and I squirmed and I flew over that wall.
6: Die man pakte me bij mijn hoofd, trok me met zoveel kracht over de muur heen, gooide zijn hand over mijn schouder en samen begonnen we aan de lange weg omlaag, zegt Stanley.
5: And we are hobbling down. Brian later told me.
6: Later vertelde Brian me dat er een groep mensen met hem mee naar beneden kwam toen ze mijn schreeuw hoorden. Hij ging kijken waar die vandaan kwam en daardoor bleef hij in leven, want de rest ging weer naar boven. Allemaal kwamen ze om het leven.
5: He helped me. He lived and I lived.
6: 81 verdiepingen in totaal naar beneden, terwijl hij voelt dat dat gebouw begint te wiebelen.
5: Somewhere in the 40-something floor. I think it was a 45 or 46 floor.
6: Ergens op de 45ste verdieping roept een witte man zwaar bebloed, niet meer in staat om te bewegen. Vertel mijn vrouw en onze baby alsjeblieft dat ik van ze hou. We zijn net getrouwd. Elke avond denk ik nog aan hem.
5: Please tell my wife and our baby that I love them. Just got married. And we can help that poor fella. And an African-American security guard.
6: En aan de Afro-Amerikaanse beveiliger die had kunnen ontsnappen, maar besloot bij de man te blijven en hem te beschermen. Als we het hebben over heldenmoed, dit waren de helden, de mannen die nooit naar buiten zijn gekomen.
5: Those are the people who were the heroes. The men never made it out.
6: Stanley kan het navertellen dus. Zag de toren instorten net nadat hij eruit was. We zien de littekens van alles wat zich in dat uur heeft afgespeeld op zijn benen, zijn armen.
7: Those wounds would never heal in my mind. There would always be scar tissues.
6: Ja, daarna was het niet klaar nog voor Stanley. Hij kreeg te maken met zware COVID, leukemie, huidkanker. Maar hij wist dat alles te overleven.
4: Cut with

0: uur heeft afgespeeld op zijn benen, zijn armen.
1: Those wounds would never heal in my mind. It would always be scar tissues.
0: Ja, daarna was het niet klaar nog voor Stanley. Hij kreeg te maken met zware COVID, leukemie, huidkanker. Maar hij wist dat alles te overleven.
2: We cut with 10, 11, 12, how many lives?
1: My sister-in-law told me the same thing. She said, Stan, you got more lives than a cat. And my answer was, cats get 9 lives and they still die.
0: Ik zei, katten hebben 9 levens, maar uiteindelijk gaan ze ook gewoon dood.
1: Unless the Lord is ready, I'm not going. Only when he says that day is now, that's where I'm going to go.
3: Een reportage was dat van Sjoerd den Daas. Beter iets dan niets voor PSV staat in het AD.
4: En de Telegraaf kopt vanochtend: PSV worstelt weer in openingsduel in Europa. Want het is het 7e seizoen op rij dat PSV het eerste duel in Europa niet wist te winnen. Gisteren werd het in Eindhoven 1-1 tegen Shakhtar Donetsk. Trainer Peter Bos zei na afloop dat het niet het gewenste niveau is.
5: Nee, ik vond ons niet goed genoeg in balbezit. Ik vond dat wij heel snel de bal kwijt waren. Als we hem veroverden, waren we zenuwachtig. Dat kon ik zien aan een aantal jongens. Het was ook voor een aantal jongens hun Champions League debuut. Daar kunnen wij misschien luchtig over doen. Maar dat is iets heel bijzonders. Als je daar jaren naar uitkijkt en het is zover, dan brengt dat een bepaald gewicht voor die jongens mee.
4: Bij een andere pot in de Champions League was er achteraf misschien nog wel meer spektakel dan tijdens de wedstrijd. Fenerbahçe speelde ook 1-1 gelijk tegen AS Roma, was dat. De trainer daar lag al onder vuur en kreeg vanuit het publiek een flesje water naar zijn hoofd. Hij stapte tijdens de persconferentie onverwachts op. En zijn spelers moesten daar achter komen via de pers.
6: What do you mean he resigned?
7: In the press conference he resigned, they say.
6: As what? As coach?
7: Yeah.
6: I didn't know about this.
4: Die speler weet dus gewoon niet dat zijn eigen trainer zojuist is opgestapt. En om de chaos compleet te maken, de voorzitter van Fenerbahçe heeft het ontslag niet geaccepteerd en gaat er dus vanuit dat die trainer gewoon blijft.
3: Nou, we gaan het allemaal meemaken.
4: Ja. En vanavond voor het eerst een nieuw atletiektoernooi, namelijk de Ultimate Championship in Budapest. Dat is volgens de organisatoren 3 dagen lang het beste van het beste. Geen podium, geen medailles, maar wel een premie van zo'n 130.000 euro per winnaar. Het gras is zwart en er zijn alleen maar halve finales en finales. Alles om de kijkbeleving zo goed mogelijk te maken is het idee. Het is volgens de organisatie een probeersel om een groot toernooi aan de kalender toe te voegen zonder dan meteen een WK ervan te maken. Er is ook kritiek. Zo zijn er ook onderdelen zoals kogelstoten, discuswerpen en de hinkstapsprong die geen plek hebben op dit toernooi. Discuswerpster Jorinde van Klinken voelt zich daarom beroofd tegenover Runners World. Dit spektakel van het toernooi dus kun je wel zien. Iedere avond is het live op nos.nl en in de app.
3: Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet met zwart gras.
4: Zwart gras, ja. Dat kennen we normaal gesproken eigenlijk alleen van natuurbranden. Ik neem aan dat ze nu een andere manier hebben gevonden om het zo eruit te laten zien. De vrouwenfinale op de US Open is bekend. Het zijn de nummers 1 en 2 van de wereld. Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Die gaan strijden om de laatste Grand Slam van het jaar. Die finale is morgenavond. En vandaag zijn bij de mannen de halve finales. Met Alexander Zverev, die eerder Botik van de Zandschulp uit het toernooi sloeg. Maar Zverev gaat op dit moment viraal om iets heel anders. Namelijk hoe vaak hij de bal laat stuiteren voordat hij daadwerkelijk serveert. Eurosport, hou je vast, heeft geteld. Sinds het begin van dit toernooi, dus dit toernooi alleen, heeft de Duitser al 12.040 keer de bal laten stuiteren voor dus een service.
3: 12.000 keer? Hoe vaak heeft hij dan wel niet geserveerd?
4: Sorry, ik ben niet zo heel goed in hoofdrekenen, maar het kwam neer op een gemiddelde van 15 keer per service.
3: Jeetje.
4: Zijn tegenstanders worden er ook helemaal gek van, maar het mag wel. De enige regel is dat je binnen de 25 seconden serveert.
3: Erwin, hoe gaat het op de weg?
8: Het gaat een stukje beter op de weg. De A20 Gouda richting Hoek van Holland is weer vrij bij Nieuwekerk aan de IJssel. En de A27 Gorkum richting Breda weer vrij bij Breda Noord.

0: Bradley Cooper en Lady Gaga, Shallow. De beste golfsters van Europa en de Verenigde Staten strijden de komende dagen om de Solheim Cup, de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder Cup. Dat is een prestigieuze wedstrijd dus, die dit keer wordt gespeeld in Kromvoort, een klein Brabants dorp in de buurt van Vught. Morgen begint het, maar vandaag lopen het dorp, de spelers en de fans vanuit de hele wereld alvast warm, merkte verslaggever Jan Kees van der Kun.
1: Eén lange straat, dat is Kromvoort eigenlijk, meer niet. Met aan het einde van die lange straat een prachtige golfbaan, waar nu ineens om de paar minuten busladingen golfliefhebbers worden afgeleverd.
2: Ik heb Frans gehoord, vooral heel veel Engels en Nederlands, maar vooral heel veel Engels.
3: Een paar Duitsers, maar vooral Amerikaans eigenlijk.
2: Ja, we hebben wel wat mensen met Amerikaanse hoedjes en sokken en shirts voorbij zien komen.
4: I love it. We have been in Scotland, Duitsland, Spain en nu Nederlands. Kromvoort.
1: Ja.
4: Kromvoort.
5: Ons dorpje. Geval.
1: Oh, dat is uw dorpje?
5: Dat is mijn dorpje, ja.
1: Oh, vertel eens wat over Kromvoort. Ik wil alles weten.
5: Nou ja, het is gewoon echt een gemoedelijk dorp.
1: En bent u ook golfliefhebber?
5: Nee. Dat ben heel eerlijk. Nee, ik snap er ook helemaal niks van. Maar we zijn inwoners, dus we konden een ticket en we waren heel benieuwd wat hier neergezet is. En hoe het gaat.
1: Wat vindt u ervan als je dit zo ziet?
5: Imposant eigenlijk wel.
1: Ja, dat is het juiste woord.
5: Ja, vind ik wel.
1: Er is een gigantisch extra dorp buiten het dorp neergezet, waar Kromvoort de komende dagen 80.000 fans zal ontvangen. Zij brengen een sfeer die uniek is voor de sport. En Anne van Dam kan het weten. Ze is nu vice-captain, assistentcoach dus, van Europa. Maar speelde in 2019 zelf in de Solheim Cup.
6: Op die eerste tee staan en als je naam wordt omgeroepen voor Europa, dat is denk ik het mooiste moment echt wel uit mijn carrière. Representing Europe, Suzanne Pettersen en Anne van Dam. De zenuwen die je op dat moment voelt, dat is niet te beschrijven. Dat kan geen enkele persoon die op die tribune zit weet hoe dat is om daar te staan en dan zo'n bal te moeten slaan. Ik ben in mijn leven denk ik nog nooit zo zenuwachtig geweest. Je voelt niks van je hele lichaam dat je zoveel adrenaline hebt. En dat is denk ik een van de mooiste sportmomenten binnen golf die je kan hebben. What a win for Europe! Met name dat we ook konden winnen toen in 2019 en ook nog in Europa spelen met het hele publiek wat voor jou is, voor elke slag. Dat heb je normaal gesproken bij een individueel toernooi ook niet. Hier maakt niet uit of je goede bal of slechte bal slaat. Het publiek begint te joelen en is alleen maar voor Europa. En dat is zeker het mooiste wat je als Europese speelster kan hebben.
1: Maar ook voor de fans wordt het één groot feest. Aan het enthousiasme bij de vrijwilligers zal het in ieder geval niet liggen.
7: Op die manier, ik denk je gaat vragen welke bus je moet hebben. Waar je naartoe moet.
1: Want die vraag hebben jullie al 100 keer gehad waarschijnlijk?
7: Ja, zeker. Van de bezoekers die komen waar ze naartoe moeten en die weer weggaan. Van inderdaad, welke bus moet ik hebben?
1: Want het is nogal een terrein hier, zeg.
7: Ja, het is heel groot.
1: Wel grappig toch, dat zo'n dorpje, je rijdt er in, je kan je adem inhouden en je bent van het hele dorp door.
7: Zeker. Maar 1100 inwoners. Dat wordt nu een beetje wel veel vervoudigd.
1: En wat denken jullie? Gaat Europa winnen?
7: Zeker. Ja.
8: Ja.
7: Kan niet anders. Ja, tuurlijk gaan we winnen.
0: Dat was Kromvoort. En daar begint dus vandaag die Solheim Cup. Dit was een verslag van Jan Kees van der Kun.
9: NPO Radio 1.
10: 1 vandaag.
9: Zit bovenop Prinsjesdag.
11: Leden van de Staten-Generaal.
12: Als de koets weer de garage in mag en de hoedjes terug zijn in de doos.
13: Leven de koning.
12: Maken wij in 1 vandaag de balans op van Prinsjesdag. Met politiek commentator Joost Vullings.
14: Ik kan me voorstellen dat je als oppositie zegt, maar als het zo jamboe blijft, dan komen we gewoon niet meer.
12: En financieel commentator bij de Telegraaf, Martin Visser.
15: Ja, het is niet zo dat het nou meevallers regent voor minister Heijnen.
12: Natuurlijk ook ons opiniepanel.
16: Je ziet ook dat 7 op de 10 kiezers toch echt wel hopen dat het kabinet snel een meerderheid vindt.
12: En we checken de feiten in feit of fictie.
10: Avro Tros met 1 vandaag.
12: Op Prinsjesdag tussen 4 en 5.
9: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
17: Ster. Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een staalopstoel.
19: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
20: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
8: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
24: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
25: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
24: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: NPO Radio 1. 9 uur.
26: Dielke Teertstra.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
27: Goedemorgen. Nog altijd veel onduidelijkheid over een zwaar ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. En volgens Israël is een belangrijk strategisch complex van Hezbollah opgeblazen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
28: Israël zegt dat een ondergrondscomplex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij de aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnels zijn gevonden. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er lichamen geborgen. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. Er werden onder meer 5 helikopters ingezet. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3-5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar en is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. In alle cao's zou die omhoog moeten naar 25 cent per kilometer. CNV voerde samen met vakbonden FNV en VCP deze maand actie tegen plannen van het kabinet rondom sociale zekerheid. Woensdag lag het openbaar vervoer plat door een staking. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. 1 persoon kwam dus om het leven. De 2 andere inzittenden raakten gewond. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Ongeacht de uitslag dit weekend lost Rybakina maandag Sabalenka af als nummer 1 van de wereld. De Belarussische voerde 99 weken de tennisranglijst aan. Sabalenka speelt zaterdag haar vierde finale in New York op rij. Het weer bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt dan een graad of 19. Morgen eerst grijs, maar later wat vaker zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
1: Er staan nog steeds enkele files, maar op de A9 Amstelveen richting Alkmaar nu 3 kilometer file vanaf Bad Hoeverdorp tot knooppunt Rottepolderplein, 5 minuten vertraging. 20 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen, 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook die is dicht. En op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel tussen de A12 en de A20, 4 kilometer file.
0: Er is nog altijd veel onduidelijk over het busongeluk in Zwitserland. Zometeen Eurocross.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
2: Vrouwen onder elkaar, de mannen aan de kant. In de jaren 70 reizen de vrouwencafés en vrouwenfestivals als paddenstoelen uit de grond.
3: Een vrije plek voor vrouwen om gewoon zichzelf te kunnen zijn, met elkaar te kunnen zijn, niet lastiggevallen te worden door mannen.
2: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
6: Er is nog altijd veel onduidelijk over het ernstige ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland, waarbij meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land, in Graubünden. Aan boord van de bus van de Nederlandse reisorganisatie OAT waren 48 passagiers en een chauffeur. Een ambassadeteam met daarbij de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is onderweg naar de plaats van het ongeluk om zo goed mogelijk contact te houden met lokale autoriteiten en consulaire bijstand te verlenen. Aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aantallen Nederlandse slachtoffers moeten eerst worden bevestigd door lokale autoriteiten voordat de Nederlandse overheid die kan melden. En familie wordt ook nog op de hoogte gebracht. Een uur geleden sprak ik met Angela Loyer van Eurocross. Dat is de organisatie die pechhulp en repatriëring vanuit Nederland coördineert, over de laatste stand van zaken.
7: Op dit moment zijn wij nog druk bezig met het inventariseren. Dus onze hulpverleners die zijn sinds gisteravond druk bezig en in contact met diverse autoriteiten ter plaatse, organisatie Nederland, ministerie van Buitenlandse Zaken, om een compleet plaatje te krijgen van het aantal slachtoffers, wie er allemaal betrokken zijn, waar de slachtoffers zich bevinden en welke hulp nodig is. En daarvoor zenden we nu ook twee hulpverleners die kant op om de getroffenen ter plekke bij te kunnen staan.
6: Ja, want hoe gaat het met mensen die het overleefd hebben? Worden zij opgevangen op dit moment?
7: Dat is ons op dit moment niet bekend. Het leggen van de puzzel van wie er allemaal getroffen is en betrokken is, daar zijn we nog volop mee bezig. Dus we zijn heel erg dat allemaal nog in kaart aan het brengen, wie zich waar bevindt en hoe ze eraan toe zijn.
6: Ja, Zwitserland is wel een heel georganiseerd land, toch? Dus ja. Dat is wel op zich goed vast te stellen.
7: Ja,
6: denk ik.
7: Ja. We verwachten dat we dat binnenkort dat we dat hele plaatje compleet hebben en dat we dan goed kunnen kijken van oké, welke vervolgstappen moeten we nu gaan zitten. En daarbij helpt het natuurlijk ook straks als onze hulpverleners daar ter plekke zijn.
6: Wat weet u over de chauffeur?
7: Dat weten we niet. We weten niet hoe het met de chauffeur is op dit moment.
6: Die bus vertrok maandag vanuit Nederland. Waren de passagiers al lang onderweg die dag?
7: Dat weet ik ook niet, of ze al lang onderweg waren. Ik heb begrepen dat ze vanuit Oostenrijk op een dagtrip waren in Zwitserland. Maar verder weet ik niet hoe lang ze al onderweg waren.
6: U zegt net, we zijn nog bezig om het complete plaatje te krijgen. Er gaan twee hulpverleners ook die kant op. Wat kunt u nu concreet betekenen als Eurocross?
7: Nou, we hebben een speciaal telefoonnummer opengesteld. Daar kunnen betrokkenen zich melden. De telefoonnummer staat op de website. Dat gebeurt ook al. Hè. Vannacht kwamen ook al de eerste telefoontjes van zowel bezorgde familieleden als andere betrokkenen die kwamen binnen. En dat helpt allemaal om echt goed te kunnen inventariseren om wie het gaat, welke hulp nodig is en wat we kunnen doen voor die mensen. Dus onze hulpverleners die daar nu naartoe gaan, die gaan bijvoorbeeld ook de betrokkenen die, hè, waar eigenlijk niks meer aan de hand is, maar die echt iets vreselijks natuurlijk hebben meegemaakt, heel erg zijn geschrokken, gaan we ook kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zo snel mogelijk naar Nederland terug kunnen keren. En de mensen die wel gewond zijn geraakt, dan gaan we kijken van oké, zijn ze goed, worden ze goed behandeld, wat is nog meer nodig en wanneer kunnen ze terugkeren naar huis en dan gaan we helpen met de repatriëring.
6: Dat zei Angela Loyer van Eurocross. Eurocross verwacht dat de minister van Buitenlandse Zaken in de ministerraad een update zal geven over de situatie. Als het aan minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, mogen werkgevers in de toekomst geen huur meer inhouden op het loon van arbeidsmigranten. Op dit moment mogen verhuurders nog maximaal een kwart van het bruto minimumloon inhouden in ruil voor woonruimte, maar malafide werkgevers gebruiken die regel als verdienmodel. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, mag dat per 1 juli 2028 niet meer. Jurriën Koops, directeur van de ABU, de grootste branchevereniging voor Nederlandse uitzendondernemingen, zegt dat deze maatregelen de positie van arbeidsmigranten niet gaat verbeteren.
8: Omdat deze maatregel jaren geleden ook ingevoerd is in de wet, juist omdat daarmee transparantie wordt beoogd, zodat duidelijk is wat er gevraagd wordt voor de huisvesting. Nu gaat het, als het straks niet meer kan, het gaat nu via de loonstrooks. Straks gaat het dan via tikkies of incasso's of facturen. Dus de transparantie verdwijnt. Maar wat toch veel belangrijker is, omdat het niet meer kan via het loon, verdwijnt het van de loonstrook en is ook toezicht onmogelijk. Dus dat betekent dat de arbeidsinspectie of andere toezichthouders niet meer kunnen controleren wat er wordt gevraagd en hoe dat wordt gevraagd. En daarmee helpt dat de positie van de arbeidsmigrant echt niet verder. En het draagt ook niet bij aan meer en betere huisvesting. Want het wordt gewoon risicovoller ook om huisvesting te realiseren. Dus het aanbod zal eerder afnemen dan toenemen. Maar, dus per saldo zeggen wij meer nadelen dan voordelen niet doen. En dat zeggen wij niet alleen. Dat zeggen ook veel andere sociale partners.
6: Ja, maar zegt u nou dat uw leden, de uitzendbureaus, door deze maatregel gedwongen worden om met tikkies de huur te innen bij arbeidsmigranten?
8: Nou ja, ze zullen een andere manier moeten vinden dan het inhouden op het loon. En dat betekent dat het.
6: Maar er zijn toch ook legale alternatieven, zou ik denken?
8: Zeker. Dat zijn facturen. Dat zijn gewoon sturen van facturen. Maar het belangrijkste is dat het daarmee buiten de loonstrook komt en dat het buiten toezicht verdwijnt. En de branche is helaas groter dan de 500 ABU-leden. Die willen het elke dag heel goed doen. Maar er lopen hier een hele hoop foute bureaus ook in deze branche rond. En voor hen is het veel gemakkelijker geworden om straks op een hele schimmige manier die inhoudingen te doen of die penningen te innen. En daarmee verdwijnt toezicht. Is echt niet verstandig.
6: Economieverslaggever Aida Brands is in Waalwijk bij een flexhotel voor arbeidsmigranten. Aida, wat is daar te zien?
9: Ja, ik sta hier op een industrieterrein en van dus zo'n genoemd flexhotel. En verschillende uitzendbureaus die huisvesten hier op dit moment zo'n 400 mensen ongeveer. En die werken hier allemaal in de buurt. En dit is wel echt een nette locatie. En vanochtend liepen er ook een aantal arbeidsmigranten naar buiten om naar werk te gaan. Maar die wilden ons liever niet te woord staan. Ik sprak vanochtend wel met Aik van den Boogaard van de FNV. En hij is in ieder geval heel blij met het besluit van de minister.
10: Ja, wij zijn eigenlijk heel blij met dit besluit. Als FNV geven we eigenlijk al sinds Roemer aan, dus sinds 2020, dat er, als je echt een scheiding wilt hebben tussen bed en baan, dat er dan dus ook een financiële knip moet komen, dus een financiële scheiding. Dus we zijn heel blij dat dit er eindelijk is gekomen.
6: Wat zien jullie in de praktijk nu misgaan?
10: Er zit veel verschil tussen huisvestingen. Er zijn huisvestingen die er redelijk goed uitzien, maar dan heb je natuurlijk nog steeds die afhankelijkheidspositie en het gebrek aan huurbescherming. Dan heb je een ander probleem dat soms huisvestingen op plekken zijn waar eigenlijk niet gewoond mag worden. Zoals hier op een industrieterrein. Waar je bijvoorbeeld normen hebt over geluidsoverlast, keuroverlast. Waar een normale Nederlander niet mag wonen. Maar wij vinden het blijkbaar dat een arbeidsmigrant daar wel in mag wonen. Wat wij ook zien is dat arbeidsmigranten dus vaak met twee personen op één kamer worden gehuisvest. Waarbij ze geen privacy hebben. Je hebt huisvestinglocaties waar wordt gezegd je mag geen bezoek ontvangen. Of je hebt een avondklok tot 10 uur. Dat zijn eigenlijk echt absurde praktijken.
6: Maar wat gaat de aanpassing van Velbrief hieraan veranderen?
10: Nou, ten eerste is dus dat je die afhankelijkheidspositie in ieder geval voor een deel los gaat trekken. Dus dit gaat natuurlijk niet alles oplossen, maar ik denk dat het wel een belangrijke stap is hierin.
6: Ja, maar er is ook kritiek op het besluit. Door het helemaal los te trekken is er ook geen toezicht meer op de woonomstandigheden, maar ook de huurprijs niet meer. Hoe kijken jullie daarnaar?
10: Nou, ik denk dat wij af moeten van het idee dat arbeidsmigranten een speciale groep huurders is. Wij als FNV vinden dat arbeidsmigranten gewoon huurbescherming verdienen. En een normale huurder die betaalt hun huur ook niet via het loonstrookje. Dus ik denk dat daar nog wel een stap zit. En er is recent een wet in consultatie gegaan die waarschijnlijk in 2028 in werking treedt. En deze wet beoogt eigenlijk om die short-stay constructies, dus tijdelijke huurconstructies, zonder huurbescherming aan te pakken. En dat een arbeidsmigrant dus na 30 dagen ook huurbescherming gaat krijgen.
6: Dat was FNV. En Aida, hij zegt dus, arbeidsmigranten moeten we niet zien als een speciale groep. Huurders, andere huurders betalen ook niet hun huur via het loonstrookje. Gaat dat, als dat verandert, het probleem oplossen?
9: Nou, de FNV stipt het net ook al aan. Hè. De maatregel alleen waarschijnlijk niet. En dat erkent ook de minister. Het idee is wel dat door bed en baan los te trekken... Arbeidsmigranten niet zomaar op straat kunnen worden gezet tussen de klussen in. Maar dat ze ook bijvoorbeeld kunnen zeggen... nou, deze kosten die nu in rekening worden gebracht... die zijn onrechtmatig, dus die betaal ik niet. Maar ja, de ABU, de brancheclub voor uitzendbureaus... zijn niet de enige die zorgen hebben over deze aanpassing. Ook vakbond VNV vreest dat enkel alleen het lostrekken van baan en bed... alleen maar zal leiden tot meer schimmige constructies. Ja, en de realiteit is helaas wel zo dat arbeidsmigranten... toch afhankelijk zullen zijn van werkgevers voor woonruimte. Dus aan de grote misstanden en de slechte woonomstandigheden... gaat het niet direct iets veranderen.
6: Nee, wat zou daar dan nog meer aan moeten gebeuren?
9: Nou, je hoort het net ook al zeggen. Er is namelijk nog een wet in de maak die de bescherming van huurders moet gaan realiseren. En het idee is ook dat deze aanpassing van Velbrief eigenlijk pas vanaf juli 2028 ingaat. Samen met deze nieuwe wet. En de hoop is dat de combinatie van deze wijzigingen dan ook echt gaan leiden tot betere woningen. En een betere bescherming van arbeidsmigranten.
6: Dankjewel, Aida Brands. Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
11: Er staat nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen Knoopend Ridderkerk en Rotterdam-Kralingen. 4 kilometer, en de vertraging is een kwartier.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather.
1: Reactie.
2: Aan de redactie.
3: Na het zware ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland is het aantal slachtoffers nog steeds onduidelijk. De Zwitserse politie zei eerder dat er meerdere doden en gewonden zijn, maar aantallen werden niet genoemd. Dat vertelde correspondent Gien Balduk. Meerdere luisteraars hebben dezelfde vraag over dat ongeluk. Hoe kan het dat het zo lang duurt voordat we meer weten over de slachtoffers, terwijl Zwitserland toch zo'n goed georganiseerd land is?
0: Ja, en die vraag hadden wij eigenlijk ook. Correspondent Gien Balduk, hoe pakt Zwitserland dit aan?
4: Ja, het is toch best wel kenmerkend eigenlijk voor Zwitserland. De politiecommunicatie is vaak best wel terughoudend. Dat heb ik eerder ook meegemaakt bijvoorbeeld bij de cafébrand in Krant Montana met Oud en Nieuw dit jaar. En ook bij natuurrampen. Dat de Zwitserse politie nog heel weinig deelt met de pers. Dat eerst het belang ligt op het informeren van nabestaanden en het thuisfront. En pas veel later de media. Dus vaak hoor je dan wel dat er doden zijn, maar niet geen aantallen, niet nationaliteit, geen leeftijden. En nu is het bijvoorbeeld zo dat de reisbrancheorganisatie ANWR wel aan de NOS heeft gemeld dat het om een Nederlands gezelschap gaat. Maar de Zwitserse politie kan dat dan ook weer niet bevestigen op hun beurt. Dus ja, dat is frustrerend. We weten best weinig, maar we willen heel veel weten. Maar we kunnen niets anders dan afwachten op dit moment.
0: Nee, maar het is dus niet zo dat zij dat niet weten, maar ze zijn gewoon heel terughoudend en zorgvuldig met de formaliteiten.
4: Ja, precies. En het zit misschien ook een klein beetje in de Zwitserse cultuur dat daar wat meer terughoudendheid bij gepaard gaat.
0: Ja. Dankjewel, Giem.
3: Het is 11 september. 25 jaar geleden werden de terroristische aanslagen gepleegd op het World Trade Center in New York en het Pentagon. Vandaag worden er bijna 3000 dodelijke slachtoffers herdacht. Ook luisteraar Misa wil herdenken wat er op 9-11 gebeurde. Ze schrijft: ik zou graag een muzikale suggestie doen, nummer Overcome van Life. Als je de clip ziet, stuurt ze, dan zie je de beelden van die dag. En dat is best indrukwekkend. Nou, laten we even een stukje luisteren.

0: Atze de Vriezen, muziekjournalist bij 3 voor 12. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is dit nummer nou zo nauw verbonden met 9/11?
1: Ja, dat komt eigenlijk door die clip. En het gekke is, die is eigenlijk in eerste instantie helemaal niet door de band zelf gemaakt.
0: Oh, nee.
1: Dat nummer, dat kwam eigenlijk min of meer uit rond 9/11. Was niet echt een single, maar werd wel op de radio gedraaid. En gehoord door een Steven Rosenbaum. Dat was een man die met meerdere cameraploegen bezig was geweest op Ground Zero. Die daar midden in de ravage had gestaan. En die heeft daar een montage van gemaakt. Met dat nummer als achtergrond eigenlijk.
0: Oh.
1: Dat heeft hij aangeboden aan VH1. En dat is daar uitgezonden op MTV ook. Dus dat is eigenlijk bij toeval is dat dus niet door de band verbonden aan 9/11. Maar door die man.
0: Het was eigenlijk helemaal geen videoclip in eerste instantie.
1: Helemaal niet.
0: Nee.
1: En toen is live, toen dacht ik, er gebeurt iets met dat nummer. Die zijn toen zelf een clip gaan maken. Toen is die Rosenbaum is een beetje boos op ze geworden. Die heeft gezegd van ja, dat kun je niet doen. Je moet dan wel echt naar Ground Zero komen. Dat heeft Ed Kowalczyk, de zanger van Live, dus ook daadwerkelijk gedaan. En zo is er een soort van combinatie gekomen van de oorspronkelijke clip die Steven Rosenbaum gemaakt heeft. Met beelden dat hij daadwerkelijk op Ground Zero was. En dat werd de iconische clip van Overcome.
0: En Misa dacht dus meteen aan dit nummer bij 9/11. Ja. Maar zijn er eigenlijk meer artiesten met een muzikale link met deze dag?
1: Ja, nou, soms een beetje een negatieve link. Het debuutalbum van The Strokes bijvoorbeeld, een iconische plaat geworden die tijd, kwam vlak voor 9/11 uit. Daar stond een nummer op, dat heette New York City Cops. En dat was niet heel positief ten opzichte van de politie in New York. En dat hebben ze echt direct ervan afgehaald. Ze hebben dat album teruggetrokken en op de Amerikaanse versie dat nummer eraf gehaald. In Europa staat het er wel op.
0: Ah.
1: Maar dat was gewoon op dat moment niet waar mensen op zaten te wachten.
0: Nee.
1: Ja, en iconisch ook Michael Jackson, die zou een album gaan releasen. Zijn laatste album bij leven werd dat, Invincible. En hij had een hele grote show in Madison Square Garden op 10 september. En dan ineens de dag erna richting dat album was natuurlijk alles anders. En zat de hele wereld natuurlijk niet meer te wachten op een fijn album van Michael Jackson. Dus ja, er zijn wat dat betreft heel veel mensen die hun plannen die er al lagen veranderd hebben zien worden. En dat geldt natuurlijk ook voor Live, want het album lag er dus al. Het is niet speciaal opgenomen voor de hulpverleners waar het uiteindelijk een ode aan werd. Maar dat werd het dus wel.
0: Ja. Dankjewel, Atze de Vriezen van 3 voor 12.
2: Dan gaan we het hebben over iets heel anders. Want voor reactie aan de redactie krijgen we veel vragen normaal gesproken over het nieuws. Maar nu even niet, want luisteraar Dick hoorde een opvallend geluid op de achtergrond toen correspondent Daisy Moore meer vertelde over de situatie in Jemen.
3: Het is ook een prachtig land. Ik ben er de afgelopen jaren meerdere keren geweest. Een land met heel veel mogelijkheden, maar een land gevangen in deze geopolitieke situatie.
4: Ja, daar worden we een hondje blaffen.
2: Echt het gevoel dat je bij Daisy aan de keukentafel zit, zal ik maar zeggen. Dick had daar een vraag over en sprak die in via de NPO Luisterapp.
5: Ik ben benieuwd wat voor ras hond Daisy Moore heeft. Ik hoorde daar een hond aan het einde van de reportage over de rebellen in Jemen. En ik vroeg me af wat voor ras hij heeft en hoe oud hij of zij is.
4: Nou, kom er maar in, Daisy. Goedemorgen. Wat voor hond heb je?
3: Ja, Dick, ik heb het antwoord voor je. Dit is Ace. En Ace hebben we geadopteerd. Daardoor weten we niet precies hoe oud hij is. Want Ace die heeft een paar jaar ook op straat gewoond. Maar het is een prachtig hondje. Ze zeggen hier, het is een Bichon Maltese. Zo'n klein wit hondje. Heel knap, met lange haren zo. En Ace, die wil ons dus graag beschermen. Want net tijdens dat gesprek kwam er onverwachts iemand binnen. En dan gaat hij blaffen, want dat is, ik denk om ons te beschermen.
4: Ja.
3: En zo kwam dit. Ik doe altijd erg mijn best om dat te voorkomen, maar vanochtend ging het even mis.
4: Ja, ik hoorde het natuurlijk ook en ik dacht nog, moet ik er nou iets van zeggen? Maar misschien heeft bijna niemand het gehoord, maar Dick dus wel. Want het is eigenlijk nog nooit gebeurd volgens mij, hè?
3: Nee, dat klopt, want ik doe altijd heel erg mijn best om dat te voorkomen. Maar vanochtend dacht Ace, ik moet er toch even beschermen van degene die binnenkomt. En ja, ik hoopte natuurlijk ook dat jullie dit niet echt zouden horen. Maar ik kon eigenlijk niet anders dan gewoon maar doorpraten.
4: Ja.
3: En hopen dat Ace snel zou stoppen. Dus dat lukte ook wel, volgens mij. Hij
4: ligt hier naast
3: me. Heel tevreden, ook over deze aandacht natuurlijk. Want daar is hij dol op.
4: Dag Daisy en dag Ace.
6: 3 voor voor de dag.
4: Werknemers in de metaal- en de bouwsector staken tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid. De stakingen zijn onderdeel van een reeks acties van de vakbonden. Er komen actievoerders samen in Eindhoven, Rotterdam en Velzen-Noord. De Verenigde Staten staan stil bij de aanslagen op 9-11, vandaag 25 jaar geleden. Correspondent Ryan Hermelijn vertelt dat president Trump aanwezig is bij een herdenking in het Pentagon.
7: Dat is best opvallend, omdat de president normaal gesproken ook aanwezig is bij de ceremonie in New York op Ground Zero. Nou, wie er wel bij is op Ground Zero is zijn vicepresident J.D. Vance. En die krijgt gezelschap van de vier oud-presidenten Biden, Obama, Clinton en George Bush. En dan is er nog een primeur bij deze herdenking. Normaal gesproken klinkt de bel 6 keer tijdens de herdenking om de belangrijkste gebeurtenissen te herdenken. En nu komt daar een 7e bel bij. Dat is een extra moment voor alle mensen die in de jaren na de aanslagen ziek zijn geworden door de giftige stoffen die toen vrijkwamen. En dat blijft ook een uitgebreide herdenking. Dat willen ze ook voortzetten in de jaren hierna.
4: En de Vuelta nadert het slot met de Spanjaard Enric Mas aan de leiding in het klassement. En dus ruiken de Spanjaarden een eindzegen voor hun landgenoot, zegt sportcommentator Jan-Kees van der Kun.
8: Mas is ineens in de vorm van zijn leven. Bleef gisteren ook goed overeind in de tijdrit. Dus hij gaat nu met nog 2 zware bergetappes voor de boeg wel als leider dat laatste weekend in. En gezien zijn vorm dus en het feit dat hij in de bergen tot nu toe de beste is, moet hij dat tot de eindstreep kunnen brengen. Maar ja, nu komt er druk bij kijken. En zijn voorsprong van slechts 1,5 minuut is nog wel speelbaar voor Roglic, die daarachter staat. Ja, good old Primoz Roglic, die gaat voor zijn 5e zege in de Vuelta. Dus die heeft daar ervaring mee. Dat kan nog wel eens leuk worden. Hij gaat het proberen natuurlijk. Maar normaal gesproken zou Mas dit wel moeten kunnen afmaken. Dan heeft hij dus na al die tweede plaatsen, het zijn er volgens mij 4 in de Vuelta, heeft hij dan eindelijk een keer de eindzegen te pakken.
4: Ja, en dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze vrijdagochtend. Zometeen op deze zender Spraakmakers met Ko Johan.
9: Goedemorgen Dielke. De stelling is vanochtend: politici moeten stoppen met het gebruiken van AI. Natuurlijk naar aanleiding van premier Rob Jetten, die dus op sociale media gebruik maakt van AI. En uit een analyse van Nieuwsuur bleek gisteren dat minister Jezilgus en staatssecretaris Boswijk, minister Letschert en staatssecretaris Thielen dit jaar toespraken hebben gehouden die, zo lijkt het, deels of bijna volledig door AI zijn geschreven. Dus daarom is de stelling: politici moeten stoppen met het gebruiken van AI. Ik ben benieuwd, maakt het voor u uit of een speech van een politicus of een post op sociale media is geschreven door AI? Zijn de woorden dan minder waard voor u als blijkt dat ze niet door een mens van vlees en bloed op papier zijn gezet? 0800-1101. En u kunt ook mailen spraakmakers@kro-ncrv.nl.
4: Dag.
6: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
2: Bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn meerdere doden en gewonden gevallen, maar hoeveel is nog niet bekend. Hulpdiensten zijn de hele avond bezig geweest met het bergen van lichamen. In de bus van reisorganisatie OAT zaten 48 passagiers en de chauffeur. Bij een politieachtervolging in Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van de jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen. Er vielen 1000 doden. De finale van de US Open wordt gespeeld tussen de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer: bewolkt en geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl Johan de Zwart.
9: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Janine de Rooij van Zuidewijn, universitair docent terrorisme. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Ja, we kijken straks naar de gevolgen van 9-11 en de terroristische aanslagen die daarop volgden. Ook in ons land waren die wel merkbaar. En u heeft vooral gekeken naar hoe autoriteiten en burgers reageren op zo'n aanslag. Wat is vervolgens het gesprek in de samenleving? Clara van der Wiel is er ook, adjunct hoofdredacteur van NRC. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Alvast voor het mediaforum hier. En daarin het verwijt aan minister Van Wil dat hij neocoloniaal te werk is gegaan op televisie in Sierra Leone. Hij vindt zelf in elk geval van niet.
10: Wat vindt u van de beschuldiging dat u als neocolonialist wordt neergezet?
11: Ja, dat is natuurlijk belachelijk. Belachelijk.
9: Ja, was zo'n televisieinterview nou handig en nuttig in de diplomatie of een gevalletje olifant in de porseleinkast? Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl en die is: politici moeten stoppen met het gebruiken van AI.
12: Deel uw ervaring
13: op 0800 1101.
14: Hoe geloofwaardig is de politiek als blijkt dat politici hun teksten met AI schrijven?
15: Dit bericht op Instagram, geschreven vlak na de excuses aan de Molukse gemeenschap.
16: Nou, net als bijna driekwart van de Nederlanders gebruiken ikzelf en mensen bij D66 ook af en toe AI.
14: Het blijft niet bij de ontdekking van de Volkskrant. Vandaag heeft Nieuws 77 toespraken van huidige bewindspersonen door diezelfde software, Pengram, dus ook laten controleren.
17: Sommige speeches zijn, vind ik gewoon belangrijk, zoals Kitty Kotti.
14: 15 van de 77 bevatten fragmenten die door AI zouden zijn gegenereerd.
18: Toch is die Kitty Kotti speech voor 95% door AI geschreven.
17: Ja, nou, en ik zou even moeten uitzoeken, eerlijk gezegd, hoe die speech tot stand is gekomen.
9: Spraakmaker Janine de Rooij van Zuiderwijn, universitair hoofddocent terrorisme. Ik stel me zo voor dat er vandaag wel wat speeches zullen zijn ter nagedachtenis aan 9-11. Dat hoef ik me niet voor te stellen, dat is natuurlijk zo. Mogen die wat u betreft met AI worden geschreven?
19: Ja, kijk, dat is natuurlijk een hele binaire stelling, ja of nee. AI is gewoon niet meer weg te denken, dat zien we ook uit de berichtgeving. Dus ik denk dat ook vandaag bij 9-11 wel te zien zal zijn dat het gebruikt wordt. Maar de vraag is in welke mate gebruik je het. En als leider wil je ook authentiek overkomen. Het is een zeer emotionele dag.
9: Ja.
19: Dus hoe je het gebruikt is denk ik de belangrijkere vraag dan of het gebruikt wordt. Want daar is het antwoord denk ik gewoon ja op.
9: Ja, want daarom is het natuurlijk ook die stelling: politici moeten stoppen met het gebruik van AI, juist zo interessant. Omdat het gaat vaak over: we hebben op die mensen gestemd. Hè, we willen dat ze ook als mens er voor ons zijn, zeg maar. Behalve als dat is de politieke inhoud. Die lading moet het hebben. Ja, dan willen we niet dat het door een gegenereerd is door AI. En dat geldt natuurlijk ook voor die herdenkingsspeeches. Dus waar gevoel, zeg maar, en emoties in het spel komen, dan wordt het ingewikkeld.
19: Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Hè. De geloofwaardigheid, authenticiteit, dat zijn gewoon hele belangrijke waarden. Dus ik denk dat je als leider en ook vandaag op 9-11 goed moet nadenken van ja, in welke mate zet je het in? Dat je bepaalde input geeft, het laat uitschrijven, maar dat de kerngedachten of de dingen die je wil overbrengen, en zeker als je het over de slachtoffers gaat hebben, ja, dan zul je als leider, zeker op zo'n dag als vandaag, daar wel heel goed bij moeten nadenken.
9: Ja. Clara van der Wiel, hoe denk jij daarover? Zijn woorden van een politicus minder waard als ze met AI tot stand zijn gekomen?
20: Ja, ik denk op termijn uiteindelijk wel. En ik, natuurlijk, het is een middel dat steeds meer mensen gebruiken voor allerhande tekstvormen. In die zin kun je denken van ja, waarom zou je het voor een tweet, voor een Instagram post of zelfs voor een speech niet kunnen inzetten? Maar het zet natuurlijk wel de bel aan de wortel van wat tekst eigenlijk is, hè? Van waardoor komt die tot stand? En als je voortdurend AI inzet, dat betekent ook dat je minder nadenkt over wat voor tekst je eigenlijk gaat uitspreken. Dus ik vind ook door te schrijven, door een tekst op te stellen, en dat geldt ook voor politici, scherp je ook je denken. Komt er iets van een visie tot stand? En als je dat ook als politicus gaat uitbesteden aan de machine, wat hier dus gebeurt in meer of mindere mate, dan baseert dat zich alleen op bestaande tekst en dan komt eigenlijk gewoon niks nieuws tot stand. Dus dat vind ik uiteindelijk wel echt wel heel risicovol, dat daarmee dus iets geautomatiseerd wordt waar mensen gewoon over na moeten denken. Ja. Van, wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Wat wil ik op deze herdenking nou eigenlijk overbrengen? Wat vind ik hier eigenlijk?
9: Ja, maar wat nou als dan die speech die AI jou die jou toebedeelt, zeg maar, precies zegt wat je eigenlijk wil?
20: Ja, maar dat denk je, hè? Maar goed, dat maakt.
9: Ja, zo ga je denken.
20: Ja, zeker. En precies, dat maakt schrijven natuurlijk zo'n geweldige activiteit. En ik denk dat zul jij ook herkennen aan de universiteit. Dat door aan een tekst te beginnen en door ook te peinzen en te piekeren van wat wil ik nou zeggen en op welke manier ga ik dat zeggen, scherp je denken en kom je er eigenlijk achter, dit vind ik.
9: Ja.
20: En door dat kun je niet uitbesteden. Dus dat vind ik echt wel uiteindelijk een risico voor dit soort politici.
9: Huip Hudig weet daar alles van. Die is namelijk speechschrijver en presentatiecoach bij Speak to Inspire. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
9: En heeft in het verleden speeches geschreven voor onder meer oud-premier Rutte en oud-minister Donner. In die tijd dat u speeches schreef voor bewindspersonen was er natuurlijk nog geen AI. Had je wel andere hulpmiddelen eigenlijk?
0: Nou ja, in die tijd zocht je ook dingen op Google. En dat had je natuurlijk ook 10 jaar daarvoor niet. Dus ja, de techniek gaat verder. En je gebruikt de dingen die er voorhanden zijn. Maar AI, echt teksten die werden uitgedraaid, dat had je toen niet. Nee.
1: Wat is het verschil tussen iets op Google opzoeken en dat copy-pasten en dat naar je document van de speech en AI?
0: Nou, dat het veel sneller gaat met AI werken. Dus,
1: ja,
0: dus je hebt gewoon...
1: Maar inhoudelijk bedoel ik meer.
0: Ja, nou, ik denk dat het op zich niet zo vreselijk veel uit hoeft te maken. Want je voert toch vaak bij AI iets in wat je wil dat de tekst over gaat. En daar krijg je een voorzetje op vervolgens. Dus ja, in mijn ervaring, wat ik nu met mensen help met speeches, is vrijwel iedereen gebruikt AI-teksten. Wat mijn adagium meer is dat je niet moet merken aan een tekst dat die met AI geschreven is. En dat heb je wel best vaak. Je krijgt best wel vaak speeches voorgelegd dat het gewoon vlak, een beetje inhoudsloos voelt. En dat zijn vaak AI-teksten.
1: Ja, maar goed, even om het op waar dat te schatten waar u een beetje staat dan. Snapt u nou de ophef hierover? Of valt het eigenlijk wel mee? Moeten we er niet zo paniekerig over doen?
0: Dat laatste absoluut. Ik denk, je maakt gewoon gebruik van de technische middelen die je hebt. En AI is, zoals we zeggen, een hele goede redacteur, maar niet een goede schrijver.
1: Mm-hmm. Ja, precies. Want stel nou, er zijn een paar fenomenen bij AI die dan steeds terugkomen, toch? Dat is zeg maar die bekende drietrapsraket, die herhaling die dan vaak voorkomt. Daaraan kun je het zien. Tegenstellingen in één zin of in twee zinnen na elkaar. Stel nou dat je altijd al zo hebt geschreven zelf, toen AI nog niet bestond. Dan krijg je nu het verwijt, je maakt gebruik van AI. Terwijl dat was nou juist je eigen handelsmerk misschien wel.
0: Nou ja, het is grappig dat je dit zegt. Want dit is natuurlijk in de speechschrijverswereld de drieslag. En het contrast zijn inderdaad twee zeer veel gebruikte
1: stellingen. Sowieso, ja.
0: Ja, in Nederland valt het nog wel mee, maar die Amerikaanse speeches staan er bol van. Nee, maar het krijgt toch vaak zo'n echte, helemaal AI-gegenereerde tekst, krijgt gewoon iets vlaks, iets kunstmatigs. Dus mensen zullen er altijd bij betrokken blijven. En dat is natuurlijk ook met het hele verhaal over Jet. Het is niet dat hij zomaar klakkeloos AI het erop laat gooien. Het wordt echt wel gecheckt en gedaan. Dus het is een hulpmiddel, ja, en mensen gebruiken het of niet wil of niet.
1: Ja. Tot wanneer is het eigenlijk een hulpmiddel? Dus wanneer is het, zeg maar, kun je zeggen, deze speech is door AI gegenereerd? Of ik heb gebruik gemaakt van AI? Dat maakt ook nog wel uit, denk ik.
0: Ja, dat ik denk als je het echt helemaal door AI laat verzinnen. Maar ik denk, zodra je zelf door die 4 fases gaat en je gebruikt iedere keer AI om je geest te sluipen, wat wil ik eigenlijk precies zeggen? Om te kijken hoe wil ik het structureren, om te kijken hoe werk ik het uit en hoe redigeer ik het. Ja, daar kan je. Wat mij betreft kan je daar allemaal AI bij gebruiken. Dus een puur AI gegenereerd is wat mij betreft echt 1 druk op de knop en dan een AI-tekst. En die is in deze fase nog steeds heel matig. Dus dat zullen ze niet doen.
1: Ja. Heb je ook nog verschil in talent als het. Want je kunt zeggen, dat moeten we niet willen, door AI-gegenereerde speeches helemaal. Maar het is natuurlijk ook de opdracht die je geeft, toch? Kun je daar ook nog een talent voor hebben? Dat je zeg maar aan de tekst kunt zien, wat een goede opdracht is dit geweest. Daar heeft hij dan wel over nagedacht, degene die speech uitspreekt.
0: Ja, zeker. Ja, die prompt, daar krijgen mensen natuurlijk steeds meer handigheid in.
1: Ja.
0: Maar het echte talent zie je in de uiteindelijke tekst. En het is wel zo, we zitten nog in een fase waarin AI het echt niet kan vervangen. En dat als je gewoon echt een goede schrijver hebt en die maakt het af, dat is gewoon veel beter dan wat AI kan genereren. Of een matige schrijver met behulp van AI.
1: Ja, en als ik nou zit met dat gevoel van authenticiteit, dat ik dat zo belangrijk vind, als ik naar een speech luister, en zeker als het gaat om herdenkingen en dingen die heel gevoelig liggen maatschappelijk, dan wil ik gewoon niet dat AI is. Wat zegt u dan?
0: Nou ja, ik denk dat het juist ook voor gevoelige dingen ook nuttig kan zijn om het even tegen iemand objectief aan te houden. Ik ben gewoon even eerlijk, hè, maar sommige dingen liggen zo gevoelig dat je even met iemand wil brainstormen. En misschien heb je niet zo iemand in je omgeving. En dan kan je in ieder geval tegen AI zeggen, ik zit hier en hier aan te denken, kan dat wel?
1: Ja,
0: ik heb daar op zich geen probleem mee.
1: Nee, maar AI creëert nooit iets nieuws, hè, op zich, toch? We hebben er van alles in gestopt en er komt een soort gemiddelde brei komt er dan terug.
0: Ja, en dat is ook echt wat je krijgt.
1: Ja. Hartelijk dank, Huip Hurich, speechschrijver. Er wordt gereageerd op de stelling: politici moeten stoppen met het gebruiken van AI. Pieter Taris die belde en die is het niet eens met de stelling. Hij zegt, vroeger werd er ook niet zelf geschreven. Hadden ze spindokters, copywriters. En daarnaast krijg je ook niet zomaar een goede speech met behulp van AI. Je moet echt ook een goede prompt, daar is hij, geven. En zo'n programma ook echt voeden. Daisy Lyon die schrijft als AI is een hulpmiddel. Het gaat erom of je dat ook zodanig gebruikt en het resultaat controleert, bijstelt en zelf corrigeert. Marjolein van Dost, goedemorgen.
22: Ja, hoi.
1: U belde ons.
22: Ja, zeg maar jij hoor. Ik maak heel veel gebruik van AI, omdat ik namelijk visueel gehandicapt ben.
1: Ja.
22: Uh, En heel veel tools voor visueel gehandicapte mensen maken juist gebruik van AI. Maar het is natuurlijk ook gewoon wat voorganger al zeiden. Als ik een stuk wil schrijven, dan zoek ik die informatie bij elkaar. En dan denk ik, nou, dat zijn 5 websites. Maar dat kost mij heel veel moeite en energie.
1: Ja.
22: Om daar helemaal doorheen te gaan. En dan om die 5 websites te lezen ben ik een dag bezig. Dus ik gooi ze er alle 5 in. En laat een goede samenvatting maken. En hoe kritisch jij zelf bent met je AI-tool...
1: Mm-hmm.
22: Maak je daar een goede samenvatting van of niet.
1: Ja.
22: Daarna ga je natuurlijk je eigen inbreng daarin aanbrengen... zodat het een persoonlijk verhaal wordt.
1: Ja,
22: en
1: ja.
22: Het lijkt mij dat een minister dat ook op die manier zal doen. En ja, natuurlijk maak je dan gebruik van AI... maar dat wil niet zeggen dat de hele letterlijke tekst gegenereerd is door AI.
1: Ja. Dus dan is het eigenlijk zo dat je zeg maar... dan moet ik de speech van AI zien die je laat genereren of genereert... dat die dat is de grondverf en dan ga je verder zelf nog...
22: Het aanbrengen.
1: Ja, precies. De hoogglans erop doen.
22: Ja, precies. Ik heb bijvoorbeeld, omdat ik niets kan zien... dat ik bijvoorbeeld een afbeelding in AI gooi... en dan vraag, wat staat er op deze afbeelding?
1: Mm-hmm.
22: Want ik kan het anders niet waarnemen. En dan krijg je heel vaak, en daar erger ik me helemaal dood aan... als op televisie allerlei schemaatjes en teksten. En,
1: ja.
22: Dan zet ik het beeld stil, want dat kan gelukkig tegenwoordig. En dan maak ik er een foto van en dan laat ik het AI uitleggen.
1: Ja. Ja.
22: Want de wereld is heel erg ingesteld op visueel gerichtheid.
1: Ja.
22: En er is gewoon een gat, zeg maar, in de media.
1: Ja.
22: En die vult voor mij dat stukje gemist weer op. En voor mij is het juist een enorme aanvulling op mijn leven.
1: Ja, dat snap ik. Maar dat is vooral wel, zitten we dan, als ik het nu goed begrijp hoor, zitten we wel heel erg op het praktische niveau, hè? Zeg maar, de rekenmachine-functie.
22: Ja, maar dat doet de minister dan toch ook? Dat maakt toch verder niet uit. Het is gewoon een hulpmiddel.
1: Ja, maar het maakt toch wel uit of je een speech schrijft... of een post op sociale media doet. Want dan gaat het echt over iets wat je vindt of voelt.
22: Ja, maar als je voor 180 karakters een AI-tool nodig hebt... dan weet ik niet of je minister moet worden.
1: Ja, dat is weer een andere discussie, inderdaad.
22: Ja,
1: het is
22: maar als je echt een speech moet schrijven... zoals bijvoorbeeld met Jezelgus... ben ik geen fan van Jezelgus... maar ik kan me heel goed voorstellen... het is een hele drukke post... dat je dan denkt, ik wil dit kwijt... en ik ga ervan uit dat zij de informatie gebruikt... die daadwerkelijk klopt, want dat haalt ze denk ik uit haar eigen bronnen...
1: Mm-hmm.
22: en dat ze hem dan daarna gewoon door een medewerker laat fine-tunen...
1: Mm-hmm.
22: Maar ja, weet je, ik denk niet dat zij zich kan permitteren om letterlijk een platte tekst van AI te gaan gebruiken. Dat kan gewoon niet.
1: Dat is niet wat er gebeurt, denkt u, in de praktijk. Het doet voor u in ieder geval ook geen afbreuk aan de geloofwaardigheid. Hartelijk dank. Ga ik naar Karin van der Ploeg. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent het wel eens met de stelling?
3: Ik vind eigenlijk dat politici een voorbeeldfunctie hebben en dat AI daar geen plek in heeft.
1: Nee, op welke manier niet en tot waar niet eigenlijk dan?
3: Ik vind dat als je gekozen wordt door het volk en je kiest ervoor om premier van Nederland te zijn, dat je dan ook een voorbeeld hebt naar jongeren toe van dat je dit soort dingen zorgvuldig gebruikt. En ik heb de vorige 2 sprekers gehoord. Hè, de speechschrijver die zei van het is een goede redacteur, maar geen goede schrijver. Ik mis de menselijkheid in het verhaal. En ik snap dat AI een hele goede praktische functie kan hebben voor mensen die visueel gehandicapt zijn. Maar we moeten eigenlijk af van dat hele AI-gedoe. Ik vind het vreselijk.

0: goede redacteur, maar geen goede schrijver. Ik mis de menselijkheid in het verhaal. En ik snap dat AI een hele goede praktische functie kan hebben voor mensen die visueel gehandicapt zijn. Maar we moeten eigenlijk af van dat hele AI-gedoe. Ik vind het vreselijk. Ik heb daar helemaal niets mee.
1: Nou, u bent niet de enige, denk ik, die weerzin voelt. Maar wat stoort u dan het meest? Is dat het gebrek aan authenticiteit? Vinden we altijd heel belangrijk, hè, dat mensen authentiek zijn?
0: Vooral de menselijkheid en de creativiteit. Ja. Kijk, een computer kan nooit een menselijk brein vervangen. En alles wat wij erin stoppen, komt er ook weer uit. Maar ook het verhaal van... er zijn genoeg mensen die willen werken en die hun kans niet krijgen. Ik hoor het om me heen. Ik zie jongeren vastlopen. Ik zit zelf in een leeftijdscategorie waar je niet meer gewild bent voor het werkzame leven. Mm-hmm. En dan merk ik dat ik denk van... Ja, ik irriteer me er gewoon aan dat je dan als politicus... het is zo makkelijk. Daar wordt het dan op afgeschoven. En dat gemak vind ik... Ja. Niet gemak.
1: Nee, daar ergert u zich aan.
0: Ja. Ja, daar erg ik me aan.
1: En als politici nou heel transparant erover zouden zijn, zou dat al helpen?
0: Ik het nog heel, heel zwak vinden. Want ik denk van je hebt gestudeerd, je hebt een opleiding gedaan, je staat daar namens het Nederlandse volk. Je werkt ook uit hun naam en dan ga je dit soort dingen doen. Terwijl je eigenlijk, we weten wat AI doet met jongeren. Heel veel jongeren komen thuis te zitten, dan heb ik daar zelf ook. Ervaring in, met kinderen die uit het schoolsysteem uitvallen. En het wordt allemaal geschoven op gemak en het is zo handig. Maar het menselijk brein wordt er niet meer op aangesproken. Als je kijkt hoeveel jongeren op de basisschool nog echt goed kunnen schrijven. En
1: ja, dat hoorden we van de week ook nog. Ja,
0: ja, dan wordt die toch niet beter door?
1: Dat op lange termijn weet ik niet precies wat het effect van AI daarop is. Maar hartelijk dank in ieder geval voor je reactie, Karin van der Ploeg. Fijn dat u belde. Gaan we naar de volgende van der Ploeg. En dat is Jarl van der Ploeg, journalist, columnist van de Volkskrant. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Je schreef vanochtend een column hierover, of gisteravond. En de titel ligt er niet om. Je schrijft, wees vooral echt in plaats van nep. Worden politici minder authentiek als je weet dat ze gebruik maken van AI in social media berichten en speeches?
2: Ik denk het wel. Nou, het is natuurlijk vooropgesteld, het is natuurlijk behoorlijk treurig dat de man die wij hebben gekozen om ons allemaal te leiden, waar wij dus allemaal leiderschapskwaliteiten in zien, die wij zien als iemand die voor ons de juiste keuzes kan maken, en die gaat vervolgens op bezoek naar Kamp Westerbork, die krijgt daar een rondleiding en die doorvoelt wat er allemaal gebeurt, en dat hij vervolgens een kunstmatige intelligentie nodig heeft om uit te leggen wat voor gevoelens die daar eigenlijk bij heeft. Het is gewoon allereerst dat natuurlijk gewoon heel erg treurig. Maar aan de andere kant, ik zat wat te denken, het is ook wel weer goed dat dit gebeurt. Want jullie programma, jullie hebben het er nu over. Ik schrijf er een column over. Iedereen op werk of bij het koffieapparaat heeft het nu over kunstmatige intelligentie, AI. Toen ik dit nieuws gisterochtend las, toen had ik het er wat mensen over. En de meeste mensen zeiden eigenlijk, dit is toch eigenlijk heel logisch. En het is toch helemaal niet erg. En ik gebruik zelf ook AI. En wat is nou helemaal het probleem? Maar deze discussie is heel erg handig en goed om te voeren. Want er zit het. Tuurlijk is AI handig. En tuurlijk wat iedereen zegt klopt, dat het niet meer weggaat en dat we ermee moeten leren leven, et cetera. Maar het is ook goed om te benadrukken en erover na te denken dat er ook slechte kanten en zaken aan zitten. En dat het in potentie gevaarlijk is.
1: Wat is verder trouwens even, voor die, als je het hebt over politieke speeches, een nadeel van het gebruik van AI? Behalve dan dat het niet authentiek is, wat vrij essentieel is hoor, daar ben ik met je eens. Maar wat is verder nog een gevaar?
2: Je merkt toch zelf ook wel eens als jij een onderbuikgevoel hebt over een bepaald thema. En vervolgens ga je daarover nadenken, je gaat erover praten of je schrijft er wat woorden over op. Dan merk je toch dat er allerlei argumenten bij je opkomen borrelen. Of je denkt juist, dit gevoel wat ik in eerste instantie had, dat klopt toch niet helemaal als ik mijn logica erop loslaat. Zeg maar schrijven, formuleren, nadenken, dat zijn allemaal termen en werkwoorden die met elkaar verweven zijn en die elkaar versterken. Dus door zelf na te denken, door zelf je teksten te construeren, wordt je denkproces ook beter en word je volgens mij dus ook zeker een betere politicus.
1: Ja. Nou weten we wel een beetje toch dat speeches en ook social media berichten eigenlijk niet door politici zelf worden geschreven. Daar heb je namelijk ook vaak spindokters of voorlichters voor. Dus in die zin, hoe anders is dit wat jou betreft?
2: Nou, die voorlichters zijn als het goed is dagelijks met jou aan het werk en die kennen jou en dat zijn mensen. Dus daar zit sowieso een ziel in, om een beetje die platte term te gebruiken die AI er ook zomaar uit zou kunnen vloepen. Maar ik bedoel, dat is wel iets, laten we wel wezen. En ten tweede, het is ook niet dat die AI-chatbots zomaar uit de lucht zijn komen vallen en ons geschonken zijn door God

0: vanuit het niets. Die zijn gewoon geprogrammeerd door mensen in Silicon Valley, van wie er een groot aantal bijzonder twijfelachtige wereldvisies hebben. Dus ja, is dat wel slim dat jij als premier zegt, AI's, de chatbot van Google, schrijf even wat ik vind over, vat mijn migratiestandpunt even samen. Ja. Nou, ik weet niet of dat in alle gevallen heel erg verstandig is.
1: Nou, je legt ook een link in je column met scholieren en hoe hen dit kan beïnvloeden. Hè? Dus dat Rob Jette dit doet. Kun je dat even uitleggen, hoe dat werkt?
0: Nou, ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me voorstellen dat er hele volksstammen aan ouders en leraren zijn die nu scholieren en pubers aan het overtuigen zijn om toch echt zelf te lezen en echt zelf hun teksten en hun opstellen te schrijven of op de universiteit zelf essays te maken en zelf na te denken met al die argumenten die hier vandaag voorbij komen. Omdat het goed is en omdat je, et cetera, et cetera. Maar die hebben er nu een ijzersterk argument bij. Die zeggen namelijk, zelfs premier Jette, zelfs ons aller leider, gemaakt er gebruik van. Dus houd toch alsjeblieft je wel voor, waarom zou ik?
1: Niet het beste voorbeeld. Je laatste zin in je column luidt: wees niet artificieel, maar juist van bloed en van inspanning. Wees van tranen en zweet. Ik zie hier een hele duidelijke tegenstelling. Heb je dit zelf geschreven? Is dit AI voor de grap? Is dit een knipoog?
0: Dit was een knipoog naar de speech van Churchill.
1: Oh ja.
0: Die in het Nederlands vooral vertaald is als bloed, zweet en tranen. Nee, dat is natuurlijk een man die wist dat uiteindelijk het krachtigste wapen in een bepaalde strijd, de beste uitvinding van de mens, dat is toch echt het woord. En daarmee kun je mensen inspireren, mobiliseren, vervoering brengen. Dat kan eigenlijk alleen als die woorden echt zijn.
1: Okay. We hebben jouw column trouwens ook even door Penn Graham gehaald en hij is 100% door een mens geschreven.
0: Kijk, dat
1: is altijd fijn, toch, om even te weten. Ja. Jarro van der Ploeg, ik had niet anders verwacht. Dankjewel. Alexander Pechtold, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Oud-minister, oud-partijleider van D66 en nu burgemeester van de gemeente Delft. Vindt u AI een doodzonde in speeches en berichten van politici?
2: Nee, met mate. Ik vind het daar haak ik wel aan op de vorige spreker. Ik vind het heel belangrijk eigenlijk dat dit nu gebeurt. Want ik heb het gevoel dat we rond dat hele AI in een soort nog stenen tijdperk zijn. En dat we over 10, 20 jaar daar weer heel anders tegenaan kijken. Maar de ethische vragen eromheen, wat is authentiek, wat is van jezelf en waar heb je hulp bij nodig? Ja, die discussie die hebben we misschien al te lang uitgesteld. Hè? Mm-hmm. Foto's worden al heel lang bewerkt, ook van politici.
1: Ja.
2: Wat is waar en wat is niet waar is sowieso een belangrijke discussie. Waar haal je je bronnen vandaan? Dat hebben we gezien bij afstudeerscripties van mensen. Dus het komt nu op een beetje een het plot op. Ja. Maar ik vind ook dat we er niet. Ik vond gisteren wel mooi dat zelfs Maarten van Rossum, toch onze nationale brombeer, zei van, ach, waar maken we ons nou druk om?
1: Ja.
2: En dat vind ik ook een houding. We moeten ons er wel een beetje druk om maken, maar niet grote schande spreken.
1: Nee, u gaat ook wel een beetje achter uw partijgenoot Jette staan hiermee. Top.
2: Nee, want ik zag dat ook andere ministers. Nee. Daarvoor heeft hij mij niet nodig. Nee, maar ik vind het gezond verstand rond, alsof je nou premier bent of burgemeester. Wat plaats je op je social media's? Nou, veel teksten schrijf ik zelf, maar als ik een weekoverzicht plaats, dan doe ik dat samen met mijn medewerkers. En bij speeches weeg je af. Hè, de 4 mei herdenking, ja, daar heb ik echt met mijn speechschrijver heel lang en heel vaak over zitten praten om goede woordkeuze te hebben.
1: Ja.
2: Maar ook dat is een co-productie. Dat heb ik niet allemaal zelf geschreven.
1: Nee, maar dat is weer wat anders dan AI erop loslaten. Is dat iets wat u bij andere speeches, bij 4 mei niet, als ik u zo een beetje proef, maar bij andere speeches misschien wel doet?
2: Zeker. Ik bedoel, ook AI, je bent aan het verkennen. Wat kan het dan? Wat blijft er dan van over?
1: Mm-hmm.
2: En ik denk dat iedereen het wel eens een avondje heeft geprobeerd om met AI in discussie te gaan en te kijken, waar heb je het nou vandaan? En dan schrik je soms dood en dan begint dat systeem zich te verontschuldigen dat ze eigenlijk maar dingen verzonnen hebben. Dus je moet er, zeker in deze fase waar het allemaal nog, wat ik zeg, in het stenen tijdperk zit, moet je er heel kritisch op zijn.
1: Ja.
2: En daarom is de discussie belangrijk. Maar ja, toen Google kwam, waren we met z'n allen in paniek. We zouden niet meer gaan lezen. De mobiele telefoon, daarvan zeiden we in het begin, ach, die hebben we helemaal niet nodig. En ik denk, ik heb erg veel vertrouwen in de generatie die er weer aankomt. Die groeien hiermee op en die zullen ook weer een weg vinden om hier morele grenzen aan te trekken. En daarom is de discussie alleen maar belangrijk.
1: Ja, is het niet zo dat AI niet in het stenen tijdperk zit, maar wij nog wel? Is dat niet eigenlijk wat er aan de hand is?
2: Nou, dat is, en dat ben ik met andere sprekers die wat kritischer waren wel eens. Kijk, Waar bevindt zich dat allemaal? En dat bevindt zich inderdaad in handen van mensen waarvan ik denk, hoe is de controle daarop? Maar dat is met de big tech natuurlijk sowieso een grote vraag. En ook u als journalist zal ook elke keer de afweging moeten maken. Welke bronnen heb ik? Ja. Hoe formuleer ik het? Maar als je het ziet als iets wat je helpt, ja, dan is het helemaal niet erg. Bedoel, schrijven met de hand, merk ik, doe ik bijna nooit meer. Hè? Nee. Een brief voor een condolence schrijf ik met de hand, maar dan krijg ik nog bijna kramp in mijn hand, omdat ik bijna niet meer gewend ben.
1: Niet meer, hè? Nee.
2: Nee. Terwijl je zou kunnen zeggen, ja, hoe onpersoonlijk als je tikt, hè, dan zie je het handschrift niet. Ja, ja. Dat is een discussie van misschien weer daarvoor.
1: Ja. Goed, zijn we nog niet over uitgepraat. Wel dit half uur. Hartelijk dank, Alexander Pechtold. We zijn aan het einde gekomen van deze Stand.nl op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, politici moeten stoppen met het gebruik van AI. Discussie gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Anita is het eens met de stelling. Ze zegt, dit wordt verkocht als met je tijd meegaan. Dat is kul. Je krijgt het doorsnee met AI. Tenzij het alleen gebruikt bij wijze van een soort spellingcontrole. Co ziet het anders. Die zegt, AI is niet meer weg te denken. Vroeger schreven medewerker de teksten en nu hebben ze hulp van de AI. Zolang de boodschap en informatie correct is en geen fake news verspreidt, is het alleen maar effectief. U kunt meepraten, moet u even lid worden. Spraakmakers.kro-ncv.nl.
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met zanger Duncan Lawrence. We leerden hem kennen door The Voice of Holland en in 2019 won hij namens Nederland het Eurovisie Songfestival met het zelfgeschreven lied Arcade. Deze maand staat hij in Carré met nieuwe muziek. Geïnspireerd door persoonlijke ervaringen en verhalen.
4: In de nacht van dinsdag op woensdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Vanavond in Meldpunt Actueel. Tienduizenden mensen lopen pensioengeld mis omdat ze van baan zijn gewisseld. En gepensioneerden die veel in Duitsland hebben gewerkt, hebben vaak onterecht dubbel belasting betaald. Hoe krijgen ze dat geld terug? Pensioenzaken. In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: NPO Radio 1, 10 uur.
3: Carl-Johan de Zwart.
1: In de lawine aan meldingen op onze telefoons valt het pushbericht met nieuws steeds minder op. Maar journalisten zijn er dol op. Gaan we zo meteen bespreken in het Mediaforum. Nu het NOS Journaal met Michel Koenen.
14: De Zwitserse politie heeft meer naar buiten gebracht over het ongeluk gisteren met de Nederlandse touringcar. Collega Liedeke Morsinkhoff die volgt de zaak. Liedeke, er was lang onduidelijkheid over het aantal doden en slachtoffers. Alleen dat ze er waren. Oh, wat is er nu bekendgemaakt? Ik hoor dat jij mij niet zo heel goed hoort.
15: Ja, nu hoor ik je weer, Michel. Nu hoor ik je weer.
14: Dat is fijn, Liedeke. Ik zei, jij volgt de zaak voor ons al een tijdje. En lang was het dus onduidelijk hoeveel doden en gewonden er waren. Wat is er nu bekendgemaakt?
15: Ja, wat nu bekendgemaakt is dat er 5 mensen zijn omgekomen bij het ongeval wat zich gisteren heeft voorgedaan in het oosten van Zwitserland. Van de 45 mensen die in de bus zaten, zijn er 5 omgekomen. En er zijn ook 40 mensen gewond geraakt, waarvan 3 zwaar.
14: Ja, wat weten we nu over die omstandigheden dat het gebeurde? We weten dat er gewerkt werd aan de weg bijvoorbeeld.
15: Ja, nou en heel veel meer weten we nog steeds niet. We weten dat de bus daar reed waar wegwerkzaamheden waren. En dat de bus daar dus door de vangrail geschoten is en is omgekiept. Maar of het een verband houdt met het ander, daarover wordt nog niks gezegd.
14: Ja, volgens de ANVR zou er mogelijk iets van een rotsblok of zo op de weg hebben gelegen. Daar is dus ook nog niet duidelijk over.
15: Nee, er moet meer onderzoek worden gedaan, zegt de Zwitserse politie. Samen met het Openbaar Ministerie gaan ze kijken van wat is daar gebeurd? Wat kunnen we daar meer over vertellen de komende uren en dagen?
14: Dat is duidelijk voor nu. Eurocross is ook onderweg daar naartoe met extra mensen om te helpen. Liedeke Morsinkhoff, dank voor de toelichting voor nu. Dan door naar Libanon, want Israël zegt dat er een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij de aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Een flinke hoeveelheid. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnels zijn gevonden. Bij een politieachtervolging in Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 die zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken in Frankrijk. Er zou een link zijn met de criminele organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. Over 5 jaar betalen mensen ongeveer €500 meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog hebben, allemaal vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat, die zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. Dat is hard nodig, zegt de vakbond.
16: Heel veel mensen moeten natuurlijk reizen naar hun werk of voor hun werk. En die compensatie van de reiskosten blijft eigenlijk best wel achter. Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
14: Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander. Ongeacht de uitslag dit weekend lost Rybakina maandag Sabalenka af als nummer 1 van de wereld. De Belarussische die voerde 99 weken de tennisranglijst aan. En Sabalenka die speelt zaterdag haar 4e finale in New York op een rij. Het weer nog, het is bewolkt met geregeld wat regen of lichte regen. Vanmiddag dan wordt het in het westen droger en breekt de zon door. In het oosten kunnen nog altijd buien vallen. Het wordt een graad of 19. Morgen begint eerst grijs, maar later breekt de zon vaker door. Het wordt dan 20 tot 23 graden.
1: Intussen de situatie op de weg. Erwin de Hart van de ANWB.
17: Er staan enkele files op de wegen. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar 3 kilometer file bij knooppunt Rotterpolderplein. 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens ook 5 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda heeft een file van 4 kilometer. En wel tussen Schiedam en Rotterdam-Noord. Vertraging 10 minuten. In Brabant op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch. Tussen Maden en knooppunt Hooipolder 10 minuten vertraging in 4 kilometer file.
18: kleur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
21: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
22: Oké.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
25: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
26: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
27: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.

0: nl/business.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Karl-Johan de Zwart.
1: Spraakmakers.
2: Met nu het Mediaforum.
3: Jimmy Kimmel schrapt het interview met een democratische politicus uit zijn uitzending na druk van de regering Trump. Daarover gaat het vandaag in het Mediaforum. Net als over pushberichten en compleetdenkers. En dat gaan we doen met Clara van der Wiel, adjunct hoofdredacteur bij NRC. Freek Staps, hoofdredacteur van het ANP en Oud-Amerika-correspondent. Zeg ik er alvast even bij. En spraakmaker is Janine de Rooij van Zuiderwijn, universitair docent en terrorisme-deskundige. We beginnen met het interview van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid met een tv-station in Sierra Leone. Daar voert hij de druk op het land op voor de uitlevering van de drugscrimineel Bolle Jos.
4: We have an exclusive interview with the Minister of Justice of the Netherlands.
5: Minister van Justitie Van Weel spreekt in een televisie-interview in Sierra Leone duidelijke taal. Hij wil topcrimineel Bolle Jos uitgeleverd hebben.
6: Well, you have to understand that we've been working on this extradition treaty now for over a year.
5: Zijn toon valt niet goed bij de premier van het land, die na Van Weel in de uitzending zit.
7: I want to know how to say new colonialist in Dutch. I thought that was one of the worst interviews I've heard.
3: Ja, de eerste minister van Sierra Leone beschuldigt Van Weel er dus van dat hij zich opstelt als kolonialist. Freek, hoe keek jij naar dit interview?
8: Sowieso gefascineerd, want zo vaak zien wij niet interviews met Nederlandse ministers op de tv in Sierra Leone. Van Weel maakt heel duidelijk dat hij al heel lang zijn best doet, althans zegt te doen tegen deze interviewer, om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Hij zegt, ik ben er al 1,5 jaar mee bezig, het schiet niet op. Ik heb geprobeerd druk te zetten, dat werkte niet. Ik wil nu de EU-ontwikkelingsgelden stilzetten, dat werkte ook niet goed genoeg. En dus je ziet dan de reactie van die premier, die zegt, ja, maar deze druk vinden wij neocoloniaal.
3: Ja. Want hij zegt ook, Van Weel zegt in dat interview ook, dat het beste is voor Sierra Leone zelf.
8: Zeker.
3: Als ze hem uitleveren.
8: Ja, die tactieken kennen we ook van films, hè, waar ze zeggen van wat een prachtig huis woon je. Het zou zonde zijn als er iets mee zou gebeuren. Van Weel is duidelijk de druk aan het opvoeren. En de grote vraag is eigenlijk, waarom doet hij dat? En wie is het publiek hier? Ik zat te kijken en ik dacht, als je dus in Sierra Leone toch niks gedaan krijgt, waarom doe je dat dan dit interview? Mm-hmm. En eigenlijk rest mij dan alleen maar te denken, dit is voor het Nederlandse publiek. Nederland moet weten dat Van Weel ongelooflijk hard bezig is. Ja. En dat Sierra Leone dwars ligt.
3: Ook als je daarmee de autoriteiten in Sierra Leone, of degene waarmee je moet zaken doen, de gordijnen injaagt.
8: Nou, hij heeft al niks. Het werkt al niet samen met Sierra Leone. En de reactie van de premier daar, meneer Senge, die liet ook weinig te raden over. Dit gaat niet werken met Sierra Leone.
3: Nou, sterker nog, ze ontkennen überhaupt dat hij er is. Ze weten het niet.
8: En hij zou mogelijk juist familiebanden hebben, getrouwd zijn met iemand uit de familie van Senge. Zij ontkennen. Dus misschien denkt Van Weel wel, ja, ik moet toch. Er komen ook. We zitten in Nederland ook in een situatie dat de druk op hem toeneemt. Ja, misschien wil hij wel heel graag aan Nederland laten weten. Ja, ik zit er echt.
3: Dat was eigenlijk vooral de boodschap, denk jij dan. Clara, jij bent EU-correspondent in Brussel geweest. Hè? Mm-hmm. Daar zag je ook constant dat spel, toch?
9: Ja, kijk, je ziet dat
3: als diplomatie
9: niet meer werkt. Hè? Dus blijkbaar achter de schermen is er natuurlijk heel veel druk uitgeoefend de afgelopen, 1,5 jaar sinds we zeker weten dat hij daar zit. Dus dan zie je soms ook dat inderdaad ze bij achter de schermen, en soms wordt er dan iets voor de schermen gedaan om de druk extra op te voeren, en dan gaat het achter de schermen. Ik weet niet zo zeker hoe effectief dit is, maar er zal ongetwijfeld over naar.
3: Dat hangt
9: er vanaf
3: wat het doel is.
9: Het hangt er vanaf wat het doel is. Ik ben het helemaal eens met Freek dat dit leek mij heel erg voor een Nederlands publiek bedoeld. Hè. Van Weel zegt dat het in interviews tegen Nederlandse media van, ja, het leek mij heel belangrijk om het Sierra Leoneense publiek hier ook bij te betrekken. Eigenlijk pretendeert hij daarmee dat daar ook een soort van vrije media en vrije rechtsstaat bestaat. Terwijl uit allerlei rapporten weten we dat de persvrijheid in Sierra Leone, dat het daar niet goed mee is gesteld. Dat zeker ook als het om dit onderwerp gaat, media niet vrij kunnen berichten en ook echt met zware intimidatie te maken hebben gehad. Dus het is toch een beetje een toneelstukje waar je naar zit te kijken. Ook omdat die premier daarna vervolgens meteen erop reageert. Dus het komt op mij heel erg over alsof zowel Van Weel als die premier hier eigenlijk baat bij hebben en een toneelstukje met z'n tweeën aan het opvoeren.
8: Iedereen wint en Bolle Jos ook.
3: Ja, ja. Janine de Rooij van Zuiderwijn, hoe heb jij dit aanschouwd?
0: Nou, precies over die diplomatiek wat we net horen. Zowel voor de schermen, achter de schermen. Verschillende publieken. Dus als onderzoeker zou je er denk ik ook op die manier naar kijken. Van, we zien iets, we horen een bepaalde tekst. Maar daar zit misschien ook heel veel achter. Voor wie is het bedoeld? Dus die lagen, die moet je eigenlijk proberen te ontrafelen als het ware, ontpellen. En het is lastig te zeggen wat dat nu exact is. Maar ik denk dat het een goed punt is dat we ook hier in Nederland een bepaald publiek hebben. Dus dat we het ook vanuit dat perspectief moeten bekijken.
9: Ja, en ik denk echt dat je niet moet onderschatten wat hoe allergisch die reactie van Sierra Leone is. Hè? Ik bedoel, Van Wil zeggen van ja, belachelijk neocolonialisme. En dat kunnen wij vinden. Hè? Van, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar iedereen die zich verdiept in zo'n land, in Sierra Leone, die weet dat het natuurlijk extreem gevoelig ligt.
3: Ja, je moet vooral niet gaan zeggen hier vanuit Europa wat goed is voor jullie.
9: Ja, precies. En ook gaan zeggen van ja, jullie moeten dit doen en anders dan knijpen we de ontwikkelingshulp af. En dat ligt natuurlijk heel erg gevoelig. En dat weet al ambtenaren die achter Van Wil zitten, die weten dat.
3: En dan
9: dat
3: toch
9: risico
3: doen.
9: Dat risico hebben ze willen nemen. Blijkbaar moet de druk op dit moment zo hard worden opgevoerd dat ze dat risico willen nemen.
3: Ja, want het gaat wel wat verder. Er is beter over nagedacht dan zeg maar het niveau, dit was onhandig.
8: Ja, maar dat weten we dus niet. Ja. Hè?
3: Nee, het kan, nou, dat mag je hopen.
8: Nou ja, laten we ons beperken tot de feiten. We weten niet of er incapabele ambtenaren op het ministerie van justitie in Den Haag werken. Nee, ik weet het gewoon echt niet. Mm-hmm. Dus misschien denkt Van Wil echt dat hij op deze manier de druk opvoert. Ja, ik weet het niet. Wat we wel weten is dat Van Wil een VVD-minister is die ook al vooruitkijkt naar de verkiezingen.
3: Ja. Misschien is de druk ook wat groter na de gebeurtenissen vorige week.
9: Ja, zeker.
3: Twee weken geleden.
9: Ik absoluut. Ik bedoel, je moet
3: hier in Nederland zelf.
9: Ja, hij heeft natuurlijk die actie in Overasselt van vorige week. Met al die grote geweren. Dat wordt gekoppeld aan Jos L. Dus ik snap heel goed dat het ook voor Van Wil echt nodig is om weer eens even te laten zien hoe krachtig hij met deze kwestie bezig is. En ja, dan helpt zo'n interview toch wel.
3: Ja. Of niet? Dat is dan de vraag. Ja. Door naar jullie mediamomenten, Freek. Jij wil het hebben over een artikel van de New York Times waar compleetdenkers, niet complot, maar compleetdenkers aan bod komen. Ja. Leg even uit, wat zijn dat compleetdenkers?
8: Ja, ik was helemaal eigenlijk een beetje vertederd. Het is heel moeilijk om over 9/11 nog wat nieuws te horen, nieuws te zeggen. Nou, we hebben heel veel slimme onderzoekers ook naast mij zitten. Ja. Maar er is een nieuwe generatie mensen die zelf 9/11 niet hebben meegemaakt. Het zijn jonge mensen die bijvoorbeeld twintigers zijn. En wat die willen is zijn geen complotdenkers, dus ze willen niet achter allerlei zaken komen die we nog niet weten. Maar wat zij willen is eigenlijk al het materiaal zien. En zij willen beelden zien die er nog blijkbaar ergens zijn, die er mogelijk nog ergens zijn.
3: En dat zijn er nogal wat.
8: Nou, dat weet je niet zoveel. Kijk, we hadden niet telefoons met waar we allemaal foto's op konden maken in die tijd. Hè? Alleen het spitst zich eigenlijk allemaal toe op de heilige graal is het materiaal dat vanuit de torens is gemaakt. En dat op een of andere manier bewaard is gebleven. En nou is er één cameraatje, zo'n wegwerpcameraatje. En die foto's die zijn inmiddels ontwikkeld. Dat cameraatje is gevonden in de jas van een man die in het puin lag. Die man heeft het natuurlijk niet overleefd. Dat is heel tragisch, maar die beelden wel. En ergens ooit in een krantartikel hebben twee zinnen daarover gestaan dat een verslaggever die beelden zag, die foto's, die waren ontwikkeld. En dat zijn foto's van binnen in de torens, terwijl mensen naar de andere toren keken die al in brand stond.
3: Ja, vanuit toren 2 keken
8: vanuit
3: die toren, eigenlijk.
8: Vanuit toren 2. Ja. En je ziet ook mensen op die foto's, mensen springen. Nou, die compleetdenkers, die doen ongelooflijk hard hun best om dat materiaal boven water te krijgen, om dat materiaal te zien, want ze zeggen dit is belangrijk voor geschiedschrijving. Mm-hmm. En dat vind ik 25 jaar later als historicus eigenlijk een heel bijzonder manier om hiernaar te kijken. We willen al het materiaal hebben, we willen het zien, het ervaren. Kijken, zijn er nog beelden, zijn er nog standpunten die
3: waarom
8: we
3: is dat
8: kennen?
3: Eigenlijk deze generatie die dat dan wil?
8: Nou, misschien is dit de generatie die voorbij het complotdenken is. Misschien is dit voorbij de generatie die het gezien en ervaren heeft. Het waren vaak kleine kinderen, dus ze hebben het niet echt meegemaakt. Dit zijn mensen die het vanuit een historisch standpunt kijken. Een beetje zoals wij, zoals wij naar elementen kijken. Kijk ik vooral naar mezelf even en niet naar andere mensen aan tafel. Maar ik heb 9/11 gezien, ik heb 9/11 meegemaakt. Ja. Maar deze generatie niet. En ik vind het heel bijzonder dat er op deze manier dan toch nog nou ja, ja, verdere geschiedschrijving gedaan wordt.
3: En dat die brede nieuwsgierigheid er is.
8: Zeker,
3: toch?
8: En dat we die foto's willen zien.
3: Ja. Ja. Clara, kende jij deze complete denkers?
9: Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ik had echt precies hetzelfde als wat Freek had. Dat het heel interessant is om 25 jaar inderdaad opeens toch weer nog een nieuwe invalshoek op deze tragische gebeurtenis te krijgen.
3: Ja. Een nieuw perspectief eigenlijk.
9: Ja, een nieuw perspectief. En ik bedoel, ik in dit artikel ging het ook over dus een jongen die maar op zoek blijft naar die foto's en ook journalist is en daarmee bezig blijft. En dat, ja, ik vind dat ook altijd wel heel inspirerend hoe zoiets, hoe je kunt blijven graven en iets je niet los kan laten. En hoe journalisten daarmee bezig blijven. Ik vind dat ook wel heel interessant. Ja.
3: Ja. Janine de Roy van Zuiderwijn?
0: Ja, ik had er recent dan ook over gelezen. En wat ik vooral interessant vind, is het punt dat het inderdaad een nieuwe generatie is. En dat zie je ook wel vaak in andere gevallen. Dat het juist de generatie is die het zelf misschien niet mee heeft gemaakt. Die vragen stelt die wij die het live hebben gezien misschien niet stellen. En dat zie je ook met interesse voor de Tweede Wereldoorlog of andere herdenkingen. Dat het soms juist die andere groepen zijn.
3: Ja.
0: Dus ik vind het wel bijzonder dat het daar zo leeft. En dat het dus meer is om dat materiaal compleet te krijgen.
3: Dat is sowieso mooi aan geschiedenis, toch? Dat andere generaties inderdaad een andere blik weer hebben. En andere vragen hebben dan de generatie daarvoor. Waardoor het beeld steeds completer wordt, als het goed is. We blijven even in Amerika. Een gesprek met een politiek tegenstander van president Trump mag niet op tv worden uitgezonden in de show van de Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel.
10: I mentioned last night that we are being targeted by the FCC for the crime of interviewing political candidates, even though for years we and every other late night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. Tonight we are bypassing the public airwaves and hosting this YouTube interview on YouTube, even though our government would clearly prefer that we not do it at all. Please welcome James Tallarico.
3: Clara, het is niet voor het eerst dat een interview met Tallarico wordt geblokkeerd. Het gebeurde eerder dit jaar, ook al bij Stephen Colbert. Waarom gebeurt dit nu?
9: Ja, het is dus zo dat er sinds Trump aan zijn tweede termijn is begonnen, heeft hij eigenlijk meer grip gekregen op de FCC. Dat is eigenlijk de mediawaakhond in Amerika, die de regels die aan media worden gesteld in Amerika moet handhaven. Een oude regel waarvan eigenlijk het bestaan niet meer heel erg werd nageleefd, is dat je als journalistieke nieuwsmedia in Amerika evenwichtig aandacht moet geven aan beide kanten. Als het gaat om bijvoorbeeld een senaatszetel of een huiszetel.
3: Ja. Dat is de code daar.
9: Ja, dat is de code daar inderdaad. Nou, nieuw is dat de FCC deze regel ook dreigt te gaan handhaven bij comedy shows. Omdat comedy shows natuurlijk in Amerika de afgelopen 20 jaar steeds journalistieker karakter ook hebben gekregen. Er wordt heel veel nieuws, er worden natuurlijk ook grappen gemaakt, maar er ook allerlei journalistieke onderwerpen nieuws wordt behandeld. Dus ik snap wel dat die in het vizier komen. Het is natuurlijk wel heel intimiderend dat de FCC zo'n show als Kimmel zegt van je mag die politicus niet interviewen als je niet ook de andere partij in deze race interviewt. Dus dat toont mij wel dat het medialandschap in Amerika wel heel sterk met die intimidatie vanuit de Trump-regering die echt een greep heeft op die FCC te maken krijgt.
3: Ja, en Kimmel lag al eerder in de clinch met die FCC.
9: Zeker. Vorig jaar is hij een tijdje van de buis gehaald door ABC, zijn netwerk. Ook na eigenlijk intimidatie van die FCC. Hij had een grap gemaakt over de moordenaar of de moord op Charlie Kirk, zo'n rechtse influencer. Daar werd de FCC heeft vervolgens boos en intimiderend met ABC gebeld. Ja. En die hebben hem vervolgens een tijdje van de buis gehaald.
3: Ja.
9: Dus,
3: Kimmel beschuldigde eigenlijk geen Trump daarvan daar een slaatje uit te slaan.
9: Ja, precies.
8: Ja. Ja, je moet het eigenlijk ook zien op twee verschillende snelheden. Hè. De snelheid die vandaag de dag geldt is dat die Tallarico is heel belangrijk. Want zijn tegenkandidaat is een republikein die door Trump gesteund wordt. En ze hebben die republikeinse overwinning nodig voor controle over de Senaat.
3: En ze staan een flinke achterstand.
8: En ze staan flink achter. Die Tallarico staat voor. En de Trump-kandidaat loopt daar echt achteraan. Dat is het korte verhaal. Maar het lange verhaal is dat Donald Trump al sinds die jaren 80, 30 zaken heeft aangespannen tegen mediabedrijven. Heeft er overigens niet één gewonnen, maar heeft er wel al $86,5 miljoen in schikkingen uitgehaald. Elke keer. Dus dan kan je je afvragen of wat winnen en verliezen is trouwens. Maar die mediabedrijven geven elke keer toe.
3: Ja.
8: Betalen enorme bedragen. De omroep van Jimmy Kimmel vorig jaar nog $15 miljoen. En Trump weet dus, dit werkt. Je hoeft maar te dreigen met de acties van de toezichthouder.
3: Ja.
8: En dan krijg je je zin.
3: Maar het werkt op korte termijn?
8: Nou ja, Dat is de vraag. Ik bedoel, hoe gaan omroepen hier echt mee om? Jimmy Kimmel zet het dan op YouTube, wat natuurlijk wel interessant is, want de meeste mensen kunnen heel goed op YouTube kijken. Het is een soort wedstrijd tussen oude en nieuwe media.
3: Want daar geldt die regel niet, hè?
8: Daar geldt die regel niet. Dus je kan net zo goed het hele programma verplaatsen naar YouTube.
3: Ja. Maar dan is dus eigenlijk, als je even cynisch kijkt, Clara, dan is eigenlijk dit gedoe van die tv-uitzending is eigenlijk hele goede reclame voor om naar YouTube te gaan.
9: Ja, natuurlijk. En ik bedoel, we zaten zelfs net even te kijken hoeveel het al bekeken is. Ik bedoel, in 5 uur is het nu al, wat is het, 800.000
3: keer? Ja, bijna 800.000 keer.
9: Ja, nou, dat is natuurlijk fors, vind ik, voor een land.
3: 827. Dat is informatie van een kwartier geleden.
9: Het tikt maar door. Ja, ik herken, ik geloof niet dat de persvrijheid in Amerika echt onder druk staat. Nee? Er zijn nog steeds heel veel hele goede media die gewoon hun werk doen. En natuurlijk, ze krijgen met intimidatie te maken. En het gaat echt om intimidatie. En je herkent het ook wel van de manier waarop bijvoorbeeld in bepaalde landen in Centraal- en Oost-Europa de afgelopen 20 jaar media onder druk zijn komen te staan. Door
3: behoorlijk,
9: zo'n waakhond. Ja, zeker. Ja. Door zo'n waakhond die banden heeft met de overheid. En die opeens regels die door veel mensen eigenlijk niet meer echt in het bewustzijn zaten, opeens begint te handhaven. En daardoor dus ook media kan gaan intimideren.
3: Ja, handhaven vanuit een politiek belang.
9: Ja, precies. Vanuit een politiek belang worden opeens regels tevoorschijn getrokken waarvan mensen zich ofwel niet bewust zijn of die nieuw zijn.
3: Ja.
9: En in dit geval worden dus regels die traditioneel golden voor journalistieke platforms worden opeens op zo'n comedy show toegepast.
3: Maar je zei net, de persvrijheid is niet per se.
9: Nee, ik vind persvrijheid gaat mij echt om van kun je mensen juist alle vrijheid interviewen. Je hebt het
8: In ieder geval is hier wel heel erg sprake van een chilling effect. In de kern is het heel simpel. Hij heeft een democratische politicus geïnterviewd en mag dat niet uitzenden. Dat vind ik wel. Als dat in Nederland het geval zou zijn, dan zouden wij terecht moord en brand schreeuwen. Dus ik maak me daar wel zorgen over.
9: Ik zeg niet dat het geen zorgelijke situatie is. Hè. Er is intimidatie. Het medialandschap staat onder zware druk. Maar ik vind persvrijheid echt een groot woord om dat in dit geval te gebruiken. Omdat ik nog steeds. Ik bedoel, Jimmy Kimmel kan hem interviewen, kan dat op YouTube doen. De New York Times die doet geweldig werk. Heel veel Amerikaanse media kunnen gewoon in alle vrijheid hun werk doen. Dus ik waak er wel een beetje voor dat we het label van de persvrijheid is staat onder druk. Zo snel op Amerika zou.
3: Hij is er nog, maar hij staat wel onder druk.
9: Ja, er is intimidatie, laat ik het zo zeggen. Ja.
3: Okay. Clara, gaan we naar jouw mediamoment. Je hebt een artikel uit New York Magazine uitgezocht en dat gaat over pushmeldingen.
9: Ja, pushmeldingen. En eigenlijk de manier waarop er bij Amerikaanse media, daar zijn ze weer, achter de schermen door journalisten gelobbyd wordt om een bepaald verhaal in zo'n pushmelding te krijgen. Dat er echt hele lobbycircuits achter de schermen zijn om je verhaal gepusht te krijgen. En dat heeft natuurlijk een hele belangrijke reden. Namelijk met de teleurgang van sociale media als manier om door te klikken naar stukken. Dat merken wij bij NRC ook. Dat levert eigenlijk niet meer zoveel op. Mensen gebruiken sociale media voor andere dingen, maar niet meer echt om door te klikken. En ook zoekmachines worden steeds minder belangrijk. Komt ook weer door AI. Ja. Zijn die pushmeldingen zijn eigenlijk steeds belangrijker geworden.
3: Zijn hele goede reclame.
9: Het is eigenlijk de meest directe manier om je publiek te bereiken. Dus als je wil dat je verhaal gelezen wordt, dan moet je in zo'n push zitten.
3: Ja. Maar is het niet zo dat de consument, als hij te veel pushberichten krijgt, dat hij op een gegeven moment denkt, het zal wel.
9: Jazeker. Dus dat moet je ook heel goed over nadenken. En daarom kun je niet alle verhalen pushen. Je moet selectief zijn. Je moet nadenken over goede koppen. Je moet nadenken over goede titels.
3: Wat push je dan wel en wat push je niet?
9: Ja, dat verschilt dus heel erg. Ik denk dat wij bij NRC ook weer andere dingen pushen dan bijvoorbeeld ANP. ANP pushen natuurlijk veel en veel hard nieuws ook. Ik heb ze zelf ook aanstaan. Jullie bereiken mij best wel vaak op een dag.
3: Te vaak voel ik dat hier?
9: Nee, helemaal niet. Okay. Nou ja, soms heb je wel eens een push waarvan je denkt van
8: maar dan is er weer iemand anders die daar gelukkig mee is.
9: Ja, precies. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld entertainment nieuws over BN'ers zouden wij als NRC pushen dat niet.
3: Fred uit B&B of zo, dat soort nieuws.
8: Dat pushen we ook niet, hoor.
9: Nee. Ja, maar misschien wel een presentator van de NPO die vertrekt. Of weet je wel, dat zouden wij. Ja.
8: Een bekende Nederlander die is overleden, zeker.
9: Ja.
3: Janine de Rooijen van Zuiderwijn, liefhebber van pushberichten.
0: Ja, ik zei het, ik ben heel ouderwets. Ik heb ze gewoon niet aanstaan. Ik durf het bijna niet te zeggen hier. Omdat ik toch, als je aan het werk bent of je bent aan het schrijven, aan het lezen, het verstoort gewoon je concentratie.
8: Dat is precies het idee.
0: Ja, nee, en precies daarom heb ik het dus niet aanstaan. Net als dat ik mijn inbox ook vaak, mijn e-mail-inbox ook wegklik als ik echt bezig ben om iets te schrijven. En ik kijk wel regelmatig en ook op alle nieuwswebsites wat er is. Maar ik probeer toch als consument zelf enigszins controle te houden. Dus het is ook een strijd natuurlijk tussen de media en de consument om die aandacht.
3: Ja. Maar averechts kan werken, Freek, als je te veel pusht.
8: Zeker. Ja, weet je hoe je... ik kijk er heel graag naar alsof het een voorpagina is. Een journalist wil graag zijn stuk op de voorpagina, of wilde graag zijn stuk op de voorpagina hebben, wil graag zijn stuk bovenaan op de website hebben, wil graag lezers hebben. En een push is inderdaad, zeker in een tijd dat AI steeds sterker wordt en mensen dus niet meer automatisch naar een nieuwsmedium gaan, mm-hmm. maar hun nieuws via AI krijgen, via een eigen AI-toepassingen gaan we natuurlijk allemaal de komende jaren gebruiken.
11: Ja, gaan we weer.
8: Ja, sorry daarvoor, maar het is, het is een beetje de werkelijkheid. En waarom zou je nog naar een bepaalde nieuwstitel gaan als je je nieuws toch al krijgt? Dus pushen is een hele goede manier om lezers, om kijkers te werven. En dan is er een balans, maar de meeste media vinden uit dat meer niet noodzakelijk slechter is. Mm. Want simpelweg, we zijn allemaal verslaafd aan die telefoon, dus we kijken er echt naar. Dus,
11: accepteren ook dat het een lawine is eigenlijk.
8: Nou ja, we willen het ook wel een beetje.
11: We openen ze niet allemaal zoiets.
8: Nee, maar we willen het ook wel weten. We zijn natuurlijk ook nieuwsgierig als mensen.
11: Ja, ja. Clara van der Wiel, zijn die discussies, want ik kan me voorstellen, stel ik werk bij NRC en ik heb een nieuwsverhaal, dan wil ik dat gepusht wordt.
9: Ja, zeker. Ja. Dan ga je langs bij de mensen die daarover gaan.
11: Bij jou bijvoorbeeld?
9: Het moet, als het gaat om onze nieuwspushen, dan moet het nieuws zijn. Het moet niet een verhaal zijn dat... Ja,
11: dus dan vraag jij, oké, maar wat is nou je nieuws?
9: Ja, precies. Wat is het nieuws? Waarom is het belangrijk? Waarom moet het meer dan 100.000 mensen die push krijgen bij ons? Waarom moet die dit allemaal nu weten? Dus dat soort vragen stel je dan. En om nog even terug te komen van, tuurlijk, hè, mensen krijgen veel pushes, maar ik merk ook in mijn omgeving dat mensen ook... eens per dag kijken wat er allemaal gepusht is. Hè? Dus hun logscreen op de telefoon eventjes. En daar dan een keuze uit maken. Dus in die zin hebben nieuwspushes ook weer een andere functie dan alleen maar direct erop klikken. Hè? Mm-hmm. Het is ook een manier om een soort van overzicht te krijgen. Oh, dit zijn de verhalen.
8: De voorpagina.
9: Ja, dus een soort van voorpagina. Die
11: wat ik heel vaak heb, is dan zie ik iedereen binnenkomen. Ja. En dan denk ik 2 uur later, oh ja, ik had nog een pushbericht. Ja. Dan kan ik hem weer terugvinden.
9: Ja, dus dat helpt ons dan ook weer. Dus dat
11: lijkt hij in mijn sms-berichten te zitten. Ouderwets, hè?
9: Ja, heel ouderwets.
11: Heb je een beetje een beeld van mijn digitale toestand. Ik ga jullie bedanken voor jullie deelname aan dit mediaforum. Clara van der Wiel van NRC en Freek Staps van het ANP. Fijn dat jullie er waren. Zometeen na het nieuws onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over de corona-enquête. De verhoren zitten erop. Gisteren was de laatste natuurlijk. En misschien heeft u daar nog vragen over als u daar even op terugblikt. 0800-1101 of u kunt ook naar Radio 1 gaan op de NPO Luister-app. Gaan we nu naar de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen.
1: NPO Radio 1.
12: Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen en 40 mensen gewond geraakt. Volgens de Zwitserse politie zijn 3 van hen zwaar gewond. Verslaggever Hendrik Willem Hofs die sprak met alarmcentrale Eurocross, die helpt in Zwitserland.
13: Normaal gesproken gaat het om een medisch team en mensen ook die de taal goed spreken, die dus contact houden ook met de autoriteiten daar. Maar Eurocross houdt ook contact met de reisorganisatie OAT, met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij coördineren zeg maar, namens alle alarmcentrales de Nederlandse hulpverlening. Ze hebben ook een speciaal nummer ingericht voor familieleden van slachtoffers. We begrijpen ook dat daar veel mensen ongerust naartoe bellen die hun geliefden niet kunnen bereiken. Nou, Eurocross zal die operatie waarschijnlijk verder gaan opschalen, want ze moeten natuurlijk ook gaan kijken hoe het met de mensen in de ziekenhuizen gaat. Of die daar goed verzorgd worden, of ze terug kunnen naar Nederland. En ook de dodelijke slachtoffers, ook daarvoor zal overlegd moeten worden over de repatriëring.
12: Over de identiteit van de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland is nog niets bekendgemaakt. Bij een politieachtervolging in Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 die zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding over kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid op de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. En FC Utrecht heeft zich versterkt met doelman Sergio Pat. Hij komt transfervrij over van het Bulgaarse Ludogorets, dat zijn contract heeft ontbonden. Met de Bulgaarse topclub werd hij 4 keer landskampioen en won die 2 keer de nationale beker. Afgelopen seizoen verloor de 36-jarige Pat zijn basisplaats. En bij Utrecht wordt Pat 2e keeper achter eerste keus Barkas.
11: Dankjewel, Michel Koenen. Erwin de Hart, hoe is de situatie op de weg op dit moment?
14: Het rijdt goed rond. Er staan wel een paar files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoop het Everdingen en Beest. Met een D, 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Nu 10 minuten op onthoud bij de Duitse grens. 3 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Knoop het Ewijk en afrit Nijmegen door een kapotte vrachtwagen. 3 kilometer file. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. De vertraging is 10 minuten. En de N9 A9 Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Bergen 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
2: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
11: De aanslagen van 9-11 hadden grote gevolgen. Zo viel Amerika met hulp van westerse bondgenoten Afghanistan binnen. Maar ook in eigen land waren concrete gevolgen merkbaar. Hoe deze aanslag en ook die daarna in Europa bijvoorbeeld hebben doorgewerkt, dat bespreken we zo meteen met docent, universitair docent terrorisme Janine de Roy van Zuidewijn. Ja, soepjurkje, jankert. Twee woorden die zijn blijven hangen naar de parlementaire enquêtecommissie corona. Gisteren vond het laatste openbare verhoor plaats. Maar wat is eigenlijk de waarde van deze corona-enquête, behalve die twee termen die maar blijven hangen en terugkomen? Wat zijn we te weten gekomen over de manier waarop tijdens de pandemie beslissingen zijn genomen? En hoe nu verder? Wat zijn de lessen die getrokken gaan worden? Hessel van Piekarts, politiek journalist van de Volkskrant, is hier om alle vragen van u thuis te beantwoorden hierover, over die enquêtecommissie. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
11: Je hebt de afgelopen tijd die verhoren op de voet gevolgd. Volgens mij heb je ze allemaal gezien, toch?
15: Bijna allemaal.
11: Ja, en heel veel ook daarover gepubliceerd. Ze begonnen natuurlijk eind mei. 9 weken lang hebben ze geduurd. Wat is jou nou het meest bijgebleven? Zijn dat inderdaad die eeuwig terugkerende appjes tussen de ministers?
15: Nou, dat was maar een heel klein onderdeel inderdaad. En ik denk dat het een beetje onterecht is ook dat dat blijft hangen.
11: Mm-hmm.
15: Het is natuurlijk wel...
11: Ik zag je net al schudden toen ik het zei. Ja.
15: Nou ja, goed, het is opvallend hè, dat ministers in een crisis ook zo met elkaar communiceren. Het is zeker ook iets wat, denk ik, wat goed is dat de enquêtecommissie heeft voorgelegd. Maar het blijft natuurlijk een klein onderdeel van een enorme crisis.
11: Ja, toch even, is het goed dat ik... Want Rutte had daar ook wel een beetje kritiek op. Hè? Waarom moet dat openbaar, dit is hoe het gaat als je de Eredivisie speelt?
15: Ja, dat zei hij. En ik denk dat hij daar een goed punt maakt vanuit zijn perspectief in ieder geval. Hè? Want het is inderdaad wel een communicatie tussen ministers die ook wel gefrustreerd waren in die coronacrisis. Over hoe het natuurlijk ging met hun maatregelen die ze wilden nemen. En sommige ministers die dan dat een beetje tegenwerkten. Maar daar zit ook, in dat laatste zit wel het interessante in, dat er natuurlijk ook iets zegt over de sfeer in zo'n kabinet, over hoe je tegenspraak regelt. Het hoort ook in een kabinet dat je het met elkaar oneens kunt zijn.
11: Ja.
15: Dus daar zit ook wel weer een punt waarin de commissie, denk ik, gelijk had om dat voor te leggen. Alleen dat het dan inderdaad in de media ook
11: dit is ook een beetje wat mensen doen, toch? Als je bij een gemiddeld bedrijf gaat kijken hoe daar onderling geappt wordt, ik denk dat je niet heel veel anders dat je dit ook tegenkomt.
15: Ja, dat is ook wat Rutte letterlijk zei. Hè? Ja. Van, ik denk dat iedereen thuis die dit nu ziet, dit wel herkent. En dat is ook wel natuurlijk een beetje waar.
11: Ja, maar het zegt ook wat. Dat zijn inderdaad geen ministers, hè, in bedrijven.
15: Precies.
11: Het zijn andere verantwoordelijkheid. Wat sprong er, om dan even naar het echte belangrijke te gaan, wat sprong er voor jou echt uit?
15: Nou, het is een hele lastige, want het duurt 9 weken. Maar ik denk dat als je het hebt over een thema wat echt de hele tijd terugkwam, was de vraag of er wel genoeg ruimte was voor het maatschappelijke perspectief tijdens corona. Hè. Dat is echt iets wat bijna bij elk verhoor terugkwam, bij zowel de bewindspersonen als critici van het coronabeleid. En steeds was de vraag van, hebben we wel genoeg oog gehad voor wat er in de samenleving speelde als we bijoorbeeld de scholen op slot zetten of weer met de lockdown kwamen.
11: Dat hangt natuurlijk volgens mij, en volgens Rutte ook, heel erg af van wat je doelstelling is, toch? Namelijk, het doel was code zwart voorkomen, vooral in het begin.
15: Ja, nou, dat is precies ook de vraag die, denk ik, voor de commissie heel interessant gaat zijn. Van je kunt wel opschrijven dat je meer oog moet hebben voor die maatschappelijke gevolgen.
11: Maar als dat niet per se je doel is,
15: Maar als er als puntje bij paaltje komt en je moet besluiten over leven en dood, zoals Hugo de Jonge het zei.
11: Ja,
15: wat gaat er dan in een volgende pandemie gebeuren? Bijvoorbeeld, ik vind de scholensluitingen daarvan een heel mooi voorbeeld. Ik denk dat niemand die wil en ook niemand meer wil dat die ooit terugkomt. Want het leidt tot eenzaamheid onder kinderen en jongeren. Ja. Het leidt tot leerachterstanden, et cetera. Dat is wel duidelijk. Maar als je bij een volgende pandemie weer met een virus zit, wat misschien nog wel dodelijker is, ik denk dat dan niemand zijn kind naar school laat gaan.
11: Nee.
15: En dan heb je weer de facto een scholensluiting. Dus de werkelijkheid zit soms, denk ik, daar een beetje in de weg van de wens.
11: Ja. Als je één gevolg van dit rapport zou moeten noemen, wat zou dat dan zijn?
15: Een gevolg van het rapport, dus wat ze ermee uiteindelijk kunnen bereiken.
11: Ja,
15: ik denk dat dat dus een hele lastig is, ook omdat er dus veel herhaling in de verhoren die we hebben gezien, met wat er al is opgeschreven, ook door bijvoorbeeld de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Dus heel veel wisten we al wel een beetje. Dus daar zitten niet heel veel nieuwigheden in. Zoals de scholensluiting. We wisten best dat die grote gevolgen had. Maar het zit wel, denk ik, het uitlek gewicht zegt, zit echt, denk ik, in de pandemische paraatheid. Wat ze daarover gaan opschrijven.
11: Ja, goed. Dat gaan we zo meteen over verder praten. En daar kunt u dan ook vragen over stellen. Moet u even bellen met 0800-1101. Als u dus vragen heeft over de corona-enquête. U kunt ze ook stellen via de NPO Luister-app. Zeg ik nog even, moet u even voor Radio 1 kiezen. En terwijl u belt of appt, gaan wij op smaakvolle wijze naar de vraag van onze spraakmaker.
16: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
11: Zoals iedere vrijdag in handen van onze verslaggever Marcel Dekker. Dit keer in de rol van keukenprinses, heb ik begrepen, Marcel?
17: Ja, één keer in de paar maanden, Carl-Johan, gaat het schort aan, de muts op, de pollepel in het borstzakje, een glas wijn met wat rijkelijk besmeerde toosjes op steenworp afstand. En een man die wel kan koken, die naast mij staat. Eke Marien, ik lichtte jouw doopcel even van de week. Je bent kok, freelance foodstylist, een productontwikkelaar. Kortom, een man met liefde voor eten. En dan is de schoolkrantvraag, waar komt dat vandaan?
18: Nee, ik heb altijd heel erg van lekker eten gehouden. En vooral wil ik altijd weten waarom de dingen gebeuren in de pan zoals je, wat er gebeurt. Ja, want mijn motto is, als je begrijpt wat er in je pannen gebeurt, word je een betere kok.
17: Ja, het is eigenlijk bijna de scheikunde van wat je doet in zo'n pan.
18: Nou, koken is natuurlijk chemie. Het is niet alleen chemie, het is ook fysiek gebeuren van allerlei dingen. Het is ook fysisch. Maar het moet ook vooral lekker zijn. Hè? Het is leuk als je weet en begrijpt wat er gebeurt. Maar uiteindelijk het doel is natuurlijk altijd lekker eten maken.
17: Precies. En daar geef je ook uitgebreid uitleg over op je platform Koken met Kennis. Dit moet ik even melden, anders mocht ik niet langskomen. Nee, precies. Fijn dat je in ieder geval hier bij je potjes en pannetjes in de keuken staat. Om de vraag van Janine, de Roy van Zuiderwijnen, te gaan beantwoorden. Een vraag, Janine, over rauwe vis, heb ik begrepen.
0: Ja, dat klopt. Want ik was deze zomer in Peru op vakantie. En daar is een heel bekend gerecht, dat heet ceviche. Dat is rauwe vis. Ik heb ook een kookcursus gedaan. Dus ik mag me nu ceviche-expert noemen. Maar eigenlijk begreep ik niet hoe het nou exact werkte.
11: Na de cursus begreep je het ook niet?
0: Nee.
11: Oh, oké.
0: Goede cursus.
11: Ja?
0: Dus nou ja, want het punt is, je doet rauwe vis in een marinade van onder andere citroen. En dan werd verteld, dan gaart die vis op de een of andere manier als je die een bepaald aantal minuten in die citroen legt. En mijn vraag was, klopt dat nou? Is dat echt een garingsproces? Wat gebeurt er nou met die rauwe vis dat je het daarna in goed vertrouwen kan eten? Nou, ik zit hier nog, dus ik heb het overleefd.
11: Ja, je wil even scheikundeles eigenlijk.
0: Eigenlijk wel, ja. Okay, ja.
17: Nou, dat gaan we dan maar eens doen. Hè. Overigens, over de risico's van het eten van ceviche, daar komen we zo meteen nog over te spreken. Ceviche noemen ze dat inderdaad, Eke, een gerecht dat van een paar continenten verderop komt. Zuid-Amerika, Peru.
18: Zuid-Amerika, Peru, Ecuador, Chili hebben allemaal ceviche-varianten. En ja, hoe zit het nou precies? Er is inderdaad een effect van zuur, meestal uit limoensap of citroensap, zoals je zei. Dat verandert iets aan de lading tussen de eiwitten, waardoor ze elkaar gaan aantrekken en dus dichter op elkaar komen te zitten. En dat zie je dus ook. Als je vis marineert met zuur, verandert het een beetje van doorschijnend. Wit vis kan een beetje doorschijnend zijn, naar helder wit. En dat is echt omdat het licht dan niet meer door die eiwitten heen kan vallen.
17: Ja.
18: En ja, maakt het wit. Vergelijk het met een ei wat je bakt in de pan. Dat is doorzichtig. En gaat van doorzichtig naar helder wit. En dat zuur heeft een beetje hetzelfde effect, maar het is toch anders dan garing met hitte. Dus maar garing met hitte, ja, daar schakel je ook een boel micro-organismen mee uit. En dat is met zuur anders. Zij dat zuur zeker micro-organismen de nek om kan draaien, of het in ieder geval het leven moeilijk kan maken.
17: Ja.
18: Maar het is toch anders dan hitte.
17: Precies. Waarom doen we eigenlijk zo ingewikkeld, hè? Want hier in Europa dan flikkeren we het in een pan of in de frituur of op een grill.
18: Ja.
17: Dit is totaal anders. We kennen natuurlijk wel de rolmops op zuur. Die kennen we allemaal.
18: Jazeker.
17: Maar dit is een geheel andere exercitie. We zijn bezig. Jij bent ook een ceviche-expert. Je leeft ook nog, dus kennelijk doe je het ook goed.
18: Nou, ceviche.
17: Wat zit er in het pannetje?
18: Nou, ik heb hier, dit heet eigenlijk tijgermelk. Dat is de marinade van een ceviche. En dat is in ieder geval limoensap. En vaak peper en koriander.
19: Ja.
18: Soms zit er ook een uitje door. Ik doe er ook graag blokjes tomaat in. En ik heb er nu voor wat zoetigheid niet alleen limoensap gebruikt, maar ook een beetje sinaasappelsap en passiefruit.
19: Precies. En dan het allerbelangrijkste ingrediënt is de vis. Die ligt hier ook voor ons. Je hebt goddank de zalm gekozen. Daar kunnen we...
18: Nou, de zalm is een van de weinige vissen die in Nederland als geschikt voor rauwe bereiding wordt verkocht. Ja. Ook in de supermarkt. Maar klassiek wordt het eigenlijk gemaakt van witvis. Van dorade bijvoorbeeld. Of ja. Wat is het? Kabeljauw. Dat leent zich heel goed. Maar je moet eigenlijk, als je het gaat maken, altijd op zoek gaan naar gewoon heel verse vis.
19: Heel verse
18: of vis die ook geschikt is voor rauwe bereiding. Dus ja, informeer er gewoon even bij naar je visboer. Precies.
19: Dan is je uitgangspositie in ieder geval al goed.
18: Ja.
19: Dan zitten er in ieder geval geen dingen in waar je vreselijke ziektes van kunt krijgen.
18: Ja.
19: Je bent het even op het bordje aan het klaarmaken.
18: Ja, ik heb er één al gemarineerd een lange tijd geleden.
19: Ja.
18: Of een uurtje geleden. En dan zie je dat die vis dus ook wat ruller wordt. Hoe langer het in het zuur ligt, hoe ruller die textuur. En ik heb er één gemaakt waar ik het nu eigenlijk net over één heb gedaan. Die marinade. En ja, als je dan even proeft, dan zul je ook het verschil proeven in die textuur van die vis.
19: Oké. Verse vis en de zuren, die kunnen ook misschien een klein beetje helpen tegen die bacteriën en die beestjes in de vis, of niet?
18: Zeker, ja. Ja, vers is dus belangrijk.
19: Lekker.
18: Dat zuur heeft ook zeker een conserverend effect. Het is niet voor niets dat we natuurlijk al eeuwenlang conserveren in zuur.
19: Nou, er staan in ieder geval aan de tafel in Hilversum is er iemand die het overleefd heeft. Jij hebt het ook overleefd.
18: Tot nu toe wel, ja.
19: Ik ook nog.
18: En ik heb het al een uur geleden geproefd, dus het gaat goed.
19: Precies.
18: En ja, dit is wel leuk dan, zeg maar, als contrast, die hele verse. En die is dan, ja, daar blijft de textuur van de vis dus ook meer intact.
19: Oké, nu is de zuur heeft de keel bereikt. Dus misschien moeten we nu afronden. Het is heel lekker. Maar goed, Janine, kort gezegd, verse vis en lekker veel zuur. En er is niet zo heel erg veel aan de hand. En je kunt dat gewoon veilig doen, eigenlijk.
18: Zeker.
19: Ook in Nederland.
18: Ook in Nederland.
11: Ja. Dankjewel. Dankjewel, Marcel ook. Gaat u meteen naar de viswinkel straks nu?
0: Ja, ik vind eigenlijk dat ik het vanavond nog een keer moet maken.
11: Ja, nou, doen. Spraakmakers. De verhoren van de corona-enquête zijn ten einde. Wekenlang werden ministers, experts en critici gehoord.
20: Aan de orde is een openbaar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona.
21: Het was de hele tijd balanceren. Het was 2 jaar lang lopen op een concours.
22: Het is absoluut waar dat dit zo'n ingrijpende crisis was die ook zo verschrikkelijk lang duurde.
23: En dan terug naar hebben wij kinderrechten geschonden? We hebben zeker kinderrechten geschonden.
24: Dat familieleden niet bij hun geliefde mochten zijn terwijl die op het punt stond te overlijden en... Dat moeten we echt nooit meer doen.
25: En zo liet hij in een appje aan minister Hugo de Jonge nogal laatdunkend uit over collega-minister Arie Slob. Het was een soepjurkje en een janker.
26: Het verdient absoluut niet de schoonheidsprijs.
27: Ik heb zeker uitspraken gedaan waarvan ik weet dat die stevig binnenkwamen bij mensen.
28: Je wilt eigenlijk voor iedereen goed doen. Maar dat is ook best lastig.
29: Het onmachtige gevoel wat je daarbij hebt is dat je eigenlijk niet in staat bent om je kinderen daarvoor te behoeden.
30: Ik zie dat het heel veel met u doet. En ik wil u gewoon bedanken dat u dit heeft gedeeld.
11: Nog steeds bij mij aan tafel zit Hessel van Piekarts, politiek journalist van de Volkskrant. Als u vragen heeft, kunt u dus bellen 0800-1101. Vragen over de corona-enquêtecommissie en dan vooral de verhoren. We gaan naar onze eerste beller en dat is Carina van der Velde. Goedemorgen.
31: Goedemorgen.
11: Je had een geldvraag.
31: Mijn geldvraag. Wat kost een parlementaire enquête nu precies? Dat zou ik wel graag willen weten.
15: Ja, dat is eigenlijk best wel een goede vraag, want daar is niet per se heel veel aandacht voor. Dat komt misschien ook omdat het niet extreem duur is. Op een miljardenbegroting van het Rijk, hè, kost het zo ongeveer... Nou ja, het verschilt wel heel erg per enquête. In het verleden kostte ze 2 miljoen, 2 à 3 miljoen. En deze is wel een stuk duurder, omdat die echt een stuk langer duurt. En dat is zo'n 8 miljoen wordt begroot. Dus dat is wel fors meer.
11: Ja. Mevrouw van der Velde, vindt u het belangrijk om te weten wat de kosten zijn? Ja, blijkbaar wel, anders zou u de vraag niet stellen. Maar waarom?
31: Ja, want kijk, zo'n enquête heeft natuurlijk een doel. En... dat mag natuurlijk wel wat kosten, maar dan moet het ook wel geëvalueerd worden. Is het doel gehaald voor het geld dat ervoor uitgegeven is? En mijn vraag is dan nu, de volgvraag is dan... waar zit dan het verschil in die kosten in? Dus waarom is dan de ene zoveel duurder dan de ander? Waar zit hem dat in? Dat vind ik wel interessant om te weten, eerlijk gezegd.
15: Ja, nou ja, de lengte denk ik van deze enquête... Want

0: gegeven is. En mijn vraag is dan nu, de volgende vraag is dan... waar zit dan het verschil in die kosten in? Dus waarom is dan de ene zoveel duurder dan de ander? Waar zit hem dat in? Dat vind ik wel interessant om te weten, eerlijk gezegd.
1: Ja. Ja, nou ja, de lengte denk ik van deze enquête. Want hij is nu al bijna 4 jaar zijn we eigenlijk al onderweg. Ja. Sinds het begin.
2: Het kwam ook niet zonder slag of stoot tot stand.
1: Precies, kwam niet zonder slag of stoot tot stand. We hebben ook 9 weken aan verhoren. Het is een hele opzet, hè, heb je daarvoor nodig. Met de mensen moeten een plek hebben om verhoord te worden. Je hebt personeel nodig, ambtelijke ondersteuning, et cetera.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus, en hij gaat uiteindelijk ook een stuk langer duren dan vorige enquêtes. Want begin volgend jaar.
2: Ja, en ik weet niet, maart geloof ik, was het zelfs?
1: Ja, eerste kwartaal. Dus ja. Soms duurt het ook nog langer. Maar laten we zeggen, eerste kwartaal in ieder geval, toch wel zal het eindrapport worden geschreven of verschijnen. Dat wordt nu geschreven.
2: Ja. Hartelijk dank, Carine van der Velde. Fijn dat u mee wilde doen met Zijn er nog vragen. U kunt ook bellen thuis, 0800-1101, of stel uw vraag via de NPO Luister-app en kies dan voor Radio 1. Omid, die appte bijvoorbeeld dat hij benieuwd is naar wat we kunnen verwachten qua uitkomsten. Gaan ze ergens op inzoomen, bijvoorbeeld inderdaad die maatschappelijke impact of het aantal slachtoffers, of gaat het uiteindelijke verslag over alles rondom de coronacrisis?
1: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk, dat weet ik ook niet. Ik kan natuurlijk niet vooruitkijken wat de conclusies worden, maar je kunt wel een paar van die thema's, een paar conclusies al een beetje ontwaren. En dat is bijvoorbeeld dus inderdaad die maatschappelijke gevolgen meenemen, veel eerder in het proces. Ik denk dat dat echt iets is wat ze gaan opschrijven. Ja. Dat je al aan het begin van een crisis zegt, oké, we halen er ook planbureaus bij, experts, sociologen, et cetera, die begrijpen wat er in de samenleving speelt. Dat gaat er hoe dan ook in staan. Maar er zal ook, en daar had ik het net al een beetje over pandemische paraatheid, denk ik, echt wel.
2: Oh ja, dat is een punt waar aandacht krijgt.
1: Daar zit ook wel de kracht, denk ik, van zo'n enquête. Want als dat zwart op wit staat in een eindrapport, dan kan het de komende jaren voorkomen dat er bijvoorbeeld wordt bezuinigd op die pandemische paraatheid.
2: En dat is dus het voorbereiden. Nou, dat gebeurt ook, toch? Want dat geld is door kabinet Schoof eigenlijk weggehaald daar.
1: Ja.
2: Het is weer een beetje hersteld, maar niet helemaal.
1: Precies, ja. Dus het geheugen in Den Haag is soms heel erg kort. Zeker als er ergens geld moet worden gevonden voor andere plannen. En dan kan het helpen als de Tweede Kamer met zo'n rapport in de hand kan zeggen, kijk uit. We hebben hiervoor gewaarschuwd.
2: Ja. Janine de Rooij van Zuiderwijn, u heeft ook een vraag.
3: Ja, ik ben eigenlijk benieuwd, niet zozeer naar de enquête nu, maar een wat langere termijn perspectief. Want we hebben het vandaag ook, 25 jaar 11 september. Hoe kijken we terug? En de vragen die je stelt, die nu gesteld worden, zijn ook een soort teken van de tijd. Dus ik ben benieuwd als we nu 25 jaar verder zouden zijn. Dus over 25 jaar. Dat is natuurlijk een lastige vraag, maar wat voor andere soort vragen of andere focusgebieden zouden we dan misschien met elkaar formuleren, denk je?
1: Poeh, dat vind ik echt een hele lastige. Maar ik denk dat je nu al best wel ver weg van de crisis eigenlijk zit. Een aantal jaar. Dus dat je nu al andere vragen hebt dan dat je ze 4, 5 jaar geleden had.
2: Hoe zijn die vragen veranderd volgens jou?
1: Ja, ik denk dat als je nu terug zou gaan, ook voor jezelf als je dat bedenkt, dat als je weer terug bent in die crisis, dat heel veel mensen toen echt wel bezig waren. Zeker aan het begin, maar ook wel gedurende de crisis met, worden mijn naasten ziek? Word ik zelf ziek? Wat gaat er gebeuren? Toch ook wel angst. Komt er een nieuwe variant die dodelijker is? En nu zijn de vragen heel veel meer. En dat is ook wel logisch. Van hoe hadden we al die maatregelen wel zo moeten nemen? Zo stevig om die besmettingen tegen te gaan. Terwijl op dat moment toch die focus die besmettingen was. Niet alleen bij het kabinet, maar ook bij heel veel mensen. Dus het verschuift steeds een beetje op, denk ik. En dat zou over 25 jaar misschien ook zo zijn. Dan ben ik heel benieuwd.
2: Als we twee pandemies verder zijn, misschien wel.
1: Nou, dat is dan inderdaad de vraag. Dan wou ik inderdaad ook zeggen van ja, als we dan alweer een nieuwe pandemie hebben gehad, dan zitten we misschien weer met dezelfde vragen. Want dan,
2: als het de bedoeling is van niet, toch?
1: Nee, maar dat is dus de grote vraag de hele tijd. Ja.
2: Corina Ruijsen, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Wat is jouw vraag?
4: Die is al een beetje aangestipt, want ik wilde vragen over of we wel goed voorbereid waren als inwoners op zulke calamiteiten. Maar mijn vraag is nu vooral, zijn we dat dan ook voor de toekomst? Maar dan niet alleen in spulletjes, zoals mondmaskers of zo, maar mentaal.
2: Ja, goed, jij hebt al die verhoren gevolgd. Wat is je indruk?
1: Ik denk dat je de conclusie kunt trekken dat we niet goed voorbereid waren op de coronapandemie. Nee. Dat is duidelijk. Nee. Dat gaat ook denk ik het eindrapport wel halen. En dat zit hem inderdaad ook in die spulletjes die je al noemt. Maar mentaal, ja, ik denk wel dat we mentaal iets beter nu voorbereid zijn op een pandemie.

0: Omdat we er eentje toch kort geleden hebben meegemaakt. Ik denk op dit moment wel. Maar de grote vraag is dan dus, als het 10 jaar duurt en voordat er een nieuwe pandemie komt. Mm-hmm. Is ons geheugen dan nog zo goed dat we kunnen terughalen van dit hadden we toen moeten doen. Daar kan zo'n natuurlijk eindrapport ook wel weer bij helpen. Ja. Om dat een beetje scherp te zetten. Alleen niemand kan het als handleiding gebruiken.
1: Ja, zou je niet eens de discussie moeten voeren, want we hadden het net al over die doelstelling van het kabinet. Hè? Dat was vooral code zwart voorkomen. Zou je daar niet eens een discussie over moeten hebben? Van wat stel zoiets gebeurt weer. En dan weet je natuurlijk niet wat er precies gebeurt. Dat is altijd lastig. Maar dat je in ieder geval als het grote hoofddoel hebt, dat je afspreekt. Mm-hmm. Hè, wat gaan we in zo'n geval doen? Waar gaan we de nadruk op leggen?
0: Ja. Ja, dat staat ook wel een beetje in alle verhoren verborgen. Hè. De vraag van, moeten we daar niet een maatschappelijke discussie over hebben?
1: En van tevoren?
0: Van tevoren, inderdaad. En die werd soms ook wel een beetje gevoerd in de verhoorzaal. Maar ja, dat is een hele pijnlijke en lastige discussie. Want de alternatieven voor het tegenhouden van besmettingen, het tegengaan van sterfte, is dat je meer sterfte en besmettingen accepteert. Dat is eigenlijk toch wel het alternatief. Of dat je mensen die heel kwetsbaar zijn, isoleert van de samenleving. Ja.
1: Nou moest deze commissie, hartelijk dank trouwens Corina voor jouw vraag. Deze commissie moest keuzes maken. Hè? Waar gaan we de nadruk op leggen in die verhoren? Heb jij het idee dat er zaken zijn blijven liggen?
0: Ja, ze moesten inderdaad keuzes maken. Want je ziet nu al dat het dus 9 weken duurde. Dus als ze nog meer hadden gehad, dan waren we nog een maand verder geweest. Dat is denk ik ook te lang en te veel werk. En ook te veel voor een eindrapport. Maar er zijn een paar dingen blijven liggen. Ik denk bijvoorbeeld, post-covid heeft relatief weinig aandacht gehad. Mm-hmm. Afgelopen week nog wel een beetje. Bij het verhoor van Ernst Kuipers kwam het voorbij.
1: Ja.
0: Maar over het algemeen is daar weinig op ingezoomd. En dat is wel jammer, want er zijn natuurlijk nu juist mensen die daar nog last van hebben.
1: Maar is het ook niet een beetje logisch, omdat het vooral ging over het beleid tijdens de crisis?
0: Ja, alleen het beleid tijdens de crisis. Natuurlijk, mensen liepen toen ook corona op.
1: Ja.
0: Die uiteindelijk tot post-covid heeft geleid. Dus je zou ook daar bijvoorbeeld tijdens een crisis al over na kunnen denken. Wat doe je voor mensen die na zo'n virusinfectie heel lang problemen hebben? Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd. Misschien komt er toch nog iets over in het eindrapport. Want ze hebben het wel kort aangestipt.
1: Ja.
0: Maar het is geen groot onderwerp.
1: Nee. Je hebt ook gesproken met Daan de Kort, de voorzitter. Als we nou even kijken naar de doelstellingen van deze parlementaire enquêtecommissie. Waarheidsvinding, beleid evalueren, lessen trekken en traumaverwerking.
0: Ja, die laatste is wel eentje die zij zelf een beetje hebben toegevoegd eraan.
1: Ja, ja.
0: En die misschien ook wel waar is. En die ze ook hebben toegevoegd omdat ze wisten dat er al veel van die waarheidsvinding was gebeurd. Hè. Er is al veel onderzoek naar gedaan, naar wat er in de coronatijd is geweest. Dus het unieke van deze enquête is dat je het publiekelijk doet, hè? Dat je de mensen echt laat zien, dat je ze spreekt.
1: Dat je ziet wat de afwegingen zijn geweest.
0: En dat kan helpen voor mensen die nog steeds de gevolgen dus van corona ondervinden.
1: Ja.
0: Op verschillende manieren.
1: Ja.
0: Tot een beetje traumaverwerking.
1: Ja. Charlotte Balhuizen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Charlotte Balhuizen. Maar dat maakt niet uit, Charlotte. Mijn moeder zat in de coronatijd in het verzorgingstehuis. En het beleid was dat de ouderen er niet uit mochten met kerst naar hun familie. Vanwege het besmettingsgevaar. En ik heb zoiets, dat wordt niet in de enquête meegenomen. Wat is de meerwaarde ervan geweest om die mensen te beschermen? Terwijl ze toch waarschijnlijk 2 maanden of 3 maanden later toch dood zouden gaan. En hadden ze niet gewoon nog een leuk kerst met hun familie mogen meemaken?
1: Ja.
2: Dat waren kwetsbare mensen, maar hoe dan ook kwetsbaar, ze gingen toch wel dood. En waarom mochten ze dan niet de deur uit? Mm-hmm. Moest je achter het raam zwaaien?
1: Ja.
2: En ik vind dat een gebrek in de commissie, dat ze dat aspect niet hebben meegenomen. Ik vind het voor de jongeren heel sneu van dat ze een heel stuk hebben gemist in hun ontwikkeling. Maar ik vind voor de ouderen ook, denk ik, van de jongeren die hadden nog een toekomst en die wilden natuurlijk niet ziek worden. En die moesten we beschermen. En daar hebben we ons best voor gedaan. Maar die ouderen die hoefden we niet meer te beschermen. Want die gingen toch wel dood.
1: Ja, dus waarom heeft dat zo weinig aandacht gekregen? Of eigenlijk een niet? Is het helemaal niet voorbijgekomen?
0: Ja, het is wel voorbijgekomen. Ja. Een aantal keren is er wel aandacht aan besteed. Ook dat je inderdaad niet op bezoek mocht, et cetera. En toen werd ook wel uitgelegd dat soms de norm in sommige verpleeghuizen iets strenger was dan het nationale beleid.
1: Ja.
0: Daar is ook veel wat misgegaan in de communicatie. Hè, in de chaos van de crisis. Daar is ook dus wel aandacht voor. Ik denk ook dat daar wel iets over in het eindrapport komt. Maar over het algemeen is natuurlijk het wel een hele grote en brede vraag inderdaad. Van zeg je dat je dan de deur inderdaad openlaat en dus de kans hebt dat heel veel mensen sterven. Daar zit natuurlijk ook een risico aan dat de zorg daardoor overloopt. Los van of je het, ja, nou ja, ja. Hoe erg het is, et cetera. Dat is natuurlijk ook al een grote vraag. Dus ik denk dat ze bij dat soort grote vragen inderdaad wel weg zullen blijven. Ook omdat het heel erg lastig is.
1: Ja. Hessel van Biekhardt, hartelijk dank voor jouw antwoorden op de vragen die gesteld zijn in dit half uur. Tot zover deze. Zijn er nog vragen? Volgende week dinsdag, zeg ik even, gaat het over contant geld. Het is dan namelijk 50 jaar geleden dat de eerste geldautomaat in Nederland werd geïntroduceerd. Als u vragen heeft over wat de toekomst is van contant geld, dat kan. Of hoe het zit met een acceptatieplicht van contant geld in winkels bijvoorbeeld, kunt u even mailen. spraakmakers@kro-ncv.nl. U kunt ook nog even bellen. 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon.
3: NPO Radio 1. De taalstaat. In de voorstelling Breekbare Mensen brengt Diederik van Vleuten samen met Wendt Kaaskop een ode aan ons Nederlands muzikaal erfgoed.
4: Ik dacht, er moet bij mij op straat ook zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook zo'n ding staan.
3: Diederik van Vleuten zal er zijn. Saskia Noord is de gast over haar thriller De Eetclub, onze taalschat. Deze week is de gelijknamige serie op Netflix begonnen. En Piet Meeuwse heeft een nieuw boek, Het Hele Verhaal. Over het vertellen, de verteller en de vertelling.
5: NPO Radio 1.
3: Morgen vanaf 11 uur.
6: Wie luistert, weet meer.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
6: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: NPO Radio 1. 11 uur.
13: Carl-Johan de Zwart.
14: Nu 9-11 25 jaar geleden is, kunnen we met enige afstand kijken hoe die aanslag en ook aanslagen daarna in Europa hebben doorgewerkt. Gaan we zo meteen doen. Nu het NOS Journaal met Michel Koenen.
15: Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen. Dat heeft de Zwitserse politie ruim een uur geleden bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Premier Jette die heeft zijn medeleven betuigd. Hij spreekt van een afschuwelijk ongeluk. En ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken leeft mee.
16: Het zijn natuurlijk verschrikkelijke berichten. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden, natuurlijk ook bij al die familieleden die nu ook zorgen hebben over de mensen die daar zijn. Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team, staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
15: De bus reed gisteren aan het eind van de middag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. Op de weg waren werkzaamheden. De passagiers die waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De alarmcentrale Eurocross die heeft een speciaal telefoonnummer geopend waar betrokkenen zich kunnen melden. Woordvoerder Angela Looyen benadrukt dat dat belangrijk is.
17: En dat helpt allemaal om echt goed te kunnen inventariseren om wie het gaat, welke hulp nodig is en wat we kunnen doen voor die mensen. Dus onze hulpverleners die daar nu naartoe gaan, die gaan bijvoorbeeld ook de betrokkenen die waar eigenlijk niks mee aan de hand is, maar die echt iets vreselijks natuurlijk hebben meegemaakt, heel erg zijn geschrokken, gaan we ook kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die zo snel mogelijk naar Nederland terug kunnen keren. En de mensen die wel gewond zijn geraakt, dan gaan we kijken van zijn ze goed, worden ze goed behandeld, wat is nog meer nodig en wanneer kunnen ze terugkeren naar huis en dan gaan we helpen met de repatriëring.
15: En er zaten 45 mensen in de bus, 44 passagiers en de chauffeur. Eerder was nog sprake van 48 passagiers. Israël zegt dat het een groot ondergronds complex van Hezbollah heeft verwoest in het zuiden van Libanon. Dat gebeurde gisteravond op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. In de heuvel zaten volgens Israël 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin zouden onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten zijn aangetroffen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnels zijn gevonden. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Twee anderen die raakten gewond. De drie die gingen er vandoor na de inbraak. Hun auto raakte bij Venlo van de snelweg. In Heerlen zijn drie werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met twee anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel. De drie werknemers die zijn ontslagen. De finale van de US Open gaat tussen de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Het zijn de nummers 1 en 2 van de wereld. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor een Amerikaanse tegenstander. Vakbond CNV wil dat komend jaar de lonen met 3 tot 5,5% zullen stijgen. Die eis zullen ze bij de cao-onderhandelingen op tafel leggen. De voorzitter van CNV legt uit hoe ze bij die eis komen. Er is rekening gehouden met twee aspecten.
11: Als we kijken naar de inflatie, dus wat wordt een salaris ook gewoon minder waard door de economie. We vinden dat dat gecompenseerd moet worden, want je hebt recht op dat salaris. En op de tweede plek kijken we ook naar de arbeidsproductiviteit, hoe die gestegen is. Dat is goed voor bedrijven, maar wij vinden dat dan de werknemers daar ook in mogen delen.
15: En het verschil van 3 tot 5,5% dat komt doordat de resultaten per bedrijfstak verschillen. Sommige sectoren die maken winst en andere die draaien verlies. En daar wil vakbond CNV rekening mee houden in de gesprekken. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers die krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de grote winsten. En Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd daar 4 maal landskampioen en won 2 keer de beker. En voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Heeft in Utrecht getekend voor 2 seizoenen. Het weer nog, het is bewolkt. Verspreid over het land valt er wat regen of lichte regen. Vanmiddag dan wordt het in het westen droger. Daar breekt de zon soms door. In het oosten kan er nog altijd een bui vallen. Het wordt een graad of 19 vandaag. Morgen eerst grijs, maar later vaker zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden.
14: De verkeersinformatie krijgt u van Erwin de Hart.
18: Het wordt langzaam drukker op de wegen. Er zijn nu meer dan 20 files. De files met de meeste vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Afrit Hoenderloo. 5 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is zeker 40 minuten. A28, Zwolle richting Amersfoort, ook 40 minuten vertraging tussen Strand Nulde en Knoopend Hoevelaken. 9 kilometer file door een ongeluk, de weg is weer vrij. De A76, Duitse grens richting Geleen. Door een ongeluk bij 2 vrachtwagens tussen Knoopend Ten Essen en Geleen, 9 kilometer file. Ook daar een 30 minuten vertraging, de rechte rijstrook is dicht en omrijden gaat via Maastricht.
19: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
20: Ga zaal voor zaal, bordjes leggen.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs, toch?
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
11: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
12: Karel-Johan de Zwart.
13: Het is bijna 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. Die vraag is vanochtend: er zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen van klanten van welk groot warenhuis? Inkoppertje. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer hier in de studio meedoen aan de quiz? Dan moet u even bellen 0800-1101. Je kan er vandaag, en eigenlijk de hele week al, niet omheen. Het is op de kop af 25 jaar geleden dat de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington de westerse wereld op de grondvesten deden schudden. Voor president Bush was het de aanleiding om de War on Terror te beginnen.
14: On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country. By aiding and abetting murder, the Taliban regime is committing murder. And tonight, the United States of America makes the following demands. Deliver to United States authorities all the leaders of Al-Qaeda who hide in your land. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
13: Ja, we kijken 25 jaar na dato terug op de reacties, vooral op deze, maar ook op andere jihadistische aanslagen. Janine de Roy van Zuiderwijn is universitair docent terrorismebestrijding aan de Universiteit Leiden. U heeft zich verdiept in de reacties van overheden en burgers op deze en andere aanslagen. U noemt een aanslag een vorm van communicatie. Dat moeten we even uitleggen.
15: Ja, een vorm van gewelddadige communicatie. Want terroristen gebruiken eigenlijk de aanslag als middel om uiteindelijk bepaalde politieke of ideologische doelen te bereiken. Dus het gaat dan niet zozeer alleen om die aanslag zelf en de doden die vallen, maar juist om wat de reactie daarop is.
13: Ja.
15: Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar 11 september, wat Al-Qaeda wilde, een van de belangrijkste dingen die ze wilden bereiken, was dat de Verenigde Staten hun troepen zouden terugtrekken vanuit het Midden-Oosten. Dus die aanslag nogmaals was voor hen ook super belangrijk. We moeten niet vergeten, het is ontzettend dodelijk. 3000 doden bijna tot gevolg.
13: Mm-hmm.
15: Maar voor hen, voor Al-Qaeda was het bedoeld om een proces in gang te zetten.
13: Ja, nou dat is gelukt.
15: Dat is zeker gelukt.
13: Want we hoorden net Bush praten en de War on Terror lanceren, zeg maar, of afkondigen. De meest zichtbare reactie van hem op 9-11. In het AD van 12 september 2001 staat: Bush zweert wraak. Wat was dat voor reactie? Is dat rancune, angst?
15: Ik denk voornamelijk rancune en woede. En nogmaals, bijna 3000 doden tot gevolg. Dat hebben we sindsdien gelukkig ook niet meer gezien. Dus dat is wel qua schaal en omvang iets heel anders dan de meeste terroristische aanslagen sowieso die we daarvoor gezien hebben, maar ook daarna. Dus Amerika kon eigenlijk ook niet anders dan in ieder geval op een bepaalde manier terugslaan en die woede laten zien. Ja. Je kan niet zeggen, we gaan dan alleen maar kaarsjes aansteken en bloemen leggen en dat is het. Ja. Bij een aanslag van die omvang. Dus vrij direct daarna startte Bush inderdaad de War on Terror. Met de invasie van Afghanistan, gericht ook op het Taliban-regime. Al-Qaeda kreeg onderdak van de Taliban in Pakistan, Afghanistan. Maar daarna stopte het niet bij Afghanistan. Zagen we ook de invasie in Irak en duurde het maar door. En je zou kunnen zeggen dat we vandaag de dag eigenlijk nog steeds met die lange termijn effecten te maken hebben. Ja.
13: In die zin kun je afvragen of dit het antwoord was en had moeten zijn. Er is natuurlijk veel al over gesproken ook. Hoe reageerde, want dit zijn de autoriteiten, hè? Dit is de officiële, wat er in gang werd gezet en de dynamiek die ontstond. Maar hoe reageerde de Amerikaanse bevolking eigenlijk?
15: Ook natuurlijk enorme shock en woede en verdriet. Talloze mensen kenden die in de Twin Towers gezeten hadden.
13: Ja.
15: Maar ook mensen die wel samenkwamen om te laten zien, nou ja, dat ze willen opstaan tegen terrorisme. Ook heel veel aandacht voor de hulpverleners. Dat staat vandaag ook weer enorm in het nieuws. Ja. Voor het eerst is er een extra minuut stilte toegevoegd aan de herdenking voor alle first responders die naar naartoe zijn gegaan. Dus ook wel het verhaal een beetje van de helden van die dag. De brandweer, politie, ambulance en alle talloze mensen in die omgeving die ook daar ter plaatse kwamen om te helpen. Dus ook wel een verhaal in de directe nasleep tenminste. In de VS, daarbuiten niet. Maar van solidariteit en mensen die samenkwamen.
13: Ja. Hessel van Piekart, jij was 5, hè? In 2001.
16: Ja, volgens mij wel.
13: Ja, dan ken je dus eigenlijk niet de wereld van voor de aanslag.
16: Nee. Ik kan me alleen nog ik kan me er ook niet heel veel van herinneren van dat moment. Alleen de televisie, waar van alles rondomheen gebeurde. Maar inderdaad, ik ken niet een echte wereld van voor 9/11.
13: Nee, want wat is er eigenlijk, ja, dat zijn al van die bijna clichés, hè? We zijn onze naïviteit en ons optimisme kwijtgeraakt. We zaten in een tijd dat zeg maar het einde van de geschiedenis, bij wijze van spreken, daar was. Met de val van het communisme nog, vers achter ons, redelijk vers. Zijn we dat inderdaad kwijtgeraakt? Of is dat, want er is veel gebeurd daarna. Ja. En heftig ook.
15: Ja, je kunt je afvragen, is het echt een kantelpunt? Als je dat nu ook aan mensen vraagt, er zijn ook onderzoekspolls gedaan. Het is niet echt een kantelpunt geweest dat de geschiedenis daarna een andere kant op ging. Maar het was wel het einde van het tijdperk, zou je kunnen zeggen, van dat optimisme van de jaren 90. Hè? Dat de strijd tussen ideologieën voorbij zou zijn. Dat het Westen gewonnen had, het kapitalistische systeem zich overal zou verspreiden. En ook wel in de nasleep van 9/11 nog het denken dat wij democratie gewapenderhand als het ware kunnen exporteren naar landen waar dat nog minder het geval is. Hè. Mm-hmm. Dus dat was ook het idee achter die War on Terror van we schakelen die terroristische leiders uit. En daarna zullen wij als Westen, als de VS, democratie gaan brengen. Ja, en daar denken we vandaag de dag ook wel wat anders over.
13: Ja, dus het Westen, Nederland ook. Hè. Was bij ons het gevoel hetzelfde als bij de Amerikanen?
15: Het was wel.
13: We gaan ze een lesje leren?
15: Ik denk dat was hier natuurlijk wel anders dan in de VS. Er werd wel in het brede Westen, ook in Nederland, direct steun uitgesproken om achter de Amerikanen te gaan staan. Artikel 5 van de NAVO, waar we het nu ook vandaag de dag veel over hebben, werd ook uitgeroepen. Dus de bijstandsclausule.
13: Ja.
15: Maar je ziet wel dat in Nederland ook destijds premier Kok opriep van laten we ook opletten dat we onze eigen waarden niet ten grabbel gooien in de reactie als Westen op deze aanslagen. Want terroristen, ik zei net in het begin, gewelddadige communicatie, ze willen ook vaak een overreactie. Ze hopen ook dat overheden dusdanige maatregelen gaan nemen dat het tot meer repressie leidt en dat burgers in opstand komen. Dus je ziet ook dat spanningsveld eigenlijk altijd in reacties op aanslagen.
13: Ja.
15: Er is iets heel ergs gebeurd. Je wil laten zien dat je daar iets tegen doet. Maar je wil ook niet die terroristen indirect geven wat ze willen. Namelijk een overreactie en meer polarisatie veroorzaken.
13: Want dan doe je precies eigenlijk wat zij graag willen. U heeft voor uw promotie ook onderzoek gedaan naar de naslepen van 4 grote terroristische aanslagen in Europa. De kerstmarkt in Berlijn, de boulevard van Nice natuurlijk weten we nog allemaal. Het concert van Ariana Grande in Manchester. Aanslag in Brussel, vliegveld Zaventem. Allemaal in 2016 en 2017. In hoeverre verschilden de reacties op die aanslagen? Waren die dan weer op een bepaalde manier, ja dat is natuurlijk logisch in Europa, maar ook anders echt dan in Amerika bij 9/11?
15: Dat was zeker anders. Wat mij ook verbaasde bij mijn onderzoek. Ik dacht misschien is er een soort Europeanisering van hoe we op jihadistische aanslagen reageerden. Want dat was dus de tijd van de Islamitische Staat, het kalifaat. Die beelden kennen we allemaal nog wel. Maar ook daar zag je wel grote verschillen. Je zag dat Frankrijk misschien in zekere zin het meeste op de Verenigde Staten leek in het feit dat president Hollande, de Franse president, gelijk de oorlog ook verklaarde. Ja. Die zei, Frankrijk is in oorlog. Militaire strikes ook ging intensiveren in het Midden-Oosten. Maar bijvoorbeeld in Manchester werd er gekozen voor een heel ander type reactie. Daar werd juist gekeken naar de lokale identiteit van de stad. Manchester is ook een bekende muziekstad. Veel bands komen daar vandaan. Natuurlijk een aanslag op een concert. En daar waren het juist bevolkingsgroepen die samen kwamen in die stad om het met elkaar te herdenken. Een groot benefietconcert wat werd opgezet. En daar werd juist die weerbaarheid benadrukt. En weerbaarheid na aanslagen, dat is ook wel een heel belangrijk element van hoe zorg je dat die impact proportioneel blijft. Want er is natuurlijk iets verschrikkelijks gebeurd. En ook als politiek leider moet je daarop reageren. Je kunt moeilijk doen alsof er niks aan de hand is. Maar hoe zorg je dat het niet je samenleving nog meer ontwricht, je eigen reactie. Maar hoe kan je juist ook zorgen dat die weerbaarheid in de samenleving extra wordt versterkt. En nou, de casus Manchester in mijn boek De Aftermath beschrijf ik ook de verschillen tussen die vier landen. Zie je dat heel erg die bevolkingsgroepen en de politieke leiders dat met elkaar wisten te bewerkstelligen.
13: Ja, dus in die zin wel echt wel anders en verschillend in ieder geval van met Amerika. Nou willen aanslagplegers, we zeiden het net ook al, een bepaalde reactie teweeg brengen. Hè? Dat is eigenlijk vaak ook het doel. In een interview met de correspondent heeft u gezegd, in de weken na een terroristische aanslag kwam er zelden een diepere discussie op gang over de motieven van de daders. En dat gaat dan over die aanslagen die u heeft onderzocht. Waarom is het belangrijk om die te weten, die motieven eigenlijk?
15: Nou, als we willen kijken als terrorismeonderzoekers of überhaupt als burgers van, zijn terroristen nou succesvol? Hè? We zeggen terrorisme is gewelddadige communicatie, dus ze willen iets bereiken.
13: Ja.
15: Maar dan moet je wel weten, wat wilden ze nou eigenlijk bereiken? En is hen dat gelukt?
13: Ja. Maar dan ga je ook de discussie voeren, eigenlijk misschien over die daders en over wat ze dan willen. Moet je dat dan, want daar moet je ook weer op een bepaalde manier niet zoveel aandacht aan geven, als ik het goed begrijp.
15: Ja, dat is exact
13: het. Want dan doe je precies wat ze willen weer.
15: Dus dat is ook de lastige afweging. Ja. Je ziet ook dat de media daarin heel erg verschoven zijn in de jaren na 11 september. Dus rond die tijd en ook de aanslagen toen in Madrid en Londen, 2004, 2005, vaak de daders op de voorpagina's. Interviews met de buurman en de buurvrouw, die zei het was zo'n aardige jongen, dat hadden we nooit zien aankomen. Maar heel veel aandacht voor die daders. En je ziet dat ook de media wel een bewustwordingsproces hebben doorgemaakt. Van we moeten niet zozeer die daders uitvergroten en hun hele levensverhaal altijd maar op de voorpagina zetten, maar meer naar die slachtoffers kijken. Maar dat betekent niet dat je als samenleving of als onderzoekers wel moet kijken van waar komt terrorisme nou vandaan? Wat wilden die organisaties? Wat wilden die individuen? En daar wel kritisch naar moet kijken. Maar het goede nieuws daarvan is eigenlijk dat we zien dat terroristen bijna nooit in staat zijn hun eigen politieke doelen te bereiken. Ze zijn wel in staat aandacht op zich te vestigen. Maar het lukt hen vaak niet om daadwerkelijk dat voor elkaar te krijgen wat ze willen. En ook Al-Qaeda is niet bepaald geslaagd in hun opzet van hun uiteindelijke politieke doelen.
13: Bijvoorbeeld, de bemoeienis in het Midden-Oosten is het niet meer op geworden.
15: Wat er in de jaren na 11 september gebeurde was juist dat de VS en ook Nederland en andere westerse landen hun troepen opbouw gingen vergroten en juist de Global War on Terror gingen starten. Dus je zou kunnen zeggen dat 11 september in dat opzicht eigenlijk alleen maar verliezers heeft.
13: Ja, zeker. Het is dus 25 jaar geleden dat die aanslagen plaatsvonden. Er groeit nu een hele generatie op die het niet heeft meegemaakt. Moeten aanslagen eigenlijk ook voor die nieuwe generaties een betekenis opleveren? Moeten we er op een bepaalde manier zin aan geven? Of moet je eigenlijk gewoon niet zeggen, het is verschrikkelijk, punt.
15: Ja. Nou, het proces van betekenisgeving, hè, dat is iets heel menselijks. We willen altijd weten waarom. Ja. Ook bijvoorbeeld bij zinloos geweld, het woord zegt het al. Als wij niet kunnen begrijpen als mensen waarom iets gebeurt. Nou, corona-enquête, we willen begrijpen hoe is iets tot stand gekomen. Dus ik denk dat je als maatschappij daar altijd bij stil moet staan. De vraag is wel, hoeveel aandacht moet je het blijven geven, hoe lang? Maar een aanslag van de omvang van 9-11 met 3000 doden tot gevolg, dat zullen we denk ik zeker ook in de toekomst nog vaak gaan zien. Dat we dat zullen blijven herdenken.
13: Ja, er zijn geen aanslagen meer geweest van deze proporties. Hè?
15: Nee.
13: Is dat eigenlijk verbazingwekkend of niet?
15: Dat was toen, als je dat toen gezegd had in 2001, was dat wel verbazingwekkend. Ja. Want men was heel erg bang dat aanslagen alleen maar groter zouden worden. Dat terroristen misschien hun handen zelfs op massavernietigingswapens zouden krijgen. Dat de aanslagen dus nog omvangrijker zouden worden. Dus gelukkig is dat niet gebeurd. Contraterrorisme is ook wel veel efficiënter geworden, zeker in westerse landen. Dus ik denk dat het Westen door de verbeteringen in counterterrorisme diensten, dat daar wel heel veel voorkomen is en beter gegaan is.
13: Waar dan wel op bezuinigd weer wordt in Amerika nu?
15: Enorm. Ja. Het is een kaalslag waar ook heel veel terrorisme-experts zich enorme zorgen om maken, wat er nu in de VS weer gebeurt. Maar als je natuurlijk kijkt in het Midden-Oosten, dan is het een heel ander verhaal. Het Midden-Oosten is er niet bepaald veiliger op geworden. En ook niet door de war on terror, helaas. Maar als je toen had gezegd, er gebeurt niet meer zo'n grote aanslag, hadden we dat toen denk ik niet geloofd.
13: Hartelijk dank, Janine de Rooij van Zuiderwijn.
11: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
13: En die spelen wij vandaag met Chris Borger uit Leeuwarden. Goedemorgen.
17: Ja, goedemorgen.
13: Even kijken hoor, om jou een beetje een profiel te geven. Je bent 74 jaar oud, je komt dus uit Leeuwarden, je bent slechtziend. Je hebt veel contact met kinderen en kleinkinderen, wandelt graag met kennissen. En een wandelvriend heeft jarenlang bij een woningcorporatie gewerkt. Veel gesport.
17: Nou, ik zelf heb bij een woningcorporatie gewerkt.
13: Jazeker, ja, precies.
17: Oké. Okay, ja.
13: En u bent slechtziend, dus we doen het even telefonisch. He, dat is dan wat handiger. Dus even kijken hoor, want we hadden 65 punten op het scorebord staan.
17: Ja, dat is een pittige score voor
13: Maar te doen, neergezet door Theo Sanders uit Monnikendam. Zullen we gewoon lekker aan de slag gaan? Kijken of het lukt?
17: Ja, ik ben benieuwd.
13: Oké.
18: In een onderzoek naar corruptie heeft de FIOD invallen gedaan in 8 huizen en bedrijfspanden.
19: Allemaal vanwege verboden prijsafspraken met leveranciers van medische producten.
20: In ruil daarvoor zouden die leveranciers een voorkeursbehandeling hebben gekregen bij de inkoop van producten.
19: De artsen lieten zich betalen door die leveranciers. In ruil daarvoor lieten ze ziekenhuizen dan weer klant worden.
21: Er is nog niemand opgepakt.
13: Een grootschalig onderzoek van de FIOD naar corruptie. Vraag 1. Welke medische specialisten worden verdacht?
17: Volgens mij waren de cardiologen.
13: Jazeker. Aanleiding voor de strafrechtelijke onderzoeken waren volgens de FIOD tipgevers vanuit de medische sector en mediaberichten. Vraag 2. Er werden zo'n 8 woningen en bedrijfspanden doorzocht in Noord-Holland en Gelderland. En het gaat om cardiologen werkzaam bij hoeveel ziekenhuizen?
17: Ik denk 4.
13: Nee, het waren er 2. Ze zouden vermoedelijk jarenlang betalingen hebben ontvangen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In vraag 3 komt een fragmentje voorbij. Luister even hiernaar.
22: PSV wil met een vliegende start de groepsfase van de Champions League beginnen en mikt op niet minder dan een overwinning.
23: Dest, die wordt daar geraakt. En pijnlijk ook, maar die scheidsrechter staat er bovenop. Geertruida vangt nu Mendoza op, maar PSV mist nu iemand achterin. Mendoza! En die gaat erin. En dan gaan we dat nog wel even terugkijken, toch? Wat daar gebeurt met Serginho Dest.
13: Vraag 3, de Champions League wedstrijd van landskampioen PSV tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk eindigde in welke uitslag?
17: 1-1,
13: ja. Serginho Dest maakte vlak na rust de 1-1. Beetje teleurstellend was dat wel. Vraag 4. Shakhtar kan zijn thuiswedstrijden niet in Oekraïne afwerken, deze Champions League. Dus dat doen ze in het stadion van welke club?
17: Goeie vraag.
13: Dank je.
17: Roma, AS Roma.
13: Oh ja, nou, leuke keuze. Het is Chelsea, Stamford Bridge.
17: Oh, Chelsea, oké. Okay,
13: het stadion van Chelsea in Londen. Vraag 5, er komt weer een fragment voorbij. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
24: We hebben het pandemische paraatheid genoemd, maar ontzettend veel van die aspecten in de voorbereiding van zorg voor een nieuwe crisis gaat veel breder. Het gaat dus echt over crisisparaatheid.
13: Ja, wie was dat?
17: Voor mij was het Ernst Kuipers.
13: Volgens mij ook. Hij werd ook verhoord door de parlementaire enquête Commissie Corona. Bij de volgende vraag is er een extra puntje te verdienen. De makkelijke variant levert 1 punt op en de moeilijke dus 2 punten. Dus zeg het maar.
17: We gaan voor de moeilijke.
13: Heel goed. De verhoren zitten er nu op. Op de eerste dag werden Marjan Koopmans en welke oud-minister verhoord?
17: Oud-minister? Nou, ik gok op... Ik gok op Rutte. Nee, dat zal niet zijn. Nee.
13: Nee, Bruno Bruins was het goede antwoord op de vraag. Helaas, geen 2 punten. Misschien bij de volgende vraag wel 4 punten. Als je meteen weet welke persoon uit het nieuws wij zoeken. En dan krijg je cryptische aanwijzingen over. Hints, dus over wie gaat dit? Dat is de vraag.
17: Ja.
11: 4.
25: Wat heb ik me nou weer in mijn bol gehaald?
11: 3.
25: Ik geef mijn woorden wel veel gewicht mee.
17: Stop.
13: Ja.
17: Ik denk dat het Jetten is.
13: Ik denk het niet. Voor 2 punten. Ik word beticht van neocolonialisme. Voor 1 punt. Ja, daar is hij al. Hè. Beschuldigingen vanuit Sierra Leone doe ik af als Larry Koek.
17: Ja, van Weel.
13: David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid zochten wij. Gaan wij even kijken met een factor naar de tweede ronde. En daarin moet je 22 vragen goed hebben.
17: Zo, dat is wel veel.
13: Ja, te veel, want die hebben we niet. We gaan toch kijken of we een mooie score kunnen neerzetten. Komt-ie aan.
17: Okay.
0: De Nationale Nieuwsquiz.
13: Welk land heeft druk uitgeoefend op NAVO-landen... om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof?
17: Amerika.
13: Dat is goed. Hoe heet de zanger die al zijn concerten heeft afgezet... zegt door stemproblemen?
17: André Hazes.
13: André Hazes is goed. Welke Amerikaanse talkshow-host heeft na dreigingen... een interview verplaatst naar YouTube?
17: Jimmy Kimmel.
13: Dat is goed. Er zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen van klanten van welk groot warenhuis?
17: Bijenkorf.
13: Zeker. De ECB, de Europese Centrale Bank, heeft de rente verhoogd naar hoeveel procent?
17: 2,5.
13: Welk AI-bedrijf heeft een legendarisch wiskundig probleem opgelost?
17: OpenAI.
13: Ja, dat is goed. Houthi-rebellen hebben een belangrijke havenstad ingenomen in welk land?
17: Jemen.
13: Jemen. Uit gelekte documenten blijkt dat welke gemeente zo'n 2500 banen wil schrappen?
17: Pas.
13: Amsterdam, hoe heet de Spaanse renner die zijn rode trui behield na de tijdrit?
17: Mas.
13: Ja, dat is goed. In meerdere Europese landen zijn invallen gedaan vanwege mogelijke fraude met wat voor vlees?
17: Paardenvlees.
13: Dat is ook goed. Er is bewijs gevonden voor 25.000 jaar oud drugsgebruik in welk land?
17: Frankrijk.
13: Nee. Het goede antwoord was daar, Indonesië.
17: Oh, oké.
13: Ja, wat denk je zelf? Hoeveel vragen had je goed?
17: Nou, die laatste ronde was wel een stuk of 8, geloof ik.
13: Ja, nou, het waren er 9, dus eentje meer nog zelfs.
17: Ja, ja.
13: En dan komen wij uit op die factor, die was 3, weet je nog. Dus 3 keer 9, dat is 27.
17: Ja, dat is 27, ja, dat ja. is niet veel.
13: Nee, nou, dat is een hartstikke keurige score, hoor. Alleen het is niet genoeg om te winnen. Dat is nee, dan weer jammer, hè?
17: Nee, maar ik vond die 65 ook al het beste pittig. Dus,
13: dat was het ook. En die zijn neergezet door Chris Borger uit Leeuwarden. Goedemorgen, Chris. Als het goed is, heb ik contact met Chris...
17: Nee, dat ben ik.
13: Oh, Theo Sanders. Sorry, Chris had ik natuurlijk al aan de lijn. Ja, dat krijg je als je namen door elkaar schrijft. Ja, ik denk van, tegen wie heet dit nou? Theo Sanders. Ja. Wat ga je doen met 100 euro?
1: Nou, ik heb vanmiddag ga ik met de camper weg. En mijn oude campingtafel is kapot. Dus ik denk dat ik er een nieuwe voor ga kopen.
13: Oké, en dat kan voor 100 euro?
1: Nou, ik zal er wat bij moeten leggen met degene die ik wil hebben. Maar toch lekker.
13: Ja. Nou, vooral veel plezier. Ook met het kopen van die campingtafel dan. Chris Borger, hartelijk dank ook voor jouw deelname aan de Nationale Nieuwsquiz. Volgende keer gewoon weer meedoen, toch?
17: Ja, nou, als dat weer kan. Hè, want jullie hebben de liefste de kandidaat in de studio.
13: Ja, maar ja, voor jou maken we graag een uitzondering.
17: Nou, vind ik hartstikke sympathiek.
13: Fijn weekend alvast. En dat geldt ook voor Hessel van Piekarts en Janine de Rooij van Zuiderwijn. Hartstikke goed dat jullie er waren. Zometeen, Sven op 1. Goedemorgen, Sven.
2: Goedemorgen. Beroerd nieuws van ProRail gisteren. Althans, zo kun je er tegenaan kijken als je vaak in de trein zit. Aantal storingen, grootschalige storingen, loopt op en zal voorlopig niet veel beter worden. Ik ga praten met de nieuwe topvrouw van de onderhoudsservice, zal ik maar zeggen, van het spoor. En haar naam is Mirjam van Veldhuizen-Lormans.
13: Oké, dankjewel Sven. En veel plezier zometeen. Wij zijn er maandag weer. Ik wens u een heel mooi weekend. U krijgt nu het nieuws van Michel Koenen.
3: Dit was een programma van KRO-NCRV.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
21: Bij het zware ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen. 40 mensen raakten gewond, 3 van hen ernstig. Het gaat om een busreis van OAT. De lokale politie gaat ervan uit dat de meeste, zo niet alle passagiers, Nederlanders zijn. Over hun identiteit is verder nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland die is inmiddels aangekomen op de plek waar de touringcar gisteren verongelukte. De Fiat heeft bij zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en platform Investico. Gisteren werd al bekend dat de hartspecialisten worden verdacht van corruptie. Vanmiddag worden in de VS de aanslagen van 9/11 herdacht. Het is 25 jaar geleden dat terroristen met 2 passagiersvliegtuigen de Twin Towers in New York binnenvlogen. En ook op het Pentagon werd een aanslag gepleegd. President Trump gaat naar de herdenking bij het Pentagon en niet naar de herdenking op Ground Zero in New York. En Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media die doopte de jurk al snel om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper die brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren.
5: ANWB verkeersinformatie. Er staan ongeveer 20 files op de weg. Op de wegen. De files met de meeste vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. 7 kilometer file tussen Stroe en Afrit Hoenderloo. Er is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. En de vertraging is ongeveer een half uur. Verkeer richting Apeldoorn rijdt om via Arnhem. Op de A76 Belgische grens richting de Duitse grens is een ongeluk gebeurd met een auto en een motorrijder. 4 kilometer file vanaf Stijn, 40 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht, omrijden kan via Maastricht. En op de A76, maar dan vanuit Duitsland naar Geleen toe, tussen Heerlen-Noord en Geleen 9 kilometer stilstaand verkeer. Dat komt door een ongeluk met 2 vrachtwagens. De vertraging is ook meer dan 3 kwartier, de rechterrijstrook is dicht. Ook daar geldt omrijden via Maastricht.
6: NPO Radio 1. BNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
7: Dames en heren, goedemorgen. Naast alle berichten over bruggen die al dan niet gesloten moeten worden wegens achterstallig onderhoud, kwam er gisteren ook nieuws van het spoor. ProRail, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud, krijgt het aantal grootschalige storingen maar niet onder controle. En voorlopig is daar ook geen licht aan het einde van de tunnel. Voor het spoor geldt grosso modo hetzelfde als voor wegen en bruggen. Vaak aangelegd in de jaren 50 en 60, vaak ook aan het einde van de levenscyclus. Tel daarbij de hitte in de zomer, de wateroverlast in andere delen van het jaar, oplopende kosten, dreigend tekort aan handjes. En we zitten midden in het volgende hoofdpijndossier in de infrastructuur. Niet nieuw, overigens. ProRail waarschuwt al jaren. Maar nu komt de nieuwe baas dus met de boodschap. We doen echt ons best, maar wend er voorlopig maar aan. Op de dag dat de autoriteit Consument en Markt, Arriva, de spoorvervoerder, in principe groen licht geeft om vanuit Nederland naar Parijs te gaan rijden, mits ProRail ruimte heeft op het spoor. Laat de organisatie, dus de consumentenwaakhond, zojuist weten. Ik praat de komende uur, half uur moet ik zeggen, met Mirjam Veldhuizen-Lormans. Dat is sinds 2,5 maand de nieuwe baas van ProRail, ad interim.
8: Dat klopt.
7: Hebt u er geen zin in om het echt te doen? Of,
8: Nou, ik vind dat niet te combineren. Dus ik werkte natuurlijk al een tijdje bij ProRail als CFO.
7: Ja, en, als de vrouw van de cijfers en de centen.
8: Zeker. En de deal met John was niet dat hij zou vertrekken. Maar goed, ik gun hem na 21
7: John
8: jaar.
7: John Foppe, uw voorganger. Ja,
8: ja, echt iets anders.
7: Ja.
8: Dus deze situatie deed zich voor. En ik denk, nu moet er gebeuren wat het beste is voor het spoor. En dat rijmt zich voor mij niet om ook in zo'n lange procedure te zitten. Ik wil nu het goede doen wat nodig is.
7: Even naar dat nieuws van vandaag over de ACM, de Autoriteit Consumenten en Markt. Die zegt, Arriva kan wat ons betreft gaan rijden. Geen probleem met de NS en zo. Mits er ruimte is op het spoor, en daar gaan jullie over. Is die ruimte er?
8: Ja, wij geven elk jaar een capaciteitsverdeling uit. Dat doen we onafhankelijk. Dus iedereen die dat aanvraagt, wordt onafhankelijk verdeeld. Dan gaat het hoofdrailnet voor. Dat is gewoon het net binnen Nederland. Hè. Dus de treinen binnen Nederland die rijden.
7: Waar de NS de baas is, zou ik maar zeggen.
8: Ja, zij hebben die concessie. Dus, ja. Zij...
7: Het ligt ook onder vuur overigens, maar een ander onderwerp.
8: Dat is de afspraak nu. Hè? Ja. Dat, dus, en dan is de capaciteit over. En die capaciteit wordt verdeeld door alle aanvragers. En daar gaan we Arriva met liefde in meenemen.
7: Juist, dus die ruimte is er.
8: Ja, hoeveel ruimte er is en of dat allemaal past, precies op die lijnen, dat moet dus gepuzzeld worden. Maar zij gaan daar gewoon in meegenomen worden in die verdeling. Ja.
7: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Waarom gooit u bij de start van uw ad interimschap meteen de handdoek in de ring?
8: Nou, dat doe ik zeker niet. Dus het artikel dat ik deed gisteren was fantastisch, maar de kop wat minder. We doen er alles aan en die hinder moet omlaag.
7: Ja. ProRail geeft het op. Grens van 520 grote spoorstoringen opnieuw overschreden, ook in 2027.
8: Ja, we geven het zeker niet op, maar we moeten wel eerlijk zijn.
7: Maar de rest van het bericht klopt er wel, en ook van de kop.
8: Zeker.
7: Ja.
8: Maar we moeten eerlijk zijn naar Nederland. Dus beloven dat het allemaal wel goed komt, en elk jaar uitleggen dat het toch weer niet goed is gekomen, vind ik niet eerlijk. Dus voor vorig jaar waren ze iets hoger, dus we hebben met de maatregelen van dit jaar het ietsje afgevlakt. Maar we komen echt niet op die bodemwaarde die we hebben afgesproken met het ministerie. Dan moet alles mee zitten en dan hebben we gewoon geluk gehad.
7: Ja.
8: Dus dat is ook niet fair.
7: Bodemwaarde is 520 grote storingen.
8: Ja.
7: Dus we gaan daar dit jaar ook boven.
8: Ja, het waren vorig jaar uit mijn hoofd 583. Ja. En de prognose is nu uit tussen de 15 en de 75. Dus, ja.
7: Dus het kan wel goed komen.
8: Ja, maar dan hebben we mazzel en daar wil je toch niet op sturen. Nee. En je wil ook dat het structureel goed gaat en niet dat we jouw mazzel hebben.
7: Maar goed, u zegt dat niet alleen terugkijkend naar het lopende kalenderjaar, dus de maanden die achter ons liggen en de paar die nog voor ons liggen. Maar u zegt het ook over volgend jaar.
8: Ja.
7: Want dan is het net zo, dan is de ellende net zo groot.
8: Ja, omdat het een ingewikkeld probleem is, waar we tot nu toe niet de maatregelen hebben om dit echt te keren. Het komt omdat De storingen zitten in 2/3 zijn techniekstoringen. 1/3 is, dat noemen wij storingen, derde. Maar dat zijn mensen die op het spoor lopen. Helaas heel veel suicides.
2: Ja, dat neemt trouwens af, hè, geloof ik. Veel
8: stations, gelukkig wel. Dus daar blijven we ook heel veel aandacht voor hebben. Maar ook mensen die, wat laatst weer een fatbike die tegen een overboom aanreed. En dat soort dingen gebeuren ook allemaal.
2: Ja.
8: Maar dat is redelijk constant, heel eerlijk. De stijging zit in die techniekstoringen, daar moeten we ook eerlijk over zijn.
2: En techniekstoringen, dat betekent de elektriciteitsvoorziening. Dat betekent de rails zelf waar de treinen over rijden. En de bielzen die eronder liggen, waar nog wel eens dassen een burcht bouwen en waardoor de zaak verzakt of door droogte of wateroverlast.
8: Allemaal dat soort dingen. De wissels, het hele systeem is natuurlijk een heel technisch systeem met allemaal onderdelen en dat noemen we allemaal techniek.
2: Ja, goed, maar je zou kunnen zeggen een das, die is misschien niet altijd in dit land geweest op die plekken waar er nu rails ligt. Maar dieren die zich in de buurt van het spoor bevinden, zijn er altijd geweest. Dus waarom is dat dan nu opeens zo'n groot probleem?
8: Gelukkig hebben we die dassen redelijk in beeld en onder controle. Maar het is een probleem omdat we steeds strakkere wet en regelgeving hebben gekregen. Dat is ook terecht om die dieren te beschermen.
2: Ja.
8: Daar hebben we ook wel, hadden we ook iets te doen. Dus het is ook goed dat daarnaar gekeken werd.
2: Ja.
8: Maar die regelgeving is af en toe zo strak en zo precies geworden dat je doorslaat. Dus dat je een trein stil moet leggen omdat er 1 dier zit.
2: Geeft u eens een voorbeeld?
8: Nou, we hadden laatst bijvoorbeeld werkzaamheden. En die moeten dan op tijd af zijn. Als die niet op tijd af zijn, dan heb je daarna ook weer hinder. Omdat de treinverkeer weer start.
2: En dan overschrijd je dus uiteindelijk
8: daar vonden we
2: die 520. Een kikker?
8: Ja.
2: Hoe bedoelt u een kikker?
8: Ja, een kikker. En dat was een beschermde kikker.
2: Ah.
8: En toen hebben we maatregelen moeten nemen voor 8 miljoen. Om dat op tijd om dat op te lossen.
2: Dus er was een kikker van 8 miljoen?
8: Zeker.
2: 1 kikker?
8: 1 kikker.
2: Hoe vaak komt dit voor?
8: Nou, regelmatig. En het is natuurlijk niet altijd een kikker. Soms is het een das en soms is het iets anders. Maar opgeteld is dit veel geld. Geld wat wij liever zouden besteden aan betere infrastructuur.
2: Nou ja, sterker nog, u vraagt voortdurend om meer geld. Uw voorganger zei telkens, er moet echt 1 miljard bij, structureel. Want anders dan krijgen we dat spoor niet op orde voor de toekomst.
8: Ja.
2: Dus als je dan voortdurend een kikker tegenkomt en je moet er 8 miljoen voor betalen, even los van het feit dat het natuurlijk vastgelegd is in de wet.
8: Zeker, dus daarom moet het ook. Dus dat zit ook allemaal in dat miljard. Dus dat miljard is voor een groot deel nodig om de infra echt op orde te houden. Komen we denk ik zo nog wel op. Daar is zeker heel veel nodig.
2: Ja.
8: Maar ook voor dit soort zaken. En het zou bijzonder fijn zijn als we daar meer redelijkheid, proportionaliteit in zouden krijgen.
2: U valt politiek gezien onder de staatssecretaris, mevrouw Bertram. Houdt zij van kikkers?
8: Ik denk dat zij ontzettend van de natuur gewoon houdt, ja, zeker.
2: Ja, ja, en van Dassen ook. Ja, ja, ja. Ja. Maar wat is uw aansporing in haar richting eigenlijk?
8: Nou, deze ook.
2: Ga je ze ook minder van kikkers houden? Of?
8: Nee, help ons om met redelijkheid goed voor deze dieren te zorgen. En niet door te slaan.
2: Denkt u dat u daarmee de alarmbel raakt in haar hoofd?
8: Zeker, want ze wil hier ook echt wel mee aan de slag. En dat is best lastig. Maar ja. Ik heb er wel hoop op dat zij na kabinetsperiode, laten we hopen dat die nog een tijdje duurt,
2: ja,
8: hier wel een slag in wil zetten.
2: Zij is ook degene die een boete oplegt als u die 520 grootschalige storingen overschrijdt. Dat is al gebeurd. 2,75 geloof ik uit mijn hoofd.
8: Ja.
2: Miljoen. Wie betaalt u?
8: Ja, zij.
2: Dus zij geeft u een boete. U betaalt 2,75 miljoen aan haar. En waar blijft die 2,75 miljoen? Gaat die weer terug in uw budget dan om het spoor te repareren? Of,
8: nee, we hebben daar een afspraak
2: gaat
8: over
2: heen?
8: Dat we met stakeholders rondom het spoor bepalen hoe die dan bestemd kunnen worden ten bate van.
2: Dus het gaat wel terug in het spoor?
8: Ja.
2: Maar goed, u bent die centen wel kwijt om het spoor te renoveren.
8: Ja, dit is niet de oplossing. Ik snap dat je...
2: Dus we hebben een kikker van 8 miljoen, daar komt dus 2,75. Dus wij zijn dan 10 miljoen kwijt door een kikker en de staatssecretaris.
8: Als we nog even doorgaan, komen we een heel eind.
2: Ja. Maar goed, u zegt telkens, er is meer geld nodig. Maar er lekt dus ook een heleboel geld weg.
8: Ja, dus
2: kunt u zelf ook niet efficiënter werken eigenlijk?
8: Zeker. En ook daar moeten we goed naar kijken. We hebben 2 jaar geleden het basiskwaliteitsniveau afgesproken. Dat is, wat doen wij nou allemaal rondom dat spoor? Moet dat eigenlijk allemaal wel? Er zitten daar ook dingen in waar misschien helemaal geen wet zit. Maar dat deden we nog omdat we dat altijd deden. Daar hebben we tot 2030 een miljard kosten bespaard. Dus die gaan we niet meer uitgeven omdat we dingen gewoon niet meer doen.
2: Mm.
8: En we hebben het bedrijf ProRail ook efficiënter gemaakt. Dus in ieder geval vorig jaar 4% efficiënter. En dat gaat de komende tijd ook door.
2: Ja, is het
8: ook
2: een bedrijf
8: dat
2: eigenlijk?
8: Heeft een bodem. Dus
2: is het een bedrijf? Het is een BV, maar is het eigenlijk een bedrijf?
8: Nou, het is een publieke organisatie.
2: Ja, want er is maar 1 aandeelhouder. En dat is mevrouw Bertram, strikt genomen, Eelco Heijnen natuurlijk. De minister van Financiën, maar dat is de staat.
8: Ja.
2: Is dat de beste manier om dit onderhoud op deze manier vorm te geven eigenlijk?
7: Of zou je gewoon liever een marktpartij zijn?
8: Nee, dit is een publieke zaak en dit moet je publiek houden. Ja. Maar je moet de uitvoeringsorganisatie die wij zijn wel de ruimte geven om dat werk goed uit te voeren. Dus als je te veel gaat voorschrijven hoe het allemaal moet, kunnen wij niet meer bewegen.
7: Wat is, waar staat BKN voor?
8: Basiskwaliteitsniveau.
7: Spoor.
8: Spoor.
7: Ja, dat is, laten we zeggen, het basiskwaliteit.
8: Ja, je hebt ook een BKN voor de weg, hè? Dus je hebt dat voor alle modaliteiten.
7: Ja, waarom zou je het overzichtelijk maken als het ook ingewikkeld kan? Noem je het BKN, dan begrijpt er niemand meer wat van. Dus dat is het basiskwaliteit. Ja. Die moet u handhaven. Ja. De staatssecretaris zei laatst in het antwoord op Kamervragen van Hap de Moeder Hoop, die is van Pro. De spoortijger in de Kamerbankjes. Die zei, het BKN-spoor, dus dat is dat basiskwaliteitsniveau op het spoor, is haalbaar, maakbaar en maakbaar dat het een constructief, veilig en betrouwbaar spoornetwerk onverminderd wordt geborgd. Het is een beetje een rare zin, maar er staat een extra overbodig woord in. Maar goed, met andere woorden, ze zegt, dat BKN, dat halen we en dat kunnen we garanderen. Kunt u dat garanderen?
8: Als er tot 2034 3 miljard bij komt, kunnen wij dat garanderen.
7: Maar dat is er niet nu.
8: Ja, dat...
7: Of weet u iets uit de Prinsjesdagstukken dat wij nog niet kennen?
8: Nee, ik ben ook vol verwachting. Maar dat is echt wel nodig. Dus, en wat is dat dan? Dat is voor een groot deel indexatie die nog niet gecompenseerd is.
7: Ja.
8: En prijzen worden duurder. Dus als je dat
7: en salarissen
8: niet...
7: ook van de en mensen die werken.
8: En alles wat er gedaan wordt.
7: De kosten stijgen. Ja?
8: Kosten stijgen, dan moet je compenseren. Anders dan ga je dus onder dat basiskwaliteitsniveau zitten.
7: Ja.
8: We hebben nieuwe omstandigheden. Kijk naar de extreme hitte van de afgelopen zomer. Naar de kou van de winter.
7: Ja.
8: Daar moeten we het spoor op aanpassen. Dus daar heb je extra dingen voor nodig om die storingen weer te voorkomen.
7: De kou in de winter, er is toch niet zoveel kou meer in de winter?
8: Nou,
7: er waren een paar sneeuwdagen, maar niet meer zoals vroeger, toch?
8: Die eerste week van januari die was echt wel heftig voor Nederland.
7: Nou ja, ik bedoel, wij zijn ongeveer even oud. Wij hebben nog wel meegemaakt dat het -16 was in de winter. Dat was niet zo, hoor.
8: Zeker, maar toen reden de treinen niet zo goed als nu.
7: Is dat zo?
8: Ja, zeker. Zeker. Kijk maar eens naar.
7: Ik moest toen op de fiets, dus dat weet ik niet helemaal meer. Maar goed, los daarvan. U zegt dus, we hebben die 3 miljard nodig. En zonder die 3 miljard kunnen we die basiskwaliteit op dat spoor dus niet garanderen.
8: Nee, dan zakken we daaronder. En dat...
7: Maar dat is iets anders dan wat de staatssecretaris antwoordt aan de Kamer. Die zegt gewoon, dat kunnen we garanderen. Een constructief, veilig en betrouwbaar spoornetwerk wordt dan onverminderd geborgd. Maar u zegt, dat kunnen we dus niet zonder die 3 miljard.
8: En dus dat kunnen we wel met die 3 miljard.
7: Dus is of een zin vergeten en een bedrag. Of ze spreekt hier niet de waarheid.
8: Nou, ik denk dat ze wel de waarheid spreekt. Want ik ken haar niet als iemand die dat niet zou doen. Maar dat geld moet er wel bij komen. Anders zakken we onder dat niveau. En dat merk je ook niet meteen morgen.
7: Ja.
8: Maar dat merk je wel naar de toekomst toe. Dus we hebben...
7: Tot 2040 dus.
8: Ja, en binnenkort komt de staat van de infra naar buiten. Dat is een rapport dat we elk jaar maken voor onze aandeelhouder, voor de Tweede Kamer, om te laten zien hoe het erbij staat.
7: En hoe staat het erbij?
8: Nou, dan zie je dat de staat ruim voldoende is. Maar dan denk je, dat is best oké, toch? Ruim voldoende. Vroeger op school deed je het ervoor, denk ik.
7: Ja, wat
8: toch?
7: Is het, een 6? 6,5?
8: Ja, ruim voldoende is nog wel bijna een 7 zelfs. Maar de levensduur neemt steeds verder toe. Dus je ziet dat waar Rijkswaterstaat nu al helemaal middenin zit, dat hebben wij al voor 10 jaar. En dan moet je vandaag beginnen te bouwen, want anders dan ben je echt te laat.
7: Ja.
8: En wordt het nog veel duurder.
7: Ja, maar goed, die 3 miljard tot 2040 hebt u dus nodig voor het basisniveau. Maar het basisniveau is nog niet de renovatie van het spoornetwerk. En dat is natuurlijk waarvan uw voorganger altijd zei, dat moeten we ook gaan doen.
8: Zeker.
7: Want dat is jaren geleden aangelegd. Ja. Namelijk eind jaren 50, begin jaren 60, grosso modo, zei ik al in de inleiding. Daar moet er dus flink wat schoppen in de grond. En dat moet gewoon gemoderniseerd worden.
8: Ja.
7: Volgens de Rekenkamer hebt u 20 miljard alleen al nodig voor achterstallig onderhoud de komende tijd. 20 miljard.
8: Ja.
7: Dan hebben we het dus nog niet eens over de renovatie van het spoor.
8: Nee, het goede nieuws is wel dat als je het vervangt, kan je het gelijk renoveren. Dus het is niet plus-plus. Dus je kijk wat we nu in het noorden doen. De aanleg van ERTMS, het nieuwe treinbeveiligingssysteem. Dus dat komt, het wat er nu ligt, komt echt uit de Marshallhulp nog. Net na de Tweede Wereldoorlog. Dat moeten we vervangen.
7: Ja.
8: Maar dat doen we dan gelijk wel met het nieuwste systeem wat door heel Europa wordt uitgerold.
7: Ja.
8: En dat is echt ook vervanging. Dat moet gebeuren. Dat is geen luxe opgave.
7: Ja. Maar daar heb je centen voor nodig.
8: Zeker, ook daar is geld voor nodig. En dat is geen kostenpost, dat is een investering. Je moet Nederland in beweging houden. Dat geldt niet alleen voor het spoor, maar ook voor luchtvaart, voor waterweg, voor wegen.
7: Ja.
8: Onze economie draait op de infrastructuur. Als je daar niet in investeert, dan ben je straks meer geld kwijt dan als je dit nu wel had gedaan.
7: Maar mevrouw Veldhuizen, u bent de vrouw van de centen en van de cijfers. Dan weet u ook dat je een euro maar één keer kan uitgeven. Ik papegaai nu Eelco Heijnen naar de minister van Financiën.
8: Ja, en dan zou ik tegen Eelco zeggen, dan zeg ik die euro liever in iets, waar ik er straks 1,5 euro voor

0: terug kan krijgen dan als ik hem kwijt ben. Ja. En dat verschil moet hij maken. Dit is een investering, die verdien je terug.
1: Ja.
0: Je economie,
1: maar dat zal
0: hij
1: wel zien, maar de vraag is waar de investering vandaan moet komen. Hoe ga je de financiering regelen voor de investering?
0: Nou, daar zijn best mogelijkheden om dat geld te krijgen.
1: Namelijk?
0: Je zou de staatsschuld kunnen laten oplopen, omdat je het ook terugverdient.
1: Maar die loopt al uit zijn voegen, of die barst al uit zijn voegen vanwege de sociale zekerheid en de zorg op termijn. Nu nog niet, want we zitten nu nog laag procentueel in de staatsschuld.
0: Dus moeten maar we nu zorgen dat onze economie blijft groeien en dat onze economie overeind blijft, zodat we ook die sociale zekerheid in de toekomst kunnen betalen?
1: Ja. Goed, dat zegt iedereen van links tot rechts. Dus u bent ook een soort Peter Wennink adept of apostel.
0: Nou, het is niet onverstandig wat hij heeft opgeschreven.
1: Nee. Dus, maar goed, hoeveel geld hebt u dan nodig om het allemaal van elkaar te boksen? Want 20 miljard alleen al de komende jaar. 20 miljard.
0: Ja, ik denk dat dat wel ongeveer klopt. Ja.
1: Ja. En Vincent Karremans heeft alles bij elkaar. Daar zit die 20 miljard dan ongetwijfeld in. 80 miljard nodig tot 2040 om de zaken toekomstproof te maken, om het zo te zeggen.
0: Ja, en hij heeft anderhalf gekregen. Dat gaat niet lukken.

0: een miljard alleen al de komende jaar. 20 miljard.
1: Nou, ik denk dat dat wel ongeveer klopt.
0: Ja, en Vincent Karremans heeft alles bij elkaar. Daar zit die 20 miljard dan ongetwijfeld in. 80 miljard nodig tot 2040 om de zaken toekomstproof te maken, om het zo te zeggen.
1: Ja, en hij heeft 1,5 gekregen. Dat gaat niet lukken.
0: Dus wat nu?
1: Extra geld. Er moet extra geïnvesteerd worden. Of
0: maar
1: Nederland...
0: iedereen wil extra geld voor alles.
1: Nou, dan moet Nederland zich beseffen dat zijn infrastructuur achteruit gaat.
0: En zijn verdienvermogen volgens Spelenwenning dus ook.
1: En dan moeten we ons daarop aanpassen. Ik zou dat echt een slecht besluit vinden, maar dat is niet aan mij, dat is aan het kabinet. Wat wij kunnen doen vanuit ProRail is wel heel eerlijk te zijn over hoe het ervoor staat, wat wij kunnen leveren. Dan moeten we ook naar onszelf kijken. Dus daarom dat we ook, of je het een bedrijf noemt of niet, onze eigen organisatie steeds scherp moeten houden.
0: Ja.
1: Iets minder praten, iets meer doen. Maar de, zonder deze investeringen gaat het niet lukken.
0: Ik stelde de vraag over, zou u nu liever een bedrijf willen zijn? Omdat een bedrijf zijn eigen financiering natuurlijk kan regelen. Nu zit u vast aan de staat en bent u dus ook speelbal van de politiek.
1: Ja, maar de infrastructuur die wij neerleggen voor heel Nederland, dat is geen marktmodel. En ik denk zelfs dat we in het verleden daar ook al iets te veel markt van gemaakt hebben. Dus bij de splitsing van het spoorbedrijf...
0: U zat vroeger met de NS samen in één bedrijf.
1: Ja, nou, de hele infra is eruit gehaald. Op zich is daar nog best wel iets voor te begrijpen. De een richt zich op het vervoer, de ander op de infra.
0: Ja.
1: Maar wij hebben van die hele infratak, 2/3 zetten we helemaal weg in de markt. Dus wij zijn eigenlijk een grote contracteerpraktijk.
0: Ja.
1: Dat gaat best lang goed, maar je moet wel snappen wat je aan het doen bent. Je moet wel verstand hebben van die infra. Je moet wel goed opdrachtgever kunnen zijn.
0: Ja.
1: En op sommige stukjes denk ik wel eens, zijn we niet een beetje doorgeslagen. Waarbij die markt ook heel veel heeft gebracht. Dus ik ben helemaal
0: waar zijn we doorgeslagen?
1: Nou, bijvoorbeeld, en dan kom ik terug op die storingen. Wat is daar nou de oorzaak van?
0: Ja.
1: Dat is niet alleen die lange investeringen waar we het net van hadden. Maar als je kraan thuis stuk is, dan doe je ook niet je hele waterleiding ga je opnieuw aanleggen. Soms is gewoon het rubbertje vervangen voldoende.
0: Ja.
1: Moet je wel een rubbertje hebben, moet je weten waar dat moet zitten. En het is een verdomd vervelende storing.
0: Ja.
1: Nou, die storingen op het spoor, die leiden tot die hinderlijke storingen.
0: Maar ja, een rubbertje dat... heb je zo vervangen, hè? Doen jullie er ook niet heel lang over om iedere keer die storingen te verhelpen?
1: Nou ja, omdat we dat niet zelf doen. En dat laten we doen door aannemers. Die
0: waarom doet u dat niet zelf?
1: Omdat we dat naar de markt hebben gebracht.
0: Maar zou dat dan niet moeten worden omgekeerd, laat ik het zo zeggen?
1: Kleine stukjes. Dus ik denk die markt heeft echt zijn waarde. En die moeten we ook echt intact houden.
0: Ja.
1: Maar op onderdelen moeten we wel goed zelf snappen hoe het zit. En kleine dingetjes, ook de AWB heeft autootjes die rondrijden, die zelf dingen doen.
0: Ja, maar goed, nou ben ik een ondernemer en ik heb een bedrijf met techneuten en technische handjes in dienst. Laten we zeggen een soort aannemersbedrijf, maar dan voor onderhoudswerkzaamheden. Ja. U huurt mij in. We hebben ook nog Tennet als klant.
1: Ja.
0: En Tennet wil ook graag uitbreiden en die betaalt net iets meer. Dan ga ik naar Tennet.
1: Ja, zou ik ook doen.
0: Zit het zo simpel in elkaar?
1: Ja, in basis wel. En daar vind ik dus ook dat het spoor te kwetsbaar wordt. Omdat we zoveel naar de markt hebben gebracht. Daarmee zelf eigenlijk niet meer altijd een goede opdrachtgever zijn voor dat kleine onderhoud. Hè? Niet voor die grote dingen. Dat moeten we echt niet zelf doen.
0: Mm.
1: Maar dat kleine onderhoud zijn we in Nederland ook de enige die dat helemaal zelf doen.
0: Ja.
1: Daar zouden we zelf ietsje meer kennis in huis moeten hebben.
0: En ietsje meer mensen dus ook. Maar het kost ook geld.
1: Ja. Ja, maar daar betalen we nu die bedrijven voor, dus dat is niet meer geld.
0: Ja, zou die splitsing van NS en ProRail, Herman Wijfels deed daar ooit nog een keer onderzoek naar, herinner ik me uit een ver verleden, of dat nou zo'n goede beslissing was geweest. Zou die moeten worden teruggedraaid? Moet dat weer één groot bedrijf worden?
1: Ik denk dat we liever samen met de NS gewoon de problemen oplossen die er zijn. En al die fusies en uit elkaar halen kost zoveel energie en aandacht dat ik niet weet of het iets zou oplossen.
0: Ja. Het is niet per se echt een heel erg vrolijk verhaal, eerlijk gezegd.
1: Nee, omdat je vraagt naar alle dingen die niet zo goed gaan. Maar laten we ook even kijken dat de punctualiteit, dus de betrouwbaarheid van de trein, is hoger dan ooit.
0: Ja.
1: Zelfs boven de streep.
0: En we hebben een van de zo niet het dichtst bereden spoornet ter wereld. Dat is waar, dat is allemaal waar. Maar u hebt telkens gewaarschuwd, en uw voorganger ook, om dat zo te houden, zijn die investeringen. En
1: dat blijven we doen.
0: Ja. Zeker. Ja. Dus met andere woorden, als dat geld er niet komt, dan hoe ziet ons voorland er dan uit?
1: Ja, dan gaan die lijntjes de verkeerde kant op. Dus dan kom ik je volgend jaar vertellen dat er misschien weer meer storingen zijn.
0: Ja, en dan krijgt u weer een boete.
1: Dat zou kunnen. Ja.
0: Moet de staatssecretaris daar niet gewoon mee stoppen? Namelijk vestzak, broekzak, wat
1: ja, ik vind die boetes niet zo zinvol. We moeten het gesprek voeren hoe we dit opgelost krijgen. Daar hebben wij als ProRail iets aan te doen. Want er zijn echt dingen die we kunnen doen. Wat we bijvoorbeeld succesvol hebben gedaan is, we hadden veel koperdiefstal. Dat waren natuurlijk ook grote verstoringen.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we slimme camera's, werken we samen met bevoegd gezag. Dat heeft dit jaar nog niet tot storingen geleid. Moet ik altijd even opkloppen. Maar dat...

0: Dat gaat goed. We hebben de bovenleidingen meer vervangen.
1: Maar ja, als er een knik zit in een kabel in de buurt van Rotterdam, dan ligt daar het spoor tussen Rotterdam en Breda een week bijna
0: vreselijk,
1: stil.
0: Vreselijk. Ik ben daar
1: om een knik uit een kabel te halen. Er moesten ook kabels worden vervangen.
0: Er moesten 300 kabels opnieuw worden. Ik ben gaan kijken daar. Respect voor die mensen die daar in de hitte dat gedaan hebben. Dat was echt
1: flauw
0: vreselijk.
1: Maar het wordt wel natuurlijk als voorbeeld aangehaald van zie je nou, het gaat iedere keer mis en dat duurt heel lang.
0: Ja, omdat we alles super efficiënt hebben gemaakt. Ook die kabelgoot. 300 kabels in één goot. Ja, hartstikke handig. Leg ze er lekker bij. Dat is lekker goedkoop. Maar het is niet zo weerbaar. Hè? Ja. Dus als het dan misgaat, ben je wel aan de beurt.
1: Juist. Goed, even tussenresumé. Boodschap aan Annette Bertram, de staatssecretaris. Dus stop nou eens met die boete, want het blijft in hetzelfde domein en het lost het probleem niet op. Er moet gewoon meer geld naartoe, dan leveren wij wel. Die basiskwaliteit die is niet op termijn te garanderen als die 3 miljard er dus niet bij komt.
0: Zeker. En als je de regels iets minder scherp maakt, en dan kan zij ook iets aan doen, hoeven we ook geld niet uit te geven wat er niet is, maar dan kunnen we dan aan andere dingen uitzetten.
1: En u wil geen kikkers meer van 1 miljoen of 8 miljoen?
0: 8 miljoen.
1: Ja, 8 miljoen. Ja. Ja, als je dit allemaal zo op een rijtje zet, u bent nu tijdelijk de baas.
0: Ja.
1: U was de CFO, zoals u zelf al zei. Er wordt nu gezocht naar een permanente oplossing. En u doet niet mee aan die procedure, want het is niet te combineren met wat u nu doet en de combinatiefunctie. Maar wie wil dit? Moet het niet grens aan zelfhaat waar je op uw stoel willen zitten?
0: Het is een prachtig bedrijf. En hoe mooi als je deze opgave voor Nederland een stukje verder kan brengen. Ja. Dit is natuurlijk super belangrijk voor ons land. Ja. En het kan echt.
1: Maar je moet niet de hekel aan jezelf hebben om op die stoel te gaan zitten.
0: Nee, absoluut niet. Ik vind mezelf best leuk.
1: Ja, maar goed, de opgave moet wel ergens toe leiden. Anders dan ben je natuurlijk voor de katsenvio aan het werk.
0: Ja,
1: ben je heel hard aan het werk en dan is het resultaat onderaan de streep nul.
0: Met de goede effort krijgen we die hinder omlaag en die weerbaarheid omhoog. Maar dan moet Nederland daarvoor kiezen. Dan moet je investeren. En als je niet wil investeren, moet je ook de consequenties accepteren die erbij horen.
1: Ja. Blijft u niet gewoon op die stoel zitten eigenlijk? Dat is de consequentie niet over een paar maanden. We hebben gezocht, maar we hebben niemand gevonden die beter is dan jij.
0: Er loopt een procedure, ik doe daar niet aan mee. Dus ik ga er echt van uit dat daar een fantastische kandidaat uitkomt.
1: Ja, maar er lopen wel vaker procedures. Terwijl de uitkomst eigenlijk al strikt genomen vaststaat, omdat er nu eenmaal een procedure moet lopen. Zou u het willen?
0: Nee, dan had ik meegedaan in de procedure natuurlijk.
1: Dus u wil vooral van die stoel af?
0: Ik wil nu het goede doen voor het spoor en ontzettend genieten van deze periode. Dit is echt een mooi bedrijf en een mooie klus om te doen.
1: Ja, maar als u ervan wil genieten, dan hebt u er plezier in.
0: Ik heb er zeker plezier in.
1: Ja, en als je plezier in iets hebt, dan wil je het graag blijven doen, toch?
0: Nou, ik doe het voor zolang als nodig is. En er zijn heel veel mooie maatschappelijke opgaves waar je energie in kwijt kan.
1: Goed.
0: Meer krijg je niet, Sven.
1: Hebt u nog vertrouwen in de politiek eigenlijk? En in dit kabinet, dit minderheidskabinet?
0: Ik heb vertrouwen in de bewindspersonen die daar nu zitten.
1: Ja, Karremans en Bertrams.
0: Ja, en ik hoop echt dat ze de gelegenheid krijgen om dit een periode vol te houden. Want Nederland heeft behoefte aan duidelijkheid, aan een vaste koers. En uiteindelijk, of het nou een linkse keuze of een rechtse keuze mag, maak een keuze en hou hem een tijdje vast.
1: En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle defensiemateriaal dat ook nog over het spoor richting het oosten moet. Want dat is de volgende opgave waar jullie voor staan. Even nog los van die 20 miljard voor het structurele onderhoud.
0: Zeker, wordt ook aan gewerkt. Ja.
1: Goed, William Veldhuizen, Lormans. Hartelijk dank voor uw komst hier naartoe. Hier gaat Eén Vandaag verder, dames en heren, met Suzanne Bosman. Wij melden ons maandag en tot vanavond in het café op NPO 2.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
4: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
5: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land.
6: Het is eigenlijk een droneoorlog. Mensen zonder armen, zonder benen. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd.
7: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje verder aan het opschuiven is.
8: Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
9: Daarom kom je op.
8: Ik ben blij dat ik ergens dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
3: Goed ingelichte kring. Morgenmiddag om 4 uur.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Dus jij wil naar Egypte? Ja, met NAV.
12: En waarom NAV?
11: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
12: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
11: Tuurlijk.
12: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
11: Jazeker.
12: Cairo en de piramide?
11: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
12: Top, ik ga mee.
3: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
10: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
18: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
20: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
21: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
23: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
24: Susanne Bosman.
25: Goedemiddag, wat is er gebeurd op die weg tussen de bergen? 5 mensen zijn om het leven gekomen bij het ongeluk met de bus met Nederlanders in Zwitserland. Straks de laatste stand van zaken in één vandaag. Nu het NOS Journaal. Jurjen Boekraat.
26: Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn inderdaad 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt, maar de Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. Volgens dagblad De Gelderlander komt de chauffeur uit de gemeente Montferland. Hij heeft het ongeluk overleefd. Bij het ongeluk gistermiddag reed de bus door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam hij op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. De ontwikkelingen rond de straat van Bab al-Mandab gaan snel. De zeestraat geeft toegang tot de Rode Zee en is daarmee een belangrijk deel van de vaarroute tussen Azië en Europa. Gisteren namen de jemenitische Houthi-rebellen al de havenstad Mokka in. De afgelopen uren lijken ze ook het eiland Perim onder controle te hebben. Correspondent David Poort, wat betekent dat voor hun controle over de zeestraat?
27: Nou, dit eiland Perim, dat ligt midden in die Bab al-Mandab, in het smalste stukje van die zeestraat. Dus het is echt een flinke overwinning voor die Houthis. En ze proberen dus inderdaad die Rode Zee en die Golf van Aden te controleren voor het scheepsvaartverkeer daar. Dus echt een cruciale waterweg met dus waarschijnlijk enorme gevolgen voor de goederenstroom wereldwijd.
26: En hoe stevig is hun grip nu op de stad Mokka aan het vasteland?
27: Nou, die stad Mokka, die hebben de Houthis gisteren pas ingenomen. Dus na een dagenlange strijd met het regeringsleger in het zuiden daar. En ja, je moet op de kaart zien dat Mokka ongeveer 50 kilometer noordelijker ligt dan dat Perim-eiland. En het laatste nieuws is dat de Houthis dus ook die kustweg naar het vasteland tegenover Perim-eiland hebben ingenomen. Dus ja, dat regeringsleger dat trekt zich terug op dit moment. En dat is een belangrijke ontwikkeling.
26: En je zei al dat het een belangrijke scheepvaartroute is. Daar is er al een reactie van de internationale scheepvaart?
27: Nou, er wordt nog steeds gevaren door die Bab-el-Mandab. In beide richtingen kunnen we zien. Op bijvoorbeeld marinetraffic.com. Maar er is natuurlijk maar heel weinig voor nodig voor die Houthis om het gewoon allemaal helemaal op slot te zetten. Zoals Iran dat ook gedaan heeft met die Straat van Hormuz. En dat betekent natuurlijk niet veel goeds voor de rederijen. Die moeten allemaal hele hoge verzekeringspremies gaan betalen als ze daar nog doorheen willen met die schepen. Dus en misschien stoppen ze wel helemaal als het gewoon te gevaarlijk wordt om daar te varen.
26: We gaan het de komende tijd zien. Dankjewel, Midden-Oosten-correspondent David Poort. De FIOD heeft bij zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en platform Investigo. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. Gisteren werd al duidelijk dat er invallen waren gedaan bij de cardiologen. Ze worden verdacht van corruptie. De hartspecialisten zouden zich hebben laten omkopen door fabrikanten van medische producten. De politie heeft eerder deze week 5 mensen opgepakt voor diefstal uit een woonwarenhuis in Heerlen. Het gaat om 2 vrouwen en 3 mannen uit Kerkrade en Heerlen. 3 van hen werkten in de winkel. Afgelopen maanden verdwenen er steeds meer spullen. Uit beelden bleek dat volle karren de winkel uit werden gereden zonder alles te betalen. 4 van de 5 verdachten zijn inmiddels weer vrij. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Dat gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Ze vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. FC Utrecht heeft zich versterkt met doelman Sergio Pat. Hij komt transfervrij over van het Bulgaarse Ludogorets, dat zijn contract heeft ontbonden. Met die club werd hij 4 keer landskampioen en won hij 2 keer de nationale beker. Afgelopen seizoen verloor de 36-jarige Pat zijn basisplaats. Bij Utrecht wordt Pat tweede keeper achter eerste keus Barkas.
2: Het NOS-journaal.
26: De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van prinses Diana veilen. Ze droeg de diep uitgesneden zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens een huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst grijs, maar later wat vaker zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden.
25: Kirjan, dankjewel. Voor het verkeer bij de ANWB. Erwin de Hart, dag Erwin.
0: Dag, met meer dan 30 files is het redelijk druk. Het regent ook hier en daar. En het is vrijdagmiddag op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Staat 11 kilometer file nu bijvoorbeeld tussen Nieuwegein, Zuid en Beest. De vertraging is bijna 20 minuten. Meer dan een half uur is de vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles. 8 kilometer file vanaf Duiven. A76 Duitse grens richting Geleen tussen Heerlen-Noord en Geleen. Het staat stil over 10 kilometer door een ongeluk met 2 vrachtwagens. Is de rechterrijstrook voorlopig dicht. En omrijden via Maastricht scheelt een uur vertraging via de A79 en de A2.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
4: Ja.
5: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie olifant.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Trulease met Grenke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
29: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
30: Hallo, eet smakelijk voor straks.
29: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
31: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: NPO Radio 1.
0: Avro Tros.
25: Ze handelen in voetbaldromen. Commerciële voetbalscholen slaan een slaatje uit de wens van jonge kinderen die niets liever willen dan profvoetballer worden. Er zit een schimmige wereld achter die scholen en de overheid krijgt daar maar moeilijk grip op. Straks de Amsterdamse wethouder van sport daarover. En ja, Julia, wat is dat nou? Geen hoefgetrappel op Prinsjesdag?
32: Niet als het aan de Partij voor de Dieren in Den Haag ligt. En er blijkt een supergoed alternatief voor de paarden en dat is niet de elektrische koets.
25: Oké, ik ben benieuwd. Nu, het busongeluk in Zwitserland.
3: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
25: De Nederlandse touringcar raakte gisteren in het oosten van Zwitserland van de weg. Belandde op zijn kant. 5 mensen kwamen om. Dat is inmiddels bekend. 40 mensen zijn gewond. Maar wat is er nou gebeurd? Wat waren de omstandigheden op die weg? Renske Hedema is correspondent in Zwitserland. Dag Renske.
33: Goedemiddag.
25: Wat is er tot nu toe nou bekend van wat zich daar heeft afgespeeld op die weg?
33: Nou, het is zo dat het was een smal weggedeelte tussen de plaatsen Tsernes en Soes. De bus was onderweg in noordelijke richting, dus vanuit het zuiden waar Sint Moritz ligt. De weg was opgebroken daar, dus er was maar één rijstrook beschikbaar. Ik ben er laatst zelf ook geweest, dus ik ken die situatie. Ik heb een paar keer gereden. Het is ongeveer 200 meter waarbij je dus over één rijstrook wordt geleid. snelheid. En aan het einde van die rijstrook, dus als het weer dubbelsporig wordt, daar zit een kleine knik naar links. Dan moet je dus even corrigeren met je stuur voordat je weer verder kan. En op dat moment is dat ongeluk gebeurd en is die bus daar gekanteld.
10: Mm-hmm. En wat moet ik me voorstellen bij die knik naar links? Zijn daar ook van wat je wel vaker ziet van die betondriehoeken langs de weg waar je dan omheen moet?
33: Nee, het is zo dat het was een metalen vangrail op dat moment al. Want het ging weer over in de gewone weg. En dat gedeelte waar het is opgebroken, nou dat weet je, daar heb je dan vaak van die houten planken, hè, die wit-rode. Mm-hmm. Maar het was net op het moment dat je weer een klein slingertje moest maken zodat het weer tweebaans werd. En op dat moment is dat ongeluk gebeurd. En als je ook die foto's ziet van die vangrail, je ziet ook hoe in de nacht zijn die bergingswerkzaamheden geweest. En dan zie je op een of andere manier zo'n stalen vangrail die in het laadruim van die bus gekomen is op een of andere manier. Het waren enorme bergingswerkzaamheden. Natuurlijk, die hele bus is vanochtend getakeld. Dus het was een enorme operatie. En de gewonden liggen dus in ziekenhuizen in dat dal. De meeste zijn naar Squall gebracht. Dat is dan nog het grootste plaatsje daar in de buurt. En het is ook bekend dat het alleen maar om Nederlanders gaat. Het gaat om 44 inzittenden. En de chauffeur is licht gewond. Dus die is in leven. Er werd bekend dat het om 48 mensen zou gaan, maar niet iedereen is meegegaan naar die dagexcursie. Het ging dus om een dagexcursie waarbij de mensen dus op de trein de Bernina Express hebben genomen. Toen heeft de bussen weer opgewacht aan dit gedeelte van het dal en is toen in noordelijke richting, want het was 4:45 's middags, dus was het einde van de dag. Ze waren weer op weg naar Nauders, waar ze logeren. Dus dat is de situatie geweest.
10: Ja, en allemaal, hè, de 5 mensen zijn overleden. En alle anderen hebben er ook, lichter of zwaarder gewond, ook iets aan overgehouden. Ja. Daar ziet het nu naar uit. Angela Loyer is van alarmcentrale Eurocross, die er meteen bij komt als dit soort zaken in het buitenland, mevrouw Loyer, gebeurt. Ik begrijp, 2 medewerkers van u zijn inmiddels ter plaatse. Wat hebt u van hen gehoord?
12: Nou, ze zijn op dit moment nog onderweg. Ze zijn in Zwitserland, maar ze zijn nu nog onderweg naar de locatie waar de mensen die niet in een ziekenhuis liggen, waar die zitten, om hun te ondersteunen. Daar komen ook de mensen naartoe die worden ontslagen, waarschijnlijk vandaag uit het ziekenhuis, de wat lichter gewonden. En daar gaan onze hulpverleners in contact mee treden om te kijken van, hoe gaat het met hun? Waar hebben ze behoefte aan? Ze willen ongetwijfeld terug naar huis. Hoe willen ze terug naar huis? Is dat in een bus of is dat durven ze dat niet? Dat kan ik me ook heel erg goed voorstellen. Dan gaan we ook kijken naar andere manieren van vervoer.
10: Ja, want dat is sinds gistermiddag. Wanneer komt u erbij in zo'n geval? U hoort ervan? Neemt u initiatief? Ja. Wordt u opgeroepen?
12: Nee, wij zijn benaderd door de reisorganisatie, door OWAT. Die heeft ons begin van de avond geïnformeerd over dit zware busongeval. En op dat moment dan gaat hier het zogeheten calamiteitenprotocol in werking. Dus dan gaan we opschalen en dan komen mensen bij elkaar. En dan gaan we alles op alles zetten om te inventariseren, zoals dat heet. Dus echt de grote puzzel te leggen van wie heeft wat en is waar.
10: Begreep dat ook mensen van de ambassade er naartoe gaan. Werkt u met hen samen? Is dat ook iets wat automatisch
12: gaat? Wij hebben wel nauw contact met buitenlandse zaken. Dat klopt.
10: Ja. Tientallen Nederlandse slachtoffers, mevrouw Loyer, daar gaat het over. Is dit een uitzonderlijk grote hulpoperatie voor u?
12: Ik vind het een vrij forse calamiteit, hè, die gelukkig ook niet vaak voorkomt. Maar je hebt het inderdaad hier over meer dan 40 betrokken Nederlanders. Dus dat is groot. Gelukkig zijn we hier wel op voorbereid. Dus daar zijn we voor opgesteld om dit zo goed als mogelijk te organiseren.
13: Moeten jullie dan eigenlijk ook nog uitzoeken wie is? Hè? Dus ook nog echt identificeren van die mensen? Of is dat dan wel bekend via de reisorganisatie?
12: Nee, dat is de grote puzzel die we ook moeten leggen. Dus we weten wie er in de bus zaten. En dan is het echt de puzzel leggen van, oké, maar met wie is er wat aan de hand? Wie is gewond? Hoe erg zijn de verwondingen? Waar ligt diegene? En wat kunnen we doen?
10: Ja, kunt u ook iets doen voor het thuisfront? Want dit is natuurlijk een verschrikkelijke situatie. Als je...
12: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Die onzekerheid is vreselijk natuurlijk. We hebben al gisteravond een speciaal telefoonnummer opengesteld. Dat staat op onze website. Daar kunnen mensen naartoe bellen als ze zich zorgen maken of als ze betrokken zijn bij het ongeval. Daar komen nu ook al sinds gisteravond de nodige telefoontjes binnen. Die helpen ook ons daarbij om die puzzel te leggen. Mm-hmm. En andersom kunnen wij, als dat kan, ook informatie verstrekken.
10: Ja, Renske Hedema, dit nieuws is, het is ook groot nieuws in Zwitserland zelf. Neem ik aan, want ik begreep dat ook de president zich er al over uitgesproken had.
33: Ja, zeker. Ja, de president van Zwitserland, Guy Parmelin, heeft zijn condolences uitgesproken naar de betrokkenen, naar de familieleden, de nabestaanden. En zegt ook toe alle mogelijke hulp natuurlijk te verlenen, wat ze doen. Mm-hmm. Nou ja, er werd net al gezegd dat de ambassadeur Karim Müssenlechner, die is daar nu al. Die is natuurlijk daar om de Nederlandse slachtoffers bij te staan. En inderdaad, zoals Eurocross net zei, om daar ook mee in contact te treden. En ik neem aan dat de gewonden inderdaad over verschillende ziekenhuizen zijn verspreid. Misschien liggen ze ook allemaal in Squall. Dat is niet zo'n vreselijk groot ziekenhuis. Je moet je voorstellen dat het is natuurlijk een dal. En dat Squall en dat Cernes en zo, dat zijn niet zulke grote plaatsen. Cernes heeft 30.000 inwoners. Dat Soes, waar het heel dichtbij gebeurde, dat is echt een vlek. Dat is een heel klein plaatsje. Dus het is niet zo dat je daar de allerbeste verzorging meteen hebt. Maar goed, de Zwitserse gezondheidszorg is ook goed. Dus ja,
10: kunt u daar mevrouw Loyer iets over zeggen?
12: En waar moet ik wat over zeggen?
10: Nou, over waar de gewonden nu worden opgevangen.
12: Nou, het klopt inderdaad dat het verschillende ziekenhuizen zijn. Dus onze artsen bij Eurocross die hebben ook contact met de verschillende ziekenhuizen. Omdat mensen inderdaad verspreid liggen. En dan kijken we ook op het moment dat we in contact zijn met ook de slachtoffers. En dat we met de artsen of de zorg toereikend is. En als dat niet zo is, kunnen we ook nog mensen overbrengen naar een ziekenhuis. Mm-hmm. Waar wel de specialistische zorg is. Die iemand op dat moment nodig heeft.
10: Ja, hoe ver voert uw taak? U zorgt dat de mensen weer naar Nederland komen. Is het dan voor u klaar? Ja.
12: In principe ja. Hè. We zijn ervoor echt om mensen aan de ene kant te zorgen dat ze de juiste zorg krijgen. Nou, wat net al aan werd gegeven, de zorg in Zwitserland is goed. En dan gaan we kijken naar de mensen die niet gewond zijn, hoe die dan terug kunnen keren naar Nederland. De mensen die wel gewond zijn, hoe we die kunnen zorgen dat ze naar Nederland gaan. Of dat dan naar een huisadres is, of misschien nog naar een ziekenhuis in Nederland. En de dodelijke slachtoffers, daar zullen we ook zorgen voor de repatriëring van het stoffelijk overschot.
10: Dank dat u ons bij wilde praten, Angela Loyer van Alarmcentrale Eurocross. En dank ook Renske Hedema, correspondent in Zwitserland. Ja, de energierekening die is nu al hoog. Over een paar jaar betalen we ook nog eens honderden euro's meer. Dat horen we vandaag. Ja, hoe dan? Zometeen halen we het daar verhaal over. En dan, ja, Julia, dat verhaal Geen Paarden met Prinsjesdag. Hoe zit dat?
1: Ja, de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad die vindt dat dat hoefgetrappel maar moet verdwijnen. Den Haag deed eerder al op verzoek van die partij ook de stadskoetsen in de ban.
10: Ja, maar die paarden op de derde dinsdag, ja, die maken het plaatje. Dat is toch iconisch, dat beeld.
1: Ja, en dat vindt ook decorontwerper van grote theatervoorstellingen, Joris van Veldhoven. Hij was als kind al gek op die ceremonie.
4: Voor mij iets heel sprookjesachtigs. De Gouden Koets, kijk, je kan zeggen het zijn allemaal tradities, maar het is ook een soort magisch momentum. En met de troon en allemaal dat soort elementen. En dat is natuurlijk, dat spreekt ook tot de verbeelding. Zeker ook als kind. En de grap is dat ik dat nog altijd ook zo'n beetje ervaar als ik het voorbij zie komen op tv.
1: Nou, toch snapt hij de discussie over die paarden wel.
4: Kijk, paarden op die manier inzetten, dat is, los van of een paard het fysiek aan kan, zit er natuurlijk wel een aspect dat er veel stress bij komt kijken. Er zijn paarden, politiepaarden ook bijvoorbeeld getraind daarvoor. Maar toch, dit zo'n gevaar te trekken onder dus stresserende omstandigheden, daar heb je voor's en tegens in.
10: Ja, maar wat nou als je die paarden helemaal weg zou laten uit dat hele evenement?
1: Joris van Veldhoven die is ook puppetry director en hij ziet het meteen voor zich.
4: Nou ja, dat hoef je aan mij maar één keer te vragen. En ik weet het wel, dus ik sta klaar. Nou, momenteel werk ik nu ook aan een productie die vol zit met poppen. Dat zijn dan wel Dalmatiërs, allemaal honden die we bespelen met meerdere mensen. En ik denk gelijk, die paarden, dat moeten poppen worden. Gewoon levensgroot. gewoon levensgrote, wagengrote poppen die we met 6 tot 8 poppenspelers bedienen. Waardoor je fysiek helemaal het paard ziet, maar waardoor het ook een kunstvorm wordt.
25: Ik vind dit een magisch idee.
32: Ja, leuk hè? En ja, je moet het ook wel echt goed doen.
4: Het is echt magisch, namelijk, dat mensen daar heilig in gaan geloven. Nu met de 101 Dalmatiërs werk ik gewoon met poppen. Ik heb een echte Dalmatiër thuis ontlopen, maar dit zijn poppen. En die worden door 1 of 2 mensen bespeeld. En als ik die mensen train ik om het dierlijke aspect daarin te brengen, met ademhaling, met geluid. En iedereen kijkt volledig in die pop en gaan ze ook aaien. En zelfs de poppenspelers halen we niet weg, hè? Die zijn gewoon zichtbaar.
25: Ja, maar die poppenspelers, kunnen die dat fysiek allemaal wel aan? Zo'n hele koets dragen,
32: ja,
25: trekken?
32: Ja, dat vroeg ik ook. En Joris die twijfelt daar eigenlijk niet aan, omdat er meerdere spelers in zo'n paard zitten.
4: Als je kijkt naar de productie War Horse, daar is het ook in gedaan, bij de National Theater in Londen, een geweldige productie, waar alleen maar paarden in zitten als poppen. En daar zitten zelfs, die worden zelfs breder. Daar zitten zelfs soldaten op, terwijl de poppenspelers in die en aan die paarden zitten om dat te bewegen. Dus dat is fysiek mogelijk. Alleen ja, je moet wel trainen. Maar goed, er trainen genoeg mensen in Nederland in de sportschool, zullen we maar zeggen.
25: Ja, oké. Okay. Dan hebben we dat gehad, van hoe het eruit ziet. En met die paarden, dat geloof ik.
32: Ja.
25: Maar zeker bij de radio, Prinsjesdag is ook, dat je
32: precies,
25: dat hoefgetrappel hoort.
32: Dat magische geluid. Maar ook daar valt wel iets op te bedenken.
4: Als je die paardenpoppen zo zou maken, daar kun je gewoon hoefijzers onder plaatsen. Hè? En dan heb je dat geluid. Want dat is zo leuk. Kijk naar Grauschmachers onder films. Als zeg maar in een horrorfilm een bot wordt doorgezaagd, dat is 9 van de 10 keer toch een pak selderij of een bloemkool waar een zaag in gezet wordt om dat geluid na te bootsen. Dus het leuke is dat je ook naar andere materialen kan zoeken die exact het geluid van die klikkende hoefjes namaken. En dat lijkt me wel interessant. Dat is dat, wat ik zeg, dan wordt het onderdeel van die performance art.
25: Nou, we hebben het helemaal met decorontwerper Joris van Veldhoven en we weten ook meteen wat zijn volgende klus gaat worden.

0: Brand Fan 3000, Astound.
1: S'avonds kaarsen aan, dekentje op de bank. Ja, omdat je bang bent dat je echt te veel gaat verbruiken en dat je dan volgend jaar in de problemen komt, want dan kun je gewoon je eindafrekening niet meer betalen.
0: Ja, en de energiekosten die worden nog hoger. In 2031 betaalt een groot deel van de huishoudens 400 tot 600 euro per jaar meer aan energie. Nu al weten we dus dat het over 5 jaar zoveel duurder wordt. Maar hoe weten we dat dan? We gaan naar René Peters, gasexpert bij de TNO. Goedemiddag, meneer Peters.
2: Goedemiddag.
0: Weet u al welke huishoudens er dan over een paar jaar het hardst geraakt gaan worden?
2: Nou, dat zijn huishoudens met name die natuurlijk nog veel energie gebruiken. Dus die in huizen wonen die slecht geïsoleerd zijn. En het zit zowel aan de elektrische kant als aan de gaskant, waar de prijzen en tarieven waarschijnlijk omhoog gaan. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit of je nou elektrisch verwarmt of dat je nog met gas verwarmt.
0: Oké, maar dan denk je tegelijkertijd van ja, de ontwikkelingen in de wereld, daar hebben die energieprijzen altijd mee te maken. Maar hoe weet je nu al hoe de wereld er over 5 jaar bij ligt? En dat je dus zoveel meer moet gaan betalen. Wat zit daarachter?
2: Ja, dat komt eigenlijk omdat de prijzen die wij betalen voor stroom en voor gas, die zijn maar voor een klein deel bepaald door de prijs van elektriciteit of de prijs van gas. Maar voor een groot deel natuurlijk voor de kosten die nodig zijn om het gas en de stroom thuis aan te leveren. Dat zijn de netwerkkosten. En ook de kosten van de belastingen die gegeven worden. Hè? Dus de energiebelasting en nog de omzetbelasting eroverheen. En dat maakt juist dat die prijzen waarschijnlijk in de toekomst zo omhoog gaan. Omdat er enorm geïnvesteerd moet worden in het elektrische net. Hè? De elektrische infrastructuur. Dat kost zo'n 200 miljard tot 2040. En de netbeheerders gaan die kosten natuurlijk doorrekenen aan ons als consument, als gebruikers. Nou, we weten bijvoorbeeld ook dat de salderingsregeling eindigt eind dit jaar. En dat betekent dat we minder geld terugkrijgen voor zon die we opwekken zelf en niet gebruiken. En bij gas gaan de prijzen ook omhoog, omdat er steeds minder mensen gas gebruiken. En daardoor de kosten per gebruiker worden omgeslagen. En daardoor hogere leveringskosten komen.
0: Maar hoe zit het dan met die ontwikkeling in de wereld? Want die zijn, daar horen we toch de hele tijd, die zijn van belangrijk invloed op al die prijzen. Want dan gaat er weer een straat dicht en dan wordt het allemaal weer duurder.
2: Ja, en die zijn natuurlijk veel minder zeker. En daar verwacht je eigenlijk van dat die prijzen misschien wel naar beneden zouden gaan, omdat we steeds meer zon en wind produceren. En ook gas in de wereld is nu wellicht wat krap vanwege die oorlog in het Midden-Oosten. Maar op lange termijn is er voldoende gas in de wereld en dan wordt er ook steeds meer LNG geproduceerd. Dus op lange termijn zou je kunnen zeggen, ja, die prijzen voor gas en elektriciteit die zouden best naar beneden kunnen. Maar omdat dat een steeds kleiner aandeel wordt van de totale rekening die wij thuis krijgen voor stroom en gas, weten we dat de totale kosten toch waarschijnlijk voor de consumenten omhoog zal gaan de komende jaren.
0: Dus als de vrede in één keer totaal uitbreekt, dan gaan we dat niet echt merken?
2: Eigenlijk zie je dat gas en met name stroom natuurlijk steeds goedkoper worden op langere termijn door meer duurzame bronnen die we daarin brengen. Hè, bij elektriciteit, zon en wind, maar bij gas ook bijvoorbeeld groen gas, biogas. Maar het aandeel van die kosten van het product zelf wordt steeds minder. Dus het begint een beetje te lijken op onze mobiele abonnementen, waar we op een gegeven moment niet meer betalen voor de tikken en de megabytes die we gebruiken, maar vooral gewoon voor het abonnement om het geleverd te krijgen.
0: Ja. Wordt intussen ook dat vooral mensen met een warmtepomp en zonnepanelen, dat die de sjaak zijn?
2: Ja, vooral vanwege die salderingsregeling natuurlijk. Want deze mensen krijgen geen geld meer terug voor de stroom die ze wel produceren op het dak, terugleveren aan de netbeheerder. Maar met de afsluiting van de salderingsregeling daar geen geld meer voor moeten krijgen. Soms zelfs een boete moeten betalen voor het terugleveren. Stroom wordt dus ook duurder voor levering. Dus mensen die heel veel stroom gebruiken, nou, dat is natuurlijk met warmtepompen, en dat niet zelf opwekken of zelf opslaan met thuisbatterijen, ja, die gaan dus ook meer betalen.
0: Ja, maar goed, die betalen uiteindelijk altijd nog minder. Nou hoorden we helemaal aan het begin een mevrouw die het echt heel erg zuinig aan moest doen afgelopen winter. Wat denkt u komende winter? Hoe gaat het dan?
2: Ja, dan heeft het waarschijnlijk vooral over de kosten van gas voor de verwarming van het huis. Nou, die gaan waarschijnlijk deze winter ook nog verder oplopen, omdat er nog steeds een tekort is op korte termijn voor gas in de wereld door de afsluiting van de Straat van Hormuz en doordat de gasbergingen toch niet erg gevuld zijn. En dat betekent dat er waarschijnlijk in de winter tekorten kunnen gaan ontstaan en dat leidt meestal tot hogere gasprijzen.
0: Nou, het is niet anders. René Peters van TNO, dank u wel voor de uitleg. Zondag dan zijn er verkiezingen in Zweden en de campagne wordt deze dagen overschaduwd door een schandaal waarin Rusland een hoofdrol speelt. En dat zometeen in één vandaag nu het nieuws.
3: NPO Radio 1.
0: Michel Koenen.
4: De lokale politie in Zwitserland zegt dat alle of bijna alle passagiers van het busongeluk gistermiddag Nederlands waren. 5 mensen die kwamen erbij om het leven. De overige 40 passagiers raakten gewond. Over hoe het ongeluk gebeurde is alleen bekend dat de bus mogelijk moest uitwijken voor een obstakel, zegt buitenlandredacteur Lieteke Morsinkhoff.
5: En heel veel meer weten we nog steeds niet. We weten dat de bus daar reed waar wegwerkzaamheden waren en dat de bus daar dus door de vangrail geschoten is en is omgekiept. Maar of het een verband houdt met het ander, daarover wordt nog niks gezegd.
4: Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun naam...

0: ...worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod te geven of een strafrechtelijk onderzoek te starten. De fans die staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. Het OM in Limburg gaat twee agenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en dit hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om twee verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. En de coach van de Turkse voetbalclub Fenerbahçe is gisteravond na het Champions League duel tegen AS Roma opgestapt. En dat maakte hij bekend op de persconferentie. Ik heb niet de intentie om ooit terug te komen, zei trainer Ismail Kartal na het 1-1 gelijkspel. De voorzitter van Fenerbahçe zegt dat het wordt. Volgens hem stapte de trainer op omdat hij tijdens de wedstrijd een flesje naar zijn hoofd kreeg gegooid.
1: Hey Michel, dankjewel. Erwin, waar staan de files nu?
2: Er staan files verspreid over het hele land. In het midden van het land staan er de meeste op de A2 Utrecht richting Den Bosch bijvoorbeeld. Tussen Nieuwegein-Zuid en Bezel. 12 kilometer file, kwartier vertraging. Liggen spullen op de weg op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Trechttunnel 3 kilometer file, een kwartier extra reistijd. De rechterrijstrook die is dicht. Die is ook dicht op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Afrit Nijmegen. 3 kilometer file, dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging 10 minuten. En 40 minuten vertraging op de A76 Duitse grens richting Geleen. Dus hele Noord en Geleen 9 kilometer file. Door een vrachtwagenongeluk is de rechterrijstrook dicht. Omrijden via Maastricht via de A79 en de A2.
3: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
1: Extra individuele voetbaltrainingen, vaak van voormalige professionals, om uiteindelijk terecht te komen bij een grote voetbalprofessional club. Dat is de worst die ouders en kinderen wordt voorgehouden door commerciële voetbalscholen die losstaan van de opleidingen van de club zelf. Bedragen voor een training bij zo'n commerciële voetbalschool die variëren van zo'n €18 tot wel €100 per training. Ja, en dat allemaal voor die ene droom, profvoetballer worden, terwijl uiteindelijk de kans natuurlijk niet zo heel erg groot is. Sofian Barki is wethouder sport in Amsterdam. Goedemiddag, meneer Barki.
4: Goedemiddag.
1: Ja, u kijkt al jaren naar die commerciële voetbalscholen in Amsterdam. En nu hebt u de Hogeschool van Amsterdam opdracht gegeven om die commerciële voetbalscholen onder de loep te nemen. Waar zit uw zorgen?
4: Nou, onze zorgen die zat een paar jaar geleden bij het feit dat we zagen dat verenigingen uitgehold werden. En we gingen op onderzoek uit en we zagen onder andere dat de constructies die zij hadden met bijvoorbeeld voetbalscholen daar debet aan waren. Terwijl we allemaal van oudsher weten hoe belangrijk het verenigingsleven in Nederland is. En sport is voor ons in Amsterdam in eerste plaats vooral bedoeld om te blijven bewegen en plezier te hebben.
1: Ja, want u dacht aan de voetbalverenigingen die er zijn. U zegt die worden uitgehold, maar ze werken ook samen met die voetbalscholen. Hoe moet ik dat dan zien?
4: Nou, het is meer dat je soms uit noodzaak toch maar gaat samenwerken. En wat je ziet gebeuren is dat die commerciële voetbalscholen in Amsterdam op een gegeven moment gewoon gebruik maakten van de velden van de vereniging zonder daarvoor te betalen. Je krijgt ze er nog niet zomaar weg. En dan denk je vaak als vrijwillig bestuur, want dat zijn vaak de verenigingen, ik ga hier gewoon mee bewegen. Maar dat werd van kwaad tot erger, totdat wij ingegrepen hebben. En toen hebben we ook gewoon gezegd tegen de voetbalscholen, jullie hebben een keus. Of je gaat op in een vereniging onder supervisie van het verenigingsbestuur. Of je meldt je direct bij de gemeente. Maar dan ga je wel het commercieel tarief betalen voor de velden. En we willen ook gewoon verklaring omtrent het gedrag zien van de trainers.
5: Kunnen die dan gewoon zomaar van die velden gebruik gaan maken? Hoe werkt dat dan? Die horen toch bij die clubs ook?
4: Ja, maar die gaan gewoon heel bij de hand op het veld. Ik heb een keer op een zondagmiddag belde een voorzitter van een club mij. Die zegt, wethouder, ik heb hier nu te maken met een heel agressieve voetbalschoolhouder die ik nu al een paar keer heb gevraagd om van ons veld af te gaan. Doet hij niet. Ik overweeg om te stoppen, want ik doe dit vrijwillig naast mijn werk. Ik ga niet vechten met deze mensen op velden. Dus zo agressief is ook de werkwijze geweest de afgelopen jaren. Dus wij hebben ook onze eigen ambtenaren moeten instrueren. We hebben ook op een gegeven moment ook gewerkt met een beveiligingsbedrijf in beginsel om ook gewoon ook onze ambtenaren daarin gewoon van iets meer steun te voorzien door tegen deze mensen te zeggen, jullie hebben dit veld niet gehuurd, jullie moeten er nu echt vanaf. En voorheen kon dat allemaal.
1: Oké, maar dit klinkt al bijna als een soort criminele organisatie waar u mee te maken hebt. Maar u zei, we hebben ingegrepen, maar dat heeft dus blijkbaar niet geholpen?
4: Nou, in Amsterdam wel. Wij zijn begonnen in 2023 met 80 voetbalscholen. En inmiddels hebben we eigenlijk ze teruggebracht tot 25, waarvan de helft is opgegaan in de vereniging. En 12 die hebben zich direct gemeld bij de gemeente. Die hebben een verklaring omtrent het gedrag aangeleverd. En die betalen ook een commercieel tarief. Dus we hebben ze gereguleerd. Dus wij hebben gedaan in Amsterdam wat we konden doen. Maar we zien nu wel dat ze uitwijken naar andere gemeenten om ons heen. En dat is natuurlijk ook vervelend. Want het gaat om Amsterdamse kinderen die in de buurt kunnen voetballen. En nu naar een andere gemeente gaan om daarbij voetbalschool te gaan trainen.
1: Ja, toch,

0: Nog even wat u zegt, hè, over we moeten onze mensen beveiligen. Er is agressief gedrag. Je komt ook andere verhalen tegen over grensoverschrijdend gedrag. Je hoort dat er ook mogelijk kinderen geronseld worden, hè, voor wat je nu veel hoort, voor criminele activiteiten. En dan denk ik, ja, als dat de toestand is, kun je dan niet gewoon de politie erop afsturen?
1: Ja, maar wat dit onderzoek ook laat zien is, we hebben de Hogeschool van Amsterdam gevraagd om onderzoek te doen, om ook iets meer erachter te komen wat nou de achterliggende structuren zijn. En die blijken inderdaad ook vrij schimmig te zijn, niet zo transparant. We hebben eerder al meegemaakt, ook in Amsterdam, dat er een voetbalschool was die stages beloofde aan jonge spelers in het buitenland. En die kwamen vaak van een koude kermis thuis, maar ondertussen hadden ouders al wel bakken met geld betaald. Dus je ziet dat de handel in voetbaldromen heel veel problemen met zich meebrengt. En als we gewoon focussen op de sport, dan moet sport er primair zijn om te bewegen. Belangrijk voor de sociale cohesie. Maar waar het minderjarigen aangaat, moet het ook gewoon veilig gebeuren. En dat kunnen wij bij de verenigingen checken. En nu hebben we dat ook kunnen doen bij de gereguleerde voetbalscholen. Maar wij zijn als Amsterdam echt niet de enige. Wij horen ook van andere gemeenten dat ze het echt hetzelfde aanlopen.
0: Ja, u zegt voetbaldromen. Want ik denk dat iedereen dat wel kent. Toch als klein kind dat je droomt dat je op een gegeven moment, hè, zo dat in oranje gevoel. Van daar
1: zeker,
0: sta je dan
1: zeker.
0: Op het
1: maar,
0: veld. Maar
1: moet,
0: en iedereen juicht
1: moet,
0: voor je. En jij hebt het gemaakt.
1: Zeker, maar ja. Maar we moeten niet vergeten, het verenigingsleven we hebben 18 miljoen inwoners. We zijn een van de grootste voetballanden op de wereld. Dat komt echt door ons verenigingssysteem. Daar hebben geen voetbalschool heeft daar een rol in gespeeld. Ik bedoel, Gullit, Cruijff, Rijkaard.
0: Maar waarom grijpen mensen dan wel? Want ouders gaan naar zo'n commerciële voetbalschool. Want ze denken, daar kan mijn kind het wel maken.
1: Het is die maakbaarheid in de samenleving. Dat zie je natuurlijk ook met huiswerkbegeleiding. Als ik het kan betalen, dan ga ik het gewoon doen. En als zoveel mogelijk erin stoppen, dan lukt het wel. En je ziet dat de kansenongelijkheid dat ook groeit. Het gaat wat mij betreft in Nederland door deze commerciële voetbalscholen niet meer over talent, maar het gaat over de dikte van de portemonnee van je ouders. Als die wat dikker is, dan kun je wat langer meedoen. Terwijl het voorheen ging het gewoon echt over talent. En iedereen betaalde 300 gulden contributie of 300 euro. En dan keken we wel wie het beste was. En dat is echt aan het veranderen.
0: Ja, maar goed, dan kun je een hele dikke portemonnee hebben als ouder en dan laat je je kind daar voetballen. Hebt u wel eens gezien dat jonge mensen vanuit zo'n voetbalschool het echt gemaakt hebben?
1: Nou, ongetwijfeld. Maar ik zie vooral heel veel ouders die het niet gemaakt hebben. Ja. Die achteraf ook zeggen van ja, ik ben ook helemaal meegegaan in die gekte. En dat is wat je nu ook terug ziet. Dus we hebben ook alweer een generatie die dat allemaal doorgemaakt heeft en zegt, het belangrijkste is echt dat je kind plezier heeft. En zo lang mogelijk blijft sporten. En als een profcarrière erin zit, is dat mooi meegenomen. Maar iedereen gek maken met, als je nog meer uren neemt, dan komt het helemaal goed. Ja, daar moeten we echt vanaf.
0: Ja, kent u privé dat gevoel wel? Van je wilt je kind die droom laten vervullen?
1: Ja, nee, ik zie wel om me heen, ook op mijn eigen kinderen, ze moeten lekker blijven voetballen. Maar ik heb echt niet het idee dat mijn kinderen, doordat heel veel tijd erin wordt geschopt, dat ze profvoetballer worden. Ik zie vooral dat plezier bovenaan moet staan. Ja. Overigens, als je bij een betaald voetbalclub zit in de jeugd, dan is de kans dat je profvoetballer wordt niet groter dan 1%.
0: Ja. Dat ook
1: en
0: nog
1: dan,
0: eens. Ja.
1: En dan ben je al heel ver gekomen.
0: Ja, ja. Zo gaat dat uiteindelijk in de piramide. Maar wat moet je nou als voetbalouder? Kun je ook zeggen van nou, oké, we gaan dan naar zo'n school, we kunnen het betalen. Kan je dan een goede van een foute voetbalschool onderscheiden?
1: Nou, kijk, wat belangrijk is dat je kind in een competitieverband speelt. En dat kan alleen via een vereniging. En dat doen heel veel ouders. Dus het gaat vooral om wat je daar omheen wilt doen. Maar ik zou vooral zeggen, zorg ervoor dat je kind vooral plezier heeft. Als je kind getalenteerd is, zoek een voetbalclub die ook selectieteams heeft, die een goede baas heeft. Ook die clubs bestaan. En als je denkt, ik wil echt iets extra's. Veel verenigingen bieden nu ook interne voetbalscholen aan op bijvoorbeeld een zondag. Dat geld gaat gewoon allemaal via de penningmeester, heel transparant. Ik zou echt voor die optie kiezen. En niet buiten om de vereniging je laten verleiden tot extra betalen.
0: Ja, Sofiane Barkie, wethouder sport in Amsterdam. Dank u wel. En zometeen, ja, het noorden van het land. Wordt dat binnenkort één grote reclamezuil?

0: elkaar tissue van de Red Hot Chili Peppers. Langs de A28 bij Zwolle duiken steeds meer reclametrailers en meterslange spandoeken op. Die staan vooral op boerenerven, vaak zonder vergunning. Pro Zwolle heeft het over een reclameboulevard en wil dat de gemeente ingrijpt. Onze verslaggever Joris Kreugel die is eens gaan kijken waarom boeren hun land nou beschikbaar stellen.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Vijf joekel van reclamezuilen staan langs de A28... bij een boer voor zijn erf van een fastfoodketen. Een groot roze bord van een juwelier. Een pretpark. Het is goed zichtbaar vanaf de snelweg. Maar helaas, hij wil me niet te woord staan. Geen belang. Vroeg of hij vergunning had. Bleef hij stil. Dus ik ga maar even verder met mijn rondje. Want hij is niet de enige. Gelukkig, ik heb een boer gevonden. De heer Klomp. En die woont ook langs de snelweg en die heeft in zijn weilanden twee grote reclameborden staan. Van een automobielbedrijf onder andere. En die staan op een trailer. Dit is de A28. Ja. En dit is uw land.
2: Hier ergens een boerderij.
1: Op uw land staat ook een grote reclamezuil.
2: Ja, in de schuur. Ja. En hier aan de schuur hangt een bak van McDonald's.
1: Heeft u die zelf geplaatst?
2: Ik ben gewoon benaderd. Ik heb nog wel een brief in huis liggen van iemand die, als we niet thuis waren, die kwam hier gewoon lang en die doet een brief in de bus. Van, mogen wij bij jullie een reclamebord plaatsen?
1: En toen dacht u bij uzelf, kassa?
2: Nee.
1: Nee?
2: Daar heb ik nog niet op gereageerd.
1: Oh, daar heeft u nog niet op gereageerd?
2: Nog niet, nee.
1: Deze reclameborden, krijgt u daar dan geld voor?
2: Een kleine vergoeding voor, ja.
1: In de Zwolse politiek raadslid Jolanda de Vries van Pro. Ja, die heeft dit aanhangig gemaakt. Ze vinden eigenlijk dat er veel te veel borden hier worden geplaatst langs de A28. Wat vindt u daarvan?
2: Nou, daar ben ik het niet mee. Net wat ik zeg, ik mag wel de lasten van de A28, maar niet de vruchten. En dat is mijn mening.
1: Er komen steeds meer borden en borden.
2: Dat valt me wel op, ja.
1: En dit levert een paar tientjes op, honderden euro's?
2: Ja, een paar tientjes in de maand.
1: Oké, in ieder geval goed boodschappen voor doen.
2: Als je een heel jaar en je hebt veel borden en je spaart er een heel jaar op, kun je er misschien geen weekje van op vakantie.
1: In Nederland of in het buitenland?
2: Ah, in het buitenland dat mag niet, hè, want dat is slecht voor pro. Die doen aan milieu.
1: Is er een vergunning voor?
2: Nee, het is een rijdend voertuig. Daar hoef ik geen vergunning voor.
1: Ja, want het staat op een trailer. Is dat ook de reden? Als het op een trailer staat dat het gewoon mag blijven staan en als het een bord is in de grond is vastgemaakt, dan kan het niet?
2: Ik heb geen idee. Die man die mij daarvoor benaderd heeft, die zegt van plaatsen een trailer, dit en dat. En daar zijn we overheen gekomen. Ik heb er niks gedacht van. Als je pro, dat in de stad, elke winkelstraat is vol met reclame. Nou, en hier is dan geen winkelstraat, maar is wel een doorgaand verkeer.
1: Je begrijpt er niks van eigenlijk.
2: Nee.
1: Jolanda de Vries, van pro. Om hoeveel borden gaat het?
3: Ik heb laatst geteld en er staan er meer dan 20. Op een stukje van ongeveer 7 kilometer. Je ziet ook dat er gewoon spandoeken staan die oproepen van, hey, wil je hier ook adverteren? Bel dan.

0: van Pro.
1: Om hoeveel borden gaat het?
2: Ik heb laatst geteld en er staan er meer dan 20. Op een stukje van ongeveer 7 kilometer. Je ziet ook dat er gewoon spandoeken staan die oproepen van... hey, wil je hier ook adverteren? Bel dan dit nummer.
0: En is de grens dan nu bereikt?
2: Het aantal borden is de laatste jaren toegenomen. En als ik kijk waarom is dit bij ons op de agenda gekomen... is dat veel mensen hun ergernis uiten over al die reclames langs in het buitengebied. En dat ze eigenlijk aan ons als fractie vragen... kunnen jullie daar niet iets tegen doen? Kan er geen wetgeving komen om te zorgen dat die reclames daar niet meer mogen staan?
0: Als het aan jullie ligt?
2: Het is al verboden, dus het is nu aan de gemeente om te zorgen dat iedereen weet dat dat niet mag. En dat daar ook op gehandhaafd wordt. Zelfs als je het vraagt bij andere fracties, zijn mensen verbaasd dat we al regels hebben dat er geen reclame langs de snelweg mag staan. Als mensen niet weten dat iets verboden is, gaan ze ook geen melding doen dat er een overtreding is begaan. Dus er komen geen meldingen binnen bij de gemeente.
0: De boer verdient er maar een paar tientjes mee, zei hij net.
2: Vanuit het boerenperspectief begrijp ik ook heel goed dat ze zoiets hebben van... ach, waarom zou ik het bord er niet neerzetten? Ik heb de ruimte. Het gaat mij er vooral om dat grote ondernemingen... er staan regionale, lokale, maar ook landelijke ketens die adverteren hier in de weilanden. Zij hebben op deze manier, op een hele goedkope manier, je zegt zelf een paar tientjes, hebben zij de ruimte om op een hele goede zichtlocatie reclame te maken. En dat voorkomt dat zij betaalde advertentieruimte voor buitenreclame moeten kopen op plekken die daarvoor aangewezen zijn. Het is een hele voordelige transactie voor die grote bedrijven.
0: Weg ermee.
2: De reclames horen niet thuis in het buitengebied.
3: Een verslag was dat van Joris Kreugel. De ontdekking van een pro-Russische medewerkster binnen de één na grootste partij van Zweden, de Zweden Democraten, die zorgt een paar dagen voor de verkiezingen, die zijn aanstaande zondag, voor grote politieke onrust. De nationale veiligheid staat zelfs op het spel, zegt de oppositie daar. Ze hebben het, Julia, in de Zweedse media over Russia Gate. Wat is het verhaal?
4: Nou, onderzoeksjournalist Maria Georgieva van het platform Expo. Dat is opgericht door thriller-auteur Stieg Larsson, bekend van de Millennium-trilogie. En die ontdekte samen met een collega dat een partijmedewerkster van de Zweden Democraten jarenlang propaganda verspreidde en naar Moskou reisde voor een desinformatiecampagne. Paulina Malaberg heet ze. En wat het extra ernstig maakt, is het feit dat deze vrouw ook nog de partner is van Gustav Gellerbrand, die heel hoog in de partij zit en de directe afstemming van met de regeringscoalitie regelt.
3: Nou, dat is een heel verhaal. We gaan eens te raden bij Stefan de Vries, Europa-analist. Dag Stefan.
5: Dag.
3: Ja, je bent ook meerdere malen bij de verkiezingen in Zweden geweest. Zweden heeft jouw speciale attentie. Want wat maakt Zweden binnen Europa voor jou zo interessant?
5: Ja, ik heb eigenlijk mijn carrière gericht altijd op de Mediterranee. Italië, Spanje,
3: Frankrijk
5: natuurlijk, waar ik correspondent was. Maar ergens heeft het me de actualiteit met de afgelopen 6-7 jaar vaak naar Zweden gebracht. Onder andere natuurlijk ook vanwege de oorlog. Zweden zat nooit bij de NAVO, was neutraal, zit nu wel bij de NAVO. Nou, dat is een interessant onderwerp. Maar ook omdat er veel dingen te vergelijken zijn met Nederland. Ook heel veel dingen zijn anders. Het Zweedse politieke systeem is eigenlijk nog een overtreffende trap van het Nederlandse poldermodel. Ik was bij de laatste verkiezingen ook bij het slotdebat in de televisiestudio tussen de belangrijkste kandidaten. Nou, dat vind ik in Nederland zelf al ongelooflijk saai. Maar in Zweden was het nog een keer extra vermoeiend.
3: Maar je hebt er toch helemaal uitgezeten. Ja.
5: Ja, absoluut. Ik ben ook beleefd. Maar het is een interessant land en interessant ook voor Europa. Dus dat hou ik graag in de gaten.
3: Ja, en blijkbaar ook interessant voor Rusland dus. Want wat zit achter dit verhaal, zoals jullie dat net heeft uitgelegd? Wat zit daar nou achter?
5: Ja, wat is gebeurd,
3: Russische infiltratie dus in de Zweedse politiek?
5: Ja, infiltratie gaat misschien wat te ver, maar een medewerkster van de Zweden Democraten, de op ene grootste partij, vergelijkbaar met de PVV qua standpunten, die heeft pro-Russische propaganda verspreid. Zij was zelf ook van Russische afkomst. En haar partner zit ook in die partij, had een belangrijke functie. En daardoor zijn er ernstige veiligheidsrisico's ontstaan. Zij werkte ook in het Zweedse parlement. En de tegenstander van deze partij, de sociaal-democratische oppositie, die gebruikt deze kwestie nu om fel de aanval in te zetten op de coalitie, want die heeft de gedoogsteun van de Zweden Democraten. Zondag, je zei het al, gaan de Zweden naar de stembus. Dus het wordt hard tegen hard gespeeld.
3: Oké, maar die progressievere oppositie gebruikt dit, zeg jij. Maar snap jij hun zorgen? Je kunt het als politiek denken van, oh, hier hebben we een stok om de hond te slaan en hier kunnen we munt uitslaan, politiek gezien. Maar is het ook iets waar Zweden zich terecht zorgen om maakt?
5: Ja, de zorgen zijn terecht, want absoluut. Dus de Zweden worden al lang

0: gewezen op de risico's van eventuele Russische beïnvloeding. Het voorval staat ook niet op zichzelf. Het past in een patroon van eerdere schandalen binnen de Zweden Democraten, zoals nepprofielen, banden ook met Moskou die omstreden zijn. En ja, dat zulke kwesties zo lang onopgemerkt bleven, ja, dat ondermijnt het vertrouwen in de partij. En vooral ook vormt een gevaar voor de nationale veiligheid. Rusland is geïnteresseerd in Zweden, in de Zweedse verkiezingen. Ook dat zie je eigenlijk overal in Europa. Dus dat de Zweden zich hier zorgen over maken, ja, dat is begrijpelijk en ook terecht.
1: Maar heeft Rusland nog speciale interesse in Zweden dan? Want je verwees al naar de oorlog, naar Oekraïne. Hè, sindsdien dat Zweden zich aangesloten heeft bij de NAVO. Is dat iets waardoor de Russen nog speciaal naar Zweden kijken?
0: Nou, de Zweedse premier die zei zelf van ja, Zweden is te klein en onbelangrijk dat de Russen hier zich mee gaan bemoeien. Maar ze zijn wel degelijk actief. Vorige maand stopte de veiligheidsdienst SEPO een Russisch spionagenetwerk waarbij verschillende diplomaten betrokken waren. Dat richtte zich vooral op het beïnvloeden van de algemene besluitvorming en niet specifiek op de verkiezingen. Het is geen prioritair doelwit, maar het is natuurlijk wel, het land zit sinds 2 jaar bij de NAVO, tot ergernis van de Russen. Mm-hmm. Het is een van de belangrijkste steunpilaren voor Oekraïne in Europa. Dus ja, als je daar verwarring kan zaaien of onrust kan stoken, dan is dat al mooi meegenomen eigenlijk voor de Russen.
1: Ja, je moet eigenlijk nooit denken dat je te klein bent, hè, voor belangstelling vanuit, vanuit Rusland. Want je zegt al, kijk naar Zweden, dat een soort overtreffende trap is als het gaat om poldermodel, over hoe de politiek enigszins in elkaar zit voor Nederland. Nederland heeft hier ook mee te maken, of moet je dit serieus nemen dat je denkt van ja, hier gebeurt dit ook?
0: Ja, absoluut. Er is vorig jaar een jongen aangehouden van 16 in Nederland die ook gerecruiteerd was door waarschijnlijk de Russische geheime dienst om online allerlei dingen te gaan roepen. We moeten ons beter bewapenen tegen de Russische beïnvloeding. Daar is eigenlijk vriend en vijand het wel over eens. Je ziet het ook in andere landen. Hè. Denk aan de AfD in Duitsland. Duidelijke banden met Rusland. Willen ook weer het Russisch terug op school. De partij van Marine Le Pen, Rassemblement National in Frankrijk, sloot in het verleden leningen af bij Russische banken. Nou, die zijn wel wat koers gewijzigd in de steun richting steun aan Oekraïne, maar nog steeds is er sympathie voor Russische ideeën. Dat zie je in heel veel landen. Ook in Italië is het debat aan de gang. Kortom, we moeten echt niet naïef zijn. En de verkiezingen in Zweden zijn dan misschien relatief klein, maar het zijn wel Europese verkiezingen en daarmee dus per definitie interessant voor het Kremlin.
1: Ja, wat denk je dat het gaat worden? Wat kun je een beetje voorsorteren op de uitslag?
0: Ja, de uitslag in de peilingen staat het linkse blok iets voor op het rechtse blok. De Zweedse politiek is vergeleken met Nederland redelijk eenvoudig in de zin dat er altijd 2 blokken zijn, links en rechts. En 8 partijen, hooguit. En nu het rechtse conservatieve blok is nu aan de macht en het linkse blok staat licht op voorsprong. En dat is interessant, want in de campagne gaat het eigenlijk nauwelijks meer over migratie. Dat zullen veel Nederlandse luisteraars verbazen. Maar over onderwerpen als de zorg en de school. En dat zijn typisch onderwerpen waar links wat sterker is. Dus zoals het er nu naar uitziet, gaat zondag links winnen. Maar dus de marge is klein, dus het kan ook nog het andere blok worden.
1: En je gaat het debat weer uitzetten?
0: Ik ga het proberen.
1: Okay. Dankjewel voor je verhaal hierover, wat er in Zweden aan de hand is, met het verhaal over Russische beïnvloeding. Stefan de Vries, Europa-analist, was dat. En vanavond gaat het hier ook over in onze televisieuitzending op NPO 1, dus om 6:30. En zometeen hier op de Radio in 1 vandaag. Wil je op vakantie naar Ameland? Nou, binnenkort zul je daarvoor moeten werken.
2: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
3: Dinsdag tussen 12 en 4.
4: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
5: Natuurlijk, de troonrede.
6: Leden van de Staten-Generaal.
5: En de overhandiging van het koffertje.
7: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
8: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
9: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
10: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
2: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
10: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
12: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
13: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
15: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
16: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
17: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
16: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
18: NPO Radio 1. 1 uur.
1: Susanne Bosman. Ruben Brekelmans, fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer, wil dat ambtenaren meer gebruik gaan maken van kunstmatige intelligentie. Dat zou nu niet kunnen, omdat daar geen regels voor zijn. Ambtenaren die nu AI inzetten, die zouden dat stiekem doen. Oh, is dat zo? Feit of fictie? Zometeen in één vandaag, na het NOS Journaal. Jurjen Boekraat.
19: Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt, maar de Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De chauffeur komt waarschijnlijk uit Gelderland. Over de rest van de inzittenden is nog niets bekend, zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
20: Wordt eigenlijk op dit moment nog onderzocht door de politie en ook de openbaar aanklager in dat district in Zwitserland is daarbij betrokken. Dagblad De Gelderlander heeft gesproken met bekenden van de chauffeur. De chauffeur zou het ongeluk hebben overleefd. En zij zeggen dat het gaat om een zeer ervaren chauffeur. Iemand die het gebied daar kent, die de route kent. En wat er zou zijn gebeurd is dat hij een wegafzetting zou hebben geraakt. Zo'n blok wat langs de kant van de weg ligt om de weg te markeren. En dat hij toen van de weg af is geraakt. Maar goed, dat moet natuurlijk allemaal nog bevestigd worden door het onderzoek van de politie en van justitie.
19: Buitenlandminister Berendsen snapt dat familie en vrienden van passagiers vol zorgen zitten.
21: Onze ambassadeur is ter plekke samen met een team, staat in goed contact met de lokale autoriteiten. De informatie ontwikkelt zich nog en proberen mensen daar zo goed mogelijk bij te staan.
19: Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Het Openbaar Ministerie in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze er mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. De agenten zouden informatie in de politiesystemen hebben gezocht en die hebben verspreid buiten de organisatie. Dat zou zijn gebeurd bij 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Dat gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Ze eisten dat werknemers meedeelden in de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. FC Utrecht heeft zich versterkt met doelman Sergio Pat. Hij komt transfervrij over van het Bulgaarse Ludogorets, dat zijn contract heeft ontbonden. Afgelopen seizoen verloor de 36-jarige Pat zijn basisplaats. Bij Utrecht wordt hij tweede keeper achter eerste keus Barkas.
18: Het NOS-journaal.
19: Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. De blokkade van de zeestraat kan grote gevolgen hebben, zegt correspondent David Poort.
0: Dit eiland Perim dat ligt midden in die Bab al-Mandeb, in het smalste stukje van die zeestraat. Dus het is echt een flinke overwinning voor die Houthis. En ze proberen dus inderdaad die Rode Zee en die Golf van Aden te controleren voor het scheepvaartverkeer daar.
19: Het scheepvaartverkeer lijkt nog niet stil te vallen, maar dat kan snel veranderen.
0: Er is natuurlijk maar heel weinig voor nodig voor die Houthis om het gewoon allemaal helemaal op slot te zetten, zoals Iran dat ook gedaan heeft met die straat van Hormuz. En dat betekent natuurlijk niet veel goeds voor de rederijen. Die moeten allemaal hele hoge verzekeringspremies gaan betalen als ze daar nog doorheen willen met die schepen. En misschien stoppen ze wel helemaal als het gewoon te gevaarlijk wordt om daar te varen.
19: Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. De FIOD heeft bij zeker 6 cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Platform Investigo. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. Gisteren werd al duidelijk dat er invallen waren gedaan bij de cardiologen. Ze worden verdacht van corruptie. De hartspecialisten zouden zich hebben laten omkopen door fabrikanten van medische producten. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van prinses Diana veilen. Ze droeg de diep uitgesneden zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen begint bewolkt en lokaal mistig. Later wisselen zon en buien elkaar af. De temperatuur ligt dan tussen de 19 en 22 graden.
1: En voor de verkeersinformatie naar Erwin.
3: Met een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht 4 kilometer. 10 minuten is de vertraging. Het ongeluk op de A76 Duitse grens richting Geleen is achter de rug. De weg is weer vrij tussen Heerlen-Noord en Geleen. 8 kilometer file en een half uur vertraging nog wel. De N50 Zwolle richting Emmeloord door bergingswerkzaamheden tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
18: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Minder gas en olie uit Rusland. We halen nu brandstof onder meer uit de Verenigde Staten. Maar waarom niet uit Canada? Dat is een vraag die we op de redactie binnenkrijgen van een luisteraar. En zometeen het antwoord. En Julia, die speech deze week van Ruben Brekelmans, fractievoorzitter in de Tweede Kamer van de VVD, die heeft een hoop vragen opgeleverd.
22: Nou, zeg dat wel. Hij zei van alles. Maar wij pikken er vandaag even de ambtenaren uit die AI gebruiken zonder dat daar regels voor zijn. Zijn die regels er echt niet? Feit of fictie, zometeen.
1: Nu, vakantie op Ameland is straks niet meer op je krent zitten.
23: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
1: Toeristen, toeristen, nog eens toeristen. Deze zomer liep het op veel plaatsen de spuigaten uit met het aantal bezoekers. Je kunt geen grootstedelijke straat meer door zonder in een TikTok-rij te belanden. Het levert allemaal ergernis op, maar op Ameland, daar leidt de natuur er ook onder. Als het aan Stefan Hartman ligt, toerismeonderzoeker van NHL Stenden, dat is de hogeschool in Leeuwarden, dan moet iedereen die als toerist naar Ameland komt vrijwilligerswerk gaan doen. Stefan Hartman, goedemiddag.
24: Dag, goedemiddag.
1: Ja, dan heb je het hele, je hebt het hele jaar hard gewerkt. Eindelijk mag je op vakantie. Je verlaat de boot en dan moet je aan het werk.
24: Ja, goed, dit is natuurlijk heel scherp aangezet. Ja. Dat is natuurlijk logisch.
1: Doen we graag.
24: Kijk, we zijn vooral bezig natuurlijk met kijken naar de positieve kant van toerisme. Daar houden we ons bezig ook met ons project en onze onderzoeken. Want we hebben natuurlijk de krantenkoppen elke dag over drukte en de negatieve impact. Terwijl we zijn allemaal toerist en we gaan allemaal op reis. Dus we hebben een soort van haat-liefdeverhouding met die sector ontwikkeld. En we zoeken natuurlijk heel erg naar die positieve bijdrage van toerisme. En natuurlijk zit dat in geld, natuurlijk zit dat in de bestedingen van de mensen. Maar dat zit ook in hele andere dingen. En juist die dingen die zijn we aan het onderzoeken, hoe dat kan. Ja. En daar hoort bijvoorbeeld ook inzet bij, ook vrijwilligerswerk en dat soort zaken.
1: Ja, hoe kleurt u dat eens verder in, dat vrijwilligerswerk? Want hoe moeten we ons dat voorstellen? Wat kun je dan, moet je dan gaan doen op Ameland?
24: Ameland is daar een voorbeeld van. Hè? En het is natuurlijk niet gezegd dat iedereen dat moet doen. Maar het is een zoektocht. Hè? Van hoe kunnen mensen laten zien wat ze kunnen bijdragen aan een plek? En dat is interessant, want ook mensen, toeristen, zijn vaak op zoek naar natuurlijk je vermaak en je vrije tijd. Maar ook wel betekenisgeving aan je reis. En iets terug doen voor de plek.
1: Ja,
24: en
1: dat, maar ja, moet ik papiertjes gaan prikken?
24: Zeker, dat gebeurt ook. Hoor. Ja. Ja, strand opruimen, papier, dat soort zaken opruimen. Maar bijvoorbeeld ook helpen met natuurontwikkeling. Met het onderhoud van fietspaden bijvoorbeeld. Dat je meedoet met bijvoorbeeld bossenplanten, natuurherstel in de duinen bijvoorbeeld. Dat soort dingen, dat je daarin een actieve bijdrage kan leveren. Dat is een mogelijkheid.
1: Okay.
24: Dus dat je ook zeg maar de natuurbeheerorganisaties en dat soort zaken ook mede helpt.
1: Mm-hmm. Oké, dus je gaat er wat doen. Dat is wat u in principe zegt. Julia, nou hebben we ook een lokale ondernemer op Ameland gebeld.
22: Ja, die ondernemers daar moeten het van de toeristen hebben. Hè? Deze vrouw zit toch niet te wachten op dit plan.
4: Nou, ik eerlijk gezegd denk ik niet dat dat haalbaar is. Ik denk dat er dan gezinnen met kinderen al afhaken. Ik denk dat strandjutten is op zich wel een leuke optie. Dat wordt sowieso wel gedaan natuurlijk. Ik denk sowieso niet dat je het verplicht moet stellen, want wie wil een verplichting op zijn vakantie? Ik denk dat je vooral voor rust en ontspanning komt met je eigen.
1: Ja, die ondernemers die denken van als de toeristen denken dat ze hier echt aan het werk moeten, dan gaan ze wel ergens anders heen.
24: Nee, de verplichting die is natuurlijk heel bijzonder. Het gaat om dat je een waarde toevoegt, hè, ook aan je reis. Dus ook dat de bezoeker daar ook een betekenis aan ontleent. En daar zijn mensen echt wel steeds vaker naar op zoek. En ook bewuster van hun eigen reis en hun eigen impact. Want ja, ik ben zelf ook toerist en bezoeker. Ik lees de krant ook. En dat maakt je ook bewust van, hey, ik kan ook iets terug doen.
22: Doet u het wel eens ergens?
24: Dit is natuurlijk een mooie. Het strandjut is natuurlijk een vorm daarvan. Ook als ik op reis ben. Ik ben allergisch voor zwerfvuil op straat. Ik pak dingen mee en ik probeer daar mijn hele kleine bijdrage te doen. Hm. Maar goed, ook als ik daar een bijdrage kan leveren via een fonds of iets dergelijks, dan probeer ik dat ook te doen, zeker. Mm-hmm.
1: Ja, wij waren toch in eerste instantie een beetje verbaasd, Julia, over dit voornemen. En zoals meneer Hartman dat hier toe ligt. Maar het is niet uniek, hè?
22: Nee, het speelt op een aantal plekken in Europa, overal net in een andere vorm. Zo kan je in het Deense Kopenhagen afval rapen voor een gratis ontbijt. In het Engelse natuurgebied Exmoor kan je wildlife in kaart brengen voor korting op souvenirs. En beide dus een vorm van vrijwilligerswerk die je kunt doen als je erheen gaat voor je vakantie. In het Duitse Bremen hebben ze tijdens piekperiodes ook een soort gelijk systeem.
1: Ja, meneer Hartman, u zegt van ja, verplichten. Nou, dat is misschien een beetje hard aangezet. Maar wat u eigenlijk wilt is dat we heel anders over toerisme of over vakantie gaan denken?
24: Juist, precies. We willen natuurlijk gewoon heel bewust met impact omgaan. En dit zijn denk ik hele mooie voorbeelden waarin je ook als bezoeker bewust gemaakt wordt dat jij iets kan mm-hmm. terugdoen voor plekken en daar positieve impact kan leveren. En ik denk dat vooral echt de strategische uitdaging is voor die sector om die positieve impact heel erg goed te laten zien. Wat namelijk er ook heel groot is, mm-hmm. heel veel is. En de impact zit niet alleen maar op dit soort dingen, maar bijvoorbeeld ook op het in stand houden van voorzieningen, in stand houden van infrastructuur, waar ook inwoners gebruik van maken. En precies dat zijn de voordelen die soms niet per se gezien worden of in relatie worden gebracht met bezoekers.
1: Ja.
24: Dit is dan.
1: Mm-hmm. U zat met een aantal vakgenoten op Ameland. Hebt u daarom het idee van nou laten we het in Ameland eens kijken hoe we dat kunnen doen? Of heeft Ameland een bijzondere positie?
24: Nou, het is een bijzondere positie omdat er heel veel natuurlijk natuur is en heel een kleine gemeenschap. Dus in principe veel bezoekers ten opzichte van weinig inwoners. Dus ja, als de spanningen worden heel snel zichtbaar. En hier is natuurlijk ook al traditie van de strandjutten bijvoorbeeld. Dus het is in die zin helemaal niet zo'n verrassend voorbeeld. Mm-hmm. Maar juist die plekken die maken die spanningen heel erg zichtbaar. En waar dus ook heel erg actief gezocht wordt naar oplossingen. Ja. Ook mede omdat inwoners mede ondernemer zijn. En er ook afhankelijk van zijn.
1: Dus ze hebben er belang bij dat het er ook nog een beetje alles blijft kloppen daar op het eiland. Nou, dat is interessant om daar verder over na te denken. En wij gaan anders om ons heen kijken als we op vakantie zijn. Ja, dat gaan we zeker doen. Stefan Hartman, dank u wel.
23: Vraag 1 vandaag.
1: Sinds we veel minder Russisch gas en olie kopen, halen we meer daarvan uit de Verenigde Staten, terwijl Canada ook enorme olie- en gasvoorraden heeft. Josh Wakker, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
1: U komt, we bellen u in Noorwegen, geloof ik, toch?
5: Ja, ik zit, ja, daar ben ik, ja. Okay. Daar woon ik.
1: Ja, maar u moest denken aan Canada.
5: Ja, ja, nou, ik vroeg me dat gewoon af. We willen de banden met Canada, of Canada wil eigenlijk de banden met Europa aantrekken. Zij hebben ook gas. En wij kopen in uit de Verenigde Staten. Waarom kopen we niet in vanuit Canada? Nou. Canada verkoopt nu aan Azië. Waarom verkoopt Canada niet aan Europa?
1: Ja, u hebt er zelf gewoond ook, hè?
5: Ik heb er ook gewoond, ja.
1: U komt nog eens ergens. Dus ja. Maar u dacht, waarom halen we het olie, het gas niet uit Canada? Misschien ook best wel sympathiek nu als je het afzet tegen de Verenigde Staten.
5: Ja.
1: Ja, laten we naar Lucia van Geuns gaan, energiedeskundige van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag mevrouw van Geuns.
6: Goedemiddag.
1: Ja, laten we eens even bij het begin beginnen. Hoeveel olie en vloeibaar gas komt er nu uit de Verenigde Staten naar Nederland?
6: Ja, veel. Kijk, in principe is Europa importafhankelijk van zowel ruwe olie, maar ook olieproducten en ook gas. En met betrekking tot olie zijn we zelfs voor 97% importafhankelijk. Daar komt nu tegenwoordig een groot deel uit de Verenigde Staten, maar ook uit Kazachstan en natuurlijk ook uit Noorwegen. Dus daar is wel wat diversiteit. Maar met betrekking tot bijvoorbeeld gas en met name vloeibaar gas, wat we nu natuurlijk echt van afhankelijk zijn, mm-hmm, sinds we niet meer het gas importeren uit Rusland, daar komt eigenlijk het grootste deel, en meer dan 50%, bijna 60% van dat geïmporteerde vloeibare gas komt nu uit de Verenigde Staten.
1: Ja, en dan zegt mevrouw Wakker, maar Canada heeft ook enorme olie- en gasvoorraden. Waarom halen we dat niet, misschien ook in het huidige tijdsgewricht, niet gewoon uit Canada? Die kunnen ook wel een steuntje in de rug gebruiken tegen de grote buur.
6: Dat klopt. En dat is ook een goede vraag, want kijk, het gas zelf en ook de olie, die is te vinden in Canada. En vooral ook in het, zeg maar, een beetje meer in het midden van Canada. Dus in Alberta en British Columbia ook. Maar al met al die gasreserves, die zijn er wel. Maar het grote probleem is dat de infrastructuur er nog niet is in Canada. Er is wel, zoals mevrouw zelf ook zegt, er is wel degelijk een pijpleiding naar de oostkust, naar de westkust van Canada. Oftewel, dat is eigenlijk veel gunstiger voor de Aziatische markt. Daar is inmiddels al een grote LNG, dus vloeibaar gasterminal, gebouwd. En het kost een hoop geld. Hè. Je moet dat gas koud maken en dan vervolgens gaan vervoeren met schepen. Daar zijn ook wel contracten afgesloten met Azië, maar aan de oostkust, dus aan de kant van, zeg maar,
1: onze
6: Europa.
1: Kant op, ja.
6: Ja, dus de westkust, daar is nu in ieder geval één grote LNG-terminal, ja. Maar aan de oostkust van Canada, dus naar Europa toe, daar zijn we allemaal plannen geweest, maar daar is uiteindelijk nog niet echt een grote LNG-exporteur terminal gebouwd.
1: Okay.
6: En dat heeft alles te maken met kosten. He, want het is uiteindelijk een concurrentieslag ook met de Verenigde Staten. Er is dus geen infrastructuur aan de oostkust. Er zijn wel degelijk plannen. En die zijn ook voor een deel een beetje die hadden een probleem ook met de wetgeving in Canada.
1: Mm-hmm. Ja.
6: En die is namelijk lastiger dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten.
1: Ja, ze zijn nog niet zo ver, mevrouw Wakker, in Canada.
5: Ja, nou misschien dat er dan toch wat sneller verbetering gaat komen. Want de premier wil natuurlijk ook eigenlijk nu de banden aantrekken met Europa. Dus zeker, die zal toch wel mee willen werken, lijkt me dan.
1: En mevrouw van Geuns, zouden wij niet kunnen helpen? Of zou Europa niet kunnen helpen om het daar op gang te brengen? Als ze dan zegt, van dan gaan we van jullie afnemen.
6: Ja, maar uiteindelijk is het ook een kwestie van bedrijven die bereid zijn om deze enorme investeringen te doen. Natuurlijk kan de overheid meewerken door bijvoorbeeld de regulering wat makkelijker te maken om die exportterminals te bouwen. Maar al met al moet het wel een commercieel project zijn. En op dit moment is de concurrentiepositie met Amerika heel erg groot voor Canada.
1: Ja. En daarom blijven we vooralsnog veel importeren vanuit de Verenigde Staten. Het is niet anders op dit moment, Joyce Wakker. Dank dat u dit aan de orde wilde stellen hier in één vandaag. Dank voor uw vraag en dank voor de uitleg, Lucia van Geuns, energiedeskundige bij HCSS. En hebt u nou ook een vraag over dingen die in het nieuws voorbij hoort komen, waar u zich over verbaast? Kan van alles zijn. Stuur die vraag in via onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO Luister-app.

0: Yeah, why'd you only call me when you're high? De Arctic Monkeys waren dat.
1: Feit of fictie?
0: Ambtenaren, Julia, die gebruiken stiekem AI.
2: Ja, Ruben Brekelmans van de VVD pleitte tijdens zijn binnenhoflezing eerder deze week voor meer AI-gebruik bij de overheid.
3: En bij de overheid wordt AI nu nog vaak stiekem gebruikt, omdat er geen regels voor zijn. En u hoort het goed, stiekem.
0: Ja, geen regels voor AI-gebruik bij de overheid en dus gebruiken die ambtenaren dat stiekem.
2: Ja.
0: Maar goed, laten we eens beginnen met die regels. Zijn die er?
2: Hoogleraar Bestuurskunde en Digitalisering Bram Klievink van de Universiteit Leiden geeft antwoord.
4: Die regels zijn er wel en die zijn, best streng binnen die organisaties. Juist ook van wat we ook al van de overheid mogen verwachten.
0: Nou, er zijn regels en die zijn heel streng.
2: Nou, die regels staan in het overheidsbreed standpunt, zoals dat heet, voor de inzet van generatieve AI. En daarin staat dat overheidsorganisaties worden aangemoedigd om AI te betrekken in hun werk. Maar Brekelmans wil dat het dus meer wordt. Alleen, dat kan niet zomaar.
0: Vanwege die strenge regels.
2: Precies, er zijn allemaal voorwaarden voor het gebruik van AI door overheidsinstanties. Je zou kunnen zeggen, misschien wel te veel regels. Al kijkt Klievink er anders tegenaan.
4: En tegelijkertijd houden wij, als het goed is, met z'n allen de overheid ook aan andere standaarden waar het gaat om zorgvuldigheid. Maar bij deze vorm van AI klopt het dat heel veel overheidsorganisaties niet toestaan om het te gebruiken. Vanuit zorgen over welke gegevens dan bedoeld, onbedoeld in modeltraining of bij toch wel vele Amerikaanse techbedrijven terechtkomen. Ja, dan is het dus in die zin klopt het niet dat er geen regels zijn, geen richtlijnen zijn. Die zijn er wel. Het populaire aanbod is veelal Amerikaans en dat voldoet niet aan de regels die er zijn en mag daarom niet worden gebruikt.
0: Maar wat gebruiken die ambtenaren dan wel?
2: Nou, daar deed Marissa Hoekstra voor TNO onderzoek naar. Veel overheden, gemeentes, provincies en ministeries hebben hun eigen AI-tools.
5: Wat ons opviel is dat veel van deze toepassingen worden gebruikt door ambtenaren zelf. Ze zijn veel interne chatbots met als doel medewerkers te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan samenvatten, daarbij ook met toegankelijker maken van tekst. Dat is een ander voorbeeld dat we ook tegenkwamen.
2: Ja, het is een onderzoek uit december 2025. Dus het beeld is intussen waarschijnlijk alweer wat anders, hè, vanwege de snelheid op dit gebied. Ronald Scherpenisse doet ook onderzoek naar AI-gebruik bij overheden. En hij ziet wel verschillen tussen die eigen tools en bijvoorbeeld het grote ChatGPT.
6: Het zijn veel smallere modellen, om het maar zo te zeggen. Dus het is niet en een plaatje maken en audio genereren en een video maken. En maar gewoon allemaal gebaseerd op. Ik heb een e-mail, ik heb een bepaald formulier, ik heb een bepaalde tekst. En die tekst moet gecontroleerd worden op inhoud. Of ik moet eigenlijk net zoals je nu met facturen al jaren gewend bent, dat er met herkenningsspelregels zijn om te ontdekken wat een bedrag is, wat btw is en wie de opdrachtgever is.
0: Nou, eigen AI-tools die mogen dus wel, dat is dan niet geheim. Maar hoe zit het daar dan mee?
2: Stiekem, maar zo spannend is dat niet en al helemaal niet nieuw, stelt Klievink. Ook ambtenaren kennen het fenomeen ChatGPT of een andere AI-tool.
4: Ja, dan hebben we natuurlijk te maken met mensen die bij de overheid werken, die in hun dagelijks leven ook heel veel met dit soort type AI in aanraking komen. En die daar nieuwsgierig naar zijn en dat ook gaan gebruiken. Ongetwijfeld ook voor werkzaamheden. En dat kun je dus wel kun je stiekem noemen. Ik ga er vanuit dat veel van die mensen dan ook wel zelf een soort van toets zullen hebben op wat ze wel of niet in zo'n tool gooien. Maar er kleven natuurlijk wel risico's aan. En tegelijkertijd hebben we gewoon heel weinig zicht op hoe wijdverbreid het is. Juist omdat het zich buiten het formele aanbod, buiten het zicht afspeelt.
2: Nou, wat dat betreft zijn ambtenaren net mensen.
0: Oké, maar goed, terug naar Brekelmans. Feit of fictie, bij de overheid wordt stiekem AI gebruikt omdat er geen regels voor zijn.
2: Het is een feit dat mensen AI gebruiken bij de overheid, ook op een manier die eigenlijk niet de bedoeling is, stiekem of niet. Net als in het bedrijfsleven, maar er zijn wel degelijk regels voor. Dat is fictie.
0: Oké, het is een kleine 6 minuten voor 13:30, zometeen hier op de radio. Bureau Buitenland, Nadia Moussaid. Hallo.
7: Goedemiddag.
0: Wat gaat het worden?
7: Ja, surprise, surprise. Wij gaan het hebben over 25 jaar War on Terror. Het is natuurlijk vandaag 25 jaar geleden dat de aanvallen op de VS plaatsvonden. 9-11. Het heeft vele levens gekost in de VS. Maar nog veel meer in het Midden-Oosten. En eigenlijk werkt het nog steeds door. Daar ga ik over praten met twee gasten.
0: Dat is zometeen bij Nadia in Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde, Julia, van deze Eén Vandaag. Wat nog?
2: Ja, wij zijn allebei aan het bijkomen van de finale aflevering van B&B Vol Liefde. Ja, sorry voor iedereen die het niet heeft gezien. Maar wat hebben we een hoop geleerd, hè, van de mensheid.
0: Absoluut. Ja, over mensen, mannen, vrouwen, communicatie. Ja.
2: En nu volgt dat zwarte gat.
0: Ja.
2: En ik vroeg aan ChatGPT, wat moeten we nu gaan kijken? En toen kreeg ik allerlei voor de hand liggende suggesties. Winter Vol Liefde, Lange Leven de Liefde, Married at First Sight. ook opvallende. Suggestie daten in het dorp op Texel. Ken je dat?
0: Nee, maar het klinkt wel heel verfrissend. Ja,
2: nou, dus misschien moet je proberen. Ja, of niet. En dan heb je weer elke dag een uur tijdsvast. Dat is ook wel lekker.
0: Gaan we dikke boeken lezen. Nou, lekker, in de herfst. Heerlijk. Gaan we doen. Goed. Dat was het. Hebt u vragen over onderwerpen? Ga naar 1vandaag.nl/chat. Onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. En wij wensen u nog een fijne middag.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
8: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
9: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
17: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
18: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
19: Ik ben flexibel.
18: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
19: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
18: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
23: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
24: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
25: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
26: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
25: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
0: Het kabinet wil een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media die voor alle EU-landen hetzelfde is. Samen met Spanje doet Nederland voorstellen om tot zo'n gezamenlijke leeftijdsgrens te komen. In het regeerakkoord hadden D66, VVD en CDA een Europese minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Om de gesprekken met andere EU-landen wat eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd los. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en het Suezkanaal. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka aan de Rode Zee in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. En het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich op cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Er is beslag gelegd op hun panden.
2: ANWB verkeersinformatie. Bijna 50 files staan er al. En de files met de meeste vertraging zijn de volgende. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Afrit Geldermalsen 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 20 minuten. A12 vanuit Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 7 kilometer file. 25 minuten vertraging. En 10 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum 12 kilometer file.
3: NPO Radio 1. VPRO.
4: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. Het is u vast niet ontgaan. Vandaag is het 25 jaar geleden dat de aanslagen van 9/11 plaatsvonden in de VS. Iedereen die oud genoeg is, heeft deze beelden vast nog op zijn netvlies. Maar vervolgens, nadat deze aanslagen plaatsvonden, met vele doden tot gevolg in de VS, riepen de Amerikanen de War on Terror uit. Welke erfenis is er nog steeds voelbaar in het Midden-Oosten? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
6: Dit is de tweede vliegtuig dat een van de torens van het World Trade Center is binnengevlogen. Of ja, hoe moet je het zeggen, zich er tegenaan heeft geworpen, om het zomaar eens te zeggen. Hier is duidelijk sprake van een aanslag.
5: Ja, we horen een verbijsterde Philip Freriks in het journaal van 11 september 2001. Vandaag is het 25 jaar geleden dat terroristen met gekaapte vliegtuigen het World Trade Center invlogen. Ook de reactie van president George W. Bush werd historisch.
7: Today our nation saw evil, the very worst of human nature. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbor them. And we stand together to win the war against terrorism.
5: Ja, hoe werkt de War on Terror die we net hoorden van die uitgesproken werd door president George W. Bush door in het nu? En is deze ooit afgesloten? Welkom historicus Peyman Jafari vanuit de VS en Midden-Oosten-expert Kawa Hassan. Goedemiddag, heren.
27: Goedemiddag.
28: Goedemiddag.
5: Ja, het is de clichévraag. Jullie waren beide studenten in Amsterdam 25 jaar geleden toen dit gebeurde. Ik was ook student, maar dan in Rotterdam. Peyman, laat ik bij jou beginnen. Iets origineler misschien. Wat hield jou bezig in die tijd toen dit allemaal gebeurde?
27: Nou, ik studeerde inderdaad en ik weet dat ik in mijn studentenkamer was en de beelden zag. En ja, verschrikkelijk dat je echt, net als bij iedereen, die beelden maakte een enorme indruk. Maar ook de angst, hè, dat wat er zou, daarop zou volgen, dat dat nog meer doden zou creëren.
5: Ja.
27: En dat was dus een dubbel gevoel.
5: Ja. Kaba, weet jij het nog?
28: Niet helemaal. Ik weet wel dat ik inderdaad toen ook nog studeerde aan de UvA. Precies op die dag en op dat moment waar ik was, kan ik me niet meer echt herinneren. Maar ik weet wel in de avond, inderdaad, net als Peyman, zat ik ook weer de beelden zien. En eerst, ik kon gewoon niet geloven dat het gebeurde. En daarna dacht van nou. En dan luisterde ook, zag ik ook de statement van Bush. Van nou, dit is het begin van iets heel groots. ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar er gaat iets heel groots gebeuren. Amerika gaat helemaal, zoals we zeggen in het Engels, laars uit. Maar ja, waar eindigt het? En waar zou het naartoe leiden? En dus op dat moment, dat waren vragen die ik had eigenlijk.
5: Ja, en Kara, jij volgde er kwam natuurlijk een inval in Afghanistan, hè, vervolgens. En ook een inval in Irak.
28: Ja.
5: Je bent zelf Irakees-Koerdisch. Hoe keek jij daar dan toen naar?
28: Kijk, de oorlog in Afghanistan of de aanval in Afghanistan, dat was te verwachten, want Amerika was aangevallen. Dus ja, je verwacht niks anders dan ze toch wel gaan Taliban en Al-Qaeda aanvallen.
5: Mm-hmm.
28: En meteen wist ik niet dat of zij ook Saddam Hussein en regime gaan aanvallen. Dat wist ik niet op dat moment. Maar toen zij kwamen met het idee van the axis of evil, de as van het kwaad. En dan ook dat Irak banden had met Al-Qaeda. En toen werd steeds duidelijker van, deze keer is serieus. Want daarvoor waren er verschillende pogingen om Saddam Hussein omver te werpen vanuit het buitenland. Amerika en iedere keer de Iraakse oppositie van, nou, nu gaat het gebeuren, nu gaat het gebeuren. Het gebeurde niet. Maar deze keer was, vooral vanaf 2002, was heel erg duidelijk dat het gaat gebeuren. Dus aan de ene kant, ik dacht van, nou, de val van Saddam Hussein moet altijd gebeuren door Irakezen zelf. Want dan heb je ook, dan heb je ook maar, ownership.
5: Maar toch, hè? Ja. Saddam Hussein en 9-11, de aanval. Dat had toch niet echt iets met elkaar te maken?
28: Nee, dat klopt. Er zijn wel, betrouwbare informatie dat op een gegeven moment Saddam Hussein heeft geprobeerd contact te maken met Osama bin Laden. Mm-hmm. Er zijn wel twee keer meetings geweest. Eén keer in Soedan, een andere keer, ik weet niet waar. Maar dus er waren pogingen, maar er was nooit een soort meeting of mind tussen die twee. Omdat het totaal twee verschillende, als ik het zo mag noemen, politieke scholen of ideeën hebben. Het nationalistisch Saddam Hussein. En dan heb je Al-Qaeda. Extremist, Sunni, islamitisch. Dus er was geen band, maar toch wel. Bush-regering heeft het toch wel geduurd, dat idee. Ja.
5: En jij als Irakese Koerdisch, keek jij dan, was je ergens een soort van, wat betekent dat voor jou dan? Dat Saddam viel ook.
28: Ja, ja, ja. Kijk, ik denk dat niet alleen maar voor ik als Irakees Koerd, maar ik denk voor een overgrote Irakezen uit allerlei achtergronden. Koerden, Arabieren, Turkmenen, moslims, Soenieten, sorry, Shiiten, christenen. Iedereen, de overgrote meerderheid, was erg blij met de val van Saddam Hussein. Weliswaar door de VS gedaan. Dus er was geen ownership in dat geval. Dat is wel zo. Ja. Maar de meeste Irakezen zeiden toen de tijd, dit is niet de beste oplossing, maar de enige oplossing om van het regime af te komen.
5: Ja, Peyman, hoe heb jij die invallen bekeken toen de tijd? Invasie?
27: Zoals ik al zei, van eerst natuurlijk echt verschrikkelijk. Hè? Bijna 3000 doden in New York.
5: Mm-hmm.
27: Maar meteen al het gevoel door de politiek die de VS die toen al gevoerd werd. Echt enorme angst voor de gevolgen inderdaad. Van dat je weet, er gaat een veelvoud van onschuldige burgerslachtoffers vallen in het Midden-Oosten. En helaas is het leven van iemand in het Midden-Oosten veel minder waard blijkbaar dan iemand in New York. En dat is inderdaad gebeurd, hè, met de invallen van Afghanistan en in Irak. Volgens de laatste berekeningen van Brown University zijn er 1 miljoen directe doden gevallen door de oorlogen die er gevoerd zijn in Irak, Afghanistan en andere landen waar de oorlog zich naar uitbreidde. En 3,5 miljoen indirecte doden. Dus nou,
5: ik heb hier als indirecte doden. Ik heb indirecte doden volgens Brown University 4,5 tot 4,7 miljoen.
27: Ja, ik geef de voorzichtige schatting. Maar inderdaad, zit het dus echt minimaal, hebben we het over 4,5 miljoen doden.
5: Ja.
27: En dat was dus wat er daar natuurlijk gebeurde. mijn angst was ook wat er ook in Nederland ging gebeuren. Ik schreef meteen toen al een kleine oproep met een groep van activisten voor een bijeenkomst. Haat is geen oplossing. Want wat er ook gebeurde was natuurlijk dat elke moslim verdacht werd. Afstand moest doen van 9-11 en tot terrorist werd bestempeld. En je zag inderdaad in de jaren daarna in Nederland en andere landen echt een golf van islamofobie. De kop ontstaan. Opsteken.
5: Ja. Wij hebben, Peeman, een interview met jou gevonden dat op tv was.
27: Lang geleden.
5: Ja. 2 maanden na 9-11. En jij liep toen mee in een demonstratie.
8: We zijn kwaad over het feit dat de baas in deze wereld en regeringsleiders miljarden guldens over hebben om aan bommen op Afghanistan te gooien. Een van de armste landen van de wereld. En dat ze dat geld niet hebben om bijvoorbeeld de schulden van de derde wereld kwijt te schelden. Dat maakt heel veel mensen kwaad.
5: Ja, het maakte jou ook kwaad, neem ik aan, Peeman.
27: Afghanistan...
5: De jonge student.
27: Kijk, Afghanistan is inderdaad en was echt een van de armste landen. En als we het ook over het geld hebben... Hè, mm-hmm. De VS hebben 8 triljoen dollar uitgegeven aan de oorlog tegen terrorisme. Dat is een 8 met 12 nullen. En kijk, we weten ook natuurlijk dat terrorisme ook voortkomt en mensen gerecruiteerd kunnen worden in waar marginalisatie bestaat, armoede bestaat, bezetting en onderdrukking bestaat. Dus het aanpakken van de voedingsbodem, dat vond ik heel belangrijk, want een oorlog zou alleen maar een vicieuze cirkel van geweld creëren. En ik denk dat de mensen die daarvoor waarschuwden, zoals ik en anderen, daar ook helaas gelijk in hebben gekregen. Ja. Want we kregen daarna dus 25 jaar van destabilisering en oorlogen en meer terrorisme. Hè? Want de ISIS kwam op natuurlijk in Irak en Syrië. Dat is ook deel van die erfenis.
5: Dat zijn ook niet de minste. En Kawa, op een bepaalde manier was jij optimistisch dus dat Saddam weg was, hè, toen Irak werd binnengevallen. Taliban, dat was ook het doel, dat de Taliban daar zou verdwijnen. Mm-hmm. Hoe kijk je er dan nu op terug?
28: Ik denk, als ik nu op terugkijk, dan denk ik van nou, de strategie om door on terror had op een heel andere manier moest gestreden worden in mijn.
5: Hoe dan? Kijk, hoe had het moeten gebeuren?
28: Het had veel focuster moeten zijn. En niet alleen maar links en rechts oorlog voeren. Het had veel focus moeten zijn op Al-Qaeda. Op de netwerken van Al-Qaeda. Wel zeker ook tegen Taliban. Want Taliban, ja, verschrikkelijk regime. Eerst en vooral voor de Afghanen zelf. En nu ook, hè, dat ze terug zijn naar de macht. Dus focust, meer strategisch. En ook inderdaad proberen om te begrijpen aan de voedingsbodem daarvoor. Want als je dat niet aanpakt, ja, dan blijft het alleen maar groeien. Of je kunt het voor een tijdje wel helemaal vernietigen. Maar dan komt op een gegeven moment een nieuwe vorm van terrorisme. En dat is inderdaad met ISIS gebeurd in Irak, maar ook in Syrië. Maar ik wil hierbij ook zeggen dat Amerika heeft wel vuile handen, als ik het zo mag zeggen. Maar ook andere landen in de regio hebben ook vuile handen gemaakt. Bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld. In Syrië bijvoorbeeld, Assad, Bashar al-Assad, voormalig dictator, heeft allerlei islamitische terroristen gemanipuleerd om naar Irak te gaan en aanvallen te voeren tegen Amerikaanse troepen, maar ook tegen Irakezen. Vooral Shiiten, Soenieten, maar ook andere burgers. Die hebben heel veel mensen vermoord. En dan, net na het uitbreken van de burgeroorlog of opstand in Syrië, Bashar al-Assad heeft topleiders van extreem-islamiste oude gevangenis vrijgelaten. En die hebben daarna ook een grote rol gespeeld in het islamiseren en militariseren van de opstand. Dat is maar één voorbeeld. Hè.
5: Ja.
28: En daarna ook heel veel regionale staten hebben echt grote rol gespeeld bij het steunen van Jabhat Tahrir al-Sham van vroeger Abu Mohammed Jolani, nu recycled als Ahmed Sharaa, president van Syrië. Dus we moeten niet vergeten een voormalig Al-Qaeda-strijders, leider nu aan de macht in Syrië. Dus ik denk zeker een voedingsbodem voor terrorisme, maar ook regionale staten en vooral autoritaire regimes manipuleren en hebben dat gedaan, blijven ze ook doen voor hun eigen belangen, blijven ze ook die extreem islamitische groeperingen manipuleren. Maar, dan zeg ik nog even daarbij...
5: Ik wil even dat Peyman kan reageren. Ja. Dus eigenlijk is jouw punt, Kawa, de staten zoals Syrië hebben ook een rol hierin, eigenlijk in de destabilisatie en in de misdaden. Ben je het daarmee eens, Peyman?
27: Ja, absoluut. Want kijk, het is natuurlijk een kruidvat waarbij ook de regionale politiek een rol speelt, hè, de autoritaire staten. Maar het probleem is dat we altijd dus een soort van blowback uit het verleden krijgen. Hè. Dat is het woord wat de CIA heeft gebruikt voor operaties die de Amerikanen hebben opgezet in het Midden-Oosten met staatsgrepen, steunen van groepen die je later terugkrijgt. Want ja, Syrië natuurlijk, Assad heeft verschrikkelijk gemoord in Syrië en is ook gesteund bijvoorbeeld door het Iraanse regime. Maar als je kijkt naar de 15 aanslagplegers van 9-11, dat waren Saudiërs.
5: Ja.
27: En Saudi-Arabië heeft in de jaren daarvoor het meest extreme vorm van islam, echt ook via scholen in Pakistan en andere plekken, doorgevoerd. Dat is de belangrijkste Amerikaanse bondgenoot. En tot de dag van vandaag worden de feiten daarover ook geheim gehouden. De families van 9-11, de slachtoffers, zijn daar boos over. Want er komt steeds meer naar buiten, ook BBC-reportage van een paar dagen geleden, waarbij blijkt dat Saudische ambassadepersoneel contacten met hun had. Ja,
5: contacten had met de aanslagplegers?
27: Met de aanslagplegers, ja. En de VS hebben natuurlijk in de jaren 70 en 80 de Afghaanse mujahideen gesteund, hè, waaruit de Taliban voorkwamen. Ja, en op deze manier krijgen we dus inderdaad die blowback uit het verleden. Omdat telkens de machthebbers, of ze nou in Teheran zitten, of in Damascus, of in Washington, of in Den Haag zou ik zeggen.
5: Oh ja?
27: Heel kortzichtig. Ja, want kijk, Nederland ging natuurlijk enorm mee, hè, met de oorlogen tegen Afghanistan en Irak. Ja, en even terug ook naar die tijd. Het was zo gepolariseerd dat op het moment dat je in die tijd, zoals ik zei van, kijk, het is verschrikkelijk wat er in New York gebeurde, maar oorlog is geen oplossing, gaat tot meer ellende leiden. Ja, dat was zo gepolariseerd. Het was alsof je bijna aan de kant van de terroristen stond. Dat werd ook echt gezegd. Maar nu is elke politicus, ja, nee, dat hadden we echt anders moeten doen. Dat is niet. Maar bij elke oorlog van nu is het weer van, ja, hard erop, bombarderen, meer geld in het leger. Dus hoeveel hebben we ook geleerd uit die ellende van 25 jaar?
5: We hoorden ook net groot nieuws in het NOS-journaal, hè, ook uit de regio, namelijk dat de Houthis de Rode Zee hebben ingenomen. De volledige kustlijn is in handen. Als we nu kijken naar de regio, hè, die is instabiel. Er is natuurlijk veel meer aan de hand dan alleen de Rode Zee. Dit heeft mogelijk ook grote gevolgen voor de wereldhandel. De Straat van Hormuz is eigenlijk nog steeds afgesloten. Zien jullie dit als naweeën ook van deze War on Terror die uitgeroepen is? Dus wat er nu gebeurd is in de Rode Zee met de Houthis? Of is het een stap te ver?
28: Nou, kijk, de Houthis waren vroeger nog steeds vijanden van Al-Qaeda. Dus die twee echt zijn aan de totaal elkaars vijanden. Weliswaar nu, af en toe hebben ze wel praktische samenwerkingen, praktisch, tussen aanhalingstekens, pragmatische samenwerking, als het gaat om smokkelen en trainingen, dat soort dingen. Maar het zijn twee verschillende stromingen, verschillende bewegingen. Ik denk wat er nu gebeurt in Midden-Oosten is meer het besluit van Amerika en Israël om Iran aan te vallen. En dan, want kijk, op 27 februari, Straat van Hormuz was open. Vanaf 28 februari gesloten en nu ook de

0: is meer het echt het ja, dat de besluit van Amerika en Israël om Iran aan te vallen. En dan, want kijk, op 27 februari straat van Hormuz was open. Vanaf 28 februari gesloten. En nu ook de kans is groot dat als de Houthis doorgaan met hun aanvallen, en het lijkt erop, en als zij inderdaad de Bab el-Mandeb helemaal in handen hebben, ja, dan heeft toch wel Iran hierbij nog een tweede leverage gekregen na de staat van Hormuz. En ook Houthis worden sterker. Maar ook de impact op wereldeconomie zal enorm toenemen. Voor de regio, maar ook voor de wereldeconomie. Voor miljoenen, if niet miljarden burgers die niks te maken hebben met die oorlog.
1: Ja. Eman?
2: Ja, kijk, ik zie wel een link daarin. Overigens, mij zei dat de Houthis dus heel anders zijn. Maar de link is dit. Kijk, als je ook naar 2002 teruggaat, naar het congres, er werden natuurlijk zittingen gehouden, getuigenissen. En daar zat opeens ook Netanyahu in 2002, voor de Irak-oorlog begon. Mm-hmm. En als je die beelden op YouTube bijvoorbeeld terugdraait, vertelt hij het congres, Amerikaanse congres. Ja. Als jullie Saddam Hussein aanvallen, komt er hier niets dan goeds uit. Mm-hmm. Dit gaat een nieuwe Midden-Oosten worden. En dat gaan allemaal pro-westerse landen worden. Doe het dus. Dus dat was echt
1: kortom,
2: al
1: val Irak binnen.
2: Val Irak binnen, ja. Inderdaad. En opnieuw zien we natuurlijk Netanyahu, die ook president Trump enorm heeft aangestuurd om Iran aan te vallen. Want zolang er werd weggekeken van wat er in Palestina gebeurde, afgelopen echt 70 jaar van de bezetting, dat is natuurlijk ook een open wond gebleven in het Midden-Oosten dat dooretterde. Tweede link is het volgende. President Bush in 2002, januari, gaf de bekende toespraak as van het kwaad. Hè? Dus Irak, Noord-Korea, Iran, dat is allemaal as van het kwaad. Mm-hmm. Dat kwam op een moment dat er in Iran hervormingen doorgevoerd werden in het binnenland, en Iran zelfs de VS geholpen had in Afghanistan om van de Taliban af te komen. Nou, toen hij dat zei, kregen de hardliners in Iran de overhand. Die zeiden, er is geen tijd van politieke hervormingen. We kunnen de VS niet vertrouwen, want het volgende doelwit gaat Iran worden. En dat werd inderdaad door Dick Cheney bijvoorbeeld gezongen in Washington. Bam, bam, Iran. Dat Iran volgende moest zijn. Nou, als jij dus het militaire top in Iran bent, ja, we zijn nu omsingeld in Afghanistan, in Irak, in Persische Golf. En ze komen achter ons aan. Ja, er werd een enorme draai gemaakt naar autoritarisme. Binnenlandse repressie werd opgevoerd. En Iran ging zich klaarmaken voor een komende oorlog met de VS. Ook inderdaad verzetsgroepen in Irak werden gesteund, omdat men bang was dat de Amerikanen vervolgens naar Iran zouden gaan. Dus op die manier heeft die oorlog dus ook binnenlandse autoritaire krachten in versterkt. Al die landen zoals Iran versterkt.
1: Ja, en als je dan kijkt nu, daar hadden jullie net al even over, het beeld, het wereldwijde beeld na 9-11 over moslims is natuurlijk ook veranderd. Ineens ging het over moslims, dat werd de ander. Wat zijn daar de gevolgen van als je kijkt naar de war on terror? Hoe merken we dat nog steeds?
2: Wil je mij?
1: We hadden bijvoorbeeld. Ik had een fragmentje klaar van Mike Huckabee, de ambassadeur in Israël, die ook nog steeds nu 9-11 aanhaalt. Dus zelfs in het nu gebeurt dat. Hoe is dat mogelijk, Peyman?
2: Ja, en dat zeg ik als iemand die geen gelovige is, hè, geen moslim is. Maar ik vond het inderdaad verschrikkelijk van ten eerste echt op dat moment. Kijk, kwamen mokerslagen op Nederlandse moslimgemeenschap. Op moskeeën, mensen werden gewoon gediscrimineerd. Hoofddoeken werden van hoofden afgetrokken. Ja. In Amsterdam, in andere plekken. Dat herinner ik me heel erg goed. Mm-hmm. En dat waren gewoon Nederlandse burgers. In de VS gebeurde het ook. De Patriot Act werd aangenomen. Waarbij de overheid enorm veel macht kreeg om mensen af te luisteren, te vervolgen, zonder proces te arresteren. Overigens ook Guantanamo Bay en andere plekken. Hè, de meest gruwelijke voorbeelden van. Mm-hmm. Maar die marginalisering van moslims.

0: heeft echt de weg geplaveid voor de opkomst van extreem rechts in Europa en ook in de VS. Want je zag ook daarin dat heel veel groepen daarin meegingen. En ook het feit dat alles tot de islam gereduceerd werd, verhinderde dat we gingen nadenken van, ja, maar moslims zijn mensen, net als alle anderen. We kunnen Amerikanen ook niet alleen door christendom begrijpen. Het gaat om politiek, het gaat om sociaal, het gaat om economie, het gaat om geopolitieke zaken. Ja. En alles werd gereduceerd tot... woke-politiek kwam het eerst echt vanuit rechts. En sommige liberalen zelfs, die moslims tot de vijand, tot de ander gingen afschilderen.
1: Gingen en nog steeds, denk ik, misschien wel.
0: Nog steeds.
1: We zouden hier nog veel langer over kunnen doorpraten, heren. Dank voor nu, historicus Peyman Djafari en Midden-Oosten-expert Kawa Hassan.
2: Dit is Europa Draait Door.
1: Ja, er is ook weer een nieuwe aflevering in onze podcast Europa Draait Door. Maaike Schoon en Tom Dolen hebben daar Ruslandkenner Helga Salomon te gast over de wankele positie van Rusland en een toch wel weer erg opmerkelijk telefoontje tussen Poetin en Trump.
3: Het interessante is dat de assistent van Poetin, Ushakov, de buitenlandwoordvoerder, die heeft dit gesprek helemaal aangepast aan de Russische Kremlin-propaganda. Ze nemen Trump helemaal niet serieus, want wat hebben ze gezegd? Het is zowel bedoeld voor het eigen Russische publiek als voor het buitenlandse publiek. Trump die heeft ons gevraagd of wij een einde aan de oorlog willen maken. Dat is zijn wens, want hij wil graag met Rusland economische deals sluiten. Ja. Dus wat zeggen ze eigenlijk? Wij hebben geen behoefte aan het eind van de oorlog, want wij zijn aan de winnende hand. Er moet wel heel wat op tafel komen, willen wij toegeven. Maar Trump die is naar ons toegekomen om dat neer te leggen.
1: Ja. Dit was Bureau Buitenland, zometeen het journaal en de Rode Draad.
2: NPO Radio 1.
4: Het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweersbuien.
5: Vorig jaar zomer pakken donkere wolken zich samen boven het ministerie van Justitie en Veiligheid wanneer hackers daar een inbraak plegen. De verantwoordelijke minister doet alsof er niets aan de hand is. Maar is het gevaar echt geweken?
6: Wie weet zitten ze wel gewoon ergens diep in het systeem te wachten totdat het moment is dat ze die knop moeten indrukken en alles verstoren.
5: Human en VPRO met Argos. Morgen om 14:00.
7: Wat een puinhoop is er. Echt niet te geloven.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Vanavond in Meldpunt Actueel. Tienduizenden mensen lopen pensioengeld mis omdat ze van baan zijn gewisseld. En gepensioneerden die veel in Duitsland hebben gewerkt, hebben vaak onterecht dubbel belasting betaald. Hoe krijgen ze dat geld terug? Pensioenzaken. In Meldpunt Actueel, vanavond om 19:50 bij Max NPO 2.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
15: Dus, Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
16: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
17: Ja, hoi.
16: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
17: Ja, dat kan goed kloppen.
16: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
17: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
16: Oké, en waarom juist radio?
17: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
16: Oh, wat goed zeg.
17: En ik ga binnenkort ook op tv.
16: Zo.
17: Ja.
18: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
18: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: NPO Radio 1. 2 uur.
20: Natasha Gibbs.
21: Zometeen neem ik het nieuws van de week door in de Rode Draad over stakingen, AI, politiek natuurlijk en de opmars van extreemrechts. Na het NOS-journaal van 2 uur met Jurjen Boekraad.
22: Het ongeluk met een bus met Nederlandse toeristen gistermiddag in Zwitserland heeft zeker 5 levens gekost, werd vanochtend bekend. Verder raakten alle andere 40 inzittenden gewond. Verslaggever Noortje Deutekom is in Zwitserland op de plek van het ongeluk. Goedemiddag Noortje, hoe is het daar nu?
23: Het is hier nu rustig. Als je niet beter zou weten, rij je er zo aan voorbij en heb je geen idee van de chaos die het hier gisteravond is geweest. Maar als je dan wat langer kijkt, dan zie je wel degelijk hoe het of wat hier zo is misgegaan. Een deel van de vangrail is weggeslagen. Daar staan nu kleine hekjes, wit en rood gekleurd. Er ligt een grote kuil in het weiland waarin ik loop. Dat weiland ligt direct aan de weg. De weg die loopt van naar een klein dorpje, zie ik ook hier in de verte liggen. Soes heet dat. Kleine, witte, pittoreske huisjes tegen een grote bergwand. Ja, en dan, zoals ik al zei, dat grote gat hier in het weiland. Daar hebben ze gisteren wat grond weggehaald, zodat ze de banden onder die bus door konden trekken, zodat ze hem vervolgens ook kunnen wegtakelen. Want die bus die ligt hier dus inmiddels niet meer. Wat er nog wel gaande is, is dat er nu werknemers bezig zijn om de grond hier schoon te maken, want de dieseltank van de bus heeft hier gelekt. Ja, en dat moet gewoon weer schoongemaakt worden.
22: Is er al meer duidelijk over wat er is gebeurd, hoe dat ongeluk heeft kunnen gebeuren?
23: Nou, het lijkt erop dat de chauffeur hier heeft moeten uitwijken voor wegwerkzaamheden die hier bezig zijn. Dat er iets op de weg heeft gestaan, een groot blok, waardoor hij een slinger heeft gemaakt, door die vangrail is geklapt en toen op de zijkant, op de rechterkant is geschoven dat weiland in. Wat we verder begrijpen uit verslaggeving van de regionale krant De Gelderlander, zij schrijven dat de chauffeur niet roekeloos heeft gereden en dat hij het gebied heel goed kende. Wat er dan wel precies is gebeurd, ja, die details die zullen de komende dagen, weken vast nog bekend worden.
22: De chauffeur kwam dus vermoedelijk uit Gelderland. Weet je iets over de slachtoffers verder?
23: De meeste slachtoffers die zijn hier natuurlijk zo snel mogelijk weggehaald. Een stuk of 10 mensen zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Het is heel versnipperd hier. Er zijn weinig grote ziekenhuizen in de buurt. Dus ze zijn allemaal op verschillende plekken ondergebracht. Een ander deel van de mensen, dat zijn er dus nog zo'n 30... die worden geholpen op andere locaties. De hulp die ze daar krijgen, het is mij nog niet bekend elkaar steekt. Verder wordt er natuurlijk gekeken naar hoe ze die mensen zo snel mogelijk kunnen repatriëren, terug naar huis kunnen brengen. En dat geldt natuurlijk ook voor de 5 lichamen van de mensen die het niet hebben overleefd. Want die moeten natuurlijk zo snel mogelijk terug naar de nabestaanden.
22: Verslaggever Noortje Deutekom vanuit Zwitserland, dankjewel. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka aan de Rode Zee in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. 5 mensen zijn opgepakt voor diefstal uit een woonwarenhuis in Heerlen. Het gaat om 2 vrouwen en 3 mannen uit Kerkrade en Heerlen. 3 van hen werkten in de winkel. Afgelopen maanden verdwenen er steeds meer spullen en uit beelden bleek dat volle karren de winkel uit werden gereden zonder alles te betalen. 4 van de 5 verdachten zijn inmiddels weer vrij. De zogenoemde wraakjurk van prinses Diana wordt geveild. Ze droeg de diep uitgesneden zwarte jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. De jurk moet tot wel een €250.000 opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het kabinet is voorstander van een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media die voor alle EU-landen hetzelfde is. Samen met Spanje doet Nederland voorstellen om tot zo'n gezamenlijke leeftijdsgrens te komen. Dat maakte staatssecretaris Aarts zojuist bekend. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, om wat voor voorstellen gaat het?
0: Ja, deze 2 landen willen dus graag dat in heel Europa er een leeftijdsgrens komt. Dat je tot een bepaalde leeftijd niet op social media kan. Maar vooruitlopend op die grens geven ze nu alvast aan wat ze daarbij belangrijk vinden. De privacy moet gewaarborgd blijven voor die kinderen als gecheckt wordt wat je leeftijd is. Er mag geen inbreuk zijn op grondrechten. En het moet niet alleen een verbod zijn, maar ook social media zelf moet veiliger worden. Dus die algoritmes die verslavend zijn, die moeten worden aangepakt. En dit zegt staatssecretaris Aarts er vandaag over.
1: We willen dat het op een manier gebeurt die niet te makkelijk te omzeilen is en die ook op een privacyvriendelijke manier voor jongeren gebruikt kan worden. En dat die risico gebaseerd is. Dat we echt kijken naar het specifieke platform en de impact die dat kan hebben op jongeren.
22: Ja, Ewout, vanaf welke leeftijd zou er dan een verbod moeten komen?
0: Nou, het kabinet wil het graag voor 15 jaar. Dus dat je vanaf je 15e pas op social media kan. Dat staat ook in het regeerakkoord. Maar er wordt wel verschillend over gedacht in Europa. Er zijn onderzoeken dat vanaf 13 jaar beter is. En we weten dat de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, dat die binnenkort met een voorstel gaat komen. En zij lijkt wel geneigd naar 13 jaar. Dus ja, daar zijn ze het nog niet helemaal over eens. Maar Nederland wil 15 jaar, maar het zou zomaar eerder kunnen worden.
22: En waarom wacht het kabinet op Europa en voert Nederland het niet zelf in?
0: Het zou inderdaad wel kunnen. Er zijn landen zoals Australië die dat zelfstandig hebben gedaan. Dat zou Nederland ook kunnen doen. Maar het kabinet merkt dat steeds meer Europese landen dit willen. Een jaar geleden waren het nog 9 landen die hier voorstander van waren, die hiermee bezig waren. Nu zijn het er 17. Dus het gaat een bepaalde kant op. En ja, daarmee denken ze dat ze veel sterker staan als het Europees geregeld wordt.
1: Omdat je een veel grotere vuist kan vormen. Als je met 27 landen zegt, wij gaan het op deze manier doen, is het voor de platforms ook veel makkelijker om zich daar aan te passen.
0: Ja, de verwachting is dus dat het later deze maand von der Leyen met een voorstel komt. Het zou afkoersen op 13 jaar. Dan moet dus uiteindelijk in heel Europa dat verbod er komen.
22: Dank politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen begint bewolkt en lokaal mistig. Later wisselen zon en buien elkaar af. De temperaturen liggen dan tussen de 19 en 22 graden.
21: En dan de ANWB verkeersinformatie. Erwin de Hart.
3: Goedemiddag. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het druk op de weg. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat bijvoorbeeld 17 kilometer file tussen Nieuwegein en Afrit Geldermalsen. Vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A58 Breda richting Tilburg een kwartier vertraging tussen Knopend Galder bij Breda en Tilburg-Reeshof, 9 kilometer file. En een kwartier vertraging op de N99 Den Oever Den Helder tussen Afrit Anna Paulowna en Den Helder, 3 kilometer file.
20: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
24: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
25: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry, bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
27: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad op vrijdag, waarin we het nieuws van de week op de snijtafel leggen. Dat doe ik altijd in goed gezelschap, namelijk gezelschap van een panel. Vandaag bestaande uit vicevoorzitter van vakbond FNV, Nine Kooijman. Welkom, Nine.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Jelle Posma aan mijn rechterhand van onderzoeksplatform Justice for Prosperity. Welkom.
2: Dankjewel.
0: En links van mij Bart van Ruiven, politiek redacteur van Pauw en de Wit. Fris en fruitig, of niet?
3: Fris en fruitig.
0: Een beetje moe van
3: gisteren. Nee hoor, fris en fruitig.
0: Nou, welkom allemaal. Jullie kunnen nog een beetje uitblazen en bijkomen. Later dit uur schrijft trouwens ook schrijver Massie Hoetak aan over zijn debuutroman. Voor Isa heet zijn roman. Over moederloos opgroeien in een wereld vol mannen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Eerst tijd voor een muzikale greep uit het nieuwsaanbod van deze week. Uit het creatieve brein van redacteuren Leon Polman en Marijn Viergeven.
4: Het was de week waarin er stevig in werd gevlogen.
5: Vlam in de pan. Na een wilde brasactie van Ruben van Bommel, die een luchtduel aangaat met Aaron Bouwman.
6: Vandaag is rood.
7: Hij gaat zo onbesuisd erin en met zoveel kracht. Zijn lichaam is op dat moment het wapen. Dit is duidelijk een 100% rode kaart.
8: Ja, moordaanslag, zei Hugo Borst ook nog.
4: En er waren meer opvliegende types op het voetbalveld.
5: Oh, dan komt Valente zich daarmee bemoeien. Dan wordt het zelfs echt knokken. Wat staat dit nou weer op?
4: Weet je waar ik dit weekend wel bij heb staan juichen? Bij schaken.
5: En daar is de debutant. Schaken met 1-3.
4: Vleugelspits Gerardo Schaken. Zoon van oud-international Ruben Schaken. Lekker bezig, die zonen van.
9: Ronald Koeman, de zoon van Ronald Koeman. De vader van Ronald Koeman. Dat is de keeper van Telstar, maar die heeft gisteren 2 keer gescoord.
4: En hij is niet eens vliegende keep. Maar wat niet is, kan nog komen, want Marcel en Gijs hadden heugelijk nieuws.
10: In 2028 moet de vliegende auto de lucht ingaan.
11: Nou, ontzettend goed nieuws. Fileprobleem opgelost.
12: Auto vliegt u.
4: Nu hoef je ook niet meer zoveel geld uit te geven aan onderhoud van bruggen.
13: Ja, opnieuw is een brug niet veilig en is afgesloten voor het verkeer.
4: Het was sowieso een lastige week om je te verplaatsen.
14: Dat is serieus? Ik kan niet met een bruine leeuw worden nu.
15: Nee, de hele dag gaat hij niet.
16: Geen trein, geen boord.
14: Dat is mooi balen.
17: Is er een landelijke staking, ook voor de pont? Dat meen je niet.
4: En dan onder het toeziend oog van gniffelende journalisten met je staart tussen de benen ervandoor. Of met een stang tussen de benen, als je die hebt.
18: Nou, geloof dat niet. Ik heb geen fiets, dus ik ben aan de wandel gegaan. 41 minuten wandelen. Gelukkig heb ik goede kuiten.
4: 41 minuten, dat is toch wel zeker 3 kilometer. Oftewel 3 kwartjes minstens.
19: Gelukkig is de reiskostenvergoeding ook gestegen.
4: En dan ook weer terug. Kassa.
20: Toch zijn er ook werkgevers die meer dan 25 cent geven... omdat ze anders bang zijn dat personeel wegloopt.
18: Gelukkig heb ik goede kuiten.
4: Ja, en hier had ik een leuk bruggetje bedacht naar het laatste nieuws uit Amerika... maar ja, die mag ik niet gebruiken.
21: Gistermiddag bleek bij een controle dat de brug niet meer veilig is.
4: In Amerika zijn alle komieken weer back in business. Jon Stewart in The Daily Show.
22: Folks, I am re-energized.
4: En Jimmy Kimmel had iets te vieren.
23: This is our 4000th show. It's a lot of shows. According to the White House, it's too many shows.
4: En in dat Witte Huis zit nog altijd de grootste komiek.
24: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
25: It never ends with this dude, Trump.
4: $5,000. Daar kan je net 2 nieuwe telefoons van Apple voor kopen.
26: De vouwtelefoon begint bij €2339.
18: Nee, dat gaat me net iets te ver. Dat is gewoon een compleet maandsalaris waar we het over hebben. Nou, nee.
4: Ja, dan moet je bijna 10.000 kilometer voor naar je werk lopen.
18: Gelukkig heb ik goede kuiten.
0: Waar ze zich waarschijnlijk ook goed voelen is bij de grootste vakbond van het land, FNV. Want ze zijn zichtbaarder dan ooit in de afgelopen tijd. Hard nodig, want het minderheidskabinet wil 6,5 miljard bezuinigen op de sociale zekerheid. Ja, het regende stakingen de afgelopen maanden.
27: Wij hebben in de haven alles zelf opgebouwd. We hebben een bond, dat is allemaal goed geregeld. En nou willen ze alles een beetje van ons afpakken om daar weer de gaten te vullen.
28: Nou, zeg, actie!
29: Wij zijn van de sector metaal, dus een van de sectoren van de FNV. Ja, en tijdens de wedstrijden wil het kabinet de spelregels veranderen.
30: Ik ben hier om te staken, omdat ik vind dat onze sociale zekerheid in stand moet blijven of beter moet worden.
0: Ja, er wordt gestaakt sinds het aantreden van Hans Spekman als voorzitter en Nine Kooijman als vicevoorzitter op 1 mei. Overigens niet de aanleiding voor de staking. Nee, mag ik hopen. Welkom trouwens, Nine. Ja, je zit hier samen met Wart van Ruiven van Pauw en de Wit en Jelle Posma van Justice for Prosperity. Nine, je bent sinds 1 mei dus vicevoorzitter naast Hans Spekman als voorzitter van FNV. Nou, hoorden we een breed veld aan stakingen. Is dat uitzonderlijk?
1: Ja, we hebben sinds tijden nog niet zoveel gestaakt. Dus je ziet ook wel dat allemaal sectoren op staan. Mm-hmm. Nou, je hebt een aantal net gehoord. Maar je zag ook de schoonmakers, ook de sociale werkplaatsen bijvoorbeeld. Yes. Overheid is een hele grote sector wat nu op staat. Ik kom zelf nu net uit Eindhoven, waar we de metaal hebben gehad. Dat is ook in Rotterdam en Leeuwarden en Zwolle. Dus we zien echt dat heel veel mensen nu opstaan. En ja, dat is terecht, want we hebben ook daadwerkelijk helaas iets te verliezen. En dat is namelijk ons vangnet op de sociale zekerheid.
0: De sociale zekerheid, hè? Dat is het grote hangijzer op dit moment. Welke sectoren verwacht je nog meer?
1: Nou, we gaan nog meer. Volgens mij gaat ook de landbouw meedoen. De ziekenhuizen staan op. En daarna is het Prinsjesdag. En dan hoop ik eigenlijk dat er een beweging komt. Mm. Maar zo niet, dan gaan we ons weer beraden wat we dan gaan doen.
0: Ja, wanneer is een staking of een actie geslaagd?
1: Als we winnen.
0: Als je zin krijgt.
1: Ja, nou ja. Absoluut. We hebben, het is heel helder. We hebben een ultimatum gesteld. Dat is de bezuiniging op de sociale zekerheid weg. Die is trouwens niet 6,5 maar 6,8. Omdat ook het kabinet Schoof heeft bezuinigd op de sociale zekerheid. En die kregen we ook leuk op ons bordje geschoven. En we hebben gezegd, we willen heel graag vooruitkijken en meedenken naar oplossingen. Dat is ook echt hard nodig. Mm-hmm. Alleen dat doen we dus niet met allemaal inhoudelijke maatregelen. En het geld wegjatten, vinden wij, van mensen waarvan wij vinden dat het belangrijk is dat het overeind blijft.
0: Juist, mensen waarvan jullie vinden dat het belangrijk is dat het overeind blijft. OV is daar ook een onderdeel van, hè?
1: Ja.
0: Ja, waar ook OV-stakingen. Kijk naar jou, Wart. Jelle trouwens, jij ook. Hoe zijn jullie woensdag naar jullie werk gekomen?
2: Ik had een hele lieve collega met wie ik mee mocht liften. Dus moest naar haar huis fietsen. Alleen toen bleek mijn fiets kapot. Dus toen werd het even een rommelige ochtend. Maar uiteindelijk
0: when it rains, it pours.
2: Uiteindelijk heb ik het op tijd naar de redactie gebracht.
0: Juist. En bij jou, Jelle, hoe zit het bij jou?
3: We hadden een vrij rustig kantoor woensdag.
0: Ja? En dat vanwege de staking?
3: Vanwege de staking, maar dat is ook prima. Iedereen,
0: Wat kunnen mensen er begrip voor opbrengen?
3: Ja, ik vind dat het nodig is. En ik steun dat ook. Dus ik vind het ook prima als mijn staf dan heeft thuiswerk. In principe werken wij niet elders dan op kantoor vanwege de veiligheid.
0: Ja.
3: Maar goed, een uitzondering maken we dan graag voor het grotere belang.
0: Ja, vanwege de veiligheid. Kun je dat eens uitleggen voor de mensen die daar geen idee van hebben? Hoe dat
3: nou ja, wij onderzoeken boefjes. En die vinden dat soms heel vervelend. Bijvoorbeeld de Russen. En die willen dan heel graag weten wat we allemaal onderzoeken.
0: Ja, dus en dat is niet lekker als jij vanaf je laptop thuis aan het werk bent?
3: Of in een lobby van
0: een hotel met open wifi.
3: Met open wifi,
0: ja,
3: precies.
0: Ja, inderdaad. Vandaar dat het belangrijk is om dan toch op kantoor te
3: veiligheid voor alles.
0: Juist. En je zei net ook, even tussen neus en lippen door, we vinden dat, we zijn het daar wel mee eens. Ik voel daar wel voor. Ik snap dat wel, die OV-stakingen. Kun je dat eens uitleggen?
3: Nou, ik denk dat het het is voor de minder bedeelde of de laag ondermodaal, daar horen we weinig van. Mm-hmm. Vaak is het de hoge opgeleide elite die zich heel goed hoorbaar weten te maken, ook in Politiek Den Haag. En zonder de FNV en soortgelijke organisaties die stem verenigen, blijft dat een afwezige stem in het debat. En hoor je dus de claim ook niet. We hebben dit nodig.
0: Nee.
3: En daarom steun ik dit graag.
0: Ja, dit is ook een vorm om je stem te laten horen.
3: Zo is
0: natuurlijk
3: het.
0: Een staking. Ja. Nine, ik kwam jou net tegen in de hal voordat de uitzending begon. En toen zei je, correct me if I'm wrong, toen zei je van, oh, dit is echt een perfecte tijd voor mij eigenlijk. Het gaat heel erg goed.
1: Ja, want dit is wel het zuurstof van een vakbond om met deze mensen het te doen. En het is precies wat Jelle ook zegt. Deze mensen, hun stem verenigen is heel erg ingewikkeld vaak om dat naar voren te brengen. En dit is voor mij het zuurstof van een vakbond. Mm-hmm. En je ziet ook wel dat er steeds meer vuur in deze mensen komt, omdat ze zich gehoord moeten voelen ook. Want iedereen kan ziek worden. Werkloosheid ligt ook op de loer. Je ziet het bij Batavis, maar ook inderdaad zelfs de hoger opgeleide sectoren, ABN AMRO. Dus we zien ook dat de noodzaak toeneemt. Mm. En dat dus dat mensen zich gaan verenigen en daarin samen optrekken. Niet alleen de FNV, maar ook CNV en VCP. En dat vind ik dus vakbonden samen. Het doet me goed.
0: Ja, het doet je goed.
2: Merken jullie ook dat er meer leden zijn nu? Dat meer mensen zich aanmelden om lid te worden van de vakbond?
1: Ja, ik vind deze altijd wel ingewikkeld. Want we zien wel een ledengroei sinds het nieuwe bestuur van de FNV is. Ik zie ook wel dat steeds meer mensen zich aansluiten om uiteindelijk ook weer mee te kunnen doen met de acties. Dus daar zie je wel potentieel groei. Wat ik heel hoopvol vind, is dat ik heel veel zie. Ik had het met Jelle er net ook op de gang over. Is dat ik veel meer zie dat er ook veel jongeren opstaan. Oh ja. Dus dat er veel meer bij Demos ook veel meer jongeren opstaan. En zeggen, ja, het gaat over onze toekomst. En ik wil onze toekomst weer terugpakken. Ja. Dus dat vind ik wel mooi en hoopvol.
0: Ja, jouw generatie dus eigenlijk toch, Bart? Jongeren.
2: Ja, 30 ben ik dan nog jonger. Ik ben blij dat je het zegt.
0: Dan val je onder de jongeren officieel, toch? Ja. Maar merk je dat ook onder jouw leeftijdsgenoten? Wat Nina net beschrijft?
2: Eerlijk gezegd niet direct, nee. Nee. En onder collega's, ja, de publieke omroep heeft ook niet meegedaan aan deze stakingen, geloof ik nu. Maar nee, ik merk het onder vrienden eerlijk gezegd helemaal niet. Nee.
0: Wart?
3: Nee. Nou, wat ik nog wel interessant vind om toe te voegen is dat het politieke debat en het maatschappelijke debat wordt nu zo overheerst door opkomend rechtsextremisme, door AZC's en dergelijke. En het grotere belang van gezondheidszorg, sociale voorzieningen, goed degelijk inkomen, dat sneeuwt onder. En er is een enorme groep Nederlanders die toch daaronder lijden. En toch die enorme aantrekkingskracht van die haat en die angst rondom andere thema's.
0: Je bedoelt de verklaring achter dit leed? Wat er wordt opgegeven als verklaring?
3: Ik wil het in verband brengen, want dan gaan we helemaal glijden. Ja. Maar ik bedoel meer te zeggen dat het raakt ondergesneeuwd. Het thema van sociale zekerheid, zorg en dergelijke. En dat moeten we niet laten gebeuren.
0: Maar Jelle, merk je dat dan ook in het debat dat hierover wordt gevoerd?
3: Nou, ik merk dat mensen kunnen mij vaker horen en zien in de media. En dat is vooral omdat er nu zo'n enorme angst is ontstaan rondom migratie, rondom rechtsextremisme, rondom verschuift het overtonwindow en dergelijke. Mm-hmm. Zijn we aan het normaliseren.
0: Ja.
3: En andere thema's die voor heel veel mensen ook ontzettend belangrijk zijn. Haal ik het eind van de maand wel, bijvoorbeeld.
0: Juist. Ja.
3: Die raken ondergesneeuwd soms.
0: Bestaanszekerheid eigenlijk, exact. Waar we het een tijdje geleden heel vaak over hadden. Kabinet is hoe dan ook niet blij met de acties. Beschuldigt de FNV van niet in gesprek te willen gaan. Ruben Brekelmans van de VVD zei woensdag bij Pauw en de Wit dat hij de hele zomer heeft gewacht. Laten we eerst even luisteren.
5: Het regeerakkoord is gepresenteerd. Daar was meteen kritiek op. Het kabinet heeft meteen gezegd, we zijn er bereid om over te praten. En ik zit nu al een half jaar te wachten totdat het gesprek serieus op gang komt. En deze stakingen die stonden al weet ik veel hoe lang in de agenda. Ja, dit moest blijkbaar eerst plaatsvinden. In de zomer werd gezegd, we gaan niet in gesprek, want iedereen is op vakantie. Ja, dat stoort mij.
0: Ja, Nina Kooijman van FNV. Ja, daar moet je natuurlijk even op reageren. Want Brekelman zegt, iedereen bij de FNV was deze zomer op vakantie. Hoe zit het?
1: Nee joh. We waren allemaal, stonden we klaar. En dat weet hij best. En het is heel erg op de persoon. En dat vond ik dus niet zo chic. Op het moment dat de inhoud je het niet meer kan redden, dan doe je het op de persoon. En dat vind ik dus wel een hele lelijke spin van een VVD. Dat vind ik het ook niet waard. Het is het onderwerp ook niet waard.
0: Mm-hmm.
1: En hij wist prima. Het ultimatum is gewoon heel simpel. Dat is namelijk de bezuinigingen van tafel. En heel eerlijk, eerst werd de FNV verweten dat we heel erg aan politiek bedrijven deden. En toen hebben we ook gezegd, ja, maar weet je, de vakbond is niet degene die de begroting maakt.
0: Mm.
1: En dan zal je dus een meerderheid moeten vinden, omdat jullie een minderheidskabinet zijn, ook met de oppositie. En getalsmatig is dat logisch met PRO. Maar je ziet dat de hele oppositie achter de acties van de vakbonden gaan staan, van links tot rechts.
0: Dus jullie waren de afgelopen maanden, weken gewoon beschikbaar?
1: Ja, absoluut. Ja. En we hebben ook de hele tijd gezegd, op het moment dat die bezuinigingen van tafel zijn, dan kunnen wij aan tafel. Mm-hmm. Ik zat te popelen. Dus ik raak ook soms helemaal gefrustreerd. Je ziet het ook
0: kan
1: een beetje.
0: Ja, hoe kan
1: dat
0: dit
1: ik dan? Denk, ja, hallo, maak een begrotingsdeal. Ik wil heel graag aan de slag, want er is nogal wat te verbeteren.
0: Maar zit Brekelmans hier dan een potje te liegen?
1: Nou, volgens mij heeft Spekman gezegd, Jokke, dat vond ik een wat nettere bewoordingen. Dus ik vond die eigenlijk wel chic.
0: Jokken en liegen zijn toch hetzelfde?
1: Ja, het is altijd weer... het is altijd in de name. Het is altijd in de name. Het is gewoon niet chic. Laat ik het zo zeggen. Ik vind het gewoon niet chic van de VVD.
0: Bart, hoe kijk jij ernaar?
2: Nou ja, ik... Het is natuurlijk, inmiddels begint het een klein beetje een eindeloze discussie te worden tussen aan de ene kant de vakbonden en aan de andere kant het kabinet. Ja. We hebben de gelekte Prinsjesdagstukken voor een deel in kunnen zien. Daarin zat een, zoals het kabinet zegt, een flinke handreiking richting de vakbonden. Mm-hmm. Nou ja, de vakbonden daarvan weten we inmiddels, ze zijn het er niet mee eens. En Hans Spekman en trouwens Nina, volgens mij ook, hebben meerdere keren afgelopen week aan tafel kunnen beargumenteren waarom dat wel of niet het geval is. Maar... ja, ik ben heel benieuwd, want jullie staken natuurlijk nu deze week. Volgende week weten we natuurlijk pas officieel wat er in de stukken staat. Dus ik vraag me dan toch ook af, waarom hebben jullie niet gewacht tot volgende week dinsdag met staken en dan op die woensdag het hele land plat leggen?
1: Nee, en dat komt natuurlijk wel omdat we nu een uitzonderlijke situatie hebben dat dit kabinet geen meerderheidskabinet is en dat een begroting zoals die er nu voor ligt, of een idee of een plannen, ook eigenlijk een portemonnee zonder geld is. Dus we hebben gezegd, nou, haal die bezuinigingen van tafel. Dat deden ze dus niet. Dus dan hebben wij een ultimatum. Ja, en uiteindelijk is het wel, gaan we wel die Prinsjesdag en de algemeen politieke beschouwingen natuurlijk goed volgen. Maar je ziet wel dat de enige druk wel werkt. Ik bedoel, er is wel een stapje gezet. Wij zeggen 30% van de bezuinigingen zijn er nu af, maar 70 staat nog. Dus dan hopen we eigenlijk dat deze acties net ook weer het goede zetje richting een oplossing bieden. Zijn. Dus we zien wel dat er beweging komt. Ik hoop wel dat het voldoende strakjes is.
2: Wat ook zou kunnen is toch dat dadelijk op een gegeven moment er een begroting als, want jullie houden natuurlijk vast aan Pro en Pro houdt zich vast aan jullie. Als Pro zich zo vast blijft houden aan jullie en er komt en het kabinet wil niet 100% aan jullie eisen voldoen, dat ze dan over rechts gaan. En dan staan jullie voor een groot deel met lege handen misschien.
1: Nou ja, dan staat het kabinet vooral met lege handen, omdat je in de Eerste Kamer dan ook geen meerderheid hebt. Dus Brekelmans is heel drukdoende geweest en zich afgesplitst van het kabinet om daar maar een meerderheid te vinden. Dus hij is zelf ook een beetje gefrustreerd dat niet is gelukt. Mm. Maar dan nog had je geen Eerste Kamer. Je hebt een begroting zowel door de Tweede als de Eerste Kamer te krijgen. En hij ziet nu ook dat ook rechtse partijen als BBB, maar ook 50+, ChristenUnie, de SP was er al, Pro ook. Je ziet van links tot rechts, het is eigenlijk niet meer te vatten, ook zelfs BVV, het is niet meer te vatten. Eigenlijk allemaal scharen ze zich nu achter het behoud van onze sociale zekerheid. Dus
0: ja, 21
1: ze
0: overigens.
2: Ja, en toch zijn de eerste geluiden ook wel dat vandaag krijgen de oppositie krijgen de alle Prinsjesdagstukken in te zien. Dus ze zal er nog meer gaan lekken. Mm-hmm. Maar wat we nu toch al wel horen is dat op de achtergrond zijn er gesprekken gaande. En dat het kabinet verwacht, of een deel van het kabinet verwacht, dat er de christelijke partijen zich toch constructiever gaan opstellen dan bijvoorbeeld een partij als Pro. En daarmee lijkt het, zou je kunnen zeggen, dat er ook echt wel toch wel duidelijk naar rechts gekeken wordt.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook wel mijn connecties in het Haagse. En ik moet zeggen dat er opvallend weinig constructief gesproken wordt.
0: Jij krijgt die signalen
1: niet.
0: Nee,
1: en dat vind ik dus zo zorgelijk. En dan vind ik het nog zorgelijker dat er dan voor de scherm een soort van verdeel- en heersspinnetje wordt. Hè. Dus het is van alles wordt er gespind over dat we niet bereikbaar zijn, of dat de vakbonden niet op één lijn, of misschien de politieke partijen niet op lijn. Uh-huh. En dat is een leuke spin, maar uiteindelijk krijgt het niks voor elkaar. En ik denk dan, ga dan gewoon even met elkaar om de tafel zitten. Het is niet, nogmaals, het is niet aan ons. Wij doen wel die staking en die druk. Maar het is aan hun om die sluitende begroting te maken. En ik krijg een beetje buikpijn over de voortgang.
0: Ja, ja, terwijl het Christelijk Nationaal Vakbond, CNV, vandaag aankondigt aan de loon eisen niet te matigen.
1: Nee.
0: Er moet 3,5% bij.
1: Ja,
0: op,
1: tot 5,5%. Ja. Ja, ja, zeg ik. Ja.
0: Met welke eisen gaat de FNV het CAO-onderhandelingsseizoen?
1: Ja, dat mag ik dus nog niet verklappen.
0: Waarom niet?
1: Ik weet het al wel. Ja, omdat wij dat altijd heel netjes doen op Prinsjesdag.
0: Dat is intern zo afgesproken.
1: Ja,
0: dat is zo,
1: ja. En wij hebben sinds, ook, sinds ja, en wij hebben ook een hele mooie verenigingsdemocratie. Ja? Dus de bondsraad mag er bij ons ook wat van zeggen. Dus ik ben heel benieuwd waar het op eindigt.
0: En dat is zo intern afgesproken, omdat?
1: Omdat, nou ja, Nina Kooijman is niet de vakbond. De leden zijn de vakbond. Aha, dus aha, dat is mooi.
0: Dat is wat democratisch.
2: Ja. Dat er vaak op andere plekken in Den Haag gelekt wordt. Wordt er bij jullie dan niet gelekt? Gaat dit niet eerder naar buiten komen, verwacht je?
1: We zullen het zien. Ik ben ook wel benieuwd. Dit is natuurlijk een proces die ik ook voor het eerst dichtbij
2: Een klein tipje van de sluier. Gaan jullie nog hoger zitten?
1: Ik ga gewoon niks zeggen.
0: Je gaat helemaal niks zeggen.
1: Niet lekken. Ik ga gewoon niet lekken.
0: Ja, dat lekken is wel een ding. Bart. Dat is natuurlijk ook om het water natuurlijk aan te voelen binnen het politiek. Den Haag, toch? Dat is een strategie, dat kunnen we toch
2: ja,
0: zeggen.
2: Ja, en het is eerst de ideeën laten landen.
0: Ja.
2: Na vandaag zullen we ongetwijfeld meer plannen zien nog.
0: Nou, het is 2:30 inmiddels, tijd voor het NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
6: Bij Chinese tech... De oude
7: mensen... NPO Radio 1.
8: Nee. Ja, nu doet mijn microfoon het wel. De autoriteit Consumenten en Markt raadt mensen aan om hun energiecontract te controleren. De gasprijs is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog verdubbeld en de prijs zal naar verwachting blijven stijgen. Dat zien huishoudens die nu een nieuw energiecontract afsluiten terug op hun rekening. Vaste contracten voor gas zijn de afgelopen maand 4% duurder geworden. Dat is het hoogste prijsniveau van de afgelopen 3 jaar. Het kabinet wil een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media die voor alle EU-landen hetzelfde is. Samen met Spanje doet Nederland voorstellen om tot zo'n gezamenlijke leeftijdsgrens te komen. In het regeerakkoord hadden D66, VVD en CDA een Europese minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Om de gesprekken met andere EU-landen wat eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd los. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb. Dat is een belangrijke zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en het Suezkanaal. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka aan de Rode Zee in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. En een Zwitserse historicus is boos omdat de inlichtingendienst van het land niet het hele dossier heeft vrijgegeven van nazi-arts Josef Mengele. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over de oorlogsmisdadiger openbaar gemaakt moest worden. De historicus wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika geregeld is teruggekomen naar Zwitserland. Dit terwijl er een internationaal opsporingsbevel tegen hem liep. Het dossier is nu vrijgegeven, maar delen zijn weggelakt.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
9: Goedemiddag, Natasja. Bijna 300 kilometer file al op de Nederlandse wegen. Zoals gebruikelijk is het al vroeg druk, zo op de vrijdagmiddag. Rijdt bijvoorbeeld langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door werkzaamheden bij Beest vanaf Nieuwegein 12 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. Kwartiertje vertraging bij Malden als je gebruik maakt van de A73. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen kom je bij Boksmeer al in de file. 10 kilometer is die. En op de N207, Bergambacht, Alphen aan de Rijn. Dik een kwartier vertraging bij de aansluiting met de N457.
7: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Zometeen praat ik met mijn panel over de ophef over het gebruik van AI door premier Jette. Is het een zonde of valt het allemaal reuze mee? Massie Hoetak schrijft... Joost Omer schudt van nee. Massie Hoetak schrijft hier zometeen aan. Met hem praat ik dan over zijn debuutroman voor Isa. Maar nu eerst Joost Omer.
10: Pas op, nu volgt een mening.
11: De Druktemaker.
12: Beste minister-president Jette. Ik wilde u een brief schrijven met allerlei stijlvolle, door mij persoonlijk gevonden metaforen, alliteraties en anacoluten om u op het labbekakkerige van uw AI-gebruik te wijzen, maar dat doe ik niet. Het zou zonde van mijn tijd zijn. U waardeert het blijkbaar toch niet. Dus leg ik u het misdadige, onverantwoordelijke en ronduit luie van uw AI-gebruik uit met een simpele drietrapsraket, stijlfiguur die u als fervent AI-gebruiker, gedachtenstreepje en hopman van een kabinet waar hersendood hulpstukgebruik blijkbaar diep ingebakken zit, gedachtenstreepje, zeker zult herkennen. Let wel, ik heb mijn drietrapsraket gewoon zelf bedacht. Ik ben niet ruggengraatloos genoeg om dat aan AI te vragen. U wel. Want, eerste trap, u maakt gebruik van AI en AI is nog steeds al vanaf het prille begin en bij iedereen bekend gebaseerd op diefstal. Ik weet nog donders goed dat ik het eerste mailtje van mijn uitgeverij binnenkreeg met het verzoek mijn boeken door een checker van onderzoeksplatform The Atlantic te halen om te kijken of mijn boeken ook in een dataset zaten die door Meta en OpenAI ongevraagd gebruikt was om hun AI mee te trainen. Ook mijn boeken zaten in die set. Ook mijn boeken zijn dus gebruikt om uw social media tekstjes te verzinnen en de speeches van uw collega's Boswijk, Jesselgus, Stiele en godbetert cultuurminister Letschert. Heb ik voor dat jatten van mijn intellectueel eigendom ooit geld gezien? Nee. Heeft een van de andere Nederlandse schrijvers of uitgevers waarvan de boeken zijn gejat hier ooit geld voor gezien? Nee. Is dat kwalijk? Ja. Is het kwalijker wanneer in plaats van een gemiddelde burger de minister-president dit jatwerk legitimiseert? Ja, want de premier heeft een voorbeeldfunctie. En zo komen we bij trap nummer 2. Deze week verscheen er een onderzoek waarin gesteld werd dat bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen niet behoorlijk kan lezen. Als ze niet behoorlijk kunnen lezen, kunnen ze ook niet behoorlijk schrijven. Dat hoeven ze ook niet, want elke keer wanneer een docent tegen ze zegt dat ze hun schrijfhuiswerk moeten doen, kunnen ze nu zeggen, maar de premier schrijft ook niet. Dan kunt u wel zeggen dat u en uw medewerkers AI alleen gebruiken ter controle of om op ideeën te komen, evengoed een hulpmiddel als een rekenmachine dat bij wiskunde is, maar u weet ook dat een beetje middelbare scholier alles in zijn voordeel draait en dat we straks dus met een generatie zitten die niet meer zonder AI kan schrijven. Dat komt dan mede door u. U heeft een voorbeeldfunctie, uw kabinet heeft een voorbeeldfunctie, elke politicus heeft een voorbeeldfunctie. En als u dan als premier in plaats van u te schamen lacherig reageert met tuurlijk gebruik ik AI, net als zoveel Nederlanders, dan bent u echt het beroerdste voorbeeld denkbaar. Rest ons nog trap 3 en nee, ik wil hier niet op uw betrouwbaarheid wijzen. Dat politici en masse hun spindokters en speechschrijvers inruilen voor computerprogramma's is verdrietig, maar niet omdat het politici meer of minder betrouwbaar maakt. Dat we in plaats van uw gevoelens andermans gevoelens horen wanneer u met een ernstig gezicht een spijtbetuiging aan de Molukkers of de gruwelen van slavernij op Westerbork oplepelt, dat was al zo. Nog wil ik de schadelijke milieueffecten van AI-gebruik benoemen. Dat AI-datacentra de wereld kapot maken, dat weten D66-stemmers al lang. Nee, ik wil erop wijzen dat u en uw team waarschijnlijk allemaal dure universitaire en hogeschoolopleidingen hebben doorlopen, nu duur betaalde posities in het centrum van de macht bekleden. En voor wat? Om domme prompts aan Amerikaanse computerprogramma's te voeren. Dat is een behoorlijke verspilling van overheidsgeld. U en uw team worden voor uw originele, door het gesubsidieerde Nederlandse onderwijssysteem gevoede intellect betaald, niet voor de vinger waarmee u de computer aanzet. Doe gewoon uw werk.
13: Wil jij hierover verder praten? Volg ons op Reddit.
0: Het is vandaag precies 25 jaar na 9-11. En in een nieuwe roman Voor Isa van rapper en schrijver Mazi Houtak groeit een islamitische jongen op in de schaduw van deze gebeurtenis. Het is een debuutroman over de wording van een man, over moederloos opgroeien in een wereld vol mannen. En natuurlijk over hiphop. Mazi Houtak, welkom.
14: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent.
14: Yes.
0: Het is je debuutroman, het is fictie.
14: Ja.
0: Het verhaal ligt wel dicht bij jezelf, ja, bij je eigen ervaring.
14: Zeker.
0: En je hebt er 15 jaar over gedaan.
14: Ja, niet 15 jaar onophoudelijk, gelukkig.
0: Nee, nee.
14: Maar ik heb het in fases ook weggelegd, in fases weer erbij gepakt. En toen ik ermee begon, was ik dus 19, 18 net.
0: Ja, ja.
14: En ik ben heel blij dat dat manuscript het daglicht nooit heeft gezien.
0: Waarom niet?
14: Ik was als schrijver nog niet zo goed. En ik was als mens nog niet volwassen of gerijpt genoeg. Mm-hmm. Dus ik ben heel dankbaar dat ik de tijd en ruimte heb gekregen van mijn uitgever onder andere om te rijpen als mens en om als schrijver te groeien. En het afgelopen jaar ben ik er echt ingedoken en dacht ik ga dit gewoon afmaken. En toen ik ook bedacht, dit hoeft niet alleen letterlijk mijn levensverhaal te zijn, maar dit is fictie, ik ben een roman aan het schrijven.
0: Ja.
14: En waarom hou ik zelf zoveel van romans? Toen is mijn verbeelding gaan werken, toen heb ik heel veel vrijheid gevoeld die dus nodig was om ook dit boek af te maken.
0: Ja, je had al die fases dus eigenlijk nodig in de afgelopen 15 jaar om uiteindelijk tot dit debuut te komen.
14: En ik zeg nu wel grappend van ik ben blij dat manuscript het daglicht niet heeft gezien, maar de passages van 15 jaar geleden die wel nog hierin staan zijn onaangepast.
0: Ja?
14: Ja, dus dat is wel bijzonder.
0: Was het ongemakkelijk om die terug te lezen?
14: Zeker. Op heel veel manieren ongemakkelijk, maar ook ontroerend. Omdat je leest, ik las dat ik net het schrijven had ontdekt. Ik maakte natuurlijk wel muziek, ik schreef raps.
0: Ja.
14: En schreef daarna voor een hiphopblog verschillende hiphopjournalistiekachtige stukken. Maar je leest gewoon zoals ik als rapper mijn allereerste mixtape had gemaakt. Dat iemand net zeg maar action painting gaat doen en net een nieuwe techniek heeft geleerd en daar alle extremen van aan het verkennen is.
0: Ja.
14: Dat las ik terug daarin, dat vond ik ook ontroerend. Maar de stukken dus nogmaals die ik hierin heb overgehouden, die nog onaangepast zijn, waren wel toen al heel erg raak en heel erg kernachtig, heel kwetsbaar. Die nog steeds overeind staan.
15: En toen was er nog geen AI.
14: Nee, zeker niet.
0: Had je daar dan gebruik van gemaakt, denk
14: nee,
0: je?
14: Nee. Ja, van Google sowieso, van internet.
0: Ja, om dingen op te zoeken.
14: Precies, ja. Precies,
0: maar niet om je boek te schrijven.
14: Nee.
0: Je boek heet Voor Isa.
14: Ja.
0: Wie is Isa?
14: Isa is de zoon van de hoofdpersoon van dit boek. En die zoon is bijna het hele boek aan het bakken in de buik van zijn moeder.
0: Aan het bakken in de buik van zijn moeder?
14: Ja, dat schrijft hij op een gegeven moment.
0: Als een broodje?
14: Ja, als een 22 weken echo, of 22 weken embryo. Daar begint het boek mee. Dat de hoofdpersoon op het punt staat om zijn eerste bokswedstrijd te gaan spelen. En dan zijn vrouw ziet in het publiek, samen met zijn vrienden die hem aanmoedigt. En zij wrijft over haar buik. En op een gegeven moment, richting het einde, dit is geen spoiler, wordt die zoon geboren.
0: Mm-hmm.
14: En dat is Isa. En dit boek is in zekere zin ook een brief van een vader aan zijn zoon over de eerste 30 jaar van die vader.
0: Aha. Ik hoor bij
1: jou. Ja, ik zit er helemaal in. Zit je er helemaal lezen? Ja, zeker.
14: Ja, leuk om te horen.
1: Ja, wat vond je het moeilijkst om op te schrijven? Want je was er zelf ook mee bezig.
14: Ja. Wat vond ik het moeilijkst om op te schrijven? Goeie vraag.
0: Ja, dat is echt een hele goeie.
14: Ik vond het hele boek moeilijk om te schrijven.
1: Ja.
14: Maar het concreet maken, dus zeg maar, ik heb net gezegd van die fictie bevrijdde mij heel erg in het schrijven. Dat is waar. En tegelijkertijd heb ik met mezelf afgesproken dat het zijn aangrijpende thema's, intieme gebeurtenissen, heel persoonlijk, vaak ook heel grappig. En ik heb met mezelf afgesproken dat ik daar alleen over mag schrijven als ik het zelf van dichtbij genoeg ken. Mm-hmm. Dus of ik heb het meegemaakt of ik heb het heel erg dichtbij gezien. En tegelijkertijd, waar hou je op met weer een volgende opsomming van iets dat is gebeurd? En weer een volgende opsomming. Ja. Dus wat ik vooral moeilijk vond, is om dingen niet op te schrijven. Dus wat laat je weg? Want je bent een roman aan het componeren, zoals ik ook muziek componeer. En dan moet je keuzes maken. Ja. En dan moeten de dingen die willekeurig lijken aan in de eerste helft van het boek later terugkomen. En die krijgen dan daardoor meer lading. Dus mijn eigen levensverhaal opschrijven vond ik moeilijk. En ik ben blij dat ik dat niet heb gedaan. Dat ik iets heb gedaan wat daarop is gebaseerd. Ja. Maar ook een op zichzelf staande roman.
0: Geeft je ook wat meer vrijheid.
14: Zeker.
0: Nou, in die zin. Zou je een stukje willen voorlezen voor
14: ons? Ja, zeker.
0: Dan komen we er helemaal in.
14: Over waar komedie, tragedie ontmoet. En jonge jongens in Amsterdam-Noord. Okay. Begin 2000 op een ontroerende manier langzaam mannen worden. Mijn beste vriend Shano bekeek zichzelf in de spiegel en leek tevreden met wat hij zag. Hij wenkte dat ik moest opstaan. Hij tilde zijn matras op, daaronder lag een zilveren pistool. Hij lachte. Hij pakte het pistool. Is het echt? Vroeg ik. Wat denk je zelf? Vroeg hij. Dit is een klassieker gek. Hij liet het matras los en ging weer voor de spiegel staan. Hij richtte het ding op de spiegel en deed een scène uit Shottaz na. Dat was die zomer de favoriete film van de hele buurt. Het ging over jongens uit Jamaica die rijk probeerden te worden via de drugshandel. Mijn broer Mo keek er non-stop naar. Ik had hem zelf nog nooit gezien, maar ik wist dat de zoon van Bob Marley de hoofdrol speelde. Shano zette een Jamaicaans accent op voor de spiegel. Mijn blik bleef hangen op het glimmende wapen dat hij voor zich uitstak. Hij draaide zich om. En? Wat moet je ermee? Vroeg ik. Gewoon, antwoordde hij. Je weet maar nooit. En dat was een soort slogan van onze buurt. Je wist altijd maar nooit.
0: Je wist altijd maar nooit.
14: Ja.
0: Onzekerheid.
14: Ja, ja, onzekerheid, onvoorspelbaarheid, maar ook gewoon jonge jongens die qua jongensachtige dingen doen die volgens mij universeel zijn voor de hele wereld.
0: Mm.
14: Voor tieners van die leeftijd. Maar op een grappige en aandoenlijke manier niet doorhebben dat ze soms letterlijk met vuur spelen.
0: Juist, ja. In dit fragment zeker.
14: Ja, ja. En dit loopt gelukkig goed af. Uh-huh. Maar af en toe ook niet. Ja.
15: Was het echt gebeurd?
0: Kijk, deze vraag ga je nog continu krijgen.
14: Weet je wat ik heb geleerd tijdens het schrijven van deze roman?
0: Ja.
14: Het hoeft niet echt gebeurd te zijn om echt te zijn.
0: Ja.
14: Dus het is echt.
15: Alright, mooi.
0: Hoe voelde jij je erbij toen je dit hoorde, Jelle?
15: Heel herkenbaar.
0: Oh, echt? Heb je ook wel eens voor een spiegel gestaan met een getrokken wapen dan?
15: Nou, ik heb wel op een school gezeten waar het niet altijd even netjes ging, zeg maar.
0: Oh ja.
15: Ja, dat was af en toe heftig, afhankelijk van aan welke kant je staat.
0: Uh-huh.
15: Dus ja, heel herkenbaar.
0: Ja. Er zit ook een ander element in, en dat is het hele boek, de zoektocht ook naar mannelijkheid.
14: Ja. Ja. Ja, dus die jongen groeit op inderdaad, is zijn moeder op jonge leeftijd verloren, groeit op in een huishouden vol met mannen, in een buurt vol met mannen, wordt verliefd op hiphop, een door mannen gedomineerd muziekgenre, en is op zoek naar houvast. Hij vlucht uit Afghanistan op jonge leeftijd, moet in Nederland eerst langs allerlei asielzoekerscentra en komt dan op een gegeven moment thuis in Amsterdam-Noord. En die is heel erg verward en zoekt houvast. En die zoekt hij in eerste instantie in de mannelijke rolmodellen om hem heen.
0: Mm-hmm.
14: En de eerste helft van het boek gaat heel erg daarover. En hij wordt dan op jonge leeftijd ook blootgesteld aan versies van mannelijkheid die voor hem normaal zijn. Of versies van de mannen om hem heen die mannelijkheid op een bepaalde manier uitdragen. En op een gegeven moment kiest hij Tupac als zijn voorbeeld.
0: Tupac wordt dan Tupac zijn Shakur. Mannelijk voorbeeld? Ja. Of het voorbeeld van mannelijkheid?
14: Van mannelijkheid. Ja. En hij zegt daarover, omdat Tupac het hele spectrum van mannelijkheid dekt, van rauw en hard en stoer naar heel zacht en lief en elegant. Uh-huh. En de ene keer is hij met nummers als Brenda's Got a Baby en Dear Mama en Feminist. Ja. En de andere keer is hij met How Do You Want It in California Love, ja, Hedonist.
0: Ja.
14: En dat mag allemaal, dus het is iets complex. Hij leert dat het iets complex is, wat niet zwart-wit is en wat niet elkaar uitsluit. En dan vervolgens komt hij tot de conclusie, maar wie heeft Tupac dan deze dingen geleerd? En dat is Afeni Shakur, de moeder van Tupac, die een Black Panther is en merendeels alleenstaande zwarte vrouw uit Verenigde Staten.
0: Mm-hmm.
14: En zo komt hij erachter van, maar wacht eens even. De mannen naar wie ik opkijk zijn allemaal heel erg door vrouwen en vrouwen van kleur opgevoed. En de tweede helft van het boek komen ook de vrouwen van kleur personages in zijn leven die de laatste definities van mannelijkheid aan hem geven. En een van de mooiste is die hij van zijn stiefmoeder krijgt, die hij een week eerder vraagt van, maar wat vindt u dan mannelijk?
0: Mm-hmm.
14: Ze zegt, laat me er even een week over nadenken. En na een week nadenken komt ze bij hem terug in de keuken terwijl ze samen koken. En dan zegt ze, mannelijkheid is niets meer dan kunnen autorijden, de weg weten en zorgzaam zijn.
0: Herken jullie dit?
15: Nice. Ja,
0: autorijden, de weg weten.
14: En zorgzaam zijn.
0: Ja.
14: Wat heel grappig
0: combinatie.
14: Is, want dat geldt voor iedereen.
0: Ja,
14: dat gaat eigenlijk
0: ook
14: over
0: toch
14: een soort volwassenheid en verantwoordelijkheid.
0: Ja.
14: En open blijven naar een wereld die soms heel hard en soms zacht is.
0: Is dit ook de boodschap die je mee zou willen geven aan de volgende generatie als het gaat over mannelijkheid?
14: Ja, of volwassenheid, zeg maar. Dus ja. Voor mij raakt het heel erg aan volwassenheid. Dat je meeneemt uit je jeugd wat heel waardevol en mooi is. Uh-huh. En dat je op een gegeven moment een leeftijd bereikt waar je ook kritisch moet reflecteren.
0: Uh-huh.
14: En kritisch reflecteren is echt niet altijd een feestje. Dat gaat ook met hele harde data-updates waarbij je je systeem moet herprogrammeren. En sommige hardware en software wordt gewoon vernietigd.
0: Ja, want dat is nog wel een discussie, hè, tegenwoordig. Ook als het gaat om mannelijkheid.
14: Ja.
0: We zijn onze mannelijkheid, tenminste, ik zeg dat niet over mezelf, maar jongens die zeggen, we zijn mannelijkheid kwijt, we moeten terugkrijgen. Dat is een discussie. Is dat ook een discussie waar jij dan met Isa eigenlijk inspringt?
14: Niet in die discussie, hoop ik. Maar ik hoop wel dat precies die voorbeelden die je geeft, die herken ik. En een geluid dat nu heel erg dominant is, is dat je een bepaald uiterlijk moet hebben, een bepaald inkomen moet hebben.
0: Mm-hmm.
14: En heel individualistisch, heel cynisch, heel hard. Terwijl ik denk, wij kunnen beter dan dat. En ja, je moet als man, als mens sterk zijn. Maar wat betekent sterk dan? En voor mij is er niks sterkers dan altijd liefdevol en open blijven, nieuwsgierig blijven.
0: Mm.
14: En altijd onderdeel van een gemeenschap en van een collectief. En dus kritisch ook naar binnen toe van, wat heb ik meegekregen en waar ben ik op jonge leeftijd aan blootgesteld?
0: Mm.
14: Wat eigenlijk niet oké is. Wat een spoor van vernieling achter zich aantrekt. En dat is mij aangedaan, zonder het ook jezelf helemaal genadeloos af te maken. Maar ik moet nu herprogrammeren.
0: Het is je aangedaan?
14: Ja.
0: Door wie?
14: Door je omgeving, door omstandigheden. In het geval van mijn hoofdpersoon, hij heeft er niet voor gekozen dat hij wordt geboren in een gezin in een land waar oorlog is.
0: Ja.
14: En dat binnen dat gezin gelukkig wel de middelen zijn om te vluchten, maar dan naar Nederland te vluchten, of all places.
0: Hm.
14: En dan via allerlei AZC's in Amsterdam-Noord te eindigen, of all places. Dat gebeurt in een paar jaar tijd. Dat zijn keuzes die voor hem zijn gemaakt, waar allerlei gevolgen aan vastzitten. En allemaal goede bedoelingen, maar allerlei gevolgen die eraan vastzitten, die de keuzes die voor hem zijn gemaakt, maar ook dingen die hem worden aangedaan.
15: Ja. Mag ik je dan een vraag over stellen?
0: Ja, tuurlijk.
15: Je hebt een bereik, hè, met je muziek, nu ook met het boek, wat heel erg gaaf is. Waarbij wij onderzoeken maatschappelijke manipulatie. Hoe zet je mensen tegen elkaar op, zodat je dat zelf daar rijk van kan worden, of veel stemmen mee kan binnenhalen. De kracht die jij hebt, is om mensen te bereiken. Ik hoop dat je dat inderdaad ook doet. Op deze manier, zoals je nu spreekt, weet je wel, mensen verbinden, zorgzaam zijn voor elkaar.
14: Mm-hmm.
15: Tegelijkertijd weet je ook dat muziek maken waar heftigheid in zit, haat in zit, de rauwheid, weet je wel, dat misschien wel beter verkoopt.
14: Mm-hmm.
15: Klopt dat? En als het zo is, hoe maak je die keuze? Of denk je ook dat je juist met die helende boodschap ook datzelfde bereik kunt halen?
14: Dat laatste sowieso. Dat laatste, we hebben daar hele mooie voorbeelden van in Nederland, over de hele wereld. Kendrick Lamar is een prachtig voorbeeld van iemand die ook mannelijkheid en het hele spectrum.
0: Rauw, kritisch en tegelijkertijd ook poëtisch.
14: Precies.
0: Alles zit erin.
14: En kwetsbaar, maar ook don't fuck with me. Weet je, dat is ook heel erg hip-hop. Wat ik net over Tupac zeg.

0: We hebben daar hele mooie voorbeelden van in Nederland, over de hele wereld. Kendrick Lamar is een prachtig voorbeeld van iemand die ook mannelijkheid en het hele spectrum.
1: Rauw, kritisch en tegelijkertijd ook poëtisch.
0: Precies.
1: Alles zit erin.
0: En kwetsbaar, maar ook don't fuck with me. Weet je, dat is ook heel erg hip-hop. Wat ik net over Tupac zeg, raakt voor mij precies hieraan. Mm. Is ook een perfect antwoord daarop. En Tupac vertegenwoordigt natuurlijk eigenlijk gewoon de hip-hop. Mm. Die zich wel altijd bewust is, en dat is dan de hip-hop waar mijn voorkeur naar uitgaat, die zich altijd verhoudt tot de geschiedenis waar het ook vandaan komt. Het is voortgekomen uit een burgerrechtenbeweging waarbij impact en strategieën en storytelling heel tactisch zijn ingezet om vrijheden te verwerven die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Mm. En ik ben zeker niet tegen het gestrekte been en tegen directheid. Ik ben fan van THC, wat ook heel belangrijk is in het nummer. Tuindorp Hassler, klik grondleggers van de Nederlandse hip-hop.
1: Ja.
0: Zij hebben een tekst wat een slogan is van mijn leven. Liever controversieel dan kontje voor sale.
1: Snap je? Okay.
0: Als je soms controversieel moet zijn.
2: Moet je even ondertitelen of zo?
0: Nou ja, als je soms controversieel moet zijn om met de gestrekbeen iets te agenderen.
1: Juist.
0: Hoef je ook niet altijd overcorrect en overbeleefd te zijn. Maar als je dat ding eenmaal hebt geagendeerd, moet je wel een strategie en een tactiek hebben van, en wat gaan we nu doen?
1: Ja. Wat was dan jouw gedachte achter het uitbrengen vandaag? Hè? Want het 9-11, dat speelt ook een rol in je boek.
0: Ja.
1: En dat is toch wel een dag controversieel.
0: Zeker.
1: Ook. Aanslag op die Twin Towers in Amerika. Hoe zit dat?
0: Het heeft één hele simpele redenering en één stoere redenering.
1: Simpel en stoer?
0: De simpele is dat ik van het literaire festival Read My World de enorme eer kreeg om mijn boek op hun festival te presenteren.
1: Mm-hmm.
0: En dat vindt elk jaar plaats rond deze tijd in september, 3 dagen. En op 12 september, op de zaterdag, is er altijd een boekpresentatie.
1: Mm-hmm.
0: Dat kreeg ik in januari, dat aanbod wat ik met beide handen aangreep, heel blij mee was. En toen dacht ik, maar dan komt hij dus die dag ervoor uit. Dat is vrijdag 11 september.
1: Yeah.
0: Toen dacht ik, maar hoe verhoud ik me daartoe? En in het boek, dit boek speelt zich af. Een belangrijk deel daarvan voor de hoofdpersoon speelt zich af in de periode na 9-11. Na de moord op Theo van Gogh, na de moord op Pim Fortuyn. Na vele kabinetten Rutte. Die komen terug in het boek, die worden benoemd. En tegelijkertijd gaan ze niet het boek vervolgens domineren. We blijven bij die jongen en bij zijn perspectief en zijn leven en zijn groei en de personages om hem heen. Waardoor die personages en hij autonome mensen blijven, niet enkel de optelsom van wat hen is aangedaan.
1: Ja.
0: Of van het slachtofferschap. En aan de ene kant is het heel mooi dat er nu een boek is dat zo fundamenteel het perspectief van een Afghaanse Nederlander kiest.
1: Mm-hmm.
0: Wat we in de Nederlandse literatuur niet hebben. En aan de andere kant is het tragisch dat we dat in de Nederlandse literatuur niet hebben van de afgelopen 25 jaar.
1: Maar iemand moet de eerste zijn nu.
0: Ja.
1: Helaas.
0: Ja, ja.
1: Of misschien juist.
0: Ja, juist. En als het is beide waar.
1: Ja.
0: Het is helaas een mooi.
1: Dankjewel Massie Houta voor dit gesprek en ook de uitleg. Het boek voor Isa ligt nu in de boekhandel. De Rode Draad. Ja, je hoorde onze druktemaker Joost Omen er net al over. Rob Jetten en zijn persteam maken veelvuldig gebruik van AI. Dat onthulde de Volkskrant deze week. En hij is niet alleen, want Nieuwsuur onthulde op hun beurt dat er nog veel meer politici de weg naar apps als ChatGPT en Claude goed weten te vinden. Daarover ga ik verder praten met mijn panel Nina Kooijman van vakbond FNV, Wart van Ruiven van Pauw en de Wit en Jelle Posma van Justice for Prosperity. Wart, de Volkskrant gisteren, dat hele artikel, hè, waarin dus uit de doeken werd gedaan hoe onder de berichten zelfs op sociale media AI werd ingezet door Rob Jetten en zijn partij D66. Wat viel jou als journalist het meest op aan dit artikel?
3: Nou, aan de ene kant denk ik vooral Rob Jetten, die deed er vrij luchtig over. Dat vond ik al opvallend. Ze zijn een progressieve partij, we werken met AI. Dat is voor hun.
1: Hij deed alsof het natuurlijk was.
3: Alsof het natuurlijk was.
1: Ja.
3: Maar ik denk toch. De titel was er volgens mij, ging ook een stukje uit zijn post over Westerbork.
1: Ja.
3: En daarvan dacht ik wel, ja, als je zo'n emotioneel beladen bericht stuurt,
1: mm-hmm,
3: dan verwacht je wel van een premier dat die uit zijn eigen pen komt. Of die van zijn speechwriter. Dat vond ik toch wel. Ik denk dat daar toch een beetje
1: pijnlijk?
3: De kern.
1: Vond je dat pijnlijk?
3: Ja, nou ja, pijnlijk. ik denk dat het niet helpt in het vertrouwen, als het gaat over het vertrouwen in de politiek. Mm. Dat het echte mensen zijn die het best met ons voor hebben. Mm. Dat dan inderdaad eigenlijk een beetje ook wat Joost Ome net al zei. Weet je wel, dan moet die authenticiteit, die vinden we belangrijk. En zeker als je kijkt naar hoe de afgelopen jaren op mensen gestemd is die een persoonlijkheid waren. Dus heel vaak op een persoon gestemd. Kijk, Pieter Omtzigt, Caroline van der Plas.
1: Ja. Jelle, jij had een nam net het

0: woord manipulatie in de mond. Komt dit in de buurt eigenlijk als je hem gebruik maakt van de AI?
1: Tegelijkertijd zitten er ook wel een aantal punten in het, ook in het artikel waarvan ik denk, die moeten ook iets nuanceren met elkaar. Is er nog iemand die denkt dat inderdaad een minister-president zijn eigen tweet schrijft?
2: Ja.
1: Met alle respect. Ik bedoel,
0: Maar daar heb je een persteam dan voor. Maar dat persteam maakt dus gebruik van AI of ChatGPT.
1: Zeker, maar je hoort heel erg, hij schrijft toch zijn eigen appjes. Mm. Dat deed Schoof ook niet en dat deed Rutte ook niet. En dat doet geen enkele MP.
0: Hoe doen jullie dat eigenlijk?
1: Ik heb net afscheid helaas moeten nemen van mijn communicatiemedewerker. Dus ik doe het nu weer allemaal zelf inderdaad. Ik vind het moeilijk om te schrijven. Ik ben ook bijna klaar met een boek. En dat is ook een leidersweg geweest. Dus dat ga ik ook nooit meer doen.
0: Dan haal je dan niet af en toe ChatGPT erbij?
1: Dingen opzoeken doen wij binnen de organisatie af en toe wel. Alleen niet als het operationeel risicovol kan zijn. En eigenlijk is het al het werk wat wij doen wel... Dat heeft operationele gevoeligheden, dus dat doen wij dan niet. Vooral ook omdat het Amerikaanse services zijn.
0: Ja.
1: Dus die data die gaan gewoon allemaal die kant op.
0: Nina Kooijman, hoe doen jullie dat bij FNV?
3: Nou, het is wel een interessante discussie. Er zijn twee dingen waarom ik hier best wel moeite mee heb. Is één, ik vind het net als wat je zegt, het moet wel uit je hart komen. En zeker zijn mensen denk ik nu heel erg toe aan een soort menselijk gezicht. Oprechtheid.
0: Ja.
3: En dat je de mens achter de politicus ziet. Dus ik vind het essentieel dat je dat doet. Dus ik ben zelf ook, ik zei het net zelf ook achter de schermen, dat het belangrijk is om altijd je eigen quote, omdat het... En sowieso is Nienetaal bijna niet te vatten. Maar het is wel altijd heel erg belangrijk om dat gewoon heel goed vanuit je hart te laten verkondigen. Ja. En ik denk ook... Je gaf aan, je moet kijken naar de richtlijnen. FNV heeft een behoorlijk strenge richtlijn. Maar ik geloof de politiek dan weer
2: Ik ben even
3: heel kort.
2: Ik ben gaan rondbellen in Den Haag. Van zijn er überhaupt richtlijnen als het gaat over AI? Bijna niet.
0: Niet?
2: Nee, dus dat is wel iets waar Den Haag aan kan gaan werken.
0: Ja. Absoluut. Na 3 uur gaan we hier verder over praten in de Rode Draad. Tot zometeen.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna maakte een serie over haar geliefde stad in aanloop naar de verkiezingen, Onze Vrouw in Rio.
2: Vooral van het leven houden, dat heb ik ook. En dat past heel erg bij mij.
0: En acteur en podcastmaker Tina de Bruin schreef de roman Zeven Brieven, die gebaseerd is op haar eigen onveilige jeugd.
2: Ja, daar was geen pijl op te trekken. Bij ons vlogen echte kerstbomen door het huis.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: NPO Radio 1. 3 uur.
16: Natasha Gibbs.
17: Ja, de overwinning van het AfD afgelopen weekend was niet onverwacht, maar tegelijkertijd voor veel mensen een harde wake-up call over de verdere opmars van extreem rechts. Met onze nieuwspanel praat ik zo meteen daar verder over. Na het NOS Journaal van 3 uur met Jurjen Boekraad.
18: Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. In New York is de herdenking van 9/11 begonnen. Precies 25 jaar geleden kaapten terroristen van Al-Qaeda 4 vliegtuigen en pleegden ze aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon. Zo'n 3000 mensen kwamen om het leven. De herdenkingsceremonie is dit jaar net iets anders dan de afgelopen jaren, zegt correspondent Rudy Bauma.
19: Er komt hier een 7e moment stilte. Ieder jaar worden hier 6 momenten stilte gehouden. Daarvoor wordt eerst een bel geluid. Dat is voor alle gebeurtenissen van de aanslag 1. Nu wordt dat dus 7 keer. En die 7e keer is voor de mensen die ziek zijn geworden na 9/11 door alle giftige dampen uit de torens die ingestort zijn. We hebben daar deze week natuurlijk meer over gehoord. Documenten die daarover zijn vrijgegeven, waaruit blijkt dat de stad dat ook al lang en snel wist. Nou, voor die mensen die daar ook lang voor hebben gestreden, komt dus een extra moment stilte. En niet alleen vandaag, maar vanaf nu ieder jaar.
18: De aanslagen op 11 september worden gezien als keerpunt in de geschiedenis. Deze reizigers op Schiphol herinneren het zich nog goed.
20: Ja, ik weet het nog, als de dag van gisteren eigenlijk. Ik weet nog waar ik was precies. In de kamer. En
1: De moeder van mijn kind die belde mij van, joh, je moet de tv even aanzetten, want Amerika is aangevallen.
12: We was thuis en had de televisie aan en ineens kwam een onderbreking over de Twin Towers. En was like, wow, heftig.
18: President Trump is niet aanwezig bij de herdenking in New York. Volgens de New York Times omdat de organisatoren hem niet wilden laten speechen. Toespraken zijn al meer dan 10 jaar niet toegestaan om te zorgen dat het evenement apolitiek blijft. Trump is in plaats daarvan bij de herdenking bij het Pentagon. Veel mensen die nu een nieuw vast energiecontract nodig hebben krijgen te maken met flink hogere rekening. Dat blijkt uit de energiemonitor van de Autoriteit Consument en Markt. Afgelopen maand is de prijs voor gas op de wereldmarkt hard gestegen en dat is terug te zien in de energierekening. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijke corrupte specialisten richt zich op cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Er is beslag gelegd op hun panden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan een KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Bij het ongeluk met de Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig, zegt verslaggever Noortje Deutekom vanuit Zwitserland.
16: De meeste slachtoffers die zijn hier natuurlijk zo snel mogelijk weggehaald. Een stuk of 10 mensen zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Het is heel versnipperd hier. Er zijn weinig grote ziekenhuizen in de buurt. Dus ze zijn allemaal op verschillende plekken ondergebracht. Een ander deel van de mensen, dat zijn er dus nog zo'n 30, die worden geholpen op andere locaties. Verder wordt er natuurlijk gekeken naar hoe ze die mensen zo snel mogelijk kunnen repatriëren, terug naar huis kunnen brengen. En dat geldt natuurlijk ook voor de 5 lichamen van de mensen die het niet hebben overleefd.
18: De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt, maar de Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Een Zwitserse historicus is boos omdat de inlichtingendienst van het land niet het hele dossier heeft vrijgegeven van nazi-arts Josef Mengele. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over de oorlogsmisdadiger openbaar gemaakt moest worden. De historicus wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika geregeld is teruggekomen naar Zwitserland. Omdat Mengele werd gezocht door de autoriteiten zou dit volgens de onderzoeker opmerkelijk zijn geweest. Het dossier is nu vrijgegeven, maar delen zijn weggelakt. De historicus noemt dat censuur. Hij wil nu opnieuw naar de rechter stappen. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint bewolkt en lokaal mistig. Later wisselen zon en wolken elkaar af. De temperaturen liggen dan tussen de 19 en 22 graden.
17: En dan namen we bij verkeersinformatie. Robert Vriesen, wat heb je allemaal voor ons?
20: Nou, een flinke drukte. 300 kilometer file staat er al op de Nederlandse wegen. Dat is wel redelijk normaal voor de vrijdag. De meeste files in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Nijmegen. En op de A2 zijn ze aan het werk. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dat is bij Beest. Daardoor 11 kilometer file vanaf Nieuwegein-Zuid. 20 minuten vertraging. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit de Belgische grens naar Rotterdam. Die staat bij knooppunt Zonzeel. 6 kilometer file te veroorzaken met een kwartier vertraging. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Een 30 minuten vertraging bij Nijmegen-Dukenburg. En de N9 is dicht, de weg Alkmaar-Den Helder. Die is afgesloten in beide richtingen tussen het Zand en Julianadorp na een ernstig ongeluk.
21: Ster. Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
22: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
23: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
24: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
2: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
25: NPO Radio 1.

0: Nogmaals, goedemiddag. Iedere vrijdag krijgen we in het laatste half uur van onze uitzending College van een Kenner. Vandaag gaat dat college over Oprah Winfrey. 40 jaar geleden maakte de wereld kennis met haar iconische talkshow. Daarover en over hoe zij de aanslagen van 11 september een plek gaf in haar uitzendingen hoor je straks van televisiewetenschapper Jaap Kooijman. Na half vier alles dus hier. Heb je vragen? Stuur ze dan eventjes via de NPO Luisterapp. En bij mij nog steeds het panel van deze vrijdag. FNV-vicevoorzitter Nine Kooijman. Recht tegenover mij rechts Jelle Posma van Justice for Prosperity. En politiek redacteur van Pauw en de Wit, Bart van Ruiven. Ja, we gaan het hebben over die... ik weet niet. Weet je wat? Ik ga gewoon zeggen waar we het over gaan hebben. Dan mogen jullie vertellen wat jullie ervan vinden. De AfD haalde afgelopen zondag bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een enorme winst. De bewezen extreemrechtse partij heeft net geen vrijbrief gekregen om alleen te regeren.
1: Sachsen-Anhalt hat gewählt. Die rechtsextreme AfD in Sachsen-Anhalt wird stärkste Kraft. Sie holt das beste Ergebnis in der Geschichte der Partei.
2: Ja, ich habe es einfach gehofft, weil ich hoffe, dass sich dadurch was ändern wird.
3: Ach du Scheiße. Ja. Warum machst du Scheiße?
4: Ja, weil wir nicht wir sind keine AfD-Anhänger, also wir sind auf der anderen Seite.
5: Ich find's gut. Die Wähler haben gewählt und das ist in Ordnung.
6: Hätte ich nicht gedacht. Das ist der Wahnsinn.
7: Sensationell. Warum so wenig?
0: Ja, dit zijn wat reacties van kiezers uit Sachsen-Anhalt. En wie weet wat er nog volgt. Zondag gaat Zweden naar de stembus. En de nationalistische extreemrechtse partij, de Zweden Democraten, staan op winst in de peilingen. Volgend jaar is Frankrijk aan de beurt, waar Marine Le Pen het goed doet, ondanks haar enkelband. En ook wij hier in Nederland mogen weer stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen. De verwachting is dat het Forum voor Democratie daarin weer veel stemmen gaat trekken. Jelle Posma van de Stichting Justice for Prosperity. Jij doet onderzoek naar hoe de democratie het beste beschermd kan worden. Hè. Op een schaal van 1 tot 10, hoezeer staat de democratie in Europa onder druk?
8: Als we nu niet aan de handrem trekken, dan zou ik het toch op de schaal van heel erg goed tot dramatisch toch richting een alarmfase 8 nu gaan.
0: Aha.
8: En dat is met name het doorkijkje zoals je die net schetste.
0: Ja, door de opkomst van deze extreemrechtse partij.
8: Doorkijkje naar Zweden. Kijk, als het alleen maar een deelstaat is, is het inhoudelijk en voor de deelstaat ook afgrijzelijk. Maar als het daartoe beperkt blijft, dan is dat overzichtelijk. Als Zweden volgt, vooral natuurlijk als Frankrijk volgt. En we vergeten daarbij nog even te noemen dat Duitsland ook nog verkiezingen krijgt.
0: Ja.
8: Als die twee, ja, dat is geen Hongarije die een Orbán die even in een hoekje kan parkeren of naar de wc kunt sturen als er een besluit genomen moet worden.
0: Dus het zijn grote Europese partners.
8: Ja, en dan, dat gaat ver. Dat gaat zo ver dat je moet denken aan hoe zit het dan met het buitenlandbeleid richting Rusland. Hoe gaat het met het delen van inlichtingen bijvoorbeeld? Nu bijvoorbeeld ook met de deelstaat al, maar straks ook met Zweden. We hebben gehoord dat er mogelijk een aansturingsoperatie vanuit Rusland plaatsvindt in Zweden, bij de Zweden Democraten. Dat zou betekenen dat...
0: Een aansturingsoperatie, kun je dat eens even uitleggen?
8: Nou, er is, ik geloof 2 dagen geleden bekendgemaakt dat er door een onderzoeksplatform lokaal dat er duidelijke banden zijn tussen de top. Ik zal het even een samenvatting geven, de top van de Zweden Democraten met de Russen. En dat gaat verder dan af en toe een berichtje retweeten. Dat gaat echt over nauwe banden.
0: Ja. En dus zorgwekkend.
8: Ja, dat is heel zorgwekkend. Want stel je voor dat hij dan ineens bijvoorbeeld de buitenlandsminister gaat leveren. Of stel je voor dat hij de binnenlandminister gaat leveren. Die dan ook misschien wel hoofd van de inlichtingendienst wordt. Als wij als Nederland inlichtingen delen. We delen ook bijvoorbeeld gevoelige informatie met de NATO. Dat kan ook over Rusland gaan. En dan heb je inderdaad hetzelfde verhaal als toen met de minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije.
0: Ja.
8: Die dan stiekem de informatie gewoon één op één doorstuurt naar Lavrov.
0: Ja. Je bent vast iedereen in Europa boodschap aan het sturen, kan ik me voorstellen, toch? Om in ieder geval op te roepen tot iets, er moet iets gedaan worden. De handrem waar je het net over had, of niet?
8: Ja, de handrem die moet zeker worden aangetrokken.
0: En op welke manier?
8: Nou, eigenlijk door twee manieren. Wij analyseren een aanval op onze democratie eigenlijk vrij traditioneel volgens de veiligheidsmanier. En dat betekent dat er een lanceerplek is met een agressor. Dat betekent dat er een traject is waar het projectiel zijn traject. Mm-hmm. En dan het moment van aankomst, dat is het doelwit.
0: Ja.
8: Waar wij als organisatie op investeren is zowel het doelwit meer weerbaar maken. Dus dat betekent dat ik hier ben om uit te leggen hoe bijvoorbeeld normaliseren werkt van extremisme. Hoe je langzaam maar zeker opschuift zonder dat je het zelf doorhebt naar een extremistisch gedachtegoed als land. Dus meer kritisch denkvermogen, ook samen met onderwijs en andere sociale partners. En het belangrijkste voor ons op dit moment is het dichtdraaien van die kraan. Die kraan van manipulatie, maatschappelijke manipulatie, waar een verdienmodel is georganiseerd door een aantal actorengroepen die snappen dat je door het creëren van angst, bijvoorbeeld voor migratie of voor alle andere ellende, inkomensongelijkheid was in de deelstaat van Duitsland ook een belangrijk punt. Angst rond een bepaald thema, daar kun je energie mee opwekken in de maatschappij, die kun je kapitaliseren.
0: Ja. En jullie zeggen die kraan dichtdraaien, maar wat houdt dat concreet in? Dat je dit soort beweringen misschien onderschept met feiten? Want uit onderzoek is gebleken dat ook niet altijd even goed werkt.
8: Ja, exact. Dat is de uitdaging die we met elkaar op dit moment hebben maatschappelijk. Mm-hmm. Het opwekken van die emotie, het kweken van die angst die je dan vervolgens natuurlijk moet omzetten in haat en woede. Gericht op misschien de zittende politieke leiding.
0: Ja.
8: Dat is een emotioneel traject. Je creëert angst. Ja. En dan mag je jezelf gaan verdedigen. En als je dan zegt van hoe kun je dat dan tegenwerken? Nou, in ieder geval niet met feiten en argumenten.
0: Hoe dan wel?
8: Nou, dat is waar we denk ik een stap naar voren moeten zetten met elkaar. En misschien zelf ook de emotie weer gaan omarmen. Er zijn ontzettend veel hoogopgeleide politici en wetenschappers en dergelijke. En dat snap ik, zo zijn we opgevoed en opgeleid. Die zweren bij argumenten, ratio en statistieken. En dat begrijp ik. En dat is ook heel belangrijk. Moeten we ook zeker niet overboord gooien.
0: Mm-hmm.
8: Maar we moeten die emotie, die moeten we gaan omarmen. Want de mensen die moeten zich gehoord voelen. De 20 september vorig jaar stond een Malieveld vol met mensen. Een deel daarvan was uit op escalatie. Nou, dat weten we allemaal, dat is gelukt. Maar een heel groot deel dat er stond had oprechte en heeft waarschijnlijk nog steeds oprechte angsten over inkomen, over eten op tafel, over hun dochters, over de lijst is lang. En als we dat gaan blijven beantwoorden met statistisch gezien ligt het allemaal net anders, want er is geen sprake van asiel tsunami en dat correspondeert niet met elkaar. Mensen spreken diezelfde het is een ander niveau.
0: Dat je het dus echt gaat hebben over dus die angsten van de mensen en welke oplossingen daar wel voor tegenover staan.
8: Ja,
0: en
8: dan precies.
0: Maar oplossingen mensen, die ook echt iets doen.
8: Exact, maar mensen beginnen pas met luisteren als je die emotie eerst hebt erkend en omarmd.
0: Ja, Nina, ik zie jou knikken.
9: Ja, echt enorm. Jelle en ik zijn elkaar eerder tegengekomen na de rellen op het Malieveld. Toen was ik politievakbondse woordvoerder. En nu heb ik de mogelijkheid om die inderdaad... de stem die er nu heerst, waar Jelle het over heeft, is... Mensen zijn gewoon boos en ontevreden. Voelen zich niet gezien, niet gehoord. En op het moment dat er inderdaad meer over poppetjes en over woorden wordt gevallen, over spreadsheets en niet over daadwerkelijk dat mensen inderdaad ziek worden, uitvallen, hun huis verliezen, een gezin niet kunnen onderhouden. Ik bedoel, soms denk ik ook, het zit zo ver weg en uit elkaar en het groeit steeds meer uit elkaar.
0: Mm-hmm.
9: Dat ze ook niet meer horen wat er inderdaad... Ik denk, ik zou bijvoorbeeld heel politiek Den Haag wel mee willen zeulen vanmorgen naar Eindhoven. Denk ik, dan had je de ongecensureerde versie gehoord. Maar dat moet je horen.
0: Juist.
9: Je moet die stem. En ik denk dat het heel belangrijk is, juist in die gepolariseerde samenleving nu, dat je hoop en perspectieven biedt. En er ligt een enorme kans, denk ik nu ook, om dat te kunnen doen.
0: Ja. Maar daar springen dus die rechtsextremistische partijen wel in, blijkbaar. En met succes. Dan is de vraag... van waarom verbieden we niet gewoon antidemocratische, laat ik dat wel onderstrepen, antidemocratische partijen?
8: Nou, laat ik eerst zeggen, een deel van een heel grote slag kunnen we met elkaar maken als de politieke leiders op dit moment, die ook in het minderheidskabinet zitten, stoppen met de kraan verder open te draaien. Dus stoppen met het gebruiken van retoriek die appelleert aan die angst en het verder voeden van de angst. Wat uiteindelijk tot een zoals je dat zegt, een in-and-out group thinking. Of je hoort bij mijn groep, of je bent tegen mij, dan mag ik me tegen jou gaan verdedigen. Die kraan moet dicht.
0: Die kraan moet dicht. Waar hebben we het dan over? Censuur? Hebben we het dan over het verbieden van bepaalde woorden? Hoe moet die kraan dicht?
8: De populistische richting, die houdt ervan om te zaaien met emotie. Mm-hmm. En die vervolgens te kunnen oogsten, electoraal. En zolang dat verdienmodel voorgaat boven het belang van ons allemaal, namelijk dat we met elkaar weer als maatschappij elkaar kunnen omarmen. We hoeven niet altijd eens te zijn, maar de cohesie binnen de maatschappij verdampt bij het opstoken van die emotie.
10: Ja. Hoe zou dat in
0: de praktijk
10: in
0: moeten? Want bepaalde woorden dan niet gebruiken?
8: Bijvoorbeeld afstand. Nou, bijvoorbeeld. Iedereen moet leren in dit hele traject. Ja. Ik noem even het voorbeeld van Engelen erbij.
0: Ja.
8: Engelen waarbij de intimidatie niet alleen maar zich meer richt op lokaal bestuur, op overheid zou je kunnen zeggen, maar op burgers onderling.
0: Mm-hmm.
8: Nou, als er dan zoiets gebeurt, we hebben de graffiti allemaal kunnen zien.
0: Ja.
8: Als er dat wordt genoemd vandalisme, in plaats van dat het intimidatie eigenlijk is, het moet duidelijk worden, dit tolereren we niet. Hetzelfde voor de brandstichting bij het AZC in Loosdrecht.
0: Mm-hmm.
8: Als dan een bewindspersoon en vicepremier dat beperkt haar reactie daarop tot van hulpverleners blijf je af. En daarbij vergeet te noemen, wacht even, er zaten ook gewoon vluchtelingen in dat AZC en medewerkers van het COA.
0: Ja.
8: Die liepen daar direct gevaar. Als je dat vergeet te benoemen en niet een streep trekt en zegt, kappen nou even met elkaar. Ja, dan legitimeer je dus die intimidatie en het heft in eigen hand nemen.
0: Maar had zo'n beleid of zo'n minister dan het moeten hebben over een aanslag of iets dergelijks?
8: Bijvoorbeeld, ja? Jazeker. Want dat was het.
0: Ja.
8: Punt.
0: Ja. Helderheid dus. Wart, jij wilde ook iets vragen?
10: Nee, je noemt inderdaad dat het dan in het kabinet zit. We hebben het er nu wel enigszins over gehad. Maar je noemt eigenlijk geen namen. Maar bedoel je, hebben we het nu over Van der Brink in dit geval? Of bedoelde je Jezielkus in die zin?
8: Ik denk dat
10: de
8: belangrijkste taak inderdaad voor de politieke leiders op dit moment is de leiders van de partijen. En dat een Marcus Sauer die zegt we moeten automatisch vuur openen op Palestijnse vluchtelingen. Dat snappen we allemaal. Dat is gewoon van de pot gerukt als ik zo vrij mag zijn.
0: Daar werd ook verontwaardigd op gereageerd.
8: Ja, en dan toch zie je dat sommige politici daar nog een komma achter zetten, achter verontwaardiging. En dan eigenlijk ook nog soms wel zeggen van ja, maar ze hebben er ook wel een beetje zelf om gevraagd. Nou, niet zozeer bij de Palestijnen en het automatisch vuur, maar dat zie je vaak. We veroordelen en dan komt er een maar. Nou, als we nou stoppen met dat maar, want alles wat er achter komt, dat is een rechtvaardiging voor het wangedrag. Dus ja, de politieke leiders, waaronder Jezielkus.
0: Ja. Even terug naar AfD. Hoe is er in Den Haag eigenlijk gereageerd?
10: Geschrokken gereageerd is. Was de minister van Buitenlandse Zaken die reageerde. Die zei dat het een binnenlandse aangelegenheid was. En daar kwam later nog Jette wel overheen. Die zich toch wel echt zorgen maakte daarover. Mm. Het is natuurlijk als dit inderdaad straks in Duitsland breed de AfD zo groot wordt. Dan hebben we een buurland en een handelspartner. Ja, dat is toch wel schrikbarend, denk ik.
0: Ja, precies wat Jelle dus ook net schetste. Ja. Wordt er trouwens in Den Haag al nagedacht over wat te doen als de FVD het straks goed doet tijdens de provinciale statenverkiezingen?
10: Nou ja, we hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen gezien dat ze natuurlijk enorm groot waren. Dat was denk ik voor veel partijen een wake-up call.
0: Ja.
10: Je zag dat het in de debatten daarna echt feller eraan toe ging richting Forum voor Democratie. Ze werden weer meer een speler van belang. Daar hebben we wel gezien dat in de gemeenteraden ze niet in de coalitie zijn gekomen. Maar partijen, lokale partijen met hetzelfde gedachtegoed wel.
0: Mm-hmm.
10: Dus ja, er wordt zeker naar gekeken van hoe gaat het in de richting de provinciale statenverkiezingen. En daar is heel Den Haag nu al mee bezig.
0: Ja, maak je zich zorgen?
10: Ik denk de partijen die niet met die partijen, niet met een partij als FVD willen samenwerken, wel ja.
0: Ja. Ja. Jelle, jij postte vanochtend een bericht, hè, op LinkedIn. Over een ontwikkeling in de gemeente Westland. Weet je waar ik aan refereer?
8: Ja, ik weet inderdaad. Ja.
10: Of is het AI gemaakt?
0: Voordat AI het heeft getikt en jij nergens van
8: weet. Communicatiemedewerker.
0: Laten we eerst even uitleggen wat er gebeurde. Gemeente Westland, daar stonden de burgemeester en een raadslid van de FVD tot voor kort nog recht tegenover elkaar. Heel even luisteren.
11: En door de massale immigratie en de lage geboortecijfers van onze Westlandse bevolking verandert deze samenstelling in rap tempo. En voorzitter, dat heeft een naam. En we moeten benoemen wat het is. Het heet namelijk omvolking.
12: Ja, daar, u kunt het nu nog één keer noemen, maar dan ontneem ik u het woord. U weet hoe ik daarover denk. Ik wil dat woord hier niet horen. Het is een racistische term. En u wordt niet geacht die term hier te gebruiken. U hebt een eed gezworen op de grondwet. Alle mensen zijn hier gelijk. U doet niet aan racisme. En als u die term nog een keer weer gebruikt, bent u het woord kwijt.
0: Jelle, is dit de punt waar jij het net over had? De manier waarop we praten met elkaar?
8: Zo is het. Ja. En dan het liefst ook erbij blijven.
0: Ja, ja.
8: Want dat is niet gebeurd.
0: Ja, ja. Dus dit is de manier waarop het zou moeten wat jou betreft?
8: Heel duidelijk paal en perk stellen aan elementen die worden ingezet om te normaliseren. Ja. Rechtsextremistisch gedachtegoed, nazi-terminologie, en dat zeg ik met een uitroepteken erachter, te normaliseren, te accepteren. En dat hier een grens wordt getrokken, dat was een fantastische zet van de burgemeester, die daar later weer op terugkwam, helaas.
0: Ja, waarom?
8: Hij heeft gesproken met de FVD en samen afgesproken dat ze, FVD heeft uitgelegd dat ze het niet zo bedoelen. En dat ze wel graag het woord gebruiken, maar dat ze het niet racistisch bedoelen. En daar is de burgemeester in meegegaan. En daarbij gooien we dus even overboord dat de term inderdaad komt van omvolking. Dat is nazi-vocabulair. Ook gebruikt door de identitaire beweging. Komt uit de Great Replacement theorie natuurlijk. De AIVD noemt dit ook niet voor niks, al sinds 2017, een complottheorie. En waarschuwt expliciet voor normaliseringen. En dat zie je dus nu gebeuren. De burgemeester staat na het gesprek met de FVD toe dat dit dus in de gemeenteraad mag worden gebruikt. En dat komt dus ook in alle raadstukken terecht. En zo normaliseren wij omvolking. En dat betekent dus het normaliseren van nazi-gedachtegoed.
0: Hebben jullie als organisatie dan niet zoiets van we nemen even contact op met die burgemeester om daar toch even het gesprek mee aan te gaan en uit te leggen hoe dit zit?
8: Ja, dat, nou ja, hoe het zit, dat is heel duidelijk. Ook bijvoorbeeld door het Algemeen Dagblad beschreven.
0: Het is overal te vinden.
8: Het is overal te vinden. Ja. En waarom wij hier, wij als organisatie richten ons nooit op individuen. Nee. We noemen ook wat dat betreft geen namen tenzij dat nodig is. Wij richten ons op systemische ondermijning van onze democratische cohesie. En dat is hier aan de gang. Dit is een heel, het zeg ik met zuur in mijn mond, een heel goed voorbeeld van hoe je het Overton-window, hoe je het window van wat we acceptabel vinden met elkaar kunt verschuiven. Mm. Dat is de expliciete strategie van de identitaire beweging die bezig is om extremisme te normaliseren.
0: Die glijdende schaal dus, waar we het over hadden. Ja, hoe kom je daar vanaf? In ieder geval niet door je woorden terug te nemen nadat je een punt hebt gezet.
8: Juist.
0: Als ik jou goed begrijp. Nina Kooijman, sommige van de rechtse partijen, bijvoorbeeld de FVD, weten heel veel mensen uit de arbeidersklasse. Noemen we dat trouwens nog zo, arbeidersklasse?
9: Mensen die gewoon werken.
0: Ja, gewoon.
9: Ja, Nederland draaien houden, ja.
0: Zij weten werkende mensen goed aan zich te binden. Ook al zijn ze sociaal-economisch rechts of haast libertair. Hè?
9: Ja, ik kan ook altijd heel slecht met de links-rechtse definitie. Waar ik veel meer mee kan, is dat er inderdaad wel onvrede is in de maatschappij. En dat je daar wel iets mee moet.
0: Mm-hmm.
9: Dus wij als vakbonden proberen het aan te kaarten en deze mensen een stem te geven. En zoals Jelle zegt, net zo te erkennen. Kijk, ze zijn er. Dit heeft een stem. Ze hebben terecht ook. Zijn ze boos? Maar het is wel belangrijk dat dat wordt gekanteld in een hoopvol perspectief.
0: Mm.
9: En dat is ook waarom we staken en proberen beweging te krijgen. Maar als die niet wordt geïnt, is het zorgelijk. Dus ik vind ook wel echt dat de politiek hier een hele mooie kans heeft om stabiliteit te creëren die zo hard nodig is.
0: Ja. Overigens, die provinciale verkiezingen in maart kunnen wel veel gevolgen toch hebben voor wie, met wie jullie moeten gaan onderhandelen straks, toch? Goed begrijp.
9: Nou, in die zin is het dan nog steeds aan een politiek om een begroting rond te krijgen. En is het altijd heel fijn om te weten dat, we noemen dat het polderen. Het polderen. Ja. Dat is met werkgevers en vakbonden en het ministerie. Ja.
0: Maar goed, de macht verschuift misschien.
9: Ja, en dan hoop je dat er inderdaad iemand zit die de arbeiders goed vertegenwoordigt. En ja, we zullen zien wat dat is.
0: Het maakt niet uit wie.
9: Nee, natuurlijk maakt het uit wat het wie het is. Het gaat altijd om mensen werken. Of dat je er goed mee kan. Of dat je begrijpt waar je het over hebt. En in dat opzicht maak ik me wel zorgen. Want begrijpt Den Haag nog wat er speelt?
0: Goed. We gaan het er straks uitgebreider over hebben. Jelle, wat voor Europa zie jij in de toekomst voor je?
8: Wil je het echte antwoord?
0: Natuurlijk wil ik het echte antwoord. Je bent bij de rode draad. We willen het echte antwoord.
8: Ik hoorde je net aankondigen dat we het over Oprah Winfrey gaan hebben straks. Mm-hmm, mm-hmm. Dus ik permitteer me dan een realistisch antwoord zoals wij dat in ieder geval zien. Het ziet er niet best uit.
0: Nee.
8: We zien overal de normalisering van extremistisch gedachtegoed plaatsvinden. We zien de eerste landmarks ook, de vlaggen geplant worden. Zie inderdaad lokaal Duitsland. En wellicht straks ook Zweden op zondag. Ja, als Rassemblement Nationaal de volgende is, dan moeten we misschien weer eens nadenken of we de Benelux opnieuw moeten gaan koesteren. Want ik zou niet weten hoe je met een pro-Russische, extremistische machtsblok als Frankrijk is, verder zou moeten.

0: The Black Eyed Peas hoor je met Where is the Love?
1: NPO Radio 1.
0: Half vier middels het NOS-journaal met Jurjen Boekraad.
2: De Nederlanders die licht gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland kunnen vermoedelijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Dat verwacht de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die medewerkers in Zwitserland heeft om de slachtoffers bij te staan. De lichtgewonde passagiers hebben bijvoorbeeld breuken of kneuzingen. Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. In New York worden de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Toen vlogen terroristen van Al-Qaeda met twee vliegtuigen in de Twin Towers op Manhattan. Later volgde een aanslag op het Pentagon in Washington. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Bij de herdenking in New York zijn de voormalige presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton. President Trump laat opnieuw verstek gaan in New York. Hij is bij de herdenking in Washington. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. En de Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Koningshuis in Oslo bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer, koning Harald, waarbij ze nog aanwezig was. Prinses Astrid was 94 jaar.
0: En dan de ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen.
3: Het is druk op de Nederlandse wegen. 400 kilometer file bij elkaar. Meeste files in de Randstad, maar ook bij Nijmegen en in Noord-Brabant is het druk. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Een ongeluk op knooppunt Ketelplein. Vanaf Den Haag-Ippenburg nu 9 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Linkerrijstrook is daar dicht. Je kan omrijden, dan pak je de A13 richting Rotterdam. Op de A50 vanuit Arnhem naar Oost. 20 minuten vertraging tussen Heteren en Ravenstein. 14 kilometer file daar. En een ernstig ongeluk in de kop van Noord-Holland op de N9. De weg Alkmaar-Den Helder. De weg is in beide richtingen. Richtingen dicht tussen het Zand en Julianadorp. Lokaal moet daar omgereden worden.
1: NPO Radio 1.
0: De Rode Draad. Tijd voor de terugkeer in de collegebank. Is al een tijdje geleden, of niet, voor jullie? Ja, oké. Bart? Voor jou?
4: 6 jaar
0: geleden? Oké, goed. We gaan het gewoon doen met z'n allen hier in de collegebank. Je hoort ze, hè? Mijn panel van vanmiddag zit hier natuurlijk nog steeds. Nina Kooijman, Jelle Posma en Bart van Ruiven. Het is vandaag 11 september, oftewel 9-11. Een datum die in ieders geheugen gegrift staat. 25 jaar geleden gebeurde dit.
5: Holy fuck!
6: Mom, it's Steven. My building got hit by a plane. I think I'm okay. I'm safe now, but it's spooky. I just want to say how much I love you.
7: That is exploding right now. You got people running up the street. Okay. I don't know what the hell is going on.
8: Dit tweede toestel duidt erop dat dit geen toeval kan zijn. Hier is duidelijk sprake van een aanslag.
0: Ja, dit staat echt in ons geheugen gegrift. Iedereen van ons weet, denk ik nog wel, waar die was op dat moment. Nina?
9: Ja, exact. In de collegebanken.
0: In de collegebanken, ja. Jij. En jij, Jelle?
10: Ik werkte toen nog bij Deloitte & Touche, maar dat was het moment dat ik besloot, ik moet naar de IVD.
0: Ja? Dat was echt een sleutelmoment voor
10: je? Dat was voor mij een hele belangrijke drijfveer. Dit voelde ik. Het is een beetje een cliché geworden, maar dit voelde voor mij echt als een aanval op onze vrije democratie.
0: Wereldwijd. Dat inderdaad ook. Bart, jij bent te jong, hè?
11: Net te jong. Ik weet het dus niet meer.
0: Nee, geeft ook niet, hoor. Maar goed. 2 vliegtuigen dus die zich in de Twin Towers in New York boorden. Duizenden mensen kwamen om het leven bij deze terroristische aanslag. In ons college gaan we het hebben over een vrouw die een belangrijke rol gespeeld heeft in de verwerking van die aanslagen en wiens talkshows precies 40 jaar geleden voor het eerst te zien waren op de Amerikaanse landelijke televisie.
12: I'm Oprah Winfrey and welcome to the very first National Oprah Winfrey Show.
0: Nou, inderdaad, Oprah Winfrey. Ik zie een grote glimlach bij jou op je gezicht, Jelle.
10: Ja,
0: fijne herinneringen aan.
10: And you get a car.
0: Everybody gets a car. Nou, hier aangeschoven om ons daar meer over te vertellen is televisiewetenschapper Jaap Kooijman. Welkom, Jaap. Fijn dat je er bent. Ja, jij hebt onderzoek gedaan naar Oprah. En zit je nou te luisteren op dit moment naar de radio en denk je, goh, ik wil wat meer weten. De vragen die Jaap nog niet heeft beantwoord. Het is een college, dus je kunt gewoon via de NPO-luisterapp je vragen in sturen. Jaap, Oprah Winfrey als onderzoeksmateriaal.
13: Ja, dat klinkt groter dan het is.
0: Precies.
13: Het was een heel klein onderdeel van een groter onderzoek al een tijd geleden.
0: Ja.
13: Over de mix tussen politiek en populaire cultuur. En van Amerika. En ik ben... dus dat boek is al 2008. Dat gaat ook razendsnel.
0: Ja.
13: Maar er zat één hoofdstuk in over de verbeelding van 9-11 en nationale identiteit en populaire televisie. En de Oprah Winfrey Show heeft 40 afleveringen over 9-11 gemaakt. Daarna ook nog een behoorlijk aantal over de oorlog in Irak. Maar ik keek bijvoorbeeld ook naar Ellie McBeal en The West Wing. En,
0: wat voor rol zij ook speelde.
13: Ja, of geen eens rol, maar meer wat voor verbeelding ze eraan gaven.
0: Ja.
13: Het is wel grappig dat je al zei van... dat de, hoe heet het healen, het verwerken.
0: Ja, het verwerkingsproces
13: dus
0: inderdaad.
13: Dat narratief was heel erg sterk.
0: Ja?
13: Van niet van, hey, is de VS een wereldmacht die bepaalde dingen doet waardoor dit soort dingen gebeuren, maar meer, George Bush zei het letterlijk, waarom haten ze ons zo? Wat is er nou gebeurd en hoe overkomen we dit? Nou ja, en dat paste natuurlijk heel erg goed in het stramien van de Oprah Winfrey Show.
0: Ja, traumaverwerking.
13: Traumaverwerking. Een collectieve traumaverwerking, maar ook hoe je die persoonlijk kon verwerken.
0: Ja, ja.
13: Maar ook heel praktisch van, kunnen we nog wel vliegen? En als je gaat vliegen, hoe dan? Hoe ga je om met het gevaar van terrorisme? Maar ook, wat is islam? Het was heel belangrijk voor de Oprah Winfrey Show om afleveringen te hebben over de islam. En dan, quote-unquote, gewone Amerikaanse mensen van met een islamachtergrond te laten zien.
0: Mm.
13: Om te laten zien dat zij ook Amerikanen waren. En heel anders dan die terroristen.
0: Ja. Over Oprah Winfrey, voordat we verder gaan, ook in de materie. Hoe is haar carrière overigens begonnen ooit?
13: Nou, ze is heel lokaal begonnen. Eerst in Baltimore en later in Chicago. En in Chicago kreeg ze in 1984 de kans om een bestaande, totaal niet populaire ochtendtalkshow over te nemen. En dat heeft ze toen gedaan. En die werd zo populair, die ging van een half uur naar een uur. Veel populairder dan Donahue. Dat was de talkshow op dat moment. En daarom hebben ze besloten om nationaal te gaan. Al vrij snel, binnen 2 jaar.
0: Ja, dat succes was echt aan haar te danken. Hè? Aan haar performance, de manier waarop zij
13: allereerst
0: gesprekken
13: een zwarte vrouw.
0: Ja.
13: Die hadden ze, dat klinkt zo raar, maar die hadden ze nog niet op de Amerikaanse televisie als talkshow host. En de talkshow host daarvoor, de daytime talkshows, waren toch vaak autoritaire, waren vaak witte mannen, maar vaak ook wel autoritair. En die gingen wel even uitleggen hoe dingen zaten.
0: Juist.
13: Natuurlijk ook nog de trash talkshow met Jerry Springer, maar vooral dus die informatie talkshows, die waren heel erg, we gaan jullie
0: even uitleggen hoe het zit.
13: Huisvrouwen uitleggen wat het is. Terwijl Oprah Winfrey ging eigenlijk meteen op datzelfde niveau zitten. En ze was heel open en kwetsbaar. Ik vind het altijd, ze vertelde vrij snel dat ze in haar jeugd seksueel misbruikt was op televisie, al in de eerste seizoen. Maar ze ook, als er celebrities waren, was ze bijna nog enthousiaster dan het publiek.
0: Ja, ze was van iedereen fan inderdaad.
13: En daarmee plaatsen ze zichzelf in die positie van de kijkers.
0: Ja.
13: En dus ook, en dan kan je veel makkelijker meegaan. Dus met grote vraagstukken die ze in het begin, AIDS heeft ze al in 87 behandeld. Maar ook racisme, seksisme. Daar kan ze dan naar een soort draagbaar niveau brengen.
0: En is ze ook een goede interviewer?
13: Ik ben geen deskundige op het gebied van interviewen. Dus dat weet ik niet. Ik weet niet of ze altijd de juiste, of een journalist zou zeggen dat ze altijd de juiste antwoorden krijgt. Wat zij doet, ook met de celebrity interviews. Jane Shattuck, dat is een mediawetenschapper, die noemt het Oprahification. Bij het feminisme zeiden we van, dit persoonlijke is politiek. Mm-hmm. Maar dit is eigenlijk andersom. Wat Oprah doet, of programma's net als de Oprah Winfrey Show, is het politieke daar vertalen naar een persoonlijke ervaring van het politiek.
0: De menselijkheid dus.
13: Het gaat niet meer over abstracte dingen als racisme of terrorisme. Maar wat betekent dat voor jou in het dagelijks leven?
0: Uh-huh.
13: En dat doet ze eigenlijk ook in die interviews. Want ze heeft bijvoorbeeld ook de jonge George Bush en Al Gore geïnterviewd. Maar dan gaat het niet over hun beleid, maar dan gaat het over George Bush vertelt dat hij gestopt is met drinken. En dat hij dat had bedacht tijdens het joggen. En dus dat zijn allemaal, en Al Gore over het verwerken van ziekte in zijn familie. Dus het wordt meteen, het is politiek, het gaat over politiek, maar altijd in die hele persoonlijke ervaringen. En dat is haar kracht. Tegelijkertijd kan je daar ook weer kritiek op hebben, omdat het dus vaak structurele problemen onbesproken laat. Dus in het geval bij discriminatie en racisme gaat het niet over institutioneel racisme. Het gaat over hoe ga je er dagelijks mee om.
0: Ja.
13: Met het terrorisme gaat het niet over de rol die, niet helemaal waar, want dat is wel aangestipt, Maar het gaat niet heel uitgebreid over de rol van de natiestaat Amerika.
0: Nee.
13: Maar meer van hoe kan het eigenlijk, Amerika, het land van de mogelijkheden en de vrijheid, kan dit gebeuren?
0: Ja, hoe kan dit bestaan eigenlijk? Ja. Ik kan me nog die aflevering herinneren met die KKK-lui.
13: Ja.
0: De Ku Klux Klan.
13: Ja, maar met die eerste over AIDS was ook heel bijzonder. Want dat was, ik ben de Williamson, ik weet niet meer welke staat. Maar er was een jongen die was, of een man die was, seropositief. En dat hele dorp was een rep en roer, want hij had in het openbare zwembad gezwommen. En ze hebben toen die hele show, zijn ze daar naartoe gegaan. Dus ja. Ze hebben verplaatst, een soort town hall gedaan en daar met al die mensen gesproken. En
0: want toen dachten veel mensen nog, je kan het ook krijgen door op dezelfde wc-bril te
13: precies.
0: zitten.
13: Precies, dus ja. Er was ontzettend veel onwetendheid, er was ontzettend veel angst, er was natuurlijk ook nog heel veel homofobie. Dus die, en dat heeft ze natuurlijk niet opgelost, maar ze heeft het wel bespreekbaar gemaakt. Ja. Dus ze is 15 jaar later nog een keer, heeft ze er nog een show aan besteed. En ja, je weet nooit of dat soort dingen impact hebben, maar het feit dat het al besproken wordt op een nationale televisieshow, die helemaal niet zoveel kijkers trok hoor, want ze hadden zo rond de 16 miljoen kijkers meestal. Maar is wel heel veel,
0: later wel veel meer en dat kwam misschien ook wel door dit soort afleveringen.
4: All right, open your boxes. Open your boxes. 1, 2, 3.
0: Ja, Jelle, daar gaan we op aan, toch? Of niet?
10: Mooi, man.
0: Ja, ja, genieten.
10: Ja, ik hoop die hier ook te krijgen.
0: Nou, kijk eens even hoe je stond. Ik ga alleen maar plakken kauwgom.
13: De auto's bleken niet zo goedkoop, of hoe noem je het, gratis te zijn. Want ze moesten toch heel veel belasting bij.
0: Toch wel, hè? Toch wel. Maar het was wel iconisch. Het zorgde wel voor heel veel kijkers, of niet?
13: Nou, ook nog steeds 16 miljoen. Dus dat, ironisch genoeg, zijn er waarschijnlijk meer kijkers buiten Amerika dan binnen Amerika. Want het werd op een gegeven moment wel in 150 landen uitgezonden.
0: Ja.
13: Maar de impact, kijk, je impact kan je heel moeilijk meten. Maar dat de Oprah Winfrey Show een hele belangrijke rol heeft gespeeld, is wel overduidelijk.
0: Ja, ze had ook nog die boekenclub.
13: Die boekenclub, dat kon je wel meten. Want die boeken die daar geweest waren, een beetje in het klein wat De Wereld Draait Door hier deed. Maar in Oprah Winfrey, dat was natuurlijk meetbaar. Want die boeken die vlogen de winkel uit en er kwamen allemaal boekenclubs op lokaal niveau. En zo.
0: Ja, ja. We begonnen het gesprek met 9/11 daarin. Mm-hmm. En je legde ook al uit hoe ze daarin zelf ook met haar programma een rol speelde. Juist ook om in verschillende werelden te duiken. Laten we heel even luisteren naar een uitzending. Het was een week later met een studio vol moslims. Een van hen vertelt hoe moeilijk het is om met een hoofddoek de straat op te gaan.
5: Do you know how hard it is walking out in the street like this? Do you know how hard it is going to work like this?
14: You mean now?
5: Before. Okay. Since I was a teenager. This is not an easy life. I made this choice. It's a very difficult life. And you know, sometimes Muslims don't want to wear it because it's easier for them.
0: Nou, dus deze dame vertelt dat het altijd al lastig was om met een hoofddoek over straat te gaan. Toch vond Oprah belangrijk om dit te bespreken. Waarom denk jij dat ze hiervoor koos?
13: Nou, dit is echt in de context van post 9/11 en ook Irak. En dat was echt de bedoeling om een onderscheid te maken tussen de terroristen enerzijds en quote-unquote gewone
0: Amerikaan met een islamitische achtergrond.
13: Komt aan de andere kant laten zien, dit zijn ook gewoon mensen. En niet alleen voor islam, maar ook sowieso migranten. Dus ze hebben hele afleveringen gehad. Die heette letter Why Did I Come to America? En ik heb daar op zich geen oordeel over. Kijk, op zich is het heel, heel goed dat er juist laten zien dat er veel diversiteit is. Het enige kritiekpunt wat je er kan op hebben is dat er altijd onkritisch onkritisch blijft ten opzichte van Amerika. Amerika blijft in al die verhalen het land van de vrijheid. Het land waar je naartoe wil.
0: Eigenlijk alleen het toneel en verder niet een onderdeel van het probleem, om het zo maar te zeggen.
13: Ja, of niet blijven. Kijk, en Oprah Winfrey is natuurlijk de belichaming van die Amerikaanse droom.
0: Ja.
13: Zij is het levende bewijs dat je wat kunt worden in Amerika. Maar tegelijkertijd is zij ook geworden tot van een beeld van Amerika, wat eigenlijk ook heel problematisch is. Had ook Trump in 88. Hè, die
0: als succesvolle zakenman.
13: Ja, als succesvolle man, zakenman. En zij was daar in 88, heeft zij voorgesteld of hem aangeraden, waar moet jij geen president worden? In 2000, niet in 2016, maar zij zei, je moet president worden of verdient dat te weinig.
0: Ja.
13: Of dat het zaadje heeft gelegd, dat weten we niet.
0: Nee.
13: Maar zij heeft ook dus aan de ene kant is er iets empowering aan om te zien een zwarte vrouw met haar achtergrond die zo groot kan worden. Tegelijkertijd zit ze in diezelfde klasse van de Bezos en de Musk, die ontzettend veel geld verdient. En ze heeft recentelijk ook kritiek gekregen van Dr. Phil en Dr. Oz. Dat zijn protégés van haar, die zijn groot geworden via haar programma, maar ook via haar productiebedrijf. En die maken ontzettend veel campagne voor Trump. En zijn ook niet helemaal wars van desinformatie.
10: Eén kanttekening plaatsen hierbij. Want er is wel een onderscheid te maken. Wij bestuderen vooral ook heel veel oligarchen over de hele wereld. Echt niet alleen maar de Russen. Als je inderdaad Bezos noemt en Musk, dan zie je inderdaad een versmelting van absolute afgrijzelijke hoeveelheden geld met macht. En dat wordt ook zo geïnstrumentaliseerd om meer macht te verkrijgen en om nog meer geld te verkrijgen. En dat zie ik toch echt anders bij Oprah Winfrey. Maar ik laat me graag
0: Hoe bedoel je?
10: Ik zie haar, was het maar waar, dat zij nog altijd die drive had om inderdaad politiek een verschil te maken. Volgens mij is het laatste wat zij heeft gedaan is in 2024 bij de Democraten een congres toegesproken. Was het maar waar dat zij inderdaad ja had gezegd op de uitnodiging om te runnen voor president.
0: Maar wacht even, daarvoor heeft ze ook Barack Obama toch endorsed?
13: Ja,
0: ze heeft
13: Barack, ja, ik begrijp wat je zegt. Ik zit nu na te denken en te antwoorden tegelijkertijd. Ze heeft altijd voorgestaan dat ze apolitiek was. Ja. Dat ze boven de politiek stond. En ze zegt altijd van, het is jullie moeten zelf bepalen wat jullie willen. Ik wil jullie alleen informeren. Daarom had ze ook altijd zowel Republikeinen als Democraten. En zo heeft ze het niet letterlijk gezegd, maar de reden waarom ze Obama steunde was niet zozeer omdat het de democratische president was, maar omdat het de eerste zwarte president was, die op die manier eigenlijk eenzelfde soort droombeeld verbeeldde als zij.
0: Als zij.
13: En in 2008, Beyoncé was de belangrijkste Amerikaanse popster. Mm-hmm. Oprah Winfrey was de belangrijkste mediapersoon. Obama, de nieuwe president. Het was even leek het of het post-raciale leven de droom bereikt was in Amerika.
0: Aangebroken was ze ook, inderdaad. Laten we heel even luisteren naar Oprah's eigen uitleg hierover.
14: I am not here to tell you what to think. I am here to ask you to think seriously. I want you to think seriously about a man who knows who we are. And he knows who we can be. I'm here because of my personal conviction about Barack Obama and what I know he can do for America.
0: Ja, dit was dus tijdens een van die campagne-rallies van Obama. Ze vertelt dus aan het publiek waarom ze nu die stap wel vooruit doet. En het gaat haar dan met name voor wat hij voor Amerika kan doen. Of het nou, had ze dit ook gedaan als het een republikein was geweest?
13: Weet ik niet. Ik weet niet of daar de grens was. En ik wilde even terugkomen, niet suggereren dat ze een soort Musk is, hoor. Echt niet. Wat ik mee bedoelde is dat zij verenigt die twee kanten van Amerika. Dus het Amerika dat je kunt bereiken wat je wilt worden als je maar heel hard werkt. De Amerikaanse droom, meritocratie. Maar ze is ook een onderdeel van dat Amerika dat bestaat uit grootkapitalisten.
0: Ja.
13: En die kant van haar wordt eigenlijk niet belicht.
0: Nee. Dat is, ik zie haar nog juichen terwijl de beste vriendin de ruimte in werd geschoten door Bezos. Kunnen jullie die beelden nog herinneren?
13: Ja, ze was ook op de bruiloft van Bezos. En dat mag. Ik bedoel, ik veroordeel dat niet. En dat is niet te vergelijken met wat sommige anderen doen. Maar het is wel een kant die onderbelicht blijft. Mm. En ik vind ook, om te zeggen, Oprah had er wat moeten doen, dan maak je het weer individueel, maar je moet juist structureel kijken.
10: Heb je dat zien veranderen in de
13: zij is veranderd natuurlijk. Ook onder andere omdat ze gestopt is met de dagelijkse televisieshow. Ja. Dus dat maakt het

0: kant die onderbelicht blijft. Mm. En ik vind ook, om te zeggen, Oprah had er wat moeten doen, dan maak je het weer individueel, maar je moet juist structureel kijken.
1: Heb je dat zien veranderen in de...
0: Ja. Nou, zij is veranderd natuurlijk. Ook onder andere omdat ze gestopt is met de dagelijkse televisieshow. Ja. Dus dat maakt het echt heel anders.
2: Waarom is ze daar eigenlijk mee gestopt?
0: Nou, ik denk dat ze er zelf wel klaar mee was. Ja, ze wilde eigenlijk al veel eerder stoppen. Ik denk dat ze ook een soort zendingsdrang heeft. Weet ik niet, maar dat zou me niet verbazen. Maar ze heeft zelf toegezegd, 25 jaar is mooi, wat ik ook begrijp. Het is ook een moment om te stoppen. Ja. Maar het is natuurlijk... ik kan me voorstellen dat je 25 jaar zo'n show doet, dat je op een gegeven moment ook niet meer weet waar je het over moet hebben.
2: Maar je hebt haar dus wel zien veranderen in de loop der tijd.
0: Nou, ze is heel expliciet veranderd in de show. Niet zo drastisch als mensen denken, maar ze is op een gegeven moment ook om zich af te zetten tegen de talkshowgenre in het algemeen. Jerry Springer heeft ze op een gegeven moment gezegd, ik wil een talkshow maken die mensen empowert. Het moet uplifting zijn, het moet positief zijn. Nog steeds serieuze onderwerpen en ook nog steeds triviale onderwerpen. Het is nog steeds belangrijk hoe je je huis versiert met kerst. Maar,
3: natuurlijk.
0: Maar ze kreeg wel meer een zendingsdrang. Ja. En daar heeft ze ook wel kritiek op gekregen.
2: Oh ja?
0: En sommigen ook wel terecht. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar Dr. Phil en Dr. Oz, die waren daar ook onderdeel van.
2: Dat zijn nu omstreden personen.
0: Ja, en die waren toen eigenlijk ook al omstreden onder hun beroepsgroepen.
2: Ja.
0: Het was toch, het is, en dat past in haar beeld, hè, van jij kan het maken, jij kan het verschil doen. Weer geen oog voor structurele problemen, maar meer van, heel Amerikaans natuurlijk. Hè, wat we nu, hoe heet dat nu, manifesteren.
2: Ja. Als je er maar goed in gelooft, dan kan je het voor elkaar krijgen. En past dat dan, als we dan kijken bijvoorbeeld naar onlangs, is een tijdje weer geleden, dat interview dat ze had met Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle. Past dat dan ook in dat rijtje eigenlijk?
0: Nou, wat daar natuurlijk interessant was, was dat daar het... punt ter sprake kwam over de kleur van het kind.
2: Ja.
0: En het vermeende racisme van het Engelse Koningshuis. Waar Oprah Winfrey begrijpelijk heel erg gevoelig voor is. Oprah Winfrey heeft altijd die grens belopen. Aan de ene kant gezegd, ja, ik ben colorblind. Hè, ik zie geen kleur, ik kijk alleen naar talent. Tegelijkertijd heeft ze haar eigen ervaringen, maar ook uit ervaringen weet ze dat dat niet zo is.
2: Mm.
0: Dus ik vond dat, het was waar, een beetje Amerikaanse celebrity versus Engeland zit daar ook wel een beetje
2: zullen
0: in.
2: Zullen we even luisteren? Zullen we een indruk krijgen?
4: Hold up.
5: There are several conversations.
4: There's a conversation with you.
5: With Harry.
4: About how dark your baby is going to be?
5: Potentially, and what that would mean or look like.
4: Ooh.
2: Ja, precies. Dus daar slaat zij op aan, inderdaad.
0: Nou ja, en terecht.
2: Kozen Harry en Meghan bewust voor Oprah, denk je?
0: Ik neem aan van wel. Kijk, ze heeft natuurlijk,
2: een belangrijke
0: geschiedenis. Ik bedoel, het grootste interview ooit, dat zijn mensen vergeten, uit 93, was met Michael Jackson. Dat was echt een... ging ook over kleur, trouwens. Dat is waar die vertelde dat hij... dus een verandering van de huidskleur aan...
2: Ja, aandoening, die huidsaandoening die hij had, ja.
0: Of dat de reden is voor Harry en Meghan om daarvoor te kiezen. Alsof ik ze ken, Harry en Meghan.
2: je beste vrienden.
0: kiezen weet ik niet. Maar het is, je weet, als je Oprah Winfrey vraagt, dan trekt het ook weer aan. Het is ook wel beperkt. Hè? Want er is onderzoek gedaan door politicologen. Ik weet nooit precies hoe ze dat doen. Maar ze hebben gekeken naar wat de steun van Oprah aan Obama eigenlijk aan stemmen heeft opgeleverd.
2: En
0: dat blijkt minimaal te zijn.
2: Oké. Wat zou je dan in het algemeen zeggen wat een nalatenschap is van Oprah?
0: Nou, ik denk dat zij heel erg veel heeft bijgedragen en de discussies aan het algemene discours in het land. Hmm. Bijvoorbeeld over kleur, maar ook over afvallen.
1: Ja, maar en dat is zo belangrijk, hè? Dat is ook wat wij nu missen.
2: Ja.
1: Is zo'n factor in de maatschappij die de discussie faciliteert.
0: Ja.
1: Het mag er allemaal zijn en dat komt dus daar dan samen.
2: Dus we hebben een Oprah nodig, dit moment hier in Nederland? Ik zei
1: in het laatst bij Renze, ja. Inderdaad, we hebben een groot charismatisch leider nodig. Nou, de een valt over de ander heen, de kritiek erop. Ik bedoel niet één grote Mussolini, maar ik bedoel inderdaad een aantal mensen die ons de weg wijzen naar een gezond debat.
2: Ik heb nog één minuutje over en ik wil heel eventjes met jou, Nienen, naar wat de Telegraaf net heeft gemeld, dat de

0: Prinsjesdagstukken in handen hebben. En we kunnen de cijfers niet meer induiken omwille van de tijd. Maar ik kan wel citeren uit de liefdesbrief aan de polder. Samenwerking met het parlement, mede-overheden, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven is cruciaal om de vraagstukken waar Nederland voor staat aan te pakken. Voel je de liefde al?
1: Nee. Zitten er ook harde pegels in, dan nee.
0: Nee, dit wordt hem dus toch niet. Eventjes afwachten wat hier allemaal uit gaat komen. Ik wil jullie voor nu bedanken in ieder geval voor al jullie wijsheden. Jaap Kooijman, Jelle Posma, Nina Kooijman. En natuurlijk aan mijn linkerhand Bart van Ruiven. Hier zo meteen Radio 1 Journaal met Dielke Teerstra. Daarin ongetwijfeld meer over de Prinsjesdagstukken als de collega's ze ook in handen hebben. Goed weekend.
2: Dank je wel.

0: Radio 1.
1: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
1: De publieke tribune, morgenmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Ster.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
0: Marco Geitenbeek.
1: Het NOS Radio 1 journaal.
13: Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. 25 jaar geleden stortte rond deze tijd een van de Twin Towers in New York. In die stad wordt 9-11 nu herdacht en onze correspondent die is daarbij. Dat straks. Nu eerst het nieuws met Sid van der Linden.
14: De Nederlanders die lichtgewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland kunnen vermoedelijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Dat verwacht de Nederlandse alarmcentrale Eurocross, die medewerkers in Zwitserland heeft om de slachtoffers bij te staan. De lichtgewonde passagiers hebben bijvoorbeeld breuken of kneuzingen. Eurocross ondersteunt hen bij de terugreis naar Nederland. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus gistermiddag in het oosten van Zwitserland kwamen 5 mensen om het leven. 40 mensen raakten gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet wil een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media die voor alle EU-landen hetzelfde is. Samen met Spanje doet Nederland voorstellen om tot zo'n gezamenlijke leeftijdsgrens te komen. Daarin nemen die 2 landen het voortouw, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
15: Vooruitlopend op die grens geven ze nu alvast aan wat ze daarbij belangrijk vinden. De privacy moet gewaarborgd blijven voor die kinderen als gecheckt wordt wat je leeftijd is. Er mag geen inbreuk zijn op grondrechten. En het moet niet alleen een verbod zijn, maar ook social media zelf moet veiliger worden. Dus die algoritmes die verslavend zijn, die moeten worden aangepakt.
14: De leeftijdsgrens die wordt gekozen moet toekomstbestendig zijn en niet steeds worden veranderd. Staatssecretaris Aerts vindt dat de grens op 15 jaar zou moeten liggen. Mensen die nu een nieuw vast energiecontract nodig hebben, krijgen te maken met hogere rekeningen. Dat zegt de autoriteit Consumenten en Markt. Afgelopen maand is de prijs voor gas op de wereldmarkt verdubbeld. Dat is terug te zien in de prijzen voor gas en elektriciteit die energiemaatschappijen rekenen. De ACM raadt consumenten aan om te controleren of hun contract nog bij hun eigen situatie past. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Die zeestraat geeft toegang tot de Rode Zee en het Suezkanaal en is daarmee belangrijk voor de handel tussen Europa en Azië. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka aan de Rode Zee in. In New York worden de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Toen vlogen terroristen van Al-Qaeda met twee vliegtuigen in de Twin Towers op Manhattan. Later volgde een aanslag op het Pentagon in Washington. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Bij de herdenking in New York zijn de voormalige presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton. President Trump is bij de herdenking in Washington. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat, zei justitieminister Van Wiel.
16: Einde wedstrijd, iedereen naar huis. En dat doen we omdat het juist gevaarlijk is wat hier gebeurt. En we gaan dus niet het risico lopen dat er nog meer vuurwerk is en dat er nog meer mensen risico lopen. Dus goed uitlegbaar, heel vervelend natuurlijk voor iedereen. Maar ik hoop daardoor ook een afschrikwekkende werking. Doe dit gewoon niet.
14: Vandaag werd bekend dat Feyenoord 47 mensen een stadionverbod heeft opgelegd vanwege een vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en de namen worden doorgegeven aan de KNVB. De Noorse prinses Astrid is overleden, dat heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer, koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze belangrijke koninklijke taken op zich. Ze was 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Håkon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon door, het is een graad of 20. Vanavond kan er op veel plekken mist ontstaan. Morgen start de dag grijs, maar in de middag is er zon en dan is het zo'n 21 graden.
13: En de verkeersinformatie die heeft Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag Robert.
17: Goedemiddag Marco. Nou, het is behoorlijk druk al, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag een vroege spits. De meeste files in de Randstad en in Gelderland, ook in Noord-Brabant is het druk op de weg. 2 rijstroken van de A1 zijn dicht vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 7 kilometer file en 1/2 uur vertraging daar. Komt door een ongeluk. Werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 1/2 uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Beest. Op de A10 Watergaasmeer-Koenplein. Bij Amsterdam Centrum 1/2 uur vertraging. 6 kilometer file tot aan knooppunt de Nieuwe Meer. Na een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. Die kan omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A2 en de A9. En de N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht tussen het Zand en Julianadorp na een ernstig ongeluk daar. Tot 7 uur vanavond moet daar worden omgereden.
13: Wat weten we nu over wat er gebeurd is met die bus die verongelukte in Zwitserland? Zometeen onze verslaggever die daar is in Zwitserland.
18: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
19: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Van Bach tot Pert. De schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
20: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
21: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
4: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
2: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
4: De olifanten van Botswana, NRV.
2: Of luipaarden in Sri Lanka.
4: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
22: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
23: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut, maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
13: Het slotweekend van de Vuelta. Gabriel Melging, vandaag een pittige bergetappe, toch?
24: Zeker, vooral een hele lastige aankomst bergop. 18,8 kilometer lang klimmen naar Peñas Blancas. Zo'n 6,5% gemiddeld. Een lekker zonnetje, 26 graden. In de buurt van Estepona rijdt het peloton momenteel met een grote kopgroep van 16 man... die 6,5 minuut voorsprong heeft op het peloton. Zij gaan dus waarschijnlijk strijden om de ritzegen... met daarbij één Nederlander, Darren van Bekken.
13: Amerika herdenkt de aanslagen van 11 september. Correspondent Rudy Bauma die is in New York. Rudy, voelt deze herdenking anders nu het 25 jaar geleden is?
25: Nou, omdat het de 25e keer is, maar ook omdat er een zevende bel wordt geluid voor de mensen die ziek zijn geworden aan de gevolgen van giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de Twin Towers. En dat is nieuw.
13: Maar eerst het busongeluk in Zwitserland. Bij dat busongeluk zijn 5 Nederlanders omgekomen. Alle andere inzittenden zijn gewond geraakt. In die touringcar van reisorganisatie OAT zaten 44 Nederlanders en ook een chauffeur. Die is ook Nederlands. Het ongeluk gebeurde tussen Suus en Zernetz in het kanton Graubünden. Verslaggever Noortje Deutekom die is in Zwitserland. En Noortje, wat is er inmiddels duidelijk over wat er is gebeurd met die bus?
26: Nou, de verhalen die hier rondgaan is dat de chauffeur toch wel erg geschrokken is ineens van iets wat onvoorspelbaar voor hem was, wat in zijn blikveld terecht is gekomen. Het wordt nu aangenomen dat dat te maken heeft gehad met de wegwerkzaamheden die hier gaande waren. Dat er een blok op de weg stond of iets anders. Dat hij daarvan is geschrokken en vervolgens is uitgeweken, door de vangrail is geknald, op de kant is beland, op de rechterkant van de bus. Toen nog een stukje is doorgegleden naar beneden en zo in het weiland terecht is gekomen. De chauffeur is natuurlijk ondervraagd. Er wordt ook heel veel onderzoek gedaan. Dus wat er nou precies is gebeurd, dat zal nog even moeten blijken later.
13: Ja, zo wordt er vandaag wel het een en ander bekend over de inzittenden. Een vrouw uit Uden, Brabant, zou zijn overleden. Haar man zwaar gewond. Hoe is het nu met de rest van die gewonden die in die bus zaten?
26: Nou ja, we weten dat er 10 slachtoffers zijn die nu nog in de ziekenhuizen hier in de omgeving liggen. Daar zitten ook een aantal mensen tussen. 3 mensen die zeer ernstig gewond zijn. De rest hebben mildere verwondingen. Maar hoe ernstig die eraan toe zijn, dat weten we niet precies. Zij zijn dus in verschillende ziekenhuizen in de omgeving opgenomen. Die zijn versnipperd opgenomen, want je hebt hier niet echt één groot ziekenhuis waar iedereen terecht kan. Dus ze zijn allemaal op verschillende locaties. Er zijn ook al wel wat mensen ontslagen uit het ziekenhuis. En er is een groep inzittenden die op andere locaties worden ondergebracht. Maar wat voor locaties dat dan precies zijn en wat voor hulp ze daar krijgen, dat is mij op dit moment nog wel onduidelijk. Er wordt ook al gesproken over of sommige mensen vandaag misschien al richting huis kunnen. Maar ja, op welke manier ga je dat dan doen? Veel mensen geven wel aan, we gaan niet opnieuw met een bus naar Nederland terug. En er wordt natuurlijk gekeken naar hoe de rest gerepatrieerd kan worden in de toekomst. En dat geldt natuurlijk ook voor die 5 lichamen van de mensen die het niet hebben overleefd. Die moeten natuurlijk ook zo snel mogelijk terug naar hun nabestaanden hier in Nederland. Of daar in Nederland.
3: Yeah, yeah.
26: We weten inmiddels dat er met de meeste mensen, de meeste nabestaanden, contact is. En dat zij weten wat er met hun geliefde is gebeurd.
3: Yeah. De Gelderlander die schrijft dat er een lokale politicus ook onderdeel zou zijn van het busongeval. Wat weet jij daarover?
26: Ja, dat klopt inderdaad. Deze buschauffeur is politiek actief in Gelderland. We hebben begrepen dat hij het lichamelijk goed maakt, maar mentaal natuurlijk een enorme optater heeft gekregen. Zijn eigen vrouw heeft daarover gesproken met een lokale nieuwsorganisatie hier. Zij heeft dat verteld. En wat zij ook zegt is dat hij een heel ervaren chauffeur is. Dat hij deze route regelmatig reed en ook goed kende. Nou ja. Ondanks dat hè, is het dus alsnog zo misgegaan en moeten we dus later horen hoe dat heeft kunnen gebeuren.
3: Ja, tragedie aan alle kanten. En jij was ook naar de plek van het ongeluk. Hè? Hoe is het daar dan nu?
26: Daar is nu alles rustig. Die bus die is inmiddels van die plek weggehaald. Die is weggetakeld. Ze hebben een gat eigenlijk gegraven in dat weiland, zodat ze er wat touwen omheen konden trekken en hem weg konden takelen. Je ziet daar nog wel glassplinters. De vangrail die is vervangen door een houten hek in het rood en wit geschilderd. Zodat ja, mensen toch alert zijn dat ze daar moeten oppassen. Je ruikt de diesel ook nog van de lekkage van die bus. Maar verder, ja, als je niet goed oplet, heb je niet eens door dat er zo ontzettende chaos heeft plaatsgevonden daar gisteravond.
3: Verslaggever Noortje Deutekom vanuit Zwitserland, dankjewel. Sint, wat gebeurt er verder in ons land volgens andere media?
5: De stikstofplannen van het kabinet bieden perspectief om meer vergunningen te kunnen verlenen. Dat schrijft de landsadvocaat volgens het ANP in een advies aan minister Van Essen. Volgens de juristen kan de natuur herstellen als de stikstofuitstoot daalt en er tegelijk extra natuurmaatregelen worden genomen. Maar er hangt natuurlijk veel af van de uitvoering van de plannen. Want als er weer ruimte ontstaat voor vergunningen, dan zal per gebied bekeken moeten worden wat er mogelijk is. Ja, nieuwbouwwoningen die worden kleiner, donkerder en minder comfortabel. Daarvoor vreest bijvoorbeeld een deurenfabrikant bij BNR. Want de bouwregels zijn veranderd, die zijn wat versoepeld. Zodat er niet per se maximale, minimale hoogtes van plafonds bijvoorbeeld zijn in huizen. Dat is allemaal om sneller en goedkoper te kunnen bouwen. Maar volgens die deurenfabrikant levert dat maar een beperkte besparing op. En het wooncomfort leidt er wel degelijk onder.
6: Je ziet dat we in de woningbouwproductie door betaalbare woningen te willen bouwen doorslaan naar kleinere appartementen die nog steeds hartstikke duur zijn en waar mensen prima kunnen wonen, maar niet voor een lange periode.
3: Ja, dat klinkt ook niet echt heel optimistisch dan.
5: Nee, dat je dan door een heel klein deurtje moet.
3: Je donkere huis.
5: Ja, die versoepelingen die maken deel uit van maatregelen van de regering om de woningbouw te versnellen. Minister Hermans die adviseert om onder een klamboe te slapen om niet besmet te worden met het West-Nijl-virus. RTV Utrecht schrijft dat. Deze week werd bekend dat er 9 besmettingen bij zijn gekomen en dat het dodental door het virus inmiddels op 3 staat. Je kunt via muggen besmet raken met het virus. Ben daar alert op, zegt de minister van Volksgezondheid. Bijvoorbeeld dus door een klamboe op te hangen. En het is Open Monumentendag dit weekend. Met heel veel bijzondere locaties waar je dan binnen mag kijken. Eén daarvan is de Vondelkerk in Amsterdam. Die kerk die raakte tijdens de jaarwisseling zwaar beschadigd door een grote brand. De toren is ook ingestort. Maar inmiddels wordt er flink hersteld aan de Vondelkerk. En uiteindelijk moet die dus ook in volle glorie worden hersteld. Dat zegt een restaurateur tegen RTL Nieuws.
7: Kijk, daarachter zit het koor van de kerk. Daar zijn de gewelven nog grotendeels intact. En zoals je ziet hier is er ook nog wel vrij veel van de constructie overgebleven. Daarnaast zijn alle wanden zijn nog intact. En er is genoeg om op voor te bouwen. En dat is eigenlijk ook wel heel erg belangrijk.
5: Nou, dit weekend kunnen mensen dus zelf van dichtbij zien hoe zo'n monument stap voor stap weer wordt opgeknapt.
3: Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
17: Nou, altijd nog zo'n 500 kilometer file bij elkaar. Een vroege avondspits. De meeste files in de Randstad, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant is het druk. A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken zijn 2 rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Vanaf Stroe 40 minuten vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk 40 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht na een ongeluk. En helemaal dicht na een ongeluk is de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda bij Roosendaal. Je moet omrijden en dat gaat over de A17 en de A16.
8: Tot 6 uur.
9: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Gaan we even naar de Vuelta. Gabriel, je zei net 26 graden, lekker zonnetje. Ik zie ze nu door een dorpje of een stadje fietsen. Dat gaat misschien nog wel, maar dan moet je ook nog klimmen in die temperaturen.
24: Ja, zeker. Dat wordt toch al wat lastiger. Want dan heb je een stuk minder rijwind natuurlijk. En dan krijg je het al snel een stuk warmer. We zagen ook net wat renners wat ijs in hun rug doen, zeg maar. Zodat er wat koud water naar beneden gaat over hun lichaam. Dus op die manier proberen ze zichzelf toch te koelen. En het is ook een stuk minder warm dan het eerder deze Vuelta al een paar keer geweest is. Toen ging het toch al vaak richting de 40 graden. Toen is er ook veel geklaagd over de hitte. Is er ook een rit bijvoorbeeld ingekort. Dat is allemaal vandaag niet ter sprake gekomen. Het is in die zin met 26 graden toch wel gewoon een typische nazomerdag. En daar kan prima gekoerst worden. We zijn nu bijna bij de voet van die slotklim. Peñas Blancas, 18,8 kilometer aan 6,5%. En eigenlijk is de koerssituatie ten opzichte van net niet gewijzigd. Ze zijn inderdaad net door Estepona gereden. De kopgroep dan toch. Met daarbij bijvoorbeeld bergkoning Santiago Buitrago. Dat is toch wel de favoriet voor de ritzegen. Andreas Leknessoen zit er ook. En dus de Nederlander Derren van Beckham. Het peloton volgt op 6 minuten en 50 seconden.

0: Magnetic is dat, van De Bauza. Het is 25 jaar geleden dat de aanslagen werden gepleegd op de Twin Towers in New York, op het Pentagon en boven Pennsylvania. Op al deze plekken wordt er nu herdacht. In New York begon de ceremonie met het opnoemen van de slachtoffers.
1: Brian G. Ahern.
2: Jeremiah Joseph Ahern.
1: Joanne Marie Aladiotis.
2: Sabir Ahmed.
1: Terrence Andre Aiken.
0: Correspondent Rudy Bauma is in New York en hij vertelt hoe er wordt stilgestaan bij deze dag.
3: Nou, dat opnoemen van de namen gaat sowieso nog heel lang duren. Want niet alleen de slachtoffers van die dag worden genoemd, maar ook slachtoffers van later. Hè? Dus mensen die ziek zijn geworden aan de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. Waar ook een zevende klok voor wordt geluid en een moment stilte voorkomt. Dat is nieuw. Trump is ondertussen in Washington, althans vlak buiten Washington, bij het Pentagon om daar te herdenken. Die is dus niet naar New York gekomen. Namens het kabinet is hier J.D. Vance. Volgens bronnen van de New York Times is dat omdat Trump een speech wilde geven en dat hier in New York niet mag doen. Want hier moet het onpartijdig zijn volgens de organisatie. Dat is echt bedoeld voor de nabestaanden, voor de families. Trump die ontkent overigens dat de reden is dat hij vandaag op deze speciale 25e herdenking, althans het jubileum 25 jaar na 9/11, niet naar New York is gekomen.
0: En daar in New York, daar spreek je ook mensen. Hè? Wat voor verhalen hoor je dan van hen?
3: Nou, ik had net een paar minuten geleden nog een aangrijpend gesprek met een staalwerker die nog heeft gewerkt het restaurant boven in de World Trade Center, het oude World Trade Center. En ook heeft gewerkt aan alle 105 verdiepingen van een nieuwe World Trade Center toren. En die zegt, ik heb zo ontzettend veel mensen verloren op die dag. Ze zagen het gebeuren terwijl ze aan het werk waren in de buurt. En ja, een man die ieder jaar trouw naar de herdenking komt. Maar ik sprak net ook bijvoorbeeld met Christina Stanton. Dat is een gids die al 6 jaar in die tijd werkte als tour. En dus heel veel mensen niet alleen rondom het WTC rondleiden, maar ook in het WTC. Ze meenam naar de observatory deck, dus het uitzichtpunt daarboven, maar ook naar de winkels daaronderin. En die heeft een diepe connectie eigenlijk met dat gebouw en heeft dat nog steeds. Want ze heeft ervoor gekozen om na die tragische dag tourguide te blijven en mensen nu te onderwijzen. Duizenden mensen heeft ze inmiddels veel dingen geleerd over die dag en over de geschiedenis van het WTC.
0: Zo wordt er vandaag dus stilgestaan door heel veel mensen. Maar er was ook wel wat gedoe rond die herdenking. Hè? Wat was er aan de hand?
3: Nou ja, er was flink wat verzet tegen de aanwezigheid van die burgemeester Mamdani. Die meneer die ik net aanhaalde, die staalwerker, was daar bijvoorbeeld ook heel boos over dat Mamdani hier vandaag aanwezig is. Hij is natuurlijk de burgemeester, maar er is een petitie 110.000 keer ondertekend. Omdat hij een advocaat onder andere heeft benoemd in het stadhuis, in het juridische team van New York City. Die eerder een keer een Al-Qaeda-verdachte heeft verdedigd. Maar ook vanwege uitspraken van Mamdani uit het verleden. Zijn opgerakeld. Hij trok bijvoorbeeld eigenlijk een beetje één lijn voor de 9/11 slachtoffers en de slachtoffers van de latere War on Terror. En er zijn nog wel meer redenen waarom mensen bezwaren tegen hem hebben. Althans een deel van de mensen die er vandaag bij zijn. Hij was er wel gewoon. Ik heb ook niet zozeer de protest daartegen gezien hier rondom Ground Zero. Oud-burgemeester Giuliani, die ten tijde van 9/11 de burgemeester hier was, is een van die critici, maar heeft hem wel een hand geschud vanochtend. Dat was wel bijzonder. Giuliani, die later natuurlijk de advocaat van Trump werd, is een van de belangrijkste criticasters van Mamdani. Heeft dus zich daar vandaag overheen kunnen zetten.
0: Correspondent Rudy Bauma was dat. En volgend uur spreek ik hem opnieuw over hoe de herdenking verloopt. Nu praat ik verder over 11 september met theatermaker Sedettin Kürümesüyüz. Hoe 9/11 de samenleving veranderde, dat is een belangrijk thema in zijn voorstellingen. Goedemiddag, Sedettin.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Staat u vandaag stil bij 9/11?
4: Ik heb er natuurlijk wel aan gedacht, zeker weten.
0: Ja, absoluut. En waar denkt u dan aan?
4: Ik denk eigenlijk aan waar ik op het moment dat die aanslagen plaatsvonden was. En naar aanleiding van het gesprek dat wij nu hebben, natuurlijk ben ik nog gaan nadenken over wat er allemaal veranderd is in de afgelopen 25 jaar.
0: Ja.
4: Een kwart eeuw inmiddels.
0: Ja, want wat is er veranderd?
4: Ja, te veel om op te noemen. Maar de voor de hand liggende veranderingen zijn natuurlijk verdachtmakingen van groepen, wantrouwen in de samenleving naar elkaar toe. De verharding van het debat. Vliegen wat niet meer gaat zoals vroeger. Te veel om op te noemen.
0: Want toen het gebeurde, hè, wist u toen al, dit wordt een soort omslagmoment? Wat waren de gedachten toen?
4: Ja, nou ja, het was wel. Ik was aan het kijken naar een live uitzending. En daar was ook de inslag van het tweede vliegtuig te zien. En toen was het wel. Het was onduidelijk van wat er daarvoor aan de hand was. Was het nou een sportvliegtuig of een brand? En toen dat tweede vliegtuig tegen het gebouw aanvloog, toen was het wel duidelijk van: dit is gigantisch en groot en verschrikkelijk. Maar wat het zou betekenen, was natuurlijk nog onduidelijk.
0: Ja, ja. Wanneer kwam het moment dat dat duidelijker werd?
4: Nou, naarmate de tijd vorderde, toch wel steeds vaker dat mensen aan mij gingen vragen wat ik er nou van vond en hoe ik erover dacht. En daar werd het mij wel duidelijk van: oh, mensen denken dat ik er misschien iets anders over denk dan wat iedereen vindt. Namelijk dat het verschrikkelijk en walgelijk en doodeng is. Toch een beetje een vermoeden dat ik er misschien wel sympathie voor zou kunnen hebben. Dat soort gesprekken vonden steeds vaker plaats.
0: Ja, ja, ja. En wat doet dat met iemand? Wat doet dat met u en door de jaren heen?
4: Je denkt eerst, dit is belachelijk natuurlijk, want het is een rare vraag. Maar gaandeweg dan begrijp je van: wacht eens even, er is hier dus grootste aan de hand. Er is hier sprake van een verdachtmaking van hele bevolkingsgroepen die plotseling tot een bepaald kamp worden gerekend. En nou ja, ik zei net voor het gesprek met een van jullie collega's al, zei ik al van: als ik ga vliegen bijvoorbeeld, ik zorg dat ik er altijd netjes geschoren uitzie en dat ik er niet raar bij loop. Dus dat ik
0: niet in een joggingbroek het vliegtuig in.
4: Niet in een joggingbroek, nee. Want de eerste keer dat ik ging vliegen na de aanslagen werd ik wel met meerdere leden van ons gezin uit de rij gehaald en gefouilleerd. Terwijl, ja, goh, waarom eigenlijk? Ja. Dat werd dan niet verteld, maar je begrijpt wel van: oh ja, dat heeft natuurlijk daarmee te maken. En dan gebeurt het nog een keer en dan gaat het door en gaat het door.
0: En zo heeft het effect gehad op u, maar u heeft ook kinderen. Ziet u nou een verschil tussen hoe u bent opgegroeid in die jaren en hoe uw kinderen nu opgroeien?
4: Nou, laat ik zeggen, we hebben een gemengd gezin. Dus mijn kinderen hebben mij als vader, een Turkse Nederlander en een niet-Turkse moeder. Mm-hmm. Een Nederlandse moeder. Dus onze kinderen worden op een andere manier grootgebracht dan wij. Kijk, mijn vrouw en ik komen allebei nog uit een tijd voordat die aanslagen plaatsvonden. Dus wij hebben nog heel duidelijk een beeld van hoe het was en hoe het kan zijn. En we proberen onze kinderen ook op te voeden met een beeld van hoe het opnieuw kan zijn. Dus dat het geen. Dus dat tegenover elkaar staan van groepen, dat verleden tijd mag zijn. Maar ja, zij groeien natuurlijk op in een wereld die gigantisch rechts is. En waar de war on terror niet weg te denken is. Zij weten niet beter dan.
0: Dat hij krijgt dat ook wat op hen.
4: Ja, natuurlijk. Dus zij hebben ook wel vragen en bedenkingen. Mijn kinderen zijn niet heel groot. Hè. Mijn oudste is 12. En met hem heb ik wel gesprekken over natuurlijk 11 september gehad. Dat 25 jaar geleden is bijna. En hij groeit op in een land waar de polarisatie niet meer weg te denken is. Dus die heeft er natuurlijk wel vragen over en ideeën. Ja.
0: Ja, hoe is tot slot dan de blik op de toekomst? Hoe kijkt u daarnaar?
4: Ja, kijk, mijn blik op de toekomst is, ik kan enorm cynisch zijn, maar ik kan ook heel erg hoopvol zijn. En die hoop ligt wel in die generatie van mijn schuine streep, onze kinderen. Mm-hmm. Ik geloof dat zij het toch wel voor elkaar kunnen krijgen om samen op te trekken en samen te komen. En ook te begrijpen dat, ook al zijn er verschillen of zijn er ideeën die niet met elkaar stroken, maar dat je wel moet gaan proberen om toch een manier te vinden om samen te leven. Want ja, mijn kinderen, die hebben mijn achternaam. En ze leren van mijn vrouw van alles over cultuur, maar ook van mij. En dat is iets wat niet meer weg te denken is. Dus mijn kinderen die weten niet beter dan dat zij volledig onderdeel zijn van de samenleving. En dat geen probleem hoeft te zijn.
0: Duidelijk. Dank voor dit gesprek, Sedettin Kudumuzuyuz.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: NPO Radio 1.
13: Het is 4:30, de hoofdpunten van het nieuws zit.
14: De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Dat blijkt uit stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus, 0,3% erbij. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Wil na de ministerraad. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om, ook zijn er 40 gewonden. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. 43 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op een boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron.
15: Dankjewel, Sid. Zoals Marijn is hier voor het weer. Ik heb bijna alles gezien vandaag volgens mij. Ja, geen sneeuw, maar regen, zon, het waait een beetje. Nu is het weer bewolkt. Is dat een voorbode voor het weekend?
16: Een beetje wel. Het wordt ook een weekend waarbij we van alles en nog wat gaan tegenkomen. Maar vanavond gaan we in elk geval nog even wat meer zon zien. Op dit moment is het vanuit het westen aan het opklaren. En in het binnenland zitten nog een paar buitjes. Maar die zijn steeds meer aan het verdwijnen. En die opklaringen zorgen ervoor dat het vannacht best wel koud gaat worden. 9 tot 14 graden. En de wind gaat wegvallen. En dan kan er waarschijnlijk in het binnenland op sommige plekken mist ontstaan. Echt typisch iets wat we in de herfst weer vaker gaan tegenkomen.
15: Het is herfst.
16: In de zomer zie je dat niet zo vaak. En nu de komende weken gaat dat weer steeds vaker gebeuren. Als het geregend heeft en de wind wegvalt, ja, dan kan het in de nacht best wel eens raak zijn. Dus morgenochtend misschien even geduld hebben voordat de zon dan tevoorschijn komt. Maar daarna een overwegend droge dag. Temperatuur stijgt dan naar 19 tot 22 graden. En pas in de avond kan er in het noordwesten dan een beetje regen vallen. Dus de zaterdag valt best nog wel mee.
15: Daarmee zeg je al dat de zondag niet mee valt.
16: Maar de zondag die ziet er wat minder rooskleurig uit. Wat regen betreft, zeker in het midden en in het zuiden van het land, is het lange tijd bewolkt. Regent het best wel een tijdje. En pas in de loop van de dag wordt het vanuit het noorden dan wat droger. Eerst is er vrij veel wind. En in de loop van de dag gaat het dan ook wat minder hard waaien. Dus later op de zondag ziet het er dan toch weer ietsje rustiger uit. Maar zeker die zondagochtend is toch best wel regenachtig.
15: Nou, alles komt weer voorbij. Dankjewel, Roos. En op het vriezen bij de ANWB, hoe is het op de weg nu?
17: Nou, een echte vrijdagmiddagspits, Marco. 460 kilometer file bij elkaar, drukte in de Randstad, maar ook in Gelderland en Brabant. En ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. De A1 is net weer vrijgegeven vanuit Apeldoorn naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoevelaken, maar er staat vanaf Stroe nog wel 7 kilometer file met een uur vertraging. 3 kwartier vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Dat ongeluk daar gebeurde bij Rijswijk. Er staat 18 kilometer file vanaf Hoogmade, maar ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. Geldt helaas niet voor de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda, want die weg is helemaal dicht na een ongeluk bij afrit Roosendaal. Vanaf afrit Wouwse Plantage moet je omrijden over de A17 en de A16.
15: 6 cardiologen van 2 ziekenhuizen worden verdacht van fraude. Zometeen een onderzoeksjournalist die in het onderwerp dook.
11: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
18: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
19: Marco Geitenbeek.
20: Het NOS Radio 1-journaal.
15: De FIOD is een corruptieonderzoek gestart naar cardiologen. En daarbij is beslag gelegd op verschillende panden. Drie cardiologen zijn inmiddels op non-actief gesteld. Dat blijkt uit onderzoek van Investico en Nieuwsuur. Simon de Kweker is onderzoeksjournalist bij Investico en die dook erin. Goedemiddag.
21: Goedemiddag.
15: Wat kun je ons vertellen over deze cardiologen?
21: Ja, de cardiologen worden verdacht van geld te hebben ontvangen van fabrikanten van medische hulpmiddelen. Denk aan de makers van pacemakers of stents of hartkleppen. En in ruil daarvoor zouden ze de producten van die fabrikanten hebben gebruikt bij de medische ingrepen die ze doen. Dus de cardiologen zouden die bedrijven een voorkeursbehandeling hebben gegeven. En dat mag niet, want dat is omkoping. Een arts moet altijd de veiligheid van de patiënt op één zetten en zich niet laten leiden door financiële belangen. Hmm. En uit ons onderzoek van Investico News blijkt dat het gaat om zeker 6 cardiologen. Twee van het Onze Lieve Vrouw Gasthuis ziekenhuis in Amsterdam. En 4 cardiologen die lange tijd werkzaam waren bij het Canisius ziekenhuis in Nijmegen. Daar waren ze reeds vertrokken. Maar 3 van hen gingen onlangs aan de slag bij een zelfstandig ziekenhuis, het Archie Badem. En daar zijn ze ondertussen ook op non-actief gezet.
15: Hmm. En je zegt al financiële belangen. Ze hebben hier dus ook waarschijnlijk geld aan verdiend dan?
21: Ze hebben hier zeker geld aan verdiend. Dat is althans de verdenking. Ja. De FIOD heeft voor meer dan 1,5 miljoen euro beslag gelegd op hun eigendommen. Hun huizen, maar bijvoorbeeld ook op een opslagbox.
15: En hoe kan zoiets gebeuren op deze manier?
21: Ja, dat is een hele goede vraag. We zien ook dat het vaker gebeurt. Het is ook niet de eerste keer dat cardiologen op die manier in het nieuws komen. En om dat te begrijpen, denk ik dat het belangrijk is om even uit te leggen dat cardiologen niet alleen patiënten behandelen, maar dat ze ook zelf medisch onderzoek doen. En dan onderzoeken ze bijvoorbeeld of het materiaal dat ze gebruiken, die hartkleppen, die stents, wel goed werken. En die onderzoeken gebeuren vaak in heel nauwe samenwerking met de industrie. De industrie die onderzoeken ook betaalt of deels betaalt. En eigenlijk in universitaire ziekenhuizen zien we dat dat heel goed geregeld is. Daar zijn de cardiologen gewoon in loondienst. Maar in algemene ziekenhuizen, daar zit het anders. Daar werken de cardiologen eigenlijk zelfstandig heel vaak. En dan richten ze eigenlijk BV's op. En eigenlijk gaan dan de betalingen van de bedrijven die studie sponsoren via die BV's van die cardiologen. Dat is vaak heel ondoorzichtig. En de ziekenhuizen zouden eigenlijk heel goed zicht moeten hebben op wat voor betalingen allemaal door die BV's gaan. Ja. Maar dat is niet zo, toont bijvoorbeeld ook al eerder onderzoek van Nieuwsuur aan. Dus dat maakt het systeem, denk ik, heel ondoorzichtig en ontransparant.
15: Ja, en dus ook typisch voor cardiologen, voor mensen die met hun hart bezig zijn. Juist hier kan dit gebeuren.
21: Ja, dat is een heel akelig idee natuurlijk. Een hart is iets dat heel tastbaar lijkt. Er gaat natuurlijk heel veel geld in om bij de cardiologie. Tegelijkertijd zien we dus dat die cardiologen ook heel grote invloed hebben op het inkoopbeleid van een ziekenhuis. Dus op die manier kunnen ze ook hun invloed laten gelden.
15: Ja. Hoe wordt er gereageerd door patiënten op dit nieuws?
21: Die reageren geschrokken. Ze vinden dat er heel goed uitgezocht moet worden of patiënten hier ook medisch nadeel hebben ondervonden.
15: Ja, weten we dat al? Is dat zo?
21: Nee, dat weten we niet. Dat weten we zeker niet. Dus dat zou verder onderzocht moeten worden. Ja. En verder zeggen ze ook dat dit ook het vertrouwen van patiënten in de cardiologie heel erg schaadt.
15: Ja, dat zullen we af moeten wachten wat daar de gevolgen van zijn. Dank in ieder geval voor het onderzoek en dit gesprek. Simon de Kweker, onderzoeksjournalist bij Investico. Het stroomnet is overvol en dat leidt tot lange wachtlijsten voor bedrijven. Om daar iets tegen te doen komt het kabinet vandaag met een pakket maatregelen dat de bouw van hoogspanningsstations en andere onderdelen van het stroomnet flink moet versnellen. Dat zegt staatssecretaris Debat.
1: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
2: Een halvering, schrijft u. Is dat realistisch?
1: Dat is meer dan realistisch, want we gaan daarnaast ook aan de slag om bepaalde onderdelen vergunningvrij te maken. Dus die kunnen dan sowieso gerealiseerd worden.
2: Van 10 naar 5 jaar?
1: Ja, en liefst nog 5 naar 2,5 jaar. Omdat uiteindelijk de bouwtijd, ja, daar kun je weinig aan veranderen. Dat is gewoon iets wat vaststaat. Maar het erover praten, daar kun je wel veel aan doen. Waardoor je veel eerder ook met de bouwprocessen kunt beginnen.
15: Rob Raamaker is hier aangeschoven, redacteur Klimaat en Energie bij de NOS. Goedemiddag, Rob. Hoe wil Debat er nou concreet voor zorgen dat er ook echt sneller gebouwd kan worden?
22: Ja, hij heeft niet één plan, maar een heleboel plannen waar hij mee komt. Nou, hij noemt een aantal zelf al. Ik denk de voornaamste is dat je dus nog maar 1 keer naar de rechter kan. Een bezwaar gaat onmiddellijk naar de Raad van State. En die mag zich dan 1 keer overbuigen en die heeft daar 6 maanden voor. Maar in de Kamerbrief staan eigenlijk nog wel veel meer plannen. Als je bijvoorbeeld straks een ondergrondse kabel aanlegt als netbeheerder, hoef je bepaalde beoordelingen niet meer te doen. Stikstofregels gelden niet meer altijd voor stroomprojecten. Iets wat in Europa is afgesproken. En midden- en hoogspanningsstations die worden uitgebreid, dus waar al iets staat, en die worden vergroot, daar is straks geen vergunning meer voor nodig. Mm. En al die dingen moeten leiden tot versnelling. En het motto in de sector is nu vaak 10 jaar praten, 2 jaar bouwen. Hij refereerde er zelf ook naar. Ik hoor ook wel eens andere getallen, moet ik zeggen. Maar het idee is dat je toch flink wat kan snoeien uit de pratentijd. En Debat heeft zich daarbij ook heel nadrukkelijk laten inspireren door de crisis- en herstelwet. Dat is een wet die is ingevoerd in de financiële crisis om de economie en het bouwen toen weer op gang te brengen.
15: Ja, toen kon het te snel. Want hoeveel tijd zou het schelen als dit er allemaal doorheen komt?
22: Ja, dat hangt er maar vanaf naar welk project je kijkt. Als je een project hebt wat nu al die rechters langs gaat naar de Raad van State, dan zou je daar jaren van af kunnen snoepen. Probleem is, lang niet alle projecten gaan die hele gang af. Dus het is echt niet zo dat al die projecten zomaar jaren ervan af te schaven zijn. Als je kijkt naar het uitbreiden van zo'n hoog- of middenspanningsstation, daar denkt Debat zelf dat je maximaal 1,5 jaar eraf kunt kaasschaven. Als je het hebt over die kabels die straks makkelijker ondergronds gelegd kunnen worden, daar heb je het over weken tot maanden. Okay. Dus het is maar net naar welk project je kijkt, hoeveel tijd er gewonnen gaat worden. Ja. Maar in de Kamerbrief lees je ook wel, dit is de eerste stap voor Debat. De kaasschaaf wil die door het hele traject gaan halen om het helemaal te stroomlijnen.
15: Ja, en als we het dan hebben over die stappen naar de rechter, hè, dat minder stappen worden, dat je alleen naar de Raad van State kan. We wonen in een democratie, dan mag je je uitspreken. Gaat dat niet ten koste van de ruimte die daarvoor is?
22: Nou, volgens Debat niet. Het blijft mogelijk om naar de rechter te gaan en je recht te halen. Punt is wel nog maar 1 keer. Ik volg het dossier dit jaar vrij intensief en ik merk wel, door de enorme urgentie die er op dit dossier staat, de enorme druk om het voor elkaar te krijgen, het stroomnet uit te bouwen, gebeurt ontzettend veel. En bijvoorbeeld Tennet, de nationale netbeheerder, houdt jaarlijks al 300 avondjes waar mensen bijgepraat worden. Ja. Nou, we zijn op zo'n avond geweest. Nou, er is al, de opzet van die avond is al aangepast om niet een vijandig zaaltje tegenover mensen achter een bureau te krijgen. Maar het is al wat losser. En je hoort daar hele wisselende geluiden. Dus mensen die aan de ene kant wel snappen de urgentie. Maar aan de andere kant ook, ja, waar moet het in mijn omgeving? Waarom moet het zo?
15: Je wil het nooit in de achtertuin.
22: Ja, maar dan merk je wel van, ik denk niet dat iedereen zal ervaren van, we houden onze mogelijkheid ons recht te halen. Want nu, ook vandaag hebben we wel weer een belrondje gedaan en niet iedereen heeft meer zin te praten. Toch een bepaald cynisme van, ja, ze duwen het toch wel door. Er is niet te praten met deze partijen. Het is nep-inspraak. En dat sentiment is niet over de hele linie. Er zijn echt wel mensen die het begrijpen, maar dat bestaat er wel. En dit gaat daarbij niet helpen.
15: Nee, duidelijk. Dat zijn dus de plannen van het kabinet. Dank dat je ze even op een rijtje wilde zetten. Rob Raamaker, redacteur Klimaat en Energie bij ons. Zit, wat melden media in het buitenland?
14: Ja, verdrietige reacties uit Noorwegen, waar vlak na koning Harald vandaag ook zijn zus Astrid is overleden. De omroep NRK citeert koning Håkon, die zijn tante warm en plichtsgetrouw noemt. Volgens een oud-burgemeester van Oslo gebruikte Astrid haar allerlaatste krachten bij de uitvaart van haar kleine broer deze week. Premier Støre zegt dat de prinses een begrafenis krijgt van de staat. Twee van de zeven kernreactoren in België zijn onherstelbaar beschadigd. Energiebedrijf Engie heeft monsters uit de reactoren genomen, zegt deze VRT-journalist.
0: Dat wil zeggen materiaal afgeschraapt om het stralingsniveau te bepalen met het oog op de behandeling van het afval. Nu, eenmaal je bijvoorbeeld door zo'n schraping raakt aan het reactorvat, dat is echt het hart van een reactor, dan is die in de praktijk eigenlijk verloren.
14: En die reactoren die stonden al uit vanwege scheurtjes. Het lijkt onwaarschijnlijk dat ze ooit nog opgestart worden. Voor de energiedoelstellingen van België zijn ze ook niet nodig. Advocaten in Marokko verlengen hun inmiddels maandenlange staking. Ze zijn boos over hervormingen van de regering die zij zien als een aantasting van de onafhankelijkheid. Zo wordt er aan de financiering gemord en verandert de zeggenschap binnen advocatenkantoren. Ondanks protest zijn de hervormingen deze zomer toch doorgevoerd. Advocaten hopen daarom op een nieuwe regering na de verkiezingen eind deze maand. Dat zegt de Orde van Advocaten en Africa News heeft het vertaald.
3: Whichever government emerges from the elections, if it extends a hand to us to resolve this problem, it will find ours extended as well, so that we can reach an appropriate solution. For this law has led to dysfunction, tragedies and harm.
14: Ja, want door de advocatenstaking hebben rechtszaken in Marokko grote vertraging opgelopen. En bij de internationale politieactie tegen paardenvleesfraude is gisteren ook een bekende Belg opgepakt. De krant Het Laatste Nieuws meldt dat een deelnemer uit Boer Zoekt Vrouw de speel blijkt te zijn in dat schandaal. Er zou op grote schaal gerommeld zijn met de papieren van paarden, waardoor renpaarden bij de slag terecht zijn gekomen. Dat is verboden omdat die veel medicijnen hebben gekregen. De krant haalt met de kennis van nu nog een opvallende quote aan van die tv-boer. In 2010 zei hij in het programma: vrouwen moeten hier niet komen met een idyllisch beeld van leven tussen de paarden, want ik run een paardenfabriek.
15: Robert Vriezen bij de ANWB, hoe is het op de weg?
17: Altijd nog 480 kilometer file bij elkaar. Daar verandert niet zo heel veel aan. Ongelukken veroorzaken de meeste files. De A1 is weer vrij. Daar gaat het al beter. Vanuit Apeldoorn naar Amsterdam nog een half uur vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam moet je rekening houden met 40 minuten vertraging tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Rijdt het dan ook langzaam over 20 kilometer.
20: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
15: Gabriel Melging die volgde Vuelta in deze uitzending. Ja, er was een kopgroepje met één Nederlander, Darren van Bekken. Maakt hij nog kans op de ritzegen?
4: Helaas niet. De 24-jarige Nederlander van de XDS Astana-ploeg is al vroeg gelost op de Peñas Blancas klim en maakt dus geen onderdeel meer uit van de kopgroep. Die is overigens ook nog heel erg uitgedund sinds de start van die beklimming. Er zijn er nog vier over voorin. Eddie Dunbar, Thomas Gloke, allebei van Q36,5 Pinarello, Santiago Buitrago en Urco Berade. Vier man dus. En Buitrago heeft dat toch wel een beetje bewerkstelligd met een hele stevige aanval op een van die steilere stroken. Toen kon alleen Gloke mee en Dunbar en Berade zijn er iets later dan naartoe gereden. En zij hebben met nog 8,7 kilometer te gaan een voorsprong van een halve minuut op de eerste achtervolgers. Dat zijn dan wat achterblijvers uit die kopgroep. En daarachter op 7 minuten en 12 seconden achterstand het peloton met daarbij rode truidrager Enric Mas en zijn grote uitdager Primoz Roglic. Maar met nog 8,7 kilometer te gaan is daar nog geen aanval geweest.
15: Vanavond dan staan ze in een uitverkochte Ziggo Dome. Dit is Cat's Eye.

0: Cat's Eye is dat. Dat is een van de snelst groeiende girl groups van dit moment. Ze kwamen bij elkaar in een online talentenjacht een paar jaar geleden en ze zijn inmiddels een wereldwijd succes. En dat is ook hierdoor gecijpeld, want ze staan vanavond in een uitverkochte Ziggo Dome. Beb Leendertsen, die maakt programma's bij de VPRO en die kent de groep goed. Goedemiddag, Beb.
1: Hi.
0: Ik denk dat veel luisteraars niet per se alles weten over deze groep. En dan toch een uitverkochte zaal in ons land. Wat is dit voor groep?
1: Wat je zegt, het is een meidengroep. Ze noemen het zelf een global girl group. Het is een enorm fenomeen geworden. Het is bizar dat zo'n groep 2 jaar geleden voor het eerst een nummer uitbracht en nu al in de Ziggo Dome staat.
0: Dat is razendsnel.
1: Wat je erbij moet voorstellen, het is een girl group. Dus ja, dat kan je misschien vergelijken met de Spice Girls in de manier waarop het ook een soort boyband, girlband-achtige formule heeft.
0: Ja.
1: Alleen wat erachter zit, de platenmaatschappij die erachter zit is een Koreaanse platenmaatschappij die ook heel groot is in de K-pop. Nou is dat een heel groot exportproduct van Zuid-Korea en dat is een enorm fenomeen geworden eigenlijk binnen de muziekindustrie. En volgens de formule van de K-pop hebben ze eigenlijk gedacht, hey, we zetten een globale soort van wereldwijde girlgroup op. Om eigenlijk nog een breder publiek aan te spreken.
0: Ja, zodat het niet alleen daar blijft, maar over de hele wereld gaat. Want Global Girl Group, het is nogal een term. dat kun je zeggen, maar het heeft ook wel echt iets van K-pop weg dus.
1: Ja, absoluut. Het is eigenlijk volgens de hele formule van K-pop.
0: En wat is die formule?
1: Opgezet. Ja, wat je daarbij moet voorstellen, het is eigenlijk, muzikaal gezien is het super gepolijst. Heel helder, heel over de top. Echt uitgeproduceerde popmuziek. Maar wat erachter zit is eigenlijk een hele industrie van jonge talenten die heel snel gescout worden. Naar academies gaan, zich helemaal rot trainen in choreografieën en in zanglessen. Om goed te kunnen harmoniseren met hun girlband bijvoorbeeld.
0: Hmm.
1: En die worden heel hard getraind. En uiteindelijk komen daar een soort van hele gelikte, succesvolle popacts uit.
0: Ja, maar van de K-pop weten we ook dat dat soms ook met een andere kant gepaard gaat. Hè? Met mentale problemen. Is dat hier ook aan de hand bij Cat's Eye?
1: Ja, dat is inderdaad hier ook aan de hand. Twee van de leden die zijn er zelfs niet bij, geloof ik, bij de Ziggo Dome Show.
0: Oh.
1: Ze zijn normaal met z'n zessen. Maar Manon en Sophia, dat zijn twee leden die zijn uitgevallen. En dat is omdat ze mentale issues hadden en de druk eigenlijk niet meer aankonden. Nou is dat ook alweer tekenend voor hoe K-pop in elkaar zit en hoeveel druk dat heeft. Hoeveel fans eigenlijk vragen van dat soort idolen. En ook hoeveel de industrie vraagt. Het moet allemaal super gelikt. Het moet zonder vlekjes. Het moet helemaal perfect gepolijst zijn.
0: Altijd een 10.
1: Ja, inderdaad. En als als je daar 2 jaar mee bezig bent, dan kan ik me voorstellen dat je een keer omvalt.
0: Ja. Wat is de aantrekkingskracht van deze meidengroep? Waarom is het zo populair?
1: Ik denk dat het wat heel slim is dat je een formule hebt die werkt in Korea en ook daarbuiten. Want K-pop is ook de wereldwijde markt. Is ook de wereldwijde markt opgekomen. Maar als je dan denkt van oké, laten we zo'n succesformule gebruiken om iets nog soort van iets wat nog breder te verkopen is. Iets wat binnen de westerse popmuziek ook past. Dan is het eigenlijk heel logisch dat zo aanslaat. En als je kijkt naar zo'n show, het is heel theatraal, het is heel flashy, maar het is ook wel echt supergoed gedaan. Je ziet dat er gewoon over nagedacht is. En die nummers zijn catchy en ze kunnen allemaal heel goed dansen. Ja, het is eigenlijk heel logisch dat aanslaat.
0: Ja, nou staan ze dus in een uitverkochte Ziggo Dome, maar dat is dat. Maar ze hebben ook al 2 Grammy-nominaties op zak in zo'n korte tijd. Hè? Wat zegt dat over hun toekomst?
1: Je hoopt dan dat die meiden een beetje overeind blijven staan. Want als ze nu al binnen 2 jaar 2 uitvallen, dan kan je natuurlijk afvragen, hoeveel duurzaamheid zit er in zo'n groep? En is het überhaupt wel ethisch verantwoord wat er in zo'n overdreven muziekindustrie gebeurt? Als we nu in 2 jaar tijd al inderdaad 2 Grammys op zak hebben, in de Ziggo Dome spelen, over de hele wereld heen toeren, ook op Coachella stonden, het grootste festival van Amerika. Dan kan je afvragen.

0: er zit volgens mij nog wel veel meer in. Maar dat hangt natuurlijk ook af van de mentale gezondheid van de leden van die groep.
1: Ja, het is een broos evenwicht. Tot slot, wat fascineert jou nou aan die groep?
0: Nou, ik ben zelf eigenlijk meer fan van de gitaarmuziek. Maar ik heb er toch eigenlijk wel een weak spot voor. En dat is gewoon, ja, als je zo'n show bekijkt, als je filmpjes van kijkt, dan zie je echt van dit is toch tot in de puntjes uitgeproduceerd en bedacht. En het is allemaal zo perfect. Ja, daar kan je ook best wel veel bewondering voor hebben, denk ik.
1: Nou, vanavond dus in de Ziggo Dome zo'n piekfijne show. Dankjewel, Beb Leendertse van de VPRO.
2: NPO Radio 1.
3: De taalstaat. In de voorstelling Breekbare Mensen brengt Diederik van Vleuten samen met Wendt Kaaskop een ode aan ons Nederlands muzikaal erfgoed.
4: Ik dacht, er moet bij mij op straat ook zo'n ding staan. Er moet bij mij op straat toch ook zo'n ding staan.
3: Diederik van Vleuten zal er zijn. Saskia Noord is de gast over haar thriller De Eetclub, onze taalschat. Deze week is de gelijknamige serie op Netflix begonnen. En Piet Meeuwse heeft een nieuw boek, Het Hele Verhaal. Over het vertellen, de verteller en de vertelling.
2: NPO Radio 1.
3: Morgen vanaf 11 uur.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
6: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
5: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
7: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar iex.nl/actie.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemiddag. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport waarschuwt. PFAS in pesticiden vormen een steeds groter risico voor ons drinkwater. Dat zo is het nieuws met Zit.
12: De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2% en ook gepensioneerden staan in de plus met 0,3% erbij. De gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. In totaal raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Inzittenden die licht gewond zijn geraakt kunnen vermoedelijk vandaag het ziekenhuis verlaten, zegt verslaggever Noortje Deutekom.
13: Er wordt ook al gesproken over of sommige mensen vandaag misschien al richting huis kunnen. Maar ja, op welke manier ga je dat dan doen? Veel mensen geven wel aan, we gaan niet opnieuw met een bus naar Nederland terug. En er wordt natuurlijk gekeken naar hoe de rest gerepatrieerd kan worden. En dat geldt natuurlijk ook voor die 5 lichamen van de mensen die het niet hebben overleefd. Die moeten natuurlijk ook zo snel mogelijk terug naar hun nabestaanden in Nederland.
12: Bij het ongeluk gistermiddag reed de bus door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op de kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Het dodental na een brand op een veerboot in de Filipijnen is flink gestegen. Bergingswerkers hebben vandaag 30 lichamen uit het uitgebrande schip gehaald. Daarmee zijn er nu 35 doden geteld. Er worden zo'n 50 mensen vermist. Het Openbaar Ministerie in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat zij mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. De agenten zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het zou zijn gebeurd bij 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. De gezondheid van de Noorse prinses ging al jaren achteruit. In mei lag ze in het ziekenhuis vanwege hartfalen. Volgens het Noorse Hof is prinses Astrid vredig ingeslapen. De Houthis zijn verder opgerukt aan de westkust van Jemen en hebben het strategisch gelegen eiland Perim bereikt, gelegen aan de zeestraat Bab el-Mandeb. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het eiland hebben bereikt. De straat van Bab el-Mandeb is belangrijk voor de doorvoer van olie. Vooralsnog wordt er nog wel mondjesmaat gevaren, zegt correspondent David Poort.
14: Er is natuurlijk maar heel weinig voor nodig voor die Houthis om het gewoon allemaal helemaal op slot te zetten. Zoals Iran dat ook gedaan heeft met die straat van Hormuz. En dat betekent natuurlijk niet veel goeds voor de rederijen. Die moeten allemaal hele hoge verzekeringspremies gaan betalen als ze daar nog doorheen willen met die schepen. Misschien stoppen ze wel helemaal als het gewoon te gevaarlijk wordt om daar te varen.
12: En gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na een overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, dat zei justitieminister Van Wiel na de ministerraad. Het betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Wiel. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon door. Het is een graad of 20 vanmiddag. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start de dag grijs. In de middag is er zon en dan wordt het zo'n 21 graden.
1: Robert Vriezen bij de ANWB. Wat hebben we voor vrijdagmiddagspits?
15: Nou, een redelijk normale vrijdagmiddagspits eigenlijk. We zitten nu rond de 400 kilometer. Dat is rekens zeker normaal voor dit tijdstip. In de Randstad, in Gelderland en Noord-Brabant staan de meeste files. En de files met de meeste vertraging die krijg je nu van mij. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht. 8 kilometer tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 30 minuten vertraging daardoor. 3 kwartier vertraging door een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Die staat op knooppunt Prins Klausplein. En daardoor 14 kilometer file vanaf Hoogmade rijdt het langzaam. De A58 is nog dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda. Bij Roosendaal door een ongeluk. Omrijden over de A17 en de A16. En op de A73 is de vertraging 3 kwartier. Als je vanuit Nijmegen naar Maasbracht rijdt, kom je in 15 kilometer file tussen Beuningen en Kuik.
1: In New York staan ze stil bij die ene dag, 25 jaar geleden. 11 september 2001. Zometeen onze correspondent over hoe de herdenking daar was.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: True Lease met Genke. altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
20: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
21: Opgelost, Autotaalglas.
19: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
22: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
23: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
24: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
25: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is nog precies een kilometer klimmen in de bergetappe van vandaag in de Vuelta. Gabriel Nelging.
26: Santiago Buitrago heeft de andere vluchters van zich afgeschud. Een hele goede demarrage met nog zo'n 2 kilometer te gaan was dat. Reed hij weg strak naar de motor voor hem toe. Hij klapte bijna met zijn voorwiel op de achterkant van die motor. Ja, dat vormt dan ook een klein beetje een windscherm. En dus Buitrago solo, maar daarachter proberen ze er nog naartoe te rijden.
1: Onze Haagse verslaggever Wilco Boom die heeft een miljoenennota in handen. Wat staat erin?
27: De koopkracht gaat er volgend jaar iets op achteruit. Gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit de Prinsjesdagstukken die de NOS vandaag heeft ingezien.
1: Maar eerst, 9-11 is 25 jaar geleden. En de officiële herdenking die is inmiddels voorbij. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten werden er bijna 3000 dodelijke slachtoffers herdacht. Natuurlijk in New York, maar ook bij het Pentagon stond men stil bij deze dag.
28: Please join me in a moment of silence as we honor the fallen who at this hour 25 years ago lost their lives while serving their nation. We remember the fallen and pray for the families.
1: Dat was bij het Pentagon. Onze correspondent Rudy Bauma die is in New York. Ja, Rudy, wat was het daar voor herdenking? Hoe zou je hem typeren?
29: Nou ja, het is een hele serene herdenking geweest, speciaal ook 25 jaar later. Maar het opvallendste was vandaag eigenlijk niet hier in New York, maar elders, vlak buiten Washington bij het Pentagon, waar Trump natuurlijk sprak. Trump heeft ervoor gekozen om daarheen te gaan en niet naar New York, volgens bronnen van de New York Times, omdat hij daar mocht speechen bij het Pentagon en hier niet. Hier is het echt voor de families. En in die speech ja, heeft hij eigenlijk gedaan wat de organisatie in New York absoluut niet wil, namelijk het toch weer politiek gemaakt. Hij heeft Iran, de oorlog in Iran aangehaald en vergelijkingen, parallellen getrokken tussen ja, de war on terror toen en de strijd nu, de oorlog in Iran nu. En ja, dat is toch wel echt pregnant en moment denk ik dat nog veel becommentarieerd gaat worden.
1: Ja, ook iets wat normaal gesproken niet gebeurt op deze dag, toch?
29: Precies, daar is het nou precies niet voor bedoeld. En ja, J.D. Vance was hier namens het kabinet. Trump ontkent overigens zelf dat dat de reden was, hè, dat hij hier niet mocht speechen. Dat hij voor het Pentagon koos en niet voor New York. Maar ja, het wordt toch wel door kwade tongen gezegd.
1: Ja. Nou, was bij die herdenking bij jou in New York wordt altijd 6 keer een bel geluid, hè?
29: Ja.
1: En dat wordt deze keer werd dat 7 keer gedaan. Waarom is dat veranderd?
29: Ja, dat is echt heel bijzonder en dat is het resultaat van jarenlange strijd van mensen met wie ik ook heb gesproken. Namelijk mensen die ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de Twin Towers. Je weet, dat is al heel lang bekend dat dat is gebeurd. Alhoewel dat aanvankelijk werd ontkend door de autoriteiten, door de stad New York. En die mensen die ziek zijn geworden, dat zijn er vele tienduizenden zijn dat er. En sterker nog, 9400 mensen zijn overleden aan kanker en andere andere ziektes die gerelateerd kunnen worden aan 9-11. Je kunt natuurlijk kanker krijgen, sowieso. Maar als je bepaalde tijd in de omgeving hier bent geweest na die terroristische aanslag en het instorten van de torens en binnen een bepaalde periode kanker krijgt, en dat gebeurt nu nog steeds, dan word je daartoe gerekend. Hmm. En die mensen die hebben nu die zevende bel. En ook als we na die zevende bel zijn moment stilte, en dan worden ook namen opgelezen van mensen die daaraan zijn overleden. Kortom, die worden nu tot de slachtoffers gerekend van 9-11.
1: Ja. Jij sprak daar vandaag een hoop mensen. Wat voor verhalen hoor je nou 25 jaar nadien?
29: Nou, ik sprak een kwartier, een half uur geleden met Lyndon Harris bijvoorbeeld. Dat was een man die was dominee in de St. Paul's Chapel hier vlakbij bij Zero's. Echt op een steenworp afstand daar vandaan. En wat mij daarin trof, iets wat je eigenlijk in heel veel reacties terughoort, is hoeveel trauma dat nog oplevert. Hè. 25 jaar geleden, hij was daar dominee en ving heel veel first responders op. Brandweermannen, puinruimers, et cetera. Met allemaal vrijwilligers deed hij dat samen. Maar is eigenlijk door zijn prachtige spannen later aan lager wal geraakt, mag ik wel zeggen. Heeft echt alles verloren doordat hij geestelijk zo in de knoop zat. En dat hoor je wel vaker hier na al die tijd nog steeds, dat mensen zo ontzettend geraakt zijn en zoveel trauma, PTSD ook hebben, posttraumatische stress, door deze ramp. Hij is er overigens wel weer bovenop gekomen, moet ik zeggen. Maar ja, die littekens die het heeft achtergelaten in deze stad zijn toch wel heel duidelijk nog.
1: Ja, en 25 jaar later is New York dus ook echt veranderd.
29: Ja, alleen al visueel natuurlijk. Hè, met de memorial waar de watervallen instromen. Dat bekende deel, bekende beeld. Maar ja, ik sprak bijvoorbeeld ook met een man die staalwerker was in ooit nog de eerste World Trade Center. Hij heeft onder andere gewerkt bijvoorbeeld in het restaurant daar helemaal bovenin. Later aan de nieuwe torens die er middels staan. Zegt, ik heb alle 105 verdiepingen gezien. Maar die zegt zelf ook wel, ja, de stad is ook echt veranderd. De mensen zijn wat afstandelijker, harder geworden naar elkaar toe. Nou weten we natuurlijk niet of dat echt door 9-11 komt, of het ook wel een beetje een teken van de tijd is. Mm-hmm. Maar dat zijn wel de geluiden die je hier hoort, ja.
1: Correspondent Rudy Bauma was dat, over die herdenking van 9-11.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Gabriel Melching, we gaan maar even naar de Vuelta. Daar is gefinished. Wie is het geworden?
26: Niet Santiago Buitrago. En het leek er zo op dat hij zou gaan winnen. Want hij had een mooie, comfortabele voorsprong met nog een kilometer te gaan. Maar Eddie Dunbar, de Ier, demareerde ook nog weg uit die groep erachter. En kwam steeds iets dichter bij de spartelende en worstelende Buitrago. En met nog een halve kilometer te gaan sloot hij aan. En demareerde die nog een keer. En Buitrago kraakte meteen, kon niet meer mee. Dunbar dus de winnaar van deze etappe in de Vuelta. Dat is niet de eerste keer. Ook in 2024 won hij al twee ritten. Buitrago dus nog altijd geen ritzegen. Daarachter in de groep der favorieten, één aanval van Roglic tot nu toe gezien. Maar die is nog niet weggekomen bij Enric Mas. Zij zullen zo meteen ook finishen.
1: Dan gaan we van de Vuelta naar Zwitserland. Alarmcentrale Eurocross krijgt veel bezorgde telefoontjes na het zware busongeluk daar in Zwitserland. 5 mensen kwamen daarbij om. De rest van de inzittenden raakte gewond. Familieleden die willen meer weten en vragen om hulp via Eurocross. Woordvoerder Angela Looijen, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Wat weet u over die gewonden, hoe het met hen gaat? Zijn mensen al opgevangen?
0: Ja, zeker. We hebben nu nog 3 mensen die zwaar gewond zijn en 7 die middelzwaar gewond zijn die in het ziekenhuis liggen. Daarnaast hebben we te maken met 30 lichtgewonden, waarvan er nog een aantal in het ziekenhuis zijn. Mm-hmm. En een aantal die vandaag al zijn ontslagen. En die zijn opgevangen in een hotel waar ook onze hulpverleners bij aanwezig zijn.
1: Ja, want er zijn 2 hulpverleners van u ter plaatse. Wat doen die?
0: Klopt. Ja, wat zij doen is echt kijken van welke ondersteuning is nodig. De mensen die naar huis kunnen, die willen natuurlijk ontzettend graag naar huis. Moeten we ook kijken van oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen zo snel mogelijk naar huis komen. Mm-hmm. Die mensen hebben logischerwijs angst om bijvoorbeeld met een bus terug te reizen naar huis. Ja. Dus zijn we aan het kijken van oké, welke andere manieren van vervoer kunnen we inzetten. Dat is niet per definitie een vlucht, omdat er ook mensen zitten met letsel aan hun ribben. Dus we zijn echt zo per persoon aan het kijken van oké, wat zijn de mogelijkheden? Een hele grote groep die heeft bijvoorbeeld ook nog legitimatiebewijzen die nog in de bus liggen. Dus We zitten daar ook met een complexiteit van hoe gaan we dat oplossen? We gaan het allemaal oplossen. Maar dat is dus nu echt per persoon kijken van wat kunnen we betekenen?
1: Ja, dat is een hele puzzel zo te horen.
0: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: Ja, want hier in Nederland zitten dus mensen die u bellen ook. Hè? Wat kunnen die nu het beste doen?
0: Nou, blijf vooral bellen. We hebben een speciale informatielijn, speciaal telefoonnummer opengesteld. Hebben we al gisteravond gedaan. Daar komen ook heel veel telefoontjes op binnen. Dus wij raden ook aan als familieleden vragen hebben, bel ons.
1: Mm-hmm. Wat voor vragen stellen ze u nu?
0: Ja, dat verandert, hè? Want gisteren was natuurlijk echt heel erg veel onzekerheid. Dus dan krijg je die hele ongeruste, paniekerige vragen van hoe gaat het met mijn naaste? En nu zijn de telefoontjes meer echt het regelen. Hè? Dus mijn naaste, mijn vader, moeder, die is gewond. Hoe is het daarmee? En wanneer kan die terug naar Nederland? Welke behandelingen moeten er nog plaatsvinden? Hoe gaat het?
1: Ja. Nou, de oproep is duidelijk. Als mensen vragen hebben, dan kunnen ze terecht bij u bij Eurocross. Dank, Angela Looijen, de woordvoerder daar. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media, Sid?
12: Ja, nog even over dat busongeluk in Zwitserland. Want één van de vijf dodelijke slachtoffers is een vrouw uit Uden. Dat meldt het Brabants Dagblad. Haar man zat ook in de touringcar en is met verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Bij het ongeval kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 mensen gewond. Waar de andere slachtoffers vandaan komen is nog niet bekend. Het aantal meldingen van overlast door buitenslapers in Utrecht is in een jaar tijd verdubbeld. Het gaat met name om dak- en thuislozen die in parken slapen en daarvoor overlast zorgen. Daar kan burgemeester Dijksma tegen optreden, zegt ze tegen RTV Utrecht, maar niet als het om één persoon gaat.
3: Als mensen bijvoorbeeld op een hele brede stoep gaan liggen en slapen, dan kan dat voor jouw gevoel heel impactvol zijn. En tegelijkertijd heb ik dan niet veel middelen om daar tegen op te treden.
12: Buitenslapen is verboden. Toch stopte Utrecht begin dit jaar met het uitdelen van boetes. Burgemeester Dijksma was hierop tegen. Volgens Hart van Nederland heeft een wijkagent uit Amsterdam aangifte gedaan tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber. Aanleiding zijn uitspraken die zij deze week in de Tweede Kamer deed over de agent. Volgens Faber zou de agent niet neutraal zijn, mede vanwege haar Marokkaanse achtergrond. De wijkagent noemt die opmerking schadelijk en zegt dat haar loyaliteit en integriteit onterecht ter discussie zijn gesteld. Ook de politie in Amsterdam noemt die uitspraken ongepast. In Goes krijgen basisscholen speciale scheidingsknuffels voor kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan. Omroep Zeeland heeft daar een bericht over. En die knuffel, genaamd Mappa, moet kinderen steun en troost bieden in een moeilijke periode.
4: Het is een vrij grote knuffel die kinderen met zich mee kunnen nemen, waar een vakje in zit om briefjes in te stoppen. En dan geeft het dus steun.
12: In dat vakje kan ook een telefoon, zodat kinderen makkelijker beeld kunnen bellen met een van hun ouders, terwijl ze die knuffel dus vasthouden. De gemeente stelt er 50 van beschikbaar voor scholen.
1: Robert Vriezen bij de ANWB. Hoeveel kilometer staat er?
15: Nou, nog steeds net onder de 400, 380 bij elkaar. Het beeld is een beetje hetzelfde gebleven. Al lossen de problemen wel langzaam op. Nog werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. 22 kilometer file vanaf Vianen, 40 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Het rijdt langzaam over 18 kilometer tussen Hoogmade en Rijswijk.
2: NOS NTR. Marco Geitenbeek. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Gaan we nog even naar de Vuelta. Gabriel, je zei net al dat Dunbar de etappe heeft gewonnen. Hè? Maar hoe ging het eraan toe bij de rest van de klassementsrenners?
5: Ja, eigenlijk is het een redelijk tamme klim geweest. Buiten de ene aanval van Primoz Roglic om dan toch. Want die probeerde het nog wel even hoor, met 2 kilometer te gaan. Van achter in de groep demareerde hij. En hij had even een gaatje op de rest. Maar Enric Mas, al deze hele Vuelta superieur, dichtte dat gat met toch wel zichtbaar bravoure. En op die manier werd die aanval geneutraliseerd. En zo kwamen de belangrijkste klassementsrenners samen over de streep. Felix Gall, Richard Carapaz, Primoz Roglic, Oscar Only en Enric Mas allemaal op 5 minuten en 11 seconden van winnaar Eddie Dunbar. En dus verandert er in het algemeen klassement eigenlijk niks. Mas nog altijd in de rode trui met nog 1 bergrit te gaan. En die is ook wel ontzettend zwaar. Roglic tweede op 1 minuut 37. Dat is morgen zijn belangrijkste uitdager.

0: Belong Together van Mark Amber was dat. PFAS in pesticiden vormen een steeds groter risico voor ons drinkwater. Daarvoor waarschuwt de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport in een rapport dat aan de Tweede Kamer is gestuurd. Boeren gebruiken dat soort pesticiden om gewassen te beschermen tegen schimmels en ongedierte. Het komt ook in het water terecht. Edwin van Houten is directeur toezicht en opsporing bij de ILT. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: De toekomst van ons drinkwater loopt dus gevaar door PFAS en pesticiden. Wat bedoelt u daarmee?
1: Ja, we zien dat er enorm veel PFAS-pesticiden gebruikt worden. En dat betekent dat dat zijn bestrijdingsmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat ons eten veilig goed genoeg op tafel komt. Maar dat is een PFAS-soort. Die zit daarin en dat breekt af tot TFA. Dat noemen ze ook wel trifluorazijnzuur. Dat mogen we allemaal vergeten. Maar dat vervuilt enorm het grondwater, het oppervlaktewater, en komt ook in ons eten terecht.
0: En wat kan dat doen?
1: Ja, het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater, de bronnen waar drinkwater uitgewonnen wordt.
0: Ja.
1: En dat levert echt risico's op voor de kwaliteit van ons drinkwater.
0: Ja, en u stelt dat er minstens 21.000 kilo PFAS is vrijgekomen in 2024. Dat zo'n aantal zegt veel mensen denk ik niks, maar hoe ernstig vindt u die hoeveelheid?
1: Ja, ik vind dat zeer ernstig. Het is echt een enorme hoeveelheid. Dat heeft er ook mee te maken dat het gebruik van deze pesticiden tussen 2022 en 2024 bijna verdubbeld is. Dus het gebruik neemt toe. En dus ook die vertaling naar TFA in onze grond neemt ook steeds verder toe. Hmm. Met de risico's op onze gezondheid nu, maar ook voor de toekomst.
0: Ja, en dat kan er dus niet uitgefilterd worden voordat het bij ons uit de kraan komt.
1: Nou, het kan er met heel veel pijn en moeite waarschijnlijk in de toekomst uitgefilterd worden. Maar dan blijven we met een groot afvalprobleem zitten. En de kosten daarvan zijn ook enorm. En daar zullen we dan allemaal als belastingbetaler ook weer voor moeten betalen. Dus het beste medicijn is, zorg ervoor dat dat spul niet in de grond terechtkomt.
0: Ja, wat moet er dan nu gebeuren wat u betreft?
1: Ja, eigenlijk zo snel mogelijk stoppen met en afbouwen van het gebruik van die PFAS-houdende pesticiden. Dus kijk nog een keer goed wat het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen ook van plan is. Kijk nog eens een keer goed naar de toelating, maar versterk dat systeem ook. Zeg eerder nee. Minimaliseer het gebruik van PFAS-pesticiden. Gebruik het zeker niet in grondwaterbeschermingsgebieden. En blijf ook heel actief meten. Dus zorg ervoor dat je precies weet waar de risico's lopen, waar de risico's ook toenemen.
0: Ja, maar dan zeggen boeren natuurlijk, ja, we gebruiken het niet voor niks. Zonder die middelen kunnen oogsten ook weer in gevaar komen.
1: Ja, dat snap ik. En ik heb er ook wel begrip voor, want we willen allemaal ook eten op ons bord hebben. Maar kwaad met kwaad bestrijden is nooit een goed idee. Dus laten we nou met z'n allen proberen om ervoor te zorgen dat we niet PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen gebruiken om ervoor te zorgen dat ons eten op ons bord komt. Want dan komt er uiteindelijk ook weer PFAS en TFA in ons eten.
0: Ja, maar die boeren zeggen dus dat kunnen we nu niet op dit moment meteen doen, want dan zijn de oogsten komen in gevaar.
1: Laat ons rapport nog een keer een aanleiding zijn en een belangrijke reden zijn om hard aan de slag te gaan met die alternatieven. En er zijn natuurlijk ook altijd wel alternatieven. Alleen daar moeten we dan ook als samenleving wat we over hebben. Zo simpel is het ook.
0: Want die zijn duurder.
1: Zeker, ja.
0: Ja, ja. U pleit dus voor maatregelen, maar wat kunt u zelf als inspectie nog doen om deze PFAS-vervuiling in die pesticiden tegen te gaan?
1: Ja, wat belangrijk is dat wij dit dus zelf ook nauwlettend in de gaten houden. Hè. We agenderen dit, we zorgen ervoor dat er urgentie is. We spreken hier met alle belangenbehartigers en alle partijen over om ervoor te zorgen dat we met elkaar eigenlijk inzien dat het een probleem is en er een totaalaanpak komt. Daar zijn we druk over in gesprek. Het rapport helpt daarbij. En ja, ik wijs ook nog maar een keer op de zorgplicht die eigenlijk alle gebruikers van dit soort pesticiden hebben. Ja, dat betekent dat je ook echt niet meer mag gebruiken dan strikt noodzakelijk is. Dus daar wijzen wij ook gebruikers van PFAS-pesticiden heel nadrukkelijk op. Realiseer je wat het schade is die het milieu, mens en milieu aandoet. En zorg ervoor dat je dat ook echt minimaliseert.
0: Ja, maar minimaliseert, u wilt het eigenlijk niet meer, toch?
1: Zeker, nee, wij willen er vanaf. En ik denk eerlijk gezegd niet alleen dat wij dat willen als Inspectie Leefomgeving en Transport. Ik mag aannemen dat we allemaal willen als Nederlanders dat spul niet in ons eten en in ons drinkwater terechtkomt. Nee. Want dat levert onverantwoorde risico's voor de gezondheid op.
0: Ja, tot slot nog kort. Hoe landt dit in Den Haag? Krijgt u goede reacties? Zijn ze het met u eens?
1: Ja, er is dus ook een schrijver van de bewindspersonen bijgekomen, van de ministers vandaag. Die hebben het rapport goed ontvangen. Die zeggen, we gaan er ook mee aan de slag. Dus daar wordt ook wel degelijk het belang gezien. Wat ons betreft mag de urgentie altijd nog wat worden aangezet.
0: Edwin van Houten, directeur toezicht en opsporing bij de ILT. Dank u wel.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter. En bereik meer.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: NPO Radio 1. Het is 5:30, de hoofdpunten van het nieuws zit.
13: Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. 2 dagen na de brand op een veerboot in de Filipijnen zijn nog altijd tientallen mensen vermist. Vandaag liep het dodental op naar 35 toen reddingswerkers tientallen lichamen vonden. Het schip dat is uitgebrand was onderweg naar een toeristeneiland. Het kabinet komt met wetswijzigingen om sneller ruimte te maken op het stroomnet, zodat bedrijven en nieuwe huizen aangesloten kunnen worden. Zo moeten vanaf volgende maand mensen die bezwaar hebben tegen de bouw van een transformatorhuis direct naar de Raad van State. Die doet dan binnen een half jaar uitspraak. De Noorse prinses Astrid is overleden. Ze was de zus van koning Harald, die 2 weken geleden overleed. Astrid had al jaren een broze gezondheid. Ze was woensdag nog wel bij de uitvaart van haar broer. Prinses Astrid was 94.
0: Joost Verijn is hier voor het weer. Wat voor weekend gaan we krijgen?
14: Echt met van alles en nog wat. Morgenochtend kan het eerst best wel mistig zijn. Dat gaat allemaal in de loop van komende nacht ontstaan. Er is weinig wind en het wordt ook best wel koud vannacht. 9 tot 14 graden. Dus morgenochtend even rekening houden met een fris begin van de dag, waarbij er dus ook nog wat mist kan voorkomen. En daarna gaat de zon die mist wel wegbranden. Dus in de loop van de dag gaat het toch nog best wel zonnig worden. En dan blijft het ook lang droog. Pas in de avond gaat er in het noordwesten voor het eerst weer een beetje regen vallen. En de meeste regen trekt dan in de nacht naar zondag over het land. Maar zondagochtend, zeker in het midden en zuiden, nog veel bewolking. En daar regent het dan nog best wel een tijd door. Wordt het pas in de loop van de zondag weer wat droger. En in het noorden van het land gaat zondagochtend dan voorzichtig de zon al doorbreken. Temperatuur ligt telkens een beetje rond een graad of 20. En na het weekend gaat het dan tijdelijk even wat warmer worden. Dan is het ook niet helemaal droog. Kan af en toe nog wel een bui vallen. Dan dus even een wat warmere periode. Maar vanaf woensdag gaan we weer terug naar 18 of 19 graden. Gaat het weer harder waaien en zijn er weer buien. Dus er zit voorlopig nog wel wat regenwater aan te komen.
0: Ja, de herfst zet in.
14: Absoluut.
0: Dankjewel, Roos. En Robert Vriezen, de vrijdagmiddagspits begon vroeg. Ja. Gaat de daling dan ook vroeg in?
15: Nou, niet echt. Oh. Maar het is wel het normale verloop wat ik zie, hoor. Kleine 400 kilometer file staat er nog bij elkaar. Nog steeds de drukte in de Randstad. Ook in Gelderland en Noord-Brabant wordt veel gereisd. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Zaltbommel. Dat veroorzaakt momenteel 22 kilometer file vanaf Nieuwegein-Zuid. Een half uur vertraging. Drie kwartier vertraging op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Want daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht bij afrit Numansdorp vanaf knooppunt Sabina. 6 kilometer file. En helemaal dicht is nog steeds de A58 vanuit Bergen-op-Zoom naar Breda na een ongeluk bij Roosendaal. Je moet omrijden over de A17 en de A16.
0: Het kabinet is voor één leeftijdsgrens voor sociale media in heel Europa. Zometeen helpt dat jongeren ook.
16: Crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
17: Vrouwen onder elkaar, de mannen aan de kant. In de jaren 70 reizen de vrouwencafés en vrouwenfestivals als paddenstoelen uit de grond.
18: Een vrije plek voor vrouwen om gewoon zichzelf te kunnen zijn, met elkaar te kunnen zijn, niet lastiggevallen te worden door mannen.
17: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
19: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
19: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
20: NOS Radio 1-journaal.
0: Het kabinet wil samen met Spanje komen tot één Europese leeftijdsgrens voor sociale media. Nederland laat de eerder afgesproken minimumleeftijd van 15 jaar los om het gesprek met andere EU-landen te vergemakkelijken. Het doel een duidelijke Europese aanpak dus. Dat zegt staatssecretaris Willemijn Aerts.
21: We willen dat het op een manier gebeurt die niet te makkelijk te omzeilen is en die ook op een privacyvriendelijke manier voor jongeren gebruikt kan worden. En dat die risico gebaseerd is. Dat we echt kijken naar het specifieke platform en de impact die dat kan hebben op jongeren.
22: Ja, een hoop mensen zeggen, waarom doe je dat niet gewoon in Nederland als je het zo belangrijk vindt?
21: Ja, dat kan, maar als je het in Europa kan regelen, dan heb je niet 27 lappendekens die zowel voor de bedrijven als voor jongeren en toezichthouders heel ingewikkeld is. En kan je ook een veel sterkere vuist maken tegen die grote techbedrijven.
0: Michiel Kalverduis, expert op het gebied van digitale geletterdheid. Goedemiddag, Michiel.
23: Goedemiddag, Marco.
0: Een leeftijdsgrens voor sociale media dus. Het is er in sommige landen of tussen aangekondigd, worden plannen gemaakt. Werkt het?
23: Nou, ik denk dat het een hele goede stap is. Ik denk dat geen leeftijdsgrens heeft aangetoond dat het niet werkt. Dus ik denk dat dit in ieder geval een hele goede eerste stap is. Maar belangrijk is natuurlijk wel dat je de handhaving goed gaat krijgen.
0: Ja, want in Australië, daar is het zo, hè? Daar werkt het niet helemaal.
23: Nee, ja, kijk, het is op het moment dat je nog steeds zelf je leeftijd kan instellen op de app zonder dat daar echt een goede controle op zit. Ja, dan zou ik als ik 16 was ook 1984 aanklikken.
0: Ja, zit er wel, als zeg maar de praktische kant moeilijk is, zit er ook een symbolische betekenis aan zo'n verbod?
23: Nou, ik denk dat je, zeker, ouders in ieder geval goed meegeeft van, hey, dit is wat we als maatschappij willen. Dus we willen niet bijvoorbeeld hetzelfde met autorijden. Je wil ook niet dat mensen van 13 de auto instappen. Nou, hier geldt denk ik hetzelfde voor.
0: Ja. Als zo'n verbod heeft ook mits en maren dus, hoor ik je zeggen, is dat dan wel genoeg?
23: Nee, het is zeker niet genoeg. Ik denk dat je ook zeker moet gaan nadenken over hoe je die handhaving inricht. En ik zou die verantwoordelijkheid ook niet alleen bij de techbedrijven leggen. Ik zou dat heft in eigen handen nemen door daar iets technisch in te bouwen, waardoor je misschien wel een ID-verificatie hebt voordat je überhaupt een app installeert.
0: Ja, en denk je dat dat dan beter is als dat Europees geregeld wordt en niet per land?
23: Nou, ik denk dat de staatssecretaris dat net al heel erg duidelijk zegt. Als je daar als Europa één lijn in kan trekken, dan is het wel het makkelijkst voor alle landen. Ja.
0: De vraag is natuurlijk ook, wat vinden jongeren van zo'n algemeen social media verbod? Verslaggever Mark Hamer, die peilde de meningen in Utrecht.
1: Social media verbod voor jongeren, wat zouden jullie daarvan vinden?
5: Wel lastig, maar misschien wel goed.
6: Ja, ik denk ergens wel goed, maar ook wel een beetje raar om ineens.
1: Wat, hoe oud zijn jullie?
6: 18.
7: Nou, dat wordt wel even wennen, denk ik. Ik denk niet dat dat voor ons voor heel erg, dat kunnen we ons niet voorstellen, laten we het zo zeggen.
1: Jij er veel op? Sociale media, TikTok,
6: ja,
1: Insta?
6: Ja, zeker. Ja.
1: Wat zou je dan missen? Wat raken die mensen?
6: Ja, gewoon die prikkels, gewoon lekker scrollen.
24: Ja, en gewoon elkaar zien online en gewoon inspiratie, gewoon alles wat ermee te maken heeft.
7: Het is nu gewoon een vast iets in ons levensstijl, laten we het zo zeggen. Dus,
1: Hoe oud ben jij?
25: 16.
1: Ja, dat is een kritische leeftijd.
25: Ja.
1: En zit je veel op TikTok, Insta?
25: Ja.
1: Straks mag het misschien niet meer.
25: Nee, klopt.
1: Begrijp je dat men het wil verbieden?
25: Nee, niet echt. Nee.
1: Snappen jullie het ook een beetje?
6: Ja.
1: Zou het ergens ook wel verstandig zijn?
6: Ja, denk ik wel. Maar het is er nou helemaal nu al. Dus,
24: ja, dat.
7: Ik begrijp wat er vandaan komt, zeker. Maar ik denk dat het meer aan de ouders is om dat te bespreken dan aan de overheid. Laat ik het zo zeggen.
6: Op TikTok of zo kies je je eigen leeftijd. Je hoeft geen verificatie of zo te doen van je ID of wat dan ook. Dus eigenlijk kan je gewoon instellen dat je 25 bent en dan is het ook prima, dus.
1: Er zullen genoeg trucjes zijn.
7: Ik denk dat dat inderdaad wel.
6: Ja, maar ik denk wel dat ze dat steeds strenger controleren.
1: Voelt het ook een beetje betuttelend?
7: Ik weet niet wat dat betekent, sorry.
25: Ja, vanaf 12 of zo. Ik weet niet hoe snel mensen nu al op social media zitten. Maar in mijn tijd, ben ik niet eens heel oud. Ja. Dan,
1: hoe oud ben jij nu?
25: Ik ben al wel 18. Nu krijgen ze al met een 10 een telefoon en een iPad in handen gedrukt. Dus van een jaar of 16 of zo.
1: Dan mag het wel. Maar ze denken juist aan een leeftijd van, zo rond de 15. Waar zou je eigenlijk wel voor zijn?
25: Ja.
1: Nou,
25: eigenlijk ook helemaal last van, want ik ben al 18.
1: Ja, je bent al 18. Oké, hoi.
0: Verdeelde meningen in Utrecht dus. Michiel, je hoort ook de magnetische aantrekkingskrachten op al die jongeren van die social media. Wat zijn nou de grote gevaren van social media voor kinderen?
23: Nou ja, kijk, die platforms zijn ingericht om aandacht vast te houden. Dus hoe langer jij op dat platform zit, hoe meer geld jij voor die bedrijven verdient. En dus de intentie is niet om jou waarheidsgetrouwe informatie te geven. Het is jouw aandacht vasthouden. En daar zit ook het gevaar in. Er zit commercie, er zit een niet-transparant algoritme daarachter. En dus onwaarheden die de wereld inslingeren. Op het moment dat je daar niet de vaardigheden voor hebt en niet dat nieuwe zintuigen, wat de digitale geletterdheid heet, hebt ontwikkeld, dan kan je zomaar ondergedompeld raken in een wereld van onwaarheden. En in de tijd van AI ook in beelden die heel echt lijken.
0: Ja, en nou verdiep jij al meer dan 10 jaar in digitale geletterdheid onder kinderen. Wat merk je daar dan van die negatieve gevolgen?
23: Nou, je ziet op scholen, ik heb zelf ook in de klas leerlingen gehad die in een week tijd gemiddeld 16 uur op hun telefoon zaten per dag. En dan merk je ook dit soort kinderen die zijn angstiger om voor de klas te staan. Het sociale contact onderling is een stuk moeilijker. Dus ik maak me echt zorgen over het mens zijn van kinderen. En ik denk dat het veel beter is om in jonge jaren lekker te spelen, lekker naar buiten te gaan. En die vaardigheden hoef je niet per se op TikTok te leren. Dat kan ook buiten een TikTok om.
0: En dan wordt er van social media juist gezegd, het is ook een plek waar je verbinding vindt. Dus het heeft ook positieve kanten.
23: Zeker. Ja, er zijn heel veel positieve kanten aan social media. Als jij een skill wil leren, dan kan dat online. Dan kan je daar tutorials voor vinden, kan je daar dingen voor vinden. Alleen, ik denk dat de negatieve dingen ook zeker meespelen hier. En dat we daar kinderen voor moeten behoeden.
0: Ja.
23: En die positieve dingen die komen er ook wel uit.
0: En daarom wil het kabinet dus een Europese leeftijdsgrens voor social media. Dank voor dit gesprek. Michiel Kalvera, expert op het gebied van digitale geletterdheid. Een stemronde in het Britse lagerhuis liep vandaag anders dan verwacht. Het zou een historisch moment worden voor de Britten. Het legaliseren van hulp bij zelfdoding voor terminale volwassen patiënten. Maar een meerderheid stemde vandaag tegen. En dat is opvallend, want het Britse parlement ging vorig jaar akkoord met het wetsvoorstel. Correspondent Arjen van der Horst, er was dus al een akkoord van het Britse lagerhuis, maar waarom moest er dan toch nog een keer gestemd worden?
8: Er was een akkoord van het Lagerhuis, maar het sneuvelde begin dit jaar in het Hogerhuis. En niet omdat het Hogerhuis tegenstemde, het kwam niet eens tot de stemming, maar omdat een handjevol Hogerhuisleden honderden en honderden amendementen hadden ingediend met als doel om de boel zo te vertragen dat de wet zou sneuvelen. En dat lukte ook, want dit was vlak voor het einde van het parlementaire jaar. Nou, initiatiefwetten zoals deze komen te vervallen als het hele parlementaire proces, dus inclusief het debat in het Hogerhuis, nog niet is afgerond. Nou, in het nieuwe parlementaire jaar, dat in mei begon, moet je dan weer van vooraf aan beginnen met nieuwe stemmingen in het Lagerhuis. Nou, dat gebeurde dus vandaag. Maar ja, struikelde, zoals je al zei, al meteen over de eerste horde. Het was een identiek wetsvoorstel, maar dit keer ja, was er geen meerderheid in het Lagerhuis.
0: Nee, hoe kan dat, dat er dan nu geen meerderheid is?
8: Ja, daar kunnen we eigenlijk alleen naar gissen. Hè? Want waarom een jaar geleden nog wel zo'n Lagerhuismeerderheid en een jaar later dus niet meer? Nou, vorig jaar stemden 314 Lagerhuisleden voor de wet en 291 Lagerhuisleden tegen. Maar het is niet zo dat het aantal tegenstanders flink gegroeid was. Sterker nog, het aantal tegenstanders daalde zelfs van 291 naar 286. Waarom is het dan toch gesneuveld? Simpelweg omdat een grote groep van bijna 50 Lagerhuisleden die vorig jaar nog voorstemden, dit keer hun stem niet hebben uitgebracht. Dus het aantal voorstanders ging van 314 naar 270, minder dan de 286 tegenstemmers. En dit bezorgde dus het nee-kamp de overwinning. Nou, hoe is deze omslag te verklaren? Het is denk ik niet los te zien van de premierswissel dit jaar. Vorig jaar stond de regering positief tegen dit voorstel. Premier Starmer stemde ook voor. Dat was nu heel anders. De huidige premier Andy Burnham vond deze wet duidelijk geen prioriteit voor hem. Hij zelf zei dat hij ook geen stem zou uitbrengen. En dat zorgde toch wel voor een hele andere dynamiek. In ieder geval bij regeringspartij Labour. Het animo was wat gedaald en dat verklaart waarschijnlijk waarom de wet het dit keer niet heeft gehaald.
0: Nee, dan zeg je dit keer. Betekent dat het einde van deze wet of komt er nog een kans?
8: Nou, in ieder geval niet dit parlementaire jaar meer. Dat verhaal is nu voorbij. Dus op zijn vroegst zou in theorie over een jaar dit hele wetsvoorstel opnieuw kunnen worden ingediend. Maar ja, als je zowel de reacties van voor- als tegenstanders hoort, is de verwachting dat deze discussie voorlopig voorbij is. En ook omdat de huidige regering onder premier Burnham niet bepaald warm loopt voor deze wet, ze zal het misschien wel een generatie duren, dus misschien wel 20 jaar, voordat het Lagerhuis een nieuw wetsvoorstel over hulp bij zelfdoding gaat bespreken.
0: Duidelijk. Dank, correspondent Arjen van der Horst. Zit het sportnieuws dan?
9: De eerste twee trainingen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Madrid zijn zonder grote problemen verlopen. Er was van tevoren veel te doen rondom de race. Het parcours zou geen ruimte bieden voor foutjes. Inhalen zou voor problemen zorgen. En grip op de baan zou onvoorspelbaar zijn. Nou, de tweede training in de Grand Prix van Madrid wordt nu gereden. Tijdens de eerste training eindigde Max Verstappen als vijfde. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het Europees kampioenschap begonnen met een overwinning.
10: En dan wordt hier druk gezet, maar dan wordt Agassi helemaal opengelaten. En daarmee beslist hij de eindstand op 19 tegen 17. Nederland heeft een hele wedstrijd achtergestaan, maar weet het dan toch om te draaien in die laatste minuut. En wint de eerste poolfasewedstrijd van Italië.
9: Later vanavond komen de Nederlandse basketballers nog een keer in actie. Dan nemen ze het op tegen Spanje. Vanaf zondag start de knock-outfase. Wielrenster Pauline Ferrand-Prévot gaat dit seizoen niet meer rijden op de weg. En dat betekent dat ze dus ook niet aan de start zal staan van het WK dat over een paar weken plaatsvindt. Dat maakt haar ploeg Visma Leasebike bekend. Ferrand-Prévot kende vorig jaar een glorieus jaar met de eindoverwinning in de Tour de France Femmes en winst in Parijs-Roubaix. Dit jaar ging het een stuk minder en daarom is besloten dat ze rust neemt en zich focust op herstel voor volgend jaar. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Jorik de Groot vormen weer een duo. Ze spelen al 5 jaar lang samen, tot Boermans vorig jaar december besloot een sabbatical te nemen. In mei keerde hij weer terug op het strand, maar vormde toen een duo met Alexander Brouwer. De Groot speelde in die tijd met Steven van der Velde. Boermans en de Groot werken samen toe naar het WK volgend jaar en de Spelen in 2028.
0: Robert Vriezen bij de ANWB. Ik was iets te vroeg, geloof ik, met die daling een kwartier geleden. Ja. Want nu is die ingezet.
3: Inderdaad, een vrijdagavondspits uit het boekje. Op mijn gemiddelde lijst staat 316 kilometer. We zitten nu op 314. Kijk. Op een paar plaatsen heb je nog extra vertraging. Bijvoorbeeld op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Nasleep van een ongeluk bij het Numansdorp. Half uurtje vertraging. De weg is wel weer vrij daar. Dus je kunt straks weer doorrijden. En 40 minuten vertraging nog in het oosten van het land op de A73. Vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Vielen rijden over 14 kilometer tussen Beuningen en Kuik.
0: Het is een traditie in politiek Den Haag. Het uitlekken van de miljoenennota voor het nieuwe jaar, die op Prinsjesdag officieel bekend wordt gemaakt. Komende dinsdag is dat. En ook dit jaar is die weer gelekt. Onze Haagse redactie kreeg er vanmiddag inzage in. Ook politiek verslaggever Wilco Boom. En Wilco, wat is het meest opvallende?
11: Ja, dat zijn toch wel, net als de meeste andere jaren, de koopkrachtcijfers. En uit die miljoenennota blijkt dat we er volgend jaar gemiddeld een klein beetje op achteruit gaan. 0,1% ongeveer. Maar dat is een gemiddelde natuurlijk. Want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden. Die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit. Zoals gezegd, dit zijn allemaal gemiddelde. Er zijn natuurlijk uitschieters naar boven of naar beneden. En het maakt ook uit of je promotie krijgt of dat je je baan verliest. Maar gemiddeld wordt het voor ons allemaal geen jubeljaar in 2027 als het gaat om de koopkracht.
0: En welke concrete maatregelen staan er in deze miljoenennota?
11: Nou, heel opvallend. Werd al veel over gespeculeerd natuurlijk. Dat is de zorgpremie. Die gaat een tientje per maand omhoog naar ongeveer €170 per maand. En ook het eigen risico dat gaat omhoog. Dat is nu nog €385 en dat wordt €400. Dus €400 eigen risico en de zorgpremie wordt ongeveer €170. Ja, en verder staan er natuurlijk vooral veel plannen in die deze week al op straat kwamen te liggen, die eerder al uitlekten. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat ze een aantal ingrepen in de uitkering hebben afgeblazen. Er komt bijvoorbeeld geen bezuiniging op de AOW. De bezuiniging op de WW wordt uitgesteld. Er komt ook tijdelijk minder accijns op benzine en diesel. En de verhoging van eigen risico wordt... Die moet ik even vergeten. En dan wordt er nog 4 miljard vrijgemaakt om te investeren in de economie. En dat zijn natuurlijk ook allemaal maatregelen om de oppositie te paaien.
0: Ja. Wat valt je verder nog op? Want we hebben het veel over de koopkracht gehad natuurlijk. Ook minder accijns op benzine en diesel, dat gaan we allemaal merken. Maar wat staat er verder nog in?
11: Nou, het kabinet heeft nog geen oplossing voor de vermogensbelasting. De zogenaamde box 3. Er moet een nieuwe manier worden gevonden om vermogensbelasting te heffen, want de oude is door de Hoge Raad afgekeurd. Ja, en het kabinet denkt nu er nog een half jaar voor nodig te hebben om zo'n oplossing te bedenken. Ja, en verder wordt de economische groei ingeschat op 1,2% volgend jaar. Ook niet heel veel. En het kabinet gaat de plannen voor volgend jaar deels betalen door de staatsschuld te laten oplopen, want die gaat omhoog van ruim 65% dit jaar naar bijna 49% volgend jaar. Althans, dat is dan de raming. Maar dat is nog steeds ruim binnen de marges die er binnen de Europese Unie gelden.
0: Ja, en het kabinet wil dus meer economische groei bereiken. 1,2% komt het dan op uit. Wat willen ze bereiken?
11: Ja, ze willen inderdaad meer economische groei. Daarop ligt de nadruk in de miljoenennota. We leven in onzekere tijden. Onder andere door geopolitieke spanningen, schrijft minister van Financiën Heijnen in het voorwoord van die miljoenennota. En hij verwijst daarmee natuurlijk onder andere naar de oorlog in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Volgens Heijnen is het daarom belangrijk dat de schulden en de rentelasten van de overheid worden beperkt en dat er geïnvesteerd wordt om die economie dus aan te jagen. Ja, en daarvoor willen ze ook regels versimpelen en het accent

0: ligt heel erg sterk op samenwerking. Dat is volgens Heijnen absoluut nodig in de politiek en daarbuiten. Hij schrijft letterlijk samenwerking met het parlement, met mede-overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven is cruciaal om de vraagstukken waar Nederland voor staat aan te pakken. En volgens Heijnen moeten alle constructieve krachten, zowel in de politiek als in de polder, met elkaar aan de slag. En het kabinet zet volgens hem met die miljoenennota een eerste stap naar brede akkoorden in de Kamer en daarbuiten.
1: Duidelijk. Politiek verslaggever Wilco Boom die zag de miljoenennota al in. Het is al de hele dag in het nieuws. Het zware busongeluk in Zwitserland, waarbij 5 mensen omkwamen en 40 andere inzittenden gewond raakten. De bus die van de weg raakte is van reisorganisatie OAT. Verslaggever Noortje Deutekom die sprak in het Zwitserse dorp Tsernes met directeur Arjan Koster en ook met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsenlage.
2: Wat heeft u voor dag achter de rug? Of voor nacht eigenlijk?
3: Nou, een nacht.

0: sprak in het Zwitserse dorp Zernes met directeur Arjan Koster en ook met de Nederlandse ambassadeur in Zwitserland, Karin Müsenlage.
1: Wat heeft u voor dag achter de rug, of voor nacht eigenlijk?
2: Nou, een nacht, een hele korte. Gisterenmiddag, einde van de middag, op de hoogte gebracht van het feit dat het ongeluk had plaatsgevonden. Ja, dan gaat alles lopen, de coördinatie met Eurocross, et cetera, et cetera.
1: Natuurlijk de hele dag die vraag, wat is hier nou gebeurd? U heeft vandaag contact gehad met de chauffeur, degene die achter het stuur zat. Wat is zijn verhaal?
2: Nou, ik heb absoluut niet inhoudelijk met de chauffeur gesproken over wat er gebeurd was. Mijn gesprekje met de chauffeur was niet anders dan even zijn stem horen, even contact te hebben. De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. Niets anders dan complimenten daarvoor, hoe dat gaat. Ook richting de hulpverlening te plaatsen. Gisteravond enorm fantastisch hoe ze dat gedaan hebben. Dat doet ons goed. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
1: Hoe groot is de impact op u, op uw organisatie?
2: Ja, enorm. Dat is het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
1: Klopt het dat het gaat om een groep wat oudere reizigers, senioren, met een groepsreis mee?
3: Het was een groepsreis en ik denk inderdaad dat het vooral wat oudere... Ik heb natuurlijk niet het hele overzicht, maar het waren vooral wat oudere reizigers.
1: Wat kunt u voor de slachtoffers doen nu?
3: Nou ja, wij kunnen er in eerste instantie voor hen zijn. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk de slachtoffers op te zoeken. Soms zijn we er gewoon om het verhaal aan te doen. En dan zijn wij de eerste Nederlanders die ze spreken. Ze liggen vaak in ziekenhuizen in een vreemd land, in een vreemd bed. En hebben ook vaak geen telefoon, want hier zijn ze verloren onderweg. Kunnen ook niet met hun familieleden in Nederland spreken. Dus het is heel belangrijk dat je er überhaupt bent om er voor hen te zijn. En hun verhalen aan te kunnen horen. En aan te geven dat we bezig zijn met de hulpverlening. Dat we proberen hen zo snel mogelijk op een goede manier terug te brengen naar Nederland.
0: De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland was dat, Karin Müsenlage, in gesprek met verslaggever Noortje Deutekom.
4: Vanavond.
0: Dit is de officiële aftrap van de Open Monumentendag. Dit weekend kun je door het hele land duizenden monumenten gratis bezoeken. Flevoland is de gastprovincie en bestaat, net als Open Monumentendag, 40 jaar. Het is vanavond tijd voor de start van een nieuw atletiektoernooi, de Ultimate Championship. Atletiekcommentator Joris van den Berg, goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
0: Wat is dat voor toernooi?
5: Ja, dat is een nieuw probeersel van World Athletics. Er zijn allemaal grote toernooien en ze willen er toch wat extra's bij doen op de kalender. Zeker in de jaren dat er geen WK is. Wat extra allure, wat meer prijzen geld, wat korter format. Het is een probeersel om de atletiek sport een nieuw, jonger gezicht, wat flitsender te geven. Zoiets. Het is in Budapest.
0: En is iedereen enthousiast over dat toernooi?
5: Nee, er zijn gemengde gevoelens, want niet alle onderdelen zijn er. Er is geen discuswerpen, er is geen kogelstoten. Er zijn wat onderdelen die alleen voor mannen zijn en voor vrouwen. Dus bijvoorbeeld geen hinkstapspringen voor mannen. Ja, niet iedereen is even enthousiast, want de mensen die hier niet mogen en kunnen deelnemen, de nummers die niet zijn ingeschaald, die kunnen dus ook niet meedingen naar dat grote prijzengeld, hè, dat op elk onderdeel te wachten ligt op de winnaar.
0: Er zijn nogal wat Nederlandse atleten die tot de absolute top behoren, hè? Dus welke Nederlanders kunnen we vanavond wel in actie zien?
5: Ja, vanavond meteen de 4x100 gemengd. Maar Nederland is daarbij op dat sprintonderdeel estafette mannen en vrouwen niet op zijn sterk. Zijn wat blessures. Nadine Visser gaat halve finale en denk ik ook al finale lopen op de 100 horden. Ze is Europees kampioen. Jonas Vijvers en Lieke Klaver, allebei brons op de EK op de 400 meter. Mannen en vrouwen dus. En dan is er Femke Broedersbol op de 800 meter. Vanavond is dat een serie, een halve finale. En dan gaat het uiteindelijk tussen haar en Weho, dat fenomeen uit Zwitserland. En misschien ook wel Hortsgunsen. Dat is een van de grote duels op dit toernooi. Het gaat 3 dagen duren, vrijdag, zaterdag, zondag. En we gaan zo streamen om 7 uur.
0: Ja, dan is alles te zien op nms.nl. Dankjewel, atletiekcommentator Joris van den Berg. En daarmee komt het NOS Radio 1-journaal voor vandaag tot een eind. Morgenochtend zijn we natuurlijk ook gewoon weer. Zometeen eerst nog het uitgebreide NOS-journaal met Sid van der Linden. Fijn dat u erbij was. En ik wens u vast een fijn weekend.

0: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
1: Dinsdag tussen 12 en 4.
2: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
3: Natuurlijk, de troonrede.
4: Leden van de Staten-Generaal.
3: En de overhandiging van het koffertje.
5: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
6: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
7: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
1: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
0: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
1: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
8: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: Mensen vragen me vaak: "Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt?" Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Vrouwen onder elkaar, de mannen aan de kant. In de jaren 70 reizen de vrouwencafés en vrouwenfestivals als paddenstoelen uit de grond.
14: Een vrije plek voor vrouwen om gewoon zichzelf te kunnen zijn, met elkaar te kunnen zijn, niet lastiggevallen te worden door mannen.
13: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Morgen 8:30, NTR, NPO 2.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
15: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
16: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
17: Jan-Willem Wesselink.
18: Goedenavond, dit is de dag waarop blijkt dat uw energierekening de komende jaren flink omhoog gaat. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. Maar wordt die rekening ook eerlijk verdeeld? Dat bespreken we na het NOS Journaal met Sid van der Linden.
19: Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. Dat zegt hulporganisatie Eurocross.
20: We hebben nog 3 mensen die zwaar gewond zijn en 7 die middelzwaar gewond zijn die in het ziekenhuis liggen. Daarnaast hebben we te maken met 30 lichtgewonden, waarvan er nog een aantal in het ziekenhuis zijn. En een aantal die vandaag al zijn ontslagen. En die zijn opgevangen in een hotel waar ook onze hulpverleners bij aanwezig zijn.
19: Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Volgens de Zwitserse politie vergt het veel van de hulpdiensten ter plekke.
21: Es ist natürlich vor allem halt eben auch um die Verletzten zu versorgen. Das heisst, dass da natürlich ein Haufen Ambulanzen im Einsatz gewesen sind und auch Rettungshelikopter.
19: Verslaggever Noortje Deutekom staat op de plek van het ongeluk.
22: Lijkt erop dat de chauffeur hier heeft moeten uitwijken voor wegwerkzaamheden die hier bezig zijn. Dat er iets op de weg heeft gestaan, een groot blok, waardoor hij een slinger heeft gemaakt, door die vangrail is geklapt en toen op de zijkant, op de rechterkant is geschoven, dat weiland in.
19: De bus is van reisorganisatie OAT. De directeur heeft contact gehad met de chauffeur, een man uit Gelderland die het ongeluk overleefde.
23: Ik heb absoluut niet inhoudelijk met de chauffeur gesproken over wat er gebeurd was. Mijn gesprekje met de chauffeur was niet anders dan even zijn stem horen, even contact te hebben. De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. Niets anders dan complimenten daarvoor, hoe dat gaat. Ook richting de hulpverlening te plaatsen. Gisteravond enorm fantastisch hoe ze dat gedaan hebben. Dat doet ons goed. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Daar is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
19: Over de identiteit van andere inzittenden is nog niets bekendgemaakt. Volgens het Brabants Dagblad is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Dat blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus. Daar komt 0,3% bij. Het kabinet wil een leeftijdsgrens voor het gebruik van sociale media die voor alle EU-landen hetzelfde is. Samen met Spanje doet Nederland voorstellen om zo'n gezamenlijke leeftijdsgrens te bereiken. In het regeerakkoord hadden D66, VVD en CDA een Europese minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Om de gesprekken met andere EU-landen wat eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd los. Dat zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Er zijn onderzoeken dat vanaf 13 jaar beter is. En we weten dat de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, dat die binnenkort met een voorstel gaat komen. En zij lijkt wel geneigd naar 13 jaar. Dus ja, daar zijn ze het nog niet helemaal over eens. Maar Nederland wil 15 jaar, maar het zou zomaar eerder kunnen worden.
19: Volgens staatssecretaris Aerts moet er naar veel verschillende dingen worden gekeken voordat een leeftijd kan worden vastgelegd.
3: We willen dat het op een manier gebeurt die niet te makkelijk te omzeilen is en die ook op een privacyvriendelijke manier voor jongeren gebruikt kan worden. En dat die risico gebaseerd is. Dat we echt kijken naar het specifieke platform en de impact die dat kan hebben op jongeren.
19: Verwacht wordt dat commissievoorzitter von der Leyen later deze maand met een voorstel komt. De minderheidscoalitie is het na veel overleg niet eens geworden over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. Die moet op een nieuwe manier berekend worden, omdat de huidige manier niet is toegestaan. Volgens minister Heijnen van Financiën moet er weer met de oppositie worden overlegd. Het kabinet hoopt over een half jaar wel een oplossing te hebben. Een verdachte die met een politietelefoon zijn advocaat had gebeld, stopte na afloop het toestel in zijn anus. Dat gebeurde op het politiebureau in Venlo. Toen hij na afloop aan de agenten vertelde waar hij de telefoon had gelaten, keken ze vreemd op. De man kreeg het toestel zelf niet meer uit zijn lichaam en moest zich in het ziekenhuis laten opereren. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. In de strijd om de rode leiderstrui verandert niets. De bovenste vijf renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001 worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania.
4: De herdenking begon met het Amerikaanse volkslied.

0: Bij de dienst worden onder meer de namen van de slachtoffers voorgelezen door nabestaanden.
1: Joshua David Birnbaum. George John Bishop. Chris Romeo Bashunda. Jeffrey Donald Bittner. Albert Balewa Blackman Jr. Christopher Joseph Blackwell.
0: Veel Nederlanders weten nog precies waar ze waren op de dag van de aanslagen. Ondertussen was in de Verenigde Staten niet duidelijk wat er aan de hand was, zegt oud-correspondent Charles Groenhuizen.
2: Er zijn nog vliegtuigen onderweg, richting Washington, was het verhaal. En dan denk je van ja, Witte Huis, Capitol Hill. Niemand wist dat natuurlijk. En toen heb ik, heb het vaker verteld, maar tegen mijn cameraman Remco van den Berg zei van Remco, het is oorlog.
0: Ook oud-correspondent Tim Overdiek weet het nog goed.
3: En ik weet nog dat ik het zag gebeuren. Ik was in de uitzending aan het vertellen. En ik zie, ik had twee televisietjes staan en ik zit te vertellen. En ik zie daar dat tweede toestel invliegen en ik zie wat er gebeurt. En ik kan het registreren, maar ik kon er nog geen woord aan geven. Totdat iemand zei, tweede toestel. Ja, fuck, het is het tweede toestel.
0: Het duurde lang voordat dierbaren hun geliefde konden bereiken. Ook voor Juriaan Vet, die in die tijd werkte voor het WTC. Hij was die ochtend per toeval niet in de toren.
4: Er stonden heel veel masten op Tower One. He, dat was gewoon één bos van masten. En die masten waren weg. Dus de, ja, het mobiele verkeer was sowieso bijna helemaal plat. En ook de normale telefoonverbindingen, gewoon de landlijnen, dat werkte ook voornamelijk niet. Ik heb pas mijn moeder kunnen bellen, ik geloof 3 of 4 dagen daarna. En die wisten niet of ik nog leefde.
0: De dag wordt door velen gezien als een keerpunt in de geschiedenis, ook in Nederland. Als jonge moslim merkte journalist Wafa Al-Ali dat ook.
5: Toen mijn klasgenoten op een gegeven moment hoorden van dat ik Bin Laden kon verstaan op school-tv, namen ze dat als startpunt om mij voor dochter van Bin Laden en terrorist uit te maken. En dat markeerde voor mij toch wel het moment dat, ja, tuurlijk, ik wist altijd wel dat ik anders was dan mijn klasgenoten, want In de tijd dat ik in Winterswijk opgroeide, had je niet zoveel mensen met een migratieachtergrond, zoals je dat nu noemt. Maar dat was toen helemaal geen probleem.
0: Bij het Jeugdjournaal vertelde ze er toen over.
6: Ik zat naast een jongen in de klas en die fluisterde in mijn oor terrorist. En toen wou ik dat aan mijn meester vertellen. En toen had ik dat even laatst ook gedaan. En ja, die neemde me niet serieus. En toen moest ik huilen en de jongen zei dat dat niet waar was. Dus best wel erg dat ik daar mee werd gepest.
0: Elk jaar zijn er bij de Nationale Herdenking 6 momenten van stilte. 1 moment voor elk van de 6 opeenvolgende gebeurtenissen bij de aanslagen. Voor het eerst is dit jaar een 7e moment toegevoegd om de duizenden mensen te herdenken die in de jaren na de aanslagen omkwamen door ziekten gerelateerd aan de aanslagen. Voor deze Amerikaanse nabestaanden is dit jaar niet anders dan anders.
7: No different. We live it every day. We live it every day. So I make it my mission to keep his memory alive by doing good deeds and fundraising for our military and our first responders.
8: Een montage van Victoria Lamers-Boccaranda, ingesproken door Clemens Peters. Niet alleen in New York is vandaag een herdenking. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn mensen samengekomen. De Noorse prinses Astrid is overleden, dat heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer, koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze belangrijke koninklijke taken op zich. Ze was 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Håkon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. 6:09. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht is het droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start de dag grijs, maar in de middag is er zon en dan wordt het maximaal 22 graden.
9: Dankjewel, Sid. Dan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Kwartiertje geleden zat de piek van de avondspits erop. Is er nu nog veel van over?
10: Ja, de dalende lijn is duidelijk ingezet. 170 kilometer nog in totaal. In de Randstad nog wat vertraging. Ook op de A9 rijdt het nog langzaam vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje nog op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik. En op de N69 Veldhoven neerpelt bij de Belgische grens een ongeluk. Kwartiertje vertraging door 4 kilometer file vanaf Dobbelen.
11: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan Willem.
12: Willem Wesselink.
9: Goedenavond. De komende 5 jaar kunnen huishoudens rekenen op een flinke financiële tegenvaller. De gemiddelde energierekening gaat de komende jaren namelijk stijgen, gemiddeld met maar liefst 10%. Dat heeft het kabinet laten uitrekenen en alle huishoudens in Nederland gaan dat merken.
13: En het zit zowel aan de elektrische kant als aan de gaskant, waar de prijzen en tarieven waarschijnlijk omhoog gaan. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit of je nou elektrisch verwarmt of dat je nog met gas verwarmt.
9: Ja, iedereen gaat er dus op achteruit, maar de belangrijkste verklaring voor de oplopende tarieven zijn de stijgende netkosten door de verzwaring van het stroomnet. Maar is het terecht dat de rekening daarvan bij de burger terechtkomt?
12: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
9: Ik ga het erover hebben met de energieonderzoeker en maker van de podcast Studio Energie. Dat is Remco de Boer. Goedenavond.
14: Goedenavond.
9: Met, Tweede Kamerlid voor Jaar 21, Daniel van den Berg. Ook goedenavond.
15: Hele goede avond.
9: En met Olof van der Graag. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Ook fijn dat u er bent.
16: Online.
9: Ik denk dat daar ook een soort goedenavond van terugkwam. En wat u er zelf over denkt, dat mag u ons laten weten via de NPO Luister-app. Remco de Boer, is het terecht dat de rekening voor de verzwaring van het stroomnet bij de burger terechtkomt?
14: Nee, ik zou zeggen, het is onvermijdelijk. En of we hem nou maandelijks via de energierekening betalen, wat we nu eigenlijk doen, of dat we hem, en daar is ook een roep om, meer via de staatskas, een beetje uit het zicht, ja, dan betalen we hem uiteindelijk toch ook met z'n allen. Dus linksom, rechtsom, we betalen hem.
9: Ja, en dus zegt u, het is onvermijdelijk dat onze energierekening duurder wordt.
14: Zeker.
9: Oké, Daniel van den Berg van Jaar 21, dus u hoort het, linksom of rechtsom, de burger betaalt. Wat vindt u daarvan?
15: Ik vind dat zeer zorgelijk. Het is ook de stapeling van de lasten die maar op inwoners blijft afkomen. En alsof het nog niet genoeg was. En de komende jaren gaat dat verschil nog meer uit elkaar lopen. En dat is echt wel iets voor de politiek om iets aan te gaan doen. En zodat huishoudens niet verzuipen in deze kosten.
9: Maar Remco de Boer zegt, ja, linksom of rechtsom, je moet het sowieso betalen. Dat net moet verzwaard worden. Of je het nou doet via de overheid, doe je het via de belastingen of via de energierekening. Nou, dan doe je het via de consument.
15: Nou, het zou een wonder zijn, heel mooi zijn als het alleen maar het netwerk was. Maar het is natuurlijk nog veel meer dan dat. Het is en de warmtepomp en de elektrische auto. Je krijgt meer belastingen via ETS2 over je heen. Er komt een groen gas bij, mee verplicht in eroverheen.
9: Uit Europa.
15: Exact, het is echt een stapeling van 5 tot 6 verschillende soorten lasten. En dat is vooral aan de politiek die dat zelf veroorzaakt. Dat is niet een of ander verschijnsel vanuit de fossiele lobby of vanuit de markt. Dat doen wij als politiek. En dat is echt wel, de tijd is rijp om daar iets aan te veranderen.
14: Ja, wat Van den Berg zegt, daar wou ik eigenlijk net op aanhaken. Je zei net, Jan-Willem, ja, onvermijdelijk. Ja, als we dit zo doen. Mm-hmm. Dus als je op de manier waarop we nu alles in de planning hebben staan, tot 2040 zo'n 250 miljard willen verspijkeren aan het elektriciteitsnet, want dat, daar praten we over, ja, dan zullen we het sowieso betalen. De vraag is natuurlijk of het op die manier moet.
9: Ja, en wat is daarop uw antwoord?
14: Nou, ik vind op zijn minst dat de discussie moet zijn, en daarom is het goed dat we een politicus hier aan de lijn hebben, dat er in de Kamer gesproken gaat worden over of het op deze manier inderdaad moet. We hebben
9: Want als het langzamer zou gaan met bijvoorbeeld die versterking van het stroomnet, dan zou die rekening ook lager blijven?
14: Nou, het is niet een kwestie van langzamer gaan. We hebben een aantal jaar geleden een pad ingezet dat, en ik zeg het een beetje kort door de bocht, wat vooral bestaat uit zon en wind. Zon en wind en nog eens zon en wind. Mm-hmm. En warmtepompen en elektrische auto's, et cetera. Nou, uiteindelijk hebben we dat vrij ondoordacht gedaan en hebben we netcongestie. Een probleem wat zo rond de 10 miljard per jaar al kost, gewoon aan economische activiteiten die we mislopen. Dus we hebben nogal, laat ik het voorzichtig zeggen, niet altijd goed nagedacht. En op deze weg doorgaan, en heb ik het nog niet eens nu over de problemen voor de industrie, die, als ik het ook weer wat zwart-wit en kort door de bocht zeg, wegloopt, deindustrialisatie, vertrekt, kan het hier niet meer aan met die hoge energieprijzen onder andere en klimaatkosten. Ja, dan moet je terug naar eigenlijk een soort fundamentele herijking. En daarom is het goed nogmaals dat we een politicus hier hebben.
9: Maar ik heb nu nog allebei geen alternatief gehoord. Want wat zegt u dan? Kolencentrales laten branden?
14: Nou, die kolencentrales moeten sowieso niet in 2030 uitgezet worden. Al is het maar voor backup. Er gebeurt genoeg in de wereld. We hebben nu weer een nieuw probleem met het Midden-Oosten erbij.
9: Kolencentrales zijn ook aangesloten op het elektriciteitsnet.
14: Zeker, maar we hadden vroeger natuurlijk ook een aantal centrales. Dat waren kolencentrales, gascentrales. En toen hadden we natuurlijk niet die 260 miljard nodig voor het net. Dat hebben we nodig, omdat we op een hele andere manier onze energievoorziening zijn gaan organiseren. Wat voor een deel goed is. Ik zeg ook niet, we moeten gewoon terug naar de oude tijd, alleen maar kolen, gas, et cetera. Maar alleen maar of primair op zon en wind inzetten. En we kunnen hier iedere uitzending mee vullen. Er zijn nog zoveel kosten die hierbij gaan komen. Dan moet je het weer eens gaan kijken. Is dit de manier?
9: Ja, Olof van der Graag, kost die verduurzaming ons nu superveel geld?
17: Nou, het is in de eerste plaats ontzettend goed om naar de energierekening als geheel te kijken. Met alles wat er op burgers afkomt, zijn het grote veranderingen. En wat, wij hebben toevallig zelf ook deze week een onderzoek gepubliceerd, omdat wij zelf ook die optelsom belangrijk vinden. En wat wij zien is dat mensen die elektrisch gaan rijden in 2030 zo'n €1300 per jaar lagere brandstofkosten hebben. En we zien dat mensen in een duurzaam huis die ook slim gebruik maken van bijvoorbeeld hun eigen zonnepanelen zo'n €1700 per jaar goedkoper uit zijn dan mensen die nog aan de cv-ketel zitten. Mm-hmm. Dus je ziet vooral door al die maatregelen heen dat verduurzaming steeds lonender wordt. Ja. En dat vraagt natuurlijk ook investeringen van mensen. Dus het belangrijkste om grip op die energierekening te krijgen is denk ik dat we mensen helpen om de overstap te maken naar verduurzaming.
18: Ja, want dat is even goed om bij die cijfers stil te staan. Alles wordt duurder, duurzaam. En niet duurzaam, maar uiteindelijk blijft duurzaam in uw ogen wel goedkoper dan grijze energie.
17: Ja, dus uit onze berekening kwam €1700 lagere energiekosten in een duurzaam huis. Ik zag in de berichten die vandaag uitgelekt waren €1600 goedkoper per jaar voor mensen met een warmtepomp in plaats van een cv-ketel. Dus in die orde van grootte zit het. En de vraag is natuurlijk, hoe kom je dan aan die warmtepomp? En daar hebben zeker mensen met een krappe beurs echt ondersteuning van de overheid in nodig. Maar dat wapent ze vervolgens wel voor minstens 15 jaar tegen al te grote uitschieters op de energierekening. Ja. Want die uitschieters die worden natuurlijk ook mede veroorzaakt door geopolitieke onzekerheid. Ja. De gasprijzen, benzineprijzen zijn sky high op het moment.
18: Daniel van den Berg, Olof van der Graag zegt ja, het wordt inderdaad duurder die energierekening. Maar als je fossiel blijft doen, dan wordt het nog duurder. Dus moeten we dan niet als de wielen weer gaan overstappen?
15: Nou, kijk, het eerlijke verhaal hierbij is wel dat inderdaad de prijzen zijn gestegen door Iran. Dat komt ook omdat we door het sluiten van het Groningenveld afhankelijker zijn geworden van het buitenland. Maar dat is niet het enige. Kijk, het is natuurlijk de politiek zelf die belastingen verhoogt. En als je kijkt naar de prijzen van aardgas, binnenkort met de groen gas bij met verplichting, dan bestaat zometeen de aardgasprijs voor 75% uit belastingen. Dus ja, als we dan zeggen van we moeten ons wapenen tegen die geopolitieke instabiliteit. Ja, maar dat gaat wel volstrekt voorbij aan het feit dat de politiek dit zelf doet. En wat Remco net zegt, hè, kijk, die kolencentrales die gaan in 2030 ook nog eens een keer dicht. Dat gaat voor een opwaartse druk op de prijzen zorgen. Slecht voor onze leveringszekerheid. Dat betoogt Tennet, onze hoogspansbeheerder, net zo goed. Maar dan moet je dus bedenken dat, hè, zeker ook nu we maar 50% vulling hebben van onze gasopslagen, dan wordt het nog moeilijker om die te vullen. Kortom, ook daarvan gaat weer de prijs omhoog. En dat komt door de politiek zelf. En dat is echt iets wat fundamenteel anders moet. Bijvoorbeeld die benzinekosten. In het rapport valt het echt nogal mee. Dat zeg ik niet zomaar. 20 cent per liter stijging is heel veel. Maar volgens de berekening kan het ook nog tot 30 tot 40 cent per liter stijgen. En de accijnskorting die er nu is, die gaat er op het gegeven moment ook nog eens een keer vanaf. Ja. Dus ja, het kan nog veel erger worden dan dit. Dus die verduurzaming, dat is hoogstens een manier om ja, de toch al stijgende kosten van de overheid enigszins te beperken. Het is niet een voordeel. Je gaat sowieso, word je, ja, plat gezegd, gepakt.
18: Ja, dan toch nog even terug naar Olof van der Graag. Want Daniel van den Berg, ja, we moeten bijvoorbeeld ook die kolencentrales moeten we open houden. Dat zegt ook Tennet, dat voor het net beter is. Dat is een van uw leden, geloof ik. Vindt u het ook een goed plan om die kolencentrales open te houden?
17: Nou, ik denk sowieso dat we in Nederland centrales nodig hebben. Alleen dat we wel zo snel mogelijk naar duurzame brandstoffen moeten. Dus de gascentrales die we hebben, die kunnen bijvoorbeeld overschakelen op groen gas of op waterstof. Maar dat is op dit moment echt nog een stuk duurder. En kolencentrales.
18: Waarom zou je op waterstof overstappen bij een elektriciteitscentrale? Dat is toch hartstikke inefficiënt?
17: Omdat dat geen vervuiling veroorzaakt. En je dat met bijvoorbeeld zon en wind in Nederland ook zelf kunt produceren. Ja.
18: En op een ander moment in kan zetten dan wanneer het waait.
17: Ja, dus de verwachting. Ik was vandaag toevallig bij een project in Haringvliet, waar zon, wind en batterijen zo'n 80% van de tijd stabiel stroom kunnen leveren. Maar voor die andere 20% van de tijd heb je iets anders nodig. En dat kan bijvoorbeeld een waterstofcentrale zijn. Maar die kolencentrales die draaien voor een groot deel op duurzame biomassa. Daar is veel discussie over. Maar in mijn ogen kan dat ook een onderdeel van de oplossing zijn.
18: Ja. En bent u ervoor om die kolencentrales langer open te houden?
17: Nou, ik zeg dus dat die centrales die hebben we nodig. Alleen we moeten zo snel mogelijk de brandstof veranderen.
18: Ja, maar het is een hele harde deadline. De 2030, dan moeten ze dicht. Wat vindt u daarvan?
17: Ik vind het verstandig om in 2030 geen kolen meer te verbranden voor stroomproductie. Maar we kunnen wel die centrales nog heel goed gebruiken met een andere brandstof.
18: Ja. Remco de Boer, ik heb toch het idee, eigenlijk zelf ook wel altijd, dat zon en wind, dat zou bijna een soort gratis energie zijn. Moeten we van dat idee af?
14: Ja, absoluut. En dat heeft mij de afgelopen, nou pak een beetje 10, 15 jaar ook zeer gestoord. Dat heel lang, ook in Den Haag, ik zou bijna zeggen iedereen die betrokken was, dat beeld heel vaak geschetst heeft. En Ik ken meneer Van der Gaag als een buitengewoon aimabele en optimistische man. Als daar het glas niet half vol, maar bijna leeg is, dan ziet hij nog een vol glas. En dat is de prijzen. Dat is heel belangrijk om mensen te hebben die positief zijn. Nou, dat is de NVDE in de persoon Olaf Van der Gaag. Mm-hmm. Maar we hebben de afgelopen, nou, laat ik zeggen 10, 15 jaar gezien, dat de transitie, en ik moet het helaas zo zeggen, ons verkocht is op een manier die niet klopt met hoe die uiteindelijk wordt uitgerold. Dat er 260 miljard in het net gestopt moet worden, daar hebben we het de afgelopen jaren nooit over gehad. We hebben het nooit gehad over dat er backup moet zijn voor zon en wind. Nou ja, daar wilden we het wel eens over hebben, maar dan werd er snel gezegd, ja, dan ben je van de fossiele, dan ben je voor kolencentrales. Dus die, dat is niet waar, wil ik er even bij zeggen. Dus die discussie is heel erg gepolariseerd. En meneer Van der Gaag zegt net terecht dat je nog steeds beter uit bent als je een warmtepomp hebt en zonnepanelen. Maar ik zag in ieder geval niet het NOS-bericht, want ik heb het rapport nog niet helemaal kunnen lezen, zeg ik er meteen bij. Toen zag ik een stijging staan van bepaalde lasten voor degene die helemaal groen is, van 70%. En als we kijken naar de netkosten voor alle Nederlanders, of je nou op gas zit of elders of anders, ja, dan praat je soms over tientallen procenten in de komende jaren totaal. Mm. Dus het is belangrijk om ook, als je al bent overgestapt op groen, dat hebben we ook gezien met de zonnepanelen, hè? De salderingsregeling die eraf gaat, het heeft tot zoveel kwaad bloed geleid bij mensen. Ja, nou heb ik dat gedaan en nou moet ik weer betalen. Dat is dan het sentiment. En dan kijk ik toch weer even naar Van den Berg in Den Haag. Het draagvlak behouden voor deze exercitie die nog jaren, decennia gaat duren, is heel belangrijk. En dat houden we op deze manier niet.
18: Nee, Daniel Van den Berg, het kost natuurlijk sowieso geld, die energietransitie. U was over één ding wel eens met Olaf Van den Gaag, en dat is dat de rekening niet eerlijk verdeeld wordt. Wat is het probleem dat u daarbij ziet?
15: Ja, ik zei dit van de week tegen de minister. Ik kom zelf ook gewoon uit een gezin waar wij moeite hadden met het betalen van de energielasten. En het is als een strop die je steeds verder aantrekt bij mensen. En dus als je al moeite hebt om de energierekening te betalen, bijvoorbeeld in de sociale huurwoning, met slechte isolatie, je bent afhankelijk van de verhuurder, dan krijg je dus hoge lasten. Dan wordt het dus ook steeds moeilijker om überhaupt de rekening te betalen van alles en nog wat. Ja, die mensen hebben simpelweg geen keuze. En als je het doet op de middenklasse die nog wel in een eigen woning woont, ja, dan trek je, wat ik zeg, die strop steeds verder aan, waardoor je ook de ruimte om nog iets te kunnen doen alleen maar kleiner, kleiner en kleiner maakt. En dat is wat mij betreft is dat een onbestaanbare situatie. Je zou moeten gaan naar een temporisering van die klimaatdoelen. Dat kan ook gewoon. Het hoeft niet per se over 30 jaar strikt klaar te zijn. We kunnen er ook 40 jaar over doen. We kunnen er ook 50 jaar over doen. En laten we aan de voorkant met elkaar dan in discussie voeren over hoe je dat dan gewogen gaat doen tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ja. Want dat is het probleem in dit alles. En dan rond ik af. Maar als je dit soort maatregelen dan voorstelt, en daar tekent het kabinet zich ook in, dan hebben ze geen alternatief, geen oplossing voor de mensen die het dan minder hebben. En dat zou ze gesierd hebben als je dit soort dingen dan doet, dat je er ook een reëel alternatief en maatregel tegenover zet die mensen niet laat verdrinken in de lasten.
18: Olaf Van der Gaag, meneer Van den Berg, die zegt, we hebben ook nog wel 40 of 50 jaar voor die duurzame alternatieven. Bent u dat met hem eens?
17: Nee, met een aantal dingen die hij zegt ben ik het wel eens, maar daarover niet. We hebben deze zomer misschien wel meer dan ooit gezien hoe heftige gevolgen klimaatverandering nu al heeft. En wat ook een belangrijk element in het gesprek is dat die prijzen van fossiele energie altijd weer hoog kunnen worden. Dat is ook nooit eerlijk gezegd door de pleitbezorgers van fossiele energie. Die hebben daar nooit eerlijk bij gezegd, het zou wel eens 5 keer zo duur kunnen worden als we in een geopolitieke crisis komen. En in veel van de rekenmodellen die ook de overheid gebruikt, is het altijd net alsof over 2 jaar de wereldvrede weer uitbreekt en iedereen vriendjes is en er weer overvloedig goedkoop aardgas en aardolie over de wereld stroomt.
18: En ik hoor net dat u een optimist bent, maar wat dat betreft bent u niet optimistisch.
17: Nee, over die kant niet. Dus nee. Om die rekenmodellen waar de sommetjes net over gingen, daar wordt uitgegaan van een gasprijs van 23 cent per kuub in 2030. Op dit moment is het meer dan 80 cent per kuub. Mm-hmm. Dus dat zijn hele romantische roze brilberekeningen over zogenaamd goedkope fossiele energie. Maar we weten niet of dat in 2030 inderdaad weer wereldvrede met goedkope fossiele energie is.
14: Maar al jarenlang verhoogt de overheid, de Rijksoverheid, de belasting op aardgas meer dan op elektriciteit om ons van dat gas te krijgen. En ik zit zelf in Amsterdam-West. Wij zijn bezig met verduurzaming in de VV. Maar wij kunnen heel moeilijk van het gas af. Warmtepomp lukt niet in een gestapelde gebouw. Dus het is niet eens zozeer alleen, dat hoor je vaak voor, hè, want er is wel een fondsje ergens voor mensen die echt een kleine beurs hebben. Maar er wordt gewoon bewust die gasrekening veel en veel hoger gemaakt dan nog los van de gasprijs. Ja. Hè, belasting en heffingen. Ja, en dat Van den Bergen zegt, heeft het over een strop die wordt aangetrokken. Nou, bij ons persoonlijk niet, kan ik melden. Maar er zijn heel veel mensen die het misschien wel kunnen betalen, maar wel moeite hebben.
18: Jeroen wil graag advies via de NPO Luister app. Want hij vraagt zich af, is dit het moment om een slimme thuisbatterij aan te schaffen? Waarom wel of waarom niet? Meneer De Boer?
14: Ik zag even snel een van de tabellen uit het rapport, wat onder andere door de NVDE in opdracht is gegeven. Daar gaat een batterij wel helpen in de komende jaren. Okay. Maar je moet ook daar wel weer echt wel centjes voor hebben.
18: Waar praat je dan over?
14: Poeh, dat weet Van der Gaag denk ik nog beter
18: dan Van der Gaag?
15: Dat kost ongeveer 2.000-3.000 euro per 5 kilowatt.
18: Oh, sorry. Eerst even naar meneer Van der Gaag, sorry.
17: Nou, de opbrengsten kwamen volgens CE Delft op zo'n 200 tot 350 euro per jaar. Omdat je meer rendement uit je zonnepanelen haalt en de goedkopere uren op het elektriciteitsnet kunt benutten. De investering scheelt erg per batterij. Bij Lidl lagen ze vlak voor de zomer voor 300 euro in de schappen. Dat was 2,5 kilowatt.
18: Is dat een accu voor je fiets?
17: Nee, dat is 2,5 kilowatt.
18: Oké.
14: Dat is peanuts, kom op.
17: Ja, dus ik denk dat voor steeds meer mensen, maar je moet het altijd voor je eigen situatie uitrekenen, voor steeds meer mensen zal dat rendabel zijn. En er komen ook bijvoorbeeld steeds meer elektrische auto's die terug kunnen laden. Dus dan kun je de batterij in je auto gebruiken als batterij.
14: Moet je wel een elektrische auto kunnen betalen natuurlijk.
18: Ja, okay. Maar helder. Maar dat is nog duur, maar het wordt steeds aantrekkelijker. Laatste vraag nog even via de NPO Luister-app. Nou, ik hoop dat ze Ansje heet, want ze presenteert zich als Ballansje. Volgende keer even met uw echte naam. Ik ga de vraag wel stellen, want zij zegt, elke rekening komt altijd bij de burger terecht, maar het gaat om de verdeling ervan. Daniel van den Berg, dat is natuurlijk waar, dat zeiden jullie aan het begin ook, het komt of via de energierekening of via de belasting, de verzwaring van dat stroomnet. Ja, zou je ook kunnen zeggen, we moeten er wat extra voor lenen als overheid, want het is die verzwaring, daar gaan we natuurlijk heel veel jaren profijt van hebben. Dus is het wel eerlijk dat we dat nu met z'n allen moeten betalen? Of zouden we de staatsschuld ook wel even voor kunnen laten oplopen?
15: Ja, ik leg met alle liefde uit dat een lening uiteindelijk ook terugbetaald moet worden. Alleen schuiven dan de lasten door naar, in mijn geval, mijn drie dochters. En ik weet niet of dat nou zo heel eerlijk is.
18: Nee, maar dan kun je er ook geld mee terugverdienen. Hè? Want dan heb je later lagere energiekosten en dan minus kun je rente. Die terugverdienen.
15: Ja, uiteindelijk is het toch een last die betaald moet worden. En als je nu extra gaat lenen, dan leidt dat alleen maar tot meer inflatie, omdat we al een tekort hebben aan arbeidskrachten. Kijk, uiteindelijk is het gewoon het eerlijke verhaal hierbij moet zijn, dat als je aan de ene kant, dat zie je in die studie, dan zijn de rijke gezinnen, die betalen zometeen 1350 euro per jaar, als ik het goed heb gelezen, aan energielasten voor de auto en voor het huis. Die hebben een warmtepomp, zonnepanelen, elektrische auto, thuisbatterij, geïsoleerd, you name it. En daartegenover staat dan een gezin wat in een sociale huurwoning woont, die een benzineauto rijdt en die dan nog een gasketel heeft. 4500 euro per jaar. Ja, dat is geen eerlijke verdeling. Dus je gaat op deze manier, zoals de overheid nu voorstelt, ga je een gigantische kloof in de maatschappij creëren. Nou, jij in 20 ziet dat anders. Je moet gewoon die belasting in de brede voor arbeid, voor inkomen, voor energiebelastingen, die moet je veel meer normaliseren, zodat mensen geld overhouden.
18: Dank jullie wel voor dit gesprek. Energieonderzoeker en maker van de podcast Studio Energie, Remco De Boer. We hoorden Tweede Kamerlid voor JA21, Daniel van den Berg. En dus ook Olof van der Graag. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Ja, het zit er dus op. Na 47 getuigen en 51 ondervragingen is de corona-enquêtecommissie klaar met alle verhoren. Het roept wel de vraag op, waar hebben we nou naar zitten kijken? Heeft dat verhoor, of hebben die verhoren zin gehad? En wat moet er vervolgens in het eindrapport komen?
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
21: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
20: En voor Harold met een sta-opstoel.
22: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
19: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
24: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
24: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
11: NPO Radio 1.
18: Het is 6:30 geweest, het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
5: Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. Na de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na een brand op een veerboot in de Filipijnen is flink gestegen. Bergingswerkers hebben vandaag 30 lichamen van het uitgebrande schip gehaald. Daarmee zijn er nu 35 doden geteld. Er worden nog zo'n 50 mensen vermist. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij kwam bergop solo aan. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde er niets. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Roglic.
18: Dankjewel Michiel. Dan naar de ANWB, Robert Vriezen.
10: Het zit er bijna op voor wat betreft de avondspits. Nog 80 kilometer file bij elkaar. Kwartiertje vertraging op de A9 nog vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Daardoor een kleine 20 minuten vertraging door 5 kilometer file tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Ridderkerk. Zijn er 2 rijstroken dicht. En nog 10 minuten vertraging op de A27. Als je vanuit Utrecht naar Breda rijdt, kom je bij Werkendam in de file.
12: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
18: Bijna alle verantwoordelijken uit de coronaperiode moesten bij de enquêtecommissie aanschuiven. Er bleek nog best wel een hoop emotie vlak onder de oppervlakte te zitten. Maar wat hebben we van die verhoren geleerd? En weten we nu ook hoe we een volgende crisis beter te lijf kunnen gaan? Dat bespreek ik zo meteen met Arjen Boyn en Marcel Levy. Maar eerst is het tijd voor onze satirisch verslaggever Diederik Smit.
11: Dit is de Week van Diederik.
25: Ja, gisteren onthulde de Volkskrant dat minister-president Jetten honderden berichten op sociale media heeft laten schrijven door AI. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook bij een bericht over een bezoek aan kamp Westerbork. Hoe kwalijk en zorgwekkend is het als onze politici hun opvattingen niet zelf onder woorden brengen, maar dit uitbesteden aan AI? Het onderzoek van de Volkskrant werd aangehaald in meerdere nieuwsberichten op diverse online mediaplatforms. Voorbeelden hiervan zijn ad.nl, nu.nl en de websites van de NOS, RTL Nieuws en de Telegraaf. Ook politici zelf hebben via meerdere mediakanalen gereageerd op de oorspronkelijke berichtgeving. Een voorbeeld van een bericht waarin naar het Volkskrant-artikel werd verwezen is: premier Jetten liet zijn berichten door AI schrijven, handig of zorgelijk. Verschenen op nos.nl op 10 september om 17:25. En de centrale vraag is dus: is het wenselijk wanneer het formuleren van gedachtes over belangrijke zaken meer en meer wordt overgelaten aan niet-menselijke actoren, zoals taalmodellen op basis van kunstmatige intelligentie? Hierover zijn in binnen- en buitenlandse media al veel artikelen verschenen. De stelling dat het uitbesteden van het formuleren van gedachten onwenselijk zou zijn, valt moeilijk te onderbouwen. Wel hebben meerdere experts gewezen op mogelijke gevaren en zorgen uitgesproken over 1. Verlies van authenticiteit en 2. Het risico van een verminderd vermogen tot menselijke gedachtenvorming. Hierbij wordt vaak verwezen naar de sterke relatie tussen het menselijk taalvermogen en het vermogen tot denken. In de audiovisuele media hebben verschillende mensen hun zorgen uitgesproken over het bericht: premier Jetten liet zijn berichten door AI schrijven, handig of zorgelijk. Een voorbeeld hiervan is de zin: hoe kwalijk en zorgwekkend is het als onze politici hun opvattingen niet zelf onder woorden brengen, maar dit uitbesteden aan AI? Deze zin is uitgesproken op 11 september 2026 door Diederik Smit in zijn radiocolumn in het EO-programma Dit is de Dag op NPO Radio 1. De column kenmerkt zich door een onpersoonlijke stijl die veel luisteraars associëren met het taalgebruik van kunstmatige intelligentie. Hiermee wordt via verwarring en een spiegeling van taalidioom een satirisch effect beoogd. Anders dan de stijl doet vermoeden, is de column voor zover bekend niet geschreven met behulp van AI. Wel hebben meerdere luisteraars via de Radio 1 luisterapp aangegeven dat ze het vermoeiend vonden om naar de column te luisteren. Op deze manier heeft de columnist in zijn ogen succesvol aangetoond dat het niet wenselijk is als politici het formuleren van hun gedachtes uitbesteden aan AI. Prettig weekend allemaal. Hoi.
18: Dankjewel, Diederik. 9 weken lang sprak de parlementaire onderzoekscommissie corona in totaal 47 mensen die een belangrijke rol speelden bij het coronabeleid. Gisteren vond het laatste verhoor plaats en dat roept natuurlijk de vraag op: heeft het zin gehad? En gaat het ons of de politiek ook helpen om wat te leren voor als er een volgende grote crisis uitbreekt? Dat ga ik bespreken met Marcel Levy. Hij is internist, hoogleraar geneeskunde aan de UvA en president van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En in coronatijd was hij de baas van een groep Londense ziekenhuizen. En ik bespreek het ook met Arjen Boyn, hoogleraar publieke instituties en openbaar bestuur aan de Universiteit van Leiden. Meneer Levy, goedenavond. Als u nou voorzitter van die commissie was geweest, wie had u dan eigenlijk het liefst willen interviewen?
0: Nou, dat is een goede vraag. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n enorme voorstander van deze manier van interviewen en deze manier van onderzoeken.
18: Nee. Laat u het zelf helemaal mogen weten.
0: Ja, maar weet je, ik ben helemaal niet zo geïnteresseerd in waar deze commissie kennelijk naar op zoek is. Wie heeft wat verkeerd gedaan? Wie kunnen we de schuld geven van dit stapje? Hebben ze dat wel voldoende overlegd? Weet je, dat is allemaal heel vermoeiend. Waar ik in geïnteresseerd ben is, als we nog eens een keertje zo'n pandemie beleven of een soort gelijke rampzalige periode, hoe kunnen we dan beter, op basis van wat we hebben geleerd van deze periode, hoe kunnen we dan met z'n allen beter handelen? Hoe weten we beter hoe we om moeten gaan met verschillende vraagstukken die we toen lastig vonden? En ik heb niet het idee dat we daar het antwoord op krijgen.
18: Meneer Boyn, u bent wetenschapper, dan zou u vast iedereen heel graag willen interviewen. Wie had u nou het liefst nog wat vragen gesteld?
6: Hugo de Jonge.
18: En welke vragen waren dat dan geweest?
6: Nou, dat waren wel meerdere geweest, denk ik. Maar ik was toch vooral heel geïnteresseerd geweest, nog meer dan de commissie, waarom die met die corona-toegangsbewijzen zo tekeer gegaan is.
18: Oh, dat systeem dat je gevaccineerd moest zijn om bijvoorbeeld naar een concert te mogen of naar een voetbalstadion.
6: Ja.
18: Omdat u denkt, dat was niet helemaal handig gedaan?
6: Nou, of het handig gedaan is, dat maakt niet zoveel uit. Maar het doel daarvan, zeg maar. En of er echt bewijs voor was dat dat zou gaan werken. En wat hij daar nou echt mee beoogde te doen. En daar ging het in die voren natuurlijk wel om. De commissie is daar ook wel dichtbij gekomen, hoor. Dus ik moet zeggen, de commissie heeft echt goed werk gedaan, vind ik.
18: Ja.
6: En dat geldt voor heel veel van die interviews.
18: Ja, dus dan was u gaan kijken naar, was er wetenschappelijke basis voor de dingen die daar besloten zijn? Zeker in het latere deel van de crisis. Ja, oké. Daar komen we denk ik wel eventjes over te spreken in de komende 20 minuten tot aan 7 uur. Meneer Levy, u heeft die verhoor natuurlijk ook bekeken. Ik las een recent interview van u waarin u zei dat u een paar maanden geleden weer even in Londen terug was. Daar was u de baas van die ziekenhuizen tijdens corona. En dat u daar een rondje fietste en dat er nogal wat onverwerkte emoties bij u zaten als u terugdacht aan die tijd. Wat voor emoties waren dat?
0: Ja, dat ging vooral natuurlijk over het hele beginnetje van de pandemie. Dat was een hele onzekere tijd. We werden geconfronteerd met heel veel heel zieke mensen, waarvan er ook heel veel zijn komen te overlijden. We hadden geen idee welke kant het uit ging, of het nog erger werd, of we dan voldoende capaciteit zouden hebben om al die mensen op te vangen en zo goed mogelijk te behandelen en te verplegen. Er moesten heel veel dingen tegelijk gebeuren. Er waren grote problemen en kleine problemen. En alles kwam tegelijk. En er was geen draaiboekje of zo wat je vertelde wat je het beste kon doen. Dus daar hebben we ons zo goed mogelijk uit proberen te redden.
18: Wat was dan een soort gruwelijk dilemma dat weer bij u boven kwam?
0: Dat waren er best heel veel. Maar er is er één. Hè, als je nou denkt van wat weet ik nu en wat wist ik toen niet. En waar heb ik dus wat van geleerd? En wat zou ik een volgende keer anders doen? Dan vind ik een mooi voorbeeld dat wij heel streng waren. was in Engeland niet anders dan in Nederland, met het toestaan van bezoek aan mensen die heel ziek waren en ook mensen die uiteindelijk kwamen te overlijden. En dat vonden we eigenlijk geen goed idee. Dus heel veel mensen zijn in eenzaamheid heel ziek geweest of overleden zonder hun familie. De familie heeft eigenlijk niet goed afscheid kunnen nemen van hun dierbaren. Ja. En dat ga ik dus echt nooit meer doen. Ja. En dat gaan we volgende keer echt. Maar dat, ik stond er toen helemaal achter. Hè. Dus het is niet dat ik het toen allemaal beter wist. Helemaal niet. Maar ik denk achteraf gezien denk ik, dat was echt niet goed.
18: Ja, toen dacht u, het doel heiligt de middelen, maar niet ieder middel moet geoorloofd zijn.
0: Nee, en dat is nou typisch een ding waarvan ik denk van, oké, dat moeten we met elkaar, als andere mensen dat ook vinden, vastleggen. En dan weten we volgende keer dat inderdaad dat niet zo'n goed idee was en dat we dat dus volgende keer niet moeten doen. Ja. En zo zijn er meer voorbeelden waarvan ik denk, dat is het nut van terugkijken op deze episode. Ja. Maar geschiedschrijving of Hugo ergens de schuld van geven, weet je, ik ben er totaal niet in geïnteresseerd.
18: Nee. Arjen Boyn, is iets dat vaker voorkomt bij crisis? U heeft een heleboel bestudeerd in uw werk. Dat je in een eerste reactie op een crisis een beetje doorschiet in de maatregelen die je neemt? Of is dat niet noodzakelijk het geval?
6: Nou, ik zou niet spreken van doorschieten. De heer Levy heeft het net goed beschreven. Uh-huh. Mensen moeten zo snel mogelijk handelen. En ze hebben geen informatie, ze weten niet alles. En ze moeten iets doen.
18: Ja.
6: En natuurlijk, het zou wel heel toevallig zijn als ze alles precies goed hadden gedaan. En dat weten we natuurlijk achteraf.
18: Ja, maar dus dat is ook logisch. Is toch niemand verwacht dat de regering alles goed doet als er een
6: crisis is? Nee, zeker niet. En, maar op een gegeven moment is er geen sprake meer van crisis. Hè? Dus nou, je kan niet zeggen dat we 2 jaar crisis hebben gehad. Dus de eerste weken heb je crisis. En op een gegeven moment dan is dat onder controle. En dan krijg je golven. En dan gaat het meer via de boekjes. En dan komen er gewoon beleidsissues, complexe beleidsissues. Niet anders dan andere problemen waar de overheid mee te kampen heeft. Maar dan blijven ze in crisismodus staan. En dan gaan er wel dingen van de rails, denk ik.
18: En wat is er van de rails gelopen in uw oog?
6: Nou, dat je heel lang blijft vasthouden aan de doelstellingen die heel begrijpelijk geformuleerd zijn in de beginfase. Dus dat je geen code zwart wil. Dat je dus niet wil meemaken wat er in Bergamo gebeurd is. Hè, zoals in die voren beschreven is. Dus je wil niet meemaken dat de mensen aankomen bij het ziekenhuis, snakkend naar adem en er is geen bed. Dus dat is volstrekt logisch dat je dan alles in het teken zet van dat kan gewoon niet. Dus ze zetten alles stil. Maar ja, dat kun je niet 2 jaar doen. En dus op een gegeven moment.
18: Omdat je het dan ook tegen andere dingen moet afwegen. Tegen bijvoorbeeld kinderen die niet naar school kunnen of vereenzaamheid.
6: Ja, de kosten worden gewoon te hoog. En die doelstelling is, en dat blijkt denk ik heel goed uit te verhoren. En dat is niet een kwestie van wie heeft de schuld van wat, maar een bevinding. Dus dat de doelstelling van de bestrijding van de pandemie nooit meer ter discussie gekomen. Die hebben in het begin niet ter discussie gestaan, maar die zijn ook nooit meer ter discussie gekomen. Zeggen alle hoofdrolspelers zelf. Dus ik verzin dat niet. En daarom vind ik het ook een hele nuttige parlementaire enquête, omdat we dat nu boven water krijgen. En ik denk dan dat de les is dat we periodiek dat wel tegen het licht moeten houden. Zijn we nou nog op de juiste manier bezig? En het parlement moet daar ook een rol in spelen. Hè? Die hebben die rol ook niet opgepakt. Dat kan ik er wel dan bij zeggen. Dus dat vind ik al een hele belangrijke les die ik hier uittrek.
18: Ja. Deelt u die les, meneer Levy?
0: Nou, ik ben het hier helemaal mee eens. Ik denk inderdaad dat we veel te lang zijn blijven hangen in dat van, oh, de ziekenhuizen en de intensive care zijn het leidende principe. En dat daar inderdaad jongeren en schoolgaande kinderen de dupe van zijn geraakt. Maar nog wel veel meer anderen ook.
18: Ja.
0: Dus te laat zijn we een beetje geswitcht van thema. En hebben we gedacht, oké, het is nog steeds crisis. Maar het is een andere crisis dan een crisis zoals die in het begin zo was.
18: Maar hoe doe je dat dan beter?
0: Daar heb je geen enquête voor nodig. Dat wisten we gewoon allemaal al. Dus waarom hebben we nu al die sensationele verhoren? Kom op, zeg. Iedereen die betrokken was bij deze crisis weet al lang dat dit eigenlijk wel een beetje de Achilleshiel was van het Nederlandse beleid. Daar hebben we echt geen parlementaire enquête voor.
18: Heeft dat zin, meneer Boyn, dat we dingen die we eigenlijk stiekem al wisten nu in een parlementaire enquête nog een keer uitvinden?
6: Ja, ik denk het wel, want het gaat hier uiteindelijk, het is toch een politiek instrument. Dus mensen hebben tijdens een crisis heel veel macht gekregen. En dat is ook goed, want je kunt niet iedereen maar de normale democratische processen blijven volgen als er heel snel gehandeld moet worden. En dus tijdens een crisis is het heel moeilijk om verantwoording af te leggen. En dan hebben we dit instrument om dan na afloop, en daar hoort ook waarheidsvinding bij, en dan moeten mensen ook gelegenheid krijgen om hun standpunt uit te leggen en wat ze gedaan hebben. En dat doe je dan vrij uitvoerig. Ik vind het helemaal zelf niet zo sensationeel, eerlijk gezegd. Ja, dat laatste, wel een beetje die appjes en zo, goed, dat begrijp ik. Maar by and large vind ik dat het vrij evenwichtig gegaan is.
7: Ja.
6: Dus vanuit een democratisch principe vind ik het wel goed. Het had wel iets eerder gemogen. Dat is weer wat anders. Hè? Of je dat nou 6 jaar na het begin van een crisis moet gaan doen. De timing is wel wat onfortuinlijk.
18: Ja. Ik ben wel benieuwd, meneer Levy. U bent het met meneer Boyen eens dat doel van die IC-capaciteit dat te lang leidend is geweest in de crisis, die dus te lang een crisis was. Maar wat was het alternatief geweest? Want had u, als er wel losser beleid gevoerd was, niet meteen uw IC weer volgehad?
0: Nou, dat weet ik niet. In de loop van die coronapandemie veranderde het virus ook van karakter. Het is allemaal, moet allemaal een beetje opdiepen uit ons geheugen. Maar op een gegeven moment kregen we een andere variant van het virus. En we kregen Omicron.
18: Ja.
0: En het was al vrij snel duidelijk dat dat een heel stuk minder ziekmakend was. Althans ernstig ziekmakend was. Dan de eerste variant van het virus. Dus dan hadden experts eigenlijk ook wel een beetje de koers kunnen bijstellen. Ja. Ik denk, we hadden natuurlijk ook een crisisstructuur. In de zin van een advies vanuit die commissie vanuit het RIVM, die erg medisch was. Ja, en die erg virologisch van aard was. Mm-hmm. En in andere landen heb ik ook wel gezien dat de samenstelling van zo'n belangrijk adviesorgaan van de regering een beetje meebewoog met de actualiteit. En bijvoorbeeld in Engeland waren het in het begin natuurlijk ook allemaal epidemiologen, virologen, dokters. Maar dat veranderde en kwamen er steeds meer mensen bij die ook in de sociale wetenschappen een belangrijke bijdrage konden leveren, die heel veel wisten over het onderwijs, over mentale gezondheid. En ik denk dat we die beweging misschien niet gemaakt hadden. Maar nogmaals, dat kun je uitstekend vaststellen. En daar kun je lessen uit leren voor volgende gelegenheden. Maar daar heb ik geen parlementair onderzoek voor nodig.
18: Nee, meneer Boyen, had dat geholpen als je dat OMT breder had gemaakt met bijvoorbeeld andere disciplines? Of is het uiteindelijk ook gewoon een politieke belangenafweging die gewoon politici moeten maken in plaats van wetenschappers?
6: Ja, ik denk toch het laatste. Die doelstelling is een politiek besluit geweest. Om dat Bergamo-scenario te voorkomen, code zwart. En om het niet ter discussie te laten komen, dat heeft het OMT niks mee te maken. Want het OMT stelt dat soort dingen helemaal niet ter discussie. Het OMT adviseert inderdaad over hoe erg is dat virus en wie wordt er ziek van en wat kan je eraan doen, bij wijze van spreken. En daar zullen ze ongetwijfeld heel goed in zijn. Maar zij gaan niet over die politieke afweging.
18: Nee, en die is dus, vindt u, te eenzijdiger neergelegd. Bent u, meneer Levy, bij het zien van die enquête zelf nog ergens anders over gaan denken?
0: Nee, er waren natuurlijk wel verrassende momenten. Professor Born noemde net al de appjes. Ik moet zeggen, dat vond ik echt wel een beetje een schokmoment. We zaten in een crisis. En natuurlijk, hè, dat hebben de ministers ook aangegeven, minister Grapperhuis of ex-minister Grapperhuis en Hugo de Jonge, van ja, er was heel veel stress. En daardoor hebben we misschien af en toe wat geoverreageerd. Dat snap ik heel goed. Maar aan de andere kant denk ik, ja, als je stress en een crisis hebt, dan moet je het hebben van een team. En dan moet je samenwerken om daar beter uit te komen. En er was dus klaarblijkelijk helemaal niet sprake van een team. Want de een was een grindbak en de ander een soepjurkje. En ik denk, jemig, dat valt me tegen.
18: Ja? Er zijn toch ook wel wat artsen die hebben een beetje corporaal zijn aangelegd en ze nu dan hun collega verrot schelden?
0: Nou, als de ik denk, dat is uw tekst. Ik
18: heb een vraag eigenlijk, maar kan me zo maar voorstellen.
0: Tegenwoordig. Nee, ja. En als er dan al wat is, natuurlijk is er spanning en natuurlijk moet er afgereageerd worden, dan zeg je dat tegen de persoon zelf. Hmm. En dan zeg je, luister eens, ik vind dat je dit niet goed doet. Dat soort situaties, is iedereen in balans, ben ik ook wel in balans, zo nu en dan. Maar je blijft een team en je gaat het gezamenlijk doen. En je gaat niet over andere mensen, lelijke dingen zeggen tegen collega's. Ik denk dat voor mij was toch wel een van de nieuwe dingen die nu in de openbaarheid is gekomen. Ja, dat er gewoon belachelijk slecht werd samengewerkt.
18: En het interview met Marjolein Sollema viel u op. Zij was de directeur-generaal bij het ministerie van VWS.
7: Die periode, zeg maar kerst 2020 tot half januari, dat was echt, dat heb ik echt als onmenselijk ervaren. Dat hebben we met elkaar volgehouden voor het goede doel. En daarna hebben we ook echt even de tijd genomen om ook met de directeuren bij elkaar te gaan zitten. Te reflecteren van jongens, wat hebben we meegemaakt.
8: Waar zat het hem in, dat onmenselijkheid qua werkdruk?
7: Nou, dat het gewoon heel veel was. We hadden twee dingen die bij elkaar komen. We moesten een vaccinatiestrategie helemaal omzetten. We hadden een kritische omgeving terecht. Die zeiden, hey, jullie beginnen niet op tijd, schiet eens op. En we moesten het omzetten. En we hadden een nieuwe variant van het virus. Wat betekende dat er allerlei maatregelen genomen moesten worden. Dus dat was, zal ik maar zeggen, een soort kookpotje van dingen die van ons even het uiterste vroegen.
18: Ja, zegt een hoge ambtenaar dus op het ministerie van Volksgezondheid. Waarom vond u dit opvallend, meneer Levy, dat ze het onmenselijk voor ambtenaren vond?
0: Nou, ik vind dat Marjolein Sonnemaat heel goed verwoord. En ik had in die tijd ook zelf best wel wat kritiek op het ministerie van VWS. En ik vond dit eigenlijk wel een eye-opener. Want ik had me niet gerealiseerd onder hoeveel stress en druk die mensen werkten. En er werd erg veel van ze verwacht. Of dat nou is vanwege de omstandigheden of vanwege de minister op dat moment die van alles nog wat wilde, of andere mensen die van alles nog wat wilden. En ik dacht, ik herken het. En ik denk, nou, we hadden misschien wel iets meer consideratie mogen hebben voor de mensen op dat ministerie die zich echt helemaal kapot gewerkt hebben op dat moment.
18: Meneer Boyne, heeft u een interview gezien waarvan u dacht, oh, dat heeft me toch wel nog een ander inzicht gegeven in die hele crisisbestrijding?
6: Ja, toch wel het eerste interview met Hugo de Jonge. Mm-hmm. En wat me opviel was ik ben heel kritisch geweest op zijn beslissingen, maar hoe bevlogen die eigenlijk was in echte vastberaden om die doelstelling, die we achteraf kunnen bekritiseren, maar die was er nou eenmaal, om die doelstelling te bereiken. En hij zag dat ook als een soort wedstrijd en het moest gewonnen worden. En hij was dus echt bereid om heel ver te gaan om die doelstelling te bereiken. En de teleurstelling, de frustratie, omdat dat dus niet ging lukken, omdat er een paar mensen zich weigerden te vaccineren. Dus dat kwam wel, denk ik, heel mooi naar boven in dat interview, hoe frustrerend dat was. En meneer Levy zei net ook al, en mevrouw Sonnema in het interview, mensen staan natuurlijk onder enorme druk. En nou kunnen die politici dat meestal wel. Maar er zijn er ook een paar omgevallen. En we vergeten wel eens, er is een heel klein groepje mensen in Nederland die met elkaar, en in het buitenland ook, hè, we hebben het nu over Nederland, maar met elkaar die

0: mensen staan natuurlijk onder enorme druk. En nou kunnen die politici dat meestal wel. Maar er zijn er ook een paar omgevallen. En we vergeten wel eens, er is een heel klein groepje mensen in Nederland die met elkaar, en in het buitenland ook, hè, we hebben het nu over Nederland, maar met elkaar die pandemie hebben bestreden. De rest al thuis. Die mensen hebben inderdaad ontzettend hard gewerkt. En die maken fouten, dat moeten we dan maar accepteren. En die schrijven dan ook appjes, ja. Dat hoort er dan bij, ja, denk ik dan maar.
1: Daar schrikt u niet zo heel erg van. Nee Levi, u was niet zo optimistisch over dat we hier nou hele grote lessen uit gaan trekken uit deze enquête. Het verslag wordt in maart ongeveer, of in het voorjaar volgend jaar aangeboden. Wat hoopt u dat de aanbeveling is? Wat zou voor uzelf een les zijn?
2: Nou, er zijn er heel veel. Ik noemde net al eventjes het bezoek in ziekenhuizen. Mm-hmm. Zullen we eens opschrijven of we bij een volgende pandemie echt de scholen niet te snel dicht doen? En pas als het echt niet anders kan, jonge mensen thuis laten zitten. Want we weten nu wat voor ellende dat aanricht. Ik vind het wel grappig. Ik twijfel totaal niet aan de goede intenties van Hugo de Jonge. Ik denk dat hij het echt heel graag heel goed wilde doen. Ja. Maar was de manier waarop nou zo goed? Want we hadden het net over vaccinatiestrategie. Is het nou zo slim om mensen die zich niet willen vaccineren, ja, een beetje in de hoek te zetten en te zeggen dat ze dom en stom zijn en dat ze het niet begrepen hebben? Of kunnen we misschien toch op een andere manier communiceren? Mensen overtuigen van het feit dat dit beter is, in plaats van hen het leven een beetje zuur te maken, want dat gebeurt natuurlijk. Dus geen drang en dwang, maar veel meer overtuigingskracht. Ja. Nou, dat soort dingen, dat zijn natuurlijk handige dingen om te weten als dit ons allemaal nog een keertje overkomt.
1: Ja, en dat is dan, u bent ook medicus, echt gericht op een pandemie. Meneer Boon, zijn er ook lessen te trekken voor crisissen van heel andere aard? Bijvoorbeeld als de Russen nog meer gaan stoken in onze samenleving. Kun je dan ook wat van die coronacrisis leren? Of ja, zijn het echt medische aanbevelingen?
0: Nee hoor, ik denk dat we echt crisismanagement aanbevelingen gaan krijgen. En één aanbeveling is toch wel dat je moet nagaan denken over wat je als bewijs accepteert. Hè? Voor heel veel besluiten zijn genomen op basis van modellen. En dat is, vind ik, dubieus. En de enquête laat ook wel zien dat het ook niet helemaal duidelijk is hoe die modellen tot stand gekomen zijn.
1: Maar voor wat voor modellen hebben we het dan?
0: Dan modellen over bij een bewijsvoering werd dat er 9% minder IC-bedden bezet zouden worden als we de avondklok zouden invoeren. Mm. Dat soort schijnwerkelijkheid. En grote flauwekul. Waardoor dus echt zwaarwegende besluiten werden genomen op basis van flinterdun bewijs. En ik denk dat je dat moet voorkomen. Dan kan je net zo goed een dobbelsteen gooien. Dat is gewoon onzin.
1: Ja, dus dan ga je rekenen en dan kom je uiteindelijk bij een soort antwoord, maar je hebt geen idee aan welke voorwaarden voldaan is, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. En neemt u nou denkt u dat er veel lessen voor het kabinet in zitten of ook voor de Tweede Kamer?
0: Nou, ik mag hopen voor de Tweede Kamer dat je ook moet durven om tijdens een crisis, of tenminste als het ergste druk weg is, om wat kritischer te zijn. En dan niet alleen maar te praten over marktkraampjes of die 1 meter of 1,5 meter naast elkaar moeten staan. Maar dan ook gewoon echt van, wat gaan we nou doen, hè, als maatschappij? Willen we dit?
1: Ja, en daar vindt u dus ook dat de Kamerleden in tekort zijn geschoten.
0: Ja.
1: Volgend jaar, dan komt dus het rapport waarin misschien dus ook wel dit soort aanbevelingen staan. Dank jullie wel voor deze evaluatie van de verhoren. Marcel Levy is internist, hoogleraar geneeskunde aan de UvA. En ook president van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. En we hoorden ook Arjen Boyn, hoogleraar publieke instituties en openbaar bestuur aan de Universiteit van Leiden. Zometeen, dan presenteert Maaike Timmerman het Misdaadbureau om 9 uur. Dan ben ik er weer met Dionne de Graaf met Langs de Lijn en Omstreken. Dus graag tot zo.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde.
3: NPO Radio 1.
5: Bound.
3: Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
6: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
7: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land.
8: Het is eigenlijk een droneoorlog. Mensen zonder armen, zonder benen. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd.
9: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje verder aan het opschuiven is.
10: Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
11: Daarom kom je op.
10: Ik ben blij dat ik ergens dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
3: Goed ingelichte kring. Morgenmiddag om 4 uur.
5: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand.

0: nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: NPO Radio 1, 7 uur.
8: Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
9: Straks in het misdaadbureau, excuus. Je denkt een speciaal biertje open te trekken, maar in werkelijkheid zit er een dodelijke hoeveelheid vloeibare drugs in. Dat komt omdat criminelen die flessen gebruiken als dekmantel, als camouflage. De broer van Marjolein liep daardoor onherstelbare hersenschade op. En Marjolein vertelt straks haar verhaal.
10: En de koning en de koningin die konden deze week ervaren hoe het is om eens niet met een gouden lepel te eten. Ze gingen namelijk op bezoek in de gevangenis. Wat hebben ze daar te zoeken?
9: Ja, dat allemaal straks. Na het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
11: Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en nabestaanden ter plekke bij.
12: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
11: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus met 0,3% erbij. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op een boot die onderweg was naar een toeristeneiland. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaatdebat wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
13: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
11: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. De politie wil zo'n 100 verkeersboetes laten intrekken. Die zijn uitgedeeld door een sjoemelende agent. De man schreef 4,5 jaar lang bekeuringen uit in het oosten van het land, zonder dat hij een verkeersovertreding constateerde. De politie wil niet zeggen hoe de agent te werk ging en hoe hij uiteindelijk tegen de lamp liep. De agent werd op staande voet ontslagen. Volgende week moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Naast de onterecht uitgeschreven boetes keek de agent ook in politiesystemen, zonder dat hij dat voor zijn werk nodig had. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. Hij kwam bergop solo over de finish. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde er niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Roglic. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden.
9: En voor de situatie op de weg, Robert Vriezen van de ANWB, is nog druk?
14: Nee, het is afgelopen, Mike. 15 kilometer file nog. De puntje van het staartje van de avondspits heb ik nog voor je. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar, 10 minuten vertraging bij knooppunt Rotterpolderplein. En de nasleep van een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 4 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met 10 minuten vertraging.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661... of ga naar rodekruis.nl.
16: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
17: Ja, hoi.
16: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
17: Ja, dat kan goed kloppen.
16: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
17: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
16: Oké, okay. En waarom juist radio?
17: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
16: Oh, wat goed zeg.
17: En ik ga binnenkort ook op tv.
16: Zo.
18: Ja. Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
20: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
21: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: NPO Radio 1. Boont.
8: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
9: De jacht op Bolle Jos veroorzaakt een rel. De premier van Sierra Leone is woedend op onze minister.
10: De politie die heeft de stem van de Odido-hacker openbaar gemaakt.
9: En onze koningin en koningin hebben hun paleis verruild voor de gevangenis in Drenthe. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met strafrechtadvocaat Ayse Siemen. Vorige week, Noah, nog een dikke middelvinger van de minister naar Bolle Jos.
10: Ja.
9: En hij blijft ervan overtuigd, we hebben hem heel snel te pakken.
10: Jazeker, want die dikke middelvinger die bekrachtte die nog even deze week bij Eva Jinek aan tafel toen hij daar te gast was. En daar zegt hij inderdaad ook dat ze hem snel te pakken hopen te hebben te krijgen. En daar zegt hij ook alles aan te doen. Hij heeft zelfs een interview gegeven aan de tv in Sierra Leone en denkt dus ook dat ze hem snel hebben.
9: IJzeren, is Bollejos onder de indruk van een dikke middelvinger of van een interview op televisie in Sierra Leone?
0: Nee, ik ga er niet van uit. Die middelvinger denk ik dat Bollejos zich helemaal zijn vuistje lacht. En wat betreft het optreden van meneer Van Weel, ik denk dat hij vooral nu op de tour is dat hij zich wil bedienen van spierballentaal. Mm-hmm. Uitstralen. Wij gaan hem krijgen. We laten niet los. Want het is zo gevaarlijk voor hier in Nederland. Want zijn tentakels komen zo ver.
9: Maar zelfs wat is het nut daar dan van?
0: Nou ja, ik denk het nut daarvan is dat je in ieder geval uitstraalt als Nederland, als Nederlandse opsporing, als Nederlandse veiligheid en justitie, dat je zegt, wij gaan er alles aan doen om criminelen, zeker van de statuur van Bollejos, om die hier naar Nederland te halen. En ik denk ook wel dat Van Weel dat heel graag wil. Maar ik denk dat hij zich één overschreeuwt. Door ook een middelvinger op te steken. Dat soort taalgebruik te gebruiken. Maakt geen impact. En ik snap wel de reactie van de regeringsleiders van Sierra Leone.
9: Ja, want inderdaad. Want het veroorzaakt nu eigenlijk een hele rel, hè, ja. Noah? Ze zijn woedend.
10: Ja, de premier van Sierra Leone die beschuldigt Van Weel zelfs van neocolonialisme. Ja. Hij vindt de uitspraken van Van Weel heel onprofessioneel. Roept hem op om zelf dan naar Sierra Leone te komen. Hij zegt, we zijn een onafhankelijk land. Als de Nederlandse minister echt wil laten zien dat hij aan het werk is, nou, dan moet hij niet de hele tijd op tv zitten en dreigen om de hulp van de EU stop te zetten. We leven niet van hulp van de EU.
9: En jij zegt, ik begrijp die reactie?
0: Ik begrijp zeg maar de wens van de minister om naar buiten uit te stralen dat hij er alles aan doet, maar hij overschreeuwt zich. Daarom denk ik ook, het is contraproductief. Want wat je hiermee bereikt is, Sierra Leone, het land of de regeringsleiders, die zeggen eigenlijk, als u er zo van overtuigd bent dat hij hier is, zeg dan waar. Dan gaan wij daar kijken. Dat wordt niet gezegd, want Nederland weet niet waar Bollejos zich ophoudt, anders dan in Sierra Leone.
9: Maar dat is dan toch eigenlijk ook een hele trieste constatering, dat je wel je van spierballentaal bedient, maar eigenlijk hebben we dus helemaal geen idee waar die precies zit.
0: Nee, ja, dat denk ik ook. Kijk, Van Weel moet hier gewoon mee ophouden, of zijn voorlichters of mensen om hem heen die hem adviseren, die moeten hem gewoon denk ik een ander mediastrategie gaan aanpraten, want dit werkt gewoon averechts.
9: Ja, en stel dat het ze wel lukt uiteindelijk om Bollejos in de boeien te slaan. Wat gaat er dan gebeuren? Gaat zijn drugsimperium dan ook ten onder?
0: Nee, kijk, ik ga er niet van uit dat zijn drugsimperium ten onder gaat. We zien, of de geschiedenis leert, dat wanneer grote jongens binnen het georganiseerde drugsmilieu weten dat ze een risico lopen, dat ze er ook voor zorgen dat ze een achtervang of een opvang hebben. Ik denk wel dat we kunnen hebben leren van de fouten van Ridwan Taghi, hè? Waarin een hoop is gebeurd nadat hij was aangehouden en nog communicatie nodig was. Bollejos heeft dat in vrijheid allemaal kunnen meemaken. Dus ik ga ervan uit dat Bollejos misschien wel achter zijn oren heeft gekrapt en gedacht, mocht het nou een keer zo zijn dat Sierra Leone meewerkt om mij uit te leveren aan Nederland en dat ook feitelijk gebeurt, dan ga ik ervoor zorgen dat het hele imperium niet als een kaarthuis in elkaar dondert.
9: Dus hij is er eigenlijk op voorbereid, vermoed jij?
0: Kijk, ik heb hem niet gesproken. Ik spreek Bollejos ook niet.
9: Dat zou wel
0: maar
9: zijn dan, ja.
0: Ik denk dat als je eenmaal zo groot bent geworden, dat je ook wel gewoon vangnetten creëert voor jezelf. Dus ik ga ervan uit dat wel iets geregeld is.
9: Ja, nou wordt hij echt overal aangelinkt. Ook aan de geweldsexplosie in Overasselt.
0: Ja.
9: En ook weer, deze week was er ook weer drugs onderschept. Ja. Dus onderweg naar Dordrecht, vermoedelijk, werd ook gezegd, link Bollejos. Kan dat allemaal inderdaad aan hem gelinkt worden uiteindelijk? Of vind jij dat het te snel geroepen wordt?
0: Kijk, het gevaar is natuurlijk dat het te snel gebeurt. Omdat je eigenlijk denkt, Bollejos is actief in die drugscene. Dus zal een grote partij, die partij onderweg naar Dordrecht ging om 4000 kilo. Mm-hmm. Er is nog bijna 2000 kilo ergens aan houden. En het gevaar is dat je nu gaat zeggen, elke grote partij, daar zit Bollejos op. Misschien zit hij daar voor een gedeelte op, weet ik niet. Maar misschien zit hij er ook eens een keer niet op. Dat kan natuurlijk ook.
9: Ja.
0: Dus je moet ook voorzichtig zijn om hem allerlei drugsdeals, drugstransporten in zijn mik te schuiven, denk ik.
9: Nou, is het magische getal, zou je haast zeggen, 1283 kilo coke. Want er is precies 1283 kilo coke gevonden, Noah, in Spanje.
1: Ja.
9: En dat is opmerkelijk.
1: Ja, dat is opmerkelijk, want er zijn natuurlijk in de hele Overasselt Gate, als ik het zomaar even mag noemen, zijn er twee video's opgedoken. En in de tweede video, dat was een soort dreigvideo met vier gewapende mannen. En daar hadden ze het over 1283 kilo coke. En dat is nu dus precies gevonden in de Spaanse stad Sevilla. Ja, en dat was verstopt in kokosnoten. Ja, ja, kan je over toeval spreken? Of hoe zit dat? Nou ja, dat weten we natuurlijk nog niet.
9: Zojuist is duidelijk geworden dat de Nederlandse politie in ieder geval wel met de Spaanse politie in overleg gaat hierover.
1: Ja, klopt.
9: Wel het minste wat je kunt doen.
1: Ja, is op zich handig. Ja, volgens een Spaanse woordvoerder ziet de Guardia Civil in Spanje vooralsnog geen logische link tussen die aangetroffen cocaïne en wat er in Overasselt is gebeurd. Maar ze zeggen ook, het is wel heel opmerkelijk en we willen wel zeker weten hoe dat zit. Dus daarom gaan ze overleggen met elkaar.
9: Aysa, wat denk jij? Ja, die 1283 en dat dan in die dreigvideo genoemd wordt en dat wordt precies gevonden bij een onderschepte lading. Is dat dan te toevallig of wat zijn jouw gedachten hierbij?
0: Nou ja, je kan twee kanten op redeneren. Er is dus, als je die twee hoeveelheden bij elkaar optelt, hè, die 1283 en die 812, dat zou een volledige partij zijn. Ja. Waarvan wordt gezegd 2000 kilo is gestolen, geript. Waarvan een deel eerder bij de Pyreneeën in beslag is genomen. Die andere partij, of dat de gedeelte, was zoek. Nou kun je misschien ook wel denken als degene die het heeft gestolen van hoe, nou wordt het me te heet onder de voeten. Want degene die zijn blokken mist, die is niet beroerd om een dreigvideo op te maken en dat uit te sturen, wereldkundig te maken. Als je die blokken hebt gestolen en had bedacht, ik ga ze ergens anders willen verkopen, denk je misschien nu wel twee keer na of je daarmee doorgaat en zet je het weer op de weg. Tip je hem weg en dan heb je ook een situatie dat er 1283 kilo in beslag wordt genomen.
9: En je zegt dus, dan tip je het weg, dan zorg je dat het ontdekt wordt eigenlijk.
0: Ja, dus dan bel je met de Spaanse politie, anonieme melding. Ja. Tip je weg van, nou, er komt een vrachtwagen en dat ze daar hopelijk op gaan acteren. Dus kijk, we weten het gewoon allemaal niet. En speculeren is leuk, zeg maar, voor aan tafel, bij praatprogramma's, hier op de radio, overal. Maar in strafzaken kun je gewoon geen bewijs funderen op speculaties.
9: Over strafzaken gesproken, er zijn natuurlijk 35 verdachten over Asselt. Hebben ze jou ook al gebeld? Sta jij er eentje bij?
0: Kan ik nog niks over zeggen.
9: No. Oh, dus dan is het zo.
1: Even speculeren.
9: Kijk, en nu blijven ze stil. Nu geeft ze geen antwoord. Nou, dan weet je het eigenlijk wel. Goed. Hoe goed kan je iemand herkennen aan een stem? De politie heeft deze week een opsporing verzocht. De stem laten horen van de Odido-hacker. Wie is die mysterieuze verdachte?
2: Je spreekt met de ICT-dashboard Dido. Ik bel vandaag van een teken die nog open staat bij jullie locatie. En die zal zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Wat we moeten doen is wel even kijken. Dat duurt 15 seconden en zijn alle problemen wel gelijk weg.
9: Klinkt ook een beetje robotachtig, maar het schijnt geen AI te zijn.
1: Nee, de politie geeft inderdaad aan dat het geen robot zou zijn. Dat het wel gewoon een echte man is. Ja, ik herken hem niet.
9: Nee, ik ook niet. Maar het is wel wat je gaat denken dan.
0: Ja, klopt. Maar hij zegt iets met service.
9: Ja, want hij doet zich voor als een ICT-medewerker van Odido.
1: Ja,
9: toch?
1: De crimineel belt dus met een Odido, een echte Odido-medewerker, als iemand van de ICT-desk. En die medewerker die trapt daar hartstikke hard in. Hij gebruikt ook allerlei ICT-termen, waardoor het blijkbaar heel betrouwbaar overkomt. En die medewerker die volgt eigenlijk precies de stappen op. En volgens de politie is dit dus het begin van die enorme hack geweest.
9: Waar natuurlijk heel veel gegevens gestolen zijn, ook mijn overigens.
1: Ja, ik wil zeggen,
9: mag je dat dan ook weer niet hardop zeggen? Is dat ook weer stom? Ja, geen idee. Ja, ze worden toch aan de lopende band, zie je, van die lekken. Maar goed, wat vind je ervan, Aysa, dat ze die stem hebben laten horen?
0: Kijk, vanuit opsporingsdoeleinden snap ik het helemaal. De politie loopt, denk ik, spaak. Dit is misschien het enige aanknopingspunt wat je hebt om te kunnen achterhalen wie is nou de dader geweest of de groep die hierachter heeft gezeten. Mm-hmm. En dit is een startpunt. Als je dit nu wereldkundig maakt, denk ik dat er heel veel reacties op gaan komen. Maar je moet, denk ik, als politie wel weten wat je op je hals haalt. Namelijk dat iedereen misschien denkt, oh, dat is de buurjongen. Oh, dat is die jongen van de gym die ik een paar weken geleden heb gesproken. En dat daar gewoon heel veel missers bij zitten. Je hebt misschien ietsjes meer aan een vader of een moeder of een partner die zegt, nou, ik hoor de stem van mijn man. Want eigenlijk is de gedachte altijd om iemand te herkennen, of het nou het gezicht is of het geluid, moet je iemand ook kennen. En hoe beter je iemand kent, hoe makkelijker herkennen is.
3: Ja, dus hoe dichterbij, hoe betrouwbaarder dan waarschijnlijk ook die tip dan eventueel is.
0: Ja.
3: En dan begint natuurlijk nog het hele onderzoek.
0: Klopt.
3: Maar het is dus echt niet zo makkelijk om iemand aan zijn stemgeluid te herkennen.
0: Nee, dat is niet heel makkelijk. Dus je hebt er misschien heel veel missers tussen. En op het moment dat er uit al die meldingen nou iets naar voren zou komen, waardoor de politie zegt, nou, deze persoon, dit is hem en wij gaan die persoon aanhouden en je begint een strafzaak, dan is het nog geen uitgemaakte zaak. Mm. Want rechters vinden het ook lastig om de conclusie over te nemen dat iemand diegene herkent als degene op dat filmpje of op dat geluidsfragment.
3: En ook dan is iemand heel dichtbij natuurlijk betrouwbaarder dan voor een rechter. Als een moeder bijvoorbeeld zegt, nou, dit is hem, dan is dat betrouwbaarder dan als de buurvrouw het zegt.
0: Ja, maar dat is een start, dat is startinformatie.
3: Ja.
0: En dat gaat niet zo dat je dat kunt gebruiken voor het eindoordeel. Je zult er ook meer bij nodig moeten hebben. Want wat nou als moeder zegt, ja, dat is de stem van mijn zoon, en die zoon zegt, nee hoor, dat ben ik helemaal niet.
3: Nee.
0: En de rechter heeft natuurlijk ook een taak om te bedenken van, is degene die ik hier voor me heb ook degene die ik daar in het fragment hoor? En als je die conclusie niet overtuigend kunt trekken, blijf je daar weg van, denk ik.
3: Ik vind het zelf wel opvallend dat aan de ene kant is die super geraffineerd natuurlijk te werk gegaan, maar het is ook wel een soort misrekening dat zijn stem gewoon weg is opgenomen.
0: En dat. Maar ja, aan de andere kant, misschien heeft hij wel een stemvervormer gebruikt.
3: Ja.
0: Er is nu wel uitgesloten dat het, zeg maar, AI gefabriceerd is. Het is een echte stem. Maar je weet niet of daar enige mate van vervorming in is geweest. Een stemacteur die een ander stemmetje heeft opgezet.
3: Die eigenlijk gewoon een heel, heel hoog stemmetje heeft.
0: Ja, precies. Ja.
3: In het app. Maar die hackers die hebben zelf ook een opsporing verzocht gekeken. Ze dreigen nu met een nieuwe hack.
4: Ja, ze hebben heel veel vertrouwen in zichzelf.
0: Ja.
4: En ze denken inderdaad dat ze het best nog een keer zouden kunnen. En ze zeggen ook op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen, volgen alles op de voet. Maar ze noemen ook de politie één grote grap. En de hackersgroep zegt ook, nou, we steunen deze verdachte, steunen we volledig. En als het nodig is om juridisch en financieel voor hem in te staan, dan doen we dat ook.
3: Oh. Nou. Dus ze staan wel om hem heen.
4: Dat ze is staan dan zeker om hem heen.
3: Op zich vriendelijk, maar niet zo lekker dat ze met onze gegevens aan de haal zijn.
4: Nee, dat is niet zo fijn.
3: Dat opsporing verzocht veel losmaakt, dat blijkt ook wel uit een heel ander verhaal. Een ondernemer dacht zijn medewerker herkend te hebben op beelden die getoond werden van een woningovervaller. En hij heeft hem toen ontslagen. Het is een verhaal van het AD. En die baas, die was er dus echt wel heel zeker van.
4: Ja, absoluut. Ja, en op die beelden, als je die beelden dan ziet, dan zie je een behoorlijk gewelddadige overval. Er belt één man aan als pakketbezorger en die gaat met een tweede man naar binnen. Veel geweld, slaan de bewoners ook neer. En die beelden die worden getoond bij opsporing verzocht. En een werkgever uit Utrecht, die herkent dus zijn medewerker op de beelden. Een 26-jarige technicus zou dat zijn. En hij zegt zijn lichaamshouding te herkennen en het feit dat hij linkshandig is. En dan vraagt hij ook nog aan twee kennissen, herkennen jullie hem ook? Die bevestigen dat nog even. Ja, en op basis daarvan besluit hij de man dus te ontslaan.
3: Ja, maar die baas heeft nu wel een probleem, want dat had hij helemaal niet mogen doen.
4: Nee, de rechter maakt daar echt wel korte met mee. Die zegt, ja, je kan niet alleen op basis van het feit dat iemand linkshandig is en bepaalde lichaamshouding heeft, dat is niet voldoende. En het komt hem ook duur te staan, die werkgever, want hij moet bijna €25.000 aan schadevergoeding en proceskosten betalen.
3: Ja, en voor zover bekend, hè, staat die zaak nog steeds op opsporing verzocht, waardoor het ook op lijkt dat hij nog helemaal niet gepakt is. En ja, het helemaal dus niet duidelijk is of het die man is. Dus wel een gek verhaal toch dit ook.
0: Ja, het is denk ik een werkgever die misschien ook wel van zijn werknemer af wilde. Toevallig dan die beelden bekijkt. En misschien wel ook ziet van, nou, dit lijkt op die ene werknemer. Denkt, nou, hier wil ik me niet mee inlaten. Want als dit uitkomt dat een medewerker van mij hier dit soort feiten doet, dan gaat het mij financieel wat kosten.
3: Het is echt een hekel aan
0: of iets dergelijks. Waardoor die werkgever iets te stellig is geweest en heeft gemeend van, nou, ik herken hem en dat is voldoende grondslag. Maar die rechter in die arbeidsprocedure, die heeft heel duidelijk gezegd, ja, dat zijn vermoedens, veronderstellingen en je weet het gewoon nog helemaal niet. En waaraan je iemand denkt te herkennen is dat iemand linkshandig is. Nou, ik ben zelf ook linkshandig. Er zijn heel veel mensen
3: heel
0: linkshandig.
3: Verdacht ook.
0: Ja. Ja. Nee, dus aan de ene kant. En wat ook opviel overigens in deze zaak was, die beelden die waren volgens mij september 2025 getoond in opsporing verzocht. Hij had het eerder gezien, maar pas een half jaar later, in maart, 2026 besluit de werkgever om op slaande voet te ontslaan.
4: Ja, klopt. Hij heeft er even mee gewacht. Ja. Volgens mij op het moment dat dus de dader in zijn ogen ziek thuis zat. Toen dacht hij, nou, dit is dan het moment om hem te ontslaan.
0: Ja, klinkt niet goed.
4: Dus dat klinkt inderdaad niet helemaal als zuiver gekocht.
3: We hadden het net over stemmen herkennen. Dit gaat dan eigenlijk over het herkennen van beelden. Ja. Is dat nog iets wat in de rechtbank ook nog wel eens lastig blijkt te zijn?
0: Ja, dat... Tuurlijk, dat is stem is misschien nog ietsjes ingewikkelder. Maar herkenningen aan de hand van politiebeelden, dat is ook gewoon heel ingewikkeld. Omdat de camerapositie vaak slecht is. Omdat je vaak niet iemands gezichtskenmerk kunt zien, wat toch het meest onderscheidend is.
3: Is wel altijd wat advocaten zeggen. Nou, maar dit is mijn cliënt niet. En ja, dat is wel wat je echt altijd
0: kijk,
3: wel hoort.
0: Ik zeg nooit, dit is mijn cliënt niet. Mijn cliënt zegt dat hij het niet is.
3: Ja, zo werkt het. Ja. Is het. Ja, nee, en dan met soms ook wel weer lulverhalen dat je denkt, ja, maar...
0: Ja.
3: Nee, maar had hij misschien net wel een ander vest aangetrokken? Nee, dat kan. En, ja.
0: Maar kijk, dat is het nou eenmaal zo. Kijk, het beeld wat je hebt in vaak verdachten in beeld, is dat ze er vrij hetzelfde uitzien. Je kunt ze een beetje uittekenen. Ze hebben altijd van die joggingpakken aan, van een bepaald merk. Ja. En ze hebben altijd een beetje dezelfde koppies. En als je dus niet bijvoorbeeld iemand kunt herkennen aan een dikke moedervlek hier op zijn rechterwang, dan wordt het misschien een lastig verhaal. En kijk,
3: dus je moet er eigenlijk gewoon precies zo uitzien als andere boeven en dan kom je er wel mee weg.
0: Ja, of je moet meer bewijs hebben naast een herkenning.
3: Dat is ook weer zo. Goed, dan onze koning en koningin. Die hebben hun paleis verruild voor eventjes voor de gevangenis. Ja, geen staatsbanket in Drenthe, maar op water en brood.
4: Ja, ja, want ze gingen dus inderdaad, ze brachten een bezoek aan Drenthe. En dan kan een bezoek aan de gevangenis Esserheem blijkbaar niet ontbreken. Ze gingen daar in gesprek met gedetineerden en medewerkers.
3: Ja, en hoe vonden de gevangenen het daar dan om de koning en de koningin daar... Nou, ik vind het ook wel opmerkelijk dat ze daar naartoe gingen.
4: Ja, ik had het ook niet eerder gezien. Nou zag ik toevallig dat de koning van België ook in dezelfde maand een bezoek had. Dus blijkbaar komt het vaker voor. Maar het gebeurt niet elke dag dat de koning en de koningin de gevangenis bezoeken. Je ziet ook op een gegeven moment dat de koning de werkplaats of de luchtplaats bezoekt. En daar zijn ze aan het sporten. En dan zegt een van die gedetineerden ook... het motto is hier hart voor weinig, nooit chagrijnig.
0: Nou ja.
4: Ja, ik zou ook wel even opkijken als de koning ineens voor mijn neus staat.
3: Ik zag ook wel een klein beetje een ongemakkelijke blik bij de koning.
0: Het is wel de week van de rechtsstaat.
4: Oh, zouden ze daarom
0: ik denk
4: ook
0: dat
4: daar
0: hun bezoek daarmee samenhangt.
3: Oh, dat
0: is in het kader
3: weer
0: van de rechtsstaat.
3: Die week van vind ik af en toe zo lastig. Dan is er weer week van dit en dat.
0: Ja.
3: Maar nu de rechtsstaat is op zich wel belangrijk.
0: Ja. En dat je dan een kijkje gaat nemen over de detentieomstandigheden van gedetineerden is natuurlijk wel bij uitstek een goed idee.
4: Ja.
0: En daarbij is de gevangenis van de buitenkant in Esserheem prachtig. Echt een hele mooie omgeving.
3: Want je komt er vaak.
0: Ja.
3: Voor de cliënten.
0: Ja,
3: niet voor jezelf, maar dat snap ik. Maar, je zegt, de buitenkant is prachtig.
0: Ja,
3: maar
0: de binnenkant blijft natuurlijk een gevangenis. Maar de buitenkant en de omgeving is echt gewoon prachtig. Het zijn mooie oude panden. Er zit nog ook een gevangenismuseum bij. Dus als je ook nog iets wil weten over de ontwikkeling binnen het gevangeniswezen, dan heb je wel gelijk een leuke plek te pakken.
3: Ja. Het is wel op afstand.
0: Ja, klopt.
3: Is dat iets wat cliënten, gevangenen nog wel eens vervelend vinden? Dat je niet in de buurt van de familie zit?
0: Nee, ja, in principe is het zo, als ze er naartoe moeten, vinden ze het ver, omdat familie ver moet afreizen. Maar als ze er eenmaal zitten, zijn mijn cliënten eigenlijk altijd heel erg tevreden over de detentieomstandigheden daar in Esserheem.
3: En waarom daar?
0: Ja, omdat volgens mij, als ik daar op bezoek kom, dan zie ik altijd hele ervaren DJ'ers, dus mensen die in de gevangenis werken. Die zijn ook gewoon een beetje cool. Die kun je niet zo gek maken. Dus het is allemaal heel ordelijk, gemoedelijk. En
3: goede
0: ik denk
3: Drenthe.
0: Dat dat wel gewoon werkt bij mensen die langer daar moeten zitten.
3: Nou, misschien dat daarom de koning daarheen ging. En ze gingen ook nog naar een speciaal programma. Hè? Dat is ook waarom ze daar waren. Wat ze gingen doen.
4: Want er zit daar in die gevangenis zit ook een vadervleugel, waar gedetineerde vaders een speciaal programma volgen. Nou, daar werken ze aan het onderhouden met de band van hun kinderen. En de koning en koningin gaan daar ook in gesprek met de vaders. Daar was overigens geen pers bij aanwezig. En het is wel een uniek programma, want slechts 24 gedetineerden in Nederland kunnen gebruik maken van dat programma.
3: Vadervleugel wordt dat dan genoemd.
4: Ja.
3: Hè? Is dat ken je dan ook, neem ik aan, eisen.
0: Ja.
3: Wat is jouw ervaring daarmee? Hoe wordt dat?
0: Ja, kijk, ik ben daar zelf nooit bij geweest, bij die vader-kind contactmomenten. Maar ik heb wel cliënten die daar ook zitten en dat ook heel fijn vinden. Je moet dat wel in je gevangenis periode verdienen. Dus het is niet dat je daar standaard recht op hebt. Je moet je goed gedragen. Je moet op een bepaald punt in je detentie zijn om daarvoor een aanmerking te komen. En je moet dus kinderen hebben.
5: En dat is dan in een wat fijnere omgeving om je kind te ontmoeten.
0: Ja,
5: wat
0: natuurlijk een kindvriendelijke omgeving.
5: Voor dat kind, want het kind kan er niks aan doen.
0: Nee, dat is het ook. En je kan dan gewoon spelen met je kind. Je hebt daar wat speeltjes. Je hebt gewoon een bank, een tafel. Dus het ziet eruit als een zitkamer. Het ziet er niet uit als een gevangenis. Geen tralies, geen afstand. Je kan je kind knuffelen. Dat mag bij de bezoekzaal niet. Daar mag je geen aanraak doen. Ja, op het eind eventjes een knuffeltje of een zoentje. Maar je kan dus gewoon wel meer tijd besteden aan je kind en zo nog die band tussen ouder en kind goed houden. Ja, ik weet dat de tendens is dat we maar niks vinden dat gedetineerden vrijheden hebben, familiebezoek kunnen hebben, seksbezoek kunnen hebben, kinderen misschien op bezoek hebben. Maar ik vind het wel, je zit nou eenmaal vast, dat is je straf. Die straf moet je uitzitten. Maar dat betekent niet dat je ook niet kunt, dat je niet ook kunt verdienen om weer je leven op te gaan pakken. Wanneer je richting je vrijheid gaat. En daar hoort natuurlijk familie ook wel een beetje bij.
5: Ik zie het gewoon meer vanuit die kinderen, denk ik. Die kiezen er niet voor dat zo'n vader daar zit. En goed, nu kregen ze dan ook nog de koning en de koningin op bezoek.
4: Ja, in de speelhoek.
5: Ja, goed, het ene moment ben je nog een burgemeester naar wie een straat is vernoemd. En het andere moment ben je door een veroordeling zo van je voetstuk gevallen dat ze je naam van de borden slopen. Het gaat in dit geval om de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Die is veroordeeld voor kinderporno.
4: Ja, en de straat die heette de Herman J. met volledige achternaam. Maar die zeggen we nu niet. Oh. De Herman J.-kade. Maar goed, nu heet de straat officieel de Lage Kade vanwege die veroordeling.
5: En dat was ook de naam die het daarvoor had. En er konden mensen, je kon daar dan 6 weken lang protesten tegen aantekenen, dat heeft niemand gedaan. En eerlijk begrijp ik dat ook wel als je ziet waar die voor veroordeeld is.
4: Ik begrijp het ook wel. Ik zou denk ik ook het prima vinden als die straat niet meer naar de veroordeelde burgemeester wordt genoemd. Want J. was tussen 1996 en 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En deze zomer werd hij dus veroordeeld voor 12 maanden cel voor het bezitten, aanbieden, verwerven, verspreiden van kinderporno. En de 77-jarige man had ruim 1000 foto's en video's opgeslagen op 7 verschillende apparaten, zoals telefoons, laptops, harde schijven.
5: Ja, dan iets heel anders. Een wilde nacht op Bali is voor een Australische toerist geëindigd in een kille cel.
4: Ja.
5: En dit verhaal begint eigenlijk bij een vrijgezellenfeest.
4: Ja, deze groep had een heel gezellig vrijgezellenfeest. En dat eindigde met een van de mensen, ik hoop dat het niet de bruidegom was, maar eindigde in een behoorlijke vrijpartij op straat.
5: Of juist wel. Oh nee, want die bruid was natuurlijk niet mee.
4: Nee, het is niet die bruid. Nee, het werd een vrijpartij met een nog onbekende vrouw op straat. Beide waren ze dronken. Ja,
5: ja, maar toen zijn ze ook aangesproken door een buurtbewoonster. Want die wilde een religieus offer daar neerleggen. Daar was blijkbaar een plek voor.
4: Ja, ja, dus die heeft gezegd, nou jongens, dat is hier niet de bedoeling. Toen zijn ze nog een kwartier doorgegaan. En dat werd ook gefilmd door beveiligingscamera's. En die video die is natuurlijk hartstikke viraal gegaan.
5: Ja, en toen had die man in ieder geval een probleem. Want die werd op het vliegveld zelfs aangehouden door de douane. Ja.
0: Omdat je niet in het openbaar seks mag hebben.
4: Ja. Nee, volgens mij mag dat in Nederland ook niet. Maar in ieder geval werd hij daar aangehouden. Hij riskeerde een jaar celstraf overigens voor openbare zedenschennis. Hij heeft 2 weken in de cel gezeten. Maar omdat de vrouw die ze had aangesproken geen aangifte heeft gedaan, mocht hij naar huis. En hij zegt, die vrouw die zei, ik begrijp dat het per ongeluk gebeurde omdat ze dronken waren en net uit de beachclub kwamen. Dus dat is goedgezind van die mevrouw.
5: Ja, en het is ook nooit duidelijk geworden wie die vrouw was trouwens.
4: Nee, met wie die de vrijpartij had, dat is niet duidelijk geworden. Dus vandaar ook dat ik denk dat dat niet de bruid was. Overigens hebben buurtbewoners nog wel gezegd, nou prima dat hij dan niet vervolgd wordt. Maar we moeten wel de plek nog even spiritueel reinigen. En je zag ze ook. Je zag een groepje van 6 buurtbewoners. Zag je daar op hun knieën. Op die plek. De plaats delict.
5: Het traditionele ceremonie
4: reinigen.
5: Ja, zo begin je bij Bolios. En zo eindig je hiermee.
4: Ja. Het is hartstikke leuk.
5: Zo veelzijdig dit programma. Tot zover. Opvallend misdaadnieuws. Dankjewel IJssel voor je komst naar de studio. Straks. Je denkt een speciaal biertje open te trekken. Maar in werkelijkheid zit er een dodelijke hoeveelheid vloeibare drugs in. Dat allemaal straks. Nu eerst het NOS-journaal.
6: NPO Radio 1.
5: Met Michiel van der Velden.
11: De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De minderheidscoalitie is het na veel overleg niet eens geworden over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. Die moet op een nieuwe manier berekend worden, omdat de huidige manier niet is toegestaan. Volgens minister Heijnen van Financiën moet er weer met de oppositie worden overlegd. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niets bekendgemaakt. De politie wil zo'n 100 boetes laten intrekken die waren verzonnen door een agent. De man is inmiddels ontslagen en moet zich komende week voor de rechter verantwoorden. De agent keek ook in politiesystemen, terwijl hij dat voor zijn werk niet nodig had.
12: Voor de situatie op de weg, Robert Vriesen van de ANWB.
13: Toch nog 2 files op dit tijdstip. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht bij knooppunt Bad Hoeverdorp. 10 minuten vertraging daar. En ook 10 minuten vertraging als je over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. Dus de knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam.
14: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman en Noah van Oostrom.
12: Welkom terug. Je denkt een glaasje jenever in te schenken of een biertje te drinken. Maar in werkelijkheid blijkt er in de fles vloeibare drugs te zitten. En de concentratie daarvan is zo hoog dat het dodelijk kan zijn. Ook in ons land worden steeds vaker nietsvermoedende mensen het slachtoffer van deze smokkeltruc van de onderwereld. We vertellen je over de mysterieuze dood van een bejaard echtpaar uit Hilversum. En bij ons te gast Marjolein van Luik. Haar broer liep onherstelbare hersenschade op sinds hij vloeibare MDMA binnenkreeg via een bierflesje. Noah, eerst om het even goed te begrijpen. Criminelen smokkelen dus drugs in flessen, maar dat komt uiteindelijk wel in een keukenkastje van gewone mensen, onschuldig mensen terecht.
4: Ja, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik ook, hoe gaat dat dan precies? Maar ja, je moet je voorstellen, drugsproducenten hebben er natuurlijk alle belang bij om hun grondstoffen, ook hun drugs, maar ook de grondstoffen die gebruikt worden om die drugs te maken, om dat zo onopvallend mogelijk te smokkelen. En denken dus ook, ja, creatieve manieren, zo kan je het eigenlijk bijna niet noemen, want het is vreselijk dat het mis kan gaan. Maar om dat dus te smokkelen. Dus je moet je voorstellen, de leverancier van die grondstoffen, die stopt dat bijvoorbeeld in een fles wijn en verstuurt dat naar de drugsproducent, die er vervolgens weer een ecstasypil van gaat maken.
12: Dus
4: van
12: het is een bestandsdeel eigenlijk, ja, maar ook puur gif.
4: Puur gif, ja, en levensgevaarlijk op het moment dat dus per ongeluk in de drankenhandel of in de supermarkt terechtkomt.
12: Ja, want dat is wat er dus soms gebeurt, dat het op de consumentenmarkt terechtkomt. Daar zien we bijvoorbeeld in het buitenland ook veel voorbeelden van.
4: Ja, absoluut. In Hongkong werd bijvoorbeeld 444 kilo vloeibare cocaïne in witte wijn gevonden. Er werd in Mexico in tequilaflessen werd er crystal meth gevonden. En in Duitsland werden 3 liter flessen Moët champagne, daar zat MDMA in. En dichterbij huis in België overleed in 2019 een vrouw na het drinken ook van MDMA uit een fles Merlot.
12: Ja, maar ook hier in ons land overlijden onschuldige mensen.
4: Ja.
12: En dat brengt ons eerst op die zaak uit Hilversum.
4: Ja, dat speelt in het voorjaar van 2023. Het gaat om een ouder echtpaar, Ria en Theo. En Theo is jarig, hij wordt 82 en hij krijgt een goede vriendin op bezoek.
12: En zoals dat gaat op een verjaardag, de goede vriendin neemt cadeautjes mee, waaronder ook een kruik oude jenever voor Theo.
4: Ja, en tijdens dat bezoek schenkt hij ook een borrelglaasje voor zichzelf in. En hij zegt dan wel meteen tegen zijn vrouw Ria, het smaakt een beetje raar. En hij zet dat restje weg in een keukenkast.
12: En die nacht wordt hij onwel en hij overlijdt ook in het ziekenhuis.
4: Ja, maar niemand denkt aan dat borrelglaasje. In het ziekenhuis concluderen ze, ja, de exacte doodsoorzaak, die is niet bekend. En pas na zijn uitvaart denkt Ria weer aan dat borrelglaasje in de keukenkast.
12: Ja, want de crematie is dan achter de rug. En dat borrelglaasje staat nog in de keukenkast, precies zoals Theo het daar heeft achtergelaten.
4: Ja, en dat vindt Ria ook bijzonder. NRC die heeft een hele reconstructie over deze zaken geschreven. En Ria zit op een gegeven moment aan de keukentafel en die is een afscheidsbrief aan het schrijven. Die denkt vervolgens aan dat glaasje jenever en ja, neemt daar bijna symbolisch. Denkt ze, nou, ik neem daar een slokje van. Dus die nipt daar aan. Maar ook Ria wordt niet goed. En die belandt dus in het ziekenhuis. En ook zij overlijdt 3 weken later.
12: Ja, en ze weet in die tussentijd nog wel aan de arts in het ziekenhuis te vertellen
3: dat zij, net als haar man, van die jenever heeft gedronken.
4: Ja, ja, zij was warrig in het ziekenhuis, maar ze had het wel constant over een fles jenever. En op een gegeven moment valt er bij haar dochter valt er een kwartje. En die is die jeneverfles gaan halen. En die fles wordt dan direct onderzocht in het ziekenhuis. Later door het RIVM en ook het Nederlands Forensisch Instituut. En dan blijkt dat er dus amfetamineolie in zit. En dat is dus een grondstof die die criminelen gebruiken om bijvoorbeeld speed en andere synthetische drugs te maken.
3: Was dus eigenlijk voor drugslab bedoeld. Ja. Het lijkt me voor de vrouw die dat cadeau gaf echt verschrikkelijk.
4: Ja, ja, die 78-jarige vrouw, dat was dus een goede vriendin. En ze kende Theo en Ria ook echt al jaren. Maar wat misschien ook logisch is, maar wat ook bizar en met de kennis van nu heel sneu is, is dat zij wel als verdachte wordt gezien. Op een gegeven moment kloppen 4 agenten bij haar op de voordeur. En ze nemen haar mee naar het bureau. Haar hele huis wordt doorzocht. En in de cel, ze wordt dan ook echt in de cel gezet. En dan wordt ze toegewezen aan een advocaat en hoort ze dat ze van moord verdacht wordt. En dan volgt er een heel lang verhaal over haar relatie met Ria en Theo. En hoe ze aan die fles komt. Nou ja, die vrouw die weet natuurlijk echt niet wat haar overkomt. En ze krijgt te horen dat ze gevangen wordt gezet.
3: Ja. En gelukkig komt de politie er wel vrij snel achter. Ja. Dat ze er echt niks mee te maken heeft.
4: Nee, en ze moeten dit natuurlijk ook onderzoeken. Hè? Dus dat is ook goed. Want je wil weten wat er is gebeurd. Maar ja, die vrouw die blijkt helemaal onschuldig. En 's avonds brengt de politie haar bus weer naar huis. En haar huis is dus helemaal doorzocht. En de berging ook. En het is de politie dus duidelijk geworden dat de vriendin niet de dader is. Die vriendin is natuurlijk volledig van de kaart. De volgende dag komt er wel nog even een agent langs om een bloemetje te brengen. En de iPad die in beslag was genomen.
3: Maar goed, dan heeft die vriendin er dus niks mee te maken. Dan richt het onderzoek zich natuurlijk op waar de fles dan vandaan komt. En dan komen ze uit bij de slijterij waar het gekocht is. Gal in Bussum.
4: Ja, logisch. Ja. Je gaat dat natuurlijk helemaal terug rechercheren. En dan komen ze dus inderdaad daaruit. Maar uit politieonderzoek blijkt ook dat de drankwinkel er ook niks mee te maken heeft. De fles uit een doos waar in totaal 4 flessen in zaten. Die zijn vanuit Nederland gestuurd naar Spanje. Mm. Dus In de Albert Heijn die er tegenover zit, hebben mensen dat pakket naar Spanje verstuurd. Vermoedelijk had dat dus bij die drugsproducenten moeten komen. Maar dat pakket is nooit opgehaald.
3: En toen is het dus teruggestuurd naar het retouradres wat op dat pakket stond. En dat was dan blijkbaar het adres van die slijterij. Terwijl ook in dit geval dus die slijterij dat niet gedaan had.
4: Nee, die criminelen die hebben dat retouradres ingevuld. En toen de lading bij de slijterij aankwam, heeft een medewerker gedacht, ik zet dat in de schappen, want ja, die jeneverflessen die verkopen wij hier. Ik zet hem daar neer. En toen heeft de onschuldige vriendin dus die fles jenever gekocht en aan Theo gegeven voor zijn verjaardag.
3: Ja. Nou ja, en dit schetst natuurlijk ook wel de problematiek natuurlijk. Dit verhaal van wat er dan gebeurt als dat retour komt. Het komt per ongeluk in de schap terecht. Per ongeluk bij Theo terecht en bij zijn vrouw die dat niet overleven. Afschuwelijk verhaal. Marjolein, jouw broer overkwam in december 2024 iets vreselijks. Hij was bij een vriend thuis. En volgens mij nam hij een slokje bier. Toch? Daar hebben we het in dit geval over. Ja. Wat gebeurde er toen?
15: Ze waren gewoon samen, gewoon bij elkaar. En hij gaf aan, goh, heb je nog iets lekkers te drinken? Ja, zegt die vriend, ik heb nog wel een pilsje in de koelkast. Ah, prima. Dus hij geeft dat biertje en hij neemt daar een slok van. En hij geeft aan van, gadver, dit is echt vies. En hij wordt daar eigenlijk direct onwel op. En hij gaat nog naar het toilet om over te geven. Hij gaat zijn mond spoelen. Vervolgens gaat hij weer naar het toilet. En dan heeft de vriend de deur open gedaan. En dan zat mijn broer al helemaal verstijft eigenlijk, kaken op elkaar. In zijn overdosis eigenlijk, wat we op dat moment nog niet wisten natuurlijk.
3: Terwijl het dus eigenlijk maar een minimale hoeveelheid moet zijn geweest dan.
15: Een goede slok genomen natuurlijk. Ja. Hè, bier, daar neem je een goede slok van als je dat aan je mond zet.
3: Ja, maar precies, maar zo'n slok, dat één slok dit in gang zet,
15: ja, precies,
3: geeft al aan hoe giftig dat spul is.
15: Ja, ja. Hij heeft daar daarna 112 gebeld. En eigenlijk vrij snel daarna heeft hij daar ook een hartstilstand bovenop gekregen. Dus dat, dat is de reactie van dat slokje geweest.
3: Ja, hoe oud is je broer?
15: Mijn broer is nu 47.
3: Ja. En wanneer hoorde jij erover?
15: Ik werd eigenlijk vrij snel door mijn schoonzus gebeld van, goh, je moet niet schrikken, maar je broer is naar het ziekenhuis gebracht. Ik ga er nu ook heen. Ik weet het verder ook nog niet. Maar hij is niet goed geworden. En ja, dan ben je in het ongewisse. En moet je, of ik dan de rest van de familie wilde inlichten. En ja, meer nieuws heb je niet. En dan kom je samen met elkaar en je gaat zitten wachten.
0: Hoe is dat geweest, die weken in het ziekenhuis? Ook in spanning natuurlijk.
15: Dat is heel zwaar geweest. We zijn de dag daarna naar Rotterdam gereden om bij hem te zijn. Maar ja, dan krijg je heel veel informatie. En dan hoor je op een gegeven moment wel het woord drugs vallen. Maar nog niet specifiek van, wat er zou gaande zijn.
0: Maar wat denk je dan als je hoort drugs?
15: Daar hadden wij zoiets van drugs, maar dat kan toch helemaal niet? En hoe kan dat dan? En dan ga je wel nadenken, maar ja, je denkt niet aan zoiets. Nee. Zeker niet op dat moment.
0: Nee. Dus, en was het echt leven tussen angst, tussen hoop en vrees voor jullie?
15: Want ja, hij was zeker, er slecht aan toe. Want wij werden ook echt wel vaak gezegd van, ja, de kans dat hij dit overleeft is heel klein. En of hij nog wakker wordt, weten we echt niet. We kunnen niet zeggen, de ene dag was er weer een beetje hoop. Een uur later werd dat eigenlijk wel weer afgebroken. Dan was het van, ja, kom maar naar het ziekenhuis om afscheid te nemen. Ja. Want ja, het gaat hem niet meer worden. En ja, dan was het toch van, ja, we zien toch nog wel iets. Toch nog een kansje. En ja, het is heel, heel, heel wisselend geweest, die eerste 14 dagen zeker.
0: Ja. Je zei al even dat woord drugs viel. Wat bleek nou uiteindelijk? Want wanneer werd dan de link met dat bierflesje gelegd?
15: Nou, je gaat om het uur ook vragen. Je gaat aan die vriend ook vragen van, goh, wat is er dan gebeurd? Wat vertel het nu nog eens en vertel het nog eens en nog eens. En dan was het op een gegeven moment van, dan kwam van, er was toch wel een hele hoge dosis drugs. En nou, dan was het van, ja,
0: niet zomaar een hoge dosis, hè?
15: Precies. Dan was het van, ja, dan moet het in dat flesje gezeten hebben. Het kan niet anders. En dan hadden we zoiets van, ja, wat gaan wij hiermee doen? En dan hebben we dat eerst nog stilgehouden van, ja, omdat we het niet wisten. En we konden de link met die drugs niet maken. Het lukte niet, zeg maar.
0: Nee, want over die hoge dosis, het was echt toch dat de artsen eigenlijk dit nooit zo zien?
15: Nee, dat klopt. De artsen hadden het eigenlijk nog nooit zo hoog gezien. En het was eigenlijk ook al echt een wonder überhaupt dat mijn broer op dat moment nog leefde eigenlijk.
0: Ja. Stond echt gelijk aan 100 ecstasypillen, geloof ik.
15: Ja, meer wel zelfs.
0: Ja. Ja. Maar dat is dus, nou, dat is toch gewoon onmogelijk om dat zelf zo in te nemen.
15: Dat
0: als
15: was
0: op duur
15: ook heel snel duidelijk van hij kan dit niet zelf ingenomen hebben. Dat is gewoon te veel. Hoe kan dit dan? En ja, dan kwamen we steeds bij die vragen, kwamen we uit bij dat flesje.
0: Ja, want daarna was het gebeurd. Ja. En toen, wanneer is dat onderzoek naar dat flesje dan gestart?
15: Nou, we hadden eerst zoiets van, ja, want je zit zo in een roes van, ja, komt hij nog wel bij, komt hij niet bij? Er gebeurt zoveel op een duur. En ik had 's avonds zoiets van, ja, Ik moet even gaan googlen. Dus inderdaad, heel veel zaken aan het googlen geweest. Van, goh, wat moet ik nu? En dan ben ik op een site van de politie terechtgekomen. En daar heb ik dan een bericht achtergelaten van, ja, wat moeten wij hier als familie mee? Ja, en die hebben mij eigenlijk binnen 10 minuten teruggebeld. Mm-hmm. En dan is het balletje eigenlijk gaan rollen.
0: En toen is ook dat flesje nog onderzocht. Was dat flesje er nog?
15: Ja, die vriend had dat flesje bewaard. Hij zegt ook van, het moet hierin zitten. Ik moet dit flesje bewaren. Yes. En ja, daar is eigenlijk direct, de politie is daar eigenlijk bijna direct omgereden, zeg maar.
0: Ja, en het bleek inderdaad vol te zitten met vloeibare MDMA.
15: Ja.
0: Jeetje. En die vriend, want we hoorden net in het verhaal over de Jeneverzaak dat die goede vriendin die het cadeau had gegeven, dat die verdachte was. Heeft dat hier ook nog gespeeld?
15: Ja, er zijn op een gegeven moment, hij is natuurlijk ook verhoord geweest. Hij is op het bureau geweest. De hele inhoud van het pakketje had hij gelukkig nog in zijn bezit. Dus heeft dat allemaal afgegeven. En eigenlijk een jaar later pas kregen wij telefoon. Dat er inderdaad 4 verdachten waren opgepakt.
0: Ja, en even, dat is dus niet die vriend, hè? Want
15: die was daar wel bij.
0: Ja.
15: Natuurlijk ook, omdat hij natuurlijk, ja, hij was er wel het dichtst bij, net als in het andere verhaal. Maar ze hebben hem uiteindelijk niet kunnen linken dat hij hier iets van afwist. En, nee.
0: Hoe is het nu met je broer?
15: Ja. Niet goed eigenlijk. Hij is er nog, maar daar heb je eigenlijk alles mee gezegd. Hij kan niet meer lopen. Hij kan eigenlijk nauwelijks gesprekken voeren met iemand. Zijn hersenschade is echt, echt ontzettend zwaar. Hij kan echt gewoon niks meer zelf.
0: Hoe is dat om te zien?
15: Ja.
0: Voor jou als zus?
15: Ja, het is gewoon echt heel moeilijk. Het is, voor mijn moeder is het ontzettend moeilijk. Voor zijn kinderen, voor zijn partner. Het is iedere keer weer om hem te zien, is het gewoon, ja, verdrietig. Soms maakt het je verdrietig, soms word je boos. Maar het blijft gewoon een hele verdrietige zaak. En we doen allemaal ons uiterste best om het zo draaglijk mogelijk voor hem te maken. En hij wordt ontzettend goed verzorgd. Maar ja, het neemt het verhaal niet weg natuurlijk.
0: En hij kan ook niet meer naar
16: Want hij is zichzelf natuurlijk niet meer. Hij is niet meer de oude.
15: Nee.
16: En dat het kan ook niet nog veel nog beter worden?
15: Nee, nee, de mogelijkheid op echt nog verbetering is eigenlijk niet, niet meer aanwezig. Het, waar we nu op richten, ook met de verzorging, is om het hem zo comfortabel mogelijk te maken voor de tijd dat hij nog bij ons mag zijn.
16: Het heftig dit, Marjolein.
15: Ja, zo. Zeker.
16: Jeetje. Ja, nou zitten er dus verdachten vast in ieder geval. En nou is het zo dat de broer van Marjolein waarschijnlijk niet het enige slachtoffer is van deze mensen.
17: Nee, er loopt inderdaad een zaak bij de rechtbank in Utrecht, waarbij het dus niet alleen gaat om de broer van Marjolein, maar ook om twee treinschoonmakers. En de rechter die vatte tijdens een voorbereidende zitting samen wat er met hen gebeurd is.
18: Van beide heren weten we dat zij schoonmaker waren bij de NS. En de getuigen, andere mensen die erbij waren, die hebben verteld dat zij allebei, kort voordat ze onwel zijn geworden, een slokje hebben genomen uit bierflesjes die zij in een trein hebben aangetroffen. Die waren daar achtergebleven. En de getuigen zeggen ook dat beide heren, ze hebben gezegd, ja, dat bier dat smaakte heel erg vies. En ze hebben de rest ook een deel uitgespuugd en weggegooid. Dat spul wat erin zat, dat is onderzocht door de forensische opsporing. En wat dan blijkt is dat hetgeen wat in die bierflesjes zat, wat er nog over was, een extreem hoge concentratie vloeibare MDMA, dat in die flesjes zat.
16: Ja. En een van die treinschoonmakers heeft het ook niet overleefd.
17: Nee, klopt. Vreselijk. Een van de mannen is de volgende dag overleden in het ziekenhuis. En de andere man, die leeft nog, maar die is arbeidsongeschikt. Die heeft daar ook gewoon heel veel letsel aan overgehouden.
16: Ja, misschien nog goed om te vermelden is dat die bierflesjes ook echt dicht zaten. Hè? Dus gewoon afgesloten, alsof het een gewoon bierdopje is. Alsof er niks mee aan de hand is.
17: Nee, het leken gewoon onschuldige onschuldige biertjes. En ze hebben dat samen meegenomen naar de kantine. En daar na hun werk gezellig samen opgedronken, zou je denken. Maar dat was dus helemaal niet. Zo liep het helaas niet.
16: Ja, er zijn dus verdachten opgepakt. Nou, een van hen is ook op camerabeelden te zien met de tas waar die bierflesjes in bleek te zitten. Hè, als het dus gaat over de treinschoonmakers.
17: Ja, en de advocaat van de verdachte die zegt eigenlijk van nou, dat zegt nog helemaal niks.
19: Voorts heeft cliënt vanaf het eerste verhoor consistent verklaard dat hij de tas heeft aangetroffen, dat hij de inhoud niet kende en dat hij voornemens was om deze af te geven op het station bij een NS-medewerker of bij een loket. Tegen deze achtergrond valt ook veel beter te verklaren dat die tas, dat hij die heeft laten staan. Die tas had voor hem geen waarde. Iemand die met een lading drugs de trein instapt, zal zich daarover doorgaans wel bekommeren.
16: Marjolein, nou ben jij ook bij de voorbereidende zittingen geweest, hè? Hoe is het voor jou om in de buurt van de verdachte te zijn?
15: Dat is op zich wel lastig. De eerste keer voelde ik eigenlijk niets. Ik keek ze wel aan en ik had wel zoiets van Maar ja, als ze jou dan aankijken, dan heb je wel zoiets van dus jullie. Hmm. Jullie zijn het misschien.
16: Ja. En Hoe kijk jij naar de problematiek? En dan bedoel ik mee, het is natuurlijk iets wat drugscriminelen die dit naar drugs. Het is natuurlijk een hele drugseconomie eigenlijk, waar die dan per ongeluk bij gewone mensen terechtkomt. Hoe kijk je daarnaar?
15: Nu wel anders als vroeger natuurlijk. Je volgt het ook wel wat meer. Maar het is wel, het is een lastig te vangen concept, denk ik. In het geheel van ze vinden steeds weer iets ludiekers uit, zeg maar, om het van A naar B te krijgen. En daar is mijn broer in dit geval dan slachtoffer van geworden. Maar er zal wel weer een andere manier gevonden worden, denk ik dan.
16: Ja, dus ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om het ergens te krijgen. Maar daar zijn onschuldige mensen die hier niks mee te maken hebben, die raken zo ziek ervan.
15: Ja, inderdaad.
16: Ja. Als we dan nog heel even naar de Jeneverzaak gaan, Noah, waar we het net over hadden, het oudere echtpaar in Hilversum. Wat is daar de laatste stand van zaken in het onderzoek?
17: Nou, de politie die is nog steeds druk bezig met een onderzoek. En om reactie teweeg te brengen, startte de politie ook een social media campagne in Spanje, waar dus die drugsflessen naartoe werden gestuurd en vervolgens weer terug naar Nederland. En er wordt ook een beloning aangehangen van €2500 voor de gouden tip. En ook hier bij ons programma Opsporing Verzocht is er ook uitgebreid aandacht voor gevraagd en is er om tips gevraagd in de hoop dat er dus heel gauw een verdachte opgepakt wordt.
16: Is dit ook een zaak die jij nu ook volgt?
15: Ja, zeker. Zeker. Ja, toen dat in het nieuws kwam, gingen de alarmbellen gelijk aan van oh jee, toch weer. En weer zo dichtbij eigenlijk.
16: Ja, want we weten dat dit bestaat. Het was natuurlijk eigenlijk ondenkbaar natuurlijk.
15: Ik had er nog nooit van gehoord.
16: Nee.
15: tot je er zelf in belandt. En dan ga je inderdaad ook googlen. En dan merk je inderdaad, het komt wereldwijd toch echt wel regelmatig voor eigenlijk.
16: Ja. Waar hoop je op bij een rechtszaak? Wat zou je willen?
15: Dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik zou willen en wat wij zouden willen, dat kan helemaal niet. Wij kunnen mijn broer niet meer terugkrijgen, zeg maar. En dat is eigenlijk de grootste wens. Maar we weten dat dat niet kan. Nee. En voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Maar als ze dit inderdaad gedaan hebben, hoop ik wel dat ze gestraft worden.
16: Ja. En waarom vind je het belangrijk om je verhaal te vertellen? Want ik wil zeggen dat ik dat ontzettend dapper van je vind.
15: Wij als familie vinden het belangrijk om mensen te waarschuwen. Dat het allemaal, net als bij de jeneverzaak, gewoon in de winkel staat. Ja. Giet je biertje in een glas. Zie je dat het niet schuimt? Ruik er even aan. Probeer te voorkomen dat je zomaar, zonder na te denken, een flesje aan je mond zet. Want het kan gewoon iedereen gebeuren.
16: Ja, maar we zijn er helemaal niet alert op. Wisten het niet.
15: Nee, precies.
16: Ja. Goed, dankjewel voor jouw verhaal. Tot zover. Levensgevaarlijke vloeibare drugs. Nu iets heel anders. Een vraag van de luisteraar.
20: Pound. Misdaadlijn.
16: Sinds 4 jaar hebben agenten standaard het knalgele stroomstootwapen, ook wel de taser, op zak. Binnen no time krijg je daarmee de grootste vechtersbazen tegen de grond. Je hebt misschien wel eens filmpjes gezien van Amerikaanse soldaten die het uitschreeuwen van de pijn bij zo'n tasertest. En dat brengt ons op de misdaadlijnvraag van deze week. Wat doet het met je als je getaserd wordt? We hebben het maar niet uitgeprobeerd, hè, Noah?
4: Nee, ik heb al een keer pepperspray uitgeprobeerd. Ik dacht, deze laat ik even aan me voorbij gaan.
16: Want hoeveel volt gaat er wel niet doorheen?
4: Nou, 50.000 volt. En even voor jouw beeld. Een vliegenmepper heeft ongeveer 2000. Zo'n elektrische vliegenmepper heeft ongeveer 2000 volt. En ik dacht dus in aanloop hiernaartoe van, nou, laat ik dat dan eens even aanraken om te kijken, hoe dat voelt. Ja. Dat doet echt heel veel zeer. Dus ik kan me geen voorstelling maken bij hoe 50.000 volt voelt. Maar goed, ik denk dus dat het heel pijnlijk is.
16: Toch een doorgewind in de misdaadjournalist. Ja, alles. Ik zet die vliegenmepper er even op.
4: Alles voor ons werk. Ja.
16: Maar goed, hoe werkt dat bij die taser dan? Precies.
4: Ja, het ziet er dus uit als een geel. Eigenlijk lijkt het een beetje een kinderpistooltje, als ik eerlijk ben. Het is een soort geel speelgoedpistooltje. Absoluut geen speelgoed dus. Want als je de trekker van de taser overhaalt, schieten er 2 pijltjes uit. En die pijltjes prikken in de huid. En aan de andere kant zit het draadje vast aan dat wapen. En die geven dus

0: er dus uit als een geel... Ja, eigenlijk lijkt het een beetje een kinderpistooltje als ik eerlijk ben. Het is een soort geel speelgoedpistooltje. Absoluut geen speelgoed dus. Want als je de trekker van de taser overhaalt, schieten er twee pijltjes uit. En die pijltjes prikken ja, in de huid. En aan de andere kant zit het draadje vast aan dat wapen. En die geven dus 5 seconden lang, 50.000 volt, stroom. En al je spieren verkrampen daardoor. En eigenlijk kan je daardoor dus helemaal niks meer.
1: Het lijkt me heel pijnlijk.
0: Ja. Ja, ja. En hoe het voelt, dat hebben we gevraagd aan politiechef Ronald Jasper Fox. Hij is specialist op het gebied van de stroomstootwapen.
2: Nou, misschien ken je het wel dat je een keer tijdens het sporten of na het sporten of op een avondje dat je gek gezeten hebt, dat je een kramp krijgt in je benen. Dat gevoel, dat krijg je ook die 5 seconden lang als je onder stroom staat. En dat is over je hele lichaam. En dat is een hele intense ervaring. Dat doet zeer. Dus je ziet dat het gebruik zowel fysiek, maar ook mentaal, dat het heel wat doet, dat je ook heel veel mensen hoort, ik wil dit nooit meer. Ik luister wel. Het maakt iemand echt even handelingsonbekwaam. Ongeacht wat voor middelen iemand gebruikt heeft, in welke mentale staat hij is, zit hij in een psychose of niet, dan maakt dit wapen nog geen verschil. Hier kan niemand tegenop.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dus dat het echt afschrikt.
0: Ja, dat is ook zo. Er is onderzoek gedaan. En in 70% van de gevallen dat wapen getrokken wordt, hoeft de politie hem dus niet eens te gebruiken. Ze laat hem gewoon zien en waarschuwen dan dat ze iemand onder stroom kunnen zetten. En vaak werkt dat al goed genoeg. En ze kunnen ook dat geluid laten horen. En dat schrikt dus ook af. Dat klinkt ongeveer zo.
1: Oeh. Ja, dat is niet prettig.
0: Nee.
1: En als mensen dus dit geluid horen, dan haken ze vaak al af.
0: Ja, inderdaad. Dit schrikt echt wel af. En als mensen toch getaserd moeten worden, dan leren ze het daarna ook wel snel af. Dat blijkt uit een anekdote van Ronald.
2: Ik had een achtervolging een tijdje geleden. En er was een verdachte, ging er vandoor. Uiteindelijk rijden we hem klem. Hij stapt uit en rent weg. En op het moment draait hij om. Hij kijkt en hij ziet dat ik een stroomstootwapen op mijn benen heb hangen. En hij stopt, steekt zijn handen in de lucht. Hij zegt, dat wil ik niet. Ik stop al. Maar bleek, deze meneer was kort daarvoor door collega's aangeschoten met stroomstootwapen. En dat had hem zo'n pijn gedaan en zo'n nagevoel, dat hij dacht, dat wil ik nooit meer. Een maand later is hij weer in een achtervolging, maar dan in een gebied waar collega's nog geen stroomstootwapen hadden. Hij stapt uit, hij ziet dat ze geen stroomstootwapen hebben, en in plaats dat hij vlucht, kiest hij zelfs de aanval. Want hij denkt, deze collega's kan ik wel hebben, want ik ben getraind in vechten. Dus dat laat ook zien wat nog een keer het tweede effect is van dit wapen. Het is zo'n nagevoel, niet blijvend, maar gewoon een nare ervaring, dat dat ook wel afschrikkend werkt.
1: Ja, hij zegt geen blijvende schade. Is dat echt zo?
0: Ja, er is onderzoek gedaan en de kans dat je letsel oploopt is inderdaad heel klein. Agent moet natuurlijk altijd wel goed opletten waar iemand staat. Je moet niet schieten als iemand bovenaan een trap staat met het risico dat je naar beneden valt. Maar ja, je kan wat blauwe plekken oplopen, maar volgens de politie is er geen blijvende schade, bijvoorbeeld aan het hart.
1: Goed, dan weten we dit ook weer. Zijn we zo in de taser gedoken. Nogmaals, veel dank voor je komst naar de studio. Wij zijn er volgende week weer op dezelfde tijdstip. Hier nu Stand van Nederland met Sam Hagens over terugkijken op corona.
3: NPO Radio 1.
4: Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt.
5: Dr. Keldrenko. Ja.
4: Wat een ongelooflijk braaf publiek. Het is niet te geloven.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
4: Speel je Trump niet iets te snel uit het westerse kamp weg?
6: Nou, ik denk dat we Amerika niet snel genoeg uit het westerse kamp weg kunnen spelen. Dat we dat eigenlijk te langzaam doen.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
7: We zijn van nature mateloos. Dus dan gaan we proberen de drukte die we zelf creëren te compenseren. Ja? Nou, zie hier het drugsprobleem.
8: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppy pleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/

0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Mama! Mama! Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: NPO Radio 1, 8 uur.
9: De horeca, kapper, sportscholen, weet u nog dat ze dicht moesten tijdens corona? Hoe staat het 6 jaar na de start van corona met ons MKB? We maken zo de balans op in Stand van Nederland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
10: Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
11: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
10: Verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast te zetten. De politie wil zo'n 100 verkeersboetes laten intrekken die zijn uitgedeeld door een sjoemelende agent. De man schreef 4,5 jaar lang bekeuringen uit in het oosten van het land zonder dat hij een verkeersovertreding constateerde. De politie wil niet zeggen hoe de agent te werk ging en hoe hij uiteindelijk tegen de lamp liep. De agent werd op staande voet ontslagen. Volgende week moet hij zich verantwoorden voor de rechter. Naast de onterecht uitgeschreven boetes keek de agent ook in politiesystemen zonder dat hij dat voor zijn werk nodig had. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met de passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk gisteren.
12: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
10: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 11 september herdacht, vandaag 25 jaar geleden. Bij de aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Een nationale herdenkingsdienst begon om 14:30 Nederlandse tijd in New York. Ook elders in het land waren herdenkingen en ceremonies, onder meer bij het Pentagon, bij de Amerikaanse hoofdstad Washington. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Daar is nu het 9/11 Memorial Plaza, een permanente plek ter herinnering aan de aanslagen. De Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 1-3. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht is het droog en koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start nog grijs, maar in de middag zon en maximaal 22 graden.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
6: Solido.
13: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
14: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
15: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
18: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
20: En voor Harold met een staalopstoel.
21: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
20: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
19: Medipoint.
20: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: NPO Radio 1. WNL.
23: Stand van Nederland.
9: Een hele goede avond. Je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag, na maandenlange traumatherapie, ronde de parlementaire enquêtecommissie Corona deze week haar verhoren af. Waar het daar niet over ging, het Nederlandse bedrijfsleven. Dat werd in coronatijd ongekend hard getroffen door lockdownmaatregelen. Steunmaatregelen moesten met stoom en kokend water worden opgetuigd om onze bedrijven overeind te houden. Hoe staat het 6 jaar na dato met de Nederlandse sectoren die hier zo hard door zijn getroffen? Is de ruim 80 miljard aan steun die we er met z'n allen aan hebben uitgegeven goed terechtgekomen? Dat ga ik bespreken met mijn gasten van vanavond. Jean Domen, vriend van de show en journalist bij het Financiële Dagblad. Marijke Fuik, voorzitter van MKB Nederland en eigenaar van 2 Bruine Kroegen. En Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING. Welkom, fijn dat jullie er zijn op deze vrijdagavond. En natuurlijk onze eigen Erik de Vries Lens is er ook. Meepraten kan via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechtsonderin kun je een vraag stellen. En dan bespreken we die met onze gasten. Eerst maar even beginnen. Wat is het eerste waar jullie aan denken als je weer terugdenkt aan die coronatijd? Bert Colijn?
24: Nou, ik ben een redelijke hypochonder. Dus ik heb echt wel uren in die teststraat doorgebracht. Dus ik denk misschien wel aan dat wattenstaafje.
9: Wat de neus in.
24: Die kleine die je heel hoog je neus in moest.
9: Marijke, ik denk dat jij denkt aan je zaken en hoe lastig het was toen.
3: Ja, vooral de onzekerheid. Want elke week zag de wereld er weer anders uit.
9: Moest jij ook heb je ook om steun gevraagd destijds?
3: Compensatie.
9: Compensatie.
3: Niet steun. Ja, maar in het woord steun zit inderdaad al heel erg veel. Daar kunnen we het dan straks nog over hebben. Maar uiteraard. In mijn bedrijven moesten dicht, dus zeker. Ja,
9: maar je ziet het, om dat gelijk maar even te zeggen, je ziet het als compensatie omdat je dicht moet vanwege die maatregelen. En niet een soort steuntje in de rug.
3: Het is zeker geen steuntje in de rug. En het is, het is natuurlijk een enorme crisis geweest. En ik denk dat de overheid inderdaad met die compensatiemaatregelen hebben ze inderdaad een eerste stap gezet. Maar ondernemers hebben ook heel veel bijgedragen.
9: Jean, vind je het eigenlijk gek dat het niet wordt meegenomen door de parlementaire enquêtecommissie?
25: Dat vind ik ergens wel vreemd. Van de andere kant, ik denk dat deze enquête toch vooral tot doel had om dat enorme gevoel van onbegrip over al die medische maatregelen, om daar zeg maar klaarheid over te brengen. En dus ik kan me dat ook voorstellen. Ik bedoel, we hebben het begrip wappie overgehouden aan de coronatijd. Mm-hmm. En daar zit heel veel ongemak nog in de samenleving. En dat werkt tot op de dag van vandaag door. Dus dat je dat probeert op te lossen, dat je daar wat duidelijkheid in probeert te krijgen, dat kan ik me heel goed voorstellen.
9: Duidelijk. We gaan er de hele avond over doorpraten. Nou, de hele avond, zolang deze uitzending duurt natuurlijk. Eerst maar even kijken nog bij het voetbal. Want AZ Willem II, Jan-Vincent van Zuiden.
0: Ja, AZ de trotse koploper. 5 gespeeld, 5 gewonnen. Ze staan bovenaan in de Eredivisie en ze spelen tegen Willem II. Dat heeft nog maar 1 punt verzameld tot nu toe. Dus ja, AZ is natuurlijk de grote favoriet. We hebben Kelvin Stenks voor het eerst in de basis bij AZ. Dat gaat ten koste van Patachi. Die zit op de bank. Ja, en Willem II heeft zich wel een beetje aangepast hoor aan de koploper. Hebben een extra verdediger erbij gezet, Van Loon. En die moet dan proberen om Chavez een beetje in toom te houden aan de kant van AZ. Dat zijn een beetje de ingrediënten voor AZ Willem II vanavond. En als ik terugdenk aan corona, dan denk ik aan lege stadions. Ja. Zo werd er toch wel gevoetbald, maar in lege stadions. Zo'n gekke gewaarwording was dat. Vanavond gewoon lekker vol in Alkmaar.
9: Heel goed.
2: Stand van Nederland.
9: Maar we beginnen met het meest opvallende economische nieuws van dit moment met redacteur Erik de Vrieslens.
4: Ja, je hoorde het net misschien al even in het NOS-journaal, maar de koopkrachtcijfers van Prinsjesdag zijn traditiegetrouw gelekt. En daaruit blijkt dat Nederlanders komend jaar gemiddeld 0,1% minder koopkracht zullen hebben. Zonder kabinetsmaatregelen was dat dan 0,3% geweest, was de raming. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er trouwens wel iets op vooruit. En daarnaast blijkt dat de coalitiepartijen het nog steeds niet eens zijn over de belasting op sparen en beleggen, de zogenaamde box 3. De beslissing daarover is een half jaar uitgesteld.
9: Ja, Bert Colijn, er wordt wel eens gezegd, hoofdeconoom van ING, fijn dat je er bent. Er wordt wel eens gezegd over die koopkrachtplaatjes, beetje overdreven om daar de hele tijd zo op te focussen.
24: Ja, dat is natuurlijk zo inderdaad. Hè. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die hier een enorme invloed op hebben, die niet per se vanuit de kabinetsmaatregelen zelf komen. Zeker natuurlijk de daling die je hier ziet, die heeft ook in grote mate te maken met het feit dat de straat van Hormuz dicht is. En dat het gewoon heel duur is aan de pomp. Dat is daar een belangrijke factor, is dat natuurlijk in. En dat is natuurlijk, ja, dat is als je daar continu maar op focust, dat is inderdaad een beetje heel nauw staren op wat de overheid eigenlijk uiteindelijk voor ons allemaal zou moeten doen. Ja,
9: zijn we te veel aan het navelstaren wat die koopkrachtplaatjes betreft, Jean?
25: Ja, dat vind ik wel. Eigenlijk, hè, ik vraag me af, als je nou gewoon een luisteraar bent of je bent morgen vroeg een krantenlezer, dan denk ik, wat moet je hier nou mee?
9: Moet je met die 0,1?
25: Wat moet je met min 0,1%? Ja. En ik kijk Bert Colijn ook even aan. Zeg ik het nou goed als dit betekent dat je in de oude situatie 100 broden kon kopen en nu 99,9? Of in het geval?
24: Ja, precies. Nee, dat is ongeveer wat er meer komt.
9: Ja, wat nou, moet je daarmee? Ja.
25: Ja, dus dat is allemaal heel relatief. En daar komt nog bij, je bent natuurlijk ook, het is dan, ja, stel dat het conflict rond Iran langer gaat duren, dat het daar tot een verscherping komt weer, dat die problemen toenemen, dat de benzineprijzen misschien verder stijgen. Ik zie dat een kuub gas al richting 1,70 euro gaat inmiddels. Ja, dan zou dit plaatje zomaar verstoord kunnen worden nog in de loop van de komende 12 maanden.
24: Het wordt natuurlijk altijd verstoord. Hè. Er is natuurlijk altijd iets wat er aan de hand is. Het kan ook omlaag. Er zijn natuurlijk een hoop andere factoren die dat ook beïnvloeden. Dus het maakt inderdaad altijd een beetje een arbitrair beeld wat het schetst. Maar waar wel heel veel op gefocust wordt vaak.
9: Ja. Ja. Marijke Fuik, voorzitter van MKB Nederland. Het worden echt een paar hele interessante dagen volgende week met Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwing. Want er kan nog een hoop veranderd worden en nog onderhandeld worden. Er moet een meerderheid gevonden worden. Wat valt jou op aan de stukken
7: zeker
9: die zijn gelekt?
7: Ja, het zijn natuurlijk al interessante maanden wat dat betreft. Ja. Zeker om natuurlijk sinds de bezuiniging op de sociale zekerheid natuurlijk en de gesprekken in de polder. Nu denk ik de grote vraag inderdaad voor de aankomende weken is de handreiking die dus nu ook in de stukken staat die het kabinet doet. Is dat voldoende voor de bonden om aan tafel te komen? Wat ons betreft in ieder geval wel. Wij zitten sowieso aan tafel vanuit de polder om echt over de inhoud te gaan praten.
9: Ja, en vanuit de ondernemersgedachte, valt er iets op in die stukken, in de maatregelen die nu daarin zitten?
7: Ja, er is eentje die mij wel wat opvalt als we hebben over koopkracht. Ik mis altijd een categorie, de koopkracht voor ondernemers.
9: Je wil een aparte categorie daarvoor?
7: Ja.
9: Nou, dan laten we dan het CPB eventjes opbellen, Jean, om een aparte categorie te vragen.
7: Lijkt me heel goed, vanaf volgend jaar.
25: Ik ben heel benieuwd en dan vraag ik me wel af welke ondernemers we dan precies. Ja, je gaat natuurlijk van een gemiddelde of een mediaan uit. Het lijkt me dat er hele grote verschillen dan in. Dat worden enorme puntenwolk met enorme uitschieters, denk ik, toch?
7: Ja. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar ook die kan je natuurlijk weer in verschillende categorieën kan je natuurlijk ook weer naar kijken.
9: Ja. Verder nog opvallende zaken, Jean. Accijnskortingen. De accijnskortingen op brandstof die worden verlengd volgend jaar. Vliegbelasting gaat omlaag. 1,5 miljard naar infrastructuur. Wat verwacht jij in het politieke proces wat er volgende week nog allemaal gaat verwachten?
25: Nou ja, kijk, uiteindelijk, en dat is als we het dan toch hebben over voorbehouden bij de cijfers die nu worden gepresenteerd, dit minderheidskabinet moet op zoek naar een meerderheid. En daar is ook nog wel iets van smeergeld achter de hand om mensen over partijen over de streep te trekken. Ongetwijfeld zal het ook wel weer gaan over dat koopkrachtplaatje, of daar nog wat aan versleuteld kan worden. Maar over de hele linie heb ik toch niet het idee dat hier nou hele grootse dingen worden verricht. Dat hier nou hele grote dingen op het spel staan. Ik vind het inderdaad interessant om te horen dat ze er over box 3 nog niet uit zijn. En dat in een hele grote ijskast, nou die stond van de vorige regeerploeg al op het Binnenhof. Dus daar kan dit nu weer ingeschoven worden. In termen van daadkracht maakt het nog niet echt heel veel indruk.
9: Ik had zelf ook wel verwacht dat ze om BBB binnenbord te houden misschien wel meer voor de boeren zou willen doen. En dan gaat het om, als boeren willen investeren, dat ze dan wat soepeler rond de fiscaliteit gaan kijken. Maar dat is toch helemaal niet genoeg om zo'n oppositiepartij te overtuigen, denk ik dan?
25: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat in de praktijk echt helemaal niet zo heel veel voorstelt.
9: Nee, nou, we gaan het zien volgende week. Spannend.
4: Dan een petitie tegen een nieuwe belasting op fossiel autorijden. Komend jaar moeten werkgevers extra belasting gaan betalen als ze hun werknemers een auto van de zaak geven met een verbrandingsmotor. En zo wil de overheid elektrisch rijden aantrekkelijker maken. Maar Stichting Autobelangen die vindt de maatregel oneerlijk, met name voor het MKB. En die probeert hem met een petitie van tafel te krijgen. Aan de lijn heb ik Wouter van Emden, voorzitter van Stichting Autobelangen. Goedenavond, Wouter.
9: Dat was denk ik even voetbal wat we hoorden.
4: Ja, dat was
9: toch? Maar Wouter is er inmiddels.
1: Ja, en ik heb geen voetbal aanstaan.
4: Nee. Wouter, even praktisch. Deze nieuwe belasting, hoeveel geld gaat het eigenlijk om? Hoeveel geld is een werkgever kwijt door zo'n belasting per leaseauto?
1: Nou, ik zal het proberen even kort plat te slaan. Ja. Als iemand een auto van de zaak rijdt, dan moet hij bijtelling betalen. Dus stel je hebt een auto van 50.000 euro, dan moet je 22% van de waarde van die auto optellen bij je inkomen. Dat komt neer op 11.000 euro per jaar, waar je extra belasting over gaat betalen. En nu heeft de overheid bedacht dat als die auto niet volledig elektrisch is, dat je dan als werkgever ook nog eens een keer 12% over diezelfde nieuwwaarde als een soort fossiele boete moet betalen. Dus in dat voorbeeld van die 50.000 gaat het dan om een bedrag van 6.000 euro per jaar dat de werkgever moet afdragen.
4: Zo. En waarom vind jij deze belasting zo'n slecht idee? Waarom de petitie?
1: Ja, nou dat zijn er eigenlijk een heleboel. Samen met een leasemaatschappij, Pimlease, zijn we deze petitie gestart. Het heeft met name te maken met het dwingende karakter. Ja, er wordt eigenlijk een hele nieuwe belastingmaatregel opgetuigd, terwijl wij al lang hele goede instrumenten hebben om het gedrag van de autorijder te beïnvloeden, namelijk door middel van de bijtelling. En nou, dat stukje is belangrijk, maar daarnaast is het eigenlijk ook een heel oneerlijke maatregel, want hij geldt wel voor werknemers en DGA's, maar hij geldt bijvoorbeeld niet voor de 1,8 miljoen ZZP'ers in Nederland.
4: Maar we moeten toch met z'n allen meer elektrisch rijden, minder CO2 uitstoten. En hoe gaan we dat dan doen?
1: Absoluut. Dus de transitie naar elektrisch is superbelangrijk. Staan we ook volledig achter. Maar nogmaals, die bijtelling, dat is een uitermate effectief middel gebleken. Sterker nog, het is een beetje doorgeslagen op een gegeven moment. Maar als je de bijtelling kloof wat verhoogt tussen elektrisch en niet-elektrisch, dan heeft dat gigantische gedragseffecten tot gevolg. Ook voor de ZZP'ers, waardoor mensen automatisch voor die elektrische auto kiezen.
4: Okay. Juist. Dus liever een andere belasting aanpassen dan deze nieuwe invoeren.
1: Exact. We zijn voor elektrisch, maar tegen de pseudo-eindheffing.
4: Helder. Dankjewel. Wouter van Emden, voorzitter van Stichting Autobelangen.
9: Ja, Marijke Fuik, ga jij die petitie ondertekenen?
7: Ja, we hebben het hier inderdaad over de pseudo-eindheffing. Een bijzondere term, een ingewikkelde term hiervoor.
9: Zeker.
7: Kijk, achter het doel om het wagenpark te verduurzamen, daar staan we echt achter. Doe je dat liever met een wortel dan met een stok?
9: Ja.
7: Uiteraard, zeker. Dit is iets waar ook al heel lang over gesproken wordt. Dit is wel de richting die nu gekozen is. Wel hebben we uiteraard de afgelopen periode hier gesprekken over gehad. Ook omdat er nog een aantal knelpunten in zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om de verhuurbedrijven. Bij vervangend vervoer is het natuurlijk lastig. En dan heb je te maken met ondernemers die versneld hun wagenpark moeten afschrijven. Nou, daar liggen nog wel echt een aantal knelpunten. Maar in basis dat we achterstaan dat het wagenpark verduurzaamd wordt. Ja, dat is ook waar.
9: Ja, maar hier staan jullie dus niet helemaal achter, begrijp ik dat goed?
7: Nou ja, op een gegeven moment is het ook inderdaad, de gesprekken lopen hier al heel lang. Hier zijn al heel veel stappen in gezet. Er zijn heel veel bedrijven die hier inderdaad ook al mee bezig zijn in voorbereiding. Dus ja, er zitten nog heel veel knelpunten. Dat het helemaal van tafel afgaat, is denk ik niet meer realistisch.
9: Oké, goed. Nederlandse jongeren kunnen steeds slechter lezen. Dat is de uitkomst van het grote Europese schoolonderzoek PISA. Bijna 40% van de 15-jarigen in Nederland kan niet goed genoeg lezen om mee te komen op school of mee te doen in de samenleving. En dat percentage stijgt al sinds 2012. Daar moeten we het natuurlijk over hebben met professor Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie. Goedenavond, meneer Scherder.
6: Hey, goedenavond.
9: Hoeveel zorgen moeten we ons maken om deze cijfers?
6: Nou, ik denk wel echt hele grote zorgen. Zeker omdat, ondanks alle inspanningen van alle leerkrachten, daar ben ik helemaal duidelijk over uiteraard en ook altijd enthousiast over, maar is het toch een dalende lijn. Dus ja, kijk, lezen op zichzelf is natuurlijk een super rijkdom voor het brein. Het ontwikkelende brein. Hè? Ja. Want je leest, je wil snappen en begrijpen wat je leest. Je kijkt naar wat gaat het worden. Je gaat fantaseren. Je bent nieuwsgierig. Je probeert het perspectief van de anderen te begrijpen. Moet je nagaan wat er allemaal voor emotie. Ja, dus het is een fantastische rijkdom. En het bouwt, wat vaak mensen toch niet zich realiseren, aan de veerkracht van die jonge mensen. En de veerkracht betekent, als het lukt in die jaren, dat je daar je hele leven een beroep op kunt doen als er tegenslagen zijn. Dus op allerlei manieren is lezen gewoon een enorme verrijking voor dat brein voor je hele leven. Dus ja, ik maak me wel zorgen als dat achteruit gaat.
9: Ja, wat kunnen we er tegen doen?
6: Ja, nou, een van de items die dus heel sterk naar voren kwam deze week was het begrijpend lezen. Mm-hmm. En het interessante is, kijk, wij houden natuurlijk al heel lang een pleidooi voor laat die kinderen door de dag heen ook op school bewegen. Omdat bewegen, de motoriek, is de basis van je cognitie. Dat is iets wat toch maar moeilijk te verkopen valt. Terwijl dat echt heel goed is. En dat is duidelijk. Dus motoriek eerst en dan pas ons denken. En dan zie je de studies over dat begrijpend lezen. Als je nou die les zou beginnen. Ja, het is echt supermooi. En dan, als je zou beginnen met 10 minuten matig tot intensief bewegen, dan zie je dat begrijpend lezen veel beter verloopt. En als je denkt, ja goed, het lijkt wel of bewegen altijd overal een oplossing voor is. Ja, nee, zeker. Maar ook hier zie je dat door dat bewegen je precies die gebieden activeert die zorgen voor volhouden aandacht, die alert houden, maar die dus ook op die reden een bijdrage leveren aan dat begrijpend lezen.
9: Ja, dat moeten we eigenlijk voor als we aan zo'n uitzending beginnen, moeten we eerst nog even 10 minuten een rondje om dit gebouw lopen. Is dat een goed idee?
6: Ja, dat is een perfect idee, want dat geldt natuurlijk voor heel veel cognitieve functies. Ook voor de uitzending op de radio. Je wil scherp zijn, je denkt, oké, kom op. Dus juist dat stukje bewegen, 10 minuten, dat zal helpen. Ja.
9: Ligt er ook een rol bij de politiek wat u betreft?
6: Ja, zeker. Ja. Dus als je natuurlijk zegt, ja, maar het zijn de ouders die het moeten allemaal zien te regelen. Mm. Dat kan niet door de schooldag heen. Dan zijn die ouders er niet. En daar heb je het te leveren, zeg maar. Daar wil je leren. Dus ik denk hier echt, als het door de schooldag heen uiteindelijk zal gebeuren, moet je kijken wat dan hoeveel kinderen, alle kinderen hiervan gaan profiteren. Echt supermooi. Dus wij hopen echt dat Den Haag, juist nu dat hele curriculum nog op de schop gaat, zeggen wij, nou doe, ik kan het 1 keer heel goed. En bouw meteen, bewegen erin. En als het aan mij zou liggen, kunst en cultuur erbij. Ja, moet je eens kijken hoe het dan met rekenen en taal gaat. Tuurlijk. Ja. Ja, en dat is niet Erik Scherder die bedacht. Nee, het is echt supergoed onderzocht.
9: Erik Scherder, bedankt voor uw tijd. Ik doe nog even een squat tijdens deze uitzending. Om nog iets fitter te worden en het brein aan te zetten. Bedankt voor nu.
6: Joe.
9: Ja, we kunnen de beelden nog terughalen van ondernemers die in tranen waren omdat ze hoorden dat ze hun tent moesten sluiten in tijden van corona. Bijvoorbeeld Boukje Haarsma van Hotel en Grand Café in de Brouwerij uit Leeuwarden.
10: Wij hadden het helemaal volgepland, eerste en tweede kerstdag. En ingekocht, hier alles versierd. Ja, dat kan allemaal weer eraf. En we moeten maar kijken hoe we het met kerst gaan doen.
11: Krijgen jullie nou steun, bijvoorbeeld?
10: Nee, wij krijgen geen steun. Zij kijken namelijk naar een referente periode. En in die periode is er geen omzet gedraaid, want wij waren nog aan het verbouwen. We zijn 2 jaar lang aan het verbouwen geweest.
11: Dus je krijgt helemaal niks?
10: We krijgen helemaal niks. We hebben het personeel net weer op orde. En ja, het is gewoon echt een probleem.
11: Maar ga je het dan wel redden?
10: Nou, mijn partner is net naar huis gegaan, want die trekt het allemaal even niet meer.
11: Nee?
10: Nee. Dus ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben, maar ja, het houdt wel een keer op.
9: Ja, dat was Boukje Haarsma en we hebben nu contact met haar partner, Willem Adema. Goedenavond, Willem.
12: Goedenavond.
9: Ja, dit was toch wel, dit fragment, ik kan het me ook nog wel herinneren, is destijds heel veel rondgegaan en heeft echt iets teweeg gebracht ook destijds. Maar jouw vrouw vertelde, ja, je was weggelopen omdat je het niet meer aankon. Hoe was dat moment?
12: Ja, het komt natuurlijk allemaal weer boven nu op dit stukje.
9: Ja, hoor. Dat snap ik, ja.
12: Ja, weet je, het was opstapeling van opstapeling. We hadden een hele zware periode gehad met verbouwen. Verbouwing liep enorm uit. En ja, toen was op een gegeven moment hoorde ik dat we weer dicht moesten. En ja, dat was voor mij toen de tijd zo van... Oké, ik ben er wel even klaar mee met al die negatieve energie. En ik ga lekker naar huis. En dat toen zei Boukje dus tegen mij van... Oké, ik neem vandaag wel over.
9: Ja. Jij kreeg geen steun inderdaad vanwege die verbouwing. Omdat je dan. Ja, er was een bepaalde periode dat je natuurlijk dat jullie stil lagen. En dan kon je geen aanspraak maken. Wat vond je er eigenlijk van? Dat dat zo geregeld was?
12: Ja, weet je, je bent de uitzondering die overal buiten valt. Alleen daar ga je nog van het positieve uit. Van ja, er zal toch vast wel even iemand nadenken dat er ook wat uitzonderingen zijn.
9: Ja.
12: Maar dat viel tegen.
9: Er kwam niks.
12: Nee, we zijn eigenlijk tot Den Haag toegegaan, tot de Hoge Gerechtshof. Maar nee, er kwam niks uit. Ja,
9: er kwam gelukkig wel een crowdfundingsactie, maar dat was meer een doekje voor het bloeden. Hè? Daar redde je het niet helemaal mee.
12: Nee, we hadden toen de tijd ongeveer 40 mensen aan het werk. Die nog natuurlijk doorbetaald moesten worden. Wat wel was, is natuurlijk dat je ontzettend veel positieve energie krijgt. Van dat mensen je begrijpen. En dat is misschien wel het mooiste aan die periode.
9: Ja, dat snap ik. Hoe gaat het nu eigenlijk met jullie? Zijn jullie de crisis te boven gekomen?
12: Ja, gelukkig wel. We hebben ondertussen 2 zaken, ook 2 kleine kinderen. Dus ons leven is wel aardig veranderd.
9: Heel goed, gefeliciteerd.
12: Dankjewel. Dus heel positief. Wij konden gelukkig herfinancieren wat dingen. Een stukje crowdfunding. We hebben het weer op een ritwezen weten te krijgen. We hebben 2 jaar geleden hebben we alles kunnen herfinancieren. Dus met ons is het goed gekomen.
9: Ja, gelukkig maar. Fijn dat we je even konden spreken. Willem Adema van de Brouwerij in Leeuwarden. Laten we daar een keertje langs gaan om jou nog een beetje te helpen. Bij deze oproep gedaan. Bedankt Willem voor nu en groetjes aan Boukje. Met stoom en kokend water dus moesten steunmaatregelen worden opgetuigd. Ja, wat alle bedrijven met elkaar gemeen hadden. Geen van hen sloot uit eigen keuze de deuren natuurlijk. Toch nog eerst nog even reageren op het verhaal van Willem. Marijke, hoe luister jij hiernaar?
7: Ja, veel herkenning. Ja? En ik heb de gelukkige situatie gehad dat ik inderdaad in de referentieperiode wel gewoon open was. Dus ik heb wel compensatie gekregen. Mm-hmm. Maar ik kan me nog heel goed voor me halen hoe het voelde toen die eerste zondagmiddag 5:30 met de allereerste persconferentie.
9: Ja.
7: Toen was ik in een van mijn bedrijven. En dat je toen te horen kreeg, iedereen was op een telefoon aan het kijken wat wordt hier gezegd, want het hing al een beetje in de lucht. Dat binnen 30 minuten alle horeca gesloten moest worden. Nou, dan kijk je rond, dan zie je een volle zaak. En je ziet je personeel, en je ziet je mensen, zie je aankijken. Oké, en nu?
9: Ja.
7: Nou, dat gevoel, dat herinner ik me nog wel heel erg goed.
9: Ja, dat kan ik me voorstellen. Erik, jij hebt op een rijtje gezet wat voor regelingen er waren destijds.
4: Ja, er waren een paar van de grootste, heb ik even op een rij. Er was steun of compensatie in verschillende vormen. Je kon uitstel krijgen op het betalen van je belasting. Dat is dus een soort lening. Maar je had ook een soort subsidie die je niet terug hoefde te geven. Je had de noodmaatregel overbrugging ten behoeve van behoud van werkgelegenheid.
9: Oh ja.
4: Ja. Oftewel de NOE, dat was voor het doorbetalen van salarissen. De tegemoetkoming vaste lasten, de TVL, compensatie voor als je omzet was gekelderd. En de tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers, oftewel de TOZO. Die was dan speciaal voor de eenpitters. 1 op de 3 bedrijven in Nederland heeft steun gekregen. En dat kostte bij elkaar, leningen en subsidies, 86 miljard euro, die operatie.
9: En de vinger gaat al omhoog, maar ik had hier al staan, Marijke, van dat jij dit graag wil nuanceren.
7: Ja, zeker, want dit getal horen we heel erg vaak. Alleen wij zijn ook dieper in die cijfers gedoken. In die 86 miljard zit bijvoorbeeld ook de teststraten. Ook de compensatie die...
9: 5 miljard was dat ongeveer, zag ik net. Ja,
7: ja, maar ja. Als je alles bij elkaar eraf haalt, als je dan kijkt naar welke compensatie is er echt volledig naar bedrijven gegaan, dan heb je het ongeveer over 20 miljard.
9: Ja.
7: Waarvan ook nog eens een heel groot gedeelte NOW is. En NOW is natuurlijk eigenlijk, ja, is dat voor de ondernemer, is dat voor de werknemer. Het is natuurlijk ook voor zorgen dat werkgelegenheid behouden blijft. Dus om het wel te nuanceren, ja, het is heel veel geld. Maar eigenlijk in de crisis, en als je kijkt hoe we daar doorheen gegaan zijn, vind ik het eigenlijk nog meevallen.
9: Ja, want 20 miljard is natuurlijk een gigantisch bedrag, toch? Nog steeds, Bert Klein?
24: Ja, dat, natuurlijk is dat een groot bedrag. Ja. Maar dat is natuurlijk, alles klinkt eigenlijk als een groot bedrag als het gaat om dingen die een land uitgeeft. Ja. En tegelijkertijd, als je het internationaal vergelijkt, dan heeft Nederland eigenlijk relatief zuinig aangedaan. Ja. En heeft Nederland ten opzichte van andere landen, bijvoorbeeld van Duitsland, als percentage van ons inkomen, hè, dat is eigenlijk een manier waarop wij economen er graag naar kijken. Is een beetje gerelateerd aan wat we dan met elkaar verdienen. Hebben we eigenlijk veel minder uitgegeven dan wat bijvoorbeeld Duitsland gedaan heeft. Helemaal dan wat de Verenigde Staten gedaan heeft. Ja.
5: Jean, jij was destijds coronaverslaggever voor het FD.
25: Ja.
5: Als jij teruggaat naar die tijd, hoe werden deze steunmaatregelen? Ik kan me die persconferenties nog herinneren. Dat ze dan met z'n drieën daar stonden, inderdaad, van het economische plaatje, om dat goed te schetsen. Hoe werden die steunmaatregelen destijds eigenlijk ontvangen?
25: Nou, in eerste instantie is daar best goed op gereageerd. Want er is dus vrij snel met een vrij volledig pakket heeft de overheid uitgepakt. We hebben het vervolgens, als je dan naarmate de tijd vorderde, kwam je tot de ontdekking, ja, maar voor die groep pakt het toch eigenlijk minder goed uit. Daar kunnen problemen ontstaan. Maar die initiële reactie was denk ik heel effectief. En ook als je kijkt hoe de Nederlandse economie zich vervolgens ontwikkelde. En met name op twee belangrijke punten, de ontwikkeling van het aantal faillissementen en ook de werkloosheid, zie je dat we eigenlijk... We hebben toen wel eens het beeld geschetst van, als het ware heeft men de economie opgetild en een diepvriezer gezet voor een deel. En van geld voorzien en daarna weer eruit gehaald en laten ontdooien. En dan, dan kun je misschien een vinger of een teen kwijt zijn. Maar het plaatje voor de economie als geheel is eigenlijk wel dat die daar goed doorheen is gekomen. En dat zie je bijvoorbeeld ook als je kijkt naar Amerikaanse cijfers. Dat zijn indrukwekkende grafieken over wat er met de werkloosheid gebeurde. Het is ook een van de redenen waarom Donald Trump die strijd om de herverkiezing in 2020 heeft verloren van Joe Biden. Dat die werkloosheid in november, toen de verkiezingen waren, nog altijd twee keer zo hoog was als voor corona.
5: Want daar hadden ze geen steunmaatregelen.
25: Daar hadden ze, ze hadden wel
5: heel
25: wat
5: minimaal.
25: Steunmaatregelen.
24: Maar het was net het anders eigenlijk in de VS. Hè? Daar kreeg iedereen kreeg geld op zijn rekening gezet om het mee uit te zoeken. Maar daar werd eigenlijk de werkgelegenheid niet gesteund, zoals met die NOW-regeling wat wij gedaan hebben. Dus mensen raakten wel hun baan kwijt, maar kregen ook veel geld op hun rekening. Wat in sommige gevallen zelfs gunstiger uitpakte voor bepaalde mensen zelfs. Wat ook nog wel bijzonder is. Dus echt heel veel steun gegeven aan consumenten.
25: Eigenlijk zie je dat de Nederlandse regering heeft ervoor gekozen om die bedrijven in ieder geval door deze moeilijke periode heen te helpen.
5: Uh-huh. Marijke Kort?
7: Ja, ik wil toch wel graag even nuanceren inderdaad. Want ja, we zijn hier op relatief gezien als economie zijn we hier goed uitgekomen. Maar om het van macro toch even naar de ondernemer te halen. Uh-huh. Ondernemers hebben hier heel fors aan bijgedragen. Ondernemers hebben hun mensen in dienst gehouden. En die steunmaatregel van de NOW was zeker geen 100%. Die kwam voor veel bedrijven rond de 60-65% uit. Ja. Dus ondanks dat je bedrijf gesloten was, dat je geen werk had voor je mensen, heb je ze toch in dienst gehouden en daar heb je voor betaald. En niet om daar een dankjewel te krijgen voor richting alle ondernemers. Maar het frame dat de overheid dat volledig gedaan heeft, is ook niet helemaal terecht. Want ondernemers hebben hier wel degelijk aan bijbetaald.
25: Ja. Nee, wat uit de cijfers ook blijkt, is dat, want dat hebben we eigenlijk nog niet met zoveel woorden genoemd. Veel van dat geld, van die 586 miljard, dat ging ook in de vorm van leningen van bedragen die later weer zijn terugbetaald. Klopt. En dat loopt tot en met volgend jaar, oktober 2027, nog door. Dus het heeft een hele lange schaduw.
5: Zeker. We praten hier zo over door. Praat ook mee via de NPO Luister-app. We gaan eerst even naar het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
13: NPO Radio 1.
14: De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en worden steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij kwam vorig jaar een meisje van 15 om het leven. Bij het ongeluk botste een streekbus en een personenauto op elkaar. Het is nog altijd onduidelijk hoe dat kon gebeuren. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd achtergestaan. En Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje.
5: Dankjewel, Michiel. Hoe is het eigenlijk bij AZ Willem II, Jan-Vincent van Zuiden?
0: Na 32 minuten is het nog 0-0 in Alkmaar. Willem II houdt zeer goed stand. Willem II dus een van de ploegen die onderin staat. Nu wel een kans voor AZ en een doelpunt. Het is Jordi Klaasie die hem maakt. AZ op 1-0. Het is eigenlijk pas de eerste goede aanval van AZ van deze avond. En hij, de aanvoerder, staat op de goede plek om af te ronden. Nou, ze hebben het dus ruim een half uur volgehouden bij Willem II. Maar moeten er nu toch aan geloven. AZ op 1-0 door Jordi Klaasie.
23: Stand van Nederland. Sam Hagens.
5: John, jij vraagt natuurlijk af hoe ik dat doe. Maar ik voel het aankomen, ja, zo'n goal. Ik heb zo'n vingerspitsen gevoel. En dan, ik weet gewoon, er gaat nu gescoord worden. En dan gebeurt het ook.
25: Je mag gewoon het eindcijfer van mijn lottobiljet kiezen. Ja.
5: Ik ben beschikbaar. Welkom terug bij Stand van Nederland. We hebben het over de economische impact van de coronamaatregelen. 6 jaar na dato. Deze week ronde de parlementaire enquêtecommissie corona haar verhoren af. Zij gaan nu schrijven aan een rapport. Maar wat daar nadrukkelijk niet aan bod kwam... Het Nederlandse bedrijfsleven en de impact van de economische maatregelen van het kabinet. Dus bespreken we dat vanavond met onze gasten. Sjaan Domen, journalist bij het Financiële Dagblad. Marijke Fuik, voorzitter van MKB Nederland en eigenaar van 2 Bruine Kroegen. En Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING. Fijn dat jullie er nog zijn. Kun je meepraten? Dat kan via de NPO Luisterapp. Stel een vraag rechts onderin bij het chat-icoontje, dan bespreken we dat hier. De NOW is waarschijnlijk, die bespraken we net al, de bekendste vorm van steun of compensatie die bedrijven hebben gehad. We gaan bellen met Arjan Brouwer. Hij is hoogleraar externe verslaggeving aan de VU. En partner bij PwC. En tijdens de coronacrisis adviseerde hij het kabinet over de toepassing en de controle van, van die NOW-regels. Goedenavond, meneer Brouwer.
15: Goedenavond.
5: Hoe heeft die NOW eigenlijk, hoe heeft dat uitgepakt voor ondernemers in de praktijk, volgens u?
15: Ja, ik denk dat dat tweeledig is. Hè. En ik denk dat het net ook wel al gezegd werd. Aan de ene kant heeft het goed uitgepakt in die zin dat uiteindelijk we niet te maken hebben gekregen met massa-ontslagen. Mm-hmm. En bedrijven die en masse failliet gingen. Hè. Dus het is een vrij grove maatregel geweest die als doel had om geld in de economie te brengen en zo goed mogelijk en op de juiste plek. Ik denk dat dat in die zin wel gewerkt heeft. Tegelijkertijd is het ook helder, en dat werd net ook wel al genoemd, dat het zodanig grofmazig was en ook zo snel opgetuigd, dat het ook wel terecht is gekomen bij bedrijven waarvan je zou zeggen, ja, daar was het misschien niet voor bedoeld.
5: En wat voor bedrijven?
15: Dat er bedrijven naastgrepen waarvoor je dacht, daar is het wel voor bedoeld.
5: Ja. Nee, wat voor bedrijven komen bij u dan op waar het niet voor bedoeld was, per se?
15: Nou, het seizoenseffect wat net werd genoemd. Hè. In dit geval dan dat iemand in 2019 een deal dicht was en dus een lagere omzet had. En daardoor die omzetdaling relatief beperkt was of niet zichtbaar. Andersom gebeurde natuurlijk ook. Uh-huh. Hè, dat er ondernemingen waren die nou eenmaal in het eerste kwartaal of in het tweede kwartaal van een jaar altijd een hele lage omzet hebben. En als je dat vergelijkt met een gemiddelde van 2019, ja, dan hadden zij een omzetdaling. Maar dat had helemaal niet zoveel met COVID te maken. Ze verkochten nooit veel in maart of april bijvoorbeeld. Hè. En die ondernemingen hadden er dan weer technisch gezien wel recht op.
5: Ja.
15: Dus zo viel het soms wel scheef uit, denk ik.
5: Is het mogelijk om het gerichter te doen?
15: Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik denk enerzijds als je er meer tijd voor hebt, kun je natuurlijk nadenken over situaties en uitzonderingen. En kun je daar meer details voor opnemen in de regeling. Tegelijkertijd op allerlei andere vlakken en ook in wat normaal gesproken mijn dagelijks werk is, je kunt niet iedere uitzondering van tevoren zien aankomen. Nee. En je kunt het ook niet regelen. En ik denk, ook als ik hierop terugkijk, maar ik zie dat breder. De vraag is, kunnen we met elkaar, ook als we regels hebben en wetten maken, kunnen we dan ook met elkaar toch een soort overkoepelende afspraak hebben dat je er ook met redelijkheid naar kijkt. En dat je van beide kanten met redelijkheid bekijkt of het nou eigenlijk wel de bedoeling is dat je ergens onder valt of niet. Hè, en dat je als maatschappij daar iets van flexibiliteit in hebt. Misschien dat je daar een bepaald orgaan voor hebt die daarnaar kijkt. Hè, met misschien een doorsnijding van ondernemingen, overheid, andere belanghebbenden. Om af en toe eens een oordeel te vellen over een grensgeval.
5: Ja.
15: En dat mis je soms een beetje, waardoor het heel erg wordt. Ja, als het net wel in de regels valt, ja, dan dan is het antwoord ja. En als het er niet in valt, is het nee. En dat is heel rigide.
5: Ik denk dat je daar wel enthousiast over bent, Marijke. Om ook ruimte te creëren voor uitzonderingsgevallen.
7: Ja, dat klopt. Kijk, wel begrip voor, dit was zo'n gigantische crisis. Ja. Dat hebben we nog nooit eerder meegemaakt. Dat er zo snel regelingen waren, dat maakt dat het generiek is en dat er geen maatwerk op dat moment mogelijk is. Tegelijkertijd nu achteraf gezien zijn er inderdaad hele grote groepen die hier heel erg door benadeeld zijn. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de TVL. Want TVL die werd natuurlijk berekend op branchegemiddelde van vaste lasten. Er zijn heel veel succesvolle bedrijven die een ander percentage vaste lasten hebben dan wat de branche gemiddeld is. Dat betekent dat ook daarin, hoef je niet per se een verbouwing gehad te hebben, maar ook daarin bedrijven echt gigantisch de min ingegaan kunnen zijn. Daarbij het frame ook wel, en dat vind ik van de laatste jaren, ik moet zeggen, nu is het iets langer geleden, je hoort het minder vaak, maar vooral in die periode over hoe erg het is dat een aantal bedrijven wellicht iets meer gekregen hebben dan ze wellicht recht op zouden hebben. Nou ja, ik sta er zo in, als je die ene dan te veel gegeven hebt, daar tegenover staan duizenden die wellicht minder gekregen hebben. Ja. Dus ik vind dat wel, ik vind het moet er daar wel mee oppassen met dat frame. Want we hebben het over honderdduizenden bedrijven die hierdoor getroffen zijn. Ja. En ik vind het niet erg dat er dan een paar zijn die wellicht iets te veel gekregen hebben.
5: Zo?
25: Nou, er is nog iets anders raars gebeurd, heb ik het idee. Bij het FD weet ik dat wij met verbazing keken naar de imploderende faillissementcijfers in 2021 met name. Die lagen ruim 40% lager dan het jaar daarvoor. En dat gebeurde eigenlijk tegen de achtergrond van een hele krappe arbeidsmarkt. Een groot tekort aan personeel. Ja. En die problemen zijn, die waren tamelijk structureel. Er liggen ook gevolgen van vergrijzing en zo voor een deel. En waar je normaal gesproken een zekere, hoe zullen we dat eens zeggen, roulatie van bedrijven hebt. Bedrijven gaan failliet. Dat betekent dat mensen beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt. En dan gun ik geen enkele ondernemer een faillissement toe. Begrijp me niet verkeerd. Maar als je er van een grote afstand naar kijkt, dan is dat helemaal niet slecht voor de economie dat bedrijven ook failliet gaan. En ik heb toch sterk de indruk, maar ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken, dat een gevolg van al die maatregelen ook is geweest, dat dus minder bedrijven failliet gingen. En we dus een deel van die noodzakelijke vernieuwing die er normaal gesproken in de economie is, niet hebben gehad.
4: Ja, er is ook geen faillissement de golf meer geweest sindsdien, toch? Dus het is ook niet ingehaald hoeveel bedrijven er normaal failliet gaan sindsdien.
24: Het is niet zo dat je inderdaad kan zeggen van we zijn weer, zeg maar, het totaal telt op naar wat je normaal zou krijgen. Nee, we hebben natuurlijk wel weer een oploop in faillissementen gezien. Die dynamiek die is weer toegenomen. Maar het is inderdaad niet zo dat je kan zeggen van al die bedrijven die toen niet failliet gingen, dat is er nu extra bovenop gekomen inderdaad. Nee, en ik denk dat dit, Charles, eigenlijk wel de interessantste vraag is die je bij een, mochten we een economische enquête naar corona doen, dat dit wel de interessantste vraagstukken zijn van het radicaal indrukken van de pauzeknop, of zoals jij zegt, dat we de economie in de diepvriezer gezet hebben. Heeft dat op de arbeidsmarkt bijgedragen aan de krapte die we nu jaren later nog steeds zien? Doordat die NOW-regeling zoveel mensen daar de dynamiek ook uitgehaald heeft. Mm-hmm. En is het zo dat het lage aantal faillissementen ook die dynamiek eruit gehaald heeft? En heeft dat onze productiviteitsgroei uiteindelijk gedrukt? Dat zijn wel interessante vragen om over na te denken.
5: Kun je daar al antwoord op geven?
24: Nee, anders had ik dat al wel gegeven. Nee, ik denk dat er een beetje daarvan er wel in zit. Maar ik heb geen sluitend antwoord in welke mate dat het geval is. En ja, het is vooral NOW is heel interessant. Het is eigenlijk gemodelleerd naar Duitsland. De Duitsers hadden in de grote economische, de financiële crisis van 2008, hebben zij Kurzarbeit, kort werk, geïntroduceerd, waarbij ze eigenlijk werk in de industrie subsidieerden. En nu zie je eigenlijk dat in heel veel landen, Nederland, maar heel veel landen hadden dat ook. Die hebben dat naar de hele brede economie getrokken. Logisch, omdat de hele economie getroffen werd door corona. Maar ja, de dynamiek op de arbeidsmarkt lijkt daar toch wel heel erg door beïnvloed ook. En dat is wel interessant om daar goed naar te kijken. Ja,
5: we gaan door. Ik wil Arjan Brouwer even bedanken ook nog voor de uitleg en voor de tijd voor nu. Bedankt heel graag tot de volgende keer. We gaan door naar de volgende ondernemer. Want het is natuurlijk de vraag in de praktijk. Wat heeft het voor effect gehad, de steun? En iemand die dat nog elke dag voelt is Brigitte Schoenmaker. Zij runt een kapperszaak in Hengelo. Brigitte, goedenavond.
16: Goedenavond.
5: Voel je het nog elke dag, de schuld?
16: Nou, ik moet zeggen, de schuld is natuurlijk, die loopt nog door tot oktober volgend jaar. Dus september volgend jaar is het de laatste maand die ik dan mag betalen.
5: En daarna? Dan gaat de champagne open, dan ga je taart eten, denk ik.
16: heel veel geld overhouden.
5: wat vertel eens even, hoeveel schuld heb je uiteindelijk opgelopen in die tijd?
16: Als ik ga kijken wat ik heb gemist, is dat zo'n 120.000 euro.
5: Zo.
16: Maar je moet één ding niet vergeten. Ik heb jullie natuurlijk een klein beetje gevolgd tijdens de uitzending. Ik heb nog niet gehoord dat het aan de orde is geweest. Wij hebben in dat jaar 2020, mm-hmm. hebben wij maar slechts één kwartaal gehad waarbij wij niet gesloten zijn geweest. En dat was het kwartaal van de zomer. Dus dat is het derde kwartaal geweest. En toen ging in één keer iedereen op vakantie. Want dat mocht natuurlijk. Ja. Dus daar waar je eigenlijk een enorme inhaalslag kon gaan maken in die zomerperiode. Was dat dus ook een aangeslagen kwartaal. Doordat je dus de medewerkers minder kon inzetten. Mm. Dus dat jaar 2020 was een heel spannend jaar. En als ik dan naar mijzelf kijk, heb ik destijds de loonbelasting uitgesteld. De NOW uiteraard mogen krijgen, wat echt voor mij een lifesaver was. Want ik was 2 jaar daarvoor, had ik een enorme verbouwing gehad waar heel veel geld in zat. Dus ook heel veel eigen geld in zat. Dus mijn potje was nog niet weer helemaal aangevuld.
5: Ja.
16: Dat die NOW er aankwam was voor mij echt heel fijn. Dat ik hem daarna weer terug moest gaan betalen, was zuur. Omdat je eigenlijk heel erg je best hebt gedaan om die periode dat je gesloten bent geweest toch nog een beetje omzet te kunnen krijgen door verkoop en producten te gaan brengen en daarom actief te zijn. En dan ga je dat hele jaar nakijken en dan heb je in een hele korte tijd dus inderdaad een achterstand opgelopen die niet meer in te halen is, ook nooit meer in te halen is. Maar ja, het is wel een hele leerrijke periode geweest.
5: Ja.
16: En dat kan ik alleen nog maar beamen.
5: En wat moet het haar van iedereen er slecht hebben uitgezien als jij maar één kwartaal per jaar kon knippen in dat ene jaar dan? Jeetje, Mina.
16: Heel dramatisch. Maar we hebben één kwartaal waar we sluiting hebben gehad. En dat was dus het zomerkwartaal.
5: Ja, precies. Ja.
16: En in de tijd hebben we wel sluitingen gehad, hè, in maart dat we dicht gingen. Ja. Dat we wel open mochten. En toen dat we in het laatste kwartaal, in december, voor de kerst, weer dicht moesten.
5: Ja.
16: Ja, dat was wel pittig.
5: Ik kan het haar van Mark Rutte ook nog wel herinneren. Dat werd steeds langer en langer in die tijd.
17: Ja.
5: Hoe kijk je nu, Brigitte, concluderend, hoe kijk je er nu op terug? Ja, goed, je hebt een hele lange periode moeten terugbetalen. Over een jaar ben je er vanaf. Het was een lifesaver, zeg je. Hoe kijk je er eigenlijk op terug, op die steunpakketten en die periode?
16: Ik denk dat het voor de snelheid, hoe dat het geïntroduceerd is, dat het heel goed is geweest.
5: Mm-hmm.
16: Ik denk wel dat die eerste, vooral de NOW, goed is geweest dat ze dat in de tweede periode hebben kunnen repareren. Omdat het rekensommetje gemaakt werd over de kwartalen. En in de tweede periode werd het gemaakt per maand. En dat is gewoon wel eerlijker. Daar zijn mensen onvoorstelbaar druk mee geweest voor het MKB. En daar kan ik alleen maar heel erg dankbaar voor zijn. Verder, als je achteraf kijkt, is natuurlijk altijd makkelijk om te zeggen, dit is niet goed geweest en dat hadden we anders moeten doen. Nou, dat is gelukkig waar ook die enquête nu over gaat, als je het hebt over de gezondheid.
5: Mm-hmm.
16: Dat zou voor de economie ook een goede zijn. Want mochten we ooit nog een keer voor zo'n dramatische situatie terechtkomen, dan is dit wel een lering waar op terug kunnen kijken. Maar ik ben heel dankbaar dat het zo is gegaan zoals dat het gegaan is.
5: Wat fijn om te horen. Dankjewel, Brigitte. Heel veel succes met jouw zaak daar in Hengelo. Erik, jij hebt gekeken naar hoe het zat met het verlies van bedrijven en wat ze dan aan steun ook konden verwachten.
17: Nou, ik heb even gekeken naar de faillissementcijfers ook. Nou goed, Jean zei het al even, echt bijna 40% minder bedrijven failliet in die tijd.
5: Ja?
17: En sindsdien dus ook niet een soort inhaalslag, geen faillissementsgolf, waar toen eigenlijk best wel voor werd gevreesd in de tijd. En wat betreft die schulden, nou ja, het is al even gezegd, ondernemers hebben voor 47 miljard euro aan belastinguitstel gekregen. 1 op de 3 ondernemers heeft alles al terugbetaald. En in totaal staat er nog maar zo'n 2 miljard euro aan schuld open.
5: Ja. Marijke, hoor jij veel verhalen van ondernemers die daar echt moeilijk mee hebben met dat terugbetalen?
7: Ja, ik denk dat wat hier het lastige aan is, is dat voor iedereen in Nederland klinkt corona als heel lang geleden. We zijn het nog niet vergeten, maar eigenlijk zijn we heel veel dingen zijn uit de coronaperiode zijn we wel al vergeten. En voor ondernemers is het soms de realiteit van de dag. Want het is niet raar dat als je zo'n grote crisis gaat, dat het soms 5 of 10 jaar duurt voordat je daarvan hersteld bent. En daar is ook begrip voor nodig. Maar wel even heel graag 1 cijfer nog wel nuanceren. Want we kijken altijd naar de faillissementcijfers. Maar als je ook kijkt, want we hebben eigenlijk op de pauzeknop geduwd in de coronaperiode. Uh-huh. Dat maakt ook dat sommige ondernemers een andere keuze gemaakt hebben in de jaren daarna. Dus niet alleen de faillissementcijfers zijn van belang, ook mensen die gewoon met hun bedrijf stoppen. En als je kijkt naar het aantal stoppers en je telt die erbij op, dan heb je wel ook andere cijfers. Dus als daarnaar gekeken wordt, is dat altijd wel een iets meer genuanceerd beeld.
17: Nou, ik heb daarnaar gekeken en daar leek niet echt een piek te zijn na corona, of tijdens corona, de stoppers.
7: Nee, maar daarna wel. Daarna zijn er in verschillende sectoren zijn er wel redelijk wat stoppers geweest.
17: In de horeca zo.
7: Horeca, retail, ja. Ja. Verschillende sectoren, ja.
5: Bert Colijn, kunnen we concluderen dat die steunmaatregelen een groot succes waren?
24: Nou kijk, ik denk uiteindelijk als je uitzoomt en je kijkt naar wat het uiteindelijk voor de economie opgeleverd heeft. En als je in acht neemt natuurlijk hoe met stoom en kokend water, wat we eerder ook al zeiden, hoe dit tot stand gekomen is, dat je kan zeggen dat het echt wel een succes is geweest. Natuurlijk zijn er natuurlijk talloze, als het over zoveel economie gaat, zijn er natuurlijk ook talloze voorbeelden van waar het ontzettend pijnlijk is en waar het nog steeds impact heeft. Maar onze economie is razendsnel hersteld. De staatsschuld, er is natuurlijk enorm veel geld uitgegeven. We hebben de miljarden net gehoord. De staatsschuld is ondanks dat eigenlijk heel snel weer gedaald. Omdat de economie zo sterk herstelde. Ja. Waar we aan het begin dachten dat dit een catastrofale recessie tot gevolg zou hebben, hebben we niets daarvan gezien. Want Sean heeft het al genoemd. We hebben de werkloosheid is laag gebleven. Faillissementen zijn zelfs lager geworden. Dus we zijn eigenlijk enorm verrast door de veerkracht van de economie. Mede door de ondernemers. Ik denk dat we kunnen zeggen van nou, neem zeker lessen mee hieruit. Want het is zeker niet perfect geweest. Maar jeetje, wat had het veel slechter uit kunnen pakken uiteindelijk. En hoeveel beter is het hier uitgepakt dan in andere landen, waar dat toch veel langer duurde voordat die economie uiteindelijk echt herstelde.
17: Wat is dan de belangrijkste les die we moeten leren?
24: Nou, ik denk dat dus de belangrijkste les zit hem denk ik voornamelijk gewoon in de praktijk van ondernemers, hoe die dit ervaren hebben en hoe een verschil het kan maken als je over een kwartaal rekent of een maand. En dat soort dingen zijn denk ik ontzettend belangrijk als je hier nog een keer tegenaan loopt, om dat soort dingen erin mee te nemen. Ik denk dat het dus ook heel belangrijk is om na te denken over, moet je echt voor iedereen generiek dit optuigen? Of kunnen we na dat we dit meegemaakt hebben zeggen van nou, misschien iets zuiniger aan, omdat je anders toch ook de dynamiek in je economie langer verstoort dan dat de crisis zelf duurt. Dat zijn denk ik dingen waar je goed over na moet denken. Wil je een volgende keer hier, hopelijk natuurlijk niet, ja, maar mochten we een volgende keer hier weer mee te maken krijgen.
25: Nou ja, en een van de lessen is ook dat wanneer je dus je staatshuishoudboekje op orde hebt voordat je in zo'n situatie terechtkomt, dan kun je klappen opvangen. En als ik kijk hoe de cijfers in sommige Europese landen zich ontwikkelen, dan mag je hopen dat we dus niet een nieuw virus zich zal aandienen. Dan kunnen die landen in nog veel grotere problemen komen. Dus ja, zuinigheid en buffers creëren als het ware kan ook enorm helpen. Ik vond overigens ook het wat mij erg aansprak, wat Arjen Brouwer en ook Marijke Vuik zeiden, is van toch meer oog hebben voor individuele casussen. En ik snap dat dat lastig is, er zat enorme haast achter. Maar om toch dat gevoel van onrechtvaardigheid, denk ik, weg te nemen. Begin dit jaar waren er ook mensen die zeiden, ja, ik heb eigenlijk elk dubbeltje omgedraaid om mijn schulden zo snel mogelijk af te lossen. En ik zie dat het bij anderen wel is kwijtgescholden. En dat is natuurlijk nog zo'n puntje dat toch dat ook een klein vlekje, hè, waarvan de Belastingdienst dan zegt, nou ja, goed, u heeft het afgelost, dus daar komen we dan verder niet op terug. Maar ook dat is zo'n punt wat toch in ieder geval bij een aantal ondernemers voor pijn heeft gezorgd.
5: Ja, zeker. Marijke?
7: Ja, ik denk dat de belangrijkste les die we hieruit geleerd kunnen hebben als het gaat om economie is dat hoe belangrijk het is om snel besluiten te nemen. Hoe belangrijk het is om snel duidelijkheid te geven.
5: Dat is in dit geval goed gegaan.
7: Dat is in dit geval, nou ja, en achteraf zien had het natuurlijk altijd beter gekund. Maar ik denk dat dat echt wel goed gegaan is. Laten we hopen dat we nooit meer zo'n virus meemaken. Maar er kunnen natuurlijk andere redenen zijn waarom je in een crisis terechtkomt. En die kan natuurlijk ook redelijk snel gaan. En daarom is het dan ook van belang om van tevoren over nagedacht te hebben, hoe houden we met elkaar de economie draaiende.
17: Nou, dat hebben ze ook al een beetje gedaan. Er is nu een nieuw wetsvoorstel wat voor ligt. Voor een volgende pandemie of een oorlog of wat voor crisis dan ook. En die is een beetje geïnspireerd op de NOS, de wet personeelsbehoud bij crisis. En die wet geeft werkgevers dan ook een loonsubsidie om mensen in dienst te houden, net als de NOW. Maar het criterium hier is dan niet of je opeens minder omzet hebt, maar of je minder werk hebt voor je personeel. Maar hoe dan ook, het idee is dat je bij de volgende crisis, dat er al een plan klaar ligt. Dat ze niet meteen weer iets hoeven op te tuigen.
5: Is dat positief?
25: Maar het is heel belangrijk dat je daarover nadenkt. We werden nu overvallen en dan is het wonderlijk eigenlijk hoe snel je toch kan schakelen. Dat is heel knap, denk ik, uiteindelijk toch. Ja. Maar hier gaat het uiteraard niet bij blijven. De hoeveelheid mensen op aarde neemt nog steeds toe. Ja. Dus de kans dat het opnieuw gebeurt is gewoon reëel.
5: Ja, ben jij enthousiast, Bert, over deze nieuwe wet?
24: Nou, kijk, het is natuurlijk wel zo dat de pandemie een heel specifiek type crisis is, waarbij natuurlijk van overheidswegen de economie op slot ging. En je daardoor kan zeggen, dat vraagt eigenlijk direct om compensatie. Je kan je ook andere economische crisis bedenken, waarbij het ook wel gezond is als die dynamiek een beetje blijft waar we het net al over hadden. Hè. Dus als je zeg maar permanent ervoor zorgt dat mensen altijd op dezelfde baan blijven zitten, dat is een beetje gechargeerd. Maar dat is vrij ongezond. Gezond. En we moeten zeker in een economie waarin je met veel krapte te maken hebt, is het heel gezond als mensen naar andere plekken toe kunnen schuiven. Want tegelijkertijd is het ook zo dat het MKB schreeuwt om goede gekwalificeerde mensen. En daar moet wel ook een beetje een gezonde strijd om kunnen blijven.
5: Zijn jouw horecazaken eigenlijk helemaal bijgekomen van de schrik inmiddels?
7: Ja, daarvoor is het inderdaad. Gelukkig voor mij, als je het hebt over mijn medewerkers, die zijn daar totaal niet meer mee bezig.
5: Nee, en maar financieel ook, zeg maar, het bedrijf?
7: Nou ja, ik heb het geluk gehad dat ik inderdaad dus niet in een uitzonderingsgeval zat. Dus ik ben er relatief gezien goed doorheen gekomen. Ja? Maar ja, ook mij heeft het geld gekost. Elke ondernemer heeft het geld gekost in die periode.
5: Ja, goed. Dank jullie wel.
8: Stand van Nederland. De aandeelhouder wint.
5: Ja. In Stand van Nederland werpen we elke vrijdagavond een blik op de beurs. Redacteur Erik pelt de beursstand bij een amateurbelegger in het land.
17: Ja, en ik sprak vandaag weer eens met Hendrik Stegenga van de beleggingsclub Amicunia. En hij vertelt wat de afgelopen tijd nou zijn favoriete aandeel is.
18: Ja, dan is natuurlijk gewoon aandeel nummer 1 is ASML. De trotse parel van Nederland uit Veldhoven. Maar in de Verenigde Staten heb ik bijvoorbeeld een Nvidia. Werkelijk onvoorstelbaar hoe dat bedrijf iedere keer weer enorm blijft presteren, omzet verdubbelen, winst verdubbelen. Het kan bijna niet meer. Het is het meest waardevolle bedrijf ter wereld op dit moment. En 5 jaar geleden had bij wijze van spreken nog niemand van ze gehoord.
17: En ik ben ook altijd benieuwd bij de amateurbelegger. Waarom beleg je eigenlijk? Waarom vind je het zo?

0: keer weer enorm blijft presteren. Omzet verdubbelen, winst verdubbelen. Het kan bijna niet meer. Het is het meest waardevolle bedrijf ter wereld op dit moment. En 5 jaar geleden had bij wijze van spreken nog niemand van ze gehoord.
1: En ik ben ook altijd benieuwd bij de amateurbelegger. Waarom beleg je eigenlijk? Waarom vind je het zo leuk?
0: Wat vind ik leuk aan beleggen? Je moet je verdiepen in de bedrijven en in sectoren en in landen. Het daarmee bezig zijn, interesse hebben in bedrijven, in bedrijfspotentieel, is iets wat ik gewoon leuk vind. En in de meeste gevallen levert het nog leuk geld op ook. En nu en dan sla ik een keer de plak helemaal mis.
1: En welke bedrijven zijn dan het spannendst om in te beleggen?
0: Bedrijven waar veel gebeurt, die dynamisch in elkaar zitten, dat vind ik toch wel leuk. Je hebt ook van die relatief gesproken wat meer saaie aandelen. Ahold Delhaize, Unilever, noem ze allemaal maar op. Dat kabbelt natuurlijk rustig voort, wat op zich een gigantische prestatie is. Daar voorkom ik voor misverstanden. Maar verder hoef je er niet zo heel veel aan te doen. En ben ik daar dus dan ook niet meer mee bezig? Maar is het dus ook niet een stukje van de tijdsbesteding die ik aan het doen ben? En beleggen in wat fluctuerender bedrijven, ja, die moet je gewoon actiever volgen. Ben ik dus meer mee bezig en ben ik dus meer bezig met het doen van de dingen die ik leuk vind.
1: Ja, oké, dus bedrijven volgen, maar wat is daar dan leuk aan?
0: Wat is er leuk aan het spelen van voetbal? Ik heb er zelf niks mee, maar er zijn er heel veel die het voetbal heel leuk vinden. Mensen gaan met vakantie, sommigen vinden het heerlijk om 3 weken aan het strand te liggen en anderen worden na een dag helemaal gek en willen dingen gaan ondernemen. Iedereen heeft zo zijn voorkeuren en heeft zijn interesses. En die in mijn geval ligt in me verdiepen in bedrijven.
1: Nou, dat kunnen we alleen maar toejagen.
2: Zeker weten. We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen. Ik wil jullie bedanken voor de komst naar de studio. Sean Domen, journalist bij het Financiële Dagblad. Bert Colijn, hoofdeconoom bij ING. En Marijke Fuik, voorzitter van MKB Nederland. Fijn dat jullie er waren. En Marijke, jij bent komende zondag te zien bij WNL op zondag, bij mijn collega Rick Nieman. Dan zit jij daar met de nieuwe voorzitter van VNO-NCW, Koen Oostrom. Dus daar gaan we allemaal naar kijken. Wij zijn er volgende week weer, hier zo meteen langs de lijn en omstreken met Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink. Een heel fijn weekend.

0: NPO Radio 1.
1: Wat vertellen garnalen en naakte molratten ons over menstruatie, seks en de menopauze? In haar boek Hormonaal als een garnaal onthult Ellemiek de Wit verrassende dierlijke inzichten over het vrouwelijk lichaam. Duizenden mensen gaan dit weekend vlak voor Prinsjesdag de straat op voor het klimaat. Wat moet er gebeuren? Verder, een succesvolle actie voor de boomvalk. De column van Dichtwater.
2: Ik moet je iets vertellen. Ik ben een open boek, dus ik zal het maar voor je uitspellen.
1: En een slimme manier om de Europese hoornaar op afstand te houden. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
9: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
8: NRV.
9: Waar vraag je dat?
8: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
9: Wij?
8: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
10: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: NRV.
8: Bekijk alle familie.

0: lezen op nrv.nl.
1: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: NPO Radio 1, 9 uur.
5: Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
6: AZ Willem 2 staat bij rust 1-0. Straks de tweede helft in langste lijn en omstreken.
7: En dan ook de eerste halve finale bij de mannen op de US Open. Zverev speelt tegen Khachanov. Eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
8: In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer, meldt Omroep West. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verdenkt presidentskandidaat Flavio Bolsonaro van corruptie en witwassen. Hij zou miljoenen hebben aangenomen van een omstreden bankier die terecht staat in een corruptieschandaal voor het oplichten van honderdduizenden mensen. Bolsonaro is bij de verkiezingen van volgende maand de belangrijkste uitdager van de huidige president Lula. Flavio is de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die zit een celstraf uit van 27 jaar voor onder meer het beramen van een staatsgreep in Brazilië. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
9: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
8: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 1-3. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Morgen is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan, het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden.
10: ANWB Verkeersinformatie. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Daardoor 4 kilometer file tussen Voorthuizen en Hoevelaken met 1 kwartier vertraging.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in 1 systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
12: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma.
14: Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
17: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
6: Goedenavond, veel live sport de komende twee uur. Wat dacht u van de tweede helft van AZ tegen Willem II, Jan-Vincent van Zuiden?
19: Ja, de koploper in de Eredivisie AZ staat met 1-0 voor. Tweede helft is net begonnen. De eerste kans was voor AZ. Meerdink die probeerde de bal binnen te schieten, maar hij schoot de bal naast. Het leidde uiteindelijk tot een corner en dat leverde AZ niks op. Maar ze staan dus wel met 1-0 voor, kort na rust.
7: Ik kan overbieden met de eerste halve finale bij de man op de US Open, want die staat op het punt van beginnen, Marcella Mesker.
20: Ja, die gaat tussen Alexander Zverev, de topseed, de nummer 2 van de wereld, de favoriet, tegen de ongeplaatste Rus Gachanov. Maar dat is ook een goeie hoor. Heeft al twee keer in de halve finale van een Grand Slam gestaan. Tweede halve finale vannacht is een Amerikaans onderrondje tussen Ben Shelton, de man die Carlos Alcaraz uit het toernooi sloeg, en publiekslieveling Francis Tiafoe. Maar eerst dus Zverev tegen Gachanov.
6: En het zal niemand ontgaan zijn dat het vandaag 25 jaar na 9-11 is. We gaan schakelen met de herdenking in New York. En Jan-Willem, kan jij een beetje tafelvoetballen?
7: Of ik kan tafelvoetballen? Ik was heel goed in tafelvoetballen. Dus toen ik nog dacht dat je gewoon die stangen wop in één keer zo rond mocht draaien.
6: Mag dat niet?
7: Toen vond ik alles en toen werd ik terecht gewezen. En daarna is mijn tafelvoetbalcarrière in schoonheid gestorven.
6: Hé, wat jammer, want anders had je mee kunnen doen aan het NK. Dat wordt dit weekend gehouden. Misschien volgend jaar, Jan-Willem.
7: Eerst eventjes naar het echte voetbal, want de koploper speelt tegen Willem II in Alkmaar dus, Jan-Vincent.
19: Ja, ze staan met 1-0 voor tegen Willem II. En het zou een prestatie zijn als AZ deze weet te winnen. Want zes keer op rij beginnen winnen aan het begin van het seizoen. Dat lukte ze alleen in het seizoen 1980-81. En dat jaar werden ze kampioen. Ja, dus dat zou voor AZ geweldig zijn als ze die winnende reeks door kunnen zetten. Dat begon natuurlijk al met de winst in de Johan Cruijffschaal tegen PSV 4-0. Mede door een vroege rode kaart, maar oké, 4-0 en daarna alles gewonnen. En nu dus ook thuis tegen Willem II dat heel veel verdedigt. Echt heel veel spelers achterin heeft staan en zo probeert AZ tegen te houden. Nu is het Daal die vanaf de linkerkant komt bij AZ. Voorzet geeft naar Meerdink. Komt de bal door, maar daar staat niemand achter hem. En dan kan die bal opgepikt worden door Maxime de Lange. Dat is de keeper van Willem II dat zich echt heeft aangepast aan AZ. Met 5 verdedigers speelt om zo weinig mogelijk ruimte weg te geven. Want daar weet AZ normaal gesproken wel raad mee. En dus zie je ook dat de Alkmaarders het lastig hebben om tot grote kansen te komen. Nou ja, één goede aanval voor rust leverde een doelpunt op van Jordi Klaasie, de aanvoerder die vanavond zijn 350ste wedstrijd in de Eredivisie speelt. En het had eigenlijk wel 2-0 moeten staan. Want kort voor rust een goede actie van Daal. Die gaf de bal voor. En voor een leeg doel stond Kelvin Stengs. Die dacht, nou, die ga ik maken. Maar hij schoot hem over. Tot zijn eigen verbazing eigenlijk. En ook verbazing van iedereen in het stadion, want het was echt een reuze kans voor Kelvin Stengs. Maar hij miste en dus staat het nog altijd 1-0. Daar is Daal opnieuw voorzet geven vanaf de achterlijn. Maar die bal is over de achterlijn geweest. Dus dat betekent dat het een doeltrap wordt voor Maxime de Lange. We zijn 6 minuten onderweg in de tweede helft. AZ Willem II 1-0.
6: Op verschillende plekken in New York worden vandaag de aanslagen op de Twin Towers herdacht. Ook bij Ground Zero, de plek waar de Twin Towers stonden. Daar wordt nu de grote herdenking gehouden. Nederlander, maar vooral ook New Yorker Erik Lang heeft er zicht op. Hij is al 20 jaar eigenaar van de reissite newyork.nl. Goedenavond, Erik.
0: Goedenavond.
20: Hoe wordt er op dit moment daar herdacht?
0: De officiële herdenking is voorbij. Vanaf 3 uur is het eigenlijk het grote publiek dat ook naar binnen mag. Tot 3 uur was het echt de nabestaanden en de oud-presidenten en de burgemeesters die daar waren. En zojuist, vanaf waar ik sta, kan ik zien dat de hekken open zijn gegaan. En vanuit alle hoeken en straten komen er nu mensen die staan in de rij om ook naar het memorial te gaan. En die worden niet één voor één binnengelaten, maar heel langzaam en rustig, zodat het allemaal op een hele nette manier gebeurt.
20: Ja, want staat heel New York stil bij het herdenken vandaag?
0: Je kan er niet omheen. New York gaat 24 uur per dag door. En ook vandaag is het gewoon alles is open en alles is door aan het gaan. Maar ook overal kom je wel de herdenkingen tegen. Dus het kan je niet ontgaan. Iedereen die hier in de stad is, die komt het tegen.
20: Ja, want die herdenkingen zijn overal door de stad heen, hè?
0: Ja, ik heb eigenlijk dit jaar een Bryant Park is een hele grote, mooie herdenking voor de 25 jaar. Met 2753 stoelen die leeg zijn, heel indrukwekkend. Maar ook op Times Square en in de kerken, synagogen, daar ook zijn allemaal missen. Op Times Square, ook de billboards bijvoorbeeld in de ochtend allemaal, maar op dit moment ook nog een deel.
21: Ja.
0: Dus je ziet eigenlijk overal. Ja.
21: Wil je organiseren dat dan, Erik? Want je hebt natuurlijk die officiële grootherdenking die we ook vandaag veel voorbij hebben horen komen, waarin al die namen worden voorgelezen. Wie organiseert dan in de rest van die wijken al herdenkingen?
0: Ja, kijk, ik denk dat het voor heel veel partijen belangrijk is om te laten zien dat ze hierbij stilstaan. Bijvoorbeeld op Times Square zag ik bijvoorbeeld Morgan Stanley, de bank. Ja, die heeft natuurlijk wellicht ook. Ze hadden misschien medewerkers in de toren, kan ik me voorstellen. Dat soort organisaties ook zeker. Maar iedereen die er eigenlijk bij betrokken is geweest, die. En dat kunnen ook bars zijn, hè? Dus een Irish bar die de hele dag. Vooral brandweermannen en politieagenten bij zich krijgt.
21: Ja.
0: Het kan iedereen zijn, ook scholen of organisaties, iedereen.
21: Maar jij maakt al heel veel jaren die herdenking mee in New York. Merk je dat die nu 25 jaar na datum bijvoorbeeld anders is dan toen het 10 jaar geleden was? Verandert die herdenking?
0: Oh, zeker. Zeker. In het begin was het echt. Was ook nog wel angst. Ik weet niet. Van mijn leeftijd kunnen mensen nog wel herinneren. Dat je op 9-11 niet ging vliegen. Of stonden de panden leeg. De hoge skyscrapers. Vliegtuigen over de stad. Die dag, dat was eigenlijk ook niet te doen. Ik zag toevallig net een vliegtuig toch vrij laag overkomen. En daar moest ik aan denken. Van dat was. Jaren geleden was dat ondenkbaar. Het is wel matured, zou je zeggen. Maar de opkomst, zoals ik het van de vier kan zien, is nog altijd zeer, zeer hoog. En ook heel veel mensen die. Ik hoorde net van de US Open natuurlijk, daar zijn jullie ook een verslag aan doen. Dat is in de stad. De United Nations is bezig. Fashion Week is hier. Dus ook heel veel buitenlanders, toeristen, die toch heel eventjes hier naartoe komen toch even dit mee te maken.
20: Jouw vrouw was er op 11 september 2001 bij. Hè? Ze was in New York. Hoe heeft zij het meegemaakt?
0: Ja, dus zij was niet op Ground Zero zelf, maar wel in downtown. Misschien kan je er nog de beelden herinneren dat die stof die ging door die straten heen. En daar is zij doorheen gemoeten. Zij vertelt nog steeds mij en de kinderen een verhaal dat ze al rennend naar haar broer in Uptown ging en haar schoen verloor. En toen ze daar binnenkwam, zag ze eruit als een ghost. En moest meteen onder de douche omdat er zoveel as en stof over haar hele lichaam en kleding zat. En dat is voor haar altijd nog zeer indrukwekkend geweest.
20: En hoe beleeft zij dan een dag als vandaag?
0: Ja, ook, het is uiteindelijk ook alweer 25 jaar geleden. Dat soort dingen, ja, het is net als dat mensen weten wat ze tijdens COVID deden. Misschien weten jullie ook nog wel waar jullie waren tijdens op 9/11.
1: Ja, zeker.
0: Dus voor haar is dat is vooral een herinnering geworden. En ergens waar je even bij stilstaat en inderdaad toch elk jaar weer eventjes ophaalt met familie of vrienden of kinderen.
1: Ja, wat merkte New York vandaag van de opgeschaalde veiligheidsmaatregelen?
0: Als New Yorker ben je wel redelijk wat gewend. Dus ik denk dat de gemiddelde New Yorker er helemaal niks van heeft
1: gemerkt. Nee, valt niet meer op. Nee,
0: nee, het is... En kijk... Hier, er zijn zoveel politieagenten hier in downtown. Op Times Square was dat bijvoorbeeld veel minder het geval.
1: Ja. Dan is er ook nog een petitie gestart, hè, tegen de aanwezigheid van de burgemeester bij de herdenking. Welke geluiden hoor je daarover? Onder New Yorkers, bedoel ik dan?
0: Ja, kijk, de burgemeester is hier in New York iemand die gekozen wordt.
1: Ja.
0: Anders dan in Nederland. Hij is met een meerderheid gekozen. Er is niet een meerderheid die moslim is in deze stad. Dus ik denk dat voor de mensen die voor hem gestemd hebben, dat helemaal geen rol heeft gespeeld. Kijk, er is altijd een kleine groep die heel luid is en die iets vindt. Hij was erbij. Het zou vreemd zijn geweest als de burgemeester er niet bij was. Ook Giuliani was erbij, die natuurlijk ook weer redelijk in opspraak is gekomen in de afgelopen jaren. En,
21: dat was de burgemeester tijdens 9/11 toch?
0: Ja. Klopt, inderdaad.
21: Ja.
0: Ja, en Bloomberg, Mike Bloomberg was er ook bij en Biden. En dus ja, ik weet niet. Ik heb er voor de rest heel weinig mee met... Ik denk dat hij erbij hoort te zijn. Hij is de vader van de stad op dit moment. En hij is gekozen. En hij was erbij. En ik heb voor de rest ook geen protesten gezien.
1: Nee, er was niet een breed bezwaar tegen zijn komst.
0: Nee, het zou ook vreemd zijn, ja. Denk ik.
1: Oké, dankjewel voor dit gesprek, Erik Lang.

0: Stevie Wonder in Langstijd en Omstreek. En I wish. Had jij nog wensen vandaag?
1: Nou, wat pijnlijk dat je hierover begint. Best wel lang in de wachtrij gezeten voor concert van Stevie Wonder op 28 oktober in de Ziggo Dome.
0: Hij komt naar Amsterdam, hè?
1: Hij komt naar Amsterdam met vier vrienden echt. En de eindredacteur van dit programma. Allemaal in de wachtrij. Allemaal nul kaarten.
0: Helaas. Komt hij echt maar één keer? Dat zou wel lullig zijn.
1: Hij komt 28 oktober, maar misschien bedenken ze nog dat het 29 oktober nog een keer vol kan zijn in Ziggo Dome. Dan ga ik het weer proberen.
0: Als je dit hoort, Stevie Wonder, kom nog een keer. AZ Willem II, goed uur onderweg, Jan-Vincent.
2: Ja, 64ste minuut zitten we in. En de eerste wissels aan de kant van AZ. Dat met 1-0 voor staat tegen Willem II. Het zijn de routiniers die naar de kant gaan. Jordi Klaas, de aanvoerder. De man van de enige goal tot nu toe. Hij gaat eruit. Voor hem komt Biskov. En Kelvin Stenks, ook voor hem zit het er na ruim een uur op. Zijn eerste basisplaats dit seizoen. En voor hem komt Wesley Patachi erin. Het eerste kwartier heeft voornamelijk wat kansjes voor AZ opgeleverd. Max Meerdink een paar keer in stelling gebracht door zijn ploegenoten. Maar heeft het vizier nog niet op scherp of komt dan net niet goed uit. Net niet goed aan de bal om de bal tussen de palen te krijgen. En dus is het nog altijd 1-0 en beperkt Willem II zich nog altijd tot verdedigen. Wordt het ook wel door gedwongen door AZ, want dat valt gewoon voortdurend aan. En Willem II komt gewoon niet in de buurt van het doel van Jari de Busser. Dat is een beetje hoe het spel zich ontvouwt vanavond in Alkmaar. Willem II mag gaan gooien halverwege de eigen helft. Dat doet Chuaon. De linksback die wacht even tot er wat ruimte komt. En dan gooit hij hem terug naar Maxime Dekker. De man die deze zomer overkwam van AZ. En hier dus tegen zijn oude ploegenoten speelt. Maar nu in dienst van Willem II. Terug naar De Lange, de keeper van Willem II. En dan mag Maxime Dekker het nog een keer proberen. Doet het nu diep naar Devin Haan. Die is snel. Maar Peer Koopmeiners, de middenvelder van AZ, let goed op en loopt het gaatje dicht. Anders waren er twee van Willem II vandoor. Maar Peer Koopmeiners verdedigt goed mee. Wel ten koste van een ingooi. Nu halverwege de helft van AZ. Chuaon gaat het opnieuw doen. Nu dus een stuk verder dan zojuist. En hij gooit hem terug naar Maxime Dekker. Eventjes de spelers van AZ op de eigen helft. Maar al snel zetten ze weer druk om Willem II terug te dringen. Nog 25 minuten en wat extra tijd. AZ voorlopig onbedreigd op voorsprong. 1-0 tegen Willem II.
1: Iedereen heeft wel eens getafelvoetbald. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ik dacht dat ik hartstikke goed was, maar dat bleek toch niet zo te zijn. Maar ik heb nog nooit een potje gespeeld waar het winnende punt zo klonk.
0: Yeah! Zo.
1: Oh, dat klinkt lekker. We horen hier hoe Mechtilde Saurum wereldkampioen bij de vrouwen boven de 50 wordt. En dit weekend doet ze mee aan het NK. Dat wordt komende dagen gehouden. Mechtilde, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Hoe was dat om wereldkampioen te worden? Het klonk wel lekker.
3: Ja, dat was natuurlijk helemaal geweldig. Dat was, dat was episch, dat was fantastisch. Niet verwacht en ja, dan komt het helemaal binnen.
1: Ja, waar was dat eigenlijk?
3: Dat was in Spanje, in Zaragoza.
1: Ah, en hoe word je wereldkampioen tafelvoetbal? Ik denk dat je heel veel moet trainen. Dat lijkt mij nou ontzettend leuk bij tafelvoetbal. Heel veel trainen.
3: Nou, het is in elk geval wel heel gezellig. Het is ook een gezellig onder ontje met de mensen. Het is een kleine groep in Nederland. Maar ja, iedereen kent elkaar. Je moet heel veel trainen. Je moet discipline hebben. En je moet op dat moment ook echt de vorm van de dag hebben. En het helpt ook altijd als er een team achter je staat, wat je natuurlijk ook een beetje er doorheen sleept als je er even een dipje hebt, zal ik maar even zeggen.
1: Maar hoe werkt dat trainen voor tafelvoetbal? Is dat gewoon achter dat tafelvoetbalspel staan en het doen? Of hoe werkt dat?
3: Ja, dat is eigenlijk twee manieren. Aan de ene kant doe je techniektraining. Dat kun je heel goed alleen doen. Dat kun je ook heel goed thuis doen. Ja, en daarna heb je natuurlijk wedstrijdritme nodig. Want ja, als je thuis getraind hebt, dan ziet het er allemaal heel goed uit. En het is snel en noem maar op. En dan ga je dat in een wedstrijd uitproberen. En dan zie je dat de tegenstander meteen ziet wat jij gaat doen. Dus ja, dan moet je toch nog ergens iets wijzigen, zodat niet altijd even duidelijk is wat je gaat doen. Of net iets sneller doen. Of net een kleine schijnbeweging nog erbij doen. Oh ja.
0: Maar wanneer was je laatste techniektraining?
3: Nou, ik heb deze week wel de hele week techniektraining gedaan.
0: Wat is je laatste techniekoefening? Wat doe je dan als je dat aan het doen bent?
3: Nou, op dit moment ben ik een passer. Je hebt een keeper en je hebt een tweestang, zal ik maar even zeggen. Dat is het gedeelte wat aan de achterspeler behoort. Nou, de voorspeler heeft de middenrij, dus 5 poppetjes. En de drie rij waar je dus mee scoort. Nou, waar ik dus nu op getraind heb, is het passen van de 5 naar de 3. Want je kunt wel heel goed zijn in het scoren, maar als je geen bal krijgt op die 3-lijn waar je mee scoort, ja, dan heeft dat heel weinig effect.
0: Maar dus hoe train je dat dan? Want ik denk gewoon hup naar voren rossen, maar daar heb jij vast een tactiek voor.
3: Ja, daar heb je inderdaad meerdere technieken heb je daarvoor, ja. Nou, ik was deze week bezig met een brush pass, maar dat gaat misschien iets te ver. Ja, dat probeer je eigenlijk op een bepaalde manier, iedere keer op dezelfde manier door te spelen, met kleine tweaken iedere keer.
1: Ik heb het in mijn hoofd, het beeld van de tafelvoetbaltafel, maar ik vind dit ingewikkeld inderdaad. Hoe ben jij begonnen, Mechtilde? Is dat zoals bijna iedereen, misschien in een kroeg of zo, of in een kantine, en dat je dan denkt, oh, dat kan ik eigenlijk best wel goed. Hoe werkte dat?
3: Nou ja, bij mij begon het eigenlijk op de middelbare school. Na school had je zo'n klein snoepwinkeltje. En in dat snoepwinkeltje, daar stond een tafelvoetbal. In de pauze, dan ging je daar even naartoe. En dan gingen we even snel een potje tafelvoetballen. En van daaruit, als je wat ouder begint te worden, ga je ook wel eens een keer naar een café. En daar werd het inderdaad echt een competitie gespeeld voor de Nederlandse Tafelvoetbalbond. En daar heb ik een paar keer meegespeeld. En toen hadden ze iets. Nou, het was dan wel een mannenteam, want we hebben in Nederland geen damescompetitie. En toen hadden ze iets van, ja, nou, wil jij misschien in ons team erbij komen? Dus ja, dat was heel veel jaren geleden dat ik daarmee begonnen ben. En daarna heb ik een keer meegedaan aan een damestoernooi. En daar werd ik tweede. En toen kwam de bondscoach en die vroeg of ik wilde deelnemen in het Nederlands team.
0: Maar nou kent iedereen natuurlijk tafeltennis van de kantoortuin. Tafeltennis, tafelvoetbal, sorry, van het kantoor,
3: dat heel
0: kroeg. Nou ja. Wat is nou het grootste verschil tussen hoe wij klunzen het spelen en een wedstrijd op het Nederlands kampioenschap dit weekend?
3: Ja, weet je, als je het gewoon voor de fun gaat spelen, het is gewoon superleuk om te doen. En de bal gaat alle kanten uit. Nou, op het moment dat wij dat op een WK spelen, dan ben je wel die bal altijd aan het controleren. Je hebt een aantal technieken wat je daarvoor kunt gebruiken. Dus dat je wel altijd weet hoe die bal gaat lopen. Je weet het nooit 100%, want het blijft een balletje en het is rond. Dus het kan nog alle kanten uitgaan. Ja. Maar er zit wel wat meer controle in.
0: Ja, tijdens het WK wordt er bijvoorbeeld op 5 verschillende tafels gespeeld. Waarom?
3: Ja. Nou, omdat, hele goede vraag, maar er zijn een aantal landen die echt vasthouden aan hun eigen tafel. En het is heel moeilijk om te zeggen van, nou, we gaan allemaal naar één tafel over, omdat je op iedere tafel een andere techniek hebt, een andere spelstijl.
0: Maar wat is het verschil tussen de verschillende tafels dan?
3: Nou, ik kan het makkelijkste uitleggen is dat, ja, normaal gesproken, ik weet niet of dat bekend klinkt, maar normaal heb je het balletje en dan leg je daar het poppetje bovenop. En dat noem je het pinnen van de bal. En dan kun je met dat balletje kun je lopen en dan kun je wegschieten. Maar als je nou op een tafel zit die ontzettend glad is of een hele gladde bal is, dan kun je dat balletje bijna niet vastpakken. En dan moet je iets anders gaan doen. En dan probeer je dat balletje dus naast je poppetje neer te leggen. En dan schuif je eigenlijk met de bal. En dat noemen we een pull of een push-up. Dus je duwt of je trekt. Dus dat maakt het anders. Maar je hebt ook een tafel, daar zitten ijzeren poppetjes aan. En die poppetjes hebben een gewichtje aan de onderkant. Dus ook dat geeft een hele andere manier van slaan. En je hebt tafels met een wat kleinere goal, een wat grotere goal. Dus iedere keer iets anders.
0: Ja, en is de opstelling op alle tafelvoetbaltafels hetzelfde?
3: Ja.
0: Ja?
3: Behalve, ja, daar zit ook weer een uitzondering in. Normaal gesproken heb je bij de keeper, nou, er zit maar één poppetje aan die stang. Alleen de Amerikaanse tafel, een tornado, die heeft 3 poppetjes. Dus die bal kan ook nooit stil blijven liggen. Want in de hoekjes ze staan dus niet alle 3 voor de goal. Dat zou te makkelijk zijn. Maar die staan dan in de hoeken, dus die bal blijft ook nooit stil liggen. Want die kun je altijd nog uit die hoek halen, zal ik maar even zeggen.
1: Oh. Jij zei net, er is geen damesteam, hè, in Nederland. Is er te weinig animo voor?
3: Ja, Nederland is maar een hele kleine groep dames wat tafelvoetbalt. Maar als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt, dat is immens groot. Dat is echt een complete competitie. En heel veel dames van Nederland, waaronder ik ook, spelen in de Duitse competitie mee. Dus ik speel bijvoorbeeld voor Team in Dortmund.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, dan ga je heel Duitsland door.
3: Dat hebben ze goed geregeld, ja. Dat zou heel, want dan zou je ieder weekend ergens anders naartoe moeten. En daar is daar dan eigenlijk te groot voor. Dus zij spelen eigenlijk de hele competitie in 2 of 3 weekenden. Bij de dames in 2, bij de heren in 3 weekends spelen de hele competitie uit. Dus op zaterdag begin je met je kwalificatiewedstrijden. Zondag kwalificatiewedstrijden. En dan krijg je een 2e weekend. Dan speel je nog een paar kwalificatiewedstrijden. En op zondag speel je dan je eliminatiewedstrijd. En dan speel je voor de nummer 1 tot en met 3. Of voor de laatste plek. En ja, en dan degradeer je naar de 2e divisie of de 3e divisie.
1: Nou, ben je al wereldkampioen? Nou komt er een NK aan. Is dat nog wel een belangrijke titel voor je?
3: Jazeker. Ja, zeker. Dit is, het NK blijft iets heel bijzonders. En ik moet ook zeggen, het NK is voor alle dames. En ik ben natuurlijk wereldkampioen geworden bij de dames boven 50. Nou, in Nederland spelen we gewoon allemaal samen. Dus ik speel morgen ook tegen hele jonge dames. Dus best pittig, hoor. Er zitten echt wel hele goede spelers tussen.
1: Mechtilde, wij wensen hier allemaal heel veel succes. Op naar de Nederlandse titel. Dank je wel.
3: Super, dank je wel.
4: NPO Radio 1.
0: Het is 9:30 geweest en Michiel heeft het laatste nieuws.
5: In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is nog onduidelijk. En het is ook nog niet bekend hoe lang het herstellen van de schade duurt. 4 vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Een man van 66 uit Rotterdam wordt vervolgd voor het veroorzaken van een ongeluk bij Zwarte Waal vorig jaar. De man botste toen met zijn auto op een bus. Een meisje van 15 dat in de bus zat kwam om het leven. Het is nog altijd niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Een verdachte die op het politiebureau in Venlo een politietelefoon gebruikte, gaf de telefoon niet terug, maar stopte het toestel in zijn achterste. De man had de telefoon gekregen om met zijn advocaat te bellen. Toen de agenten de telefoon weer kwamen halen, zei de man waar hij de telefoon had opgeborgen. En de agenten dachten dat de man een grap maakte over het 15 centimeter lange toestel. De telefoon moest in het ziekenhuis operatief verwijderd worden.
6: Langs de lijn en omsteken.
7: Laten we eens naar New York gaan, want we waren natuurlijk al even aan het wachten op het begin van die eerste halve finale bij de mannen. Zverev tegen Khachanov, Marcella Misker, staan ze inmiddels op de baan?
8: Ja, zeker. 3 games gespeeld. 2-1 Alexander Zverev. Hij begon met serveren. Eigenlijk nog geen belangrijke momenten gehad. Geen breakpoints. Ja, het is een beetje een service duel. Is ook te verwachten. Het zijn 2 boomlange tennissers. Ze zijn alle 2 1,98 meter. Hebben een boom van een service. Zware groundstrokes. Ze zijn vast. Het zijn baseliners. Verwacht wel lange rallies. Misschien ook wel een lange partij. Wat kan ik ervan zeggen? Nummer 2 van de wereld. Dat is Zverev nummer 50, Khachanov. Maar hij heeft wel top 10 gestaan. Hij was teruggevallen het laatste jaar. Maar staat nu dus weer eens in een halve finale van een Grand Slam. Dat is de 2e keer overigens. Head-to-head, dus hoe vaak hebben ze tegen elkaar gespeeld? 9 keer. Er werd door Zverev 6 keer gewonnen. 3 keer door Khachanov. Wat wel aardig is. Zverev natuurlijk Duitser, geboren in Hamburg. En Khachanov is Rus, geboren getogen in Moskou. Maar Zverev is geboren uit Russische ouders. Dus ja, deze twee spreken ook regelmatig Russisch met elkaar. Ze trainen met elkaar, zijn goede vrienden. En wat ik laatst hoorde is dat Zverev Khachanov zelfs wat advies had gegeven. Want ja, Khachanov, zoals ik zei, het laatste jaar toch wat minder gespeeld. Voor het eerst sinds 2018 ook niet geplaatst bij een Grand Slam. Zij zei, ja, hoe komt dat nou? En ja, ik ben met een nieuw racket bezig. En het gaat niet zo lekker. Ik heb er niet zo'n gevoel bij. En Zverev zei gewoon, vergeet dat racket. Ga gewoon weer met je oude racket spelen. Nou, hij zegt, nu had ik dat advies maar niet gegeven. Dus ik moet nu beter mijn mond houden. Want hij speelt inderdaad een stuk beter met zijn oude racket. Het is dus nog maar de beginfase, nog geen breakpoints. Het is 2 gelijk. Khachanov wint zo even zijn service game. En Alexander Zverev gaat weer serveren. Best of 5 dus. Hè?
1: We gaan naar Jan-Vincent van Zuiden. Die kijkt nog steeds naar AZ, de koploper, tegen Willem II. 1-0. Beetje mager nog, hè?
2: Ja, inderdaad. Want AZ scoorde er lustig op los in de eerste wedstrijden van het seizoen. Maar vanavond nog maar eentje tot nu toe. Max Meerdink, de spits, gaat nu naar de kant. En Jis Hornkamp komt voor hem in de plaats. Een nieuwe spits dus bij AZ voor de laatste 13 minuten officieel. En dan nog wat extra tijd. Ja, het spelbeeld dat is niet veranderd. Dat is ongewijzigd. AZ valt aan. Zojuist ook schoten van Daal en van Patachi. Maar bij beide pogingen had Maxime de Lange een redding in huis. De keeper van Willem II. En dus is het nog altijd maar 1-0. Ja, Willem II komt gewoon niet echt in de buurt van het doel van de Busser. Maar het hoeft maar één keer, hè. Hij hoeft maar één keer goed te vallen en dan is AZ zijn foutloze status wellicht kwijt. Nou, zover is het natuurlijk nog niet. Ze staan met 1-0 voor. Hoornkamp nu voor het eerst aangespeeld. Probeert hem bij Patachi te krijgen. Maar de verdediging van Willem II staat goed op zijn post. En nu is het Ter Avest, de aanvoerder die hem aangespeeld krijgt van De Lange. Ja, het zal toch echt wel wat meer naar voren moeten voor Willem II. Want ja, 1-0 verliezen, dat is net zoveel als 2-0 verliezen. Het levert allebei niks op. Je moet echt naar voren toe. Je moet zorgen dat je een keer een kans krijgt. Want anders ga je sowieso met lege handen naar huis. Terug naar Tilburg. En dan blijft Willem II op 1 punt staan. Dat ene punt haalden ze thuis tegen Heerenveen. Voor de rest alleen maar verloren. En nu dus ook in Alkmaar achter. Waar Ter Avest nu een ingooi krijgt halverwege de helft van AZ terug naar Maxime Dekker. Zo heeft Willem II de bal even in de ploeg. Is het de AZ wat fel aan het jagen is nu met Hoornkamp richting Finn Stam. Dat is een andere centrale verdediger van Willem II. Maar voorlopig houden de Tilburgers de bal in de ploeg. Ik ben heel benieuwd of ze toch nog wat meer risico gaan nemen in het slot van dit duel. Nog 12 minuten en wat extra tijd. AZ 1, Willem II 0.
7: Als je akoestische instrumenten zoals een gitaar, banjo, mandoline, viool of contrabas bij elkaar zet, nou, dan heb je eigenlijk de ingrediënten van een typische bluegrass band. Die muziekstijl uit Amerika begon in de jaren 50 bij één man. Dat was Bill Monroe.

0: Hij is de grondlegger van bluegrass. En ook in Nederland zijn er genoeg liefhebbers te vinden van deze muziekstijl. Een van hen is in ieder geval muzikant Bertolf. Want hij organiseert zondag het Blue Finger Festival. Bertolf, goedenavond.
1: In Zwolle
0: gaat het gebeuren. En daarna Blue Finger is niet alleen een verwijzing naar bluegrass, toch?
1: Nee, niet alleen naar bluegrass, maar het heet Blue Finger omdat het in Zwolle is. En wij Zwollenaren worden blauwvingers genoemd.
0: Oh.
1: Dat is onze bijnaam. Ja, dat heeft iets te maken met een soort rivaliteit tussen Kampen en Zwolle en een klokkenspel dat veel te duur gekocht werd. En toen moesten we dat geld tellen van de Kampenaren. En toen werden onze vingers blauw van het geld tellen.
0: Dat is een goede reden. Ja. Krijg je blauwe vingers van het gepingel ook, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, dat vond ik er ook leuk aan, zeg maar. Het is best wel vingervlugge muziek, bluegrass. Dus ik krijg wel vaak veel eelt en blauwe vingers van te studeren op die muziek, ja.
0: Snel even naar Jan Vincent in Alkmaar.
2: Ja, ik zei het al, hij hoeft maar één keer goed te vallen voor Willem II. En dat gebeurt 10 minuten voor tijd. Devin Haan, hij schiet de bal binnen na een goede aanval van Willem II. Dwars door het centrum bij AZ. En ja, Devin Haan heeft al bewezen in de KKD dat hij doelpunten kan maken. En nu doet hij het ook in de Eredivisie. Het gaat fout in de opbouw bij AZ. Patachi verspeelt de bal. Razendsnelle omschakeling bij Willem II. Dan komt het paasje bij Devin Haan. En die denkt niet na, die haalt uit. En via het lichaam van de Busser gaat die bal binnen. En dus is Willem II op gelijke hoogte gekomen met AZ. Nog 10 minuten. AZ Willem II. Het is 1-1.
0: En met muzikant Bertolf praten we dus over het Bluegrass Festival dat hij organiseert aankomende zondag in Zwolle. Ik noemde net, Bertolf, de instrumenten die een beetje gebruikt worden. Dat is natuurlijk pas het begin van een muziekstijl. Hoe zou jij bluegrass omschrijven?
1: Nou, bij mij valt en staat het wel echt bij die combinatie van instrumenten, hoor. Dat was inderdaad in de band van Bill Monroe dat instrumentarium eigenlijk voor de eerste keer bijeen kwam. Maar het mooie aan die muziekstijl vind ik ook dat het evolueert door, zeg maar. Dus elke generatie werkt weer met dezelfde instrumenten, maar voegt er weer zijn eigen invloeden aan toe. En dat gaat nog steeds door. Dat vind ik eigenlijk een van de mooie dingen van bluegrass.
0: Maar als muziek leek, denk ik, het klinkt ook een beetje country-achtig. Wat is dan het verschil?
1: Country is vaak wel met drums erbij, wel met elektrische bas. Dus bluegrass is puur akoestisch. En bluegrass wordt ook wel vaak de jazz van de country muziek genoemd, zeg maar de jazzafdeling, omdat er ongelooflijk veel in geïmproviseerd wordt. Dus eigenlijk na elk refreintje neemt een instrumentalist weer een solo, zeg maar. Dus het hangt ook heel erg om de echte instrumentale vaardigheid van de muziek.
0: Maar weet dan een bandlid ook niet dat zijn collega bandlid aan die solo gaat beginnen? Of is het zo vrij?
1: Soms wel in jam-sessie, want het komt ook heel erg uit de jam-cultuur, zeg maar. Okay. Op ons festival wordt er ook echt veel gejamd. Dus de hele dag kun je instrument meenemen. Maar zoals bijvoorbeeld in mijn band spreken we wel van tevoren af van jij pakt daar de solo. Maar wat je daar dan doet in die solo, dat is dan wel vrij.
3: Ja, en mensen moeten niet jiha gaan roepen bij deze muziek.
1: Nee, dat vind ik altijd heel erg verschrikkelijk. Ja, ik hoop ook niet dat er mensen te veel mensen met cowboyhoeden en linedance plannen naar het festival komen.
3: Want daar heeft het niks mee te maken.
1: Nee, voor mij niet. Nee, sowieso niet met cowboys en lasso's. De muzieksoort komt uit Kentucky. Nou, dat zijn wel de zuidelijke staten van Amerika. Dus het heeft inderdaad wel iets met country te maken. Maar ik vind het mooie dat er ook een hele progressieve beweging is in die muziek. Die eigenlijk zich heel erg van dat hele van die andere scene aan het wegbewegen is, zeg maar.
3: Ja. 13 september, niet voor niks, hè, die dag. Want Bill Monroe, de man die we dus net hoorden, is op die datum geboren.
1: Ja.
3: Hij is dus degene die deze muziekstijl heeft ontwikkeld. Ben jij met zijn muziek opgegroeid?
1: Eigenlijk niet met zijn muziek. Maar mijn vader is een enorme bluegrass fan. En daar is het wel begonnen. Maar op een gegeven moment in de jaren 70. Er was een band die heette The Country Gazette. Dat was een bluegrass band. En die hadden in de jaren 70 een top 40 hit. Met het nummer Keep On Pushing. En dat was voor mijn vader de reden om bluegrass fan te worden. Want zo van, wat is dit? Dus hij was eigenlijk meer zo de bluegrass van de jaren 70 en 80. Waar hij heel erg fan van was. Daar ben ik ook echt mee opgegroeid. En ik ben al juist weer echt fan van de bluegrass die nu wordt gemaakt. Door bijvoorbeeld mensen als Billy Strings en de Punch Brothers en dat soort mensen.
3: Maar jij bent heel jong begonnen met gitaar spelen. Dacht je toen meteen, maar dit wat ik nu hoor van mijn vader en de platen die hij draait, dat wil ik ook kunnen?
1: Ja, dat had ik wel heel vroeg. Eigenlijk zo vroeg als ik me kan herinneren, vond ik die muziek enorm mooi en voelde ik die gelijk. En mijn vader die gaf ook gitaarles aan mijn buurjongen. En ik wilde dat ook op een of andere manier al leren. Zeg maar toen ik 6 was of zo.
3: Ja, want kun je uitleggen waarom je er nou zo ongelooflijk enthousiast van wordt?
1: Er was een gitarist, die heette Tony Rice. En ik vond het zo spectaculair en snel en stoer. En ik weet niet, ook dwars wat hij allemaal speelde. Dat sprak me gewoon enorm aan. Ook de virtuositeiten van, en het, weet je wel, het banjo-spel vond ik ook altijd zo van, wat gebeurt er allemaal? Ik kon er ook helemaal geen wijsheid worden van hoe ze dat dan deden, weet je wel, zo snel. En dat vond ik als jochie al enorm interessant. Maar wat ik er nu nog steeds leuk aan vind, is ook het idee dat het gewoon, het is zulke houten muziek, weet je wel. Er komt niet eens elektriciteit aan te pas. Het is eigenlijk heel ouderwets. Ja. Je kunt het aan een keukentafel spelen en dan is iedereen te horen en is het in balans en dat vind ik er ook heel mooi aan.
0: Ja, je vindt het niet alleen mooi, je doet het zelf ook. Je hebt een paar jaar geleden in Amerika een bluegrass album opgenomen met ook muzikanten. Vorige maand je tweede album, toen in Nederland. Zullen we daar even naar luisteren naar een fragment uit het nummer Keep Straight on This Road?

0: Is dat bluegrass gitaartje, is dat nou makkelijk onder de knie te krijgen?
1: Nee, dat is op zich nog wel. Daar moet je nog wel redelijk wat tijd in steken, denk ik, om daar op een bepaald niveau dat te kunnen.
0: Ja, en
1: dat
0: wat geldt
1: eigenlijk voor alle instrumenten. Nou ja, het noem je flatpicking, de stijl die wordt gespeeld. En dat betekent eigenlijk dat je met je plectrum de hele tijd zeg maar heen en weer beweegt. Dus dat is een constante op- en neerbeweging. En daar moet je bijvoorbeeld een los polsje voor hebben. En de tempo is vaak ook redelijk hoog. Dat is ook lastig.
0: Even wat Amerikaanse voorbeelden. Jij zei net al, ik ben fan van bluegrass artiest Billy Strings. Nou, hij zingt dit onder andere.

0: Lukt hem ook om echt stadions uit te verkopen? Waarom is hij zo populair?
1: Ja, dat is gewoon een enorm sympathieke gast. Een fantastische gitarist, fantastische muzikant. En hij combineert een beetje de bluegrass met een soort van The Grateful Dead-achtige following heeft hij ook. Want hij jamt ook heel erg veel op het podium. Dat worden een soort psychedelische jams bijna. Ja, en dat is heel succesvol in Amerika. Inderdaad, hij verkoopt stadions uit. Echt ongelooflijk.
0: Oké, ander voorbeeld, de Punch Brothers.

0: klinkt voor mij bijna als een ander genre, Bertolf.
1: Ja, dat is de Punch Brothers die hebben invloeden van Chopin tot John Coltrane en modern klassiek en zo. Dus die gaan er weer een hele andere kant mee op. Maar ja, inderdaad, de gemeenschappelijke factor is toch dat die combinatie van instrumenten. Maar het tof is dat daar alles mee kan ongeveer.
2: Wat voor mensen verwacht je zondag op het festival? Is het echt van jong tot oud? Denk je dat er zo uit gaat zien?
1: Dat hoop ik, ja. Want ik weet in ieder geval dat bluegrass zeg maar ook bij jonge mensen ontzettend leeft. Misschien wel als een soort tegenwicht tegen alle algoritmes en AI. Dat mensen het toch tof vinden om weer gewoon naar een houten gitaar te grijpen. Ja. Maar ik weet ook dat er wel behoorlijk wat aanvragen waren voor krukken. Voor mensen van zekere leeftijd die toch wel graag wilden zitten ook af en toe. Dus ja. ik hoop dat het inderdaad een mooie combinatie is van jong en oud.
2: Ja, je gaat zelf ook optreden. Waylon is er ook, Tangerine zullen er ook zijn. En de Amerikaanse bluegrass artiest Mike Marshall. Met welk gevoel hoop jij dat mensen naar huis gaan?
1: Nou, het mooie aan van toen ik in Nashville was, toen werd me dat ook heel goed uitgelegd. Dat bluegrass is een soort community eigenlijk bijna. Een soort gemeenschap. Omdat er wordt samen muziek gemaakt. Weet je wel, er wordt samen naar van die muziek genoten. En het is in Nederland natuurlijk toch een soort marginale muziekstroming. Maar de mensen voelen zich wel heel erg met elkaar verbonden. En ik hoop daar met het festival ook een beetje aan bij te dragen. En dat mensen toch zich deel van de bluegrass-familie voelen of zo na zo'n dag.
2: Ja, want dat zo voel jij dat echt, dat het een familie is?
1: Ja, ik voel het wel als een soort toen ik wegging uit Nashville, zei die producer van Welcome to the Bluegrass Family tegen mij. Nou, dat vond ik zo hartelijk dat ik dacht van ik ben hier 4 dagen geweest en ik hoor er nu al bij, wat aardig. Maar zo voelt het wel ook in Amerika. Zo van als je van die muziek houdt, dan hoor je erbij.
2: Ja, heb je er zin in, zondag?
1: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik ben er ook wel. Ik heb enige gezonde wedstrijdspanning, laat ik het zo maar noemen. Maar nee, ik heb er wel heel veel zin in. Het wordt echt gaaf.
2: Nou, ontzettend veel plezier, Bertolf. En dankjewel voor dit gesprek. Aanstaande zondag, dus 13 september, in Zwolle, het Bluefinger Festival. Dankjewel.
0: De koploper voert de druk op, want ze zitten dicht bij puntverlies. AZ dus tegen Willem II, Jan-Vincent.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is 1-1 bij AZ Willem II. En de blessuretijd is begonnen, of de extra tijd moet je tegenwoordig zeggen. 4 minuten extra komen erbij. En AZ zet alles op alles om zijn foutloze status te behouden. Met Hornkamp in de spits daar. Dus ook Kovac bijgekomen. Oefkier is ingebracht. De man die vorige week tegen Heerenveen de winnende maakte. Ja, zij hopen natuurlijk dat de AZ er opnieuw in slaagt. Om aan het eind van de wedstrijd een doelpunt te maken. En zo toch nog 3 punten te pakken. AZ in balbezit. Nu met Wouter Goes diep op de helft van Willem II. Dat zich massaal terugtrekt op de eigen helft. Rond de eigen 16. Daar komt de voorzet bij de tweede paal. Maar daar is ook De Lange. De keeper van Willem II. En ja, die neemt nu alle tijd voor de hervatting. Hij krijgt wel even een waarschuwing nu van Martin van der Kerkhof. Die begint af te tellen dat hij wel op moet schieten met het nemen van die uittrap. En dat doet hij dan ook maar snel. En wat hebben ze het naar hun zin? De paar honderd meegereisde fans uit Tilburg die staan te springen en te zingen daar in het uitvak. Want hun ploeg 1-1, dat zou echt een bonuspunt zijn. AZ speelt met z'n tienen, want Chavez is geblesseerd geraakt. En AZ heeft al 5 keer gewisseld. Hij kan gewoon niet verder. Hij is er wel weer ingekomen zojuist, Chavez. Maar hij kan gewoon niet meer. Hij blijft liggen op het gras, terwijl AZ verder voetbalt met Wouter Goes. Speelt hem in nu naar Kovac. Kovac naar Biskov terug, naar Patachi vanaf de rechterkant. Er zal wat meer tempo in moeten bij AZ om nog een doelpunt te kunnen forceren. Wouter Goes, hij brengt hem nu in naar Koopmeiners in de as van het veld. Chavez is naar de kant gegaan. Daar is nog een kans, zeg, voor Wesley Patachi. Hij duikt daar ineens op voor het doel van De Lange. Steekt zijn voet uit, de Braziliaan. En hij raakt de bal ook, maar hij lift hem over het doel. En dat betekent dat het weer een kans verkeken is voor AZ met nog 2 minuten van de 4 over. Er wordt nog een keer gewisseld door Willem II. Daar komt Mats Lemmens nog even in de ploeg. Dat is een extra verdediger. En hij komt Maxime Dekker vervangen. Die gaat eruit als een centrale verdediger eruit en een andere centrale erin. En Willem II kijkt ondertussen naar de klok. Kijkt ook naar de scheidsrechter, want die hoopt natuurlijk dat hij zo snel mogelijk gaat affluiten. Nog 1,5 minuut, dan zit die extra tijd erop. De Lange, hij komt met zijn uittrap. De keeper van Willem II ver op de helft van AZ. Verheid die staat daar nu in de punt van de aanval. De spits van Willem II die probeert die bal door te koppen. Ja, hij kopt hem ook wel, maar in de voeten bij AZ dat even kan overnemen. Oh, bal wordt verspeeld. Dan kan Willem II nog een keer komen. Devin Haan die wordt reglementair van de bal gezet. Dus heeft AZ de bal met Biskov. Tempo maken nu geeft ook het publiek aan, maar de bal op Patachi is niet goed. AZ levert hem in, moet hem weer terug veroveren. Dat doet Elijah Dijkstra nu. En dan heeft Wouter Goes de bal. Zitten we in de laatste minuut van de extra tijd. Als Wouter Goes de bal opdrijft over de middenlijn via Schouten. Gaat de bal nu naar Dijkstra. Veel spelers nu in de 16. Nou staat Hornkamp daar. Krijgt de bal niet. Opgevangen door Oefkier. Koopmeiners brengt hem nog een keer in. Daar is Hornkamp. Kan hij nog schieten uit de draai? Of is het Kovac? Nee. Allebei kunnen ze niet schieten. En dus moet AZ die bal weer opvangen. Want Willem II verdedigt uit. Het is Schouten die dat doet voor AZ. Alle spelers nu op de helft van Willem II. Wouter Goes. Kan hij van afstand schieten? Nee, hij paast de bal door naar de rechterkant. Komt de voorzet voor het doel. Wouter Goes gaat daar ook maar in de 16 staan. Maar die bal komt daar niet. Die bal komt bij Verheid. De spits die heeft een overtreding in huis. Maar dat mag doorgaan. Want AZ houdt de bal via Koopmeiners. Gaat hij naar Schouten. Dijkstra. Controle over de bal. Patachi op de rand van de 16. Hij draait een keer om zijn as. Geeft de bal dan mee. Komt er een voorzet voor het doel. Eenvoudig weg te werken door Willem II. En dan zitten die 4 minuten extra erop. En Martin van der Kerkhof, de scheidsrechter, laat nog altijd doorvoetballen. AZ mag nog één keer komen. Zo aan het einde van de wedstrijd. 1-1 dus de stand bij AZ Willem II. AZ was nog foutloos. Tot vanavond kan het ze, lukt het ze om nog een doelpunt te maken. Bal komt voor, wordt gepakt door De Lange. De keeper van Willem II. En die ja, pakt weer wat secondes natuurlijk. Van der Kerkhof begint te tellen, begint af te tellen. De Lange ramt de bal gewoon naar voren toe. De bal gaat over de zijlijn van de Kerkhof. Hij fluit nu af. Het is 1-1 geworden bij AZ Willem II. Het eerste puntverlies voor AZ is een feit. En het tweede punt voor Willem II ook. Want zij pakken na het gelijkspel tegen Heerenveen. Nu ook knap een punt bij AZ. Eindstand in Alkmaar. AZ Willem II 1-1.
2: En de eerste break is een feit in de halve finale van de US Open. Tussen Zverev en Khachanov. Marcella Mesker.
4: Ja, die viel in de 8e game. Het is 5-3 voor Alexander Zverev. Die serveert nu voor de eerste setwinst. Het was een mooie break game. 0-30 werd het op de service van Khachanov. Onder andere met een mooi aanvalspunt van Zverev. Met een keiharde smash waarmee hij het punt pakte. En het is wel opvallend, want ik heb hem in deze eerste set 9 keer naar het net zien gaan. En 9 keer won hij het punt. Nou, ik kan me nog tijden herinneren dat Zverev nauwelijks naar het net kwam. Ja, om de hand te schudden aan het eind van de wedstrijd. En de felicitatie in ontvangst te nemen. Maar hij heeft dus echt bijgeleerd. Hij heeft in de winter harder getraind. Hij heeft met zijn team gezeten. Van wat moet ik doen? Want ik win geen Grand Slams. De grote wedstrijden zijn niet voor mij. En hij is eraan gaan werken. En wat blijkt dit jaar? Roland Garros gewonnen, zijn eerste Grand Slam zege. Daarna, nog maar een maandje later, de finale op Wimbledon gehaald. En nu de favoriet in New York. En staat hij dus de halve finale te spelen. Dus Zverev heeft zich dit jaar verbeterd. Of hij ook de inhaalrace met Sinner en Alcaraz kan gaan halen, dat zal de toekomst uit moeten wijzen. Maar voorlopig staat hij er goed voor, want hij leidt met 5-3, een break in de eerste set. En 15 gelijk, 30-15 op eigen service.

0: Alex Warren en Fever Dream.
1: We gaan nog even bij Marcella. De eerste set gaat naar...
2: Ja, Alexander Zverev serveert de set bij 5-3 netjes uit. 1 puntje tegen op eigen service. Knap hoe hij toch wel meteen zijn vorm vindt. Goed serveert, lekker aanvalt en tot nu toe de beter is. Ook in de lange rallies aan het net. Dus met veel plezier kijk je naar Alexander Zverev. 6-3, eerste set.
0: Maar er moeten natuurlijk wel 3 sets gewonnen worden. Dus het vervolg gaan we zo meteen van jou horen. Marcella, na 10 uur, dan schuift ook Ragnar aan. Voor zijn vooruitblik op de Eredivisie zullen we het vast gaan hebben over onder andere Fortuna Sittard tegen Ajax en PEC tegen Feyenoord. Want de koploper heeft dus niet gewonnen. Het werd 1-1 tegen Willem II.
1: En we praten ook over atletiek, de Ultimate Championship. Alle grote sterren zijn erbij. Tot het volgende uur.
0: Tot zo.
3: NPO Radio 1 zit bovenop Prinsjesdag. NOS.
4: Dinsdag tussen 12 en 4.
5: Volgen wij de glazen koets naar de Koninklijke Schouwburg.
6: Natuurlijk de troonrede.
7: Leden van de Staten-Generaal.
6: En de overhandiging van het koffertje.
8: Ik bied u hierbij de miljoenennota aan.
9: In de Tweede Kamer de eerste politieke reacties en een gesprek met premier Jette.
10: We hebben er alle vertrouwen in dat we hele mooie dingen voor het land kunnen gaan doen en daar ook andere partijen enthousiast voor kunnen krijgen.
4: En we vragen aan mensen in het land en gasten in de studio wat zij ervan vinden.
3: Dinsdag, NOS Prinsjesdag 2026.
4: Vanaf 12 uur op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Ga, hand in hand, voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Kinderen leren aantoonbaar minder op school. Daardoor neemt het belang van leren thuis toe. Dat is oneerlijk. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
15: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
16: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: NPO Radio 1. 10 uur.
19: Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesseling.
0: Ja, de eerste set zit erop bij de eerste halve finale van de US Open. Zometeen het vervolg.

0: van Zverev tegen Khachanov.
1: En je hoort ook hoe het ging met de Nederlandse atleten bij de Ultimate Championship in Budapest. Maar eerst het NOS Journaal. Met Michiel van der Welden.
2: In Saoedi-Arabië is een belangrijke oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt, is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zegt de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En ja, dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verdenkt presidentskandidaat Flavio Bolsonaro van corruptie en witwassen. Hij zou miljoenen hebben aangenomen van een omstreden bankier die terecht staat in een corruptieschandaal voor het oplichten van honderdduizenden mensen. Bolsonaro is bij de verkiezingen van volgende maand de belangrijkste uitdager van de huidige president Lula. Flavio is de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die zit een celstraf uit van 27 jaar voor onder meer het beramen van een staatsgreep in Brazilië. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer, meldt Omroep West. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout. Dat is een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De politie wil zo'n 100 boetes laten intrekken. Die waren verzonnen door een agent. De man is inmiddels ontslagen, moet zich komende weken voor de rechter verantwoorden. De agent van de eenheid Oost-Nederland keek ook in politiesystemen, terwijl hij dat voor zijn werk niet nodig had. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Ondanks de nederlaag eindigde Nederland op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. Die wordt zondag gespeeld en de tegenstander is dan Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon en dan wordt het zo'n 21 graden.
4: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust. Duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
10: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nu bij Dirk, Maza. 1,69. Weer eens wat anders.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
12: NPO Radio 1.
10: EO-NOS.
13: Langs de lijn en omsteken. Dionne de Graaf en Jan-Willem Wesselink.
1: Goedenavond en welkom terug. Alexander Zverev lijkt op dreef in de halve finale van de US Open. Marcella Mesker.
14: Ja, de eerste set won hij dus al met 6-3. Maar hij heeft meteen de break te pakken aan het begin van de tweede set. Dus de Duitse leidt met 6-3, 1-0 break.
0: Ja, de eerste wedstrijd in speelronde 6 van de Eredivisie zit erop. AZ speelde dus met 1-1 gelijk tegen Willem II. En op de duels die nog moeten komen blikken we vooruit met Ragnar Niemeyer. Ragnar, met wie ga je vanavond afrekenen?
15: We gaan Kenneth Perez de maat nemen en een klein stukje geschiedenisles geven over Fortuna Sittard, de tegenstander van Ajax.
1: Een niveautje lager is FC Emmen bezig aan een goede start van het seizoen. Ronald van Dam ging kijken naar de wedstrijd tegen de Graafschap, dat juist aan het ploeteren is.
16: De superboeren zijn bepaald niet lekker aan het seizoen begonnen. Slechts 19e op de ranglijst en van de eerste 5 wedstrijden maar 1 gelijkspel en verder 4 nederlagen. Nee, dan FC Emmen, dat staat trots op de 3e plek. Al 4 overwinningen, waarvan 2 heel ruim. Wordt het vanavond aan de Oude Meerdijk weer een doelpuntenfestival?
1: En we gaan ook nog even langs Saoedi-Arabië.
0: Het kan opeens wel heel hard gaan dan bij jou, Marcella.
14: Ja, dat klopt. Ik moet zeggen, Zverev speelt gewoon goed, zakelijk, degelijk. Agressiever dan Khachanov en die maakt net af en toe een paar foutjes. En ja, Zverev profiteert. Ik vind het op zich knap, want het is pas de eerste dagwedstrijd die Alexander Zverev speelt. Zijn hele bioritme moet verstoord zijn, want hij heeft bijna al zijn wedstrijden in de avond gespeeld. En die waren allemaal na middernacht klaar. Dus nou, dan moet je persconferentie doen, eten, masseren, ijsbad, slapen. Hij zegt de laatste avond dat ik ben gaan slapen ging New York alweer op om naar het werk te gaan. Dat was om 7:15. En vandaag moest hij dus starten om 3:00 in de middag. Nou, dat betekent vroeg je bed uit. Normaal sliep hij tot 1:00 in de middag. Nou, dat is dus allemaal veranderd. Maar ik zie niks aan hem. Hij ziet er fit uit. Trouwens een mooie outfit. Wat vind jij, Dion? Licht roze shirtje, aubergine broekje. Zeer smaakvol.
1: Zeer smaakvol, vind ik ook.
14: Je weet dat al die kledingsponsors 4 keer per jaar bij de 4 grote Grand Slam toernooien altijd met een nieuwe lijn uitkomen. Ja, en welke sponsor heeft dan de mooiste, fraaiste, opvallendste, meest smaakvolle outfit? Nou, ik moet zeggen, Zverev doet dat aardig.
0: De Naomi Osaka van het
14: velrote. Ja, dat is natuurlijk de rode lover met de mooie cape en een soort bruidsjurk waarmee ze de baan op komt. Het is veel meer dan tennis tegenwoordig. En die sponsoren, die kledingmerken en andere bedrijven, die spelen daar een grote rol in. En Sascha Zverev ziet er niet alleen goed uit, maar hij speelt ook nog eens goed. Wint zijn service game nu en leidt in de tweede set met 2-0.

0: faith. A little faith van Somjeu.
1: Ja, de koploper AZ kwam vanavond dus al in actie in de Eredivisie. Na het puntenverlies van Feyenoord en PSV in de Champions League nemen die ploegen het dit weekend op tegen PEC Zwolle en Sparta. Nou, laten we eens vooruit gaan blikken op dat Eredivisie weekend met natuurlijk Ragnar Niemeijer. Goed dat je er weer bent, Ragnar. Als we naar de stand kijken, dan is eigenlijk de wedstrijd tussen Fortuna Sittard, dat is de nummer 6, en Ajax de nummer 8 een beetje de blikvanger. Vind jij dat ook?
2: Nou, ik vind dat wel een leuke wedstrijd, moet ik heel eerlijk zeggen. Omdat, ja, het is Ajax moet op pad, Ajax moet weg. En ja, toch naar Limburg, lange trip, anders eventjes dan normaal. En PSV Sparta en PEC Feyenoord, daar word ik niet persoonlijk ontzettend warm van. En ja, ik vind het een mooi affiche en dat mag ik vinden. Maar Kenneth Pires vindt dat niet. Hè? Nou, oud-speler kennen we allemaal van MVV. Misschien speelt dat een rol. Die liet zich deze week nou niet bepaald heel vleiend uit over Fortuna in een programma van ESPN.
3: Nou, ik vind Fortuna een club van niks. Weet je, als je niet zo'n flamboyante, markante trainer hebt, is het enige club waar niet echt over wordt gesproken. Maar op zich is Fortuna, ja, een club van niks.
0: Ja, het is wel duidelijk.
2: Ja, dat is een club van niks. Nou, tegen die club speelt Ajax dus morgenavond. Ik vind Fortuna wel een leuke club. Met fly bij de wedstrijd, met toch een beetje het vakantiegevoel.
0: Ze zijn wel super gastvrij ook.
2: Zeker. Ja. Je kunt zelfs twee stukjes pakken als je aardig bent. Zijn sowieso aardige mensen. Goed parkeren onder het stadion. En, Dionne, een belangrijke club. Hè? Want ik hoef jou niet uit te leggen. Het betaalde voetbal in Nederland begon in 1954. Niet in Sittard, maar in Geleen. Met Fortuna 54. Giet Joosten, ondernemer, niet zo goed met hem afgelopen later, faillissement, haalde spelers als Frans de Munk, Cor van der Hart, Bram Appel, topscorer, en Faas Wilkes bijvoorbeeld, om daar hun kunsten te vertonen. In 1957 kwam Fortuna 4 punten tekort om kampioen van Nederland te worden. Fortuna 54 voor de fusie won dat jaar wel, net als in 1964, de KNVB-beker.
4: Een zwaar karwei was het voor de elftallen van Feyenoord en Fortuna 54. De Feyenoord zwartbroeken en hun in het wit geklede tegenstanders beloonden de 35.000 voetbalgetrouwen die in een temperatuur van 30 graden gebraden werden met een aantrekkelijk duel. 2 minuten later bracht Appel de stand op 4-2 in het voordeel van de Zuid-Limburgse profs. Feyenoord kwam er verder niet meer aan te pas. Na een Nederlandse cupfinal die ondanks de hitte zeer boeiend was, mocht topscorer Appel uit handen van bondsvoorzitter Hopster de felbegeerde KNVB-beker in ontvangst nemen.
2: Bam, bam.
0: Ik kan hier uren naar luisteren.
2: Ja, ken het. He, luister hier mee. Nou, terug naar dit weekend. Ik ben wel benieuwd naar Ajax, hoe het is ingespeeld. Hè? Verloren topper vorige week. Kwam misschien wel iets te vroeg met al die namen. Amrabat en Blind en Adingra en Enrique en Tolu en Terstegen en Brand en de rest. En voor de rust was dat best wel een aardige wedstrijd. Toen kwam die botsing tussen Van Bommel en Aaron Bouwman. En toen kregen we meteen het debuut van Thilo Kehrer. Dat is die Duitse van 29 jaar. Speelde al bij Schalke, bij PSG, bij West Ham en kwam van Monaco. Ja, dan ben je gewoon een grote jongen. Zeker met een wereldkampioenschap in Qatar achter je naam. Kan op 2 posities spelen. Rechts, back en centrumverdediger. Maar Jordi Cruijff heeft Kehrer vermoedelijk gehaald. Kehrer als centrumverdediger.
5: I can play as a right back, but I think the best position for me is center back. You have a very, very good defenders already in the team, also very young and talented guys. And so Jordi told me that for them it was important to get a defender with more experience in. For sure, I try to bring my experience to the team, bring my qualities to the team.
2: Ja, met dank aan de collega's van ESPN. Je zou zeggen, die Kehrer die krijgt nu zijn kans en die gaat die plek ook niet meer afstaan. Hè? Bouwman ligt er immers een paar weken uit met een paar gekneusde lichaamsdelen.
1: Ja, dat was door Van Bommel. Kehrer gaan we dus waarschijnlijk bij Ajax zien. Op wie moeten we letten bij de tegenstander, bij Fortuna?
2: Nou ja, ik denk dat Danny Buijs toch wel een beetje zal gokken op Liquencio Zeefuik, hè, die ze huren. Een paar keer al geprobeerd om hem daar naartoe te halen. Hij ging naar België, hij ging naar Heracles, degradeerde daar trouwens. Maar goed, nu heeft hij er al 3 in liggen in 5 wedstrijden... waaronder een hele mooie tegen FC Groningen. Maar goed, Buijs is Buijs, hè, altijd kritisch, soms een beetje cynisch. Juicht niet te vroeg, vertelde hij deze week.
6: Niet te snel tevreden zijn, hè? De lat moet hoger. Hij heeft nog heel veel stappen te zetten. En als hij dat blijft houden en hij accepteert dat wij hem elke dag achter zijn kont aan zitten, dan is deze jongen tot heel veel mooie dingen in staat. Maar hij heeft nog veel meer groeipotentie in zich. Tactisch, hoe je moet lopen. Je kan niet altijd een actie maken. Soms moet je gewoon het balletje vasthouden. Wat slimmer worden. Inhoud. Dus er zijn nog wel meer facetten waar hij zich in kan gaan ontwikkelen.
0: Dat zei Danny Buijs. We gaan het even over Feyenoord hebben, ja. Ragnar. Dat verruilt Kamp Nou voor het net iets bescheidener. Is het, ja, Mac 3?
2: Geloof het wel.
0: Parkstadion van Zwolle.
2: Dat ik hoop dat het daar wat droger is ook dan in Barcelona.
0: Oh, dat was een noodweer. Nou. 13e staat Zwolle. Ben je ook zo benieuwd wat Zwolle-trainer Henry van der Vecht na afloop zal zeggen over de tegenstander?
2: Nou, reuze. Dat heeft natuurlijk een beetje te maken, knipoog naar Hansi Flick, hè, van de week in de Champions League, na die wedstrijd tegen Feyenoord. Die was nogal lovend. Erg lovend, mag je zelfs wel zeggen. Feyenoord had fantastisch gespeeld. Mooie stijl, zei hij onder andere. En daar werd vandaag op het persconferentie, op het persmoment van Gianni Giovanni van Bronckhorst even naar gevraagd. Hè. Toch een beetje gek allemaal, al die loftuitingen voor een ploeg die daar dik verliest. En wat had van Bronckhorst daar dan over te zeggen, over die complimentjes?
7: Complimenten komen niet vanuit onszelf. Hè. Dat is van andere mensen die ons complimenten geven. Kijk, zo'n Flick hoeft dat ook niet te zeggen. Niet tegen mij, niet tegen jullie, maar hij zegt het wel. Dus dat is een compliment van iemand anders. Niemand van ons team of ik komt bij de pers na afloop van, oh, wat hebben we het goed gedaan? Nul.
2: Ja, en toch proefde je dat wel een klein beetje in het Rotterdamse kamp. Hè? Maar oké, hij had gelijk. Hij had ook nog wel, was niet een hele boeiende persconferentie, wel wat nieuws van Bronckhorst over uit de ziekenboeg. Jacob Moder en Bart Nieuwkoop deden dit seizoen helemaal nog niet mee. Thomas Beelen en Gijs Smal trouwens ook niet. Maar Moder en Nieuwkoop die staan weer op het trainingsveld. Dus er valt binnenkort weer wat meer te kiezen voor van Bronckhorst.
0: En Pek Zwolle, wat mogen we daarvan verwachten?
2: Nou ja, een beetje afwachten. Die Koen Costons is toch wel een handige jongen. Belgische spits die er 3 heeft ingeschoten. En wie opvalt is Dylan Mbayo. We weten wel dat hij een voorzet kan geven. 4 keer was het wat dat betreft al raak voor de Belgische Congolees. Want dat is hij. Vorig seizoen uitgeleend aan een Franse club. Mij zei het niet zoveel. Stade Lavallois. Klinkt wel als een dure wijn. En volgens Pek-trainer.
0: Ja, goede wijn ook, ja. Zeker. Ja, duur en goed.
2: Ja, Château de Tralala. Maar volgens Pek-trainer Harry van der Vecht heeft hij met Bayo daar in Frankrijk het licht gezien, vertelde hij bij RTV Oost.
8: Vorig jaar zat hij er gewoon wat anders in. Maar ik denk dat Dylan, met name door zijn uitleenbeurt naar Frankrijk, dat hij daar heel andere dingen heeft gezien, een andere manier van trainen. Veel meer gedwongen werd om in verdedigende stellingen te komen. Veel meer arbeid moest gaan leveren voor verdedigend gebied. En een hele andere competitie met hele sterke tegenstanders. Ja, dan ga je wel dingen oppikken. En hij is hier binnengekomen. Vanaf dag 1 is hij gewoon meer gas gaan geven. En ik denk dat dat het grote verschil is.
1: Ja, Utrecht zal natuurlijk ook onder een vergrootglas liggen. Zondag dan gaat die club op bezoek bij goed presterende Excelsior. Utrecht won dit seizoen 5 duels.
2: In 5 duels, niet 1 keer. Ja.
1: Wat zou je zeggen?
2: Nee, in 5 duels wonnen ze nog niet 1 keer.
1: Nou ja, dat was het eigenlijk. Ja. Hè? Wel pakte het woensdag alsnog een punt tegen Go Ahead Eagles. In het restant van die gestaakte wedstrijd van 3-1 achter werd het toch nog 3-3. Ja, wat vond je dat nou een oplossing dat er gestaakt werd en dat ze dan toch nog dat punt pakte in die lege Galgenwaard?
2: Ja, heel kort nog even daarover. Ik vind het echt te gek om los te lopen hoe dat is opgelost. Dat zullen de regels zijn. Die kun je erop naslaan. Je kunt ook maar aannemen dat ze volgens de regels hebben gehandeld. Hè. Anders hadden we het wel gehoord als het niet zo was. Maar daar moet wel iets aan gedaan worden. Je kunt niet een wedstrijd verstieren vanaf de tribune. Een wedstrijd waarin jouw ploeg niet lekker zit. Hè, die ze gaan verliezen normaal gesproken. Ja, en dan op deze manier in een hele andere ambiance een herkansing afdwingen met een compleet andere mindset bij Utrecht. En ook bij Go Ahead moeten ze zichzelf misschien verwijten. Ja, dat kan natuurlijk niet.
1: Ja, heeft dat punt tegen Go Ahead nog iets voor het vertrouwen gedaan, denk je?
2: Nou ja, ik was vandaag eventjes bij Utrecht omdat ik daar zondag ook heen ga naar die wedstrijd tegen Excelsior en eens kijken hoe het daar dan gaat. En dat viel me absoluut niet tegen, want die Correa die hebben we wel een paar keer in beeld gezien en die zat er echt helemaal doorheen. En dat leek een geslagen, nou ja, bijna ontslagen trainer zou ik willen zeggen. Maar die was eigenlijk heel fris en uitgeslapen en bij de les. En een collega van mij, Bert Kous van RTV Utrecht, die zei het eigenlijk wel vrij treffend. Die zei, ik wil hem toch even quoten, het lek is boven maar nog niet gedicht.
1: Oh.
2: Ik weet niet of hij het zelf bedacht heeft, maar ik vond het wel aardig klinken. Het gaat natuurlijk niet opeens geweldig, maar zo'n bonuspunt als in die wedstrijd, dat helpt gewoon wel voor de sfeer. Want zo simpel is het binnen een voetbalclub, geloof me. Luister maar naar middenvelder Dani de Wit.
9: Het is altijd wel gezellig, maar ja, het is wel lekker dat je in ieder geval een resultaat haalt. Zeker als je zo droevig voor de dag komt in het weekend. Dat je dan nog een resultaat haalt met een 3-3. Is oké. Natuurlijk is dat wat lekkerder dan dat je hem, weet ik veel, nog 4-1 verliest. Maar ja, wel heel positief zijn we ook weer niet. We weten dat we nog steeds heel veel dingen beter kunnen. En daarop moeten we gewoon doorgaan. En we weten allemaal dat het tijd is voor de 3 punten.
1: Ja, Utrecht probeert die positieve vibe een beetje vast te houden. Is het bij Go Ahead ook omgedraaid? Die hebben die bijna zekere overwinning, tot een punt gedegradeerd zien worden.
2: Maar dan moet je dus net Jozef Oosting hebben. Die is natuurlijk wel echt de nuchterheid en de kalmte en de rust zelf. Het was natuurlijk wel onnodig en zonde voor hem dat het gebeurde. Hij werd vandaag geïnterviewd door de collega's van Oost op weg naar de wedstrijd tegen FC Groningen. En Oosting wilde er eigenlijk niet veel meer over kwijt.
10: Nou, wij hebben daar heel kort over gehad. Uiteindelijk is het zo gelopen zoals het is gelopen. En dan is het weer op naar FC Groningen. We hebben wel tegen elkaar gezegd dat het beeld van zaterdag en het niveau van zaterdag, dat is waar wij voor staan. En dan, aan de andere kant, als je de wedstrijd hebt gezien, en ik neem aan dat je dat hebt gezien, ook daarin was er niet zoveel aan de hand. Alleen uiteindelijk vallen er wel 2 goals. En dat is, dat hebben we geanalyseerd. En dan dat nemen we mee naar zaterdag, oftewel morgen.
0: Ja, inderdaad, de nuchterheid zelf van Jozef Oosting. Gaan we nog even naar beneden. Kijk je onderin, Cambuur promoveerde afgelopen seizoen knap naar de Eredivisie. Maar ja, inmiddels bungelt de Friese club onderaan.
2: Cliché.
0: Klinkt wel lekker, maar heel vervelend voor hen. Hoe hoog is de nood bij Cambuur?
2: Nou, die heb ik vorige week gezien. Dat is wel een elftal met heel weinig namen, hè? En cv's waar je van onder de indruk bent. En dat maakt misschien uiteindelijk niet het verschil, want Telstra heeft het vorig jaar ook gered. Maar je moet wel wat ervaring op dat niveau hebben. Dat lijkt toch wel heel moeilijk te liggen. Dat was sowieso natuurlijk een hele frustrerende wedstrijd op de zondagmiddag. 2-0 voor tegen 10 man van Telstra. 2-2 eindigde het uiteindelijk in. Ja, je weet het nog wel. Koeman junior met zijn 2 strafschoppen. Nou, die Johan Plat, die stond daar echt met het gezicht van een oorwurm. En die komt dit weekend thuis NEC tegen. Dat is de ploeg van Dick Schreuder. Die twee hebben best wel een tijdje met elkaar gewerkt. Omdat hij, weet misschien niet iedereen, zijn assistent is geweest. Die Plat, bijvoorbeeld bij het Spaanse Castellón. Nou, daar werd Schreuder ontslagen. Toen heeft Plat het overgenomen. Dat leidde tot wat frictie tussen die twee. Want hij was niet, hoe noem je dat? Hij vertrok niet ook zoals Schreuder deed. Ja. Toen kregen ze ruzie. Maar goed, hij heeft eigenlijk alleen maar plat dus mooie woordjes, lieve woordjes voor Schreuder over bij Omroep Friesland.
11: Ik heb hele mooie jaren gehad met Dick. En uiteindelijk is dat op een bepaalde manier geëindigd. Maar ik denk daar met heel veel positiviteit aan terug. En met heel veel trots. En ik ben heel blij dat hij het goed doet. Ik had gehoopt dat ze konden stunten soort van tegen Bodo Glimt. Dat ze nog puntjes in de Champions League konden halen, maar helaas. Maar ik gun ze het allerbeste. En alleen morgen even niet natuurlijk.
0: Ja, dat is iets geks, Ragnar. Want nou zijn we er bijna doorheen. Maar we hebben de nummer 2 van Nederland PSV nog helemaal niet gehoord in dit overzicht. Is dat niet een beetje gek?
2: Ja, dat is wel een beetje gek, maar ook wel weer verklaarbaar. Want PSV speelde natuurlijk pas gisteravond in de Champions League. Dus we kregen van de week al een berichtje van, ja jongens, jullie zijn nog op de donderdagavond bij ons allemaal met je kladblok en je microfoon. Dat gaan we niet op vrijdag nog een keer doen, want dat zit zo dicht op elkaar. Dus die hadden geen persmoment naar die 1-1 tegen Shakhtar. Misschien nog wel even aardig. Ja, wat is aardig in dit verband, hè, om nog even terug te gaan naar 11 september 2001, precies 25 jaar geleden. En kun je nog wel herinneren natuurlijk dat PSV destijds moest voetballen. PSV speelde in de Champions League, deed dat in en tegen Nantes. Nou, je zou kunnen zeggen een enorme blunder van de UEFA, want dat was natuurlijk een enorme ramp. En die hebben ze daar toch wel verkeerd ingeschat, de impact op dat moment. De hoofdrolspelers van toen, of in ieder geval een aantal, laten we nog even horen een keer. Uit het PSV-kamp, Arnold Brugink, doelman Ronald Waterreus en als eerste de reactie van clubvoorzitter Harry van Rij.
12: We hebben onze afkeuring uitgesproken richting de UEFA dat deze wedstrijd niet eruit is genomen. Ik heb ook gezegd, ik beschouw dit niet als een wedstrijd. Want voordat we beginnen hebben we al 2 verliezers.
13: Nou, de trainer die stelt van tevoren de vraag aan ons of we wel of niet willen spelen. En of de jongens zijn die daar die er gewoon moeite mee hebben. En ik ben daar zelf ben ik er ook een van.
14: Ik vraag me eigenlijk af wat ik hier sta te doen nu. Ik ben best wel kwaad op mezelf. Normaal is omdat ik in de fout ga en dus een wedstrijd verlies. Maar ja, wie denk jij dat er morgen over deze wedstrijd praat? Geen mens.
0: Ja. Nee, en 25 jaar later.
2: Ja. Ja. Had ik je willen vragen, weet jij nog hoeveel het werd? Want dat is wat Maarten Reus bedoelt. Maar als je op je blaadje kijkt, is het ingevuld.
0: Ja, nee, sorry Ragnar, dat was ik serieus vergeten. Ik denk dat daarom ook, ja, dat ik dacht, wat is dit? Ja,
2: 4-1 voor Nant, doelpunt van PSV van John de Jong. Schijnt wel een aardig mooi doelpunt geweest te zijn ook. Voor wat het waard was.
0: We gaan uitkijken naar de rest van het Eredivisie weekend. Weer te volgen natuurlijk bij Langs de Lijn op Radio 1. Ragnar Niemeyer, dankjewel.
1: We dachten, Marcella, bijna dat het al gespeeld was, die halve finale. Maar Gatchanov is zich toch weer aan het oprichten.
15: Ja, zeker. Dat is maar goed ook, want de wedstrijd is tot leven gekomen. Zverev die maakt gewoon ineens meer fouten dan hij in de hele eerste set doet. En Gatchanov, ja, een paar keer bespeelt hij het publiek. Een paar schitterende punten, vuistjeballen, wat agressiever, wat meer energie in de bal gooien. En van 2-0 achter in de tweede set staat hij nu voor het eerst in de wedstrijd voor. Met 3-2. Het gaat dus nu weer on serve. Maar het is Zverev die in een dipje zit. En hier gaat ook weer een voorhand toch wel 1-2 meter uit. En hij is het eventjes helemaal kwijt na toch die betrekkelijk makkelijke eerste setwinst met 6-3. Maar hij heeft nu een vechter tegenover zich staan. Het zijn natuurlijk twee mannen die ook alle twee al voor de 11e keer meedoen aan de US Open. De een is 29, Zverev, de ander 30. Heel, heel ervaren. Gatchanov natuurlijk ook top 10 speler geweest. Die versla je niet zomaar. Die weet wat vechten is. Die zat er in het begin niet goed in. Misschien wat zenuwen hier op de grote baan, Arthur Ashe. En hij begint nu zijn voorhand te vinden, de ballen aan te pakken. En Zverev voelt de druk en speelt ineens minder comfortabel. Dus wie weet wat dit nog kan opleveren. 3-2 dus voor Gatchanov in de tweede set.
0: Een nieuw atletiektoernooi is vandaag gestart. Dat is niet zomaar een toernooi. Alleen de allerbeste atleten mogen eraan meedoen. En er is meer prijzengeld dan ooit in het spel. We blikken terug op de eerste dag van de Ultimate Championship. Met,
1: dat is ook wel een naam, hè?
0: Prachtig, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: De Ultimate Championship met atletiekcommentator Leon Haan. Goedenavond, Leon.
16: Ja, goedenavond.
0: Ja, jij bent in Boedapest bij dat toernooi. Ja, is het speciaal een toernooi voor de allerbeste ter wereld?
16: Zeker, ja, zeker. Olympisch kampioenen die zijn uitgenodigd, de wereldkampioenen. De winnaars van de Diamond League finale, die was vorige week in Brussel op 32 onderdelen. Ja, en dan aangevuld met de besten van de world ranking. Ja, en dan kom je tot een echt eliteveld op de disciplines. En ja, soms heb je dan bijvoorbeeld 5 Amerikanen op bijvoorbeeld de 110 meter horde, zoals vanavond, met 2 Japanners erbij. Dat zie je normaal gesproken niet, want bij bijvoorbeeld de Olympische Spelen is het maximaal aantal per land beperkt tot 3. En bij een wereldkampioenschap kan het dus een keer 4 zijn bij het geven van een wildcard aan een regerend wereldkampioen. Maar dit levert, dit format levert de allerbeste op per onderdeel tegen elkaar. En dat is heel speciaal.
0: Wel veel minder onderdelen dan normaal gesproken.
16: Zeker, zeker. Veel minder onderdelen. Omdat men gezegd heeft, ja, we willen het kampioenschap in 3 dagen houden. En dan moet je weten dat inmiddels er 50 atletiek onderdelen zijn. Het waren er 48, 49 vorig jaar. En er is 1 onderdeel bijgekomen, de 400 meter gemengd. Ja, dus 50 atletiek onderdelen. Nou, dat duurt natuurlijk ontzettend lang als je dat allemaal wil programmeren. En ze wilden juist een kort kampioenschap, maximaal 3 dagen. Dus ze hebben gezegd, dan doen we 26 onderdelen plus slechts 2 van de in totaal 6 Olympische estafette onderdelen. We maken dus 28 onderdelen. Die verdelen we over 3 dagen. En dan moet het programma maximaal 3 uur duren. Dus we hebben eigenlijk voor uitsluitend finales gekozen. Alleen op de sprint en de horde onderdelen plus de 800 meter was er een voorronde.
0: Ja, dus het wordt best overzichtelijk, hè?
16: Ja.
0: Ja, en een enorm hoge geldprijs, hè?
16: Ja, want bij de wereldkampioenschappen, de gangbare wereldkampioenschappen zoals die van vorig jaar in Tokio, was de hoofdprijs goed voor $70.000, nu $150.000.
0: Hoeveel zei je?
16: Dus dat is nogal zo'n verschil.
0: Wat zei je?
16: $150.000.
0: Ja. Het is ineens uit de grond gestampt, dit toernooi.
16: Ja, de atletiek heeft het nodig, vindt men. Omdat ze ook de jeugd willen aanspreken.
0: Ja.
16: En dat ze toch ergens ook wel vinden dat het flitsender moet. En die 50 onderdelen is een beetje een logge structuur. En ja, ze willen gewoon een kort kampioenschap waarbij iedereen tegen elkaar in actie komt.
1: Ja. Nou, zometeen eventjes bespreken wat dat dan vandaag heeft opgeleverd aan resultaten. Maar het is inmiddels ook 10:30.
17: NPO Radio 1.
1: En dus tussendoor even naar het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
18: In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten daarbij gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. De versteende sporen zijn gevonden in een gebied waar meer dinosporen zijn aangetroffen. De sporen zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. De dino nam stappen van bijna 4 meter.
19: Langs de lijn en omsteken.
0: We hadden het over de Ultimate Championship. Dat deden we met atletiekcommentator Leon Haan. Leon, als we het over de wereldwijde atletiektop hebben... die is daar. Dan hebben we het inmiddels ook over behoorlijk wat Nederlandse atleten. We begonnen het toernooi met de 4x100 meter estafette. Hoe ging dat?
16: Ja, de 400 meter gemengde estafette, dat ging niet zo heel goed voor Nederland. Nederland finishte als achtste en laatste. Ja, het had eigenlijk weinig kans in die finale waarbij de Amerikanen veruit de beste waren. Heeft ook een beetje te maken met pech binnen de Nederlandse sprintselectie. Want in de aanloop naar dit kampioenschap veel blessures. Minke Bisschop, Sikak Ekpo en ook Taimi Burnett bij het laatste Europees kampioenschap geblesseerd geraakt. Isabel van den Berg geblesseerd geraakt. Ja... dan wordt het gewoon lastig.
0: Ja.
16: Je moet gewoon de allerbeste hebben. En dan kunnen ze eventueel mee voor een plek bij de beste 4-5. Maar nu zat dat er absoluut niet in.
0: Lieke Klaver moest zich plaatsen voor de finale. Is dat gelukt?
16: Ja, Lieke Klaver liep heel goed. Die liep 49-76. Die finishte als tweede in haar halve finale. En die zat achter Europees kampioene Henriette Jäger. Ja, die zien we dus terug morgen in de finale op de 400. Die deed het heel goed. En die heeft het hele seizoen eigenlijk al sterk gelopen. Dus misschien dat ze morgen toch in de buurt van het podium kan komen. Of schoon, ja, ze loopt tegen de allerbeste. Marilei Di Paulino zit erbij, de Olympisch kampioene. Dus die is een maatje te groot, maar... Ja, ik heb goede hoop dat Klaver morgen ook in die finale snel gaat lopen.
0: Ja, je vond er goed ogen vanavond.
16: Zeker. Ja,
0: de grote Femke Broedersbol kwam ook in actie op de 800 meter. Ja, zij groeit enorm, hè, in die afstand. Vorige week had ze haar grote concurrenten Werro bijna te pakken. Hoe deed ze het vanavond?
16: Vanavond was er voor haar ook een halve finale.
0: Ja.
16: En daarin finishte zij als tweede achter Audrey Werro. Ja, het was een bekeken race waarbij de nummers 1 tot en met 4 zich rechtstreeks geplaatst hebben voor die finale. Dat geldt dus voor Femke Broedersbol, dat geldt dus voor Werro. En in andere halen ook voor Keely Hodkinson. Daarmee heb ik de 3 grote namen genoemd. Want dat zijn de 3 vrouwen van het seizoen op die 800 meter. Die hebben dat ook uitgevochten bij dat Europees kampioenschap in Birmingham. Daarbij is Werro de nummer 1, Hodkinson de nummer 2 en Broedersbol de nummer 3. Ja, benieuwd wat dat morgen gaat worden, want dan krijgen we weer zo'n clash. En dat is eigenlijk ook waar dit kampioenschap op hoopte. Hodkinson had een lichte blessure net na het Europees kampioenschap in Birmingham. Is dus op tijd weer fit. Oogde zeer goed in de eerste halve eindstrijd. Ja, Femke Broedersbol was zeer sterk in de tweede halve finale. Benieuwd wat het morgen gaat worden tegen Werro en Hodkinson.
0: Ja, het blijft ongelooflijk dat ze dat zo snel, zo goed kan, deze afstand.
16: Absoluut, ja.
0: Zullen we even naar Nadine Visser? Want die liep de finale 100 meter horde. Hoe heeft zij het gedaan?
16: Ja, die deed het fantastisch. Ze werd derde en Ja, Visser heeft een superseizoen, beste seizoen tot nu toe. Werd natuurlijk Europees kampioen in Birmingham. Ze werd derde achter Masai Rissel, maar die is dit seizoen gewoon een maatje te groot. Sterker nog, ze heeft dit seizoen heeft ze het wereldrecord verbeterd op die 100 hoorde tot 12.09. Was nu de beste van allemaal. Toby Amuzan is de ontroonde wereldrecordhouder, de voormalig wereldkampioen, die werd tweede. Maar Visser die liep uitstekend in die finale. En die werd uiteindelijk derde na 12.39. En dat is gewoon een hele scherpe tijd. En ze hield ook Devin Charlton achter zich. De wereldrecordhoudster indoor. Dus ja, gewoon een goed resultaat. En wederom het bewijs dat zij altijd in die mondiale finales er staat, Visser. En ja, nog weer een stapje erbij gemaakt heeft. Derde plaats op dit niveau, dat is ongekend goed.
0: Waar zit jij eigenlijk? Het klinkt wel gezellig, maar ook heel druk.
16: Nou, ja, ik sta hier met collega Joris van den Berg, staan we hier in de catacomben van het stadion. En eigenlijk zijn we ook wel hier naartoe gegaan. Omdat het hier een tikje warmer is, kan ik zeggen. We vroren op de commentaarpositie.
0: Oh, echt waar?
16: Het was 15 graden, ja, echt ongekend.
1: Ja, het klinkt als de gezelligste kroeg van Boedapest, eerlijk gezegd.
16: Ja,
1: maar,
0: Nou, dankjewel, Leon. Word even warm.
16: Ja.
0: En doe er goed aan, Joris.
16: Jazeker.
1: Het is gelukkig radio. Dat kunnen we niet allemaal niet controleren. Tijd voor de keukenkampioen-divisie. Vandaag hebben we commentator Ronald van Dam naar Emmen gestuurd. We dachten eigenlijk zodat hij een verslag kon doen van Drents succes. Ronald, goedenavond.
20: Ja,
1: want Emmen gaat supergoed en de Graafschap totaal niet. Hadden slechts 1 punt tot vanavond. Maar vanavond was alles anders.
20: Ja, voordat ik hier trouwens naar de Oude Meerdijk ging, heb ik nog even de binnenstad van Emmen gecheckt. Want vroeger in mijn jonge jaren ging ik hier wel eens naar een discotheek genaamd Funny Castle.
0: Is die er
20: maar
0: nog?
20: Die is er helaas niet meer. Ah. Nee, die is er niet meer. Mm. Die is helaas verdwenen. Ja, jij kent hem ook, Dione. Dus,
0: ja, ik ken hem ook.
20: Nou, tot zover helaas de toeristische tips van Emmen die er niet meer zijn. Dan gaan we door naar het voetbal. Ja, je zou denken een makkelijk avondje voor Emmen tegen de nummer 19 die pas 1 puntje had. Maar het liep allemaal anders. Want de Graafschap kwam al vroeg in de wedstrijd voor met de 1-0 door een doelpunt van de Duitser Julien Kania. Ja, toen moest Emmen, wat veel beter was in de eerste helft, natuurlijk op zoek naar de gelijkmaker. En die kreeg het ook in de 29e minuut. We hebben daar een man in de spits lopen, Jack Cooper Love, een Canadees. Wat een geweldige naam. En hij werkte een voorzet binnen. Dat deed hij heel erg knap. En 1-1, dus niks aan de hand zou je zeggen. Emmen ook na rust weer op zoek naar de voorsprong. Maar ja, 63e minuut. Donny Warmerdam voor de Graafschap. Dat echt de onderliggende partij was. Stond op het juiste moment op de goede plek. En uit een ingooi kluts kreeg de bal voor de voeten. En schoot er 2-1 binnen. En daarna probeerde Emmen echt van alles. Het raakte via Rijn nog een keer de lat. Het raakte via Denk nog een keer de lat. En in de slotfase werd het allemaal heel erg ongezellig. Met uiteindelijk 7 gele kaarten. En ook nog rood voor Van Manen. Dus Emmen bleef met lege handen achter. En de Graafschap kon zijn eerste overwinning van dit seizoen bijschrijven.
1: Ja, jij sprak na afloop met Michael Breij, aanvaller van Emmen. En hij legde uit hoe Emmen hier punten heeft laten liggen.
21: Lastige avond. Ik denk dat de 2-2 meer dan terecht was geweest. En ik weet niet hoe de laatste kans er niet in ging. Ja, is echt zonde.
20: Ja, want jullie zijn, als je ook op de cijfers kijkt, meer dan 20 schoten, 65% balbezit, 12 corners. Ja, eerste helft domineren jullie. Dan laat je toch wel een hoop liggen.
21: Zeker, maar dat is wel een beetje onze Achilleshiel, de laatste 6 potjes. En ook de eerste 6 van de competitie is dat we heel makkelijk goals weggeven. En met alle respect voor de Graafschap, die komen hier met 1 punt. Ik kan me voorstellen dat hun gevoel niet waanzinnig goed is. Ja, als je dan zo de 1-0 weggeeft na 5 minuten, ja, dan gaan zij natuurlijk geloven in een uitslag. Ja, ik vind dat gewoon heel moeilijk te accepteren en daar moeten we wat mee.
20: Dat is wel een beetje, laat ik zeggen, onrustig aan het einde.
21: Ja,
20: is dat nou nodig?
21: Is niet nodig. Ik denk dat zij ons uitlokten en als zij dat nodig hebben is hartstikke prima. Vind ik ook wel mooi ergens, maar... het is gewoon jammer dat wij niet met minimaal punt hier thuis zijn gebleven.
1: Ja, en dus banen ze bij Emmen. Bij de Graafschap is de sfeer beter. Jij sprak de maker van de winnende goal, Donny Warmerdam, die blij is met de eerste overwinning van het seizoen.
22: Ja, eindelijk heel lekker. Natuurlijk gewoon een slecht begin van ons. En het moet een keer om. En gelukkig dat het vandaag was. Was niet terecht, maar dat maakt even niet uit nu.
20: Ja, was niet terecht?
22: Nee, zeker niet. Nee. Ik denk... we hebben wel gestreden met z'n allen, maar we waren natuurlijk niet de betere partij vandaag. En Maar ja, maakte vandaag even niet uit of het terecht was of niet. We moesten gewoon winnen.
20: Ja, was hij zeer welkom? Was de stress er, de irritatie? Eerste vijf wedstrijden, één schamel puntje. Dat is niet de Graafschaps.
22: Nee. Ja, het was niet per se stress, maar was wel natuurlijk is irritatie. Als je niemand wil vijf wedstrijden verliezen. En zeker niet als de Graafschap zijnde. Dus ja, natuurlijk is irritatie. Maar we beleven wel als team samen. En dat heb je vandaag denk ik ook wel gezien. Dat we het om kunnen buigen als team.
20: Welke aanknopingspunten geeft dit nu?
22: Gewoon van nou, hier kan je wel gewoon verder. Zeker hoe we als team verdedigd hebben, gestreden hebben. En nu moeten we steeds meer bouwen naar dat we ook gaan domineren op het veld. En het zal natuurlijk niet volgende week dat we met 6-0 winnen per se. Maar we kunnen wel vier verder mee en moeten op deze lijn doorgaan.
20: Hey, en matchwinner, dat is ook wel lekker denk ik.
22: Ja, dat is altijd lekker. Dat je een doelpunt kan maken en team helpen. En dat is gewoon lekker.
1: Ja, een super eerlijke Donny Warmer dan van de Graafschap. Die,
20: ja, zeker.
0: Mooi, hè?
1: Ja, dat was totaal onterecht. verder bijzonder
20: uitspraak vaak, toch?
0: In de nee.
1: Keukenkampioen divisie, Ronald.
20: Ja, laten we beginnen bij Heracles, de trotse koploper. Die had dus vijf wedstrijden, 15 punten en een doelsaldo van plus 14. De beste start ooit voor een club in de eerste divisie. Maar het was een spannend avondje tegen de nummer 8 Jong AZ. Ze kwamen wel op voorsprong door Sam Scheperman, die normaal gesproken niet veel scoort. En toen, heel mooi moment, bij Jong AZ, Tycho de Wit met een assist op Hessel de Wit. Dat is een tweeling. Dus de ene broer op de andere broer de 1-1. En dan vervolgens ook nog Tycho die de 1-2 aan laat tekenen. Helaas niet op assist van tweelingbroer Hessel, maar van Jesper Zwart. Maar hey, dat mocht de pret niet drukken. Want het was voor het eerst sinds de broertjes Oekie Tjoet. Die jongens van Volendam, help me even met hun achternaam. Nou ja, die in 2022 dat ook deden als broers voor die Oelchik, zo heette ze. Voor Volendam. Dus dankjewel. Zo vaak gebeurt dat niet. Ja, ik moest even mezelf corrigeren. Maar ja, Heracles rechter zijn rug. De club topscorer en de topscorer van de KKD. Jean-Paul Nejoli met zijn 10e goal al in 6 wedstrijden. De 2-2. En Scheperman met zijn 2e. De matchwinner uiteindelijk. En zo staat Heracles dus nog steeds ongeslagen bovenaan. 6 wedstrijden, 18 punten en een doelsaldo van plus 15.
1: Super.
20: Dan, ja, dat is lekker hè. Dan NAC, ja, dat heeft Karl Hoefkens ontslagen. En dacht met Rick Kruis als de nieuwe trainer gaat het vast beter. Het kwam op achterstand. Het doelpunt van Noah Doendas. Maar Gladon, ingevallen voor de geblesseerd geraakte Nazi. Die eerst met zijn hoofd en met zijn voet zette NAC op 2-1. Het leek allemaal de goede kant op te gaan. Maar na rust draaide het toch weer om. Doendas met zijn 2e en Owen de 2-3. En NAC likt de wonden en zakt naar de 12e plaats. Dus Rick Kruis heeft het, het lek nog niet boven. Dat viel geloof ik al eerder die term vanavond. Dus dan gebruik ik hem ook nog maar een keer.
1: Dankjewel, Ronald van Dam.
0: Toen was het lek wel boven, maar nog niet gedicht.
1: Dat zei Ragnar.
0: Zo was het. Marcella, dit zou wel eens een lang avondje kunnen worden. Ik vind het altijd wel lekker hoor, veel tennis. Maar het kan lang duren.
3: Ja, dat hebben we deze week ook gezien. Weet je nog, die partij van Alcaraz tegen Ben Shelton. Drie uur 33. Dus 3:30 in de nacht was die partij pas klaar. Ja, eigenlijk te gek voor woorden. Want hoe moet je dan een dag of twee dagen later weer topprestaties leveren? Maar goed, het hoort er inmiddels bij. We zien dat ook bij de Australian Open, ook bij de US Open. Hier zitten we gewoon nog in de dagsessie. De eerste halve finale tussen Zverev en Gatchanov. Later de avondsessie gaat tussen Shelton en Tiafoe, de twee Amerikanen. Goed, die eerste set 6-3 voor Zverev. Tweede set stond hij een break voor. Maar nu 5-4 voor Gatchanov. Dus de Rus die vecht terug is wat agressiever gaan tennissen. En Zverev die is juist meer een stapje naar achter gaan doen. Ik zie hem niet meer zo vaak aan het net staan. Dus het is heel spannend deze set. Gatchanov zal er alles aan doen om 1-1 in sets te maken. Want dan, zoals je zegt Dione, dan kunnen we wel eens een heel lang avondje nog tegemoet gaan. Of late vooravond kun je zeggen. Voorlopig is het onze 5-4 Gatchanov tweede set als Zverev dadelijk gaat serveren.
1: Een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië is geraakt en heeft ook flinke schade opgelopen door een aanval. Het Saoedische ministerie van Energie meldt vandaag dat de pijpleiding uit voorzorg is stilgelegd. Wat hierachter zit en wat het ook gaat betekenen voor de olieprijzen bespreken we met geo-economisch analist Michel Don Michaloliakos. Goedenavond. Hoe groot is de schade?
4: De schade is nu nog niet helemaal bekend hoe groot die is. Maar het feit dat de pijpleiding nu is stilgelegd uit voorzorg duidt wel dat er iets aan de hand is. Mm. Maar alle rookwalmen betekenen niet per se dat de schade aan de hoofdpijplijn ook echt heel erg groot is. Ja. Dus dat valt nog even te bezien.
1: Hoe belangrijk is die pijpleiding?
4: Die is wel echt cruciaal. Omdat er vanuit de straat van Hormuz niet meer geëxporteerd kon worden, was Saudi-Arabië erop aangewezen de olie die het in het oosten van het land produceert via de Oost-West-pijpleiding te transporteren naar het westen van het land. En van daaruit kon het via de Yanbu-pijpleiding de olie exporteren naar de Aziatische markten. Mm-hmm. Nou, deze Yanbu-pijplijn, daar ging maar liefst 5 miljoen vaten per dag doorheen. Dus dat is 5% van de wereldwijde olieproductie. En dat is nu stil komen te liggen. En daar komt natuurlijk ook nog eens die blokkade van de Houthis door de Bab el-Mandebstraat bovenop.
1: Ja, want dat moet je even uitleggen. Wat is die zeestraat? De Bab al-Mandeb ligt in de Rode Zee.
4: Klopt, ten zuiden van de Rode Zee, daar ligt de Bab el-Mandebstraat. En dat is een heel belangrijk alternatief geworden omdat de straat van Hormuz is afgesloten. En aan het noorden van de Rode Zee ligt het Suezkanaal, en het zuiden de Bab el-Mandebstraat. Dus dat is een welbekende handelsroute, denk ik.
1: Tussen Djibouti en Jemen, hè?
4: Tussen Djibouti en Jemen. Je moet er maar even op de vrijdagavond tot je
1: dus pak er even een atlas bij.
4: Ja, beste luisteraar, pak er even een atlas bij. Maar ik denk dat het Suezkanaal voor iedereen bekend is. En dan als je dan door de Rode Zee naar het zuiden gaat, kom je in die Bab al-Mandebstraat terecht. En daar gingen dus heel veel miljoenen vaten aan olie doorheen als alternatief voor de straat van Hormuz. Vooral Saoedische olievaten. En dat is nu niet meer mogelijk. En de exporten vanuit Saudi-Arabië zijn nu dan ook tot een recordlaagte in de afgelopen 10 jaar... gedaald. Ja. En dat is zorgwekkend. En daarom, mede daarom zien we natuurlijk ook die stijging van die olieprijzen.
1: Ja, het is dus dat op twee manieren eigenlijk de omwegen die gevonden zijn om die straat van Hormuz heen te komen, dat die zijn aangevallen. Als leek denk ik dan zullen daar wel bondgenoten van Iran achter zitten. Is dat terecht dat ik dat denk?
4: In mijn inschatting wel. Er zijn nog geen formele bevestigingen gekomen van wie die Yanbu-pijplijn heeft aangevallen, of de Oost-West-pijpleiding in Saudi-Arabië. Er zijn 2 theorieën over. De eerste is dat het door Iraanse gesteunde milities uit Irak zijn. En een andere theorie is dat het de Houthis zijn geweest. En verschillende OSINT, dus openbare inlichtingenbureaus, geven daar verschillende duidingen aan. Dus ik kan daar niet met zekerheid een uitspraak over doen. Maar ik acht het zeer waarschijnlijk dat het een van beide is geweest.
1: Ja. Kan Saudi-Arabië ook terug gaan slaan?
4: Ik vind het handelingsperspectief voor Saudi-Arabië beperkt. Waarom? Omdat tegenstanders slechts hoeven te overleven en schade hoeven te berokkenen aan Saudi-Arabië. Zoals Saudi-Arabië veel te verliezen heeft en iemand helemaal uit het veld moet ruimen. Dus dat is in die zin een ongelijke strijd. En ze hebben eerder al geprobeerd tussen 2014 en 2022 de Houthis uit de weg te halen met een heel erg bloedige oorlog. En daar is het in gefaald. Ja. Afgelopen jaar heeft Saudi-Arabië geprobeerd in Jemen, waar de Houthis zitten, de centrale regering en anti-Houthi-stammen te verenigen om uiteindelijk die het vuile werk te laten opknappen. En dat is afgelopen week echt mislukt, deze strategie. Dus ik kan me niet voorstellen dat Saudi-Arabië nu zit te wachten op enorme escalatie. Maar het wordt daar natuurlijk wel toe gedwongen als het economisch fundament van het land volledig onder vuur genomen wordt.
1: Ja, en dat gaat dus ook direct invloed hebben op de olieprijzen wereldwijd. Als die pijplijn waar nu 5% van de wereldproductie doorheen gaat niet meer kan werken.
4: Zeker, en vooral als daar die afsluiting, die blokkade van de Bab al-Mandebstraat voor Saoedische schepen ook nog gehandhaafd blijft. Dan gaan de olieprijzen stabiel hoog blijven. Okay. Of nog veel verder stijgen.
1: Dankjewel dat je ons eventjes bij wilde praten op deze korte termijn. Geo-economisch analist Michel Don Michaloliakos.
0: De Nederlandse 3x3 basketballers hebben de kwartfinales bereikt van het EK in Antwerpen. Oranje werd na een overwinning op Italië en een nederlaag tegen Spanje tweede in de groep van 3 landen. Nederland speelt zondag in de kwartfinales tegen Duitsland.
1: Wielrenner Eddie Dunbar heeft de 19e rit in de Vuelta gewonnen. De Ier was in een bergrit de beste van een kopgroep van 16 renners. Een flinke opsteker voor Dunbar die eerder dit seizoen tijdens een training werd aangereden, zijn enkel brak en een paar maanden niet fietste.
5: Ja, this year I had 3 months out where I didn't ride a bike at all after a bad accident and I really didn't think I'd be here and even competing for stages, let alone
6: Yeah, I can't believe it. I can't.
1: Bovenin het klassement veranderde er niets. Enric Mas is nog steeds de leider.
0: Het vuurwerkprotocol in het betaalde voetbal is aangescherpt. Bij gooien met vuurwerk op het veld of in een ander supportersvak wordt er direct gestaakt. Dit is besloten na overleg tussen onder meer de KNVB, de politie, minister Van Wil van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie. Ook gaan politie en het OM het gewelddadige deel van de harde kernen intensiever opsporen en vervolgen.
1: En de Nederlandse volleybalmannen zijn het EK begonnen met een nederlaag tegen België. Het werd 3-1, zag ook de Belgisch commentator.
7: Sandero dan maar. Wow. Ja. De buit is binnen. België klopt. Nederland wint zijn eerste wedstrijd op dit EK.
1: En voor Nederland is met 8 debutanten in de selectie het doel om de groepsfase te overleven.
0: AZ, de koploper van de Eredivisie, was tot vanavond foutloos. Maar vanavond werd dan toch het eerste puntenverlies geleden. In eigen huis tegen Willem II eindigde de wedstrijd in 1-1. Trainer Leroy Echtold baalt van het gelijkspel, maar zegt dat het er nou eenmaal bij hoort.
8: Ik denk dat je altijd moet opletten als je maar 1-0 voor staat. En we probeerden natuurlijk wel na 2-0 en 3-0 te spelen. Maar ja, het is ons niet gelukt. Waardoor zij in het leven blijven. Ja, zij blijven erin te geloven. En ja, uiteindelijk hebben ze een mogelijkheid gehad. Omdat wij daar balverlies leiden op het middenveld. Onnodig, denk ik. Maar ja, het hoort erbij. En heel zuur. Maar ja, groot worden.
23: Ja, je speelt vandaag tegen een blok. Dat ken je, want jullie spelen ook met een blok. Als je de kans krijgt, gaan jullie ook zo staan voor de verdediging, voor het strafschopgebied. Waardoor kom je uiteindelijk niet tot heel veel kansen?
8: Omdat wij in te laag tempo dat hebben gespeeld. Waardoor de tegenstander eigenlijk gewoon constant georganiseerd kan blijven.
23: Je zei dat al heel snel in de wedstrijd. Het tempo moet omhoog.
8: Ja, tempo moet omhoog. Was niet veel aan de hand natuurlijk. Maar je wil gewoon dat ze het zo hoog spelen. Dat je op een gegeven moment genoeg kansen krijgt om tot scoren te komen. Nou, dat deden we niet. Okay. En dan blijft zo'n ploeg gewoon in leven.
23: En uiteindelijk, je komt in de kleedkamer. Natuurlijk zijn ze teleurgesteld, want je bent beter. Je krijgt de kansen om te winnen. Het lukt niet. Komt daar dan nog de trainer overheen? Of gaat hij zeggen, jongens, okay, prima, ik heb het gezien. Dit was het. Door.
8: Ja, sowieso door. En is niemand gestorven. We gaan gewoon door. We staan nog steeds waar we staan. Alleen, ja, je wil gewoon dit soort wedstrijden. Wil je constant winnen natuurlijk. Want dan kun je zo lang mogelijk meedoen. Ja, en je hebt te maken nu met verwachtingspatroon. En we staan bovenin en iedereen is blij. Het hoort erbij.
23: Tegen verwachtingspatronen kun je niet voetballen. Hè? Dat is onmogelijk.
8: Ja, het is,
23: jij wel.
8: Het is gewoon de voetballerij en het is prima. En ik vind het ook prima. En wij moeten daar gewoon mee omgaan. En wij moeten, ja, als je daar staat, dan moet je ook op die manier spelen. Nou, en ik vind dat we dat tweede helft wel behoorlijk hebben geprobeerd. Alleen net niet goed genoeg vandaag.
0: Devin Haan scoorde de 1-1 voor Willem II en zorgde daarmee voor een welkom en onverwacht punt in een wedstrijd waarin het voor Willem II vooral tegenhouden was. Moet je als spits extra scherp zijn als die ene kans zich dan voordoet, zo zei Haan na afloop.
24: We hebben afgelopen week vaak op getraind. We deden het iets anders dan afgelopen wedstrijden. We wilden iets meer iets lager komen. Het is niet altijd even leuk. Helemaal niet een spits zijn. Je bent een beetje op eilandje en je probeert een beetje te zoeken, maar je komt eigenlijk bijna niet aan de bal. Ja, en ik denk dat we het wel als team zijn heel goed gedaan hebben door de as dicht te houden. Ze krijgen 1 kans in de eerste helft en die valt binnen. Komen nog 1 keer goed weg natuurlijk. Maar ik denk dat we het voor de rest heel de wedstrijd gewoon heel gedisciplineerd heel goed gedaan hebben. En ik denk dat een heel compliment is naar het team. En ja, uiteindelijk valt hij 1 keer goed voor mijn voeten en dan moet hij hangen.
23: Ja, want dat is het, hè. Hij valt 1 keer goed voor je voeten en dan moet het, want anders heb je niks.
24: Ja, helemaal de manier hoe we nu spelen. Kijk, als je heel aanvallend speelt, dan ga je meer kansen krijgen natuurlijk. Maar het is niet dat wij zo dominant waren vandaag. En, dan moet je op dit soort momenten moet je er staan en heel blij.
23: Schiet dat ergens op het moment dat die bal komt nog door je hoofd? Of is dat alles op de automatische piloot zoals je het gewend bent om te doen?
24: Nee, dat schiet niet door mijn hoofd op dat moment. Ik zie hem alleen komen en ik weet, ja, die moet voor mij zijn. En daar ben je dan helemaal niet mee bezig verder. Dus het is alleen maar lekker dat hij dan binnenvalt.
23: Voelt dit nou als winnen of is het ook weer overdreven?
24: Nou ja, we moeten wel natuurlijk realistisch blijven, het is een punt. Maar het is denk ik wel een heel belangrijk punt. Als je van tevoren zegt, je haalt een punt bij AZ. Alle wedstrijden gewonnen hiervoor, ja, dan ben je daar zeker blij mee. En ik denk dat zeker wel eens overwinning voelt.
23: En als ik nou gewoon puur naar jou kijk als spits. Je krijgt niet heel veel kansen, je krijgt überhaupt niet heel veel ballen. Maar je hebt er wel een aantal in liggen. Respectabel aantal voor het paar wedstrijden die je hebt gespeeld.
24: Ja, nee, ik denk dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Zowel verdedigend mijn ding kan doen. En met goals maken, dat is waar ik voor uiteindelijk sta. En als ik dat dan ook waar kan maken, ja, daar ben ik super blij mee.
0: Devin Haan maakte dus de 1-1 voor Willem II tegen AZ.
1: Marcella, hoe ver zijn Zverev en Gatchanov in de tweede set?
15: Nou ja, we zitten aan het eind van de tweede set, die waarschijnlijk op een tiebreak gaat uitlopen. Want het is 6-5 voor Gatchanov. We hadden dus een 2-0 voorsprong Zverev. Gatchanov brak terug, 2 gelijk. Nu zijn ze alsmaar die service games aan het winnen, een service duel. Ik moet zeggen, Gatchanov wel erg sterk in deze tweede set. Zverev serveert, probeert dus 6-6 te maken. Eerste puntjes pas gespeeld, 15-0. Dus dat lijkt te gaan gebeuren. En dan moet die allesbeslissende tiebreak, de beslissing in deze set gaan brengen. Het is een best

0: games aan het winnen. Een service duel. Ik moet zeggen, Gatchanov wel erg sterk in deze tweede set. Zverev serveert, probeert dus 6-6 te maken. Eerste puntjes pas gespeeld, 15-0. Dus dat lijkt te gaan gebeuren. En dan moet hij alles beslissende tiebreak, ja, de beslissing in deze set gaan brengen. Het is een best of 5. Dus ja, kom je 2 sets tegen 0 voor, dan zit je wel heel dicht bij de eindstreep. Maar goed, zover zijn we nog niet. Zverev nu zijn vierde ace geslagen. 30-0. Heeft nog 2 puntjes nodig om 6-6 te maken. Maar goed, wij gaan dat in deze uitzending niet meer meemaken. Het blijft te spannend. Deze eerste halve finale op de US Open tussen Zverev en Gatchanov.
1: Ja, heel kort nog even, Marcelle. Stuitert hij nog zoveel, Zverev? Ik telde 17, tussen de 15, 18.
0: Ja, het is absurd.
2: 15, 18?
0: Ja, zijn service gaat wel goed.
1: Ja. Nou. Dus hij gaat daar niks aan veranderen. Dankjewel, Marcelle.
2: Ja, kan die nog even lekker doorstuiteren. Hier zo meteen het oog met Koen Verbraak. Goed weekend.
1: Dag.
3: NPO Radio 1.
4: Eerder in de perstribune van Max.
5: De puber Fokkelien Ouwekerk was vooral in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Waarom is mijn haar groen vandaag? Je was judoka van het jaar.
6: Ja, toen was ik wel echt jong hoor.
5: En dan hebben we het over judoka van heel Nederland?
6: Nee, ik denk gewoon van de club eerlijk gezegd.
4: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week fotograaf en acteur Tom Hofman. En tennisser Jesper de Jong.
7: Zondagmiddag 12 uur.
3: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Ster. Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
11: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
12: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten daarbij gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het worden steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië

0: Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flávio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flávio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van zittend president Lula. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om vier afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Volgens onderzoekers zijn de sporen zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer dan nog. Er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
9: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren. Maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: Voor iedere

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het is een zeldzaam indrukwekkende expositie in dat 9-11 Memorial Museum in New York. Je ziet er het totaal verwrongen geraamte van een brandweerwagen, waarvan geen enkel bemanningslid uit de vlammen terugkeerde. Je hoort de stem van kaper Mohammed Atta, die de vliegtuigpassagiers maat om rustig te blijven zitten. Maar het indrukwekkendst vond ik toch het rek met achtergelaten fietsen van fietscouriers die net op het verkeerde moment in de torens waren. Op tijd om hun pakje af te leveren, maar te laat om nog voor de dood weg te fietsen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen komen er 11 landen van de zogenoemde BRICS-groep bij elkaar in India. Een topontmoeting van onder meer Brazilië, Rusland, India en China. Samen vertegenwoordigen ze 40% van de wereldbevolking. Waar gaan ze het over hebben? Het publiek bij het festival in Venetië klapte er 25 minuten lang zijn handen voor stuk. De Israëlische documentaire NASA. Wat is er zo bijzonder aan die film? En morgen is in Theater Diligentia in Den Haag de première van het zogenoemde Prinsjescabaret. Ik praat er straks over met Patrick Nedekoorn en met Sanne Wallis de Vries. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 11 september.
2: De grootste vraag is wat er precies is misgegaan bij het ongeluk in Zwitserland, het busongeluk.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg.
2: Maar zeker weten we het niet. Ook niet de directeur van OAT, die met de chauffeur heeft gesproken.
4: Nou, ik heb absoluut niet inhoudelijk met de chauffeur gesproken over wat er gebeurd was. Mijn gesprekje met de chauffeur was niet anders dan even zijn stem horen, even contacten hebben.
2: 5 mensen kwamen om het leven. 40 inzittenden raakten gewond, van wie 3 ernstig. Een nachtmerrie.
4: Dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: De lichtgewonden zijn ondertussen teruggebracht naar Oostenrijk, waar ze hun vakantie doorbrachten.
5: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is.
2: Alarmcentrale Eurocross gaat in gesprek met ze over hoe ze terug willen reizen naar Nederland.
6: Durf je nog in een bus te stappen? Kunnen wij ons voorstellen dat dat niet het geval is? Dan gaan we kijken naar alternatieven voor, zoals vluchten.
2: Vuurwerk op het veld, al is het maar 1 vuurpijl, dan wordt voortaan de voetbalwedstrijd gestaakt.
7: Nee, helemaal niks aankijken, ook niet stilleggen. Gewoon staken van de wedstrijd, iedereen weer naar huis.
2: Deze supporter is het er roerend mee eens.
8: 100% mee eens om meteen te staken, klaar. Ja. Moet ook eens een keertje afgelopen zijn, toch?
2: Maar er is ook kritiek. Je speelt de raddraaiers in de kaart. Die zijn er juist op uit om de wedstrijd stil te leggen.
9: Dus op het moment dat je ze nog makkelijker maakt om een wedstrijd gestaakt te krijgen, dan geef je de volste sleutels van het kippenhok.
2: 11 september 2001. Iedereen weet waar die was op die dag, 25 jaar geleden. De dag waarop de Twin Towers vielen en de wereld veranderde.
10: Ja, ik weet het nog, dat was de dag van gisteren eigenlijk. Ik weet maar waar ik was precies. In de kamer. En de moeder van mijn kind die belde mij van, joh, je moet de tv even aanzetten, want Amerika is aangevallen.

0: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En de krant van morgen, Clemens Peters.
2: Drugsgebruik is steeds meer weggelegd voor de theoretisch opgeleide, heeft de Volkskrant ontdekt. En ze praten er ook steeds openlijker over. En er is een merkwaardige spagaat ontstaan. Het gebruik wordt steeds gewoner, terwijl de smokkel steeds harder wordt aangepakt.
1: De krant heeft op het Lowland Festival zijn voelsprieten uitgestoken en gesproken met vele moderne drugsgebruikers. Aan het eind van het artikel een verklarende woordenlijst met de meest voorkomende termen in de wereld van de drugs. Na lezing weet je precies wat een nakkie is en waarom een popper voor sommigen handig is als het op seks uitdraait en wanneer je veroordeeld bent tot het verrichten van een plafonddienst.
2: 15-jarigen lezen niet meer. En we leveren een hele generatie laaggeletterden af, waren de kreten deze week naar een alarmerende meting. NRC ging op onderzoek uit in de praktijk en ondervindt veel bevestiging van die ontlezing, maar ziet ook wel wat lichtpuntjes.
1: Dat veel pubers niet meer lezen, klopt. Want ze zijn veel te overprikkeld door de wereld die door algoritmen wordt beheerst en waarin een boek geen plaats meer heeft. Maar de krant vindt ook jongeren die lezen juist wel leuk vinden. Ik vind het heerlijk na een dag school met al die prikkels. Je hoeft eigenlijk helemaal niks. Gewoon alleen maar lezen.
2: Manfluencers beloven je rijkdom, succes en een aantrekkelijk lichaam. Daarvoor moet je wel hun leefregels opvolgen. De 22-jarige Mika Etema gehoorzaamde ze allemaal, maar de beloftes werden niet waargemaakt. Dus stapte hij uit de manosfeer. Maar dat kostte wel moeite, zegt hij in Trouw.
1: De vrouwen die in katzwijm zouden moeten vallen voor Mika bleken een fata morgana. In 2023 kreeg ik wel een relatie, maar dat werkte totaal niet. Zij en haar vriendengroep wilden vaak uitgaan, rookte wiet en gebruikte drugs. Binnen de manosfeer leerde ik zulke mensen te zien als degenerates. Lage kwaliteit mensen met een slechte invloed die je absoluut moest mijden.
2: Is AI een bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid? Steeds meer experts waarschuwen daarvoor. En dat zijn niet de minste. Wat is het gevaar, vraagt de Telegraaf zich af. En dat blijken zelfstandige AI-agenten te zijn die onafhankelijk kunnen opereren en alleen maar geïnteresseerd zijn in het doel en niet hoe dat doel bereikt wordt. En daar zit de angst.
1: AI-expert Jarno Duursma zegt: sommige scenario's zijn wel spannend, maar uitroeien gaat te ver. Je moet het een beetje zien alsof je je persoonlijke assistentrobot naar de binnenstad stuurt met de opdracht een winterjas te kopen. Onderweg slaat hij een autoruit in en haalt daar een jas uit. Het doel is bereikt, maar wel met schade.
0: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Betty Wright, Clean Up Woman. De Houthi-rebellen in Jemen hebben de controle over een belangrijke zeestraat in de Rode Zee in handen gekregen. Met de inname van een belangrijke havenstad en een eiland in de nauwe doorgang van Bab el-Mandeb kan het voor de internationale scheepvaart nog moeilijker worden om olie vanuit de Golfstaten en Saoedi-Arabië te vervoeren. Grote vraag is nu wat de rebellen met de nieuw veroverde gebieden gaan doen. Marina de Recht is Jemen-deskundige en antropoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat kunnen die Houthis eigenlijk gaan doen na de inname van die nieuwe gebieden?
1: Ja, de grote angst is natuurlijk dat ze die zeestraat gaan sluiten of tol gaan heffen, net als in de straat van Hormuz gebeurt. Dat ze de hele grote invloed zullen uitoefenen op de zeevaart. En er gaat heel veel schepen gaan er door die straat, namelijk door de Rode Zee naar de Middellandse Zee, maar ook vanuit Saoedi-Arabië door die straat naar de Golf van Aden, Indische Oceaan. Het is gewoon een hele belangrijke.
0: Want ze hebben al eerder schepen tegengehouden, toch?
1: Nou, ze hebben recent, bedoel je? Of lang?
0: Nou, met Israëlische schepen na 7 oktober.
1: Dus ze hebben eigenlijk niet alleen schepen tegengehouden, ze hebben schepen aangevallen toen de oorlog genocide in Gaza bezig was. En dat heeft enorm veel invloed gehad op de scheepvaart. Zij vuurden dan echt drones en raketten af. Op dit moment is dat niet aan de hand. Mm. Maar de bedoeling die zij zelf hebben, volgens hun zeggen, is dat Saoedische schepen tegen zullen worden gehouden en andere schepen kunnen gewoon doorvaren.
0: En waarom is dat specifiek nu weer opgeleid?
1: Dat is opgeleid omdat, ja, eigenlijk was er een bestand tussen Jemen en Saoedi-Arabië, tussen de Houthis en Saoedi-Arabië, sinds voorjaar 2022. Dus al ruim 4 jaar lang is er eigenlijk niet hard gevochten tussen die partijen. Maar half juli is er een vliegtuig wat uit Teheran kwam, waarin een delegatie zat van een vertegenwoordiging van de Houthis die bij de uitvaart van Ali Khamenei waren geweest. Die kwam terug en eigenlijk heeft het regeringsleger met steun van Saoedi-Arabië dat vliegtuig belet te landen op het vliegveld van Sana'a, de hoofdstad van Jemen. En daar zijn de Houthis heel erg boos over geworden. Die zeggen dat is een schending van het bestand. En eigenlijk hebben ze dat gepakt als een manier om ook weer op Saoedi-Arabisch grondgebied drones en missiles af te vuren. En dus in de Rode Zee Saoedische schepen aan te gaan vallen. Of eigenlijk nog niet eens aan te vallen, meer te beletten. Ja, daar
0: door te
1: varen.
0: Ja. De Houthis krijgen steun van Iran.
1: Ja.
0: Hoe groot is de invloed van Teheran op de rebellen?
1: Heel groot.
0: Ja.
1: Maar we moeten de Houthis niet zien als een puppet, zeg maar, die alleen maar doet wat de Iran wil. De Houthis zijn een beweging die al in de jaren 90 op zijn gekomen in Jemen. In de jaren 2000, zeker na 2011, aan macht hebben steeds meer macht hebben gekregen, militair heel sterk zijn geworden, in 2014 een groot deel van Jemen in handen hebben genomen. We noemen ze nu rebellen, maar eigenlijk zitten zij al meer dan 10 jaar stevig in het zadel in een groot deel van Jemen. En zij krijgen heel veel de laatste jaren, zeg maar laatste ruim tien jaar, heel veel militaire en technische steun van Iran. Dus Iran, ze zijn ook een deel van de as van verzet, zoals die wordt
0: genoemd. Maar het zijn geen marionetten.
1: Het zijn geen marionetten, precies, dat is een mooi woord. Het zijn zeker geen marionetten, maar het is wel zo dat het feit dat zij nu zo snel bijvoorbeeld deze Bab el-Mandeb hebben in kunnen nemen en dat gebied daaronder, dat heeft zeker te maken met wat er aan de hand is in de straat van Hormuz.
0: Want hoe zit dat dan?
1: Omdat nu zijn die twee zeestraten gesloten, of eigenlijk in handen van Iran. Jemenieten appten mij, Iran has now Bab el-Mandeb. Iran heeft niet Bab el-Mandeb, maar ze hebben wel een hele belangrijke bondgenoot, de Houthis, die Bab el-Mandeb af kunnen sluiten of daar tol kunnen gaan heffen.
0: Ja.
1: wat ze maar willen.
0: Voor de Jemenieten is het opnieuw weer geweld, hè, waar ze mee te maken krijgen. Wat betekent dat voor de bevolking?
1: Voor de bevolking is het echt verschrikkelijk. Eigenlijk moet ik zeggen dat de Jemenitische bevolking, dat weten we ook al meer dan 10 jaar... Enorm lijden onder de oorlogssituatie. Wat ik aan het begin zei, is het de afgelopen 4 jaar wat rustiger geweest. Is er hoop geweest dat er een vredesakkoord gesloten zou worden tussen de Houthis en Saoedi-Arabië. En dus ook het Jemenitische regering, de regering. Er is een regering, maar die heeft eigenlijk heel weinig macht. En dit zet alles weer op het spel. Dat bestand is gewoon geschonden en wordt weer gevochten. Er zijn
0: komen
1: mensen,
0: bijna geen hulpgoederen binnen, hè?
1: Komen al heel lang geen hulpgoederen binnen. Er zijn heel veel mensen weer op de vlucht geslagen. Ik las iets van 15.000 in die regio. Er zijn mensen gedood natuurlijk aan de kant van de vechtende partijen. Maar dit is een verschrikkelijke ontwikkeling voor de Jemenitische bevolking.
0: Het klinkt niet als iets wat zich snel laat oplossen. Hangt er toch een beetje misschien ooit vrede in de lucht?
1: Dat kunnen we alleen maar blijven hopen. Dit is nu ruim 10 jaar gaande. De internationale gemeenschap zou veel meer kunnen doen.
0: Ja.
1: De Houthis zijn vaak toch ook wel het hand boven het hoofd gehouden. Er wordt ook wel gezegd door Jemenieten, de internationale gemeenschap heeft liever de Houthis dan bijvoorbeeld moslimbroeders. Of zeg maar wat religieuzer. De Houthis zijn ook heel religieus, maar anders dan bijvoorbeeld andere religieuze partijen. Dus er is heel veel zorg en weinig hoop. Ik heb nu weinig hoop, maar we kunnen alleen maar hopen dat er toch een keer punt komt. En ook dat de Houthis nu bijvoorbeeld niet die hele straat dicht zullen gooien, maar inderdaad doen wat ze zeggen.
0: We zullen het moeten afwachten, mevrouw de Recht. Dank u wel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, morgen brengen meer dan 250 gitaristen een ode aan John Mayer. En het is een initiatief van gitariste Ed Struilaert. Die is hier in de studio. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Met zijn gitaar op schoot. Hè?
2: Ja, ook dat nog.
0: Ja. Waarom die ode aan John Mayer?
2: Nou, ik ga vanaf eind deze maand een theatertour doen rondom John Mayer's plaat Continuum. Die bestaat dus morgen precies 20 jaar. Dus ik dacht, dat is een mooie kick-off om dat te gaan doen. En om te laten zien hoe belangrijk die plaat is geweest, dacht ik dat te gaan doen met zoveel mogelijk gitaristen.
0: Hoeveel zijn het er?
2: Nou, op dit moment zijn het er meer dan 250.
0: Zo.
2: Die zich hebben ingeschreven, ja.
0: En dat gaat zich morgen afspelen?
2: Ja, morgenochtend, ja.
0: Ja?
2: Ja.
0: En wat gaan jullie dan spelen met z'n allen?
2: We gaan het liedje Waiting on the World to Change gaan we spelen. Ik dacht, weet je, dat nummer is een beetje een soort passief protestnummer. We kunnen wel wachten tot de wereld verandert. Ik dacht, we zijn nu 20 jaar verder, beste John Mayer. Het is tijd om actie te ondernemen. We kunnen de wereld niet veranderen met 250 gitaristen, maar we kunnen misschien het plein voor beeld en geluid wel net even een uurtje mooier maken.
0: Want daar gaat het zich morgen afspelen.
2: Daar gaat het zich afspelen.
0: Buiten ook.
2: Ja, buiten. Ja, het is mooi weer morgen. Ja. Droog.
0: Wij krijgen alvast een voorproefje, want je gaat een nummer spelen van Mayer. Wat gaan we horen?
2: Ja, een liedje wat op Continuum staat. Wat mij betreft een van de mooiste liedjes op die plaat. Het heet Slow Dancing in a Burning Room.
0: Ga je gang.

0: Bert Struilaert hoorde u. Hij speelde Slow Dancing in the Burning Room van John Mayer. En ik wens je veel plezier morgen bij Beeld en Geluid. Ja, zo ging het gisteren maar liefst 25 minuten door. Een staande ovatie na de vertoning van de Israëlische documentaire NASA op het filmfestival van Venetië. Lieve Trio, een Belgisch filmjournalist, formuleerde morgen en de VRT was er ook. Ja, Lieve, je was niet bij deze vertoning, maar wel bij de persvertoning. Werd daar ook zo uitvoerig geapplaudisseerd?
1: Daar werd wel bijzonder uitvoerig geapplaudisseerd voor een persvisie, laat ons zeggen. Dus de pers is meestal iets terughoudender als het gaat over applaus. Of zeker als het gaat over staande ovaties. Mm-hmm. De makers zitten dan natuurlijk ook niet in de zalen. Dat moet je er ook bij vertellen. Wij zien de film zonder dat de ploeg in de zaal zit. Daar werd ook geapplaudisseerd, wat toch wel aangeeft dat de pers zeer overtuigd is. Want het gebeurt ook heel vaak dat er films gewoon geen applaus krijgen. Dus,
0: En soms is het ook een wedstrijd in applaus, hè? 20 minuten, 25 minuten.
1: Zo wordt het inderdaad een beetje voorgesteld, wat ik persoonlijk een klein beetje idioot vind. Ja. Maar kijk, wie ben ik? Ja.
0: En terug naar deze documentaire, wat is het voor film?
1: Het is inderdaad een documentaire die in het grootste geheim gedraaid is in Israël door Yuval Abraham en Rachel Zor, twee Israëlische documentairemakers en activisten, moet ik er ook bij zeggen, die 3 jaar dus hebben gewerkt aan een film over de militaire operatie in Gaza, zoals het in Israël wordt genoemd, de genocide zou je ook kunnen zeggen. De manier dus eigenlijk waarop de mensen in Gaza structureel en systematisch werden getarget met luchtbombardementen en vooral de manier waarop daar eigenlijk ook veel burgers bij werden omgebracht en bijna ook wel getarget. Want het punt van die film is de Hamas agenten of de Hamas terroristen, die werden niet zomaar in een militair hoofdkwartier of zo getarget, die werden in hun bed, in hun eigen thuis getarget. Dus ze werden gelokaliseerd door hun telefoons, wat op zich al enigszins een foutenmarge bevat toch wel, want daar werd ook AI voor ingezet. En dan werden daar dus 's nachts bombardementen op ingezet, waarbij dan veel burgerslachtoffers zouden vallen. Daar werd een soort berekening van gemaakt op voorhand. Dan kon je op een map, op een computer klikken, dan werd er aangeklikt dat gebouw, die verdieping, daar zullen 20 NASA bijvallen. NASA is een letterwoord en dat letterwoord staat dus voor de hoeveelheid burgerslachtoffers die wellicht zullen vallen bij zo'n luchtaanval. Maar natuurlijk, je hoort ook meteen, Koen, als je zegt 20 NASA, dan zeg je niet 20 mannen, vrouwen, kinderen zullen sterven bij die aanval. Dan zeg je, er zal een beetje schade zijn.
0: Ja, en dat verhaal wordt verteld door Israëlische militairen en veiligheidsagenten, hè?
1: Klopt, inderdaad. Dus het is ook volledig anoniem. Dat is ook wel natuurlijk jammer in zekere zin, want dan kan je het makkelijker opzij schuiven als, wie zijn die mensen eigenlijk? Maar het zijn dus wel degelijk 24 mensen uit de Israëlische inlichtingendiensten en uit het leger die mee hebben gewerkt, actief hebben meegewerkt of zelfs nog steeds meewerken aan die luchtaanvallen en nog andere aanvallen in Gaza en die dus uit ervaring kunnen spreken en ons kunnen zeggen hoe het daar van binnenuit eraan toe gaat.
0: En ze komen onherkenbaar in beeld.
1: Inderdaad, ze zitten dus 's nachts in het duister op een dakterras in Tel Aviv. Tel Aviv is geen toevallige keuze, want daar zetelt het leger van Israël. Daar hebben ze hun hoofdzetel en van daaruit, van op afstand dus, worden die luchtaanvallen uitgevoerd dan op een scherm. Ja.
0: En hoe praten die mannen en vrouwen over hun acties?
1: Dat is heel moeilijk in te schatten. Aan de ene kant denk je, dat moeten toch mensen zijn met een bepaald schuldbesef. Want ze zijn akkoord om over hun daden te spreken in een documentaire. Anderzijds heb je niet het gevoel dat die mensen heel erg gekweld worden. Sommigen wel, sommigen spreken wel een beetje over dat het hen niet helemaal goed zit wat ze daar doen of gedaan hebben. Maar tegelijk heb je toch ook niet het gevoel dat ze het verschrikkelijk vinden of dat ze in zak en as zitten door wat ze hebben gedaan.
0: Ja, en de manier waarop ze erover praten, wat kun je daarover vertellen?
1: Het is afstandelijk, feitelijk, kil. Het geeft je koude rillingen, kan ik wel zeggen, omdat het zo systematisch is. Het is echt een systeem. En in die zin herinnert het soms aan andere periodes uit de geschiedenis waar ook mensen op industriële schaal werden uitgeroeid. En die vergelijking maak ik niet zelf. Die wordt in de film zelf ook gemaakt door de inlichtingen, de agenten van de inlichtingendiensten. Die zeggen zelf, ten eerste zijn er enkele die zeggen het is een genocide. En er is ook één man die zegt, ik begrijp nu hoe de nazi's zijn geraakt waar ze zijn geëindigd. Vroeger snapte ik het niet, maar nu kan ik het mij wel iets bij inbeelden.
0: Wat niet zomaar is voor iemand die uit Israël komt, hè?
1: Nee, dat is inderdaad niet niks. Je ziet in de film bijvoorbeeld ook hoe daar in Tel Aviv regelmatig wordt stilgestaan bij de Holocaust. Hoe er is een enorm frappant beeld van de auto's op straat die allemaal stilstaan. Mensen die uit hun auto stappen, die een minuut stil te houden of een herinnering aan de Holocaust doen. En tegelijk dus op nauwelijks 60 kilometer van Tel Aviv gebeurt iets dat daar toch wel iets van weggeeft. Dat is zeer, zeer frappant.
0: Ja. En die documentaire is dus in het geheim gemaakt?
1: Ja, 3 jaar lang hebben ze daaraan gewerkt. In het grootste geheim, omdat natuurlijk de Israëlische staat wilt absoluut niet dat zoiets naar buiten komt. Die wilt niet dat er mensen van hun eigen diensten de geheimen gaan blootleggen. Omdat ze natuurlijk zelf... Kijk, we hebben dit zien gebeuren. Bijna live op onze telefoons, op onze computers. We hebben het gezien. Maar... er werd altijd een draai aan gegeven. Het was omdat Hamas mensen als burgers als menselijk schild gebruikt. Het was omdat er een terrorist zich schuilt hield in een school enzovoort. Er werd altijd een draai aan gegeven. Deze documentaire maakt het zeer moeilijk om dat allemaal nog te ontkennen. Dus natuurlijk hadden waren de makers bang dat Israël hen zou tegenwerken en zou misschien zelfs straffen of opsluiten. Dus daarom hebben ze het in het grootste geheim gedaan. En is die film ook pas een week voordat het festival van Venetië van start ging, is die dan pas aan de selectie toegevoegd.
0: En is het ook echt zo'n indrukwekkende film, lieve?
1: Ja, dat vind ik absoluut wel. Ja. Vorig jaar hadden we in Venetië de film The Voice of Hind Rajab. Ging ook over Gaza, maar ging over één specifiek geval. Eén meisje, een vreselijk verhaal natuurlijk. Heel emotioneel. Deze film gaat over een systeem. Dus op zich is het een film die killer is, die feitelijker is, die minder op de emotie werkt, maar toch door de schaal van de dingen, door de onmenselijkheid ervan en de ontmenselijking, ga je toch wel... Ja, het maakt een hele, hele diepe indruk. En ik heb op het einde van de film toch een paar minuten nodig gehad om mezelf weer bij elkaar te rapen en verder te gaan met mijn dag. Ja, en dat is ook natuurlijk de bedoeling van zo'n film. Hè. Een impact maken, de internationale steun voor Israël een beetje laten afbrokkelen, zodat dat het ook kan stoppen. Want dat is ook een punt dat de film maakt. Het is nog altijd gaande. Het is niet gedaan. Nee. Dus we moeten het stoppen. Daar gaat het over.
0: Ja, de makers waren eerder succesvol met een Oscar voor hun documentaire No Other Land.
1: Ja.
0: Is de kans groot dat dit op een gouden leeuw gaat uitdraaien?
1: Dat is een heel moeilijke vraag, omdat je natuurlijk... Ja, wat moet een jury met zo'n film? Kiezen ze voor een film die, wat ik net zei, een impact kan maken, die belangrijk is, die vind ik toch ook wel heel goed gemaakt is, hoor. Niet alleen op een journalistiek gebied, maar die ook gewoon...
0: goed in elkaar zit.
1: Goed in elkaar zit, met knappe beelden. Of ga je toch wel puur voor cinema gaan? Voor iets dat een grote filmische waarde heeft. Het is natuurlijk ook bijvoorbeeld soms een vergiftigd geschenk voor een film met zo'n politieke boodschap om die prijs te krijgen. Want dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja, ze hebben hem die prijs gegeven vanwege de boodschap. Het is eigenlijk niks waard. Maar ik denk toch wel dat hij een hele grote kans maakt om te winnen, omdat het gewoon zo'n goede film is. Ja.
0: En dat gaan we dan morgen ontdekken?
1: Correct. Morgenavond wordt die prijs uitgereikt.
0: Lieve Trio, Belgisch filmjournalist voor onder meer De Morgen en de VRT. Dankjewel voor je heldere uitleg.
1: Graag gedaan.
0: 11 landen die de helft van de wereldbevolking vertegenwoordigen komen morgen samen in India voor de jaarlijkse BRICS Summit. In deze snel veranderende wereld staat er veel op het spel. India-onderzoeker aan de Universiteit Leiden, Caroline Stolten. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, BRICS, welke landen zijn dat ook alweer? Waar hebben we het dan over?
2: Nou ja, oorspronkelijk hebben we het over 4 landen. Brazilië, Rusland, India en China. En het was ooit eigenlijk alleen een economische beschrijving voor gewoon 4 grote opkomende economische machten. Maar dat is een groep geworden die zich gestaag heeft uitgebreid. Waar nu ook Iran, Indonesië, de Verenigde Arabische Emiraten...
0: Zuid-Afrika,
2: Ethiopië, Indonesië. Een hele variëteit aan landen bij is gekomen.
0: En waarom werken ze samen?
2: Nou, oorspronkelijk was de bedoeling van de BRICS om toch echt de stem van het mondiale zuiden te zijn.
0: Ja.
2: He, er was veel onvrede met wat zij zagen als de westerse dominantie van grote internationale instituties zoals de VN, de IMF, de Wereldbank. En het idee achter de BRICS was, kunnen wij samen als opkomende machten een vuist maken om dat toch tot een iets gelijkwaardiger systeem te vormen.
0: Er zijn ook deelnemende landen die elkaars bloed wel kunnen drinken. Iran en de Emiraten. Hoe gaat gastland India dat allemaal vreedzaam bij elkaar brengen?
2: Nou, deze summit, en daarom is het ook zo interessant, is echt wel een test van India's diplomatieke gewicht binnen de BRICS, maar ook gewoon in de wereld. Dit is niet de eerste summit in India dit jaar. Hè, dus Modi heeft intussen ook een hoop ervaring in het balanceren van verschillende belangen. Maar iedereen kijkt wel naar vooral Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Want dat is het op het moment door de Iran-oorlog ook het meest in het oog springende meningsverschil binnen de BRICS-groep.
0: En wat is het belangrijkste discussiepunt? Waar zal het vooral om draaien? Want met de huidige Iran-oorlog leiden vooral de hardgroeiende economieën in Azië onder die hoge olieprijzen. Is dat de kern?
2: Dat is zeker een agendapunt. Maar wat bij BRICS echt belangrijk blijft, is het idee van hoe kunnen we onze economieën steunen in de wereld en ook hoe kunnen we recht doen aan veranderende geopolitieke verhoudingen wat dat betreft. De BRICS hebben zelfs geprobeerd in een poging om gewoon met z'n allen minder afhankelijk te worden van de dollar een eigen munteenheid op te richten. Mm-hmm. Nou, dat plan hebben ze laten varen, maar heel hoog op de agenda staat hier wel het faciliteren vooral van internationaal betalingsverkeer. Dus hoe kunnen ze in hun eigen nationale munteenheid toch makkelijker ook digitaal betaalverkeer faciliteren. Ze willen een gemeenschappelijk fonds voor start-ups stichten. En juist om ook de sectoren die nu belangrijk zijn, toenemende digitale wereld, dat echt ook samen te faciliteren.
0: Iran wil natuurlijk ook dat er een hard oordeel wordt uitgesproken over de Iran-oorlog. Gaat dat gebeuren?
2: Die kans is niet zo groot. Dit heeft alles te maken. India is dus op dit moment voorzitter van de BRICS. Daarom is de summit ook in Delhi. En India's voorzitterschap is echt gekenmerkt, net als India's buitenlands beleid in bredere zin, door multilateralisme en multi-alignment. Dus vrienden zijn met zoveel mogelijk machten. En als er iets is wat India als voorzitter op deze top eigenlijk niet wil, is dat er nu een heel duidelijk anti-Amerikaans, anti-westers geluid uit de BRICS komt.
0: Omdat zij zelf ook te kamp hebben met hoge importtarieven en zo van Trump.
2: Trump heeft India ook met 25% om de oren geslagen, inderdaad, eerder dit jaar. Maar daarnaast is er een India-VS handelsdeal in de maak. Is India ook nog steeds economisch niet afhankelijk van de Verenigde Staten, maar de Verenigde Staten zijn zeker wel belangrijk voor de Indiase economie.
0: Dus een veroordeling over die oorlog zit er niet in. Waar zouden ze het wel over eens kunnen worden, denkt u, die 11 landen?
2: Er is genoeg in economische zin waar ze zeker over door één deur kunnen. Zelfs de landen die op andere politieke fronten op dit moment hele grote verschillen hebben. Die liggen vooral op economisch vlak. Ze kunnen zeker overeenstemming bereiken over het soort hervormingen dat ze zouden willen zien van de VN, van met name de VN-veiligheidsraad. Dat is een teerpunt binnen de BRICS-landen, de IMF en de Wereldbank. Daar verwacht ik ook zeker wel wat vooruitgang te zien, wat consensus, ook op het gebied van klimaatverandering, investering in de energietransitie, wordt op dit moment ook is veel in beweging daar. Maar iedereen kijkt natuurlijk naar die enorme politieke verschillen op dit moment en de kans is niet heel groot dat die overbrugd raken.
0: Wat een interessant gegeven is deze keer, dat ook de Chinese president Xi er voor het eerst sinds 7 jaar bij is, hè, dat hij India bezoekt.
2: Ja.
0: Maar dat zijn toch rivalen, India en China?
2: Sterker nog, ze hebben in 2020, toch niet zo lang geleden, zelfs nog een kortdurende grensoorlog uitgevochten. Als het over India en China gaat, dan praten veel politicologen over, dus niet vreedzame coexistentie, maar gewapende coexistentie. Mm-hmm. Er is wel een flinke dooi gaande. En het idee of de verwachting is dat nu Xi echt fysiek naar Delhi gaat en waarschijnlijk ook een bilaterale ontmoeting met Modi gaat hebben, dat die dooi wel doorzet. En dat is heel belangrijk, want voor het eerst dit jaar, echt 2026, is China Amerika voorbijgestreefd als belangrijkste handelspartner van India. Dus het volume aan import en export trouwens is aan het groeien tussen India en China.
0: Wat zou Rusland vinden van die toenadering tussen China en India?
2: Nou, Rusland is zelf ook in toenemende mate afhankelijk van China. En India en Rusland hebben traditioneel een enorm goede relatie. India is ook lang afhankelijk geweest van Rusland in militaire zin, juist omdat die de dingen die ze nodig hadden daarvoor niet uit China konden betrekken. Maar Rusland is op meerdere fronten, niet alleen door de sancties, maar is gewoon een moeilijke partner op dit moment. En het is gevaarlijk om van Rusland afhankelijk te zijn. Het is ook gevaarlijk op dit moment om van Amerika afhankelijk te zijn. Hè, want het Trump-beleid is toch wat grillig geweest. Dus daardoor is het wel heel logisch om ook meer toenadering te zoeken tot China.
0: Als China en India elkaar inderdaad meer gaan opzoeken en een verbond met elkaar zouden sluiten, wat zou dat voor de rest van de wereld kunnen betekenen?
2: Nou, er moet op dit moment nog wel veel gebeuren voordat het zover is. Ja. In eerste instantie is stap 1 is wat van de restricties die de afgelopen jaren zijn opgeworpen, ook na die grensoorlog van 2020, om die een beetje te laten gaan. India heeft heel veel beperkingen opgelegd aan bedrijven, ook om tussen India en China gezamenlijke ventures op te starten. Er is heel veel aan technologische obstakels ook in de weg gelegd. Het is qua vluchten, qua visa, zelfs moeilijk. Gewoon het verkeer tussen landen is heel moeilijk geweest. Dat moet eerst worden gladgetrokken. Het lijkt er ook op dat daar stappen ingezet gaan worden dit weekend. Als India en China de handen ineens slaan, dan is dat potentieel natuurlijk een machtig blok. Maar daar zijn we nog lang niet.
0: Dat ziet u nog niet zo snel gebeuren.
2: Nee.
0: Dank voor uw toelichting, India-onderzoek Carolien Stolten.

0: Patrice, Good Vibrations. Ja, het is een beetje de jaarlijkse hoogmis van het politieke cabaret. Zo staat het Prinsjescabaret in elk geval bekend. Dat traditiegetrouw in aanloop naar Prinsjesdag in Den Haag wordt opgevoerd door Patrick Nedekoorn, die aan de lijn hangt, en Sanne Wallis de Vries, die hier in de studio zit. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
0: Ja, Patrick, goedenavond. Morgen is de première in Theater Diligentia aan het Lange Voorhout in Den Haag. Voor de hoeveelste keer doe je dit?
2: Ja, ik was een beetje aan het rekenen. Volgens mij ben ik er al van de 14 keer 10 keer bij geweest, maar de laatste 5 jaar al echt als ambassadeur, dus als kartrekker samen met Sanne.
0: En Prinsjescabaret, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Nou, het is een avond met meerdere cabaretiers altijd. Dat maakt het voor ons ook heel leuk om te doen, om het samen voor te bereiden. En we blikken terug op het afgelopen politieke jaar. Wat is er opgevallen? Er zijn fragmenten die we hebben. We maken liedjes over wat er gebeurd is. En Sanne zegt altijd heel terecht, we blikken ook een beetje vooruit.
0: Ja, zeg je dat altijd?
1: Ja, omdat Patrick het dan niet zegt. Zeg ik dat er toch maar even bij. Ja. Dat kunnen we een beetje verwachten. Waar gaan we vanuit? Ook een beetje om mensen erbij te houden. Kom volgend jaar weer.
0: Ja. Het is een beetje een oudejaarsconferentie voor het politieke jaar, hè, min of
1: meer. Een soort van, ja. En dan, het was heel Haags, maar het wordt nu steeds landelijker bekend.
0: Aan materiaal, geen gebrek natuurlijk. Het kabinet Schoof is gevallen, Jette is opgekomen.
1: Ja.
0: Is dat automatisch materiaal voor een leuke grap?
1: Nou, waar ik heel blij om ben, is dat Patrick altijd de terugblik doet. En die heeft dan. Patrick is heel erg van de beelden. Dus die heeft altijd hele fijne dingen nog. Dat je de terugblik ziet met Patrick. Die laat dat dan allemaal zien. We hebben een groot scherm hangen.
0: Met AI ook, denk ik dan wel, hè, Patrick?
2: Ja, dat valt in zekere zin mee. Ik heb één plaatje, dat klopt, heb ik bewerkt. Maar dat zeg ik er wel bij. Omdat ik wel wil dat het publiek weet dat de rest wel allemaal waar is. En vaak is de realiteit in Den Haag absurder dan je bij AI kan bedenken.
1: Ja.
0: En Sanne, jij zei, Patrick doet veel beeld en jij doet andere dingen.
1: Nou, ik heb gewoon een andere insteek, omdat ik ben echt zo'n enorm theatermaker van mezelf, dat ik helemaal niet daarvan uitga dat ik op beelden moet letten, eigenlijk door het hele jaar heen. En ik ben vaak meer bezig met, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat volgen we nu? Want we hebben ook altijd een beetje conflict, Patrick en ik. Dat zetten we altijd een beetje expres op scherp. En dit jaar is dat toch wel, dat beeldvorming is wint het van de feiten eigenlijk de hele tijd. En politici handelen daarnaar. En ik verwijt Patrick dit jaar enigszins dat hij toch ook de boel de hele tijd maar volgt en dan met grapjes becommentarieert, maar daarmee wel de angel haalt uit het feit dat ik denk, ja, wij hobbelen ook gewoon achter die beeldvorming aan, als narren, zeg maar.
0: Het lijkt me wel heel lastig om een voorstelling die je maar 5 keer speelt, en daar ben je toch heel lang mee bezig voordat die er is, of niet?
1: Ja, redelijk, maar het is ook heel leuk werk, toch, Patrick?
2: Nou ja, je hebt net wel verteld waarom jij in de studio zit en ik ergens anders, omdat we toch ook wel veel conflict hebben. Nee, het is een feest, Koen. Kijk, het is veel en veel te veel werk, hoor. Zeker ook omdat we maken echt een hele voorstelling. Het is niet zo dat mensen halfaffe dingen zien.
1: Nee.
2: Maar het is ook echt heel eervol om voor publiek dat heel erg geïnteresseerd is. Er komen politici kijken, er komen ambtenaren kijken. Mensen die echt betrokken zijn om daarvoor op te mogen treden.
1: Mm-hmm.
2: Dus we steken er veel tijd in en we genieten er gewoon enorm van.
1: Ja, klopt.
0: Het is toch een beetje het Wim Kan gevoel, zullen we maar zeggen.
2: Ja, weet je wel. Ja, en we proberen ook te laten zien dat, het is ook het jaar over samenwerken en niet samenwerken natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar dat wij het wel kunnen.
0: Maar er was genoeg in dit jaar waarmee jullie uit de voeten kunnen staan.
1: Er was heel veel in dit jaar. Er zijn campagne, verkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen.
0: Maar dat zijn vaak nogal kleurloze gebeurtenissen. Hoe maak je daar een leuk cabaret van?
1: Ja, dat is een vraag. Dan moet je een mooie documentaire maken over hoe we dit doen. Vind ik het wel wat voor jou trouwens.
0: Nou,
1: een uitnodiging.
0: Weet,
1: ja,
0: weet,
1: volgend jaar loopt mee. Ja. Maar je plukt er ook dingen uit. Dus ik heb me nu bijvoorbeeld gericht op een bepaald soort vrouw in de politiek heden ten dagen, die ik niet echt herken als zodanig. Zeker in een tijd waarin Dolly Parton en Gloria Steinem ons zijn ontvallen. En daar staan deze vrouwen zo'n beetje 180 graden tegenover, qua hoe ze zich opstellen. En dan vraag ik mij bijvoorbeeld af, dus dat heb ik er dan uitgetild dit jaar als thema, waar vragen die vrouwen nou toch eigenlijk om? Wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen?
0: En wat voor soort vrouwen moet ik dan aan denken?
1: Nou, een beetje aan de rechterkant. Mona Keizer, flirtend met extreem rechts of totaal extreem rechts, zoals Liedewij de Vos. Huh? En ik verbaas mij al jaren over Jezielgus, wat zij nou eigenlijk aan het doen is. En dat is wel een hele cabareteske insteek. Want als ik serieus met je zou praten, zou ik er veel genuanceerder over praten. Maar je moet wat in het cabaret. Dus ik heb die 3 vrouwen gekozen. En daar heb ik een lied voor gemaakt. Omdat ik denk dat zij om billenkoek vragen.
0: Een lied gemaakt?
1: Ja, een SM-lied.
0: Kunnen wij daar iets van meekrijgen al?
1: Nou, ik kan wel een stukje
0: zeggen. A cappella?
1: Ik heb gekozen voor... Ik kies altijd bekende melodieën en ik laat de tekst zien. Dus mensen mogen meezingen. Ik wil wel een stukje a cappella doen.
0: Nou, leuk.
1: Ik heb mijn muzikanten niet bij me. Dat zijn Wouter Plantijd en Dionie Breukers. Mm-hmm. Zeer talentvol. En zonder hun slaat het eigenlijk nergens op. Dus als je de melodie herkent van Billy Preston, It Will Come In Time, mag je meezingen. Daar gaat hij. Kijk nou wie daar is, het is Mona Solo. Nederlands eerste palingpopulist. Glibberend van CDA naar YOLO. Haar katholiek geweten uitgewist. Tot aan haar enkel zwikkend in eng rechts gedweep. Het is tijd voor het recht. Het is tijd voor de zweep. De zweep.
0: Ja, dat klinkt toch hartstikke goed.
1: Dankjewel. Ja. Nou, zo heb ik nog twee coupletjes. En aan het eind mag iedereen la la la la la la la. En dan hebben we toch ze even besproken.
0: En Patrick, waar heb jij je op toegelegd?
2: Ga ik je zeggen, ik wil alleen nog even zeggen dat ook Teun van der Elzen meedoet, cabaretier. Ja, en dat we
0: want
2: ook
0: jullie
2: nog
0: hebben altijd een gastcabaretier.
2: Altijd een gastcabaretier.
1: En altijd iemand die we interviewen. Precies. Op beeld.
0: Oh ja?
1: Ja.
2: En dat is dit keer Kees Boman geworden, die na 40 jaar natuurlijk bij Nieuwsweekend gestopt is. Dus die zegt,
1: trouwens Patrick, wat ik heb gedacht, wij moeten nog wel even die interviews, dat is natuurlijk wel leuk voor het land, die dus dit moet missen omdat het uitverkocht is al, maar kunnen we best een keer op YouTube zetten.
2: Ja,
1: want we hebben Leo Lucas ooit geïnterviewd, Henry Bontebal, Ed Nijpels vorig jaar en nu Kees Boman.
2: Ja. Ja, Bontebal was niet echt een interview, dat was meer een soort adoratie van jou.
1: Houd toch op, Patrick. Je bent gewoon jaloers.
2: Maar Koen, ik heb het erover dat het Binnenhof dit jaar af zou zijn, maar dat die renovatie niet lukt. En dat is toch echt een heel erg groot symbool voor hoe samenwerken niet lukt. En ik pluis met het publiek ook die brochure over een bereidje voor op een noodsituatie.
0: Ja.
2: Die loop ik door. En wat helemaal geweldig is, daar is een website bij, denkvooruit.nl. En daar staan vragen van mensen over de eventuele noodsituatie. Situatie. En dat is heerlijk. Dus dat zijn vragen als, wat heb ik aan mijn noodpakket als ik niet thuis ben? Hoe kan ik een noodpakket printen als ik geen printer heb? En mijn lievelings is, want het gaat over noodsituaties van 72 uur. Mijn lievelings is, als er een noodsituatie is, wordt mijn AOW dan nog wel gestort? Nou ja, kijk. Dat soort vragen, die loop ik dan
1: terecht. Met
0: allemaal bezig houden. Ja.
2: Juist, precies.
0: Ja. Beeldvorming is ook een thema in de voorstelling. Hè? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou ja, dat bijvoorbeeld... dat niet alleen mensen beelden kunnen manipuleren en zo de kiezer kunnen manipuleren, maar dat het geen nieuws is. En het grappige is dat ik laatst hoorde ik dat Tim Hofman eventjes zeggen toen het over ongehoord nieuws ging, ongehoord Nederland bij Jinek. Toen noemde hij het Overtonvenster. En dat is een te lang verhaal. Dat probeer ik morgen allemaal uit te leggen in de voorstelling. Maar dat is iets wat met name extreem rechts gebruikt om te volgen, om bij een groot publiek ideeën normaal te laten worden. En dat is iets waar eigenlijk iedereen zo'n beetje achteraan hobbelt en niemand een goed antwoord op heeft. En links Nederland tot nu toe al helemaal niet. Wat mijn doorn in het oog is.
0: Mensen steeds meer zelf aan mee gaan doen.
1: Ja, nou ja, wat je kan daardoor steeds verder opschuiven. Daarom heet het venster. Je kan het venster steeds meer opschuiven naar mensen radicale ideeën normaal te laten vinden. Dat is geen nieuws, maar dat is wel iets wat gelukkig waar steeds meer mensen achterkomen. En wat steeds wint van de feiten. Dus ik hoop altijd maar, als mensen de feiten op een rij hebben en cijfers, dat gaat winnen. Maar dat is heel moeilijk.
0: Ja, Patrick, ik vraag me dan wel af, hè, want wat jullie erover vertellen, dat klinkt allemaal ontzettend leuk en bijzonder. Mm. Maar het zijn maar 5 voorstellingen, dus de meeste mensen gaan dit helemaal niet zien. Nee. Waarom wordt dit niet uitgezonden op televisie?
1: Patrick?
2: Ja, dit is een jaarlijks terugkomende discussie. Er zijn ook al veel mensen van omroepen komen kijken. Juist omdat het een kort project is en die voorbereiding dus niet geweldig is, tv vraagt eigenlijk echt iets anders. En juist die intimiteit dat je met elkaar bent op dat moment, die maakt het geweldig. Wat we wel doen, en ik zal ook beloven dat dit jaar misschien iets meer te doen is, dat we na afloop fragmentjes online zullen plaatsen. Want het is namelijk wel elke keer echt te gek en gewoon helemaal op de actualiteit geschreven.
0: Gaat er dan ook iets van intimiteit af als je het nu zou uitzenden? Nu heb je toch iets van...
1: Nou, als je Prinsjesdag zou afsluiten na alles wat iedereen de hele dag op tv heeft gezien en de analyses, daarna en de nagesprek, en je doet een half uurtje de best of van wat wij doen, denk ik dat het echt ideaal zou zijn. Alleen moeten wij natuurlijk inderdaad in de voorbereidingen bij het spelen moeten televisie niet gaan prevaleren. Je moet wel de theatervoorstelling laten zijn.
0: Maar dan is het toch nog wel een hele ingewikkelde klus om dat helemaal geolied.
2: Ja, registraties van cabaret zijn altijd gewoon heel complex. Dus het vraagt best wel veel ingrepen die eigenlijk ervoor zorgen dat de voorbereiding daar.
0: En cabaretjes zeggen ook altijd van er gaat 40% af, hè, van wat het in de zaal is. Als je het op televisie uitzendt.
1: Nou, ik weet niet of dat in dit geval zou zijn, hoor.
0: Nee?
1: Ik denk er misschien te makkelijk over. Maar ik vind het echt jammer dat het niet op tv komt. Ja. Dus zeker als jij volgend jaar die docu gaat maken, kan je meteen erachteraan.
0: Maar dan is het al op tv ook.
1: Ja, ja toch? Zeg je wat. Ja. Ja.
0: Maar waar verheug jij je het meest op morgen?
1: Nou, eigenlijk ja, ik wil hem niet in de wielen fietsen, want misschien heeft hij het toch te druk. Maar hij heeft wel beloofd te komen met zijn vrouw dat Henry Bontebal komt kijken morgenavond.
0: Oh ja?
1: Ja, daar ben ik echt zenuwachtig.
0: En zit hij dan gewoon als publiek in de zaal of ga je ook wel hem aanspreken?
1: Nee, hij zit als publiek in de zaal en hij is mijn gast. En ik ga natuurlijk, hij wordt wel besproken op het podium, maar niet heel uitvoerig.
0: Nou, ik vind het heel erg jammer dat ik het niet kan zien. Maar ik hoop dat ik dan het volgend jaar misschien een keer kan bekijken.
1: Hoezo kan je het niet zien? Ben je
0: nou, omdat ik het is toch uitverkocht?
1: Nee, maar jij wacht er wel in. Echt waar? We jou bij de techniek gewoon.
0: Nou, wie weet.
2: Bij Henry op schoot.
0: In elk geval was het heel erg leuk om met jullie te praten. Ik wens jullie ook veel plezier de komende dagen bij Prinses Cabaret. Vijf keer, hè?
1: Ja.
0: Heel goed. Patrick Nedekoorn en Sanne Wallis-Vries, dank jullie wel allebei. En ja, dit was ook het oog voor vanavond. En na 12 uur kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. En dan praat Ellen Dekwits met beeldhouwer Narges Mohammadi. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan presenteert Eshuet El Miloudi. Voor nu een mooie en rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
2: De publieke tribune, morgenmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
13: Toledo.
2: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van zaterdag 12 september. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagens van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. 4 vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli.

0: De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon even doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
2: Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Emoties beïnvloeden hoe we denken, werken en samenleven. In de tentoonstelling Van Binnenuit in het Valkhof Museum te Nijmegen neemt de Nederlands-Afghaanse kunstenares Narges Mohammadi de emotie verdriet onder de loep en toont ze via glazen sculpturen hoe ontheemding eruit ziet voor iemand die niet meer terug kan naar haar vaderland. Narges Mohammadi studeerde in 2020 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, won vele prijzen, exposeerde in binnen- en buitenland en verkent, vind ik heel leuk, via de meest uiteenlopende materialen het menselijk bestaan. Zo maakte ze een koffer van zeep, een kamer bestaande uit 700 kilo deeg en een ui van suikerglas. En op 12 september zal een marmeren standbeeld getiteld Zoals ze is, dat zij met 4 andere vrouwen maakte, worden onthuld in Amsterdam-West. Narges Mohammadi werd geboren in 1993 in Afghanistan, ergens tussen Kabul en Teheran. Narges, welkom.
3: Dank je wel.
2: Ergens.
3: Dat ik mag zijn.
2: Ja, super gezellig dat je er bent. Maar je moet meteen een open vraag beantwoorden. Die je waarschijnlijk heel vaak al hebt moeten beantwoorden. Je bent geboren ergens tussen Kabul en Teheran. Wat was er aan de hand? Waar braken die vliezen?
3: Nou, ik zelf vind ik dit trein echt vreselijk. Maar misschien hierdoor. Nee, ik ben geboren in een rijdende trein tussen Kabul en Teheran. Dus ik weet echt niet waar precies en ook. Horoscopen, geen idee.
2: Nee, dat kan je vergeten natuurlijk. Toch? Je hebt geen coördinaten. Nee. Maar dus jouw moeder zat lekker in de trein, sudoku aan het doen. En opeens maar heeft ze ook die bevalling zonder artsen gedaan?
3: Als het goed is, waren er wel, ik denk geen artsen, maar wel verpleegkundigen.
2: Op de trein?
3: In de trein.
2: Zo.
3: Maar echt met geluk.
2: Met geluk, ja, jemig.
3: Ja,
2: nee, het is een gedoetje. Ik ben er 1 keer bij geweest. Het was indrukwekkend. Maar iets wat je liever niet op de trein doet.
3: Nee.
2: Nou, shout-out naar jouw moeder.
3: Sowieso.
2: Ja, toch?
3: Sowieso.
2: Maar aan de andere kant, ik vind het ook wel een mooie metafoor. Want jouw hele werk, waar we hopelijk dit gesprek lekker wat nader op in zullen gaan, centreert zich eigenlijk over tussen onderweg zijn en weg van huis zijn. En ik denk dat het dan voor alle overzichtelijkheid handig is om dan te beginnen aan het begin van jouw eigen reis, jouw levensreis. Het land waarin je geboren werd, of ongeveer geboren, Afghanistan. Vertel, wat deden jouw ouders daar?
3: Mijn moeder, die zij is een geweldige vrouw die altijd zelfredzaam was.
2: Ja, dus zij, zo blijkt wel, ja.
3: Ja. Met mijn geboorte en nog verder.
2: Ja.
3: Ze was naaister, dus ze maakte echt de prachtigste kleding voor, nou goed, iedereen die iets moois wilde. En mijn vader was een ingenieur specifiek op bruggen en wegingenieur. Ik weet niet of constructieingenieur dat.
2: Ik durf daar geen antwoord op te geven. Maar ik heb wel een beeld van wat je ouders deden. Dus dat kunstzinnig heb je een beetje van je moeder.
3: Ja. En het proberen te zoeken naar oplossingen voor onmogelijke vragen heb ik denk ik wel van mijn vader. Het willen oplossen van een probleem dat nog niet bestaat. Zoals hoe maak je iets in negatieve ruimte bijvoorbeeld?
2: Vind ik echt een kunstenaarsvraag.
3: Ja, komt echt daaruit, ja.
2: Ja. Jouw ouders en jij vertrokken in 1993?
3: Ik denk ergens een paar jaar later.
2: Een paar jaar later uit Afghanistan. Ja. Waarschijnlijk ten overvloede, maar waarom?
3: Nou goed, er was veel politieke onrust.
2: Taliban kwam op.
3: De familie van mijn moederskant had best wel hoge posities binnen de overheid. Dus het was gewoon echt not done.
2: Ze zouden meteen ook politiek gevaar lopen.
3: Ja, en daarmee dus ook mijn moeder. En daarnaast was het gewoon oorlogssituatie. Dus het was gewoon onveilig. Dus we hebben op een gegeven moment moeten besluiten omdat het zo onveilig was om weg te gaan. Maar goed, geen idee waar dan wel heen. En als ik nu in hun voetstappen zou moeten treden, ik heb echt geen idee hoe ze dat hebben gedaan. Het is echt onmogelijk. Zou jij nu, zeg maar, even voorstellen dat het in Nederland echt heel slecht gaat?
2: Niet moeilijk voor, maar gewoon echt slecht bedoel je.
3: Ja, zou jij, ik weet niet, zou je dan in staat zijn om te vluchten? Blijven is heel gevaarlijk, maar vluchten is ook heel gevaarlijk. Dus het is echt kiezen tussen twee kwaden eigenlijk.
2: Wat gaf voor hen, dus van je moeder en haar familie liepen al gevaar. Was er nog een doorslaggevende klap waardoor ze echt dachten, ja?
3: Ja, ik denk dat toen een raketdeel, ik weet niet precies wat het was, langs mijn vaders gezicht viel.
2: Een raketstuk?
3: Ja, ik weet niet. Iets van lucht afgevuurde geweren. Of het was een, noem je dat, een pistool wat...
2: Ja, maar een soort mortiergranaten,
3: zoiets. Ja.
2: Ja, maar dan zou ik ook vluchten.
3: Ja, ik ook.
2: Ja, ja.
3: Alleen denk ik dat heel veel mensen onderschatten hoe gevaarlijk ook die andere keuze is. En hoeveel risico je ook daarin loopt.
2: Wanneer je blijft.
3: Wanneer je weggaat.
2: Wanneer je weggaat.
3: Wanneer je blijft ook en wanneer je weggaat ook. Dus eigenlijk niet echt een keuze die je hebt.
2: Welke gevaren heeft jouw familie getrotseerd op die vlucht?
3: Nou, echt alles. Niemand kon zwemmen. Maar wel dat je beken of rivieren door moest lopen. Weet je? Dus gewoon echt letterlijk levensgevaarlijk. En je kan zeggen, ja, maar daar kies je toch zelf voor. Maar zo ligt het niet.
2: Nee, zo werkt het niet.
3: Zo werkt het echt niet. Dus ik denk gewoon dat er meer bewustzijn moet zijn rondom ook de durf en de doorzetting die zoveel mensen hebben gehad om die stap te maken en ook veilig ergens aan te komen. En dat er ook potentie zit in het zien van deze mensen als mensen. En ze ook zien als een mens die een waardevolle aanvulling is op elke samenleving dan ook. Mm-hmm. Nu gaan we echt heel meteen.
2: Nee, maar ik denk het heel waardevol is wat je zegt, omdat je ook de hel benadrukt, waardoor mensen hebben moeten gaan om überhaupt een asielaanvraag te moeten doen.
3: Ja, ja, ja.
2: En ja, we lezen allebei het nieuws.
3: Ja.
2: We weten hoe er tegen vluchtelingen wordt aangekeken.
3: Zeker.
2: En alsof zij een keuze hadden in bepaalde gevallen. Als er een raketscherf langs je oren scheert, dan zou ik ook op mijn fiets stappen en helemaal weg zijn. Herinner jij je nog iets van deze?
3: Nee,
2: maar je was heel klein.
3: Ik was heel klein.
2: Ja.
3: Maar ook van de vlucht heel weinig. Ik weet niet. Ik denk als je lichaam zo erg bezig is met overleven, dat je brein soms denkt,
2: ik maak even geen herinneringen.
3: Ik maak even geen herinneringen.
2: Nee, maar dat betekent dan ook dat je geen herinneringen hebt aan Afghanistan.
3: Nee.
2: En je bent nooit terug geweest.
3: Nee.
2: Dat lijkt me heftig. Hadden jullie, wat ik kijk, mijn grootouders zijn ooit gevlucht. Die hadden wel een koffertje bij zich met kleine voorwerpen. Aan het geboorteland deden denken.
3: Ja.
2: Heb jij wat meegekregen van huis uit?
3: Ja, we hadden wel wat spullen, maar ik weet niet goed wat precies. Maar het waren vooral ook sieraden en kleine dingen, foto's. Maar goed, geen fotoalbums natuurlijk.
2: Nee.
3: Ik kan niet zoveel met je dragen. Dus het waren vooral kleine dingen. En ik weet dat bijvoorbeeld via via, als, nou goed, mensen reizen heen en weer altijd. Dus via via was er altijd wel, waren er wel manieren waarop spullen op een bepaalde plek toch naar je toe kwamen.
4: Naar reizigers, maar dan in voorwerpvorm.
3: Ja, precies. Ja. Maar natuurlijk niet je hele inboedel. Zo. Dat gaat gewoon niet. Er staan echt alleen de hele speciale objecten of foto's of boeken of die nog blijven bestaan.
4: Heb je een lievelingsobject wat wel eens meegekomen?
3: Een van de lievelingsobjecten, of nou ja, goed, die heb ik omgesmolten voor een kunstproject.
4: Wacht even.
3: Nou, dat was niet echt een lievelings. Een soort van.
4: Wat was het allereerst?
3: Oorbellen, zilver. Kleine. Nee, niet zilver. Kleine gouden. Niet massief, maar gouden oorbellen. Die ik van mijn moeder heb gekregen toen ik heel klein was. En die ook best wel. Ja, groot. Nou, de hele reis, als het ware. Of de hele vlucht hebben overleefd. Maar ja.
4: Wat vond zij ervan dat jij het hebt?
3: Nou, ik denk dat heel vaak dat mijn moeder denkt. Het zal wel, like, laat haar maar doen wat ze denkt dat goed is.
4: Snapt ze jouw werk?
3: Ja, maar ook. Ik denk dat ze nu gewoon vrede heeft met het feit dat ik gewoon met hele rare dingen aankom. En dat, weet je wel, dat er ergens poëzie en schoonheid in zit. En dat ze aan het begin denkt, wat ben je aan het doen? En aan het eind denkt, wauw, dit is echt te gek. Ik zie waarom je het zo hebt gedaan.
4: En die twee oorbelletjes, wat maakt ze je daarvan?
3: Ik heb ze omgesmolten en zeg maar het negatief van de oorbel, dus de mal als het ware, ingegraveerd in lapensteen. En het omgesmolten tot een eurocent en een penny. Het was voor een tentoonstelling in Londen. Eigenlijk was het idee van mijn familie om naar Engeland te gaan. ook vanwege mijn vaders achtergrond als ingenieur. Maar we zijn een soort van in Nederland gestrand.
4: Ja, en en een penny en een eurostuk haast hoe iets wat een emotionele waarde heeft. Emotionele waarde als metaal opeens een handelsstuk wordt.
3: Precies, en dat was ook. Maar ook het idee erachter was dat de penny en de euro, je kan het namaken, maar het zal nooit precies exact dat zijn. Dus het stond ook symbool voor hoe erg je ook probeert om ergens bij te horen, hoe erg het soms ook niet lukt. Of hoe dat er ook een soort onmogelijkheid daarin zit. Ja. En dat ook de schoonheid is van zo'n situatie.
4: Jullie belanden dus in Nederland. Ben je dus ook een mislukte penny in Nederland geworden?
3: Wel, ja, denk ik wel eigenlijk.
4: Ja. Je voelt je niet thuis?
3: Ja en nee. Ik weet, sommige dagen denk ik, wow, ik ben gewoon zoveel Nederlandser dan wie dan ook. We hebben echt overal gewoond. En dat kan je gewoon bijna niet voorstellen. We hebben in Friesland gewoond. Dus ik ben eigenlijk, ik heb niet goed genoeg opgelet, anders kon ik Fries. We hebben in Limburg gewoond, Noord-Limburg, echt super lang. En op een gegeven moment kon ik ook een Limburgs accent. Dat kan ik nu niet meer. Ik heb in Utrecht gestudeerd en ik woon nu in Den Haag. Maar mijn familie, de broer van mijn moeder woont in Zeeland. Mijn vader is begraven in Noord-Holland. Dus het is echt, denk ik, de enige plek waar ik nog niet echt iets heb, verbinding mee heb, is denk ik Brabant. Ja, of Drenthe.
4: Maar je hebt op veel plekken gewoond. Maar dat wil niet zeggen dat je er ook bent gehecht.
3: Nee, klopt.
4: Nee, want toen ik jouw kunstwerken doornam en in de voorbereiding ook een beetje verdiepte in jouw levensloop, dacht ik ook van, goh, volgens mij heeft ze, want ontheemding, je ergens niet thuis voelen, staat heel erg centraal in jouw werk. Maar ik dacht ook, het is een dubbele ontheemding. Want je mist Afghanistan, een land waar je vandaan komt, maar dat je niet meer herinnert.
3: Ja.
4: En je bent in een land, Nederland, dat je wel herinnert, maar waar je ook die emotionele binding niet zozeer dan mee hebt. Hoe voelt dat? Hoe voelt ontheemding voor jou? Kan je dat uitleggen?
3: Ja, het is een hele het is echt een hele conflicterend gevoel. Omdat sommige dagen dan ben je niet bewust van het feit dat je er anders uitziet. Anders bedoel ik dan dat wat we hier in Nederland als blijkbaar als een norm zien. Of als een normaal. Terwijl dat überhaupt historisch gezien niet klopt. Omdat er altijd uitwisseling was tussen culturen, mensen, handel, noem maar op. Dus die beweging zat er altijd in. Maar die... Ja, dat het voelt een beetje alsof je in een bokswedstrijd zit als bokser. Ineens daar staat in die kooi, of hoe het ook heet, en moet vechten tegen iets die nog iemand die nog nooit. Zo, dus
4: oh, dat,
3: heel
4: dat,
3: vaak,
4: maar dat klinkt best bedreigend.
3: Ja, want het is ook bijvoorbeeld toen PVV zoveel stemmen had gekregen dat ik echt. Ik weet nog dat ik de dag erna gewoon door onze straat liep en naar de supermarkt ging en ineens dacht, wow, zeg maar één op de zoveel mensen heeft gewoon PVV gestemd.
4: En woonde je toen nog in Noord-Limburg? Want dat is natuurlijk helemaal...
3: Nee, gelukkig niet. Okay, nee.
4: Waar woonde je toen?
3: De Rijswijk, Den Haag.
4: Ah, oké. Ja, oké.
3: Maar ja, alsnog dat je gewoon niet weet van wanneer die onverwachte linkse hoek wordt gegeven, weet je wel?
4: Ja, of rechtse hoek, beter
3: of rechtse
4: gezegd.
3: Hoek vooral, ja. Dat is een betere verwoording. Onverwachte rechtse hoek, ja. En als je eigenlijk heel chill bent en comfortabel, gewoon je dag aan het lopen bent, en dan ineens krijg je zo'n rechtse hoek. Ik weet niet, dat is zo lastig. Je bent er gewoon niet mee bezig omdat je je eigen leven aan het leiden bent. En ineens word je ergens bewust van gemaakt. Mm-hmm. Waar je op dat moment helemaal niet geen zin in hebt.
4: Ja, op een plek die je misschien niet als thuis voelt, maar wel vertrouwd aanvoelt. Ja. Moet je opeens helemaal alert zijn.
3: Zeker. En ook verantwoorden. Terwijl ik hoef me niet te verantwoorden naar... Ik bedoel, ja...
4: Verantwoorden? Wat bedoel je precies?
3: Omdat je ook moet gaan uitleggen van... Oh nee, ik ben wel Nederlands. Of oh nee, ik kan wel Nederlands spreken. Ja. Oh, mijn accent is niet... Weet je wel, het is gewoon... Zo vermoeiend.
4: Ja, de uren die je daaraan kwijt bent... had je heel veel mooie kunst kunnen maken.
3: Ja.
4: Ja, maar... Gelukkig heb je uren over waarin je dus die mooi. Want daar wil ik ook naartoe.
3: Yeah,
4: hè?
3: Yeah.
4: Je hebt de uitnodiging gekregen van het Valkhof Museum. Yeah. Ze wilden tentoonstelling maken. Een tentoonstelling genaamd Van Binnenuit. Mm-hmm. Waarin zij de 5 emoties, of niet de, maar 5 verschillende emoties verbonden aan 5 verschillende kunstenaars. Mm-hmm. Ik lees het even op. De emoties waren woede, vreugde, verbazing, angst en verdriet. Mm-hmm. Jij kreeg verdriet of koos jij verdriet? Hoe ging dat?
3: Nee, ik kreeg verdriet.
4: Waarom kreeg jij verdriet? Waarom kreeg je niet woede? Waarom kreeg jij niet die bokswedstrijd?
3: Dat zou wel leuk zijn geweest.
4: Ja.
3: Omdat mijn... Nou, ik snap het wel. De het soort werken wat ik maak, daar zit best veel verdriet in. En soms ook wel een onmogelijkheid tot verdriet. Dus mijn afstudeerwerk ging over rouw. En de manier waarop rouw wordt uitgebeeld.
4: Moeten we even vertellen. Ik vind het zo'n gouden verhaal. Je afstudeerwerk was een kamer gemaakt van 700 kilo van het soort deeg dat in Afghanistan wordt gebruikt bij begrafenissen.
3: Klopt.
4: Dus, wat wij in Nederland een kamer gemaakt
3: cake.
4: Van cake. Ja. Ja. Ja. Waarom een kamer trouwens even van?
3: Nou, het was een soort slaapkamerscenario. Dus je zag echt soort van de... uitsnedes of de negatieve, de lege holtes die werden achtergelaten van een bed, een kastje, tafeltje en een lamp. Het is echt een hele sobere slaapkamer. En dus die leegtes waren aan beide kanten van de gang waar je doorheen liep. En het idee is dus eigenlijk dat als die twee muren tegen elkaar aan zouden staan, dus je eigenlijk niet door het werk kon lopen, dat eindelijk die objecten heel waren in hun negativiteit. Of in hun negatieve ruimte. Dus bijna als een soort... Ja, bijna als een soort... hoe heet... Sorry, ik ben echt super moe. Dus ik probeer
4: ik
3: goed
4: aan je lippen
3: te komen.
4: Mijn hoofd is wel een vraagteken, fonteintje nu. Want een negatieve ruimte... Help mij even. Ja.
3: Oké, dus negatieve ruimte is alle ruimte dat om objecten heen zit. Dus als we naar deze kamer kijken met heel veel tv's, is het zo dat het de lucht is die de objecten omsluit.
4: En dat is het negatieve.
3: Dat is dus dat is dan de negatieve ruimte. Als je dat object weglaat, wordt dat... Nee, wacht. Dit alles is de negatieve ruimte. Dus als je dit wil voorstellen, dan moet je bedenken dat het best wel. Dat je heel erg moet omgaan denken. Hoe. Als je hier een muur doorheen zou trekken door die microfoon. Mm-hmm. En de microfoon weg zou halen, hoe zou je het zoiets bouwen? Dat was heel ingewikkeld. Het andere aspect wat heel ingewikkeld was, was het maken van 700 kilo halva. En halva is een gerecht eigenlijk dat in allerlei verschillende culturen wordt gemaakt op allerlei verschillende manieren. Maar de versie uit Iran, Afghanistan specifiek wordt gegeten bij begrafenissen. Dus ze heeft echt een hele omsluitende, omarmende effect.
4: Een soort troost eten ook?
3: Super troost eten, ja.
4: In een ruimte waarin iemand er niet meer is?
3: Ja.
4: Oh, dat is prachtig.
3: Ja, dus je kon ook echt zien hoe. Want het is gewoon een natuurlijk materiaal.
4: Ja.
3: Bestaat uit bloem, suiker, boter en kardemom. En het is echt een soort koekjesdeeg, inderdaad.
4: Oh, dat ruikt fantastisch.
3: Ja. Dus ook de zoetheid en de kardemom die je rook als je daar doorheen liep. Het was ook best wel hoog. Het was bijna 3 meter hoog. En het droogt op. Weersinvloeden zie je.
4: Verkruimeld.
3: Het verkruimelt. Ja. Licht. Door, omdat het zo boterig is. Ja, het licht was ook echt magisch.
4: Het lijkt mij prachtig. Maar ik snap ook waarom ze van het Valkhof Museum meteen het label verdriet of de emotie verdriet aan jou toewezen. Hè?
3: Dat was
4: de ene voorwaarde die je dus kreeg. Want ze wilde dat je een speciaal nieuw kunstwerk voor hen ging maken. En de andere voorwaarde, ik moest een beetje lachen toen ik dat hoorde. De andere voorwaarde was kiezen uit de vaste collectie van het Valkhof Museum. Dus dat is, beste luisteraars, 95.000 kunstvoorwerpen en archeologische artefacten. Eentje allereerst, hoe kies je? Heb je alles bekeken? Hoe heb je dit gedaan?
3: Ik had alles willen bekijken, maar ik heb niet alles bekeken. Ik ben heel. Ja, ik vond het heel moeilijk. Want ik ben iemand die dingen eerst moet zien om te beoordelen. En eerst over moet nadenken. En analyseren en vergelijken. Maar dat kan niet met zoveel objecten. Dus ik ben gewoon begonnen met. Oh, zou er misschien iets uit Afghanistan zijn? En toen niet. Toen ben ik best wel ver gaan uitzoeken. En allerlei woorden gaan invoeren, zoals Perzië, Oosten, Orientalisme, nou goed, echt van alles. En op een gegeven moment kwam er bij Oost best wel veel glazen objecten, of een paar glazen objecten naar voren, waar een hele ambiguë titel of omschrijving bij stond. En het luidde als volgt: uit de nabije tijd, uit de Romeinse tijd, uit het nabije Oosten. Wat natuurlijk echt alles kan betekenen. Dus dat was een eerste aanleiding om te gaan kijken, zouden deze objecten mogelijkerwijs dus uit Afghanistan komen? Want nabije Oosten, de definitie daarvan is ook heel erg afhankelijk van in welke tijd je die definitie gebruikt.
4: Ja.
3: Soms valt nabije Oosten vaak tot aan Turkije en verder. En soms is het juist nog tot aan China. En China is dan het Verre Oosten.
4: Maar Afghanistan zou in bepaalde tijdsgewrichten onder het nabije Oosten.
3: Misschien wel. Dus ik was vooral, zou het kunnen zijn dat. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat glas. Dus glas als materiaal heel fascinerend is, omdat het als een van de weinige materialen, archeologisch gezien, heel moeilijk is om te achterhalen waar het vandaan komt en uit welke tijd het precies vandaan komt. Vaak is het wel mogelijk om, vooral is het heel, het is heel vaak mogelijk om op basis van formele kwaliteiten van een glazen object te achterhalen waar het mogelijkerwijs vandaan.
4: Formele helpen.
3: Ja, dus eigenlijk vooral alleen gebaseerd op wat zien we.
4: Oh ja. Welke vorm heeft het?
3: Welke vorm, welke kronkels, welke kleur, hoe heeft het verjaard? Maar echt, zeg maar, een hele technische analyse van de materialen is niet mogelijk, omdat glas moeilijk van te bepalen is wanneer en of het is omgesmolten. En dat is zo een van de materialen die heel vaak werd omgesmolten.
4: Ja, daar ga jij natuurlijk keihard op aan.
3: Precies. Dus ik dacht, wauw, dit is echt waanzinnig. Maar goed, ik heb nog nooit met glas gewerkt, dus het was best wel moeilijk. En gelukkig heb ik een glasstudio gevonden uit Amsterdam, Tetterode, die het werk heeft uitgevoerd. Ja, dus het was echt... het was een heel proces.
4: Maar ja, het resultaat mag er zijn, want ik vond het prachtig. Laten we even mensen die nog niet zijn geweest... de ruimte innemen. Hè? Ja. We lopen de expositieruimte binnen. We zien een lichtinstallatie, 12 spots. Mm-hmm. Wat staat er onder die spots?
3: Onder de spot staat een zonnewijzer gemaakt van glas. En in de zonnewijzer zit een afdruk van een walnoot. En daar ga ik zo nog verder op in.
4: Okay.
3: En voor de zonnewijzer nog zijn 12 objecten op de grond geplaatst. Dus 12 archeologische glazen objecten op een vloer van een vloerpigment die ik heb gemaakt. Dus met lapis lazuli pigment.
4: Blauwig, hè?
3: Blauwig, heel donkerblauw.
4: Ja,
3: heel erg donkerblauw.
4: Ja, dus dat zien wij, maar we zien dus 12 glazen objecten. Sommige waren soort flesjes, andere waren soort bekers. Mm. Maar ze waren ook om en om geplaatst. 6 waren doorzichtig en 6 waren haast massief glas... waar je niet echt goed doorheen kan kijken... maar wel een inbreker mee van je af kan slaan. Waarom heb je... ik ga dat even niet vragen. Eerst, waarom die walnoot?
3: Waarom die walnoot?
4: Daar zou je op terugkomen.
3: De walnoot is een fascinerend... dit project heeft 3 jaar geduurd. En we hebben echt een heel vol jaar alleen onderzoek gedaan. Samen met het onderzoeksteam van de studio. En een heel jaar uitvoer. Dus ik probeer heel kort dingen te zeggen. Als ik iets te lang zeg, moet je me vooral...
4: We knippen je helemaal in.
3: Ja, dank je. Dus de walnoot is de walnoot van mijn grootouders. Die hadden namelijk velden walnootbomen.
4: Ja.
3: Maar de walnootboom in Afghanistan is ook interessant... omdat het blijkbaar dus een van de oudste walnootbomen zijn... die hebben overleefd. Het komt echt uit de Ice Age. Dus het is echt... Dus het is echt...
4: Yeah.
3: Vast, zeg maar, dat alleen al is super bijzonder. Maar ook de walnoot, omdat de walnoot hier nooit hetzelfde zal smaken... als de walnoot daar. Of andersom, de walnoot daar zal nooit hetzelfde smaken... als de walnoot hier. En
4: hoe weet je dat?
3: Omdat het zo is. Het is een beetje hetzelfde als dat je... je hebt zoveel verschillende soorten ketchup. Maar de ketchup hier smaakt anders dan de ketchup in Duitsland.
4: Dan begrijp ik wat je bedoelt. Ja.
3: En dit is ketchup is niet het juiste voorbeeld. Appel of sinaasappel. Iets wat natuurlijk groeit.
4: We hadden een tijd geleden Japan-correspondent hier. Anome van der Veer. Zei nou, de matcha in Japan is een hele andere koek dan...
3: Ja.
4: Oké. Ja. Maar die walnoot staat dus symbool voor Afghanistan. En die heb je op een zonnewijzer, dus teken van vergankelijkheid.
3: Ja. De walnoot die is ook een indicator van tijd. Want normaal waar de pin zit, waarmee je dus de tijd kan lezen in de zonnewijzer.
4: Yeah.
3: Die is dus vervangen door de walnoot. De zonnewijzer komt uit Afghanistan of is opgegraven in Afghanistan... Maar het is niet duidelijk hoe het in Afghanistan is terechtgekomen.
4: Dus
3: het
4: object waarop je het glazen object hebt gebaseerd. Ja. Fascinerend.
3: Ja.
4: Fascinerend.
3: Dus ik was ook erg gaan kijken van hoe kan het dat er in Afghanistan geen glasproductie lijkt te zijn. Terwijl er wel heel veel glazen objecten, tenminste ik kan wel glazen objecten vinden.
4: Mm-hmm.
3: Maar hoe kan het dat er nog geen glasproductie werkplaatsen zijn gevonden? Want dat duidt op een glasproductie.
4: Mm-hmm.
3: Nog steeds geen antwoord op gevonden. Maar de tentoonstelling en ook het onderzoek waar Lema Salle, zij is onderzoeker verbonden aan de Radboud Universiteit. En zij doet haar onderzoek überhaupt naar in het algemeen zonder dit project. Naar de ervaring van het conflict op de diaspora. En zij is ook Afghaans-Nederlands. En je ziet heel erg in de tentoonstelling allerlei vragen die in dat hele proces zijn voortgekomen. Zoals, hoe kan het dat we geen glasproductie hebben gevonden? Hoe kan het dat, dat er zoveel objecten ontheemd zijn?
4: Thuisloos.
3: Thuisloos zijn, maar ook tijdloos.
4: Niet te dateren.
3: Niet te dateren. Mm. En ook, wat heel fascinerend is, is... Ik ben even de naam vergeten. Ik ga het opzoeken als er mensen vragen hebben. Dan kan ik het nasturen. Maar er is een Engelse archeoloog, historicus... die dus in Afghanistan de datering van glazen objecten van de archeologische opgraving daar heeft gedaan. En er is een account, er is een geschrift van hem waarin hij zegt dat hij niet weet, of dat hij niet de kennis en de kunde heeft van om te, precies te bepalen. Nee, ik zeg het niet goed. Dat hij op basis van zijn eigen kennis en kunde de datering van deze objecten bepaalt, maar niet per se zich heeft ingelezen of zich baseert op historische of geschiedkundige feiten.
4: Omdat het gewoon onmogelijk is.
3: Omdat er was heel weinig tijd om die objecten te dateren. Mm-hmm. Maar ook, ik denk dat er ook een soort ego-ding was van wij weten het wel beter of wij weten dit. En ik vraag me af, hebben deze team van archeologen, hebben ze in acht genomen dat er in Afghanistan, maar ook in heel veel andere landen, verschillende kalendrische systemen tegelijkertijd worden gebruikt. Dus er wordt heel vaak geswitcht tussen de Gregoriaanse tijd, dus de tijd wat we hier in Nederland hebben, de zonnetijd, de maankalender.
4: Ja, ja.
3: En daar kan ook best wel veel verschil in zitten op basis als je dat echt goed hebt bestudeerd. Dus met andere woorden, tijdsloos.
4: Tijdsloos.
3: Ontheemd.
4: Ja. Nou ja, ja en.
3: Van betekenis ontnomen.
4: Betekenis ontnomen. Maar ook, want kijk, die voorwerpen zijn gewoon zo klein als bierflesjes eigenlijk.
3: Ja, klopt.
4: Ik begreep ook dat jij met jouw werk niet per se een statement wil maken, maar je wil vragen oproepen.
3: Ja.
4: Hè? En ik heb even mijn notities meegenomen van toen ik op je tentoonstelling rondliep. Hè? En de eerste vraag die mij bekroop, ik had het gevoel alsof ik niet naar glazen voorwerpen keek, maar naar de geestverschijningen van glazen voorwerpen. Net zoals dat je opeens een spook in je huis ziet iemand die er ooit is omgekomen. Ja. En ik dacht van, kan een voorwerp dat er niet meer is gaan spoken?
3: Ja, wauw, mooie vraag.
4: Ja.
3: Ja, zo voelde het namelijk wel. En dat was ook eigenlijk wat ik hoopte te laten zien. Dus dat het bijna, dat objecten zelf bijna onzichtbaar werden.
4: Ja.
3: En het zijn ook, dus de glazen objecten die ik heb nagemaakt, zijn van echte objecten nagemaakt. Dus het is ook een soort spook van het origineel.
4: Grappig, een nagloed of zo. Alsof je in een felle lamp hebt gekeken.
3: Precies, ja.
4: Grappig, ja. Ja, want weet je, het is natuurlijk een heet hangijzer of een hele aardbol die we nu nog niet hebben doorgeslikt. Maar ik wil het toch even over hebben.
3: Ja.
4: Kijk, we hebben allemaal de beelden gezien toen de Taliban aan de macht kwam in Afghanistan. Dat ze hele stukken van cultureel erfgoed gingen opblazen. Dus die boeddhistische beelden. Maar ze hebben nog veel meer vernietigd.
3: Ja.
4: Wilde je dat hier ook mee aankaarten met dit kunststuk?
3: Ja.
4: Ja?
3: Ja, ook dat. Maar en ook om te zeggen, wat betekent het, of hoe is het eigenlijk voor om geen toegang te hebben tot je cultureel erfgoed? Of tot een cultureel erfgoed in dit geval. En het is zo'n heftige handeling. Zo'n gewelddadige handeling om niet alleen land en mens te verwoesten. Wat natuurlijk echt ongelooflijk is. Maar ook geschiedenis te verwoesten. Dat, en ik weet niet, daarmee ontneem je mensen hun de mogelijkheid tot het vormen van identiteit. En tot het vormen van nabijheid. Tot het vormen van kennis over wie ze zijn en waar ze vandaan komen. En wat er was ook. Ik bedoel, je kan je voorstellen dat als we nu over Afghanistan spreken, dat het vooral oorlogsgerelateerd is. Maar voor een heel groot deel van de geschiedenis was het echt een van de meest, in het Engels zou je zeggen, prolific.
4: Arbeidsdriftig, jeetje.
3: Ja, prolific, super waanzinnig.
4: Bedrijvig.
3: Ja. Maar ook, er was heel veel schoonheid. Super bijzondere architectonische
4: gebouwen.
3: Grote
4: poëtische traditie.
3: Precies.
4: Ja.
3: Maar ook de Bamiyan-sculpturen die zijn vernietigd.
4: Die Boeddha-sculpturen dus, ja.
3: Precies. Die niet alleen ongelooflijk zijn vanwege hun sculpturale zijn. Maar ook laten zien dat dat er dus blijkbaar zo'n grote boeddhistische gemeenschap was, of ook traditie, en dat daar zo'n groot monument voor is gemaakt, dat zegt zoveel over hoeveel verschillende mensen op één plek tegelijkertijd hebben bestaan.
4: En dus nu niet meer bestaan.
3: Ja, maar dat is dus het ding. Ze bestaan nog steeds. Alleen, er is geen afdruk daarvan. Of geen bewijs. Of in ieder geval niet in monumenten dan.
4: Mm-hmm.
3: Maar goed, ze vernietigen ook heel veel boeken. En nou goed, eigenlijk alles. Dus ja, dus het is echt een hele... Dus geweld, fysiek, is stap 1. Maar daarna volgt een hele golf van...
4: Het uitwissen eigenlijk. Van mensen die er zijn geweest.
3: Ja.
4: En die dan misschien ideeën hadden die hen niet zinden.
3: Ja.
4: Ja, fascinerend.
3: En wat eigenlijk, om daar nog even op aan te sluiten...
4: Ja.
3: Wat in dit geval... En ook weer... Ja, ergens ook... Wat heel bijzonder was, wat er is gebeurd met de Bamiyan Boeddha sculpturen, is dat ze na de vernietiging erachter zijn gekomen dat er een heel gangenstelsel in de gebergte was. En dat er dus ook super, maar echt ongelooflijk gedetailleerde olieverfschilderijen zijn gevonden. Een team van onderzoekers zijn in 2014 daar naar afgereisd om die olieverf te bestuderen.
4: In dat kleine interbellum dat de Taliban was teruggeduwd.
3: Precies.
4: Ja, ja.
3: En we zijn erachter gekomen dat dit de oudste tot nu toe ontdekte gebruik van olieverf is wereldwijd.
4: Nee.
3: Dus alle Italiaanse of misschien Nederlandse
4: meesters denken nu van kak. Precies. Jammer.
3: Ja. Ja. Maar dat is echt. Dus je moet je voorstellen dat. Je moet je voorstellen hoe zoiets zo ontzettend vernuftig. Thanks. en zo ontzettend gedetailleerd, zo hoog in de bergen en met technieken die je in andere delen van de wereld niet eens kon voorstellen, dat dus heeft bestaan in Afghanistan.
4: Ja, dat
3: dus dat was. Zegt eigenlijk al meer dan genoeg over hoe het toen moet zijn geweest.
4: Ja.
3: Dus het werk is ook. Het werk bij Valkhof is ook een manier om. Wat jij zei van. Objecten die een ontheemding ervaren. Om dat ook daar de kans te geven om dat te kunnen laten zien. Dat het niet alleen mensen zijn die ontheemd raken, maar dus ook objecten en daarmee dus verhalen en daarmee dus geschiedenis ontheemd raakt.
4: Ja, het was alsof ik naar een. Ja, een interieurspookverhaal keek. Ik vond het heel mooi. Ik werd ook extreem verdrietig van.
3: Mm.
4: Maar ja, goed. En voor degene die nu net inschakelt, gezellig dat u erbij bent. U luistert naar Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond de Nederlands-Afghaanse kunstenares Nargis Mohammadi spreek. Over onder meer Orphaned Shadows, een mooi glaskunstwerk. Wat wordt geëxposeerd momenteel in het Valkhof Museum te Nijmegen. En Nargis Mohammadi werd geboren in 1993 in Afghanistan. En ja, dat heb ik niet eens gevraagd. Daarom heet het eigenlijk Orphan Shadows.
3: Hmm. Verweesde schaduwen.
4: Ja, verweesde schaduwen.
3: Ja, omdat de objecten zijn ook een soort. Ja, de objecten zijn eigenlijk een soort schaduw van zichzelf. En die schaduwen zijn verweest.
4: Ja, want ze hebben niemand meer aan bij te horen.
3: Nee.
4: Oh.
3: En de objecten. Heel zielig.
4: Ja, het is heel zielig.
3: Nee, maar ik heb er bewust voor gekozen om de objecten dus van de collectie waar deze. Kunst, glazen objecten op zijn gebaseerd, om die niet tentoon te stellen. Dat had wel gekund. Mits in een vitrine.
4: Nee, maar het gaat jou om die schaduw.
3: Ja, en ook om de nabij, dat je echt dichtbij die objecten kan. Ook al kan je ze niet gebruiken, ook al is het nog steeds kunst, dat je nog wel daarna kan kijken zonder dat je achter een vitrine en met allerlei voorzorgsmaatregelen en met heel veel voorzichtigheid.
4: Ja, want iemand die een vervelende bui heeft, kan een bowlingbal meenemen.
3: Of en gewoon nee, tegenaan trappen kan ook.
4: Ja, maar is dat ook een bewuste keuze van jou als kunstenaar?
3: Ja.
4: Ja?
3: Ja. Ik wilde echt dat ze echt nabij zouden zijn. Dat je echt het bijna zou kunnen oppakken, als het ware.
4: Ja, en dat ze natuurlijk zijn overgeleverd, want het glas is kwetsbaar, aan de genade.
3: Ja, ook dat. Oh, ja,
4: mooi,
3: ja, ja.
4: Mooi. Ik wil van materiaal even naar cv, hè. Nogmaals, ik heb ook een achtergrond met migratie. En in de Indische cultuur waar ik vandaan kom, heeft bijna iedereen de neiging om de wereld te gaan redden of op zijn minst te gaan verbeteren. Iedereen begint al met een of rechten of medicijnenstudie. Ja. Gaan daarna hele andere dingen doen. We gaan vaak kunst maken ook of in band spelen. Nu hoorde ik dat jij ooit toch speelde met gedachten om de wereld te gaan redden door rechten te gaan.
3: Ja. Ik was zelfs naar allerlei open dagen geweest. Onder andere in Groningen, Nijmegen, Maastricht.
4: Ja, en waarom rechten? Ook om de wereld te redden?
3: Ja. Omdat er zoveel onrecht is. En ik kan me er heel boos over maken. Dus het leek een soort hele logische stap. En ik denk ook een soort verwachting van je familie op een bepaalde manier. Diversiteit is toch ook wel heel belangrijk.
4: Ja. En vaste baan, vaste inkomen, maatschappelijk aanzien.
3: Precies.
4: En, dus je ouders waren super happy dat jij naar die open dagen ging. En toen zei jij, ik ga het toch niet doen.
3: Nee.
4: Waarom ging je het niet doen?
3: Ik denk dat er misschien een stem was in mij die eigenlijk... Ja, ik ben iemand die heel verantwoordelijk is. Dus, of zich heel verantwoordelijk voelt. Laat ik het zo zeggen. Dus ik denk dat ik op een gegeven moment... dat er een stemmetje was die eigenlijk klaar was... om constant de verantwoordelijke te zijn.
4: Mm.
3: Of voor anderen verantwoordelijk te zijn. Dus langzamerhand is dat stemmetje groter geworden. En ben ik in de kunst gerold.
4: Ja, dat wilde je ook meteen doen?
3: Nee, ik heb eerst 1 jaar psychologie gedaan... Dus toch geen rechten, maar psychologie. En ik was er best wel goed in, maar vond het was het een beetje te veel. Voor iemand die zich veel zorgen maakt en zorgt, was dat niet echt een hele goede keuze.
4: Zorgde dus jij ook voor je familie dan? Was jij een beetje de...
3: Ja, ik was wel de...
4: De kalme, de vredesduif.
3: Ja, echt alles.
4: Ben je ook de oudste dochter thuis?
3: Ja.
4: Oh ja, daar ga je.
3: Ja. Jij ook?
4: Ja, daar ga je. Dan ben je de EHBO-kid van het hele...
3: Precies.
4: Ja, ja.
3: Handigste persoon, nou goed, noem maar op. En toen ben ik de zaterdagschool gaan doen bij de HKU en toen zo eigenlijk ingerold.
4: Ja.
3: Dus eigenlijk als een soort. Het begon als een grap dat ik dacht: oh, ik ben wel heel benieuwd, misschien geeft het me rust, want ik had niet echt hobby's. Nog steeds niet trouwens. misschien geeft het me rust, is het fijn, lekker knutselen, lekker schilderen. Nou ja, goed. Ik was helemaal geobsedeerd, echt. Zo geobsedeerd.
4: Door wat precies? Welke kunstuiting precies dan?
3: Het maakte niet uit. Was
4: als je maar
3: alles.
4: Gewoon creatief kon zijn.
3: Ja,
4: en wat kwam er dan uit? Wat maakte je?
3: Ik heb echt mijn studentenkamer dat vol lag met pindakaas en verf.
4: Dat was je Wim T. Schippers fase.
3: Ja, en tandenstokers op de muur. Ik weet het, was gewoon echt...
4: Gewoon expressie.
3: Ja.
4: Ja, nee, maar ik ga hier heel erg op aan. Want toen ik op eenmaal op kamers ging en ook gewoon niet meer de EHBO-doos was. Mm. Er moest opeens ook heel veel uit. Weet je wel? Mm. Ook de dingen waar je staat niet meer meteen aan om direct hulp te verlenen.
3: Nee.
4: Of de schouder te zijn waarop menige ouder uithelt.
3: Precies.
4: Maar opeens mag je het zelf doen.
3: Ja, maar het was ook een hele frustrerende tijd. Dus ik denk, omdat. En ik las daar laatst iets over van andere kunstenaars die. Dat die periode zo lastig kan zijn, omdat je wel heel veel ideeën hebt. En een soort van de potentie voelt om dingen te creëren. En daar allerlei wensen over hebt. Maar nog niet de skillset hebt om dat ook te kunnen uitvoeren. Dus alles is zeg maar een soort mislukking, als het ware. Omdat het niet matcht met jouw idee of zeg maar wat er in je hoofd. Qua beeld is aan dat wat je kan. Maar je handen kunnen dan nog niks.
4: Nee, maar wat ik wel heel leuk vind aan jouw werk. Je zoekt ook altijd gewoon samenwerkingsverbanden. Mm. Dus bijvoorbeeld Tetterode, de glasstudio. Heb je contact gezocht. Jullie hebben samen deze sculpturen gemaakt.
3: Ja.
4: Ik neem aan dat rouwdeeg. Dat je het ook met niet alleen je eentje in je keukentje hebt gedaan.
3: Mensen.
4: Ja. Ja, je hebt ook, want wij schudden elkaar net de hand. En nou, je handen zijn momenteel een beetje schuurpapierachtig droog. Ik zag ook een paar blaren erop.
3: Ja.
4: En dat is ook omdat En je bent toch moet ik ook eerst zeggen, je bent ook echt wel een bikkel. Want het is nu vrijdagavond, 11 september, maar morgenmiddag heb jij gewoon doodleuk een opening van een expositie.
3: Yep.
4: Want jij dacht, ik heb nog nooit gebeeldhouwd, dus ik denk dat ik het kan.
3: Ja.
4: Ja. Wil je daar iets over vertellen?
3: Misschien is dat wel heel Nederlands.
4: Dat is echt zo Nederlands. Ja, dat is echt heel Hollands. Ja, ja, maar daarom zijn we ook zo'n leuk, zo'n leuk volk. Jij dacht, want je gaat morgen wordt in Amsterdam-West wordt er een standbeeld geopend. Klopt. Dat jij hebt gemaakt, maar niet alleen in je eentje. Vertel daar.
3: Nee, dus ik was benaderd door de gemeente om mijn werk te maken en misschien iets te doen met de community. En ik kon de wijk kiezen, et cetera. En eigenlijk, soms heb je dat er in een telefoongesprek al... Het was het eerste telefoongesprek ooit. En dan heb je iemand aan de telefoon voor 15, 20 minuten. Dat er dan een idee ontstaat. En dit zo'n speciaal moment gebeurt niet vaak. Maar dit was zo'n moment. En meteen dacht ik, oh, het lijkt me echt zo waanzinnig om... Ik weet niet hoe het kwam. Het is gewoon een idee die dan... opkomt en geen idee hoe, waarom op dat moment. En het idee was om een beeld van steen te maken met de community of met een gemeenschap. En ik dacht, ik heb nog nooit echt gebeeldhouwd. Echt een steen beeldhouwd is een heel vak apart. Wel met hout en staal en nou goed, allerlei andere materialen gewerkt, maar nog nooit met steen. Dus ik dacht, het is goed als ik het niet kan. Als ik het ook niet weet. Dus dan als we samen met een groep iets maken, dan is het iets meer gelijk.
4: Hoe kwamen ze op de community met wie je ging samenwerken? Met welke gemeenschap?
3: Nou, het was heel breed. Ik kon zelf alles kiezen. Dus ik ben toen gewoon maar de straat op gegaan en flyers uit gaan delen.
4: In Amsterdam Nieuw-West.
3: In Amsterdam West, Nieuw-West, Kolenkutbuurt. Nou goed, ook een deel van Sloterdijk.
4: En wat stond op die flyers dan?
3: Jodo, marmerige. Ja.
4: Ja, echt waar?
3: Yes,
4: echt?
3: Ja. En er was ook een vergoeding. Er is ook, nou goed, dus een vergoeding. Dus, maar je leert ook. Dus de flyer was echt van, wil je samen een beeld maken? En daar hebben best wel veel mensen op gereageerd. En ik heb een informatiedag gepland. Want beeldhouden is toch best heftig. En als het je niet ligt, is het echt niet te doen. Dus om op die manier te kijken wie zou bij elkaar passen om samen een groep te vormen. En uiteindelijk zijn we dus nu een groep met Razie, Namire, Shanas en Yamina.
4: Super shout-out, maar vertel even wie zijn dat.
3: Dat zijn vier vrouwen met verschillende leeftijden. Allemaal uit Amsterdam. Amsterdam-West. Eén persoon woont niet in Amsterdam-West. Maar echt hele uiteenlopende achtergronden, wat echt te gek is. Want de jongste persoon is 24. De oudste persoon is 60, misschien 65, misschien 73, misschien 80. Dat zegt ze ook op deze manier.
4: Oké. Ik heb zo'n tante die zo is.
3: Ja, maar misschien is ze 50.
4: Ja.
3: Dus ze is echt wel de grapjes in de groep.
4: Ja. En ze hebben allemaal een moslimachtergrond. Ja. Zijn ook allemaal beleidend moslim?
3: Niet allemaal.
4: Nee.
3: Maar wel verschillende relaties tot.
4: Ja, en jij komt zelf uit een moslimachtergrond. Je bent niet meer beleidend moslim.
3: Nee.
4: Maar ik vraag het dus ook, omdat het beeld dat jullie hebben gemaakt, is een dame met een hoofddoek op sneakers.
3: Ja.
4: Die zichzelf losbeitelt uit een brok steen.
3: Klopt.
4: Ik moest meteen denken, want het is ook een groot marmeren beeld. Helemaal wit, 2 meter hoog. Ik moest denken aan het beeld op Centraal Station Rotterdam. Klopt. Van Thomas Price.
3: Ja.
4: Dus die dame op sneakers. Waren jullie geïnspireerd daardoor?
3: Nee.
4: Hoe zijn jullie hier opgekomen? Waarom een beeld van een moslima die zich losbeitelt?
3: Ja.
4: Fantastisch.
3: Het
4: was
3: eigenlijk heel erg in een van de eerste sessies, want we hebben heel veel sessies gedaan. We hebben voor een jaar lang, elke zaterdag hebben we elkaar ontmoet. Echt van 's ochtends vroeg tot van 10 tot 6 als het ware. We hebben rondleiding gehad in de openbare ruimte. We hebben sessies gehad over positie, over hoe ziet ze eruit, welke expressie heeft ze, hoe is haar hoofd omlaag. Nou goed.
4: Maar het stond al heel vast dat jullie een dame met een hoofddoek centraal.
3: Nou, dus dat kwam eigenlijk best wel snel. Omdat eigenlijk zijn wij haar. Want het is een soort meta beeld van wij zijn de beeldhouwende vrouwen. Omdat het hele project rondom beeldhouwen en vrouwen...
4: Een soort zelfportret dus eigenlijk.
3: Het is eigenlijk een soort zelfportret, ja. Dus daar is het mee begonnen. En uiteindelijk hebben we samen alles uitgevoerd. Dus echt concept tot... Nou goed. En het is nu een marmeren beeld. We waren begonnen met 6000 kilo. Het is nu 3500 kilo. Ze is 2 meter hoog. Ze heeft hele eigentijdse kleding aan... Maar tegelijkertijd, de expressie of de uitstraling is niet per se heel jong of heel oud te zeggen, maar ergens tussenin. En de outfit is gebaseerd op straatonderzoek die we samen hebben gedaan. Dus we zijn echt de straat op gegaan en gaan kijken van wat hebben mensen aan. En daarop hebben we een soort van mix en match gedaan. En,
4: maar jullie zijn dus alle 5 in totaal ook dus gaan beeldhouwen.
3: Ja, onder leiding van... Steen beeldhouwer Mathis Niklas. En hij heeft ons echt alles aangeleerd. Dus we kunnen nu beeldhouwen met hamer en bijtel. Met pneumatische hamers, met compressoren.
4: Zoals Michelangelo het vroeger deed.
3: Ja, maar dan wel met shortcuts. Ja,
4: ja, ja.
3: Niet
4: ja.
3: met de hand aan een 10 meter hoog. Nee, ik weet niet hoe ze dat toen hebben gedaan. Het is echt ongelooflijk. Nu duurt zo'n project al een jaar om aan te werken. Maar dan heb je echt... Haakse slijpers van 10 kilo en 30 centimeter breed blad. En toen had je dat niet. Dus hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen is...
4: Ik bezocht de tentoonstelling in het Rijksmuseum een paar maanden geleden... waarin ze dat beeld van Canova hadden van iemand die op een bed ligt. En alleen al hoe het bed gebeeldhouwd is. Dat je elke plooi, dat je denkt, nou hier mag nog wel even een strijkbout overheen.
3: Nee.
4: Maar dat is gewoon zo realistisch.
3: Ja.
4: Oké, en ik ga toch ook weer even jouw eigen doel... wanneer je zelf een kunstwerk vervaardigt, aan je teruggeven.
3: Ja.
4: Welke vragen hoop je dat dit kunstwerk gaat oproepen?
3: Ik ben heel erg bang eigenlijk. En ik moet zeggen, deze week is het geplaatst. En ik merk ook dat ik echt aan het rouwen ben op een bepaalde manier.
4: Waarom?
3: Omdat het nu zo... Het was de hele tijd heel in de studio, veilig, dichtbij. Nu is het zo op straat, I don't know. En alle blikken. Het voelt zo op een bepaalde manier ook heel gewelddadig.
4: Ja, het is ook wel een statement.
3: Het
4: ik weet dat het
3: super groot
4: toeval is. Nou, maar ook omdat... Het is de week van 9-11, de 25e verjaardag van 9-11.
3: Daar hebben we niet echt over nagedacht.
4: Oh, grappig, dat dacht
3: nee.
4: ik. Want als ik, als je bijvoorbeeld, iemand die ook een tijd geleden te gast was, Lotfi El Hamidi, die zei van na 9-11 viel elke moslim opeens compleet op straat. En ik denk dat het voor mensen met een hoofddoek op nog veel erger zou zijn geweest. Maar ik vond het wel mooi poëtisch, maar het is gewoon toeval. Dus
3: het is gewoon toeval.
4: De agenda van de gemeente Amsterdam zei...
3: Meer onze agenda. Nee, het was gewoon was een goed moment.
4: Ja. Nee. Maar je hebt nog niet mijn vraag beantwoord. Welke vragen hoop je?
3: Ik hoop ergens dat... Ik hoop... dat er geen vragen zijn, maar de vragen zullen er zijn. Ik hoop ergens, maar ook tegelijkertijd niet... dat er een soort boosheid ontstaat... waarmee ik hoop dat er nog meer beelden zoals deze komen... in de openbare ruimte, want die zijn er niet genoeg. Ik weet het eigenlijk niet. Ik laat het op me afkomen, want het kan echt alle kanten op. Er kan boosheid zijn, er kan trots zijn, er kan... blijdschap zijn, er kan woede zijn, ik weet het niet.
4: Maar dat zijn reacties. Dat zijn geen vragen die je zelf gaat stellen. Want weet je, zal ik je de vraag die ik me erbij die het opwierp, is in hoeverre, wanneer je, maakt niet uit wat voor geloof beleidt, ben je de beeldhouwer van je eigen imago, wanneer je actief kiest om via kleding of bij christenhangers dat geloof te uiten. En dan ben je misschien ook kwetsbaar, want het is van zulk mooi wit marmer dat het gewoon smeekt om beklad te worden. Goed.
3: Ik hoop echt dat. Ik hoop dat het een beeld kan normaliseren van de vrouw met hoofddoek op straat. Op een manier dat recht doet aan haar mens zijn. En ik hoop dat mensen dat zien en denken: oh, wacht eens even. Eigenlijk. Doordat dit beeld er staat, dat mensen zich afvragen... hoe kan het nou eigenlijk dat dit niet genormaliseerd is... in andere beelden in de stad bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of waarom is dit zo'n heikelpunt in ons gesprekken over openbaar ruimte? Want het is gewoon moslima's zijn een vanzelfsprekende. Vanzelfsprekend zijn zij onderdeel van de samenleving.
4: Ja, dat zijn ze.
3: En van onze samenleving hier in Nederland. Waar derde, vierde, vijfde generatie moslima's of moslims worden geboren tot de dag van vandaag. En als zij zich nog niet thuis genoeg voelen in Nederland, dan heeft Nederland nog best wel veel te leren, denk ik.
4: Nou ja, ik hoop dat het beeld daaraan bijdraagt. Hè?
3: Ik hoop het ook.
4: Je hebt jarenlang dus lopen bijtelen met deze vier dames.
3: Ja.
4: Die ga je dan ook wel missen, denk ik.
3: Heel erg.
4: Ja. Toch een beetje familie geworden.
3: Ja, best wel. En ik denk dat we elkaar nog wel gaan blijven zien. En daar ga ik ook mijn best voor doen. Maar het is wel heel raar, ja.
4: Ja, maar misschien ontheft het of verlicht het de ontheemding die je altijd voelt toch een klein beetje.
3: Dat sowieso.
4: Nou ja, dan is het sowieso niet voor niks geweest. Nee. Nou, we zitten alweer helemaal op de tijd. Hele grote dank dat je bij ons te gast wilde zijn en zo uitgebreid wilde vertellen.
3: Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Zeker met vermoeidheid. Dank dat je me er doorheen hebt geloodst.
4: Ik heb je er doorheen geloodst.
3: Ja,
4: we hebben het samen gedaan. En voor degene die denkt interessant

0: op de tijd. Hele grote dank dat je bij ons te gast wilde zijn en zo uitgebreid wilde vertellen.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Zeker met vermoeidheid. Dank dat je me er doorheen hebt geloodst.
0: Ik heb je er doorheen geloodst.
1: Ja, merci.
0: We hebben het samen gedaan. En voor degene die denkt interessant, Orphan Shadows in het Valkhof Museum is nog op 2029 te bezichtigen. Klopt. En vanaf officieel dan 12 mei 2026 is het beeldhouwwerk dat Nagesh maakte met haar vier inmiddels vriendinnen ook te bewonderen in Amsterdam-West.
1: Ja.
0: Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. Maandag is Femke er weer. En dan zal zij journalist en schrijver Matthias de Klerk interviewen over zijn nieuwe boek Tanana, Weg van de wereld in Alaska. En deze aflevering, natuurlijk alle andere, kan je heerlijk terugluisteren in je favoriete podcast-app. Dit was Nooit meer slapen voor vanavond. En ik wens u nu een prachtige nacht toe.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Gastjanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaanse onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Francis Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Laura, voor jou is het de eerste podcast.
4: Ja, dat klopt.
3: En? Do's en don'ts tot nu toe?
4: Ja, het is wel heel spannend allemaal wel. Dus dat vind ik wel heel erg leuk, maar ook wel heel erg... Ja, het is wel een intens onderwerp om als eerste podcast te hebben.
3: Ja. Wat vond je het moeilijkste in het hele proces van het maken?
4: Ik had misschien toen ik begon het naïeve idee dat ik wel een...

0: moeilijk verhaal over asielzoekers kon maken. Mm. En dat werd uiteindelijk wel... Ja, het is geen vrolijke podcast geworden. En dat is wel... Ja, dat is wel hoe het is.
1: Jurjen, je hebt vaker podcast gemaakt. Mm-hmm. Wat vind jij nog steeds de grote uitdaging bij het maken van een goede podcast?
2: Nou, wat vooral eigenlijk hoe je de luisteraar op bepaalde manier betrekt. Dus ik maak radio, podcast en ook wat dingen televisie. En ik merk, omdat ik zelf voorganger ben in Amsterdam en dan altijd met mijn publiek in een zaal interactie heb, dat de grote uitdaging toch is van dit is een vorm van zenden. En hoe kan ik het zo maken dat de luisteraar het gevoel heeft dat hij bij me aan tafel zit en het helemaal meemaakt.
3: Vink, de podcastgids van Nederland.
4: Met Misha Blok.
1: Er wachten ongeveer 17.000 Syriërs op een beslissing van de IND over hun asielaanvraag. En de kans dat ze mogen blijven is klein. Wat doet dat met hen? In de vierdelige podcastserie Mijn Taalmaatje wil naar huis volgt Laura Hesselink een jaar lang de Syrische vluchteling Nedal. En hoe ga je om met een verbroken contact binnen het gezin? Waarom laat God ons lijden? En hoe is het om een vluchteling in huis te nemen? In de podcast Vraag het Jurjen gaat Jurjen ten Brinke op zoek naar antwoorden. En hij doet dat met deskundigen en ervaringsdeskundigen. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 364. Jurjen en Laura, wat fijn dat jullie er zijn.
0: Dankjewel.
2: Heel leuk.
1: Jurjen, presentator bij de EO. Je presenteert dus programma's, podcasts zoals Nederland Zingt, Bid, Bedank en Bewonder, Vervolgd en De Kapel. Je maakt ook groot nieuws op zondagochtend, hè? Ja. Radio 5. En je maakte eerder al een christelijke podcastserie De Leerlingen. En verder ben je inderdaad voorganger ook.
2: Ja, het is een mooie mix.
1: Het is een mooie mix, ja.
2: Maar het heeft allemaal te maken met zingeving, spiritualiteit. Mm-hmm. En het heeft ook allemaal te maken met je beide benen in de samenleving staan. Ik ben niet een dominee voor een kerk en een groepje mensen. Nee. Mijn vader maakt altijd een grap. Dan zegt hij, ik heb een broertje, dat is een echte dominee. En dan zegt hij, ja, de een is voor de kerk en de ander is een dominee, die is voor de wereld. En zo voelt het ook een beetje. Ja. NPO is natuurlijk ook breed. Oké, ik werk bij de EO. Daar kijken mensen naar die zich met de EO verwant voelen. Maar ja, het is wel publieke omroep. Dus je hebt altijd kijkers en luisteraars die ook aanhaken, binnenkomen, toevallig op je kanaal komen. En dat vind ik de leuke uitdaging. Van, is het nou ook relevant te maken voor mensen die niks of weinig met God en met geloof hebben? Kun je een verhaal zo brengen dat het toch iets wordt waarvan mensen denken, oké, ik sta wat anders in het leven, maar dit neem ik mee.
1: En van al die verschillende dingen die je doet, eigenlijk die verschillende manieren om mensen te bereiken, wat is het meest effectief?
2: Ja, dat ligt eraan wat je wat de definitie van effectief is. Kijk, ik trek heel graag 1-op-1 met mensen op die zeggen, ik loop vast in mijn leven en ik ben God ergens kwijtgeraakt en wil je me helpen om hem terug te vinden? Dan is het effectief op één individueel vlak. Ik werk ook al 30 jaar met vluchtelingen, met asielzoekers en werk met, bedoel ik eigenlijk mee, hen opzoeken op het AZC, met hen optrekken, brieven vertalen, hen hoop en zingeving geven. En dan is het effectief als iemand tot de bloei komt. Ja, op Radio 5 zondagochtend is het natuurlijk uniek voor mij als dominee om met meer dan 100.000 luisteraars gewoon op te trekken op zondagochtend en dan wat met zingeving te doen. Dus dan is effectiviteit meer de massa. Dus hangt echt wel af wat je met dat woord bedoelt. Maar ik hou eigenlijk wel heel erg van 1-1. Gewoon optrekken met iemand, zoals Laura dat doet. Dat vind ik heel mooi.
1: Want Laura, ben jij ook wel bezig met de zingeving in je leven? Is het iets waar je vaak over nadenkt?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat iedereen natuurlijk wel nadenkt van, oké, we zijn hier allemaal op aarde, wat doen we dan? En ik denk wel dat de gesprekken met Nedal hebben mijn wereldbeeld nog meer geopend. Ik heb nog meer kunnen leren, dus dat vind ik wel ontzettend mooi dat ik dat heb kunnen meemaken.
1: Mm-hmm. Zometeen gaan we naar het eerste fragment luisteren van jouw podcast. Jouw eerste podcast dus, maar je werkt ook als redacteur voor Frontlinie. Het programma van de VPRO over, hoe moet ik het omschrijven, buitenlands nieuws.
0: Ja, geopolitieke documentaires.
1: Je bent ook video-editor geweest voor Tegenlicht. En ook bij The Economist gewerkt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat heb je daar gedaan?
0: Wel even ter correctie. Dus 2 stages gelopen. Ja? Moet er wel even bij gezegd worden.
1: Maar ja, het is ook werk, toch?
0: Ja, zeker. Dus bij The Economist was ik echt 18. Ik was echt net, eigenlijk net af school. Ik dacht, wat ga ik nu doen? Ik wou eigenlijk naar de filmschool gaan en daar regisseur worden of zo. Dat vond ik gewoon heel cool klinken. Ja. En ik woonde op dat punt in Engeland. Ik zat daar op een kostschool. Dus toen heb ik eigenlijk via iemand ontmoet. En dat bleek dus toen een documentairemaker te zijn. Maar ik wist eigenlijk niks meer dan dat. En dat was toen iemand die eigenlijk werkte bij The Economist. En die zei, oh ja, kom maar. En toen heb ik daar stage gelopen. Maar ja, ze zei dat ik heel erg veel heb kunnen helpen. Maar ik geloof er eigenlijk helemaal niks van.
1: Het klinkt zo geweldig. Ja, van stage lopen bij The Economist.
0: Ja, het was eigenlijk, het klinkt heel slecht, maar ook geen soort sollicitatie of zo. Gewoon eigenlijk gewoon iemand ontmoet via de kostschool. Die toen zei van, oké, ja, kom maar. En het was ontzettend leuk, heel erg leerzaam.
1: En bij het woord kostschool heb ik ook meteen een beeld.
0: Nu is het hele leven geschiedenis natuurlijk. Maar ik heb twee Nederlandse ouders. Maar ik ben geboren en getogen in Portugal. En daar heb ik eigenlijk mijn hele leven opgegroeid. Maar toen ik een tiener was, had ik dit idee van, oh, ik wil een Engelse schrijver zijn. Dat vond ik gewoon heel vet klinken.
1: En romantisch,
0: ja. Ja, ik had gewoon veel Engelse boeken lastig, dus ik dacht dat dit is het. En toen weet ik weer niet hoe ik dat heb voor elkaar gekregen, maar toen kreeg ik een beurs. En toen kon ik dus naar Engeland toe. En toen heb ik daar 2 jaar gezeten. Maar mijn ouders hebben me daarheen gestuurd met het idee, oh, die komt na een weekje wel weer terug. We laten het haar gewoon proberen.
1: Ja.
0: En toen heb ik 2 jaar in Engeland gewoond. Maar ook heel erg, ik wist toen niet waar ik ja tegen zei. En nu denk ik wel van, oh ja, dat was ook best wel jong om uit huis te gaan en een hele nieuwe samenleving en ja, mensen te ontmoeten.
1: Is dat een beetje een rode draad in jouw leven? Van dat dingen dan op je pad komen en dat je dan ja zegt en dat je dan later pas denkt van, oh jee, wat was dit eigenlijk?
0: Ja, misschien. Ik hou sowieso heel veel van verhuizen. Dat klinkt heel gek, maar ik hou wel van, ik verhuisde ook vaak als kind. Dus ik kan gewoon wel goed nieuwe plekken toe heen gaan. En ik vind het heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe plekken te ontdekken. Dus dat zit mij altijd wel lekker in mijn vel.
1: Is dat herkenbaar voor jou, Jurjen? Dat je ook dingen overkomen dat je later pas denkt van, oh, dat was er dus opeens.
2: Nou, eigenlijk wel, ja. Ik heb tropisch landgebruik gestudeerd in Wageningen. En ik ben geëindigd als dominee in Amsterdam en als presentator bij de EO. Ja. En dat heb ik allebei niet gezocht. Dat is me in die zin overkomen. Natuurlijk waren er omstandigheden. Dus mijn vrouw werd ziek in het buitenland en moest er terug. En nou, gaandeweg dan vormt je leven je op een bepaalde manier. Maar ik ben niet aan het doen wat mijn droom ooit was. Hè? Of hoe ik jou wil vertellen, ik wilde Engelse schrijver worden. Nou, dat ben je niet geworden. En ik ben niet boswachter geworden of ontwikkelingssamenwerkingslandbouwkundige. En toch, ik weet niet of je dat herkent, Laura, ik heb dus wel het gevoel dat ik op de plek ben waar ik moet zijn.
0: Zeker.
2: Dus je kunt dus zonder teleurgesteld te zijn of zo, het werk doen wat je nu mag doen en denken, goh, nou, dat had ik zelf niet gekozen, het is me overkomen. Nou, ik zeg daar als christen dan bij, ik geloof dat God me op dit plekje heeft gezet. Zo voelt het ook echt. En daar wil ik dan ook zijn, want dat is dan mijn plekje. En dan mag ik het daar maken zoals het, nou, dat ik lekker kan leven, mijn werk kan doen. En dan ben ik oprecht gelukkig.
1: Mooi omschreven, ja. Laura, we gaan even luisteren naar het begin van jouw podcast. En die heet dus Mijn taalmaatje wil naar huis. En zo begint de eerste aflevering.
0: Weet jij wat een huis is?
4: Huis?
0: Huis.
4: Thuis.
0: Thuis, ja. Dit is Nedal, mijn taalmaatje. Wij zitten in een klaslokaal aan de rand van Utrecht met een Arabisch-Nederlands woordenboekje tussen ons in. En hoe zeg je in het Arabisch thuis?
4: Manzil. Manzil bait.
0: Nedal's thuis was in Aleppo.
4: And I live here exactly.
0: In that big building?
4: That one.
0: Ik kijk naar een foto van 2 hoge flatgebouwen van 6 verdiepingen, een witte en een grijze.
4: And I am the end one.
0: So the highest.
4: The highest. So we see everything in Aleppo.
0: Nedal woonde op de hoogste verdieping van het flatgebouw. Hij kon vanaf zijn appartement heel Aleppo, de grootste stad in Syrië, zien. Was it ever bombed when you lived there?
4: Not yet, no. Because when I leave Syria, not war start. No. It started with in Aleppo, destroyed it 2014.
0: And you left which year?
4: 2012.
0: 2 years before?
4: Two years before, yeah.
0: Can you describe what your neighborhood was like before the war started?
4: Oh, it's very beautiful. It's too much people live there, and all people live together, and everything is normal.
0: Nedal praat met liefde over zijn geboorteland. En ik vraag hem hoe hij het vindt om hier in Nederland te wonen.
5: Voel je je thuis in Nederland?
4: Nee.
5: Nee?
4: Nee. Nee. People is very kind with me. I'm very happy here.
0: Mensen zijn erg aardig.
4: But I will go with my family in the end, yeah.
0: Maar zijn familie is hier niet. Nedal is naar Nederland gekomen omdat hij moest vluchten vanwege het regime van Bashar al-Assad. Maar die is er niet meer. De dictator viel, eind 2024, een jaar nadat Nedal hierheen kwam. En de vraag is, moet Nedal terug?
4: I didn't see a future for me here.
0: Nedal ziet geen toekomst voor zichzelf in Nederland. Hij wil weg.
4: I want to leave. I don't want to be far away from my family.
0: Maar het belangrijkste is, hij wil samen zijn met zijn familie. Maar dat is niet zo simpel, want zij wachten in Turkije. Nedal is één van 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is. Gaan ze terug naar Syrië? Is dat wel veilig? En wat doet Nederland? Moet Nedal terug? Ik ben Laura Hesselink en in deze podcast volg ik Nedal een jaar lang. Dit is Mijn taalmaatje wil naar huis. Aflevering 1.
1: Ja, zo begint dus aflevering 1. Laura, allereerst, want we hadden ook Nedal uitgenodigd, hè?
0: Ja.
1: En wat is de reden dat hij niet wilde komen?
0: Ik denk dat voor hem, we hebben dit natuurlijk samen een jaar gedaan. En hij, hoe zeg ik dit? Er is veel gebeurd in dat ene jaar.
1: Mm-hmm.
0: Dus hij is van een hele positieve, enthousiaste, hardwerkende man naar, en dat hoor je wel aan het einde van aflevering 4, ontzettend depressief geworden. En dat maakt het heel erg moeilijk om dit project eigenlijk af te maken. En we hebben hem heel vaak natuurlijk gevraagd van, is dit goed? Vind je dit fijn? Hij heeft altijd ja gezegd, maar het was wel op een punt dat ik dacht van, oké, ik ben wel blij dat we straks klaar zijn. Omdat als iemand zo depressief is, dan zijn ze zo kwetsbaar. Dan is het moeilijk om door te blijven vragen. En dus daarom ook heeft hij zelf gezegd dat hij dus eigenlijk liever niet in de pers. En dit soort interviews, dat is hem eigenlijk allemaal te veel op dit moment. Misschien later, ooit. Maar nu is het echt, heeft hij het even echt heel zwaar.
1: Ja. Ja, want ik vraag het ook omdat de opzet van de podcast is ook, en dat vond ik juist ook een hele mooie opzet, hè, van we praten vaak over vluchtelingen. En dat jij ook juist die personen zelf aan het woord wilde laten.
0: Ja, en dan zijn we hier en dan is hij er niet. Dus dat vind ik zelf ook wel heel dubbel. Ook omdat Nedal heeft een hele krachtige stem. Hij heeft heel veel te vertellen. Hij weet ook heel veel van het Nederlandse nieuws en hoe wij naar Nederlands beleid kijken. Dus hij heeft ook een hele goede stem om hier aan toe te voegen. Maar hij heeft nu zo lang hier gewacht in Nederland dat hij eigenlijk niet meer op dit moment de energie heeft om zijn stem te gebruiken.
1: Begrijp je dat?
0: Ja, zeker. Ik denk dat ik zou me gewoon niet kunnen voorstellen hoe het is om in zo'n positie te zijn. 3 jaar zonder je gezin. 3 jaar zonder enige vorm van zekerheid. En dan is het nog niet klaar, hè? Hij heeft op dit moment, de laatste aflevering gaat over dus of de IND een besluit heeft genomen. Het eindigt met dat ze geen besluit hebben genomen. En hij heeft nog steeds niks gehoord. Hij blijft in onzekerheid.
1: Eventjes een paar stappen terug.
0: Ja, sorry, want, gaat snel.
1: Nee, maar dat is goed hoor. Maar vorig jaar, maart geloof ik, hè?
0: Ja.
1: Begon jij met hem als taalmaatje. Hoe kwam je daarbij om taalmaatje te worden?
0: Ik woonde in een huis met 8 meiden. En 1 daarvan, Estelle, was coördinator van een AZC. Dus ook taalmaatjes aan elkaar verbinden. En zij vroeg mij of ik dat leuk zou vinden. En ik zei eigenlijk tegen haar van, ja, het lijkt me wel leuk, maar mijn Nederlands is niet perfect. Misschien is het helemaal geen goed idee. Straks gaan ze allemaal foute woorden door mij. allemaal foute zinstructuren door mij leren. En toen zei ze, nee, je hoeft gewoon hallo, hoe gaat het? Mijn naam is. En toen kwam ik daar opdagen, ontmoet ik Nadal. En hij had van hier tot Tokio al teksten geschreven met allemaal verschillende grammatica-regels en ideeën. En hij wou alles weten en had zoveel vragen. Toen moest ik eigenlijk allemaal dingen gaan opzoeken van, oh ja, waarom is het de of het eigenlijk?
1: Dat is best ingewikkeld.
0: Ja, ik kon dat helemaal niet uitleggen. Dus dat heb ik wel gewoon aan hem moeten eerlijk toegeven. Van, oh ja, Nederlands is in die zin ook niet helemaal mijn eerste taal. Ik heb ook nooit helemaal Nederlands als formeel educatie gehad. Mm-hmm. Dus toen zijn we het samen een beetje gaan uitzoeken. En dat was wel echt heel erg leuk.
1: Ja. En welk gevoel zat erachter van, ja, ik wil dit gaan doen voor iemand?
0: Ja, ik denk ook al door mijn eigen geschiedenis weet ik hoe het is om nieuw te zijn in een bepaalde plek. En ja, dat gevoel dat ik wou daar een beetje bij helpen. Iemand een beetje in ieder geval een gevoel geven van, oh ja, ik kan nu hallo zeggen en ik kan me wat beter in de supermarkt oriënteren.
1: Ja. Jurjen, heb jij wel eens op het punt gestaan om je ook op te geven als taalmaatje?
2: Daar heb ik wel op het punt gestaan, maar ik ben eigenlijk vanaf mijn 17e vrijwilliger geweest op AZC vanuit kerken en organisaties die van alles en nog wat deden. Dus gaandeweg ben ik ook gaan werken bij een club, Stichting Gaven, misschien wel eens van gehoord. En die helpen dan mensen, bijvoorbeeld in Zwolle of noem eens wat, in Amersfoort, om actief te worden op een AZC op het gebied van taal. Maar ook jeugdwerk, kinderclubs, vieringen met kerst. Ja, eigenlijk alles wat je zou kunnen bedenken. Dus ik herken wel veel van wat jij vertelt, Laura. Dat je met mensen optrekt, dat je er veel van leert. Dat je zelf wat te bieden hebt. En dat uiteindelijk het meer wordt dan een leraar-leerling verhouding. In de zin van, ik ga jou wat vertellen. Maar dat het echt wederkerig kan worden. En dat vind ik heel mooi in dit verhaal wat jij vertelt. En wat in je podcast terugkomt.
1: Ja, dus ik kan me voorstellen, Laura, dat jij begon als taalmaatje met een bepaald beeld. Van nou, zo gaat het zijn. En hoe anders was dat?
0: Ja, ik denk dat ik er ook wel een beetje in ging van, oh, ik ga het wel even proberen. En nogmaals, en toen vond ik het heel erg leuk. En eigenlijk was het idee van een podcast pas veel later naar voren gekomen van, oh, dit zou iets kunnen zijn. Maar het was eigenlijk gewoon een uurtje in de week. Ja, wat is dat om iemand te helpen? Dat is helemaal niks.
1: Nee. En dan, je leert Nadal natuurlijk steeds beter kennen. Je leert ook waar zijn pijn zit en waar hij tegenaan loopt, wat zijn dromen zijn. Dan ga je op een gegeven moment, maak je dat besluit van, ja, ik ga daar een podcast over maken. Heb je toen ook al voor jezelf bedacht van, en zover ga ik daarin? Zover ga ik in zijn leven?
0: Nee, ik had echt geen idee. Ook, ja, de podcast die ik dacht dat ik ging maken en de podcast die ik uiteindelijk heb gemaakt zijn wel twee hele andere verhalen. Eigenlijk toen Assad viel, een paar maanden gingen voorbij, zeiden heel veel Syriërs, we gaan terug, we gaan opbouwen. En dat vond ik heel mooi. En Nadal was daar één van. En hij zei, ik wil terug naar Syrië en ik wil dat gaan doen. Toen heette de podcast ook mijn taalmaatje gaat naar huis in plaats van wil naar huis.
1: Oh ja.
0: En toen dachten we gaan dat gewoon even opnemen en volgen. En nog geen idee. Ik bedoel, ik was ook trainee toen ik dit begon. Dus ik had echt geen idee waar ik aan begon. En toen het nog steeds heel gevaarlijk bleef in Syrië, ging dat idee eigenlijk best wel snel bij Nadal weg. Maar Nadal bleef natuurlijk een heel interessant iemand om te volgen en vragen te stellen. En toen is het de podcast geworden, mijn taalmaatje wil naar huis. En dat huis is eigenlijk geworden, hij wil naar zijn gezin. Hij wil samen weer zijn met zijn vrouw en kinderen.
1: Want zijn vrouw en kinderen zijn in Turkije?
0: Ja. Ja, dus die wachten daar. En die hebben ook een onzeker leven totdat ze weer samen zijn met Nadal.
1: Ja.
2: Maar mag ik wat vragen?
1: Ja, tuurlijk.
2: Is dat dan, zeg maar, hij wil dus vooral, leg je uit, terug naar zijn familie. Mm-hmm. Want er zijn natuurlijk ook Syriërs. Die zijn, even los van de uitspraken van de IND, teruggegaan.
0: Ja.
2: Maar dat is eigenlijk niet.
0: Heel weinig.
2: Ja,
0: Dus er is eigenlijk wat we vaker nu in het nieuws zien, zijn ook Syriërs die wel papieren hebben om dan uiteindelijk wel weer terug in Nederland. Dus die wel de mogelijkheid hebben om heen en weer te gaan. Maar de echte Syriërs die asielzoekers zijn, dat zijn er echt heel weinig.
2: Die teruggaan.
0: Ja, ook omdat het is, ik bedoel, op dit moment in Aleppo is er gemiddeld iets van 1 bom per dag. Het is in ieder geval daar echt niet veilig. Dus heel veel mensen, dat is een groot risico dat je neemt. Ook met je vrouw en kinderen om te zeggen van, oké, dan gaan we daarheen en dan gaan we proberen een bestaan op te bouwen. Dan moet je dan weet je, dan kan ik nooit terug naar Nederland. En dat is natuurlijk een heel grote opgave dat je geeft.
1: Ja, want als je als podcastmaker dit verhaal vertelt, is het soms ook wel eens lastig om dan de scheidslijn van, ben je een verhaal aan het vertellen of ben je iemand aan het helpen? Om die grens te leggen.
0: Ja, ik denk dat juist als taalmaatje en ik heb hem nog steeds, zelfs toen we deze podcast aan het maken waren, gaf ik hem elke week les. En dat was probeerde ik altijd apart te houden van de keer dat we afspreekten voor de podcast. Ik heb ook altijd zorg gemaakt dat ik dan een collega, Nina de Groot, dat die altijd meekwam. Zodat het wel heel duidelijk was, ook voor Nedal, wanneer zijn we eigenlijk bezig met die podcast en wanneer zijn we taalles aan het doen. Maar het is natuurlijk een onmogelijke, eigenlijk ben je altijd een beetje van beide. En dat is natuurlijk heel moeilijk.
1: Ja. Jurjen, je hebt dus ervaring ook met dit soort vrijwilligerswerk. Hè? Wat herkende je in het verhaal van Laura?
2: Nou, wat ik in ieder geval herken is dat het uiteindelijk vaak anders uitpakt dan wat je in eerste instantie denkt. Uh-huh. Ik noemde net al de wederkerigheid. Dat vind ik ook echt iets heel moois. Dus dat je je wil wat betekenen voor andere mensen, hoor ik jou vertellen. Taalmaatje, help iemand om te integreren enzovoort. Maar je leert er zelf dus ook echt heel erg veel van. En ja, als ik dat dan naar de actualiteit nu trek. Precies wat er net benoemd werd. Veel mensen vinden iets van de problematiek. En ik zeg altijd, je mag er ook één keer in de 4 jaar wat van vinden. Want dan stem je gewoon wat je wil. Hoor je mij niet. Mm. Maar al die andere dagen heb je gewoon te dealen met mensen in je omgeving. Of je dat leuk vindt of niet. En vanuit mijn perspectief, en dat wordt eigenlijk ook door heel veel mensen die niet geloven wel ergens ondersteund, heb de ander lief als jezelf. Een van de 2 belangrijke geboden uit de Bijbel. Ja, dan moet je dus zorgen dat er gezonde zelfliefde is. En dan heb je met je naasten te dealen. Dus dan gaat het even helemaal niet meer over de vraag van politiek, wat vind ik ervan? Dit is je naaste. Is hier, woont hier. Nou, en dat vind ik eigenlijk het mooie, dat als jij mensen gaat ontmoeten, wat jij hebt gedaan en wat je heel mooi verwoord hebt in die podcast, dan ontstaat er iets van meer begrip, zonder dat je nou opeens, daar hebben we het helemaal niet over gehad nu, dat is al heel mooi, zegt van alle grenzen moeten open of alle grenzen moeten dicht. Of dit, dat. Het wordt gewoon heel persoonlijk. En daar moeten we naartoe, zou ik willen zeggen, in dit land. Dat we de ontmoeting tussen mensen centraal stellen. En dat herken ik uit jouw verhaal, dat als je dat dan gaat doen, ik durf hier wel even hardop te zeggen, mijn beste vrienden zijn helemaal geen mensen met Nederlandse roots, maar mensen die ooit naar Nederland gevlucht zijn. En met wie je een strong connection hebt gekregen. Een vriendschap die verder gaat dan een beetje taalmaatje zijn.
1: En Laura, je zei al eerder van het eindeloze wachten. Hè? Ook in het geval van Nedal. En je wilde weten wat dat dan precies doet met mensen. Welk effect heeft dat? Je gaat in gesprek met psychiater Fieke Felix. Zij is gespecialiseerd in traumabehandeling en psychische hulpverlening aan asielzoekers, vluchtelingen en ongedocumenteerden.
6: Ik zie wel dat veel mensen in een AZC ook door de omstandigheden klachten krijgen. Het is gewoon een moeilijk leven. En het is lang wachten vaak in moeilijke omstandigheden. Dus daar zou iedereen klachten van krijgen.
1: Wat maakt het leven in een AZC zwaar?
6: Het gebrek aan privacy is een hele lastige, die veel wordt genoemd. Het gebrek aan zelf keuzes kunnen maken. Veel mensen vinden de AZC's waar ze zelf mogen koken veel prettiger dan de AZC's waar ze een maaltijd kunnen ophalen op de tijden die daarvoor gelden. Omdat ze dan wat invloed hebben op hun leven, op hun gezondheid. Ze kunnen eten wat zij belangrijk vinden om te eten. De meeste vluchtelingen die hier zijn gekomen, die hadden een beeld van, net als in hun eigen land, ze hier kwamen om hard te werken, om bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. En als je dan in een situatie zit waarin je alleen maar mag wachten en waar je heel weinig dingen kan doen, dat is voor ieder mens ongezond. En dat stapelt dan op de eerdere traumatische ervaringen en daarmee wordt de kans op klachten groter.
0: Ik kan me nog heel goed herinneren toen ik Nedal eerst ontmoette, dus 1,5 jaar geleden al, dat hij heel ambitieus, heel graag wou werken. Hij ging zelfs wel zwart, maar naar allemaal winkeltjes toe en gezegd, hey, ik ben grafisch ontwerper, willen jullie wat posters? Hij ging dat gewoon deur tot deur ging hij dat doen. En hij kwam elke week, dan met een heel boek geschreven met Nederlandse teksten en zo. Hij was gewoon heel erg ja, ambitieus, maar ook gewoon enthousiast om hier te zijn. Hij had het gehaald. Hij heeft die levensgevaarlijke tocht heeft hij gehaald. En dan heel langzaam, echt heel langzaam, zie je dat enthousiasme vervangt worden door somberheid.
6: Dat is inderdaad heel moeilijk. En dat maakt dat mensen die toch al opnieuw moeten beginnen, nog verder op achterstand komen. En dat is heel jammer voor mijn patiënten. Het is ook heel jammer voor Nederland.
0: Al 2 jaar lang wacht Nadal op een papiertje of een afwijzing.
7: What are the choices you have to make?
8: I don't have a choice, only back to Syria. And Syria still sick. I fear of my family. So I need to think about another solution.
1: Ja, fragment uit Mijn taalmaatje wil naar huis. En eigenlijk, Laura, wat deze psychiater zegt, dat heb je aan de lijve gewoon gezien.
0: Zeker.
1: Wat ja. Het effect is van zo lang moeten wachten.
0: Ja, en ik schrik ook wel echt. Nadal heeft een levensgevaarlijke tocht gemaakt. Hij heeft Syrië overleefd. En dan is het toch hier in Nederland zijn voor die 3 jaar in die onzekerheid dat hem van zo enthousiast naar zo depressief heeft gemaakt.
1: En wat is de belangrijkste boodschap die je wil uitdragen met deze podcast? Als mensen hebben geluisterd, wat wil je, met welke gedachten moeten ze achterblijven?
0: Ja, ik denk ook wat jij, Jurien, hebt gezegd van dat mensen dat wat ook je politieke mening is, als je gewoon met elkaar praat en dat je gewoon luistert naar wat Nadal te zeggen heeft en wat hij heeft meegemaakt de laatste 3 jaar dat hij hier is geweest, dat je dan op basis daarvan kan nadenken van oké, hoe moeten we hier omgaan met asielzoekers? Maar niet gebaseerd op wat er nu in de politiek heel vaak geschreeuwd wordt over asielzoekers.
1: Je hebt muziek meegenomen.
0: Ja.
1: Zeg ik het goed? Ovidizer.
0: Van Maru.
1: Maru, ja.
0: Het is een Portugese artiest. Ik vind zelf dat ze heel mooi kan zingen. En dit liedje, Ovidizer, gaat dus over, ik heb gehoord zeggen dat als je dus een nacht slaapt, dat al je problemen weg zijn de volgende ochtend. Maar dan eindigt het liedje met het feit dat niet al je problemen de volgende ochtend weer weg zijn.

0: Ja, prachtig. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn Jurjen ten Brinke van de podcast Vraag het Jurjen. En Mijn taalmaatje wil naar huis van Laura Hesselink. Ja, thuis. Dus Portugees. Je zei, je bent geboren in Portugal. Is Portugal nog steeds je nummer één thuis?
1: Ik zeg altijd dat mijn thuis is Portugal, maar mijn leven is Nederland.
0: Oh, mooi gezegd. Ja. Wat is thuis voor jou, Jurjen?
2: Nou, op dit moment wel Amsterdam, hoor.
0: Ja, en dan specifiek Amsterdam-Noord?
2: Ja, ik ben echt Noorderling geworden. Daar woon ik nu 21 jaar.
0: Ja.
2: 21 jaar geleden zeiden mensen Noord, wat ga je daar dan doen? Het was het stiefkindje van de stad. Noord gestoord, stond overal met graffiti gespoten. En nu zijn de hipste festivals en de mooiste plekjes in Noord te vinden rondom de NDSM. Dus ja, nu is Noord the place to be.
0: Ken je ook aan mensen van, hey, volgens mij kom jij uit Noord?
2: Ja, nou, Noord is wel heel divers geworden natuurlijk. Hè? Dat hele issue van gentrificatie. Dus dat je de nieuwe Amsterdammers, de nieuwe bewoners versus de oude Noorderling hebt. Om eerlijk te zijn, herken ik eerder de oude Noorderlingen.
0: Oh ja.
2: Dan de import, waar ik zelf ook onderdeel van ben. Hè? Omdat dat wel een heel divers publiek is.
0: Sinds maart ben je begonnen met een nieuwe podcast, hè?
2: Ja.
0: Vraag het Jurjen. En zo begon de allereerste aflevering.
3: Dit is Vraag het Jurjen. Een podcast die je de weg wijst bij alledaagse levensvragen.
4: Religie leidt altijd tot oorlog.
5: We're honoring Jesus Christ and we're going to honor Jesus Christ very powerfully throughout our lives.
6: Vrijdagavond is Tom de Wal gearresteerd voor de ingang van kerk Praise in Tilburg.
7: Welk beeld heeft hij van christenen?
8: Een negatief beeld. Ik geloof dat het christendom de wereld er niet beter op maakt.
9: Het kan het slechtste in ons naar boven brengen en het kan het allerbeste in ons naar boven brengen.
10: Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou?
11: Het zijn zulke radicale teksten van Jezus. Hè? Als je twee jassen hebt, geef er dan eentje aan iemand die geen jas heeft. Ik heb 5 jassen. Waarom geef ik ze niet weg? Omdat ik een verwaterde christen ben. Dat is heel duidelijk.
2: Allerlei mensen, wereldleiders of wie dan ook, die zich uiten als christen en in naam van het geloof dingen doen. Ik weet niet hoe dat jou vergaat, maar soms ervaar ik het negatief. Bijvoorbeeld toen de afgelopen tijd Amerikaanse officieren in het nieuws kwamen die hun soldaten vertelden dat ze een heilige oorlog voeren. Maar het kan ook juist heel positief zijn, verrassend. Rapper Frenna, die in een volle Ziggo Dome vanaf het podium liet bidden.
12: U bent onze heilige Heer. Ons ontbreekt niks. Ik vraag de zegen voor deze avond. Heer, dat het een plek mag zijn waar mensen hoop, liefde en rust mogen ontvangen.
2: Indrukwekkend. En ook wel nieuw op deze manier bij een popconcert. Waaraan kunnen mensen merken dat je Jezus volgt? Dat is de vraag. Mijn naam is Jurjen ten Brinke en elke week beantwoord ik in deze podcast een vraag die naar me toe is gekomen. Vaak vanuit de actualiteit. Vanuit mijn christelijk geloof ga ik op zoek naar een antwoord. Als jij
0: ja, zo jezelf begon de eerste aflevering. Het klinkt ook wel een beetje als een preek, hè?
2: Ja, ja, als ik nu terugluister, denk ik, nou, het is goed dat ik daar allemaal wat meer speed in heb gezet. En je leert ook gaandeweg. Dat klopt.
0: Maar ja, een podcast, er zit ook wel een overeenkomst in. Tussen podcast en preek.
2: Nou
0: toch?
2: Ja, je hoopt een bepaald publiek te bereiken en die praten niet heel erg veel terug. En
0: nee.
2: Dat is bij de meeste preken ook niet zo.
0: Nee, precies. Is het ook hetzelfde wanneer je een preek geslaagd vindt en wanneer je een podcast geslaagd vindt? Zijn dat ook dezelfde
2: Dat is een
0: criteria?
2: Leuke vraag. Nou ja, ik ben wel geneigd om als ik preek, en dat gebeurt elke zondag in een van de Amsterdamse kerken.
0: Ja,
2: ja dan ja, dat is ook een sport natuurlijk. Je interacteert met je publiek. Tenminste, ik doe dat wel. Ik preek uit mijn hoofd, dus ik zoek connectie met mijn zaal. En ja, dan merk je eigenlijk al gaandeweg of het land, zeg maar, of het wat doet. En dan krijg je achteraf wat reacties. Nou, Amsterdammers, dat vind ik heel fijn. Amsterdam, die zijn niet lief voor je. Dus die zijn heel lovend, of ze zijn ook uiterst negatief. En dat zeggen ze dan ook gewoon, dus dat is helemaal goed. Bij de podcast moet je wat langer wachten. Dan krijg je uiteindelijk wat mails binnen. Of je gaat naar de luistercijfers kijken. Terwijl ik in Amsterdam, ja, of ik nou in een groepje voor 15 man of voor 1000 man sta te preken, eigenlijk maakt me dat principieel niet zo heel veel meer uit.
0: Nee. De vragen die binnenkomen, zijn dat vragen ook echt van mensen die jou mailen, of zijn het ook vragen die bij jouzelf ontstaan?
2: Nou, laat me daar heel helder over zijn. Het zijn de vragen die bij me binnenkomen. Maar er is wel even wat discussie over geweest. Want ja. Er komen ook allerlei vragen binnen waarvan we denken, ja, is dit nou geschikt om in een podcast te beantwoorden? Ook omdat je op de duur een bepaald format heb. Hè. Dit format van dit podcast is 1 minuutje of 20. Mm-hmm. Het moet een beetje licht zijn. Je noemde wat andere podcasts. Ik maak bijvoorbeeld ook De Leerlingen. Ja, dat zijn inmiddels 60 afleveringen van 5 kwartieren. Dat is een heel stevige, ook al wat theologische podcast, waar overigens veel naar geluisterd wordt. Dus dat is dan wel leuk dat mensen dus ook die verdieping zoeken. Mm-hmm. Maar dit moet wat lichtvoetiger zijn. En daar leent zich niet elk onderwerp voor. En ja, wat dat betreft heb ik toen besloten van, ik ga wel gewoon echt de vragen van de luisteraars beantwoorden. Luisteraars van de podcast, maar ook van het programma Groot Nieuws. Want zo is het ontstaan. De NPO zei, we willen eigenlijk wel graag een podcast bij je radioprogramma. Mm-hmm. Nou, Groot Nieuws is een muziekprogramma op Radio 5. Er zit ook wel wat andere dingen in, gesprekje met een luisteraar, even bellen met die en die. Maar het is natuurlijk een muziekprogramma, dat doe je in een podcast minder. Je draait een muziekje, maar het is geen, ja, mensen kunnen op Spotify hun lijstjes aanzetten. Daar zet je geen podcast voor op. Dus het moest iets zijn wat aanvullend was op dat programma. En op zondagochtend, ja, weet je, er zijn gewoon best een boel mensen in dit land die niet meer naar een kerk gaan, om welke reden dan ook, maar voor wie levensovertuiging en God wel ergens nog in de genen zit. Dat geldt zeker ook voor de Radio 5 luisteraar. En op zondagochtend ben ik gewoon ben ik eigenlijk een soort pastor / radio DJ presentator. Want ik loop dus de hele ochtend appjes te beantwoorden. Tientallen, soms meer dan 100 in die eerste 3 uur. En dat zijn niet van, de appjes die bij mij binnenkomen is niet van, je mag even kiezen welke artiest. Nou, dan zie je 100 appjes binnenkomen met een naam. Maar ja, ik krijg soms halve A4'tjes op de app. Van mensen die hun hele hebben en houden neergooien.
0: Met levensvragen
2: echt
0: ook.
2: Levensvragen. Ja. En heel intens. Mensen die zeggen, ik zit hier te luisteren omdat ik aan het waken ben met mijn moeder die binnenkort gaat sterven. Nou, daar kun je van schrikken. Maar ik vind het ook echt heel bijzonder dat je dan bij die mensen mag binnenkomen met je radioprogramma. En dat zulke mensen dan ook appjes sturen of soms luisteraars gaan vragen, hoe is het met die persoon die vorige week dat of dat vertelde of had geappt? Want je kunt natuurlijk appjes voorlezen. In die zin is radio natuurlijk niet meer alleen eenrichtingsverkeer, maar je krijgt respons. Ja, en toen hebben we gezegd, nou, laat dan maar een podcast ontstaan waar mensen mij vragen mogen stellen, waarin ik oprecht een poging doe om vanuit mijn expertise antwoord te geven. En er zijn genoeg onderwerpen waarvan ik dan denk, nou, dan moet ik wel even met een andere expert overbellen. Een ervaringsdeskundige of een deskundige die zijn of haar licht daarover laat schijnen. En die betrekken we dan in die podcast.
0: Ja, en je zegt van, het mag ook een beetje lichtvoetig zijn. Maar toch, als ik kijk naar het rijtje vragen, vind ik dat best grote vragen.
2: Ja.
0: Toch?
2: Ja, nou, misschien bedoel ik dan met lichtvoetig dat het een podcast is die je makkelijk op de fiets je oordopjes in kan doen. Of in de auto als je een stukje moet rijden. Of als je even wat aan het doen bent en ondertussen luistert. Terwijl die andere dingen die ik heb gemaakt, die zijn eigenlijk meer, dan moet je echt wel je kop bij hebben, zeg maar. Dan zou je bij spreken met een notitieboekje bij zitten van, oh, dit wil ik onthouden, dit schrijf ik op. Maar het klopt. Kijk, het leven is niet rooskleurig. Ik weet dat ook in mijn gezin en in mijn omgeving. En gebrokenheid, dat is een term die ik zelf vaak gebruik, die is er in elk leven. Hoe succesvol je ook bent.
0: En bedoel je dan met gebrokenheid tegenslag?
2: Ja, en ik bedoel dan met dat het even niet loopt zoals je hoopt, of wat idealiter het geval zou zijn. Dus jijzelf die met ziekte te maken krijgt, of iemand in je gezin, of je partner, of je lievelingstante die kanker krijgt. We hebben allemaal wel zulke voorbeelden. En dan moet je dealen met emoties, met je gevoel. Nou, dan is het prettig dat je daarover kunt praten met iemand. En ik vind het dus heel leuk om te zien welke vragen mensen hebben. De een die zegt, dus hoe moet ik nou omgaan met vluchtelingen, hè, in dat debat? Ja. De ander die zegt van, in de Bijbel staat dat je niet hoogmoedig en trots mag zijn. Maar je mag toch wel gewoon trots zijn op wat je bereikt. Hoe werkt dat eigenlijk? Nou, oké, dan ga ik daar wat over zeggen. Een volgende die zegt, bidden alle moslims en christenen en joden nou tot dezelfde God? Of is dat eigenlijk helemaal niet zo? Een volgende, nou ja, goed, er zijn tal van het lijden komt er wel echt veel voor. Meer dan eigenlijk andere vragen van, is lijden nou iets wat je gewoon moet accepteren en waar je mee moet dealen, of waar je tegen mag vechten en of als gelovige mag bidden om een wonder dat het allemaal verandert? Hoe werkt dat? Nou, dat zijn serieuze vragen.
0: Ja, zeker. En een van die vragen is inderdaad ook vluchtelingenproblematiek. Waar ga je er christelijk mee om? Eén aflevering heb je eraan gewijd. Je interviewt daarin de zoon van een gezin die vluchtelingen in huis had genomen, Patrick Goede. En hij vertelt hoe dat voor hem was.
4: denk dat mijn ouders heel gastvrij waren altijd. Maar het grappige is dat ze dus zelf echt pas veel later, denk toen ik al ver in de 20 was, hebben ze aangegeven, zeiden ze van, je keek heel boos toen we kwamen. Je was niet heel vriendelijk, heel verwelkomend. En dat is denk ik heel goed om je dan te realiseren. Ook als ik mensen hoor die gewoon veel moeite hebben met de stroom asielzoekers. En denk, kunnen die niet in de regio opgevangen worden? En dat is misschien ook wel reëel of zo. Dat je eerst denkt van, ze gebruikten dezelfde badkamer als wij. Ze woonden in de zangkamer van mijn moeder, die zanglerares. En je zag wel aan alles dat ze probeerden ons zo min mogelijk tot last te zijn. En Maar zij sliepen daar in dat kamertje. En daar was geen wastafel, niks. Geen wc. Dus ze moesten ons sanitair ook gebruiken. En dat voelt, denk ik, voor iedereen die het meemaakt, als een soort inbreuk op je privacy. Of het is toch gewoon een last die je erbij krijgt. Dus dan moet je denk ik ook niet romantischer maken dan het is. Maar als ik nu aan hen terugdenk en ook de wereld die ze een beetje voor mij opende. We hebben dan ook voor hen een schoteltje op een gegeven moment gehad. Dat ze ook die Azerbeidzjaanse televisie konden kijken. En daar kreeg je helemaal een inkijken in een andere cultuur. Ze hielden enorm van koken. Dat was echt hun liefdestaal. Dus kreeg ik het meest van mee. Dat vooral om mij dan allerlei lekkere kebab en dingen te geven als ik van school terugkwam. Dus ja, ik heb er denk ik het meest van ontvangen en het minste last ook van gehad. En zij waren dan gewoon ook christen. Ze waren vroeger moslim, maar bekeerd. En er was toen een bepaald beleid met Rita Verdonk dat je zat nog wel in de legale procedure, maar je werd wel uit een AZC gezet. En dan moest je aan de andere kant van het land waar je gekomen was. Dus ze zaten in Alkmaar eerst. En dan moesten ze in Meppel of in Zuid-Limburg moesten ze een stempeltje gaan halen elke maand om dan nog legaal in Nederland te zijn. En dat hebben mijn ouders toen gezegd van, nou ja, als zij op straat komen te staan, dat willen we niet, dus kom maar bij ons.
2: Je ouders deden dat vanuit hun christelijk geloof, naast de liefde tot God?
4: Dat denk ik, ja. Hoe ik hen ken is dat niet een hele onlogische stap, dus Ik nam het ook wel gewoon aan van, oh ja, deze vrouwen komen bij ons. Niet dat ik daar inspraak in had. Het is ook fijn soms als dingen die goed zijn je overkomen. Dus zo heb ik dat wel ervaren. En daarna ga je er meer tot verhouden. Of denk je, ja, hoe voel ik mij over? Ook omdat ze dus uiteindelijk wel teruggekeerd zijn. Die dreigingen Azerbeidzjan die ze ervoeren, die werd minder terecht. Het land is heel erg verwesterd. Ik ben er zelf ook geweest toen ze weer terug waren gekeerd. En dan merk je ook van, nou, ik heb niet het idee dat hier een dreiging is voor christenen.
0: Ja, en tot zover een fragment uit de podcast Vraag het Jurjen over de vluchtelingenproblematiek. Want hoe je antwoord geeft op deze grote vragen, belangrijke vragen, hoe ben je daartoe gekomen? Van wat de beste manier is om op zoek te gaan naar antwoorden?
2: Nou, ik geef vaak eerst de eerste minuut even mijn eigen indruk van, hey, dit gebeurt er met me als ik deze vraag krijg. Hier denk ik aan. Vervolgens ga ik op zoek naar iemand die inspraak heeft. Laat ik het maar zo zeggen. Dat kan dus kunnen mensen op straat zijn. Dat kan een expert zijn. In dit geval was dat Patrick Groede die bij ons in de studio komt zitten. En daarna ga ik nog altijd naar een Bijbelgedeelte toe. Ik kan wel eerlijk daarbij zeggen, van dat heeft wel een oorzaak ook. Want het programma Groot Nieuws op Radio 5, dat is al tientallen jaren oud. En altijd om 8:30, al tientallen jaren, is daar een mini-preekje van 5 minuten... van een dominee uit het land. Mm-hmm. Maar toen deze podcast gemaakt moest worden, ja, goed, ik zal er niet te veel op uitweiden, maar er was natuurlijk geen geld voor en het moest wel komen. Dus toen was op de duur de vraag, hoe gaan we dat doen? En toen is besloten van, nou, weet je wat we doen? Dat preekje en nog wat andere rubrieken uit de radio-uitzending, die halen we eruit. En dan moet Jurjen zelf maar wat doen vanuit de Bijbel. Dus nu is het elke zondag een mini-preekje van mij. Wat eigenlijk uit die podcast komt. Dus en dat klinkt geforceerder dan ik het bedoel. Want het is ook wel weer de charme, denk ik, van deze podcast. Dat het niet alleen mijn antwoord is. We vragen het Jurjen. Want, nou ja, goed. Ik ben gelovig. Ik ben voorganger van een kerk. Ik geloof ook dat ik antwoorden uit de Bijbel kan halen. En dat probeer ik dus hierbij. Maar ja, het is natuurlijk heel beperkt. Dus ik zoek een Bijbelgedeelte wat erbij past. En dan zeg ik, nou, En in dit geval heb ik dat even heel bewust dan niet gekozen. Want dat vind ik wel leuk in de podcast. Dat het allemaal niet te voorspelbaar wordt natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik heb dan niet gekozen voor heb je naast lief. Want dat zou in dit geval te makkelijk zijn. Ja. Maar ik heb nu voor een bijbelgedeelte gekozen bij deze podcast. Van als de Griekse, de Joodse mensen, alle andere mensen die in Jezus zijn gaan geloven, als je die bij elkaar hebt, dan zegt de Bijbel, dan wordt God eigenlijk groter, omdat je buiten je eigen bubbeltje en plaatje gaat kijken. Dus niet precies zoals je opgevoed bent van nou zo zit het en ik denk zo over God en ik denk en dit is de manier hoe je in hem moet geloven. Maar de Bijbel zegt met alle heiligen, met al die mensen die gaan geloven of gelovig zijn, leer je de veelkleurige rijkdom van God kennen. Dus dat is eigenlijk dan een aanmoediging om te zeggen, nou jongens, kijk verder dan je neus lang is.
0: Ja.
2: Of het nou iemand uit Syrië is, Azerbeidzjan. En dat levert dan wat op, in dit geval voor Patrick, dat hij geconfronteerd werd met mensen die eerst moslim waren en nu christen. Ja, dat is natuurlijk, als tiener is dat ook een soort intrigerend. Hey, waarom verander je je geloof? Uiteindelijk is hij die kant op gegaan. Dus het levert nog meer wederkerigheid op. Stel dat jouw cliënt, taalmaatje, dat hij terug zou gaan naar Syrië, dan is het nu natuurlijk geen vraag dat als jij zou willen, Laura, of je daar dan naar op vakantie mag. Dan beloof ik je, dan hoef je ook nog helemaal niks te betalen. Ja, misschien je ticket, maar vervolgens word je daar als een soort koningin behandeld, zeg maar. Dus het levert letterlijk ook iets op qua gastvrijheid, qua bredere wereldblik.
0: Ja.
2: En dat vind ik dan leuk om dat in zo'n podcast te stoppen.
0: Laura, je hebt geluisterd.
1: Ja.
0: Ja, wat viel jou op?
1: Ja, ik denk het was heel mooi om te luisteren hoe, al ben ik zelf niet gelovig, dat het eigenlijk uiteindelijk op hetzelfde neerkomt van, misschien waarom je het doet is heel anders van doe het gewoon. En beide sprekers die je in de podcast hadden, die hadden zo'n ervaring en die zeiden uiteindelijk allemaal van het heeft mijn leven beter gemaakt. Want ja, kijk verder dan je neus lang is. Je hebt er zoveel meer in de wereld dan alleen het kikkerlandje Nederland. En ik denk juist dat we heel erg blij moeten zijn dat wij in een land wonen waar iedereen hierheen wilt komen, zoals een beetje wordt gezegd. Omdat het gewoon, we hebben zoveel. En we zouden beter moeten worden in delen.
0: Ja. Je hebt vast wel als luisteraar ook gewoon dat je dan automatisch zelf gaat nadenken van, heb ik nog een levensvraag?
1: Oeh.
0: Had je dat? Tijdens het luisteren?
1: Ja, dat vind ik een hele lastige.
0: Nou, je kan altijd nog mailen.
1: Ja, ik ga mailen.
2: Vraag Jurjen@eo.nl en ik ga mijn best doen om het te beantwoorden.
0: Heel goed. En de vragen die je zeg maar niet wil behandelen, las ik ergens, dat zijn de polariserende vragen.
2: Ja, nou, als het eigenlijk niet kan in een kwartier of 20 minuten. Dus wat ik niet wil, is olie op het vuur. Ja. En er zijn onderwerpen. En dat is misschien ook wel het hele asielvraagstuk. Of, noem eens wat.
0: Gaza-Israël.
2: Mm-hmm. Of gender. Mm-hmm. En woke, weet ik wel. Dan kun je heel snel in zo'n podcast die 20 minuten duurt, toch een paar snelle lijnen trekken. Dus is dat verhaal nu van deze aflevering over vluchtelingen een leuk voorbeeld. Dus ik maak dan de keuze om dus niet een beschouwing te gaan geven over hoe moeten we aankijken tegen de vluchtelingenproblematiek. Want dat kan niet. Dat is veel te complex, veel te groot.
0: Ga je dingen plat slaan? Ja.
2: Dus wat ik dan eigenlijk doe is zeggen van, nou, hoe kan ik het nou klein maken als iemand mij dat vraagt? Hoe moet ik daarmee om? Begin eens bij jezelf. Dus wat betekent het nou als jij individueel contact krijgt met iemand? En daarmee haal ik het weg van het containerbegrip migratie of asielbeleid of zoiets. En ja, ik ben wel een verbinder. Dat zit in mij. Ik heb het altijd over het radicale midden. Ook in de tijd van COVID, dat we allemaal nog wel weten. Ja, dan had je ook altijd de polen. Dus mensen die op de uitersten zitten. Uiterst rechts, uiterst links. Nou, dat mag allemaal in dit land. Maar de polen die verwijten heel vaak het midden dat ze grijs zijn. Dat herinner je nog wel. Jullie zijn een dom schaap of je loopt maar achter.
0: Het nuanceren wordt als iets slechts gezien.
2: Ja, terwijl in het midden zit is natuurlijk ook een keus. Het is een keus om in het midden te zitten, want je wil niet op die pool zitten.
0: Ja.
2: Dus ik zit heel bewust in dat midden en ik noem dat het gekleurde midden. En vanuit die optiek probeer ik te luisteren naar beide kanten. En enig begrip op te brengen. Al vind ik sommige gedachten, of het nou links of uiterst rechts is, verwerpelijk. dit zijn mensen, zoals ik mens ben. Dus jij komt tot die overtuiging om een reden. Wat is dat? Nou, dan komt ook wel in mij iets journalistieks naar boven. Ik wil dat weten, ik wil dat snappen. Waarom ben je zo rechts? Waarom ben je zo links? Waarom vind je het zo moeilijk om te snappen dat een andere mening heeft? Zit daar angst onder? Of is het wat anders wat eronder zit? Ja. Nou, dat wil ik weten. En dan denk ik, dan ga ik niet polariseren. Het even in 20 minuten, bam, bam, dit vindt Jurjen. Want het gaat natuurlijk helemaal niet om wat ik vind. Laat dat heel helder zijn. De podcast heet Vraag het Jurjen. Maar ja, je bouwt op de duur iets op. Zeker ook als je in de media dingen mag doen. Dat mensen jou kennelijk, je mening waarderen. Of daarna willen luisteren. Of benieuwd zijn wat jij ervan vindt. Maar laat even heel duidelijk zijn. Hier zit niet iemand die het allemaal weet. Of die het allemaal zo goed weet. Maar die op zoek is naar naast iemand staan, wat richting geven. Ik gebruik zelf graag de term vuurtoren.
0: Ja, mooi is dat, ja.
2: Ik kan een vuurtoren zijn, zodat ik mensen help om koers te houden en om een haven binnen te varen. Maar je moet echt zelf varen. Dat ga ik niet van je overnemen. Jij moet je keuzes maken. Maar elk mens heeft in zijn leven wat lampjes nodig. En als je vragen hebt en wil weten dat ik mijn lichtje daar even over mag schijnen, dan doe ik dat graag. Maar vervolgens moet je gewoon weer zelf de zee opvaren of de haven invaren. Dat ga ik niet voor je doen.
0: Vraag het vuurtoren, Jurjen. Ja. Je hebt ook muziek meegenomen. Ik wens jou van Trinity. Waarom die muziek?
2: Nou ja, dat vond ik gewoon voor deze aflevering over vluchtelingen heel mooi. Trinity is een heel blije, hoopvolle band. Het is een groep christenjongens die in Peru geboren is. Zoon van een dominee, missionaris. Maar zij willen vrolijkheid brengen in het christelijke genre en in de kerk. Nou, dat lukt ze aardig. En dit liedje is speciaal geschreven om ook richting vluchtelingen en mensen die ontheemd zijn een warm thuis te bieden.

0: wens jou van Trinity. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ja, ik zei, tijdens de muziek worden altijd de beste vragen gesteld. Want Laura, je had juist een leuke vraag voor Jurjen.
1: Ja, ik was benieuwd, wie is jouw vuurtoren?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele mooie vraag. Tenminste, ik vind dat een mooie vraag.
0: Ja.
2: Ik kom toch echt uit, en ik hoop dat je dat oké vindt, bij Jezus. De man waar zoveel in het Nieuwe Testament over geschreven wordt. Tweede deel van de Bijbel, waar ik ongelooflijk veel van kan leren. Die ook meer is dan een leraar van mij. Maar ook, hoe de Bijbel dat benoemt, mijn redder is. Degene die aan een kruis stierf. En verzoening bracht, vrede bracht tussen God en mensen. Dus ik heb het gevoel dat Jezus eigenlijk op alle terreinen in het leven voor mij een richting aanwijzer ook is. Hoe hij omging met mensen. Hij was soms super radicaal. Van wam, dit klopt niet, dit is onrecht, hier gaan we tegen vechten. Maar hij zocht ook altijd het controverse op. Dus de mensen die volgens de samenleving niet meetelden, die telden voor Jezus mee. En de mensen die het allemaal voor elkaar hadden, daarvan zei hij, nou, jullie denken dat je het snapt. Maar misschien heeft deze mevrouw, en dan ging het bijvoorbeeld over een prostituee, iemand die het leven waar het helemaal niet goed meer ging. En die snapte eigenlijk wat over ging. En dat vind ik heel tof. En weet je, er zijn ook allemaal andere fijne mensen. En ook, ik heb ook mijn favoriete dominees. En mijn ouders zijn super belangrijk voor me qua voorbeeld of vuurtoren zijn en opvoeding. Maar ik zou daarbij uitkomen.
0: En die van jou,
2: ja.
0: Laura. Wie is jouw vuurtoren?
1: Ja, nou, ik denk dat ik ook het geluk heb gehad dat ik heel veel vuurtorens heb gehad in mijn leven. Maar ik denk wel dat het afgelopen jaar, ja, moet ik toch wel even, ja. Ik denk dat Nadal wel echt een vuurtoren is geweest. Ja. Ik denk dat je wel geluk hebt dat je dan gewoon meerdere kan hebben. En ja, de manier dat Nadal over het leven praat en wat hij zelf heeft geleerd hier in Nederland, dan kijk je ook weer naar je eigen land door een andere lens. En dat is ook wel weer heel interessant.
2: Heel mooi.
0: Mooi. En nieuwe podcastplannen?
1: Nog niet. Ik ben nog een beetje aan het nadenken over volgende stappen. Maar, ja.
0: En Jurjen, Groot Nieuws Radio stopt, hè?
2: Groot Nieuws gaat stoppen, ja. Ja, een van de programma's die op zondag geprogrammeerd stond. Net als een aantal andere programma's van verschillende omroepen. Die eigenlijk allemaal het veld moeten ruimen.
0: Mm-hmm.
2: Door nieuw beleid van Radio 5. Super jammer. Maar goed, de podcast gaat door. We zijn ook wel trouwens nadenken of we deze een beetje gaan omvormen.

0: Ja. Ja, ja, een van de programma's die op zondag geprogrammeerd stond, net als een aantal andere programma's van verschillende omroepen, die eigenlijk allemaal het veld moeten ruimen. Mm-hmm. Door nieuw beleid van Radio 5. Super jammer. Maar goed, de podcast gaat door. We zijn ook wel trouwens nadenken of we deze een beetje gaan omvormen. Dus zal ik daar al wat van zeggen? Nou. Nou, misschien meer. Ja,
1: nou, je mag het wel heel weten. Kort,
0: heel, heel kort. Ja. Er zijn heel veel, dat kun je in het nieuws lezen overal. De Gen Z is weer spiritueler dan daarvoor. En dat horen we op alle mogelijke manieren. En ik ga in de podcast eigenlijk, een nieuwe podcast, op zoek naar mensen die dus tot geloof komen. En dan wil ik vooral niet zozeer hun verhaal horen van hoe is dat nou allemaal gegaan. Maar vooral ook, wat zijn de vuurtorens geweest? Wat zijn de richtingaanwijzers geweest? Waarom heb je keuzes gemaakt? En dan komt hij. Vervolgens is iemand gelovig, christelijk of zo. En dan heeft hij vast ook vragen. En dan mag hij mij een vraag stellen. Vraagtje Jurjen. Nou, dus dan wordt het een beetje een andere vraagtje Jurjen. Namelijk van nieuwgelovige mensen die zeggen, ja, maar dan ben ik gelovig geworden. En hoe zie ik dit? En dan denk ik dat. Ja. Hoe werkt dat dan? En dat vind ik wel leuk. En dan, nou, dat gaan we doen in gesprekjes van rond een half uur met allerlei soorten mensen. Van welke achtergrond dan ook. En daar zie ik heel erg naar uit.
1: Klinkt goed. Dank jullie wel. Fijn dat jullie mijn gast wilden zijn hier bij Vink. Laura Hesselink van de podcast Mijn Taalmaatje weer wil naar huis. En Jurjen te Brinken van de podcast Vraag het Jurjen. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En heb je een ultieme podcastluistertip? Laat het me weten via @MishaBlok op Instagram.
2: NPO Radio 1.
3: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer ook door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster, Astrid de Jong.
5: Goedenacht, dit is een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat gemaakt wordt door de mensen die midden in de nacht wakker zijn. En ook nog eens een keertje bellen naar 0800-1121. Je kunt bellen als je een vraag wilt stellen. En straks kun je dan weer bellen als je een antwoord weet. Allemaal via datzelfde nummer. Natuurlijk mag je altijd eventjes mailen. Nachtzuster@omroepmax.nl. En als je via X mee wilt doen, doen, dan kan dat ook. Dan kun je daar je berichtje achterlaten of via Facebook. Nou, wil je meedoen door een appje te sturen, dan is dat heel fijn, want dat leest gezellig door zo de hele nacht. Dus stuur dan gewoon je appje via de NPO-app, de NPO-luister-app, wel te verstaan. Even Radio 1 kiezen dan altijd. En je kunt meekijken via NPO.